0: een Gouden Kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken, Rotterdam en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij een matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. EO.
2: Hanneke groeide op in Veenendaal, een christelijk gezin. De oudste van drie meiden. Ze ging naar christelijke scholen. En daarna zelfs nog naar een christelijke hogeschool in Ede. Noem het maar gerust een christelijke bubbel.
3: Lois van Wijnen. De nacht van EO.
2: Maar dan komen de vragen. Hanneke begint te twijfelen aan haar geloof. En dat zet haar leven op zijn kop. In haar driedelige YouTube-serie Waarom zou ik geloven gaat Hanneke Ooms op onderzoek uit. Welkom, Hanneke Ooms.
4: Dankjewel.
2: Daar zit je dan.
4: Ja.
2: Fijn dat je er bent. Een docuserie bij het Nederlands Dagblad. De krant voor christelijk Nederland.
4: Klopt.
2: Hoe is dat? De droom van jou of de droom van je ouders?
4: Ja, een beetje van beide, denk ik. Ik werk daar ook een paar dagen in de week. En het is een christelijke krant, maar het is wel echt een plek waar... Nou ja, je introduceert mij al een beetje, maar ik als heiden ook een beetje...
2: Kijk.
4: Ook kan zijn en ook echt dus wel dit mag doen. Dus dat is ook echt iets cools, denk ik, om juist op een christelijke plek... en komen we misschien later ook wel op, maar nou, dit soort dingen te vertellen. Dus
2: ja,
4: dat,
2: wat een onthulling. Je mag heiden zijn bij het ND.
4: Nee, je komt gelijk weer met de kop, hoor. Maar ja, een beetje wel, denk ik, ja.
2: Ja? Ja, en is dat dan oké, omdat je dus wel de achtergrond daarvan kent? Of mag je er gewoon altijd als heiden wel binnenwandelen?
4: Nou ja, heiden is gelijk weer zo'n begrip. Hè? Maar meer van, ik denk, geloof is ook een spectrum, zeg maar. Soms de ene persoon zit aan de linkerkant, de andere persoon aan de rechterkant. En het is, volgens mij zoeken we met elkaar. En dat wil het ND ook, daar wil het ND ook wel ruimte aan geven, denk ik, aan ook zoeken. Juist voor jongere mensen. Het is ook een serie voor jonge mensen vooral.
2: Die hebben ook best veel. Op zich ben je eigenlijk een aanvulling.
4: Ja, denk ik wel. Dus ik wil er ook wel bewust zijn op een christelijke plekken. Om ook dat die twijfel en die ruimte voor zoeken... misschien een beetje de ruimte voor te scheppen.
2: Juist. Hey, je hebt die serie dus gemaakt. Die wordt dan ook uitgezonden bij het ND op YouTube. Mm-hmm. En dan dacht ik toch, ja, dat is rechtstreeks in jouw bubbel. Allemaal mensen die jij kent misschien niet ook hebben gezien.
4: Klopt.
2: Hoe was dat?
4: Wist ik van tevoren. Dus ik dacht, dit gaat sowieso gebeuren. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik in het maakproces... ben je ook heel erg bezig met het maken en het integer en goed en open maken. En ook, het is ook heel persoonlijk, ook alle gesprekken die ik heb gevoerd. En daarna dacht ik, oh, wacht even, alle mensen gaan dit zien. Dus het was voor mij ook wel even een soort help.
2: Is dan dat help?
4: Nou ja, dat het toch ook heel persoonlijk is. Mijn moeder zit bijvoorbeeld ook in de serie. Het gaat ook deels over mijn opvoeding, mijn relatie met haar, haar persoonlijke ervaring met dat ik niet meer geloof. Dat is voor haar pittig en ingewikkeld, confronterend. Dus ja, die reacties krijg ik ook van mensen die ook van mij houden. Die zeggen, joh, vind ik ook wel moeilijk om te zien, bijvoorbeeld.
2: Oh ja, en had je dat dan al eerder van ze gehoord?
4: Ja, want ik ben altijd, denk ik, wel open geweest naar de mensen met die ik gesprekken voerde hierover. Alleen nu is het natuurlijk wel heel erg aan de grote klok van... Volgens mij, ik open mijn serie ook met... Ik ben Hanneke en ik ben niet meer christen. Nou, bam, weet je wel, dus...
2: Hanneke is overgelopen.
4: Ja, dat is even slikken voor mensen.
2: Ja, ja, want zaten er nog mensen bij die echt wel verrast waren... die het nog niet wisten en die je dan een berichtje sturen, bijvoorbeeld?
4: Ja, ik denk mensen die mij niet iets minder goed kennen... die dat niet zo wisten. Maar de mensen die mij kennen wel. Want ja, dit is ook een proces van jaren. Hè. Dus ja, ik ben er altijd wel open over geweest, denk ik.
2: Ja. Laten we eens even lekker in dat verhaal duiken. En dat doen we even door naar iets te gaan luisteren wat jij waarschijnlijk heel goed kent.
5: Dus als jij vandaag voor het eerst, maar ook als jij vandaag opnieuw, omdat je het uit het oog bent verloren, ja wil zeggen tegen Jezus. Dan mag, terwijl we onze ogen gesloten houden, onze hoofden gebogen, mag je je hand hoog naar hem opsteken en zeggen: Heer Jezus, hier ben ik. Hier ben ik. God heeft jullie handen. Als het ook voor jou is, steek je hand maar op. Hier ben ik, Jezus, kom. Met uw liefde, vergeving en genade en vernieuw mij van binnenuit. Breng deze broers en zussen op die nederige plek van erkenning dat we zonder u niet zijn.
2: Herken me.
4: Ja, ik moet gewoon. Ik had deze niet helemaal aanzien komen. Dus ik moet ook gewoon een beetje ongemakkelijk van of zo. Van, ja. Oh, wow. Maar
2: waar ben je dan ongemakkelijk?
4: Nou, ongemakkelijk, maar dat ik denk, oh ja. Heel herkenbaar. Gewoon, ja? Ik zie mezelf daar helemaal weer staan. Zeg maar.
2: Ja, ja. Want je hebt dit echt meegemaakt, dat je in een kerk stond en dat dit dan
4: zeker
2: over je werd uitgestort.
4: Ja, zeker.
2: Ik ben even benieuwd trouwens hoeveel mensen er thuis met hun handjes in de lucht zaten.
4: Ja, dat kan. Ja.
2: Nee, maar en is het voor jou, was dat voor jou op dat moment, hè, dus laten we eens teruggaan naar zo'n moment dat jij dan in zo'n kerk zit en dit hoort. Was dat voor jou dan heel normaal? Raakte jou dat? Of weet je nog hoe je daar zat?
4: Ja, dat raakte me echt. Dit is iets waar ik ook in meeging. En ik op een gegeven moment gingen wij als gezin naar christelijke conferenties waar dit soort manieren van christen zijn echt wel werd geuit. En daar voelde ik me ook heel erg gezien. Weet je wel, ik was een tienermeisje van 15 naar 16. Ja, ik was net als heel veel tienermeisjes, denk ik, heel erg onzeker. En ik wilde gezien worden en erkend worden. En dan zei iemand, jij bent de mooie dochter van Jezus. Nou, had je me, weet je wel. Dan arm omhoog en ik wil Jezus volgen en huilen. En wauw, iemand vindt mij mooi. En ik hoor ergens bij.
2: Ja. En is dat voor jou dan nu bijvoorbeeld heel bevreemdend om dat zo uit te spreken? Of kun je daar eigenlijk nog een soort van naar terug?
4: Ja, vind ik lastig. Dat is wel een goede vraag. Dat is wel iets waar ik ook over nadenk soms. Maar ergens niet. Want ergens kan ik. Kijk, ik vind het belangrijk om niet cynisch te worden. Dat heb ik ook denk ik in de docu geprobeerd. Dat is denk ik een hele actieve stap de hele tijd. Van oké, voor sommige mensen is dit wel echt waar. En ik wil daar niks aan afdoen. Want die zoektocht voor mij is juist ook om openheid te zoeken en vinden. Dus dan moet ik dat ook geven aan mensen die hier wel
2: Ja,
4: zichzelf in vinden en identiteit in vinden in een geloof of in een Jezus. Dus ik probeer me daar dus ja wel open voor te stellen. En ook voor andere mensen dat te gunnen, dat die dat nog wel hebben. Maar ik kan nu wel ook zien dat ik een 16-jarig meisje was die onzeker was. Die in een tent stond met een hele stoere man op het podium die ik super vet en knap en cool vond. En die tegen mij zei, en jij bent een mooie dochter van Jezus, wil je daarbij horen? Ja, natuurlijk zei ik ja. Dus ik kan dat nu niet meer zien als een soort, wow, dat was mega echt. Nu zie ik dat een beetje ook als een soort sociaal construct. Ja. Een gegeven dat ik ja zeg, zei.
2: Want en het sociale construct is dan dat jij op dat moment, al jouw omgeving was daarop gericht, dacht zo, voelde zo. Ja. En dan werd er ook nog eens datgene gezegd wat jij het liefst zou willen horen op dat moment.
4: Ja, en natuurlijk zeg je dan ja, ik volg Jezus. Volgens mij ging ik zelfs op mijn knieën zitten, weet je wel. En zo knielen van, dat wil ik.
2: Ja, het is eigenlijk ook wel onvermijdelijk misschien, toch? Dat je, doordat je het niet meer gelooft, doordat het jou niet lukt om te zeggen, nou ja, wat jullie allemaal geloven, dat geloof ik niet. Om dan niet toch ook te denken, ja, en dus is het toch ook een beetje gek dat jullie daar wel in geloven.
4: Ja, ik snap wat je zegt, maar
2: of niet?
4: Ja, is zo. Dat heb ik denk ik ook een tijd iets meer gehad. Ik ben nu 3-4 jaar echt in zo'n deconstructieproces van wat ik was en wat ik nu ben of aan het worden ben. Of nou ja, ik ben ook nog bezig hè, met zoeken.
2: Ja.
4: Maar wat ik net ook zei, van ik vind het ook echt belangrijk om. Kijk, voor andere mensen is het soms zo waar. Mm-hmm. Ik wil ook erkend worden in wat ik misschien waar vind of waar ga vinden. Waarom zou ik hun geloof of diepe overtuiging dan wel
2: belachelijk maken?
4: Ja, dat vind ik gewoon. Ja, ik vind ook een stukje respect. En eerder dacht ik, ging ik een beetje schoppen, denk ik van ja, wat een onzin allemaal. En nu denk ik, ja, heb ik ook niet zoveel aan.
2: Nee. Laten we eens teruggaan nog steeds even naar dat moment waarop je het nog wel helemaal geloofde. Want jouw moeder omschrijft jou in die serie van jou ook echt als een heel gelovig meisje. Herinner jij je dat dus echt ook nog zo, dat je dat inderdaad was? Hoe zag dat er dan uit?
4: Ja, ik denk zoals je een gelovig meisje ook voorstelt. Bidden elke dag, heel veel worship luisteren. Ik zat echt in zo'n worship, nou, christelijke studentenbubbel. Je handen omhoog als je aan het zingen bent. Al die dingen. Ik weet ook nog wel eens dat ik dan op andere mensen ook wel ging evangeliseren. En dat ik dan, als ik met iemand in gesprek was die dan niet echt geloofde, zoekende was, dat ik dan ging bidden van God, geef me woorden. Ja, alles erop en eraan. Wel, ja.
2: En was dat gedurende eigenlijk je hele jeugd tot aan het moment dat je ging twijfelen? Of ging dat ook op en neer in die jeugd?
4: Ja, ik denk toen ik dus dat tienermeisjesmoment had, toen ging het bij mij wel echt groeien. Toen we een beetje in charismatischere, evangelischere omgevingen kwamen. Toen dacht ik wel van, oh ja, wauw. Ging het leven bij mij tot een jaar of 20, 21, dat het wel echt zo was.
2: Ja, dat het echt in zo'n lift zat. Dat je het helemaal voelde en helemaal dacht, dit is het.
4: Ja.
2: Ja, en wat ik wel grappig vind, is dat je dus ook dan zegt, hoe lekker is het als je iets hebt, dat zeg je in je docu, wat 100% waar is, je basis is, waar je op terug kunt komen. En iemand die, als je bang bent en niet meer weet, die je dan op kan bellen in gebed.
4: Ja.
2: Dat vind ik heel grappig, want dat is eigenlijk dus iets wat je heel goed kent.
4: Ja.
2: Je weet gewoon nog hoe dat was.
4: Zeker, ja.
2: Vond je dat inderdaad ook echt heel fijn toen? Dat idee dat je daarop terug kon vallen?
4: Ja. Ja, zeker. Ja, dat was wel echt een beetje mijn stukje identiteit, denk ik ook wel. Van ik ben mooi omdat ik bij Jezus hoor. Ik ben oké en goed. He, is dat weer dat onzekere stukje dat ik had als jonge vrouw? Dat ik daar vond. Dus ik voelde daar heel prettig en fijn. Als ik nu terugdenk, denk ik, ja, daar was ik wel echt. Ook dat bidden, dat praten met God.
2: Ja,
4: heel chill.
2: Ja, want dat is ook echt iets wat je niet zo makkelijk op een andere plek vindt, kan ik me voorstellen. Dat idee van er is iets groters wat mij maar gewoon optilt en voor wie ik altijd goed ben.
4: Ja.
2: Waar het altijd maar fijn is.
4: Ja, ja. Nee, klopt. Ja, en dat is ook denk ik een deel van mijn zoektocht, wat ook in deze serie terugkomt. Van ik heb een soort. Nou ja, ik noem dat een stukje deconstructie, geloofdeconstructie. Ik zie het als een soort van fundament wat je hele leven hebt gehad. Dat heb je ouders deels gelegd, en je grootouders, je omgeving. En de blokjes van je huis, wat op dat fundament staat, dat heb je zelf neergelegd. En de mensen om je heen, dat heeft een stukje van de kerk misschien gedaan. En de afgelopen jaren ben ik dat gewoon heel erg stukje bij beetje gaan afbrokkelen.
2: Ja.
4: En misschien liggen er dingen nog wel. Dus wat ligt er dan misschien nog wel van het christelijke geloof? Want het is gewoon ook een feit dat ik alles en iedereen om mij heen, bijna alles en iedereen om me heen, is nog wel gelovig.
2: Ja.
4: En is wel zo in de Heer. En heeft zoiets van, dit is het.
2: Ja.
4: Dus dat trekt aan mij. Van, zit daar misschien toch nog iets voor mij? En dat is ook de reden dat ik dacht, misschien toch nog ergens.
2: Ja. Ja, want jij bent dus op een duur, het klinkt eigenlijk vrij actief, aan het afbrokkelen geslagen.
4: Ja, klopt, ja.
2: Terwijl die bubbel van jou is denk ik niet zo dusdanig veranderd, als ik jou zo hoor. Want je hebt gestudeerd in een christelijke hogeschool. Je hebt daar nog een hele grote christelijke omgeving aan overgehouden, kan ik me zo voorstellen.
4: Ja,
2: je omgeving was al heel christelijk. Hoe is het om dan die persoon te zijn die in die bubbel ineens die draai gaat maken?
4: Ja, ik denk, eerst voelde ik me denk best een beetje alleen. Omdat ik weet nog wel eens dat ik bij een worshipconcert stond en ik echt dacht, ik voel een soort knoop in mijn maag. Weet je wel, zo'n drukkend gevoel op je borst, dat ik dacht, wat gebeurt hier allemaal? En dan ging ik wel eens dan naar de ministry en dan werd er gezegd, oh, dat is de duivel, weet je wel.
2: Oh,
4: Dus daarin voelde ik me denk ik eerst best wel een beetje alleen. Van, ben ik gek? Dat ik me hier een beetje bij voel. Van, oh, hier zijn allemaal met hun handen in de lucht en ik voel het niet en ik snap het niet meer en ik heb vragen. En op een gegeven moment ben ik daar gewoon wel opener over geworden. En ja, dan voel je wel, dat is wel vervreemdend. Echt voor je omgeving heen en weer ergens.
2: Ja, en wat bedoel je met opener geworden? Naar wie bijvoorbeeld dan?
4: Nou, naar mijn ouders bijvoorbeeld. Dat kwam op een gegeven moment ook wel een beetje uit. Van, op een gegeven moment ga je niet meer naar de kerk. Ik woon dan niet meer thuis. En dan is het van, ga je nog wel eens naar de kerk? Ja, nou, eigenlijk niet. Weet je wel? En dan, dat komt gewoon uit. Tenminste, ik kom uit een best wel open gezin. Dan ga je op een gegeven moment, kun je dat niet meer ophouden, zeg maar, die schijn.
2: Nee. En hoe kun je nog terug naar dat gesprek? Weet je nog hoe dat was? Die eerste keer dat je zoiets dan.
4: Ja, ja.
2: Bijna een uit de kast komen.
4: Nou ja, een soort van. Ja, het gaat wel gaandeweg hoor. Ik denk dat is.
2: Voor de conclusie ook is er natuurlijk ook niet meteen.
4: Nee, dat is ook wel tekenend voor mijn proces, denk ik. Van, het is niet dat je denkt, wow, opeens bam, ik geloof niet meer. Dat is echt een afbrokkelproces voor mij geweest in ieder geval. En dus, maar die eerste gesprekken zijn gewoon heel emotioneel ook wel. Voor mijn ouders die... Kijk, voor mijn ouders bijvoorbeeld is dit het allesomvattende fundament van hun leven. Echt alles wat zij zijn draait hierom. Wat ze doen, waar ze naartoe gaan, dat is dit. Geloven, Jezus, de Bijbel. En als je kind dat niet meer wil of daar zich ver van verwijderd voelt, ja, dat is het allerergste wat hun kan overkomen, denk ik bijna letterlijk.
2: Ja, ja. Wat moeilijk dat jij dan ineens voelt, ik voel het niet meer. Het lijkt me dan echt een shock.
4: Ja.
2: Was dat ook zo?
4: Ja, ja, nou ja, geen shock omdat het dus zo gaandeweg ging.
2: Dus maar... er is niet één moment geweest waarop je ineens dacht, hey, ik stond altijd hier in die zaal. Dat over me heen te laten komen en was er helemaal mee. En ineens voel ik het niet.
4: Ja, nee, niet zo ineens. Maar er zijn wel de hele tijd van die shockmomentjes. Dat ik dacht, oh, wacht even. En bijvoorbeeld op het moment dat ik stopte met studeren of mijn studie afmaakte. Hè? Ik ben wel zo'n good girl. Dat ik mijn studie afmaakte. Maar dat ik opeens de wereld zag, dat ik dacht, wow, de wereld is eigenlijk heel groot. Er is heel veel meer dan Ede en Veenendaal waar ik vandaan kom. En dat was wel zo'n soort shockmoment van, hé, wat maak je me nou? Er is meer.
2: En want dat weet je natuurlijk theoretisch gezien wel al.
4: Ja, maar dat voel je niet als je in een bubbel zit. Nee. Tenminste, ik niet.
2: En hoe kwam je dan erachter dat er meer was? Zeg maar? Wat was dan die realisatie? Wat was er dan zo anders daarbuiten dan je misschien eerder had gerealiseerd?
4: Ja, bijvoorbeeld dat ik wel eens met iemand in gesprek ging en was en die persoon kwam. Deels uit India en deels uit Japan. En die hing een Japans-Indiaanse stroming van het boeddhisme aan. Toen dacht ik, oh, wacht. Ja, natuurlijk, want jij komt daar vandaan. En ik kom uit Veenendaal en dan ben ik dus christelijk. Dus zo relatief kan het dus zijn. Of is het misschien ook wel. Ja. Dat zijn allemaal van die bommetjes die dan worden gedropt. Of dat ik films ging kijken, dat ik mijn blik gewoon letterlijk ging verbreden en mensen dingen anders zag doen, waar ik me eigenlijk ook heel erg fijn en thuis bij voelde. Meer dan ik eigenlijk deed in die kerk. Want toen stond ik al met dat gevoel op mijn borst, zeg maar. Ik dacht, oh, wacht, het kan ook zo.
2: Ja. En wat waren dan bijvoorbeeld die dingen die je zo fijn vond buiten die bubbel, die je in die bubbel misschien niet helemaal kwijt kon?
4: Ja, ik denk ook wel echt een stukje van mezelf, en dat ontdekte ik ook meer. Dat ook gaandeweg. Bijvoorbeeld, dat er bijvoorbeeld heel veel gesproken kan worden. Oh, en dat verschilt ook echt per bubbel en per persoon. Hè. Het is niet een aanval op personen, maar ik ervaarde dat zo. Dat er bijvoorbeeld eindeloze discussies gevoerd kon worden over homoseksualiteit. En dan gingen we de teksten bij pakken. Hey, maar dit staat hier. En dan kunnen we toch dit of wel. Of nee, ja, dit wel. Of ja, nee, nee, nee. En dan op een gegeven moment dacht ik, hè? Maar het boeit mij niet. Het maakt mij echt niet uit of persoon A van persoon B houdt en dat die toevallig hetzelfde geslacht zijn, bijvoorbeeld. Het maakt mij echt niet uit. En dat voelde als zo'n bevrijding van, ik hoef hier me niet druk over te maken. Ja. Als ik deze Bijbel dus niet als zo'n soort enorm fundament en richtlijn neem.
2: En zo van, als ik die Bijbel het raam uitgooi, hoef ik ook niet meer na te denken over, mag je eigenlijk homoseksueel zijn of niet? Of mag je daar een homoseksuele relatie aangaan?
4: Ja, en kan ik dus meer zijn wie ik wil zijn? Ik wil iemand zijn die zich daar niet druk over maakt.
2: Nee.
4: Echt, I don't care.
2: En voelde je dan dat je, want dat is toch wel interessant, want als het je eigenlijk niet boeit, zou je ook kunnen denken, ja, nou ja, dan hebben zij die discussie, dan ga ik een andere theologische discussie aan. Maar het zat je dus wel dwars dat het kennelijk een onderwerp van gesprek was.
4: Ja, dat zat me dwars, gewoon dat er überhaupt gesproken over moest worden. En dat is misschien ook meer een cultuurding, bijna nog meer dan een bijbelding, want over bijbelversen kan altijd getwist worden. Maar in een cultuur zijn waar mensen zich hier druk over maken, dus een kerk of een bubbel, ja, dat wil ik helemaal niet zijn. En dan gaat het nu specifiek over dit thema, maar nou, dat is wel iets wat ik gewoon heel belangrijk vind. Gewoon echt met liefde naar de wereld kijken. Eigenlijk met heel weinig terughoudendheid.
2: En dat je dat helemaal vanuit je hart kan doen, in plaats van dat je eerst nog moet gaan kijken in de Bijbel van, oké, ik voel dat ik dit wil, zo tegenover deze persoon wil staan, maar ik moet eerst even kijken of dat ook mag volgens de regels van de Bijbel.
4: Was vind ik niet prettig op dit soort thema's. Hè?
2: Ja, ja, begrijpelijk. Hey, en eigenlijk als ik jou zo hoor, is dat opgroeien in een christelijke bubbel. Want dat is natuurlijk voor ouders heel vaak een bewuste keuze. Die brengen jou naar een christelijke school, want die willen jou heel graag laten opgroeien in die bubbel, met die ideeën, opgevoed worden daarin. Juist zodat je het helemaal internaliseert en bij je houdt. Terwijl als ik jou zo hoor, klinkt het eigenlijk alsof die christelijke bubbel voor jou best heftig was om dat je natuurlijk nooit helemaal in die bubbel kan blijven.
4: Nee, ik denk ook dat omdat ik zo beschermd op ben gevoed en in zo'n christelijke bubbel en nooit iets van de wereld heb meegekregen, dat ik zo ben opgevoed, dat het een reden is dat ik nu het me niet meer lukt om te geloven. Ik weet niet hoe het zou zijn als het anders was geweest, hoor. Maar ik denk wel, als ik al eerder meer had geleerd, dat gaat ook over op school, heb ik dat ook nooit geleerd. Het was wel de godsdienst en dan ging het letterlijk, denk ik, 98% over het christelijk geloof en 2%. Oh ja, er is ook nog het boeddhisme en de islam. Ja, dat is gewoon niet hoe de wereld in elkaar zit, zeg maar. Er zijn zoveel mensen, zoveel culturen. En ik denk als ik dat iets eerder, die reality check had gehad van de wereld is zo groot en mensen denken ook anders, dat is misschien ook oké, maar wij denken dit. Ja, vroeger gingen we ook nog naar de kerk en dan was zondag, hè, obviously. En dan stond er iemand voor de supermarkt op zondagochtend. En ik weet nog dat wij echt een soort van, dat voelde ik zelf ook, hè, dat waren een soort aliens. Van, hè, die mensen gaan niet naar de kerk en gaan boodschappen doen op zondag. En dat gevoel, dat was zo'n shock dat dat ook gewoon mensen zijn. En ik denk als ik dat wat meer had geleerd van, joh, het zijn ook gewoon mensen, doen ook gewoon hun best, de wereld is dit en dit. Maar wij, ja, dan denk ik dat ik misschien wel iets opener in had gestaan.
2: Ja, dus bij wijze van spreken, als jij op dat moment uit de auto was gestapt en even een praatje had gemaakt met die mensen voor de supermarkt, had je misschien al zo'n moment kunnen hebben.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja.
2: Het zit hem eigenlijk in hele kleine dingen. Dat ja, je misschien ja. kan ja. wennen. En had dat dan ook echt het verschil? Want jou, voor jouw ouders bijvoorbeeld is natuurlijk het hoogste doel dat je erbij komt of bij blijft.
4: Ja.
2: Als ze dat dan hadden gedaan, stel dat je het hier met hen over zou hebben en je ja. zou zeggen, had nou gewoon wat meer mij blootgesteld aan al dat andere.
4: Ja.
2: Had dat echt kunnen helpen?
4: Ja, dat kan dat ik ook moeilijk, niet zo hè? Zeggen hoor. Maar ik vind dat in ieder geval, voor mij was dat niet helpend.
2: Nee.
4: En had ik gedacht, joh, het was altijd best wel een beetje zo'n soort van wij versus zij gevoel. En dat is echt niet alleen mijn ouders, maar ook een beetje van zo'n christelijke bubbel van, dat is fout en we kijken geen Harry Potter, want dat is raar. Ja, toen ging ik Harry Potter kijken, dacht ik, ja, dit is geweldig, dit wil ik zien elke dag, weet je wel. Ja, al die dingen, dan denk ik, oh, dat demoniseren van dingen die niet goed zijn, uit de wereld, want dat is fout. Terwijl ik denk, ik vind de wereld een geweldige plek. Ik ja. vind zoveel inspiratie en hoop en liefde. Ja, dat vind ik, is voor mij echt niet helpend geweest.
2: Echt te zwart-wit.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja.
2: Ga straks eens even verder induiken. Ook die theoretische gedachten die er vervolgens achterweg komen. Voordat we dat gaan doen, gaan we even luisteren naar Same Love van Macklemore, Mary Lambert en Ryan Lewis. Waarom dit nummer?
4: Nou, dat is wel aansluitend op waar we het net over hadden. Dit is het nummer van Macklemore dus. En Macklemore is ook gelovig opgegroeid. Heeft daar ook op zijn manier afstand van genomen. Ik weet niet hoe die nu in zijn hoofd zit precies. Maar zo
2: jammer dat je dat niet even voor
4: ja,
2: ons hebt uitgezocht.
4: Ik had hem even moeten bellen. Sorry hiervoor. Maar ja, dat was in ieder geval wat ik weet. En in het nummer zit op een gegeven moment ook een stukje love is patient, love is kind. En dat is ook een bijbeltekst. Maar hij gebruikt het eigenlijk om te pleiten voor, om te kijken naar liefde. Uit liefde naar elkaar. En niet zo vanuit kaders en religies en moedjes. Dus het is een soort van, vind ik, een heel cool gebruik van juist een bijbeltekst in iets waar ik zelf heel erg achter sta.
2: Laten we luisteren.
6: When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face, she's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Trippin', yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League, a preconceived idea.

0: Je hoorde Macklemore, Ryan Lewis en Mary Lambert met Same Love.
1: De nacht van EO.
0: In haar driedelige YouTube-serie gaat Hanneke Ooms op zoek naar een antwoord op de vraag: waarom zou ik geloven? Voor de muziek vertelde je over hoe je dan zo langzaam die twijfels begon te krijgen. En ergens in de docu vertel je ook over dat je ineens een brief tegenkomt van jezelf uit 2022. Daar, nou ja, ik heb het een beetje samengevat. Zei je ongeveer tegen jezelf: ik gun mezelf om in alle vrijheid uit te zoeken hoe ik in mijn geloof sta. Ik wil leven in zijn volheid. Dat gaat dan dus over God. Gods volheid. In hoe en wie ik ben. Ik vond dat heel bijzonder. Dat is echt nog een hele gelovige brief.
2: Klopt, ja.
0: En 2022 voelt voor mij als vorig jaar.
2: Ja.
0: Hoe is dat voor jou om zo'n brief dan weer tegen te komen?
2: Ja, het was echt super grappig. Hè? Je kan denken, Gods leiding, hè? Wie weet.
0: Ja.
2: Maar ik was aan het verhuizen en het was echt, die serie kwam een week later uit. En toen vond ik die brief, dacht ik, ja, dit moet ik opnemen. Want dit was echt helemaal waar ik nu in zit. En ook, ja, gek hoor, dat ik dat toen wel zo nog voelde. Tegelijkertijd ook wel al dat besef van, oh, ik hoop dat er, dat ik ruimte krijg om te vinden. Ruimte krijg om te zoeken. Dus die wens, dat verlangen zat er al wel. Maar ja, ik had denk ik nog iets meer ruimte nodig om, daar iets meer tijd en de ruimte nodig om die zoektocht verder te hebben. Ja.
0: En lees jij dan nu, als je die brief dan ziet, lees je daar dan angst in? Of wat lees je daar? Wat voor emotie zit daarin?
2: Ja, wel een beetje, denk ik. Ja, wel een beetje. Ik weet niet goed of ik dat erin lees, maar ik weet wel dat ik dat zo voelde. Zeg maar, ik was wel bang. Ja, lang of kort, maar ik voelde me wel bot bang om naar de hel te gaan vroeger. Ik weet niet of dat per se een kerk of mijn ouders is die dat bij mij erin hebben gegooid, maar ja, dat had ik wel.
0: Dus bij die eerste twijfels dacht je, shit,
2: ja,
0: als dit doorzet, dan beland ik straks daar.
2: Ja, en dat voel ik nog steeds eigenlijk wel eens.
0: Ja?
2: Ja. Bijvoorbeeld soms als ik christenen zie komen op mijn tijdlijn of meespreek, dan voel ik wel eens van, oh shit, straks zeg maar teken ik nu mijn doodvonnis. Nu ik zeg, ik weet het niet, ik weet niet of ik dit nog geloof in of nog in Jezus geloof. Dat zegt de Bijbel natuurlijk ook wel ergens, hè?
0: Ja.
2: Zeg maar, ik ben absoluut geen theoloog, maar wat ik wel heb geleerd uit de Bijbel is dat de enige weg naar zaligheid, de hemel,
0: you name it,
2: is Jezus.
0: Ja.
2: Nou, dat is best wel exclusief. Dat is best wel één verhaal. Je hebt één
0: ik
2: ding
0: ben
2: die
0: de
2: je
0: weg,
2: moet kiezen.
0: De waarheid en het leven.
2: Ja,
0: zegt
2: je kan best wel veel bewegen naar links en naar rechts, naar voren en naar achter. Maar als je maar bij Jezus bent, of wat je dan ook met hem moet,
0: ja,
2: vind ik ook een lastige vraag.
0: Als je die route maar neemt.
2: Ja.
0: Maar je zegt dan even heel makkelijk van, oh ja, dat voel ik dan nog steeds wel eens zo. Maar als het gaat over of je eventueel naar de hel zou gaan, nou ja, ik heb daar geen leuke ideeën bij. Jij?
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Dus
2: nee.
0: Hoe is dat dan, om dat te voelen?
2: Ja, dus wel alsof er een soort zwaard van Damocles boven je hoofd hangt soms. En dat is ook een beetje een strijd, hoor. Want ik probeer er ook echt los van te komen. Want het is voor mij geen optie om vanuit die angst te gaan geloven. Dan denk ik, oké, maar dan ga ik maar mee. Dan ga ik naar de kerk, ga ik alles doen. Helemaal super, amen. Dat is geen optie. Dus het is ook al een soort strijd tegen mezelf van, oké, ik voel dit, maar we negeren het. Want whatever, misschien bestaat de hel helemaal niet. Wie zal het weten?
0: Ja, we negeren het. Dus eigenlijk duw je het heel snel weg en dan ga je weer door.
2: Ja, ik doe het wel heel snel en ook wel bewust weg. Van, ik wil niet dat dit een reden is dat ik dan maar keuzes ga maken. Ik denk, angst is nooit een goede raadgever. Dus ja, laat het liggen.
0: Ja, ik ken dus verschillende mensen die ofwel gelovigen af zijn geworden of dat pad in ieder geval hebben geprobeerd. En voor de een is dat dus heel interessant. Gewoon leuk, interessante zoektocht, fijn theoretisch idee, een beetje gechargeerd. En voor de ander is dat echt super pijnlijk, super existentieel. Ja. Helemaal na de angst van, ik lig eruit bij mijn vrienden, bij mijn familie. Ik moet een soort van heel nieuw leven opbouwen.
2: Ja.
0: Wat was dat bij jou?
2: Wel meer tweede, denk ik, aan het begin. Omdat je gewoon, je moet jezelf herontdekken. Weet je wel, dit is wie je bent. Dit is wat je altijd hebt geleerd. Vanaf moment één dat je kan denken, is dit het allerbelangrijkste. Ja, het eerste boekje wat je leest is gewoon een kinderbijbel. Laten we wel wezen. Dus in Veenendaal, in mijn bubbel wel. Dus dat is gewoon wat je complete identiteit en waarheid was. Ja, ga daar maar eens doorheen, zeg maar. Ga daar maar eens los van komen. En dan komt er ook nog een stukje loyaliteit naar je ouders, naar je familie, naar je vrienden. Vanmiddag in het voorgesprek met je collega had ik het ook over een stukje de grote gemene deler die je hebt als christenen onderling. Zeg maar, als je allebei dat geloof hebt, wat zo belangrijk is, ja, dan verbindt dat. En als je dat niet meer hebt, als iemand in je, waar je van houdt, die omgeving dat niet meer hebt, dan ja, creëert dat afstand. Dus dat heb ik ook wel gevoeld. Van, oh shit, mijn vriendin, de vriendin van mij, ja. Ja, ik weet niet, we moeten ook de vriendschap herontdekken. Van hoe zijn we dan nu vriendinnen als ik die kant op ga en jij die andere kant?
1: Als je nu één voorbeeld, dus één moment zou moeten terughalen waarop je dat heel erg echt gevoeld hebt, het meest diep misschien wel. Wat was dan zo'n moment?
2: Nou, ik denk dan misschien toch het meest wel in mijn gezin, bij mijn ouders. Ja, dat je gewoon voelt. Dat je gewoon met elkaar een gesprek hebt. Dat hebben we dus best wel veel. Mijn ene zusje is gedoopt en de andere heeft belijdenis gedaan. Dus nou, die zijn allebei ook echt oprecht gelovig. En mijn ouders dus ook. En dan zit ik daar wel alleen anders te denken. Soms of het niet te geloven. Het is nog niet eens anders denken. Want we denken eigenlijk heel veel dingen best wel hetzelfde. Alleen, ja, ik kon daar gewoon niet. Zeg maar, dat geloven aannemen, dat lukt me gewoon nu niet. Er zijn allemaal blokkades en ik weet niet of ik het moet geloven en bla bla. Maar ja, dat voelt gewoon, dan voel je je gewoon anders.
1: Ja, op grote momenten als je samen rond de tafel zit of als ze samen het over iets hebben en jij denkt, gaat het over?
2: Ja, of pas als ik ook op een bruiloft en dan zie je ook dat, bijvoorbeeld in de kerkdienst, dat is vaak de main event van een bruiloft, een christelijke bruiloft. En dan gingen ze met elkaar een lied zingen. En dat was dan super mooi en emotioneel. Ik werd er ook emotioneel van. Het was gewoon een super mooi samenmoment. Een soort zegenlied. En dan denk ik, oh shit, dit heb ik niet meer. Dat ik dit zo kan ervaren. We gaan met z'n allen het bruidspaar zegenen. Ja, dat is het allermooiste moment van die bruiloft uiteindelijk. En ik denk, mooi. Want we gaan met elkaar zingen, helemaal lief, lief, lief. Maar die diepte ervan voel ik niet meer.
1: Wat is er dan weg?
2: Ja, dat echt zo is. Dat je echt iemand oprecht met Gods liefde zegent. Ja, weet ik veel of God daar is.
1: Dus je voelt wel echt dat daar een verschil zit met eerder.
2: Ja, ja, ik weet niet of God daar echt is. Ik denk dat het een mooie gedachte is. Maar ik vraag me af of God zo op elke plek in de wereld naar beneden schiet. Van, oh, hier ga ik even zijn en hier ga ik even zijn. Ja, vraag ik me af.
1: En dat maakt dus gewoon die hele ervaring oppervlakkiger eigenlijk.
2: Ja, ja, in zekere zin. Ik zit er dan wel, ik denk dat dan wel gelijk. Van, oh, mooi, maar ja, weet ik niet zo goed of dat echt zo is.
1: Ja, ja, ja. Ja, het is met jou, voor jou dan ook vermengd eigenlijk weer met je twijfel.
2: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Als jij nou zou moeten benoemen van wat dan de moeilijkste vraag zijn. Want er zijn natuurlijk een heleboel dingen die je vertelt die heel erg over je gevoel gaan. Van hè, dat je ineens even denkt, oh, ik voel het gewoon niet. Ik heb niet het idee dat God hier nu is. Of ik weet het gewoon niet. Maar wat vind je nou de moeilijkste vragen als het gaat over...
2: Ja, ik denk, kom ik wel een beetje uit bij een stukje exclusiviteit. Dus... is dit dan waarheidsvinding? Is dit dan de enige echte waarheid wat een geloof of religie claimt? Mm-hmm. De meeste geloven of religies claimen. En gezien, nou, wat ik eerder ook noemde, de grootte van de wereld, de verschillende culturen en religies, en ik dan toevallig uit Veenendaal, wat een christelijk dorp is, uit Nederland, wat een relatief christelijk land is van oorsprong. Nou, ben ik dan toevallig in de enige ware religie beland? Ja, dat lijkt me gewoon erg sterk, zeg maar, dat de enige manier is van, oké, toevallig omdat ik hier ben geboren en hier heb ik het goed en ga ik straks naar de hemel en zit ik helemaal gebakken.
1: En vind je dat dan onwaarschijnlijk of vind je dat moeilijk als het zo zou zijn?
2: Ik vind het allereerst onwaarschijnlijk en ook niet eerlijk.
1: Nee, ook niet eerlijk. Nee. Ja. Omdat het dan heel willekeurig eigenlijk is.
2: Ja, dan denk ik, en het voelt ook een beetje onwaarschijnlijk en een beetje naïef om te denken dat dit dan het enige is wat echt goed is.
1: Ja, snap ik, ja. Dus het is eigenlijk zit er een vorm van onrechtvaardigheid in, waardoor je denkt, ja, als het dan allemaal zo goed en geweldig zou moeten zijn, hoe kan het dan zo onrechtvaardig zijn dat ik maar even het geluk heb om hier geboren te worden en de ander niet?
2: Ja, ja, ik denk dat het ook wel, nu ik ook over nadenk, het blijft een ongoing process, dus ook dit gesprek ontdek ik weer nieuwe dingen. Ik denk dat dat ook oké is, maar met een stukje rechtvaardigheidsgevoel, dat ik dacht, wat ik ook zeg over een stukje homoseksualiteit, dat allemaal een probleem is. Dat ik denk, kom op jongens, laten we nou focussen op de goede dingen. Of al die gesprekken in kerken. En waar gaat het allemaal over? Ja, ik wil gewoon een goed mens zijn. Daar wil ik op focussen. En ik wil niet focussen op een Bijbel. En allemaal teksten en Bijbelstudies hebben van uren. Dan denk ik, dan kan je ook iets goeds doen voor de ander.
1: Ja.
2: Dat doen christenen ook wel, hè? Want ik zie heel veel christenen en heel veel. Dus, maar ik voelde dat gewoon loos. Loze tijd. Ik voel echt, nu ik er vrijer van ben, ik me niet meer christen noem, voel ik me vrijer om gewoon mijn best te doen. Ja. Om te kijken naar de ander, om uit liefde te leven. Ik voel echt meer ruimte daarvoor. Ik denk dat ik een beter mens ben geworden.
1: Ja?
2: Ja.
1: Eigenlijk vind je dus meer betekenis in dat leven daarbuiten.
2: Ja.
1: Terwijl je altijd wordt voorgehouden. Het leven verliest zijn betekenis als je hier buiten treedt.
2: Ja, dat vind ik, ervaar ik echt niet zo. En heb ik dus ook moeite mee als dat zo wordt geclaimd. Denk ik, nou, dat stukje de wereld is fout en je mag er niet, je bent er wel van of in, niet van. Nou, al die, denk ik, ja, jongens,
1: in de wereld.
2: Het zijn allemaal zoveel mooie mensen. Waar ze,
1: ja.
2: Vind ik gewoon niet prettig.
1: Dat snap je dan niet. Dat snap ik. En vind je het nog belangrijk om voor jezelf te achterhalen wat de waarheid is?
2: Ja, dat is wel een vraag die ik mezelf afstel. Of een vraag die ik mezelf stel. Ja, ergens wel. Want het lijkt me dus heel lekker om te weten. Dat noem ik ook in mijn docu. Van, oh, dit is het. Dit geloof ik. Ik hoor bij een kerk, bij een gemeenschap, bij een community. Ik heb een boek, een handleiding. Daar staan allemaal dingen in die ik wel en niet mocht doen. Ik kan elke dag met iemand in de lucht praten. En dat is waar ik voor leef en wat mijn identiteit is en wat waarheid is voor mij. Dat lijkt mij heel prettig.
1: Dus dan bedoel je dus vooral, het lijkt je eigenlijk heerlijk om weer gelovig te worden.
2: Ja, maar
1: om
2: ik
1: daar
2: vind
1: redenen
2: dus ook,
1: voor
2: ja,
1: te vinden.
2: Maar ik vind het dus ook naïef en ik vraag me ook af of dat nog kan voor mij.
1: Ja, ja. En maar de waarheid vinden, die vraag die ik stelde, van vind je het belangrijk om de waarheid te vinden? Dat kan nog alles zijn.
2: Ja.
1: Dus vind je het belangrijk om te achterhalen of er een God bestaat?
2: Ja.
1: Nog los van welke dat dan is en waar die dan precies zich in laat vangen.
2: Ja, ergens wel uit een soort egoïstische beweegredenen. Het lijkt me lekker voor mezelf om gewoon daarin wat meer rust te hebben. Ik denk uiteindelijk zijn heel veel mensen denk ik op zoek naar een beetje rust en vrede vanuit waar je kan bewegen. Maar aan de andere kant denk ik ook, wat heeft de rest van de wereld daar dan aan? Dat ik dan mijn eigen waarheidje heb gevonden. Mm. En niet om allemaal zo'n soort moraalredder te zijn van ik wil iedereen redden, maar ja,
1: het boeit jou niet een persoonlijke waarheid eigenlijk.
2: Nou ja, als het toch allemaal persoonlijk en relatief en dat is, dan focus ik. Misschien is mijn waarheid wel, ik wil leven vanuit liefde en elke dag mijn best doen om gewoon een goed mens te zijn. Is dat misschien wel oké?
1: Maar er moet toch ook een de waarheid zijn? Er moet toch ook een waarheid zijn die uiteindelijk waar blijkt te zijn?
2: Waarom?
1: Namelijk dat er een God is of niet.
2: Waarom?
1: Of niet?
2: Ja, ja, ik weet het niet. You tell me.
1: Nou ja, het lijkt me toch dat als we doodgaan, gaat het licht uit. Of blijkt het toch een God te zijn. Ja. Een van beide gaat gebeuren, lijkt me.
2: Maar dan hebben we daar nu ook nog steeds niks aan. Nu bezig zijn met wat er over 10 of 20, ik hoop 50 jaar gebeurt. Of nog iets langer. Wat maakt mij dan dat nu een beter mens? Dan doe ik dat.
1: Nee.
2: Het is best egoïstisch om daar dan je hele leven aan toe te wijden van, maar waar ga ik heen? En ik, wat geloof ik? Waar ben ik? Mijn waarheid
1: voor mij.
2: Terwijl ik ook nu kan denken, oké, ik weet het niet. Laat het los. Zeg maar, dit lukt mij ook niet, hè? Want ik ben ook een.
1: Je blijft het toch stiekem uitzoeken. Ja.
2: Ja, maar ik denk ook wel, als ik denk, misschien zou ik wel willen meer willen toebewegen naar waarvan ik denk, ja, ik weet het niet. En wat heb ik er ook aan? Ik ben hier nu.
1: Ja.
2: Dat heb ik in ieder geval gekregen van iemand of van iemand of van de aarde. En daar doe ik dan alles mee wat ik kan.
1: Ja. Om deze plek een fijne plek te maken. Ja. Of fijner misschien.
2: Ja.
1: Ja. Dus eigenlijk zeg je, die hele waarheid zoeken, ja, dat levert eigenlijk niks op.
2: Nou, hij heeft mij nu in ieder geval nog niks opgeleverd. En ik vraag me af, ja. Ik, waarheid, ja. Mensen zeg maar discussiëren natuurlijk al eeuwenlang over. Wat heeft het ons ooit opgeleverd? Dat vraag ik me ook wel eens af. En tuurlijk, wat ik net ook zeg, van, ja, voor mezelf zou ik het lekker vinden als ik weet, yes, we zijn er. Ik heb een basis, ik weet het, richtlijn, hoppatee, klaar, waarheid. Maar ja, bestaat dat in mijn wereldje, vanuit mijn perspectief?
1: Nee.
2: Volgens mij zeg ik zelf, christelijke mensen ook, iedereen heeft zijn eigen godsbeeld.
1: Ja.
2: Als God voor iedereen iemand anders is, ja, wat is dan nog waarheid? Als religie voor iedereen iets anders is en de andere kant van de wereld is ook iets anders. Ja, het is allemaal zo relatief en zo groot. En ik vind het heel prettig om je over te filosoferen. Maar vooral ook vanuit wat leef je? Wat wil je doen? En iets minder.
1: Ja.
2: En misschien is daar een God bij. En het helpt mij bijvoorbeeld ook wel, dat is ook wel de kern van mijn serie. Dus voor de mensen die het luisteren, ga het kijken. Ik geef al een beetje een spoiler, maar in de Bijbel staat ook God is liefde.
1: Ja.
2: En als je die bijvoorbeeld ook omdraait, is de liefde ook God. Dus als ik me focus op liefde, focus ik me misschien ook wel op God.
1: Ja.
2: Who knows?
1: Ja. En geredeneerd vanuit jouw ouders en vanuit jouw achtergrond is het idee natuurlijk, als God bestaat, dan wil hij iets van jou. Dan wil hij dat we in de wereld een bepaalde keuzes maken, een bepaalde richting op gaan.
2: Ja.
1: Dan wil hij zelfs dat je misschien wel de keuze voor hem maakt.
2: Mm-hmm.
1: Maakt dat dan nog iets uit? Of ben je helemaal losgekomen van die gedachten?
2: Nee, absoluut niet. Nee, want het is iets wat ik eerder ook zeg. Het zit gewoon in je achterhoofd de hele tijd. De hele tijd denk je, oh man, Hanneke, je gaat echt de verkeerde kant op. Maar ik probeer me er ook gewoon niet te veel op te focussen. Ik denk steeds meer, ik wil gewoon lekker mijn pad bewandelen en eerlijk zijn naar mezelf en naar wat ik voel. Dus natuurlijk, ik weet niet of ik er ooit los van kom, eigenlijk.
1: Nee. We gaan straks nog even verder kletsen. Maar voordat we dat doen, gaan we even naar muziek van 21 Pilots. Namelijk Taxicab.
2: Mm-hmm.
1: Waarom dit nummer?
2: Ja, dit is eigenlijk best wel een christelijk nummer. Ga ik weer. De frontman Tyler Joseph is christelijk opgevoed. Die heeft volgens mij twee ouders die in de kerk werken of dominee zijn. Weet ik weer niet precies. Ik had hem ook even moeten bellen. Maar helaas niet gedaan, excuus. Maar dit gaat eigenlijk. Dit nummer is meerdere manieren interpretabel. En dat vind ik er cool aan. Van misschien is God dus ook wel op meerdere manieren interpretabel. Ik interpreteer het misschien meer als God is liefde, liefde is God en dat is oké. Okay. En andere mensen zien het meer als, oh nee, er moet echt een religie en een kader zijn. En sommige mensen interpreteren het nummer als een gesprek tussen de frontman Tyler zelf en de Heilige Geest, God en Jezus. En andere mensen interpreteren het meer als een mentale battle. Dus dat vind ik cool aan muziek en kunst, dat het interpretabel is. En ik denk dat God misschien ook wel een beetje interpretabel is. Dus nou, vandaar dit nummer.

0: Je hoorde 21 Pilots met Taxicab.
1: De nacht van EO.
0: Bij mij te gast is Hanneke Ooms. We praten over haar zoektocht in haar geloof, waar ze voor het Nederlands Dagblad een YouTube-serie over maakte, getiteld Waarom zou ik geloven? Ja, jij zei, ik vind het eigenlijk niet zo belangrijk misschien om te achterhalen of God bestaat, voor mezelf misschien niet. Maar voegt dan nadenken over de vraag, bestaat God, wat is de zin van het leven, voegt dat dan eigenlijk ook niks toe? Want je komt er toch niet achter of het echt zo is?
2: Nou, dat vind ik niet. Nee, ik denk dat het juist je ook echt in contact kan stellen met jezelf. Van wat vind ik nou belangrijk? Waar gaat het echt, denk deze hele zoektocht naar God en geloof en het deconstrueren van mijn christelijke geloof wat ik had en niet meer heb, dat heeft mij ook meer gebracht tot wie ik wil zijn.
0: Ja.
2: Dus ik denk, je laten inspireren, daarom heb ik ook die serie gemaakt en ben ik ook juist met christelijke mensen en denkers in gesprek gegaan van, oké, maar wat beweegt jullie dan? Hoe werkt dat dan voor jullie? Wat kan ik van jullie leren? Ik denk, zolang je open en eerlijk naar jezelf kijkt en naar de wereld durft te kijken, dan denk ik dat je van alles heel veel kan leren. En juist ook door erover te spreken. En misschien dus wel zoeken naar God / liefde / wie hij of zij dan is.
0: Ja.
2: Ja, dat brengt je denk ik mega veel.
0: En hoe heeft dat afbrokkelen jou dan juist ook weer dingen gebracht? Hoe zag dat er bijvoorbeeld uit?
2: Nou, ik denk dus dat ik dichter bij wie ik wilde zijn kon komen.
0: Ja.
2: Dat ik gewoon dichter bij iemand kon zijn die gewoon puur en open en met erg weinig bullshit, sorry dat ik het zeg, in de wereld wil staan. Hè? Nogmaals, dat lukt mij echt elke dag ook niet. Of niet elke dag. Maar ik wil dat. Ik wil niet volgen omdat ik bang ben. Ik wil niet iets geloven omdat ik denk dat het moet. Omdat ik loyaal ben naar mijn ouders. Of omdat ik dus anders naar de hel ga. Dat wil ik gewoon niet. Dus ik denk dat het me juist heel veel heeft gebracht om gewoon echt puur in de wereld te staan. En dus mijn eigen weg te lopen. En dat doe ik nu, denk ik.
0: En zou je dan zeggen dat je door juist uit dat geloof te stappen meer met je omgeving, meer met de wereld bezig bent gegaan?
2: Iets geloven omdat ik denk dat het moet. Omdat ik loyaal ben naar mijn ouders. Of omdat ik dus anders naar de hel ga. Dat wil ik gewoon niet. Dus ik denk dat het me juist heel veel heeft gebracht om gewoon echt puur in de wereld te staan. En dus mijn eigen weg te lopen. En dat doe ik nu, denk ik.
0: En zou je dan zeggen dat je door juist uit dat geloof te stappen meer met je omgeving, meer met de wereld bezig bent gegaan dan toen je in het geloof stond?

0: Maar ik heb wel degelijk gevoeld dat ik dus me dus minder hoefde te focussen op die lettertjes, op eindeloze bijbelstudies over bepaalde thema's. En ik zeg bijbelstudies, maar ik voelde dat als loze tijd. En me gewoon meer kan focussen op wie wil ik zijn? Wat is goed? Wat gebeurt er om me heen?
1: Ja. Waar sta jij nu? Als jij nu een vakje zou moeten aankruisen. Agnost, atheïst, christen, boeddhist, moslim.
0: Ik denk wel agnost. Want ik weet niet wat ik met religie, kerk, geloof, de God van de Bijbel ergens ook moet. Maar ik voel dus wel nog een soort lijntje met een godheid. Wie dat dan is. Ik denk eigenlijk soms wel eens dat hij of zij, waarom moet een hij zijn, hè? Kan ook een zij zijn. Maar religie overstijgend kan zijn. Dat het bij religies en geestelijke boeken zijn ook allemaal geschreven door mensen grotendeels. Dus door christenen bijvoorbeeld gezegd dat het door God is ingegeven. Maar ja, dat zijn christenen. Dus ja, zo denk ik wel na dat ik denk, oh ja, ik geloof wel in een God. Omdat ik ook geloof in de liefde. En in dat er meer is. En dat het leven wel degelijk heel veel zin heeft.
1: Ja.
0: Dus,
1: en zijn dan al die gelovigen in al die vormen daar kleine puzzelstukjes van? Of voel jij iets totaal anders wat los staat van al die religies?
0: Ja, ik denk dat er in heel veel gewoon in de wereld gewoon heel veel schoons en moois zit. En dat er ook in heel veel stukjes religie heel veel schoons en moois zit. En dat er in de wereld ook heel veel vervelende dingen zitten. Net als in heel veel religies vervelende dingen kunnen zitten. Dus dat is voor mij gewoon allemaal gelijk of zo.
1: En als je nu zo goed mogelijk zou moeten omschrijven wat jij dan voelt als je zegt, ik voel nog een lijntje met een soort godheid?
0: Een goede vraag. Ik denk dat ik voel dat ik hier misschien ben met een soort reden. En dat er iemand of iets mij kracht geeft of bij me is. Of het klinkt allemaal heel zweverig nu. En dat voel ik eigenlijk, voelt eigenlijk helemaal niet zo zweverig. Maar het is meer gewoon van, ik geloof gewoon in liefde en in goed zijn. En daar zie ik gewoon heel veel God.
1: Ja.
0: En ik ben opgegroeid met God. Want dat was moment 1 van er is een God. Die heet Jezus en Heilige Geest. En dat is een drieënigheid. Maar nu denk ik gewoon, oh, misschien is er wel een God. En misschien is God dus liefde en goedheid en openheid en eerlijkheid. En al de goede dingen die wij mensen en die de wereld heeft. En natuur en muziek en kunst. En daar zie ik zoveel mooiheid in. En ook denk ik God. Want ik zou niet in een wereld willen leven waar niks ertoe doet. En we het allemaal ook maar gewoon voor niks doen. Er is zoveel.
1: Het klinkt wel alsof christelijk zijn opgevoed en het deconstrueren daarvan je wel heel veel taal heeft gegeven en ook misschien wel inzicht, blik, om dit dus allemaal te kunnen voelen en meemaken. Want jij hebt het nu over een lijntje met God. Ik denk heel veel mensen die niet mee zijn opgevoed, die zijn er misschien helemaal niet. Die hebben daar misschien nog nooit over nagedacht van of dat zo zou zijn of dat ze daar iets van voelen. Misschien ook wel, maar
0: Misschien kan. Ja, die denk het ergens wel, omdat je dat is ook wel een ding in de christelijke bubbel. Hè. Je bent 5 en je denkt al na over een hel en over een kruis en over doodgaan. Nou, dat is best heftig, hoor.
1: Ja, zeg maar, in die bijbelboekjes.
0: Ik heb er niet veel trauma's aan overgehouden, maar ik denk wel eens van, oh ja, als je niet in de christelijke bubbel omgroeit, dan denk je echt, wow, poep.
1: Maar kinderen kunnen dat misschien soms ook bijna beter begrijpen dan volwassenen, denk ik wel eens.
0: Ja.
1: Want die zien inderdaad dat dingen soms stom zijn en dingen soms leuk zijn. En daar zit het goede en het kwade. Ja. En dat denk je niet?
0: Ja, ik zie dat ook wel. Ik denk dat kinderen ook echt helemaal niet zoveel geven om, moet het dan, weet ik niet, hè. Maar meer van, misschien kunnen kinderen inderdaad gewoon opener en puurder kijken naar, maar wat vind ik gewoon goed? En wie is lief? En wat moet ik doen? En daar is dan God misschien ook wel in. Misschien wel de meest pure vorm.
1: Ja. Er is een heel interessant momentje in jouw docu en we gaan er gewoon direct naar luisteren.
2: Zou ik voor je mogen bidden?
3: Jawel. Ja? Daar heb ik gelijk stress van.
2: Nee, als je het wilt, hè?
3: Nee, dat mag wel, hoor. Ja, is goed.
2: Heer God, Vader in de hemel, dank u wel voor het gesprek, Heer. Dank u wel voor Hanneke. Heer, voor het werk wat u in haar leven heeft gedaan. Maar ook voor het punt waar ze nu is, Heer. Voor de vragen die ze heeft. Heer, ik bid u zegen uit over het leven van Hanneke. Heer, dat u krachtig in haar leven zult werken. Heer, dat u in haar leven verschijnt. Heer, dat u uw ruimte inneemt op de vragen die ze heeft. Heer, en bovenal dat ze vertrouwen mag op u, Heer. En dat er mensen in haar leven zullen komen die haar zullen helpen in die zoektocht.
1: Ja.
2: Heer, en dat die zullen wijzen naar Jezus. Dat bid ik in Jezus' naam.
1: Hoe was dit?
0: Ja, ik zag het absoluut aankomen ergens. Ja? Maar wel mooi. Ik denk gewoon, dat heb ik ook heel erg geleerd door het maken van deze serie. Van, dit is gewoon mooi. Iemand denkt met je mee. Iemand bidt voor je. Sommige mensen hebben daar misschien vervelende andere.

0: connotaties mee, maar ik niet zo nu meer. Eerder misschien wel. Maar ik zie gewoon dat mijn moeder heel graag wil dat ik ga geloven. Ook als een vorm van pure liefde.
1: Dit is trouwens niet jouw moeder. Dit is een jonge gelovige.
0: Nee, dit is niet
1: even
0: mijn moeder.
1: Voor alle duidelijkheid.
0: Dit is een jonge gelovige die voor mij ging bidden. Ja. En dat, ja, ik vind het gewoon mooi. Ik denk gewoon, dit is mooi.
1: Het voelt niet als ongevraagde bemoeienis, maar het voelt als jij wil iets voor mij wat ik eigenlijk heel mooi vind.
0: En ik denk ook
1: liefde.
0: Ja, en ik denk ook voor ouder worden, volwassen worden is ook een groei in gewoon sterk in je schoenen staan. En dat ik daar niet zo van gechoqueerd meer ben. Dat ik denk, oké, mooi, neem ik mee.
1: Ja, wie weet. Wie weet.
0: Ja.
1: Je hebt ook een heel mooi gesprek met je moeder. En daar wil ik, voordat de tijd voorbij is, toch ook even nog iets van laten horen.
2: Als je zou sterven of als iemand, dan geeft het zo'n troost. Dan is het niet afgelopen. Dan is er gewoon feest in de hemel.
3: Ja.
2: Een hemel, een hele nieuwe aarde. En dan is het gewoon voor altijd goed.
3: Ja.
2: Dan is er gewoon niks meer. En dat is voor iedereen. Want dat staat in de Bijbel. Er zou een schare zijn of dat niet te tellen is. Dus we kunnen dat niet vatten.
3: Nee.
2: Dus er is voor iedereen. En ja. Dus ik hoop dat je dat dat je dat mag omarmen eens.
3: Ja.
0: Mama. Lief dat je moet huilen.
1: Ja. Wat lief dat je dat zegt. Lief dat je moet huilen.
0: Ja.
1: Dat was het eerste dat in jou opkwam.
0: De cameraman zei het later tijdens de edit. Wat droog van jou. Maar ik, dat is gewoon, echt denk ik. Want het was een heel mooi moment. En het is ook echt, ik vind het gewoon, ben heel trots op mijn moeder dat ze ook dit durft. En ik denk echt een voorbeeld in wel heel erg gelovig zijn. Dat ook heel erg willen voor je kinderen, maar wel ook die connectie houden.
1: Ja.
0: Ze gaat met mij in gesprek, ze luistert naar mij, ze vraagt. En ik hoop dat misschien ouders in een christelijke bubbel die dit zien of horen, ook zoiets hebben van, oh ja, ik denk uiteindelijk wil een kind of wil iedereen zich ook een soort van gehoord worden, voelen. En
1: kan ze dat goed?
0: Ja, en ik denk gewoon dat als je connectie wil houden met je kinderen of iemand die in je omgeving zit en niet meer gelooft, van blijf gewoon in gesprek. Blijf gewoon luisteren. Blijf gewoon vragen.
1: Dat is eigenlijk voldoende.
0: Ja.
1: Het is geen zwaarte dat je denkt, oh, ze wil iets voor mij wat ik haar niet kan brengen.
0: Nee, niet meer. Omdat ik het ook wel bewust bij mezelf hou. En omdat ik niet wil dat ik om die reden ga geloven.
1: Ja. Ja, het is echt heel bijzonder. Jullie zeggen echt, we zijn gewoon verbonden gebleven. Dat zegt zij ook.
0: Ja, ja. En dat is ook echt aan haar te danken. Omdat zij is blijven vragen. En ja, mij is blijven zien voor wie ik ben. En niet als een soort, oh, vervreemd, willen we niet meer. Maar gewoon voor wie ik ben. En van mij is blijven houden voor wie ik ben.
1: Ja, dus die angst van jou dat er afstand zou ontstaan, heb je eigenlijk helemaal niet gevoeld.
0: Nee, dat is aan het begin was dat moeilijk voor haar. En voor mijn ouders allebei en voor mijn omgeving. Maar vind ik echt heel mooi dat ze dat doet en zo van me blijft houden. Ja,
1: ja, dat is gewoon helemaal goed gekomen.
0: Ja.
1: Nu nog even die ene vraag. Waar is dit te bekijken? Ik heb het al drie keer gezegd.
0: Ja. Dit is te bekijken op YouTube. Het serie heet Waarom zou ik geloven? Van het jongerenplatform van het ND. To the point. Dus kijk allemaal vooral.
1: Geweldig. Dankjewel voor het open gesprek, Hanneke. En nu gaan we luisteren naar het nieuws van 3 uur. Daarna zijn we terug.
4: NPO Radio 1. 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikken Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Schwab noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grens over en vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. EO.
1: Goedenacht. We duiken het komende uur in het archief van de Ongelooflijke Podcast.
5: Lois van Weijden.
1: De Nacht van EO. Niet iedereen heeft het door, maar we zitten midden in een nieuwe ruimtewedloop. Een space race, kun je het ook wel noemen. China, de VS en Rusland hebben hun blik gericht op de ruimte. Niet alleen voor satellieten of communicatie, maar ook voor bewapening of zelfs oorlog. En ook Nederland doet mee. Vorig jaar werd de luchtmacht officieel de Commando Luchtstrijdkrachten, omgedoopt tot Commando Lucht- en Ruimtestrijdkrachten. Presentator David Bogert gaat samen met theoloog Stefan Paas in gesprek met luitenant-kolonel Char Timmen. Ze studeerde ruimtevaarttechniek, werkte mee aan een maanmissie en zit aan de knoppen van satelliet.
6: Char Timmen, welkom in de Ongelooflijke. Goed dat je er bent. Op deze dag van de maanlanding, want dat is het vandaag, 20 juli. Vandaag, ja. Precies 56 jaar geleden was de maanlanding en het wordt sindsdien elk jaar gevierd. Mooie aanleiding. En ik begreep dat het ook van jongs af aan een beetje jouw droom was, toch? Om ooit op de maan te landen?
7: Zeker, is het nog steeds. Zal dat blijven? Ja, ja.
6: Is dat jouw droom?
7: Ja, natuurlijk. Ja.
6: Staat er open voor.
7: Ja, absoluut.
6: Ze
7: ja,
6: mogen
7: ja.
6: je bellen.
7: Altijd.
6: Ik vind het altijd wel fascinerend. Als iemand dat zo graag wil. Ik denk ook wel, het lijkt me ook wel spannend. Het lijkt me ook wel eng misschien wel. Die lanceringen gaan niet altijd goed. Er zijn ook wel eens wat raketten ontploft. Je zit daar ergens in de ruimte. Maar jij vindt het niet eng?
7: Nee, ik vind het niet eng. Kijk, overal zit een risico aan vast. En je kan je gaan focussen op de risico's. Of je kan vertrouwen op het proces dat het risico is geminimaliseerd. En er volop voor gaan. Dat is mijn keuze.
8: En ik zei, vooral de eerste keer was het natuurlijk spannend. Daar waren we niet bij, maar ik kan me wel voorstellen als je voor de eerste keer zoiets doet.
6: Ja, maar het zijn ook wel vaker raketten en zo ontploft
7: ja,
6: natuurlijk.
7: Klopt. Ja, ook met bemanning aan boord inderdaad. Ja, dat is ontzettend tragisch.
6: Ja. Maar dat houdt
7: en daar
6: niet
7: leer je
6: tegen.
7: Ontzettend veel van. En dan zorg je ervoor dat dat dus nooit meer om die reden gebeurt.
8: Ja, ja. Anderen leren daar veel van.
7: Ja, ja.
6: Ja. Ja, ja. Precies. Ja. Ik zei net voor de grap, ze mogen jou bellen. Maar ik begreep ook dat jij al een keer echt een soort training hebt gehad. Voor echt astronaut zijn, toch? Dat je daarvoor gebeld werd.
7: Ja, ik heb meegedaan aan een astronautentraining. De ESA Pangea heet dat. Dus dat is geologietraining. En vraag me niet hoe ik daarbij ben gekomen. Maar ik kreeg op een dag een belletje.
6: Zo gaat dat, je wordt gebeld.
7: Ja. Of ik een cosmonaut wilde vervangen. Want die moest naar het internationaal ruimtestation.
6: Oh ja, cosmonauten zijn Russische astronauten, toch?
7: Klopt.
6: Dat heet
7: ja,
6: cosmonaut.
7: Ja, en die was als gast dus uitgenodigd bij de Europese training. En er zou een Europese astronaut die zou worden getraind. Op geologie gebied. En toen kreeg ik een belletje of ik die cosmonaut wilde vervangen. En ik heb niet gevraagd waar, wanneer of hoe. Ik zei ja.
6: Ik ben er.
8: Help de luisteraars even, want geologie training, stenen herkennen?
7: Ja, dus echt het voorbereiden van een bemanning om daadwerkelijk naar plekken zoals de maan of bijvoorbeeld Mars te gaan. Weten waar je naar kijkt. Want kijk, als je naar de maan gaat, alles is grijs. Dus je hebt lichtgrijs, een beetje meer donkergrijs, een beetje lichter grijs. Ja.
8: Is daar geen kleur?
7: Daar is vrij weinig kleur, nee. Dat is,
6: geen groene plantjes, geen vogeltjes.
7: Het is een beetje alsof, alsof je een zwart-wit film aan het kijken bent. Maar dat maakt het niet saai overigens. Het is ontzettend interessant.
8: Ik wou het net zeggen.
7: Ja. Maar je moet dus weten als wetenschapper en als bemanningslid van waar ben ik naar aan het kijken? Hoe kan ik beschrijven datgene wat ik voor me zie? Want ik geloof echt, ik heb natuurlijk ook een achtergrond in de bemande ruimtevaart. Dus ik ben een beetje biased, maar... Ik geloof dat het menselijke oog daar ter plekke veel meer kan vertellen dan een sensor of een camera of iets dergelijks. Okay. Maar je moet dus als persoon zijnde wel kunnen uitleggen wat je ziet, wat je voor je hebt.
8: Ja,
7: dus als je zegt, ik zie stenen, ja, heeft niemand er wat aan. Als je kan uitleggen wat je precies ziet in detail, als je de juiste jargon kan gebruiken, dan ben je pas echt effectief.
8: Dat is wat je op zo'n cursus leert. Je wordt naar een rots gestuurd in de Ardennen of zo, en dan vertel me wat je ziet precies.
7: Ja, in de Dolomieten, daar hebben we getraind. In Lanzarote, daar mochten we door de lava-tunnels. Ja, dus echt urenlang ondergronds en dan klimmen en klauteren en leren over de omgeving. Ja.
6: Maar ik denk dat toch, hè, als outsider, als leek, denk ik, oké, jij wordt daarvoor gebeld. En je hebt zo'n training en je bent gepromoveerd natuurlijk ook. Je zit nu ook bij Defensie, bij de luchtmacht, die nu dus de lucht- en ruimtevaart strijdkrachten heten. Ja, dan ben je ook wel uit het juiste hout gesneden, denk ik. Ook die defensieachtergrond en je bent gepromoveerd, dus je weet heel veel van ruimtevaarttechniek. Je hebt die technische achtergrond, je hebt ook een soort geologische training gehad. Je bent niet bang aangelegd, want je zegt, laat mij maar in zo'n raket stappen. En je bent nog jong.
8: En je bent een ongelooflijke podcast geweest.
6: Je bent een ongelooflijke, dus dat helpt ook.
7: Heb je alle checks
6: gehad? Dus het is helemaal geen gekke droom, denk ik. Dat je daar ooit nog een keer een mysterieus telefoontje krijgt.
7: Nee, je moet het zo zien. Die dingen die jij noemt heb ik door de jaren heen gedaan, omdat ik deze droom heb natuurlijk. Hè? Ja. Dus dit is al een meisjesdroom van heel jongs af aan. En ik zal je straks vertellen waar dat vandaan is gekomen.
6: Ben ik ook benieuwd
7: want
6: naar.
7: Dat is eigenlijk wel een heel kenmerkend punt in mijn leven, zeg maar. Maar ik denk dat dromen mogen gek zijn. Dus dat laten we het daar vooral bij houden. Maar er zijn heel veel mensen, hè, die bepaalde skills hebben. Nog veel gekker dan die van mij. Dus,
6: zou die dan luitenant-kolonel zijn? Nou, bij de ruimtestrijdkrachten zelf heb je daar niet van, toch?
7: We hebben heel veel talentvolle mensen in onze organisatie.
6: Of heel veel die bij de NAVO rondlopen, heb je ook niet.
7: Nou,
8: ik wil van jou horen. Wij kijken naar de volgende astronaut.
6: Nee, ik snap dat jij dat niet kan zeggen. Maar ik vind het een leuk idee dat er misschien ooit zou gaan gebeuren. En ik vind het gewoon gaaf, Stefan. Had jij gedacht dat er ooit eens in deze podcast een luitenant-kolonel van de ruimtestrijdkrachten hier zouden...
8: Ik dacht vroeger science fiction stripboekjes. En daar komen dat soort mensen in voor.
7: Dat soort mensen.
8: Ik vind het heel grappig klinken gewoon. Luitenant-kolonel van de ruimtestrijdkrachten. Dat klinkt prachtig.
6: Ja, dat klinkt science fiction, maar dat is het dus niet meer.
8: Nee, het bestaat nu.
7: Ja, het bestaat. Het bestaat, ja. En zelfs een aantal jaar geleden, toen Amerika met de Space Force kwam, toen zat een beetje de helft van de wereld, die zat het een beetje te denken van oké, wat is dat dan? En de andere helft zat oh gaaf, ontzettend gaaf. En nu zijn wij op een plek waar we de Royal Netherlands Air and Space Force zijn.
6: Ja.
7: Ontzettend gaaf.
6: Bijzonder. Ja, dus sinds deze maand heet dat dus zo.
7: Ja, ja. Ja.
8: Maar dat is, neem ik aan, dat werkt heel goed samen met anderen en is geïntegreerd in een grotere geheel, neem ik aan. Want als klein land kunnen wij toch over niet zo heel veel...
7: Nou ja, er zijn ons meerdere landen voorgegaan natuurlijk. Ja. Dus heel veel landen die zitten of op dit pad. Dus die zijn het aan het doen of die hebben dit al gedaan. Of, hè.
8: Ja.
7: En uiteindelijk focussen wij heel erg op samenwerking. Internationale samenwerking. En daarnaast hebben we onze eigen Nederlandse systemen. Dus het is echt een combinatie van allebei.
6: Ja, en het is dus zo, begrijp ik, dat echt de afgelopen jaren... zijn alle landen, nou niet alle landen, maar heel veel landen... zijn hiermee begonnen door een soort ruimtestrijdkrachten op te richten... Trump begon er geloof ik mee, ook in zijn eerste termijn. Dat werd toen een beetje lacherig over gedaan. Maar China had het geloof ik al. En Rusland heeft ruimtestrijdkrachten naar Frankrijk. En Nederland nu ook. En de NAVO is ermee bezig. Dus het is echt een ontwikkeling van de laatste jaren dat dit zo speelt. Gaan we het ook nog wel over hebben. Ja. Dat is natuurlijk heel interessant.
8: Want we willen natuurlijk allemaal weten wat ruimtestrijdkrachten dan doen precies.
6: Ja, goed, misschien. Dan gaan we het zo. Heb jij echt ooit de droom gehad, Stefan, om astronaut te worden?
8: Nou, wat ik op jullie voor heb, is dat ik geboren ben in het jaar dat de maanlanding plaatsvindt. Dus als je naar mij kijkt, weet je ongeveer hoe lang het geleden is.
6: 56 jaar.
8: Ja, heel goed. Ik heb die droom nooit gehad. Ik ben natuurlijk totaal aan de discipline ben ik bezig geweest.
6: Ik weet niet of er veel theologen astronaut zijn geworden.
8: Nee, het hangt een beetje af welke volken daarom ontdekt worden waarschijnlijk. En of daar zending bedreven moet worden. Maar ik ben meer bezig geweest met archeologie en zo, dat soort dingen. Dus het is vooral graven de diepte in plaats van omhoog kijken, ja.
6: Ja. Nou ja, gelukkig zijn er mensen zoals jij, Char, die dit wel willen doen. Ik zit me wel af te vragen, hè, 56 jaar geleden. Maar ik geloof dat er al 50 jaar niemand op de maan is geweest.
7: Ja.
6: Waarom werd toen in 6 jaar werd dat wel gedaan en waarom nu al 50 jaar niet? Zijn we dat verleerd?
7: Nee.
6: Zijn we niet meer geïnteresseerd?
7: Nee, allebei niet. Het is een heel saai antwoord.
6: Oh.
7: Ja.
6: Geld.
7: Het budget is gewoon verplaatst naar een ander doeleinde.
6: Ah. Ja. We dachten we zijn er geweest.
7: Ja. Dus hebben 6 maanlandingen plaatsgevonden. Ontzettend veel uitgehaald. Wetenschappelijk en dergelijke. We hebben nog heel veel maanstenen en dergelijke. Heel veel samples die nog ongeopend zijn. Die zijn nog in dezelfde staat als toen.
6: Oké.
7: Hey, je moet je voorstellen, dat komt dan terug van de maan. En er wordt nog geklaagd van, ja, maar er zit zo'n groot prijskaartje aan. Het is zo duur. Maar dat gaat dan naar universiteiten. En dan komen er onderzoeksprojecten uit. En dat is een sneeuwbaleffect. En dat brengt weer zoveel terug. Dus eigenlijk is de ruimtevaart, dat brengt veel meer terug naar de samenleving dan de samenleving van bewust is.
8: Nou, daar had ik nog een vraag over. Ja, want ik moet wel eerlijk zeggen, dat bekroopt mij wel eens. Toen ik onze vriend André Kuiper zoveelste rondtour zag maken met lezingen en zo. Nou, die heeft, ik weet niet hoeveel weken, hoeveel lang in de ruimte gehangen.
7: Maanden.
8: Ja. Wat levert dat nou op? Ik bedoel, wat hebben we daar nou met z'n allen?
7: Ja, ontzettend veel.
8: Ja?
7: Ontzettend veel.
8: Noem maar zo.
7: Heb je vandaag je telefoontje gebruikt?
8: Ja.
7: Of het weer gecheckt, of gepind, of ergens je bankpas gebruikt, of iets. Eigenlijk al die technologieën, wat ik net benoemde, dat is allemaal, heeft dat, kan, ja, dank aan de ruimtevaart.
8: Er zijn heel veel eerste instantie ontwikkeld voor de ruimtevaart.
7: Dat verschilt precies wat het dan is. Maar heel veel, dat stamt heel veel af vanuit de ruimtevaart.
6: Ja. Ook GPS en dat soort dingen.
7: Ja, uiteraard. Uiteraard, inderdaad. Dus ik heb vandaag mijn GPS gebruikt om hier naartoe te komen. Want ik kom niet iedere dag in Hilversum.
6: Nee. En geld pinnen?
7: Ja, alles wat te maken heeft met tijd, met precisie en dergelijke. Dat stamt dus ook van de ruimtevaart vandaag. Maar je moet ook kijken, en dat is volgens mij, dat spreekt het meest aan tot de samenleving. Zijn bijvoorbeeld ook medische onderzoeken. Dus heel veel onderzoek tegen kanker. Of tegen bottenziektes of spierziektes. Dat wordt heel veel in de ruimte gemaakt. Want je hebt een bepaalde omgeving wat heel uniek is. Ja. Microgravity noemen we dat dan. En daar kun je dus heel veel onderzoek verrichten. Dat je dan weer terugneemt naar de aarde. Maar dat is nog vrij onbekend.
6: Ah, ja, dat wist ik helemaal niet.
7: Nee. Precies. Dus eigenlijk, mensen weten wel op de een of andere manier dat het heel duur is. Hè? Het kost heel veel. De belastingcenten, dat hoor je. Maar je hoort niet wat je ervoor terugkrijgt. En dan moeten we veranderingen brengen.
8: Dus het is niet zo dat we door een stel gewoon hele slimme techneuten voor de gek houden met z'n allen, dat we heel veel geld in hun hobby steken.
7: Nee, zeker niet. Want het is een hele spannende hobby waar ze, hè, want het is geen hobby, maar het zijn hele spannende, hele nauwkeurige, het zijn echt hele precieze taken en dingen. Dus waar ook heel veel risico bij komt kijken. Hè?
8: Ja.
7: Dus nee, dat is zeker niet. Dat is eigenlijk, betekent dat heel veel. Okay. Dus die maanden die André erin heeft gestoken, moeten we hem dankbaar voor zijn.
8: Ja, toch wel. Oké. Okay. Nou, goed om te weten.
6: We gaan het zo meteen ook hebben over die nieuwe space race die gaande is. Ik was eerst wel even benieuwd wat je net. Je gaf net al aan. Ik was al van jongs af aan.
7: Ja.
6: Wil ik eigenlijk al naar die maan. Hoe komt dat?
7: Ja. Ik was een tiener. 14 of 15 jaar oud. En destijds had je geen Netflix. Hè? Dat was voor de Netflix era.
8: Die periode is er geweest.
7: Ja, precies. Dus het was gewoon op de donderdagavond was er een film op iets op een of andere zender. En dan om 8:30 was altijd wel een leuke film. En nou ja, deze donderdagavond was het dan Apollo 13.
8: Oh ja.
7: En ik startte als een leek bij deze film. Ik had geen idee of het een waar gebeurd verhaal. Ik wist helemaal van niks.
8: Nee.
7: En gaandeweg, wat gebeurde er? Dus het ging om een bemanning van 3 mensen, 3 Apollo-astronauten. Die waren onderweg naar de maan.
8: Mm-hmm.
7: Op een gegeven moment explodeert de zuurstoftank.
8: Ik moet zeggen, dat ging niet goed, hè?
7: Nee, dat ging helemaal niet goed. De zuurstoftank explodeert. Waardoor er in één klap de missie verandert van het landen op de maan. Want 2 van die 3 zouden landen op de maan, lopen op de maan. Hè? Voor hun ook een droom natuurlijk, maar voornamelijk de missie. En dat veranderde in één klap naar een missie om die bemanning überhaupt levend terug te krijgen. Ja. Wat gebeurde er vervolgens? Mission Control Room komt samen onder leiding van Gene Kranz, inmiddels mijn grote held. The Man in the White Vest noemen ze hem ook wel eens.
6: Okay.
7: Ja, die haalt dus iedereen, die geeft de order van bel iedereen wakker. Ja. Iedereen die ooit maar iets mee te maken heeft gehad. Alle hands aan dek. Iedereen in house.
8: Ja.
7: Met een heel groot team hebben ze toen voor elkaar gekregen om iets wat heel onmogelijk leek, mogelijk te maken. Namelijk het terugbrengen, het veilig terugbrengen van deze bemanning terug naar aarde. En ik dacht, verrek.
6: Dit is mooi.
7: Wauw, dit is prachtig. Want niet alleen werd de ruimtevaart hierdoor iets tastbaars voor mij.
6: Ja.
7: Maar daarnaast zag ik dat je met een groep mensen die allemaal hetzelfde geloven en met een neus dezelfde kant op staan, dat je het onmogelijke mogelijk kan maken. Toen dacht ik van, ja, I want a piece of that.
6: Dat wil ik ook.
7: Dat wil ik ook, ja.
8: Maar goed, cool. Dat zijn de dingen die je op andere plekken ook kunt krijgen. Een ziekenhuis of zo.
7: Zeker.
8: Maar waarom de ruimtevaart?
7: Zeker. Dat is waar mijn vuur aan werd gewakkerd. Leg dat maar eens uit. Waar komt passie vandaan? Dat is iets wat...
6: Dat klikt
7: en dat gaat groeien. En dan, en de een is meer technisch aangelegd en de andere die heeft weer... ergens anders een hart voor. Dus ja, dat gaat dan groeien. Precies. En dan ga je ook je daarop focussen. Dus vanaf sindsdien... Ja. Wilde ik niks liever dan lucht- en ruimtevaarttechniek studeren. Ja. En zorgen dat ik op de een of andere manier in een ruimtevaartorganisatie terechtkom.
6: Ja.
8: Een vraag die ik daar nog bij heb. Jij zei net...
6: Ik merk dat veel vragen oproepen. Ja, dat vind ik mooi.
8: Nou ja, goed. Het is zo'n andere wereld voor mij.
6: Ja,
8: en het is niet een wereld waar ik direct wat mee heb of zo. Dus ik vraag maar gewoon. Want ik wil daar gewoon iets van leren.
6: Dat is hartstikke goed.
8: Weet je, een van de dingen die mij altijd wel gefascineerd heeft hieraan... is wat je net vertelde, meisjesdroom. Een keer misschien op de maan te staan.
7: Ja.
8: Yeah. Ja. Dit zijn dingen... die je meestal maar één keer doet, dan. Die droom, toch? Dus dan is het ook klaar. En als je dan 40 bent of zo en je hebt dan een keer gedaan...
7: Ja?
8: Is dan je droom gehaald? Is dan je leven vervuld? Ben je dan klaar?
7: Oh, wat een interessante vraag. Die hebben eerder van alle vragen die ik hierover heb gelegd... heb ik deze dan nog. Zeg zo'n filosofische, theologische vraag.
8: Ja, ja. Maar ook echt maar dat is echt de enige vraag die ik altijd gehad heb over de ruimtevaart. Dat ik kan me voorstellen dat het je droom is. Niet de mijne, maar ik kan me voorstellen dat mensen die droom hebben... Maar dan, als het klaar is.
6: Okay. Heb je wel op de maan gestaan. Dat is toch wel super bijzonder.
8: Ja, oké, maar dan, dan ben je ook klaar.
7: Ja, ik snap je invalshoek, dat snap ik. Maar ik heb te veel mensen gesproken... die hele bijzondere reizen naar de ruimte hebben gemaakt. Ruimtereizen, Apollo-astronauten. Mensen die hebben meegewerkt aan Apollo 13. Datgene wat het met ze doet. Uh-huh. Hoe het ze verandert. De ervaring die ze hebben. Dat wordt een soort van aanstekelijke invloed die ze dan op iedereen die ze zien, iedereen die ze ontmoeten, vanaf dat punt forward hebben. Dus wat er dan gebeurt is, ze delen dus hun ervaringen. Ze delen. Dus het is zeker niet. Ik denk van dat is een punt van hun droom dan. Of een punt van hun missie. Maar daarna gaan ze dat delen met de wereld.
6: Ja, maar ik begreep ook zelfs, dat heb ik ooit geleerd van mij ongelooflijk hadden in een gesprek met Heino Valken, astro. Noom en Marjolein Heemstra, een ruimtevaartjournalist. En die zei van ja, wat wel eens gebeurt met astronauten die de ruimte ingaan, die krijgen een soort spirituele of religieuze ervaring. Het overzichtseffect wordt het wel eens genoemd. Mm. Dus het verandert je ook als mens. Het kan je als mens veranderen als je dat perspectief hebt gehad vanuit de ruimte blijkbaar.
7: Ja, dus ik zal het dan houden op de verhalen die ik heb gehoord, hè, persoonlijk. Ik zou het niet religieus noemen. Ik zou, het doet iets met de mens, want je komt toch in een andere soort dimensie of zo. Waardoor je opeens de aarde waar je op staat... en je kan links en rechts en voor je en achter je kijken. Maar in één klap kan je... een beetje het effect als in het vliegtuig, maar dan nog veel hoger, waardoor je gewoon de ronddingen van de aarde en gewoon ja de grenzen zie je niet meer. En dat doet heel wat met mensen. Dus echt, en dan gaan ze ook afvragen van wauw, waar hebben we het dan eigenlijk over?
6: We hebben een bijzondere planeet,
7: inderdaad. Ja.
8: Wat je vaak hoort is dat mensen zich bewust worden van de kwetsbaarheid van die planeet.
7: Correct.
6: Maar klopt. Stefan was dus bang dat als je op de maan hebt geland, dat je in een soort... zwart gat.
8: Ja, zwart gat is ook wel heel ruimte.
6: Leuke woordkeuze. Nee, maar ik denk, het zal iets al heel mooi streven zijn om op die maan te belanden, lijkt mij. Zover is het nog niet gekomen. Het is überhaupt lastig als er geen maanlandingen zijn al 50 jaar lang. Maar wie weet dat er nog gaat gebeuren. Ik begreep wel dat je wel hebt meegewerkt aan een maanmissie.
7: Ja, klopt. Bij ESA heb ik mogen meewerken.
6: Dat was de Europese NASA, eigenlijk Europese ruimtevaartorganisatie.
7: Ja, dit was in 2015. Dus echt focussen op de robots. Dus de karretjes op de maan. En het op afstand besturen en dergelijke.
6: Ja.
7: Daar mocht ik het een en ander in doen. En dat was ontzettend, ontzettend leuk. Dus dat was ook een stage van 3 maanden. Dat is uit de hand gelopen. En ik ben daar 5 jaar gezeten en gepromoveerd op het eind. Dus het was ontzettend gaaf. Ja,
6: waarom ben je uiteindelijk bij Defensie gaan werken?
7: Ja.
6: Want je zat bij de Europese Ruimtevaartorganisatie.
7: Ja.
6: Maar nu toch de stap gemaakt naar Defensie, waar nu dus luitenant kolonel ben. Dus je hebt ook echt die defensietraining moeten doorlopen. De stormbanen op en gewoon militair eigenlijk geworden.
7: Ja.
6: Waarom die stap?
7: Die stap is voor mij niet een overstap geweest, maar meer een toevoeging aan mijn meisjesdroom. Want ik heb van kinds af aan al een fascinatie voor het uniform gehad, zeg maar.
6: Wat je nu ook aan hebt.
7: Ja. Dus en wat me er altijd zo over fascineerde, was de verantwoordelijkheid die meekwam met dat pak. Dus deze mensen staan ergens voor. Deze mensen hebben een bepaalde verantwoordelijkheid voor de mensen om zich heen. En dat vond ik iets heel krachtigs hebben. Dus het is een meisjesdroom voor mij geweest om luchtmachter te zijn. Ja. Ik had een fascinatie voor de luchtvaart van het begin ook. Dus voor mij eigenlijk een heel fijn dat die werelden samen konden komen.
6: Ja. En je was ook betrokken, begreep ik, bij... Want dat is iets bijzonders wat Nederland heeft gedaan. Die hebben hun eerste satelliet, defensiesatelliet eigenlijk, gelanceerd. Als
8: heel
6: ik dat goed zeg.
8: Pas.
6: Ja, dat is echt recent nieuws nog, hè, dat gebeurd is.
7: Recent, een paar weken geleden, is de eerste Nederlandse operationele satelliet gelanceerd. Dus onze eerste Nederlands militaire satelliet is in 2021 gelanceerd. Dus we hebben inmiddels al 4 satellieten
8: in
7: de ruimte.
8: Wat is het verschil tussen operationeel en militair dan? Ik bedoel...
7: Die operationeel zijn ook militair.
8: Ja.
7: Maar je moet het zo zien. Niet al onze satellieten zijn operationeel. Dus onze eerste, de BRIC 2. Dat is vernoemd naar de BRIC. Weet iemand wat dat is?
8: Nee. BRIC landen? Dat is het eerste wat er binnen schiet. Maar
7: de eerste Nederlandse militaire vliegtuig. Die heette de BRIC.
8: Okay. Met een K.
7: Eerbetoon aan... Precies, met een K inderdaad. Dus al eerbetoon aan de BRIC. En wij hebben de BRIC 2 genoemd. Dus dat was een experimenteel... satelliet. Hmm. De grootte van 2 melkpakken. 3 sensoren aan boord. Begrijp me niet verkeerd. Het is iets kleins. Maar het kan ontzettend veel eigenlijk. En daarmee gingen we laten zien van, wat kan je nou precies doen? Dus het is niet experimenteel in de zin van, doet hij het wel of doet hij het niet? Maar in de zin van, laat nou eens zien wat je nou kan doen met zo'n melkpak in de ruimte.
8: Dingen uitproberen.
7: Ja, minder uitproberen en meer gewoon aantonen wat er allemaal mogelijk is met zo'n satelliet. Vervolgens hebben we 2 jaar later 2 andere satellieten gelanceerd samen met Noorwegen. En ook nog steeds op dezelfde schaal. En nu hebben we een grotere satelliet, operationeel satelliet, waarmee we echt dus onze krijgsmacht kunnen ondersteunen.
6: En die jij ook hebt geopereerd, toch? Jij bent, klinkt een beetje gek geopereerd, maar zo noem je dat geloof ik. Als jij zo'n satelliet bestuurt eigenlijk, dat heb je ook gedaan bij deze nieuwe satelliet.
7: Bij de allereerste, bij de BRIC 2. Ja, de BRIC 2. Okay. Ja, metingen uitvoeren van alles, de housekeeping van een satelliet. Dat is allemaal waar we aan mochten bijdragen. Graaf. Zeker. Zeker.
8: Ook weer een vraag hoor. Als je zegt, daar mag ik niet over praten, dan moet je dat zeggen. Maar,
6: ja, je kan natuurlijk zomaar topsecret dingen.
8: Hoeveel heeft een krijgsmacht nodig om een beetje fatsoenlijk met satellieten te kunnen opereren? Want die dingen draaien rondjes, volgens mij, hè?
7: Ja, je hebt een grondstation nodig. Dus hij moet over je grondstation heen vliegen. Dan kun je er contact mee maken.
8: Ja.
7: En dan heb je een aantal minuten de tijd om dingen te uploaden, downloaden. Nou goed, het te vertellen wat hij hierna moet gaan doen, bijvoorbeeld.
8: Ja.
7: Maar inderdaad, wanneer die aan de andere kant van de wereld is, hoef je daar niemand... Dus het is niet een 24/7 operation, zeg maar.
6: Het liefst duizenden van die dingen.
8: Je hebt er wel een paar meer nodig om echt goed te kunnen draaien als krijgsmacht.
7: Ja, dus daar gaat het om. Ja. Eerst aantonen. Hè? Dus de strategie is eerst aantonen wat je er allemaal mee kan.
8: Ja.
7: Wat er allemaal mogelijk is. En daarna ga je dan natuurlijk vergroten. Dus je wil wel uiteindelijk ten alle tijden kunnen opereren.
8: Ja.
7: En dat kun je doen. Dus
8: het is een beetje lastig
7: aantal
8: als je
7: vergroten.
8: Zegt vijand even wachten, want de satelliet komt is er nog niet.
6: Het zijn de eerste wapenfeiten eigenlijk.
8: Ja,
6: van de ruimtestrijdkrachten. Ik zei het natuurlijk al in die intro, dit thema is urgent, want er is een soort nieuwe ruimtewedloop, een nieuwe space race aan de gang. Het zegt al iets dat al die landen nu zo'n unit oprichten, als waar jij nu ook bij zit.
8: Ja.
6: Waar bestaat dat uit, die nieuwe space race? Waarom is dat nu aan de gang?
7: Dat is een goede vraag, want bij de space race denken wij altijd aan... Sovjet-Unie en Amerika en de race die zij hadden om als eerste in de ruimte te zijn.
8: Ja.
7: En dat was niet voor de leuk. Nee, dat was om oren en ogen in de ruimte te hebben. Want het zijn in de ruimte betekent dat jij sensoren in de ruimte hebt. Dat jij kan zien en horen vanuit de ruimte.
8: Ja. Ja.
7: Dat was echt een race voor het eerste zijn. De eerste satelliet, de eerste man, de eerste vrouw, de eerste maanlanding. Hè? Dus dat zijn allemaal firsts geweest. De wereld is heel erg veranderd. Ook de ruimtevaart of de mogelijkheden binnen de ruimtevaart zijn heel erg veranderd sinds die tijd. Zo'n beetje iedereen kan nu iets lanceren, de ruimte in. Want
8: ook private ondernemingen?
7: Ja. Ja, toch, precies, ja, precies, inderdaad. Dus overheden, private ondernemingen. Dus het is alles is een beetje kleiner geworden. Satellieten, daar waar ze vroeger zo groot waren als een kast, zijn ze nu zo groot als je handpalm, praktisch gezien, als je dat
8: klein
7: wil.
8: Ja, ja,
7: dus
8: okay,
7: zo klein kunnen ze zijn, inderdaad. Ja. Dus het is goedkoper geworden. Ja, je kan met minder middelen kan je sneller de ruimte inkomen. Ja, minder korte of minder lange wachtrijen en dergelijke. Het is veel toegankelijker geworden.
8: Ja.
7: Maar wat gebeurt er? Dan wordt het ook een beetje. Nou, dan gaan er heel veel mensen naartoe.
8: Beetje wild weg.
7: Dan gaat er heel veel naartoe.
6: Ja, ook Jeff Bezos of zo met zijn eigen ruimtevluchten. Katy Perry aan boord.
7: Ja, ja, ja, het kan allemaal. Het kan allemaal. Dus,
8: is er iemand die dat in de. Is er een luchtverkeerscentrum of zo? Is er iemand die het in de gaten houdt?
7: Er zijn zeker lichamen die dat in de gaten houden, ja. Alleen is er een hele interessante feit waarbij. Niemand bezit de ruimte.
6: Nee, ja, ja, dat is natuurlijk zo.
7: Niemand bezit een stukje ruimte. Maar dat is ook zo interessant, militair gezien. Kijk, als jij met je vliegtuig over iemands grensgebied vliegt, ja, dan moet je toestemming voor hebben.
8: Ja, ja.
7: Dan word je gespoold en dergelijke. Als jij met je satelliet ergens overheen vliegt, ja, je kan niet zeggen dat dat niet mag. Het is de ruimte.
8: Ja,
7: want zij kunnen net zo makkelijk over jouw grensgebied vliegen. Dus dat is het interessante. En het is een hele andere soort. Ja, race wil ik het niet eens noemen.
6: Omdat het niet gaat om wie het eerst is of zo. Met
7: precies,
6: iets,
7: precies.
6: Maar wel misschien wel wie er gaat bepalen daar. Of wie er dominant is in de zin van wie er de meeste satellieten heeft. Of wie er de meeste middelen heeft. Of wie er.
7: Ja. Nou, misschien wie het meeste kan vanuit de ruimte.
8: Ja,
7: wie er het meeste kan. Dus het gaat echt lang niet om de aantallen of dergelijke. Hè? En dat is ook nog wel interessant. Want vroeger was het zeg maar zo'n grotere satelliet. Dat kon ook een single point of failure zijn. Als je die neerhaalt op de een of andere manier. Of beschadigd of iets dergelijks. Dan heb je heel veel geld gestoken in iets heel groots. Maar waarvan je er één hebt.
8: Ja.
7: En dan kan je dan niet meer gebruiken. Ja, dan moet je weer sparen voordat je de volgende. Hè? Ja, afhankelijk van wie je bent en wat je doet. Maar nu zie je dat er een mogelijkheid is gekomen om kleinere satellieten te lanceren. Dus kleinere units, kleiner prijskaartje, waarvan je er meerdere ruimte in kan
8: spreiden.
7: Spreid
8: het risico.
7: Ja, ja, precies.
6: Ja, alleen
7: precies.
6: Elon Musk natuurlijk met zijn bedrijf SpaceX of Starlink, moet ik zeggen. Hij heeft zoveel satellieten in de ruimte hangen, waarmee die dan ook dat Starlink, dat internet er zo mogelijk maakt.
7: Ja.
6: Dus dat is gewoon de situatie waar we nu in zitten. Ja. Het zijn niet maar een paar ruimteschepen of een paar satellieten. Nee. Er zijn gewoon heel veel partijen en heel veel landen nu mee bezig om te zorgen dat ze daar hun ogen en oren, waar ook woorden die jij gebruikt, dat ze die daar hebben.
7: Ja.
8: Weet je uit je hoofd hoeveel satellieten er boven ons hangen? Of is dat een heel
6: op dit moment?
7: Ten eerste komen daar zoveel veranderingen in, zeg maar per maand. Dus wij hebben er net eentje aan toegevoegd.
8: Ja, ja.
7: Het exacte nummer durf ik nu. Op dit moment zijn er duizenden.
8: Duizenden, moet
7: zeker.
8: Je denken.
7: Okay, ja. En dan heb je het over satellieten. En dan heb je ook nog puin dat erbij komt kijken. Stukjes van satellieten die op elkaar in zijn gevlogen of iets dergelijks. Dus,
8: oh ja, dat gebeurt ook.
7: Dus er is heel veel in de ruimte.
8: Ja.
7: Maar tegelijkertijd zeg ik er ook altijd bij, de ruimte is ook enorm groot.
6: Ja, en er zijn dus geen landsgrenzen. Het is van niemand.
7: Ja.
6: Dus dat maakt het ook wel interessant voor landen om te denken, ja, maar als wij er nu niet ons mee gaan bemoeien, dan gaan anderen ermee vandoor. Daarom zijn ook die grote landen natuurlijk, Amerika, Rusland, China, ik geloof India, is er ook heel prominent in. En Europa, is Europa er ook veel mee bezig?
7: Europa is zeker heel prominent in de ruimtevaart. Ja, we zijn misschien wat kleinere landen, net als Nederland. Hè. Ik hou het even dicht bij huis. We zijn een kleiner land, maar dus als je bedenkt dat we in 2021 onze eerste satelliet hebben gelanceerd en nu 4 jaar later hebben we er al 4.
8: Ja, dat gaat best snel.
7: Dat gaat best snel.
6: Maar als je het afzet tegen Starlink van Elon Musk met duizenden, dan denk ik we lopen er nog wel.
7: Andere doeleinden, hè?
6: Okay.
7: Dus de ene die wil internet verzorgen over de hele wereld, bijvoorbeeld, of op plekken waar dat niet mogelijk is. En die ogen en oren waar ik het over heb, ja, daar zijn niet geïnteresseerd in of zo. Of dat zijn de commerciële partijen, die vinden dat dan minder interessant. En dat is weer voor Defensie om zich over te ontfermen.
6: Dat ogen en oren, dat kan me goed voorstellen natuurlijk. Want je wil als land, en je wil ook als Defensie of als luchtmacht, wil je gewoon weten wat er gebeurt. Mm-hmm. Dus als jij ogen hebt in de ruimte, dan kan je beter ook je mogelijke vijanden in de gaten houden. Kan je beter in de gaten houden wat er allemaal gebeurt. Dat snap ik heel goed. Maar nu heeft dus ook Nederland deze stap gezet om ook onze lucht- en ruimtestrijdkrachten op te richten. Wat zijn echt de toegevoegde waarden? Waarom denken zij, dit is nu niet meer een zaak gewoon voor... Ja, dit is handig om te weten wat er gebeurt, maar ook echt een zaak van het leger geworden. Waarom is dit nu militair? Wat kan een militair gebeuren in de ruimte?
7: Ja. Nou, die naamsverandering is vrij simpel. We werken hier al jaren aan. Daar waar het vroeger een project is, is het nu veel meer. En we hebben het echt als... als de luchtmacht die levert airpower. En dat weet bijna heel Nederland. Maar hiermee laten we zien, wij leveren niet alleen airpower, maar ook spacepower.
6: Ja.
7: Dus dat is eigenlijk in een nutshell gezegd waarom dit is gebeurd.
6: Ja, maar dan ga ik als leek denken... We hebben nu straaljagers en zo, weet je wel. Ja. Maar we gaan dus ook soort ruimteschepen met raketten en alles. Ja, dat zijn mijn eerste gedachten. Dat we ook met wapens de lucht in gaan.
7: Ja, ik snap wat je bedoelt, ja.
6: En niet alleen met satellieten, maar ook met wapens. Dat is wat ik dan denk.
7: Ja. Nou, kijk, data is ook een tool, hè? Dus je hoeft niet altijd overal wapens te hebben. Dat is niet het enige wat Defensie doet. Informatie vergaren, dat is dus een hele kritische taak van wat wij doen. Dus als jij daar satellieten hebt in de ruimte, je kan detecteren, je kan voorspellen wat er gaat gebeuren, je kan gaan reageren daarop.
6: Coördineren.
7: Dat coördineren, dat hoeft niet alleen maar vanuit de ruimte, maar vanuit de ruimte kan je wellicht wat eerder, of je kan patronen gaan herkennen, je kan gaan zien wat er aan het veranderen is.
6: Ja.
7: En dan, mocht er reactie nodig zijn, weer op andere middelen die je dan Defensie breed hebt, het daarin zoeken. Maar ja, je moet het nou niet zo... het is geen Star Wars waar al die wapens...
6: ruimtes, space shuttles die je met raketten op elkaar gaat schieten. Dat is het niet, dat is een karikatuur. Ja. Maar ik hoorde ook de uitspraak, eigenlijk is oorlog nu al niet meer denkbaar zonder... de ruimte, omdat... Nou, dat hebben natuurlijk... Jij wees er net wel even naar, Stefan, dat toen de oorlog in Oekraïne... dat de Oekraïne, zeker in de beginfase begreep ik... zo afhankelijk was van Starlink, van Elon Musk... omdat met satellieten de communicatie van legereenheden... mogelijk te maken en ook informatievoorziening.
7: Ja. Ja.
6: Dus eigenlijk zijn er nu al de oorlogen die nu gevoerd worden... daar wordt eigenlijk al die ruimtevaart continu gebruikt...
7: Ja, het is niet meer te bedenken inderdaad zonder de ruimte. Zeker, dat is
6: dat,
7: zeker waar.
6: Dat vind ik het interessant. Als je kijkt, dat is voor mij ook... ik heb natuurlijk ook wat verdiept voor deze aflevering. De geschiedenis is natuurlijk ook fascinerend. De geschiedenis van de ruimtewedloop. Daar heb jij geloof ik ook nog lessen gegeven aan de Universiteit Leiden.
7: Een lezing gegeven.
6: Ik las bijvoorbeeld dat zelfs al in Nazi-Duitsland... dat men ook... Dat waren ze ook al bezig met bommenwerpers... die dan buiten de dampkring zouden gaan vliegen... en dan Amerika kon bombarderen. Dat is uiteindelijk allemaal toen nog science fiction gebleken. Maar dat waren al serieuze plannen. Ik begreep ook dat de VS in de jaren 60 ook echt concrete plannen had... om een militaire basis op de maan te vestigen... zodat ze konden gaan schieten op de aarde vanaf daar. Dat zijn wel natuurlijk plannen... waar landen natuurlijk ook mee kunnen spelen. Dat ze denken, ja, maar we gaan het niet alleen houden bij satellieten. We gaan het niet alleen houden bij informatievoorziening. We gaan ook kijken of we iets van wapens in kunnen zetten. Omdat jij natuurlijk ook net zei, je hebt daar geen grenzen. Dus je kan niet met een Amerikaanse straaljager... niet zomaar over Russische land vliegen. Maar die kan misschien wel in de ruimte daarboven vliegen. Dus dat opent weer allemaal nieuwe deuren.
7: Ja, dus daarmee heb je dus echt over offensieve operaties, zeg maar.
6: Ja.
7: Daar waar wij ons focussen op defensieve operaties... Is dat weer een andere categorie. En dat is iets wat zeker al gaande is. Dus je kan satellieten verblinden, je kan ze... En nogmaals, je moet even een beetje de wapens wegdenken. En je moet het een beetje meer een geek-factor geven... waarbij met data en nullen en enen wordt gespeeld, weet je wel?
6: Okay,
7: dus, dus daar ligt heel veel kracht in. Ja, jammer, het is een beetje wat saaier. Ja. Ik, hè? Maar,
8: ja, dan zit je de militair aan tafel, hè? Dan gaan wij meteen
6: Precies, dan denken we toch gelijk aan wapens en alles. Maar het is vooral informatie op dit moment.
8: We weten ook uit de geschiedenis van de technologische ontwikkeling... Sorry, David, alles wat je kunt bedenken... Wordt op een dag een keer uitgevonden. Het is ook misschien ook wel een illusie om te denken van... daar blijft het bij, toch?
7: Dat het blijft bij?
8: Bij wat we nu doen. dat gaat
7: data. Ja, maar nu, niemand heeft die illusie. Want vijf jaar geleden hadden we ook niet geweten dat we nu met 4 units in de ruimte zaten. Dus kijk, het verandert door de tijd, met de tijd mee. Dus daar waar je een x-aantal jaar geleden het ook niet had over cyber, heb je nu wel over cyber. En heb je nu wel over de ruimtevaart als deel van Defensie. Dus dingen veranderen. Dingen veranderen tegenwoordig ook heel snel.
6: Ja. En, zeker op dit gebied, wat ik de indruk krijg. Dit is allemaal van de laatste jaren dat het opeens zo omhoog gaat. Ja. Letterlijk en
7: maar dat is dus niet alleen in de ruimte dat dingen veranderen. Ook op aarde veranderen dingen. Dingen gaan heel snel. En daar zijn wij dus ook voor. Dus je gaat niet...
8: Nee, maar ik snap ook wel dat als je daar zelf middenin zit en je hebt daar vingers aan de knoppen, dat je daar ook niet zo gauw van schrikt of zo. Je bent lekker bezig met dingen. Maar ik zit daar en ik denk zelf van mensen een beetje als buitenstaander naar te kijken. Dan denk ik, hoop maar dat het goed afloopt. Je leest berichten over wat AI die het allemaal zelf gaat bedenken. En straks hangt die ruimte vol met raketten en weet ik wat allemaal niet. Ja. En AI gaat er een beetje mee aan het rekenen. Nou ja, heb jij nooit het gevoel, ik ben met iets bezig wat op een gegeven moment wij gewoon niet meer controleren?
7: Nee, daar ben ik minder mee bezig. Maar ik wil wel even ingaan op je vorige punt wat je maakte. Want kijk, je gaf aan van jullie zitten dan met
6: vingers aan de knoppen.
7: Vingers aan de knoppen en dergelijke.
8: Ik bedoel dat op geen enkele manier negeren.
7: Maar het is leuk om toe te voegen. Ja. Dan, kijk, dat is wat ik de ene helft van de tijd deed. En de andere helft van de tijd was ik altijd bezig, waren wij altijd bezig, met het voorbereiden van de toekomst.
8: Oké.
7: Okay. Dus dat is eigenlijk, doe je evenveel... huidige, hedendaagse dingen als het voorbereiden van de toekomst. Dus echt, wat zijn de nieuwe technologieën? Wat zijn de volgende stappen? Wat zijn de ontwikkelingen? Tuurlijk komen al die buzzwords die je net ook noemde, die komen daar ook in voor. Hey, je moet altijd een paar stappen voorlopen. En daar zijn we ons zeker van bewust.
8: In hoeverre spelen daar dan ook ethische overwegingen een rol? Je hoort wel eens zeggen, van er moet altijd een mens in de loop blijven. Bijvoorbeeld bij beslissingen of dat soort dingen.
7: Ja, dat zijn de moeilijke vragen.
8: Ja, toch?
7: Dat zijn de moeilijke vragen, ja. Alleen hebben we gelukkig voor al dat soort onderwerpen hebben we experts. We hebben mensen die daar expertise in hebben. En kunnen we daar zo op die manier de toekomst van de operaties ook voorbereiden.
6: En het is natuurlijk ook een überhaupt een spannende periode. En misschien een zorgwekkende periode, omdat er gewoon... oorlogen zijn op dit moment. In Oekraïne bijvoorbeeld. En Israël, Gaza. Veel plekken zijn op dit moment oorlogen aan de gang, waar ook westerse landen mee te maken hebben. En vaak natuurlijk in een oorlog gaan ontwikkelingen al sneller. Wordt er meer uitgevonden. Nu met drones. Dat gaat allemaal ontzettend snel.
8: Laboratorium,
6: qua ontwikkelingen. En ik kan me ook voorstellen dat alle landen die erbij betrokken zijn, die denken ook naar, wat jij net al aangaf, Char, van wat zijn de volgende stappen die in de ruimte gezet kunnen worden. Ik las ook al berichten dat landen bezig zijn met antisatellietwapens. Dus dat je vanaf de grond satellieten kan uitschakelen van de tegenstander. En natuurlijk ook, het is ook bekend dat Trump bezig is met zo'n soort Iron Dome. Maar dat doet hij de Golden Dome natuurlijk in Trumpse taal. Dus ook bezig is met hoe kan je vanuit de ruimte raketten uitschakelen en zo. Dus dat zijn allemaal dat idee dingen die gaande zijn.
8: Het oude idee wat Reagan ook al had.
6: Ja, precies. En dat gaat hij nu op zijn Trumps met de Golden Dome nieuw leven inblazen. Dus er is gewoon veel in ontwikkeling. Er is veel gaande. En ik kan me ook voorstellen dat jij ook denkt, ja, ik kan een beetje in die toekomst kijken. Maar ja, het is ook niet slim. En zo gaan alle landen daar denk ik mee om al te veel te vertellen over wat er gebeurt. Je moet natuurlijk ook, als je werkt voor Defensie, enige terughoudendheid erin betrachten.
8: Dat is een belangrijke eigenschap. Ja.
6: Dat snap ik inderdaad. Maar heb jij wel het gevoel, omdat je ook, je kent die geschiedenis ook, je hebt ook een lezing over gegeven, zei je net al, dat er wel een soort bijzondere fase nu zitten. Dat alles weer, dat het opeens weer leeft. Want die periode dat jij hierin ging verdiepen en dat je ging studeren, en je had die film gezien en zo. Ja, was het allemaal niet, zo
7: sterker nog,
6: gaande als nu, voor mijn gevoel.
7: Ik ben opgekomen op de Koninklijke Militaire Academie op 14 februari van 2022. Nou, hoeveel dagen later begon de oorlog? Dus ik heb mij aangemeld in vredestijd. In je internaatsperiode, je eerste paar weken op de Militaire Academie, heb je vaak je telefoon niet op de man, zoals we het een goed militaire jargon noemen. En je hebt iets minder contact met de buitenwereld en dergelijke, zodat je echt even het een en ander wat je moet doen daar voor elkaar krijgt. En op een gegeven moment, kijk, tuurlijk, je wist van de nieuwsberichten en dergelijke wat er allemaal gebeurde. En op een gegeven moment werden wij een lokaal ingebracht of ingeroepen door onze instructeurs. En die zeiden, jongens, ga even zitten allemaal. En de toon was even wat anders dan anders. En ze zeiden, ja, er is oorlog uitgebroken. Dus Rusland is Oekraïne binnengevallen. En toen werd er een hele bijzondere vraag gesteld, wat ik echt heel bijzonder vond. En tot de dag van vandaag nog best wel vaak over terugdenk van wauw, wat bijzonder. Ze vroegen aan ons allemaal van, kijk, jullie hebben jullie aangemeld in vredestijd. We leven nu niet meer in vredestijd, dus oorlog in Europa. Ja. Heeft er iemand spijt van zijn keuze?
8: Ja, precies.
7: Ja. Waarmee je eigenlijk een soort van een exit soort van presenteerde aan van, heeft wil iemand weg? Of wil iemand... En natuurlijk zaten wij daar als van, wij zijn hier juist omdat er dit soort dingen gebeuren in de wereld. Ja. Juist hierom. Ja. Hè? Als je bij Defensie gaat om maar binnen vredestijd leuke baan te kunnen hebben, ja, dan kun je het. Ja, dat is jammer, laat ik het zo zeggen. Ja. Gemiste kans. Want uiteindelijk, ja, de wereld verandert. In de tijd dat ik hiervoor koos en dat dit mijn droom was, was het inderdaad heel anders, was de vredestijd. Maar goed, we zijn op een gegeven moment een beetje te veel ook gewend aan de vredestijd en de wereld. Iets te veel voor lief genomen, want vrede, dat is niet gratis. Dat krijg je niet zomaar. Maar zeker, de wereld is ontzettend aan het veranderen sinds...
6: En dus ook specifiek dat ruimtevaartgebied. Want dat is dus voor mij dus een hele nieuwe wereld die ik nu aan de hand van deze aflevering eigenlijk ontdek. Ja. Iets wat Stefan zei, dat klonk als science fiction. Ja. Dat is nu sinds een paar jaar echt gaande. En dat lijkt mij voor jou ook bijzonder, omdat jij opgroeide met die droom van de ruimtevaart. En ze misschien af en toe een blik hebben gehad van iemand die dacht, oké, interessant. Maar is dat nog zo'n ding nu? We zijn al heel lang niet op de maan geweest. Ja. En het lijkt toch een beetje op zijn retour.
7: Wat
6: maar dat
7: kan
6: is
7: je
6: nu
7: er eigenlijk
6: dus...
7: mee? Ja, precies.
6: Ja,
7: precies.
6: Ja, dat is een vraag die een zekere theoloog ook zomaar ineens kan stellen. Maar het is nu gewoon weer vol in de picture dus. Ja. Dat lijkt me ook heel bijzonder. Ja. En de naam Elon Musk is al een paar keer gevallen. Hij heeft natuurlijk zijn bedrijven SpaceX en Starlink. Ja, wat betekent hij voor de ruimtevaart? Want hij wordt natuurlijk vaak besproken, ook door ons hier aan deze tafel.
7: Ja, nou, ik zal hem even focussen los van de mens en meer op op de activiteiten. Laten we even focussen op SpaceX. Ja. SpaceX heeft heel veel invloed gehad op hoe wij... de ruimtevaartbedrijven, om het even maar zo plat te zeggen. Daar waar je vroeger heel lang moest wachten voor een lancering, heel veel geld moest neerleggen en een hele grote raket had, heb je nu opeens kleinere raketten die vaker en met meer regelmaat de ruimte ingaan. Ze hebben allerlei testen gedaan, waardoor ze nu dus op een punt zijn dat ze delen van satellieten, best wel significant grote delen van de raket kunnen herbruiken. Dus opvangen en weer op de meest bijzondere manieren.
6: Je hebt ook van die beelden gezien dat iets wat nog nooit vertoond is, zo'n raket stijgt op. Nou, en ben hem kwijt over het algemeen. Dat die landt weer kunnen landen. Ja. Dat is natuurlijk bizar.
7: Ja, en dat is de eerste tig keer is dat ontploft en gigantisch. Maar en op een gegeven moment gaat het goed. Ja, en nu zijn we dus op een punt dat, en meerdere van onze satellieten zijn ook met SpaceX rakettenruimte in gebracht. Waarbij je dus, het heeft heel veel verandering gebracht.
6: Ten goede dus.
7: Ten goede, ja. Dus het heeft wat meer op een andere manier weer competitie gebracht. Ja. Want opeens dacht de andere partij, wacht eens even. Maar die grote raketten waar wij dan mee bezig zijn, wat moet daar dan mee? Dus dat is ook een van de grote redenen waarom het zo toegankelijk is geworden om meer de ruimte in te krijgen. Ja.
6: Ja, iedereen heeft natuurlijk een mening over Elon Musk. En ik heb het gevoel dat Elon Musk dat zelf ook niet zo heel erg vindt. Hij zoekt dat natuurlijk ook wel een beetje op. Jij hoeft die mening natuurlijk niet te hebben. Bij jou gaat het gewoon puur om hoe je daar naar kijkt vanuit Defensie. Maar daarin zeg jij, als het gaat om de ruimtevaart, ja, heeft hij wel dus heel veel teweeg gebracht. En dus ook echt dat ontzettend versneld.
7: Ja, dus SpaceX heeft flink wat invloed gehad op de ruimtevaart. Ja. Zoals hij er vandaag uitziet, ja.
6: En we hebben het over Nederland, wat Nederland doet. Maar jij zit natuurlijk ook bij, als een van de weinige Nederlanders, volgens mij zit jij bij de NAVO's. Ik geloof zelfs de enige bij het NATO Center for Space Excellence. Zeg
7: ja,
6: dat
7: NATO
6: zo goed?
7: Space Center of Excellence. Ja, het is mijn mond vol.
6: Er zijn veel termen in deze aflevering. Dat is toch bijna goed. Daar werk je als enige Nederlander voor. dat is ook iets heel recents, hè, dat de NAVO zich hier opricht.
7: En dat is heel gaaf. Dus zo'n Center of Excellence die focust zich dus op nieuwe technologie. Hè. Dus bijvoorbeeld, eigenlijk kun je de ruimtevaart ook niet meer nieuw gaan noemen, nieuwe technologie. Maar
8: 56 jaar oud, hè?
7: Ja, maar er is iets, wel ouder dan dat, maar er is iets waar je dan graag op wil focussen en heel veel potentie in ziet voor de toekomst. Ja. Dan gaan landen samenwerken. Dus die samenwerking die wij dus hebben vanuit NAVO, mensen sturen officieren die kant op en samen ga je dan nadenken over oké, de toekomst van de ruimtevaart. Wat kan dat betekenen voor NAVO? Wat kan dat betekenen voor ons land, maar ook voor onze bondgenootschap? Dus dat is ontzettend bijzonder om te mogen doen. Ja. Wij krijgen vragen binnen van landen die zich op bepaalde technologieën willen focussen. Ja. Vragen van, is het relevant voor ons? Dan mogen wij gaan uitzoeken. En dan een advies uitbrengen dat dus uiteindelijk naar NAVO gaat. Dus dat is heel bijzonder. En ook heel bijzonder dat wij als Nederland
6: daar woont ook in doen. Toulouse, hè, waar dat geloof ik is. Ja. Dus,
7: ook geen straf.
6: Ja. Nee, never a dull moment in jouw leven wat dat betreft. En ik kan me voorstellen bij de NAVO, die ene meisjesdroom van jou was ook dat gevoel dat je samenwerkt aan iets. En dat heb je hier natuurlijk ook. Dat je met andere landen samenwerkt. Maar wat ik ook daar bijzonder vind in de ruimtevaart is dat... Dat ook bijvoorbeeld bij dat International Space Center, wat dan ergens in de ruimte zit, hè? Dat Space Station inderdaad. Ja. Dat ook Amerikanen en Russen daar nog samenwerken. Gewoon, er is een oorlog. Maar wat dat betreft in de ruimte wordt er nog samengewerkt. Dus dat is misschien ook wel bijzonder. Dat ook dat aspect van samenwerken, dat zo'n grote rol speelt.
7: Ja, je hebt elkaar nodig in de ruimte. En vooral zo'n project als het International Space Station. Dat is door meerdere landen samen opgericht. En Europa, wij hebben daar een module. En daar zit vaak een Europeaan. Maar wanneer er geen Europeaan in de ruimte is, dan gaat er een Amerikaan bijvoorbeeld of iemand anders naartoe. Ja. Om daar weer van alles uit te voeren. Dus er is een nauwe samenwerking op dat gebied. Ja.
8: Dat is wel mooi.
6: Waar hangt dat ding eigenlijk, dat ruimteschip? Is dat dan ergens bij de maan of zo? Of is dat...
7: Oh nee, zeker niet. Dat is eigenlijk heel dicht bij aarde. Dat is maar 400 kilometer boven de grond. Ja.
6: Dat is minder ver dan naar Parijs.
7: Ja. Ja.
8: Van de andere kant op daar.
6: Dus je had laatst ook dat verhaal dat er een aantal mensen daar vast zaten.
8: Oh ja.
6: En niet weg konden.
7: Ja. Dat zijn hele ervaren astronauten die voor een hele korte periode er naartoe zouden gaan. En die, dat kwam dan planningstechnisch of er was iets, hun capsule toch, was iets ermee aan de hand.
8: Of dat, hè?
7: Ja. En als dan zoiets uitvalt, dan komt er een hele planningsschema, dat moet dan worden aangepast.
8: Ja,
7: en dat
8: kwam dan
7: zo, goed, dat kwam dan zo beter uit dat zij dan later gaan, maar...
6: Het klonk heel dramatisch. Er zitten een paar mensen vast in de ruimte.
7: Ik denk niet dat er een astronaut op aarde of in de ruimte bestaat die daar iets tegen zou hebben.
6: Je moet nog een paar maanden langer blijven.
8: Je denkt echt van hoi, nog een paar maanden?
7: Dat denk ik wel.
6: Als het je droom is.
8: Dan zit dan de hele aarde mee te leven en medelijden mee te hebben.
6: Nou ja, het was een beetje zo. Om
8: de handen te wrijven van, lekker nog een poosje.
7: Ja, en je moet het zo voor je zien. Het is ook niet dat ze daar zitten te niks. Hè? En toevallig zijn deze twee waren ook hele, hele ervaren astronauten. Ja. Dus die konden gelijk instappen. Die hebben allemaal wetenschappelijke onderzoeken, medische onderzoeken, van alles gelijk meegedaan.
8: Het is niet zo dat je dan voor een onderzoek meekrijgt voor een week of zo, dat je dat moet zijn. En als je dan na 2 weken, lukt misschien ook nog wel. Maar als je daar 6 maanden moet hangen, dat je op een gegeven moment denkt, we hebben niks meer te doen. Er zijn allerlei dingen heen.
7: Er valt genoeg te doen.
8: Zo werkt dat niet.
7: Zij hebben juist heel veel kunnen bijdragen, heel veel kunnen doen. Ja, is werk zat hoor.
8: Oh, okay.
7: Ja, is werk zat.
6: Stefan zou in ieder geval veel boeken meenemen, denk ik.
8: Ja, nee, dat zal niet mogen.
7: Ja, als je daar dan toe komt.
6: Ja. Precies. Te druk. Ik zei ook al in de inleiding, jij bent ook gelovig, je bent christelijk. De ruimte is natuurlijk een soort, soort ruimte die noopt tot grote vragen, tot levensvragen. Het heeft natuurlijk iets mysterieus. Heeft dat ook die lading voor jou? Heeft dat te maken met jouw geloof, die gigantische ruimte? Of zeg jij, dit zijn gewoon voor mij 2 gescheiden dingen?
7: Ja, het is een interessante vraag. Kijk, het geloof voor mij is iets heel intrinsieks wat er gewoon heel diep in zit. En de ruimte is mijn, hoe prachtig en mooi ook, is mijn werkgebied.
6: Ja.
7: En mijn passie. Dus die twee dingen. Ja, ik kan me voorstellen dat de een, kan het heel veel iets doen. En, dat is het interessante aan de ruimte ook. Het is heel vaak niet tastbaar voor mensen. Het is heel ver weg. Het is niet te beschrijven. Het heeft geen grenzen. Daardoor krijgt het iets mystieks. Iets, maar
6: het is oneindig.
7: Het is oneindig, tuurlijk. Dat is altijd allemaal heel bijzonder. Maar nee, voor mij is dat, heeft dat niet veel met mijn geloof.
6: Iets wat, iets wat je kan bestuderen. Ja, dat is het voor jou.
8: Ook niet dat wat Pascal, een van jouw voorganger wetenschappers, die ooit zei, als
9: hij naar over de, wat is het, 18e eeuw?
8: 17e.
9: Ja.
8: Als hij naar de sterren keek, dat hij zich zo nietsig voelde. En soms zelfs overvallen werd door zinloosheid. Wat stelt het allemaal voor wat wij hier doen? Als stofjes.
7: Kijk, ik kan zo filosofisch, als je wil, kan je daar naar kijken. Jou, maar ik vind het gewoon prachtig hoe het. Hoe dat hele heelal. Het is gigantisch, het is oneindig, zoals je zegt. Ik vind het prachtig.
6: Je kijkt ernaar als een wetenschapper. Je bent een wetenschapper.
7: Ja, ik kijk ernaar als mens. En ik ben een wetenschapper en ik ben ook gelovig. En ik zie daar absoluut geen strijd in. Want die vraag krijg ik toch wel eens vaak. Van zie je daarin van een strijd? Nee, want kijk, het is datzelfde heelal waar we allemaal in geloven en zien. Dat is op een bepaald moment begonnen. Ja. Ja, hoe het is begonnen en waarom? Ja, daar zijn we nog niet met z'n allen over uit. Want de ene noemt een oerknal, de andere noemt een Big Bang. En de andere zegt, ja, dat is uit zichzelf ontstaan. Of dat is gewoon zomaar gebeurd.
8: Quantumvelden heb ik eens gehoord en dat soort dingen.
7: Ja, ja, en de andere noemt het een creatie.
8: Ja.
7: Dus,
6: en sommigen zeggen allebei natuurlijk, het is een Big Bang. Maar het is wel uiteindelijk in gang gezet door.
7: Dus, waarom? Ja, daar zijn we nog niet met z'n allen over uit. Want de ene noemt een oerknal, de andere noemt een Big Bang. En de andere zegt, ja, dat is uit zichzelf ontstaan. Of dat is gewoon zomaar gebeurd.
8: Quantumvelden heb ik eens gehoord en dat soort dingen.
7: Ja, ja, en de andere noemt het een creatie.
8: Ja.
7: Dus,
6: en sommigen zeggen allebei natuurlijk, het is een Big Bang, maar het is wel uiteindelijk in gang gezet door
7: het is gestart. Een,

0: klopt. Ja, dat is de wetenschap. En hoe mooi is dat? En de fout waar we, de val waar we niet in moeten trappen als wetenschapper vooral, is maar denken dat je alles weet. Want zo'n beetje alle wetenschappers die zullen echt wel toegeven van, ja, dit deel, daar ben ik heel erg in gespecialiseerd en dat weet ik, en de rest,
1: ja,
0: dat weten we eigenlijk nog niet. Want we hebben niet alle antwoorden nog over het heelal. En dat maakt het ontzettend leuk.
1: Ja. Blijft nog genoeg over om te onderzoeken. Maar het is wel grappig dat je dat zegt. Want er zijn natuurlijk wel veel mensen die het idee hebben van, ja, maar we hebben toch al zoveel verklaard. De Big Bang maar goed, we hebben ook natuurlijk vaak met wetenschappers gesproken in deze podcast. Maar die zeggen dan ook, ja, maar we weten niet hoe de Big Bang is ontstaan. Of wat daarvoor was. Ja, er was in principe niks voor, want toen ontstond de ruimtetijd. Hoe leven is ontstaan, daar hebben we ook gesprek over gehad met natuurkundige Kees Dekker. Dat blijft ook nog een groot mysterie.
2: Mm-hmm.
1: Dus ja, het blijft gewoon nog wat dat betreft veel over wat jij zegt ook. Wat we nog niet weten.
0: Ja, want die Big Bang, dat heeft dan plaatsgevonden. Maar het vraagteken wat aan de voordeur van hoezo, waarom en wat was de reden daartoe? Ja,
1: dat blijft een mysterie.
0: Dat blijft een mysterie. Ja,
2: Is de ruimte, Char, iets waar je thuis voelt? Ik bedoel, je kunt als je op de maan zou staan, dan zit die aarde, dat bolletje. Ja, dat is waar we dan thuis horen. Maar die ruimte is ook wel heel koud en groot en leeg. En
1: donker.
2: Donker. Je zegt, het is mijn werkterrein. Maar het is wel een beetje een ongasvrij werkterrein, toch?
0: Kijk, we zitten hier op aarde. Dus ons planeet. Ons planeet bevindt zich in de ruimte.
2: Ja.
0: Dus ik hoop dat we ons allemaal thuis voelen in de ruimte. Want we wonen allemaal. Dus het is, ik zie het net even iets anders. Ik zie het niet als van dit klein stukje. Deze rots is van ons en de rest is allemaal onbekend. Nee, wij zijn juist deel van dat gigantische. En ja, voor de mens is het werken in de ruimte, dat is een agressieve omgeving. Als je het hebt over bemande ruimtevaart. De temperaturen verschillen enorm. Je kan het heel koud en heel, heel warm hebben. Dus, maar daarom zijn er weer technologieën. Waardoor je weer bijvoorbeeld pakken hebt. Of maankarren of iets dergelijks. Dat je weer daartegen beschermen. En dat hebben ze 56 jaar geleden ook kunnen doen. Dus ik vind het alleen maar iets moois. En het is vooral oneindig. Niet alleen in de grootte en in de dimensies. Maar vooral in de mogelijkheden ook.
1: Ah, kijk, ja. zo kan je er ook naar kijken. Ik denk dat Stefan toch, als hij in de ruimte zou zitten, zou hij toch de natuur missen. En
2: ik zou denk ik al mijn taken vergeten en dan gaan mijmeren. Een beetje Pascaliaans. Ja. En dan zou iemand mij aanstoten en zou zeggen, je moest die proef nog doen, of dat testje. Ja. En dan zeg ik, we hangen hier toch 6 maanden, dus ik kom nog wel een keer.
1: Dan zit jij bij Augustinus te lezen ook tussendoor. Dan denk ik
2: waarom ook niet? Het lijkt me een leuke plek om Augustinus te lezen. Maar goed.
1: Ja, precies. Tot slot, Mars, daar hebben we het eigenlijk bijna nooit over gehad. Dat is natuurlijk de grote droom ook van Elon Musk, om zijn naam nog 1 keer te laten vallen. Denk jij dat we ooit, zoals 56 jaar geleden, de mensen op de maan landen, dat wij dat gaan meemaken, dat de mensen op Mars landen?
0: Het is heel simpel.
1: Oh.
0: Er moet eerst iets komen wat er nu nog niet bestaat. En dat is een manier om terug te komen.
1: Ja.
0: Je hebt een manier om er naartoe te gaan. En je kan ook inderdaad.
1: Dat zouden we al kunnen.
0: Ja, je kan ook à la Matt Damon manieren bedenken om te overleven. Maar het is volgens mij zelfs legaal gezien niet toegestaan om iemand de ruimte in te schieten zonder dat er een manier terug is.
1: Want er zullen vast genoeg mensen zijn die zeggen, joh, lijkt me zo interessant. Ik heb het er wel voor over om daar naartoe gebracht te worden. Ja,
0: volgens mij mag het niet.
2: Nou,
0: ik weet het niet. Ik
2: weet
0: het niet zeker.
2: Zijn mensen die vertrouwd zijn naar ruimteschip?
1: Ja, dat is misschien wel waar. Ja.
0: Maar kijk, een Marslanding. Laten we even aannemen dat de manier terug er komt. Laten we dat even aannemen. Dat is
1: dat ook reëel, dat zou kunnen? Dat ook een manier terug wordt uitgevonden?
0: Waarom niet?
1: Oké, dat zou kunnen.
0: Oké,
1: dat is leuk om te weten.
2: We nemen aan dat dat kan.
0: Waarom niet?
2: Wat komt er nog meer bij kijken?
0: En dan stuur je inderdaad een bemanning. Ja, ik vraag me niet over hoeveel tijd, maar waarom zou dat niet reëel zijn?
2: Maar de belangrijkste uitdaging is dus dat je terug moet kunnen
0: transport.
2: Komen. Transport. Ja.
0: Transport en dan overleven, inderdaad. Dus je moet een soort van een bepaalde soort habitat of iets dergelijks. Nou, we hebben allemaal de films wel gezien. Energievoorziening. Dus allerlei aspecten die erbij komen kijken. Echt de basisbehoeften. Eten, drinken, dat soort dingen. Dus je hebt ook te maken met een hele lange reis.
1: Een lange

0: dan naar de maan.
1: Oh, flink langer. Ja, ja, je komt binnen dagen op de maan en binnen meer dan een jaar op Mars. Ja, ja, ja.
2: Je moet zo lang.
1: Ja. Oh. Ik heb tijdens mijn bachelor, zo grappig, in Delft heb ik mij mogen focussen samen met 9 anderen op een Marsmissie. En er was op dat moment had een Amerikaanse miljardair die had een project opgezet waarbij je dan een winnaar uit zou komen. Wij zijn als finalisten toen naar Amerika gegaan omdat wij een goed project hadden geleverd. En dat was omdat er toen een bepaald jaartal was. Ik ben even het jaartal vergeten, want het is al in de geschiedenis. Waardoor je de planeten dan zo aligned waren dat je er maar, 502 dagen over zou doen. Maar 502 dagen.
0: Ja, dat is nog
1: dus
0: anderhalf
1: ga
0: jaar.
1: Er maar uit dat dat een beetje minimum is. En dan daarbovenop. Dus ja, het is een hele andere tak van sport. Van, ja.
0: Maar ik hoor jou zeggen, oké, even die terugvlucht. Dat moet nog geregeld worden. Maar in theorie zou het kunnen. Ook qua daarover leven. Ik zie dan altijd van die beelden voor me van die glazen koepels. Dan met plantjes die daar verbouwd worden. En weet ik veel wat.
1: Kijk, als je genoeg geld en middelen tegenaan gooit.
0: Dan kan het.
1: Zou ik niet weten waarom.
0: En mijn volgende vraag die voor jou aankomen natuurlijk. Stel dat dat zou kunnen. Stel dat is zo'n terugvlucht mogelijk naar Mars. En jij krijgt weer zo'n mysterieus telefoontje. Zou jij dan zeggen ja, tuurlijk?
1: Ik zou nooit nee zeggen op een ruimtereis. Nee.
0: Maar dit is best heftig natuurlijk. Want dan ben je echt een paar jaar weg.
1: Ja.
0: Je hebt ook een gezin.
1: Ja, ja. Maar ik denk dat het voor zo'n gezin is iedere ruimtereis wel. Zelfs naar een internationaal ruimtestation gaan. Het moment dat je een raket instapt. Dat heeft impact op je leven. Maar dat zou ik niet. We hebben zelfs afgesproken. Het staat nog net niet in de natuurlijke. Maar dat zonder overleg mag.
0: Ja?
1: Dus ik mocht zonder overleg ja zeggen tegen een ruimtereis.
0: Zo bijzonder.
2: Maar dat is nog onder de huidige voorwaarden dat het niet zo heel lang duurt. Maar ook Mars.
1: Ja, dat hebben we overgelaten. Een kleine lettertje. Ja.
0: Oké, dus ja, ik zie bij jou geen sportje
1: twijfel. Of leuker nog, ja. Waarom niet gewoon. Wie weet, hè? Verandert
2: het. Familieuitje.
1: Misschien verandert de boel en is het niet meer voor de highly trained, highly educated en highly. Nee, misschien mogen kinderen wel mee. Ja, hoe leuk zou dat zijn?
0: Precies. Nou, ik vond het fascinerend om hierover te horen. En meegenomen te worden in deze wereld die voor mij echt volstrekt onbekend was. En als science fiction klonk, maar dat dus totaal niet is.
2: Ik heb het wel opgestoken, ja. Leuk.
1: Nou, fijn. Ja. Fijn om te horen.
0: Ja, dank dat je er was.
3: Je luistert naar een aflevering van The Spin Doctors. Wil je het vervolg van de aflevering horen? Dat kan in je favoriete podcast-app.
4: NPO Radio 1.
5: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam de rol van regisseur Stan Vroom. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de wallen en kwamen in actie. Volgens het parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groente en fruit eerst goed te wassen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, tot dan 24 tot 30 graden... en er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. EO.
3: De vogelopvang in Utrecht maakt overuren. Verzorgers maken zich zorgen over de gierzwaluwen... die last hebben van de hitte. Daarover straks meer. Van EO. Maar eerst naar de laatste spindokters van dit seizoen. Het reces is begonnen in Den Haag. Wat was de allerbeste spin van het afgelopen half jaar? Daarin geven deze spindokters Julia Wouters, Jonathan van der Geer en Marjolein Kampschreur vlak voor de vakantie antwoord op. En daarin komt maar één vraag naar voren. Wil het kabinet nou over links of over rechts? Of weten ze het eigenlijk nog niet?
6: Hallo beste luisteraars, hallo beste kijkers. En hallo Amersfoort, Café Miles. Op vrijdag 9 januari stonden Rob Jetten, Dylan Jesselgus en Henry Bondenbal, de Bontenbal, de pers te woord voor de ingang van landgoed de Zwaluwberg. De sneeuw dwarrelde naar beneden en de drie deelden mee dat ze voor een minderheidskabinet gingen. En op 23 februari stond er een nieuw D66-VVD-CDA... kabinet op het bordes. Vol goede moed gingen ze aan de slag. Ze wilden als minderheidskabinet samenwerken, kopjes koffie drinken met iedereen, zeiden ze. En nu, 5 maanden later, op 3 juli, is het zomerreces aangebroken en wordt het minderheidskabinet door Pro en Ja 21 gedwongen om te kiezen over links of over rechts. Jullie horen het al, aan het eind van dit parlementaire jaar gaan we niet de politieke week ontspringen, maar het afgelopen halve jaar. Ja, dat is een grote streven. En dat doe ik vandaag met niet 2, maar 3 spindokters. Julia Wouters, Jonathan van der Geer en Marjolein Kampscheur. Voor het eerst met z'n drieën, welkom. En dan moeten we kijken dat we niet door elkaar gaan praten.
7: Wij zijn heel beleefd, volgens mij.
6: Ja? Ja. Dat gaan we nog wel zien, als we er eenmaal in zitten. De microfoon is daar, dat is voor vragen vanuit de zaal. De rode knop is nog steeds hier. Misschien wel voor het laatst dat we hier volgend jaar iets anders gaan bedenken. Goede suggesties mogen naar mij toekomen. En daar is de bar. Neem ruim, zou ik zeggen. En voor de luisteraars ook nog goed. Er is buiten op het plein een opbouw van een salsa of dan een Latino festival. En dat begint om 5 uur, hoor ik. We nemen om 4 uur op tot 5 uur. Dus dan heel hard Latino muziek hoort. Dan
7: als we daar soort Bad Bunny er doorheen horen schreeuwen, ja, dan weten we het is klaar.
6: Komt hij naar Amersfoort? Oh, wat heerlijk. Nou, dan ga ik naar buiten. En als ik dat begint, dan stop ik deze podcast, ga ik naar buiten.
7: Ja,
6: dan
7: ben ik een beetje mee, ja.
6: We ontspinnen hier dus altijd de afgelopen week. Maar vandaag dus gaan we het anders doen. Het zomerreces is ingegaan en het parlementaire jaar is hiermee officieus afgelopen. Dat loopt van Prinsjesdag tot Prinsjesdag. Ik heb jullie gevraagd een spin van het halve jaar mee te nemen naar Café Miles. Dat hebben jullie gedaan. Dus eigenlijk een beetje vanaf de start van het kabinet Jetten tot nu ongeveer. En er is ruimte voor vragen om dat te doen. Maar voordat ik hiermee ga beginnen, wil ik jullie wat laten horen.
8: Maar er is wel een eervolle vermelding voor de meest puntige parlementariër. Dat is het Kamerlid dat de minste tijd nodig heeft aan de interruptiemicrofoon. En de belangrijkste spelregel die we daarbij hier op het rostrum wel hanteren is dat we alleen kijken naar Kamerleden die minstens 30 interrupties op hun naam hebben staan. En hierbij kan ik zeggen dat de meest puntige parlementariër met een gemiddelde interruptieduur van slechts 13 seconden niemand minder is dan Tom, een beetje tromgeroffel, dat mag ook wel een beetje. Thijs van der Brink van het CDA. En we weten dat de heer Van den Brink deze week niet in de Kamer is als gevolg van een fietsongeluk. Ik had hem vandaag op WhatsApp en ik begreep dat hij overladen is met bossenbloemen uit al uw fracties. Die doen hem goed en ook vanaf deze plek wensen wij hem een voorspoedig herstel toe.
6: Ja. Dit gebeurde gisteravond nog. Dit hoorde het Kamervoorzitter van Kampen. En het was een eervolle vermelding voor Tweede Kamerlid Thijs van der Brink van de CDA. En natuurlijk ook de oud-presentator van deze podcast. En Thijs, hij heeft een ongeluk gehad. Ook vanuit hier beterschap. Willen jullie nog wat tegen hem zeggen? Of gaan we gewoon door?
7: We gaan door, want we hebben heel veel te bespreken. Thijs, en we willen Thijs evenaren.
6: Ja, heel
7: goed. 13 seconden.
2: Sterkte, Thijs.
7: Ja.
6: Nou, we gaan kijken of we het net zo bondig kunnen doen als Thijs vandaag met z'n drieën. Ik begin bij de spin van het halve jaar van jou, Jonathan. Ja. Want jij zei tegen mij, er zit een grote weeffout in het kabinet Jetten. En daar wil ik mee beginnen. Ja. Wat is die weeffout?
9: Nou, de weeffout is dat drie partijen, je zei het net zo heel mooi, je somde op, in januari besluiten ze met elkaar in Hilversum, het wordt een minderheidskabinet. Ja. Dan gaat de discussie in Nederland natuurlijk een beetje van hele optimistische kant van hey, heel mooi, goed voor democratie, dat trekt het debat lekker open, tot wat meer sceptische van dat leidt helemaal nergens toe. En de afgelopen maanden, het kabinet is nu ruim 4 maanden bezig, zie je eigenlijk een beetje dat een soort op- en neergaande beweging. Bij het ene onderwerp loopt het wat makkelijker. Bij sommige onderwerpen loopt het echt heel stroef. De weefhoud die volgens mij het kabinet heeft gemaakt, dat is dat de 3 partijen met elkaar niet een keuze hebben gemaakt wie hun voorkeurspartner is.
10: Ja.
9: Even andere termen, met wie gaan we nou exclusief daten?
10: Ja, dus jij zegt, ze zijn vanaf het begin af aan vergeten exclusief te daten. Wat is exclusief daten voor jou?
9: Nou, dus kiezen met wie je dat gaat doen.
10: Ja.
9: En vergeten, ik denk dat ze er niet uit zijn gekomen. Dus ze hebben dat balletje gewoon voor zich uitgeschoven. We gaan gewoon lekker starten.
10: Mm-hmm.
9: En dan kun je heel machiavellistisch naar kijken. À la, ik denk dat Ilko Heijnen een beetje in die hoek zit. We laten het wel lekker aankomen op een confrontatie in de Eerste Kamer. Die krachtmeting durven we aan. Tot meer, denk ik, in deze 60-kringen van, nou, als dat het betekent dat we dan uitgeleverd zijn aan een jaar in 20, hebben we een groot probleem. Dus zij zijn er niet uitgekomen. Omdat natuurlijk de VVD pro had uitgesloten als coalitiepartner.
10: Ja.
9: Met wie willen wij nou een vaste relatie gaan verkennen?
10: Ja. Dus jij zegt,
9: prela. Een prela, hè?
10: Een prela, oh ja. Dus zij hadden een prela moeten beginnen. Ik noemde net januari, februari. Je had eigenlijk al een beetje duidelijk moeten hebben van gaan de komende maanden gaan we vast daten met of pro of met ja 21 zeggen.
7: Tenminste situationship.
10: Dus ja, dat
7: was ook leuk.
9: Of lekker polyamoreus. Ja. Wat er nu een beetje gebeurt.
10: Het is nu polyamoreus, maar dat is ook wel heel hip. Maar het is niet heel succesvol. Om in die termen te blijven. Ik probeer bij te benen. Ja.
7: Nou, je bent hier de jongste.
10: Ja.
9: Volgens mij, omdat je in de politiek moet je een klein beetje weten wat je van elkaar bent. En bij een meerderheidscoalitie is het doorgaans. Je hebt een coalitie, je hebt een oppositie.
10: Mm-hmm.
9: Dat is heel helder hoe je tot elkaar verhoudt. In een minderheidskabinet is duidelijk wie de coalitiepartner zijn. Alleen ze hebben die meerderheid niet. En je ziet gewoon dat oppositiepartijen verschillende strategieën erop loslaten hoe ze zich tot zo'n kabinet willen verhouden.
10: Daar gaan we straks naar luisteren, want jij zegt dat is de weeffout. En voor mijn spin van het halve jaar zie je hoe dankbaar gebruik de oppositie daarvan maakt.
9: Ja.
10: Zeg je mij ook dat dit kabinet te snel is geformeerd? Hebben ze dit te snel gedaan? Of onverstandig gedaan? Of allebei?
9: Daar moet ik even over nadenken. Want ik vond die snelheid ook wel heel prettig juist. Hè? Het was ook heel voortvarend. Ik denk alleen dat het door een aantal keuzes niet te maken, ga je dat nu gaandeweg de rit maken. Moet je ze gaan maken. En dat is heel riskant.
10: Ja. Ja. Zijn ze te snel gegaan, Julia, in die formatie?
7: Ja, veel te snel, omdat ze hebben dus een heel groot discussiepunt laten liggen. En ik had het er gisteren op de borrel van Marjolein nog even over met een oud-collega van
10: mij. Voor de luisteraars, Julia en Marjolein waren gisteren op dezelfde borrel.
7: Ja. Al aan borrelen.
10: Ja.
7: En daar was een oud-collega van mij die ook dus in dat kabinet Rutte Ascher spindokter was. Een echte spindokter is hij. En we hadden toen dus die hele brede meerderheid in de Tweede Kamer. En dus wij voelen heel erg, het heeft geen enkele zin om een meerderheid in de Tweede Kamer bij elkaar te knutselen als die je niet een meerderheid ook in de Eerste Kamer geeft. Dus ja, 21 is zichzelf steeds heel erg in de etalage aan het zetten van wij willen meewerken. Maar je hebt er niks aan, want ze kunnen niet een meerderheid in de Eerste Kamer leveren. En dus als je heel erg over rechts gaat, dan moet je dus met allemaal andere hele onbetrouwbare partijen hopen dat die je dan ook gaan steunen. Ja. Nou, dat hebben we bij de eerste wet die er in de Eerste Kamer voor lag, die knijterrechts was, hebben we dat meteen zien ontsporen. Dus je moet vooruitdenken. Niet alleen van, we krijgen. Ze hebben een beetje gedacht, nou ja, in de Tweede Kamer gaan we dan over rechts en dan gaan we in de Eerste Kamer over links. Ja, dat kan dus niet.
10: Dus achteraf zeg jij, ze hadden tijdens die formatie eigenlijk gewoon, ja, het is jammer, meer tijd moeten nemen, maar dan hadden ze dit getackled. Dan hadden ze in ieder geval duidelijk van, we hadden met deze partijen verder gaan, dan wel in een coalitie, dan wel met gedoogsteun of op een andere manier.
7: Ja.
10: Een soort relatie aangaan.
7: Ja, en die gedoogsteun had wel gekund. Dus dan had de VVD door de pomp moeten gaan, want die hebben er dus een heel groot ding van gemaakt dat ze absoluut niet met die enge radicale linkse mensen wilden. Maar ze hebben ze toch gewoon nodig. Ja, gewoon als je op je vingertje stelt, dan weet je, er is maar één partij die met één klap heel dicht bij die meerderheid kan komen, en dat is pro.
10: Ja,
11: ja, maar het is natuurlijk omgekeerde wereld inderdaad om te gaan zeggen, nee, ze hadden er meer tijd voor moeten nemen. Het is inderdaad best wel lekker dat het zo snel is gegaan. Ja, het is gewoon, als je nu, maar daar gaan we ze dadelijk op komen. Als je nu terugkijkt, gewoon een volkomen ja, nutteloze strategie geweest. Of in ieder geval, als je in het begin gaat zeggen, we gaan hier met links en uiteindelijk er toch op uit moet gaan komen, dan verlies je de tijd die je nu aan het formeren bent, eigenlijk na de formatie.
10: Dat is al een beetje een teaser voor jouw spin van het half jaar. Zeg jij ook van, prima dat ze zo snel gaan, maar het is gewoon niet goed uitgepakt?
11: Nou, ik vind het sowieso, was ik heel erg blij dat het vorige kabinet opgehoepeld was.
10: Ja,
11: ook. Dat kon me niet snel genoeg gebeuren. En we kwamen toen in allemaal ingewikkelde situaties, internationale ook, terecht. En ik was heel erg blij dat Rob Jetten daar aan het roer stond.
10: Ja.
11: Dus wat mij betreft was dat een heel goed...
10: Maar dat is nog geen antwoord op mijn vraag. Mijn vraag is van, vond je dat ze te snel hebben gedaan? Ze waren heel trots op, hè? Van, we hebben te snel geformeerd.
11: Ik vind met name dat... ik bedoel, ze hadden gewoon nog niet het antwoord, inderdaad. Dus of dat nou te snel is, ik denk dat het te... Dat de VVD te langzaam is geweest in het beseffen dat, dat dit de weg heeft.
9: Je vraagt je dus een beetje af van, heeft men in de formatie nou een aantal vragen een beetje doorzitten exerceren? Van oké, we gaan nu nou straks naar het parlement toe. Wat betekent dat voor thema's als sociale zekerheid, waar veel bezuinigd moet worden? Wat betekent dat voor het fysieke domein rondom stikstof bijvoorbeeld? Voor migratie, buiten ons beleid? Wat denkt u dan dat bedoel, daar kun je best een gesprek over voeren. Wat zou u dan van vinden als we dan met Pro gaan zitten, beste Dylan? Kunnen we met jaar 21 zitten daar belemmeringen? Toen was Gidi nog niet afgesplitst. Dat ontstond natuurlijk daar gaandeweg de rit. En wat je dus een beetje ziet, dat is dat je als je in die vrije dynamiek met elkaar politiek gaat bedrijven in best wel pittige tijden, dan ben je overgeleverd aan de krachten van het spel, aan de stuurmanskunst van individuele bindzone. Daar zien we ook best goede voorbeelden van trouwens. Ik bedoel, Jamie van Dijk van de week heeft voor mij echt een heel goed debat.
10: Jamie van Essen,
9: sorry. Ja. Jamie van Essen, ja, sorry. Die deed dat best slim, maar het is niet zonder risico wat de uitkomst van dat debat is geweest. Dan zie je gewoon dat die drie partijen geen consensus hebben over wie die focuspartner is, met wie je samenwerkt.
10: Ze hadden allemaal ideeën op papier, maar over samenwerkingsstrategie was er eigenlijk...
11: Op een gegeven moment zijn ze in de tunnel naar het minderheidskabinet gegaan. Daar hebben ze toen allemaal experts voor binnengehaald natuurlijk. En dat is, ik snap dat er dan ook uitkomt. En er zat heel veel hoop achter van, inderdaad, met die goede mensen aan het roer kunnen we het wel gaan fixen. Ja, maar het pakt toch niet zo lekker uit.
7: Dat kabinet Rutte-Ascher, die hadden een soort van spreadsheet gemaakt. Die hadden alle voorstellen gekeken, gewoon geturfd. Ja. Hebben we daar meerderheid voor op basis van de verkiezingsprogramma's van de andere partijen?
10: Er stonden gewoon getalletjes achter plannen van hoeveel zetels dat zou kunnen krijgen.
7: En dus alle voorstellen die in dat programmaakkoord stonden, of regeerakkoord, weet ik wel hoe die dingen tegenwoordig allemaal heten, wisten we dat er meerderheid voor te halen was. En dat was al super naïef.
10: Ja.
7: Want toen bleek dat mensen heel erg bereid waren om ergens waar ze voor waren, wat in hun eigen verkiezingsprogramma zat, daar tegen te stemmen als ze dachten dat ze er nog wat meer uit konden slepen. Als we met name Marjolein de Grote, roerganger, het beste in Pechtold, die kon echt gewoon met droge ogen ergens tegenstemmen waar die ontzettend voor was.
10: Omdat hij wist dat er nog meer te halen was.
7: Ja, dan dacht hij, we maken ze nog even bang. Dus hij heeft tegen verbetering in de kinderopvang tegengestemd. Want hij dacht, ik wil een 500 miljoen op onderwijs kunnen claimen. En dus als ik ze niet geef, dit, dan kan ik daarna overtoepen.
10: Dus zelfs dat is nog geen garantie als je al die tabelletjes hebt.
7: En ook die experts die lang zijn geweest, die hebben ook de hele tijd gezegd, het werkt alleen als je eigenlijk in blokvormen werkt. Ze hebben zo allerlei randvoorwaarden gegeven. En daar heeft het kabinet niet aan willen voldoen. Dus.
10: Oftewel, hier aan tafel zijn het volgens mij best wel eens dat ze zijn vergeten of ze niet willen exclusief te daten met een blokpartij of een partij, Jonathan. Dat is de B-fout. Jij zegt, van die B-fout maakt de oppositie dankbaar gebruikt afgelopen half jaar. Hè?
7: Ja.
10: Wil je nog iets zeggen of wil je eerst laten luisteren?
9: Gaan we even luisteren.
10: Gaan we luisteren.
12: Ik heb de heer Jetten en de heer Bontebo en ook mevrouw Jezielkes horen zeggen, we gaan onze hand uitsteken naar de polder.
13: Ik ga u dit zeggen, wij komen helemaal niet met een alternatief. En zeker niet als we op deze toon worden bejegend.
14: Ja, ik ben er echt pislink over. Dit is gewoon een dikke middelvinger naar de Kamer.
13: En is dit geen goed begin van een minderheidskabinet?
12: Als er vervolgens een handgranaat ingegooid wordt, dan blaast u het op.
13: Dit kabinet heeft geen plan over hoe dit tot een succes te maken.
15: De strategie is dat ze er nog over nadenken.
12: Oh, maar ik zie vooral dat ze nog niet één strategie hebben.
13: En wat je dan ziet gebeuren, is dat er dan chaos ontstaat.
15: Ik hoor iets meer van de VVD dan van de D66, om wat te noemen. Die zijn wat terughoudender, die kijken misschien meer naar links.
13: Haast die ze hadden in de formatie om ervoor te zorgen dat ze een nieuw kabinet konden maken en ministers konden leveren, die haast zie ik nu totaal niet in het maken van plannen en het zoeken van een bredere samenwerking in het parlement.
15: De strategie is eigenlijk dat er geen strategie is.
12: Als jij maar met watten in je oren blijft lopen, op een gegeven moment hebben mensen geen zin om met je te praten.
16: Het is de eerste les van Jetten 1. Geen deelakkoorden sluiten, want je krijgt een mes in je rug.
10: Nou zo, dit was, Jonathan, het was een minuutje spinnen en vreemden door de oppositie over dat minderheidskabinet, ja. Over de strategie, of ja. De strategie die er niet was. Wat zegt dit?
9: Je luistert een beetje naar... in dat datingspel word je ook wel eens afgewezen.
10: Ja.
9: Dit is gewoon de afwijzing groot maken en groot uitvinden. Maar weten dat jij ook een machtskaart kunt trekken.
17: Ja.
9: Dus ze poken hem heel erg flink op.
10: Ja.
17: Ja. Ik zag Heijnen, de minister van Financiën, bij RTL Nieuws zitten.
10: Ja, deze week, hè, was
17: het. Ja, ja, en die zei, ja, logistiek was het handiger als alle partijen naar hem toe kwamen op het ministerie, want dan hoeft hij er niet zo heel weer. En nou, toen dacht ik meteen terug hoe Jeroen Dijsselbloem dat destijds deed. Die ging dus naar elke fractie...
10: Ook als minister van Financiën.
17: Ja, met de hoed in de rand om heel duidelijk te maken, wij hebben jullie nodig. Wij zijn op zoek naar jullie en wij zijn jullie het hof aan het maken en enorme bloemen mee, bonbons, de hele shebang. En die Heijnen zit er, ja, is voor mij logistiek handiger als ze allemaal naar mij komen. Dan denk je, ze hebben het gewoon, dat
10: is
17: was van de week. Natuurlijk is dat logistiek handiger. Maar zij denken de hele tijd, nou, wij zijn er met z'n drieën uit. En je mag meedoen als je wil. En zo is het niet, ze hebben geen meerderheid.
10: En Jonathan, jij zegt, dit is gewoon, eigenlijk, dit is gewoon spin voor dit... niet hebben van een strategie is spin voor heel de oppositie. Zelfs de constructieve oppositie, want we horen hier niet de flanken.
9: Nee, omdat diezelfde oppositie ook niet helemaal goed weet wat ze nou van het kabinet zijn.
10: Ja.
9: En daar heeft iedere partij een hele andere strategie op. Ik bedoel, van de week zag je, dat was ook interessant. Ik bedoel, in vorige kabinetten liet een premier dat over aan de minister van Financiën. Jette vertrouwt Heijnen daar niet helemaal in. Dus die doet daar zelf van mij veel in. Die gaat ook samen mee. En van de week zag je beelden dat Jesse Klaver het duo ontving. Ja. Dat had wel een beetje Pechtold-achtige tafereelen met... Er was veel media bij. Dus het wordt dan ook zichtbaar uitgevent. Van, hé, jullie moeten hier komen.
10: Ja. Klaver op de Kamer was dat.
9: Klaver op de Kamer. Ik heb een machtskaart. Ik kan je maken of breken.
10: Ja.
17: En hij formuleerde dat ook als volgt, Klaver dus. Ik bied jullie mijn hulp aan. Dus dat is eigenlijk gewoon vrij castrerend. He, dat is... ja.
10: Castrerend?
9: Voor je video?
17: Nee, maar dat is gewoon, ja, jullie stakkers.
10: Ja, dus dat is. En is dat effectief? Want ik kan ook bedenken dat. Ik denk dat de coalitie. Ja, ze hebben natuurlijk niet heel veel te willen. Maar ze denken van, ja, die Klaver, daar zijn we op een gegeven moment klaar mee.
17: Als ja, ze zo kunnen blijft, klaar met hem zijn.
10: Maar ja, dan heb je heel weinig zeker.
17: En ze hebben natuurlijk ook gedacht, misschien met de Provinciale Statenverkiezingen is het hele landschap weer anders. Mm-hmm. Nou, die kans is groot. Maar niet noodzakelijkerwijze in positieve zin voor dit kabinet. Want alle drie de partijen die in het kabinet zitten, die gaan onderuit.
10: Ja.
17: Onderuit onzin, maar die gaan een beetje die dalen. En dan zijn er heel veel niet-constructieve partijen waar ze niks aan hebben. Die zijn aan het stijgen.
10: Ja.
17: En pro ziet er ook goed uit. Ja. Die zijn de 5 zetels die ze aan D66 zijn verloren weer aan het terugkrabbelen. Dus het wordt er niet beter op. Wachten heeft geen zin.
18: Wat interessant is, zeg maar, nu gaan ze met de hoed in de hand. Nou ja, dus niet echt. Ze laten iedereen naar financiën komen. Dat gaat over de begroting, hè, de Prinsjesdagbegroting. Maar ze hebben natuurlijk ook net de gesprekken over het stikstofakkoord gehad. En de stikstofplannen. En daar zijn ze ook vooraf langs geweest. Onder andere bij JA21. En dan gaan we eigenlijk bij alle partijen. En ze hebben heel nauw contact gehouden met Laura Bromet, begreep ik. En ik hoorde dat... Rob Jette tegen Joost Eerdmans heeft gezegd, als dit nou zo dadelijk uitkomt, brandt het nog niet helemaal af.
10: Ja.
18: En dat is denk ik wel gewoon, dus dit is misschien ook wel een beetje, dus dat als die deuren dichtgaan, dan kunnen ze misschien nog wat meer van dit soort gesprekken met elkaar voeren. Maar als de camera's erop staan, dan is het sowieso allemaal.
10: Ja, dan is dat, dan gaat iedereen zijn eigen hachje bepleiten. En dan is er niet zoveel te onderhandelen als de camera aan staat. We gaan kijken hoe dit uploadt. Dus uiteindelijk is de weeffout is echt gewoon voerkracht voor spinkracht voor de oppositie, zeg jij. De oppositie kan gewoon lekker blijven uitdelen, de eigen punten blijven maken. En terwijl het kabinet. Ja.
9: Ja, en dan gaat de temperatuur wel een beetje oplopen. Hè. We zitten nu begin juli, half augustus komt iedereen weer terug in Den Haag. Want dan gaat het kabinet die septemberbesluitvorming verder oppakken. Ja, en daar moeten wel een paar hele harde keuzes in worden gemaakt.
10: Ja.
9: Dus augustus, september, oktober, die periode rondom de AVB, dat gaat gewoon heel spannend worden. Want je legt niet een feestbegroting voor. Dat is een begroting waar hele harde keuzes in moeten worden gemaakt. Daar moet de oppositiepartijen ook voor kunnen staan. Dus ik... Het feit dat het nu nog niet gelukt is om een keuze te maken van, hey, met die partijen of...
10: Dat wilden ze wel, hè?
9: Dat wilden ze wel, maar ze lijken daar zelf niet helemaal strategie op te hebben of daar helemaal over uit te zijn. En dan heel misschien nog even kort, want wat je van de week zag, want dat vind ik ook echt een compliment waard. Jamie van Essen, vorige week vrijdag natuurlijk de stikstofplannen neergelegd. Deze week de 100 zetels van Jette heeft hij volgens mij niet gehaald.
10: Nee.
9: Hij heeft volgens mij wel zicht op een meerderheid, omdat Pro en volgens mij ook wel Volt, Partij voor de Dieren hebben aangegeven, willen dit steunen. Ik vrees alleen een klein beetje dat cultureel, die cultuurstrijd die onder die plannen ook zit, dat het feit dat de ChristenUnie niet aan boord is en bijvoorbeeld Jij 21 niet aan boord is, in die end voor de komende maanden heel kwetsbaar gaat worden voor CDA-VVD. Ik denk dat die heel erg hadden gehoopt dat ook die twee partijen wel aan boord komen.
10: Dat je er dan een sticker op zit, want het is een links stikstof-idee.
9: Ja, en dat
18: mag er niks aan verspijkeren.
9: Nee. En dat was wel een beetje het dictaat van Pro. Dit moet het worden en er mag ook helemaal niks af. Ik wil inhoudelijk denk ik echt goed te begrijpen.
17: Dus zijn Partij voor de Dieren en Volt ook kwijt als ze er wat van afdoen.
9: Ja, en dan is een beetje de vraag, je gaat een hele grote transitie aan in het landelijk gebied komende 10 jaar zo'n beetje. Ja. Wil je dat met heel breed draagvlak doen? Ja, dat is wel een beetje de vraag of dat dan gaat lukken.
17: En hoe we dat in dat kabinet, wat ook geen meerderheid deden, dan bood je dus een partij in ruil dat ze dat ene plan steunde iets aan op een ander plan.
9: Ja.
17: Maar dat is heel ingewikkeld nu.
10: Dat is hier niet gebeurd.
17: Ja, de PvdA en VVD, daartussenin zat de constructieve drie.
9: Ja.
17: Die zaten daar middenin, dus je kon altijd wel iemand anders blij maken met iets zonder dat dat... of je nou de ChristenUnie, D66 of de SGP het tevreden wilde maken. Je hoefde niet dan iemand helemaal weer van je af te stoten. Dus dat zat hem in treinspoortjes en kazernes die open moesten. En dingen die voor je eigen achterban voor de Provinciale Statenverkiezingen of de lokale verkiezingen heel belangrijk zijn. Waar je goed mee kan scoren dan, maar die landelijk niet heel veel pijn doen.
9: Ja.
17: En dat hebben ze nu ook niet zo makkelijk.
10: Ik zie wel iemand al heel lang bij de microfoon staan en die iemand heeft de naam...
19: Marjo Wieland.
10: Hallo. Wat is jouw vraag?
19: Ja, je zag Jette en Bontebal heel zichtbaar in de campagne, maar je hoort en ziet ze nu eigenlijk heel weinig. En Dylan Jessogus nog wel. Hoe komt dat nou? Laat het aan de minister? Is dat een bewuste keuze?
17: Nee, ik vind eigenlijk de relevantie waarom we Jette zo weinig zien. Want Jessicus heeft gewoon haar eigen omroep, hè, WNL... waar ze elke ochtend, middag en avond van harte welkom is. Ik vind Bontebal zie ik nog best veel en ook af en toe moedig. Maar ik kijk natuurlijk helemaal niet alles. Maar ik heb Jette sinds dat die premier is alleen één keer bij Eva gezien en verder nergens.
10: Ja. En dat is dan, maar hij heeft natuurlijk wel zijn wekelijkse persmoment en hij heeft natuurlijk wel zijn quote die hij had gegeven, maar je zegt
17: ja, hij is heel actief op Instagram, maar
18: je wil een groot interview. Wat zoek je?
9: Wat zoek je?
19: Ja, wat meer, misschien die verbindende factor die ze heel erg probeerden. En dat zag ik bij Jette en Bontebal allebei wel, een verbindende factor. En nou ja, jullie zeggen het ook, dat mist een beetje. Dus of ik hem echt veel wil zien, misschien meer die verbindende factor wil horen.
18: Ik heb het in ieder geval heel erg gemist rondom de rellen in Loosdrecht.
17: Ja, toen was Bontebal er wel. Daar heeft hij weer bonuspunten van mij voor gekregen. Ik heb mijn sokken alweer ingepakt.
18: Ja. Maar ik denk wel dat bijvoorbeeld, zeg maar... heeft laatst excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Daar heeft hij ook niet... Dat heeft hij heel erg mooi gedaan, vind ik. En daar heeft hij voor mij ook bonuspunten mee gescoord. Maar daar heeft hij ook niet per se heel veel extra media omheen gepakt. Want dat was gewoon ook dat moment. En dat was gewoon die. Ik denk ook dat het als premier, dan laat je het inderdaad aan je ministers. En moet je opstaan op het moment dat het land in de fik staat. Of dat er iets aan de hand is.
17: Nou, ik wil liever dat je opstaat zodat het land niet in de fik staat.
18: Ja, dat ben ik ook met je eens.
17: En je hebt
10: een pushbericht van
17: Mark,
10: zoals ik ze kan.
18: Ik heb er net gevallen.
10: Ja. Wat ik met jou wel eens ben, is ergens, want volgens mij zit het ook een beetje onder jouw vraag. Je wil ook een beetje leiderschap zien dat dit proces, het hele precaire proces, niet alleen maar wordt overgelaten aan een vrij krachtenspel, maar dat je ook een beetje een Bontebal van Jette iets wil horen van... dit is hoe we de komende weken, komende maanden gaan werken. Ja. In plaats van dat het heel gauw, want het wordt ook heel gauw anders een debat met heel veel politieke verwijten. En daar mag een premier, vind ik, wel echt boven staan.
18: Nou, zeker in een minderheidskabinet. Daar moet wel iemand aan het roer staan. Dus dat daar ben ik zeker met je eens. Maar dat is denk ik niet echt per se in allerlei mediamomenten. Maar ja,
17: Maar dat, ja, dat is niet zomaar, wat mij betreft, ik hunker daarnaar. Dus ik zie hem de hele tijd in mijn timeline op Instagram langskomen. En dan is hij altijd heel vrolijk, zoals we hem kennen. En dan soms komt dat op mij best wel toondoof over. Want soms is er natuurlijk alle reden om heel vrolijk te zijn. Maar Caroline van der Plas pakte hem daar ook keihard over. Dat hij heel vrolijk vertelde dat ze alle boeren bij de ballen hadden. Mm-hmm. Je moet een beetje ook variëren. Ja. Dus hij wil dat het kan wel uitstralen. Ja, het kan wel. We kunnen wel een AZC in de fik zetten.
18: Variëren en normeren.
17: Ja.
10: Maar waar hunkeren jullie naar? Moet hij dan een grote wervelende lezing geven? Moet hij een tour door het land? Wat moet hij doen om dat...
17: Er is niet een one size fits all. Dat ligt er een beetje aan wat er gebeurt. Maar op het moment dat die rellen zo ontstonden... Mm-hmm. Onder andere in Loosdrecht, maar ook in andere plekken... toen zat Bontebal... heel erg moedig te zeggen van ik luister wel naar je. Dat betekent niet dat je altijd gelijk krijgt. Ja. Dat soort dingen wil ik ook van Jette. Hij heeft het één keer, ik weet niet meer op welk onderwerp die het gedaan heeft. Toen was het ook gewoon goed. Behalve dat ik hem over de tafel wilde trekken. Dat hij zei dat er zoveel vrouwen in de ziektewet zaten. Dat er daarom bezuinigd op moest worden. Maar hij kan dan wel. Hij kan gewoon wel dat moreel leiderschap pakken. Dat moet hij gewoon even net even iets vaker voor mij.
10: Als hij wil, wat kan hij elke dag bij Omroep WNL zitten, hoor. Maar
17: dat hij kan overal zitten.
10: Ja, maar dan zegt dat moet hij vaker doen.
17: Nee, maar bij Pauw en Wit vragen ze me ook elke week aan. Ja.
10: Ja. Dankjewel voor je vraag. Want dit was de spin van het halve jaar van Jonathan. Jij zegt ze vergeten exclusief te daten. Eigenlijk. Dat klinkt ook nog eens mooi.
2: Mooi, ja.
20: Je luistert naar een aflevering van de Spindokters. Wil je het vervolg van de aflevering horen? Dat kan in je favoriete podcast-app. En abonneer je op de podcast om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen na de Haagse vakantie.

0: Ja, luisteren naar Be Good van Gregory Porter.
1: De nacht van EO.
0: Terwijl half Nederland het deze zomer even wat rustiger aandoet, is er ook een plek waar het juist smoordruk is. De vogelopvang. In Utrecht merken ze namelijk dat het slecht gaat met de vogels. In het speciaal met de gierzwaluw. Die hebben namelijk het meest last van de hitte. Daarover ga ik praten met Kerstin Steinhardt, manager van de vogelopvang Utrecht. Hi, Kerstin.
2: Goedemorgen, Louise.
0: Hi, goedemorgen. Nou ja, het is altijd druk in de zomer, begreep ik, bij de vogelopvang. Hoe
2: dat
0: zit
2: dat? Dat is helemaal juist.
0: Ja, en je hebt toch tijd hiervoor tussendoor.
2: Ja, ik vind het gewoon zo belangrijk dat dit onderwerp opgepakt wordt en dat mensen er meer van weten. Het is namelijk voor heel veel mensen onbekend wat er allemaal gaande is met, ik zeg maar, de dierenwereld en specifiek de vogelwereld.
0: Ja.
2: En wilde vogels is natuurlijk helemaal een apart hoofdstuk.
0: Ja, en waarom is het zo druk bij jullie in de zomer juist?
2: Nou, dat is natuurlijk het vogelseizoen. En dat wil zeggen, er zijn ook heel veel vogels die in het najaar weer wegtrekken. De gierzwaluw is daar een uitstekend voorbeeld voor. Dat merk je ook in de winter. Als je zelf naar buiten gaat, dan hoor je bijna geen vogels meer. Er zijn heel veel vogels die zijn vertrokken. En de gierzwaluw is ook een lawaaischopper, maar in die zin, je hoort hem. Hij is echt heel duidelijk aanwezig in de lucht. En dat vind ik ook het hele leuke van het gierzwaluw. Het is een leuk geluid, vind ik. Het is niet vervelend, hoor.
0: Want wat is het geluid dan? Zou je dat kunnen omschrijven?
2: Oeh, ja. Ik had beter dat... In de lucht hoor je hem heel hoog. Met hele hoge piepjes.
0: Oh ja. Dus we kunnen horen.
2: Ja, je kan hem horen. Ja, zeker. Zeker. Ja. En meestal zijn ze in groepen, want het zijn kolonievogels. Dus ja, ik vind het altijd geweldig. Ik zeg altijd, de zomer begint of de lente begint als de gierzwaluw binnenkomt. En de zomer is bijna ten einde als de gierzwaluw vertrekt.
0: Ach ja, dus ze luiden onze zomer in en
2: ze komen in april, ergens in april komen ze binnen. En dat zijn vooral de juvenielen die eerder komen. En dan komt in mei komen de volwassenen zeg maar echt binnen. En dan eind juli dan gaat de grootste groep weg. En eind augustus of ergens in augustus de rest. Je hebt altijd van die latere vogels, weet je wel.
0: Die nog even blijven hangen.
2: Hey, of die er nog niet klaar voor zijn.
0: Nee, precies. Die nog even moeten aanstekken. Jij geeft al aan, de gierzwaluw die valt even extra op deze zomer. Maar voor we daarheen gaan, ik las dat jullie 20% meer vogels hebben opgevangen dan vorig jaar in de zomer. Het is toch best een opvallende stijging.
2: Ja, en dat is al sinds 2022 ben ik begonnen bij de vogelopvang. En ieder jaar is er een stijging te merken tussen de 10% en 20%. En nu is het echt extreem.
0: En waar komt dat door?
2: Nu moet ik heel voorzichtig zijn met wat ik zeg, dat dat toch veel met de hitte te maken heeft. Klimaatverandering is iets wat gewoon ook de dieren voelen. En daardoor krijg je dus meer slachtoffers.
0: Ja, en heb je aanwijzingen dat dat te maken heeft met die warmte? Kun je dat bijvoorbeeld ergens aan aflezen?
2: Wij weten dus dat er bij ons gewoon fysiek worden er veel kleine vogels binnengebracht. Die dus uit nesten vallen. En er zijn dus meer vogels buiten de gierzwaluw die vluchten voor de hitte. Dus de nesten die op het zuiden, zuidwesten en uit het zuidoosten zitten. En waar geen schaduw is, als je geen boom hebt of er is gewoon geen schaduwpunt. Dan wordt het te heet.
0: Ja.
2: En vogels kunnen hun temperatuur heel moeilijk reguleren. Dat gaat op een hele andere manier. En op een gegeven moment houdt het op. En wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze springen. Want het is springen en dan kom ik ergens terecht en ik weet niet wat. Ik kan nog niet eens vliegen. Of ik verbrand levend. En als ze nog, gierzwaluwen in specifiek, als die nog niet sterk genoeg zijn om uit de nestkast te kunnen, dan gaan ze gewoon dood. Ik vind het heel triest om te zeggen, maar ik heb het vermoeden dat er heel wat dode gierzwaluwen in nestkasten en onder dakpannen zitten nu.
0: Ja, omdat ze dan toch verbrand zijn, omdat ze de sprong niet konden wagen nog.
2: Nou, omdat ze te klein zijn. Ja. Dus ze hebben hele kleine pootjes. Dus ze zijn ook niet geschikt om te lopen op de grond. En dus ook niet in de nestkast. En als die pootjes die al zo klein zijn, nog niet groot genoeg en nog niet sterk genoeg zijn, en die vleugels nog heel klein, dan hebben ze niet eens de kracht, om naar het gat te gaan, het gat van de nestkast, of om uit de dakpan te springen. Ja. Kunnen ze niet eens.
0: Maar dat klinkt dus eigenlijk alsof de gierzwaluw zich eigenlijk gewoon opvallend slecht zelf kan redden. Geldt dat speciaal voor de gierzwaluw of geldt het voor veel meer vogels?
2: Nou, ik zou niet zeggen dat hij zich niet goed kan redden.
0: Oh.
2: Dit is een ontzettend bijzondere vogel, want die doet alles in de lucht. Die eet, die drinkt, die heeft seks in de lucht. Die doet alles in de lucht. Hmm. En er is maar één moment in zijn leven dat hij, of per jaar voor de volwassenen, dat hij op de grond of in een nestkast komt of onder een dakpan. En dat is als hij gaat broeden.
0: Oh ja.
2: Dus het is een ontzettend juist sterke en mooie en leuke kleine vogel. Ik heb diep respect voor deze vogel.
0: Ja, en toch, ja, dat kan ik me helemaal voorstellen als ik jou zo hoor. Je ziet ze natuurlijk ook weer aansterken bij jullie. Maar toch denk ik, korte pootjes, verbranden, dat gaat allemaal maar niet. Toch als je zo'n basisvraag over de natuur stelt van de survival of the fittest, dan zou je bijna denken, hoort het er dan niet een beetje bij dat ze, als ze zich niet kunnen redden, dat het dan inderdaad hier stopt en dan misschien op een andere plek verder moet met de gierzwaluw?
2: Nee. Nou, het punt is dat de gierzwaluw, die wil je eigenlijk een andere locatie aanbieden. Maar ze zijn giga honkvast, heet dat. Een gat of een nestkast of een dakpan die ze uit hebben gezocht, daar gaan ze jaar in, jaar uit komen ze naar terug. En dat is het. Dat is wel een gebrek bij deze vogelsoort. Die is dus niet flexibel qua nesten. Dat is zijn probleem.
0: Ja, dus
2: want voor de rest is het een enorm goede vogel. Alleen die nestkasten niet en die dakpannen. En we zijn in gesprek met zowel de vogelbescherming, met de gemeente, met de stadsecologen, met de gierzwaluwwerkgroep en met gierzwaluwexperts en uiteindelijk ook met de provincie, om te kijken wat we kunnen doen.
0: Ja.
2: Want er zijn, en dat vind ik wel heel leuk om te delen, landen waar gierzwaluwen herplaatst worden die in een vogelopvang terechtkomen. Die worden dus bij andere ouders in een gierzwaluwnestkast teruggeplaatst.
0: Ja.
2: En die adopteren ze. Gierzwaluwen leggen namelijk 1 tot 3 eieren per nest. En als er bijvoorbeeld maar 1 of 2 in zitten, dan plaatsen ze er 1 gierzwaluw bij van ongeveer dezelfde leeftijd. Huh? En dat gaat
0: helemaal over landsgrenzen heen.
2: Nou ja, het zijn andere landen die dat doen. En in Nederland mag dit nog niet.
0: Huh.
2: Want je hebt ontheffing nodig van de provincie. En dat begrijp ik heel goed, hè? Want anders worden allerlei nestkasten zomaar weggehaald. En dat is verboden, want dan dat is funest voor de vogels.
0: Ja, precies. Hey, als we even terugkeren, hè, op het punt van, we willen dus, jij beschrijft de gierzwaluw al als een prachtige vogel waar we heel veel plezier van hebben om hem te zien en om hem te horen. Maar als we het echt eens hebben over, waarom willen we zo graag die gierzwaluw redden? Wat is er zo speciaal aan de gierzwaluw?
2: Nou, anders heb je ontzettend veel last van, tenminste last, krijgen we last van insecten. Ze eten 10.000 tot 20.000 insecten per dag.
0: Mm-hmm.
2: En dat is niet mis. Dus als jij gierzwaluwen hebt, en ze zijn veel in de steden, want het zijn eigenlijk rotsbewoners, zeggen we.
0: Okay.
2: Dan heb je ook min of andere insecten. Ze eten ontzettend veel insecten. En dat is voor ons, ik denk, wel een welkom.
0: Scheelt ons weer een hoor, zeg maar.
2: Juist, ja. Heel mooi gezegd. Ja,
0: nou, dat klinkt klopt. Alsof we ze inderdaad absoluut moeten gaan redden. Dan vraag ik me toch een beetje af, hoe werkt dat dan? Want ik begreep dat het heel hard werk is bij gierzwaluwen om ze te redden.
2: Ja, Ze worden, ja, ik bedoel, er zijn mensen die, nou, er zijn vogelopvangcentra die insecten met pincetten aan ze geven, maar wij zijn overgestapt op een nieuwe methodiek. En dat hebben we van onze collega's uit van de Vogelhospitaal in Naarden overgenomen. En dat is dus met een mix van verschillende insecten en nutriënten, doen we dat met een zonde. Dus dat wordt in het bekje gespoten en iedere 2 tot 3 uur krijgen ze voeding. Zo. En afhankelijk van het gewicht krijgen ze dat naar binnen en dat van 9 uur 's morgens tot zonsondergang.
0: En hoe lang zijn die gierzwaluwen er dan ongeveer bij jullie meestal? Hoeveel dagen moeten jullie dit doen?
2: Ja, dat ligt eraan op welke leeftijd ze binnenkomen.
0: Nou, uiteraard, ja. Maar wat is het gemiddeld ongeveer? Daar had ik je even op moeten voorbereiden.
2: Ja, dat weet ik helaas niet. Maar,
0: denken dat jullie dagen en dagen die gierzwaluwen met zondes moeten helpen de hele dag door?
2: Ja. Ja. Nou, dat moet je je voorstellen. En het streefgewicht bij als we ze los willen laten is 40 gram. Is rond de 40 gram. En de vleugels moeten op een bepaalde lengte zijn. En dan kijken we of ze wegvliegen. Vliegen ze niet weg, dan houden we ze nog bij ons. Maar als ze op een gegeven moment te lang op gewicht zijn en de juiste vlieglengte hebben, dan is er vaak wat anders aan de hand. En dan heb ik ook een hele trieste mededeling. Dan worden er ook een aantal geëuthaniseerd.
0: Oh, echt? Ja. En moet jij dat ook wel eens doen?
2: Keuze.
0: Hoe is dat?
2: Ik mag dat niet, als een dierenarts.
0: Oké. Okay. Oh ja, en dan sta je erbij.
2: Een dierenarts. Ja, en dan zie je dus dat hij inderdaad helaas moet euthanaseren. Maar dat hoort ook bij de dierenwereld. Ik bedoel, je moet niet een gierzwaluw die niet kan vliegen, jij of ik, die kan dus niks. Ja. Snap je? En het is een kolonievogel, dus die zoekt ook zijn soortgenoten op. Want dat is ook zijn, daar overleeft hij ook door. Dus het is heel belangrijk dat hij naar zijn soortgenoten kan en dat hij kan vliegen. En dat geldt voor alle vogels trouwens, dat ze kunnen vliegen. Als ze niet kunnen vliegen, is het einde verhaal.
0: Dan redden ze zich eigenlijk niet.
2: Dan redden ze zich niet. En dan kan je wel, je kunt problemen oplossen, maar dat gaat niet met alles. En ook niet alles is acceptabel. Hm. Ik bedoel, als jij zegt van, die heeft een breuk, maar dat duurt 6 weken voordat die oké is en het is een kolonievogel. Nou ja, dan heb je een diep ongelukkige vogel in je vogelopvang. En wat doe je die vogel aan?
0: Ja. Ik vraag
2: me, dit is voor mij heel persoonlijk. Hè?
0: Ja, nee, maar zo klinkt het ook. En eigenlijk als ik jou zo hoor met die zonde ook van dagen en dagen, denk ik ook al, ja, wat doe je zo'n vogel daarmee eigenlijk aan? Is het het waard voor zo'n vogel om door zo'n lijdensweg heen te moeten?
2: Het is geen lijdensweg.
0: Nee?
2: Ze hebben honger. Nee, ze hebben honger. En ze hebben er ook helemaal geen last van. Het is die zonde gaat niet heel diep, hè? Die gaat heel oppervlakkig. Het is net alsof ik bij jou achter op je tong, waar je slikreactie gebeurt, dat je daar eten op legt. Ja. Dus je moet zo gaan dat hij slikt. Ja. Want anders gaat hij natuurlijk spugen.
0: Nou,
2: en daar leg je het neer. Dus het is niet een of andere zonde die diep in de maag gaat. Dat doen we wel bij de duiven bijvoorbeeld. Ja, we hebben heel veel vogelsoorten natuurlijk. Maar ze hebben hier geen last van. Dit is prima. En kijk, als ze het niet fijn zouden vinden, zouden we het ook niet doen.
0: Nee, precies. Je hebt wel echt het idee, dit levert iets op. En op een duur zie je ze dan dus ook wegvliegen. Dat lijkt me een heel mooi moment.
2: Ja, ja. Ja, dat doen we altijd tegen zonsondergang om te kijken of ze kunnen vliegen en of ze weg willen. Dat is altijd, want bij zonsondergang of tegen de avond, dan voelen ze zich ook veiliger. Dan zijn ook minder predatoren, andere vogels die ze uit de lucht willen vangen. Want die heb je ook nog.
0: Ja, precies. Dan begint het pas.
2: Het leven pas. Ja. Dat is helemaal juist. Ja.
0: Ja, ik probeer me even voor te stellen. Stel dan dat ik bij mijn huis onder de dakpannen een gierzwaluw vind. Kan ik dan zelf ook iets doen?
2: Nee, je kan helemaal niks doen. Je vindt ze niet zomaar, want ze zitten boven de 3 meter minimaal. Dus een dakpan moet je wel. De dakpannen zijn vaak gemaakt om gierzwaluw nestkast, hè, als nestkast voor gierzwaluw. Dus vaak of bij oude huizen zijn het holletjes, hè. En bij nieuwe huizen hebben ze echt speciale dakpannen voor gierzwaluwen.
0: Okay.
2: Maar als je een gierzwaluw vindt, en dat is vaak dan op de grond, hè, dan zeg ik dat is dan een slachtoffer.
0: Ja.
2: Die kan je gewoon optillen en in je hand doen. Wel graag met schone handen en anders met een doekje. Want ja, veren zijn natuurlijk kwetsbaar. Die mogen niet vies worden, hè?
0: Hmm.
2: En dan kan je ze het beste meteen naar de vogelopvang brengen. Probeer ze geen water te geven, want als ze gesprongen zijn, dan hebben ze al last van hittestress. Dan hebben ze, er is al iets, hè?
0: Ja.
2: En eten geven al helemaal niet, want dat is best wel complex.
0: Okay.
2: We hebben bij ons vrijwilligers die binnenkomen, die denken dat doe ik wel even.
0: Ja.
2: Nou, echt niet.
0: Nou, ik zat inderdaad te denken, ik lees overal met die hitte en vogels dat je dan water moet geven en voedsel en zo. Maar dat geldt in dit geval even niet.
2: Nee. Bij de gierzwaluw kan je. Ja. En het is ook geen, hoe moet ik zeggen, zelfredzame vogel. Mm. Die ouders die voeren die vogel in dat nestkast of onder die dakpan de hele tijd. En in die insecten zit ook vocht. Dus ze zijn van, ja, ik bedoel, als ze heel veel dorst hebben, kunnen ze gierend, want het zijn gierzwaluw, gieren ze over het water heen. Om het is heel. Prachtig om te zien. En dan pakken ze een heel klein beetje water in hun snavel. Maar op zich krijgen ze voldoende vocht binnen door de insecten die ze naar binnen werken.
0: Ja, nou ja, en als we zo'n gierzwaluw op de grond of zo vinden, nou ja, dan weten we natuurlijk dat we jullie waarschijnlijk moeten bellen. Of in ieder geval de dierenarts erbij moeten halen.
2: Maar de vogelopvang. Want
0: of de vogelopvang.
2: Ze hebben heel weinig verstand van wilde. Vogels.
0: Oh ja, maar ze moeten ze wel euthanaseren op het einde van de rit.
2: Nou, het is, wij hebben één dierenarts en het zijn het zijn wel dierenartsen, maar die hebben vaak een specialisatie of die hebben iets gedaan waardoor ze dus meer weten
0: waardoor
2: van
0: ze dat
2: vogels.
0: Mogen. Kijk, en ik zit me dan toch voor te stellen, hè, want we hebben natuurlijk een heleboel mensen die dit misschien horen en die denken, nou, ik zou wel heel graag iets willen doen om misschien te voorkomen dat het überhaupt zover komt. Is daar iets aan te doen? Kunnen wij iets met onze tuin vogelvriendelijk maken? Nestkasten ophangen? Wat kunnen we doen om dit allemaal te voorkomen?
2: Nou, je kunt nestkasten ophangen. Dat zijn speciale nestkasten. Ik bedoel, dus bestaan verschillende vogels verschillende nestkasten. En ook dak onder je dakpannen, wat ik net vertelde. Alleen je moet ze wel op de juiste locatie ophangen. Dus op noord, noordoost of noordwest. En ik tip graag, bij de vogelbescherming hebben ze een hele mooie webpagina waar uitstekend uitgelegd staat waar je ze het beste kunt ophangen. En gierzwaluwen zijn kolonievogels, dus je hebt verschillende nestkasten dicht bij elkaar nodig. Dat vinden ze prettig, want daar voelen ze zich veilig bij. En daarnaast wil ik ook benoemen dat de vogels een hele mooie webpagina waar uitstekend uitgelegd staat waar je ze het beste kunt ophangen. En gierzwaluwen zijn kolonievogels, dus je hebt verschillende nestkasten dicht bij elkaar nodig. Dat vinden ze prettig, want daar voelen ze zich veilig bij. En daarnaast wil ik ook benoemen dat de vogelbescherming nu bezig is met

0: ellende de afgelopen jaren die alleen maar toeneemt.
1: Ja, precies. Precies. Nou, wat goed. Kijk, hartelijk dank voor dit gesprek. En voor jullie harde, jullie grote strijd die jullie daar voeren. En alle dagen vol met zondes. En dank voor dit gesprek. Kerstin Steinhardt, manager van de Vogelopvang Utrecht.

0: Ja, dat was We Are The World van USA for Africa. En daarmee zit het er weer op voor vannacht. Leuk dat je luisterde naar De Nacht van EO. Eerst nu het nieuws van 5 uur, daarna vroeg met Ruben van Haften.
1: NPO Radio 1.
2: 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
3: Vandaag, precies 10 jaar geleden, vond de coup-poging plaats in Turkije. En dat klonk toen zo. Een hele goede morgen. Je luistert naar Vroeg van 15 juli. Ik ga in gesprek over de beruchte coup-poging van 10 jaar geleden in Turkije. Die heel even Erdogan de macht leek te kosten, maar wat dus uiteindelijk toch niet gebeurde. Ja, ik ga erover in gesprek met journalist en Turkije-kenner Cevahir Varan. Cevahir, een hele goede morgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Weet jij nog waar jij was op die beruchte dag? Die nacht eigenlijk.
4: Ja, ik was bij familie en wij waren bij elkaar gekomen. En toen kregen we ineens een telefoon uit Istanbul vanuit familie. Die zeiden dat het leger zich had verzameld op de Bosporusbrug. Dat is de brug die het Europees gedeelte van Istanbul met het Aziatische deel verbindt.
3: Ja.
4: En ja, iedereen wist meteen thuis, als het leger zich heeft verzameld op de brug, kan dat maar wijzen op één ding, namelijk een coup-poging. En waren wij ook totaal in verbazing en hadden wij meteen de televisie aangezet om te achterhalen wat er zich afspeelde in Istanbul.
3: Waarom was dat zo duidelijk door die overname van die brug? Want je zegt dat kan maar één ding betekenen.
4: Omdat de Turkse context volstaat van coup-pogingen of staatsgrepen die daadwerkelijk ook gelukt zijn. Het leger in Turkije had dan een reputatie om zo nu en dan van zich te laten horen. En als het zover zou komen, wist iedereen dat het leger in staat is om een coup te plegen in Turkije.
3: Ja, ja. En hoe zit je dan voor die televisie?
4: Met totale verbazing dat niemand zag dit aankomen. En het eerste wat je deed is achterhalen of je familie nog veilig zit in het land. En gaandeweg gebeurden daar allerlei dingen die een totale shock veroorzaakten bij ons, maar ook in het hele land en iedereen die Turkije volgt.
3: Maar wat was je gevoel? Was je verbaasd, bang, euforisch? Welk gevoel had je?
4: Nou, bang natuurlijk, omdat de laatst gelukte coup, laat ik me even zo zeggen, in Turkije dateert uit 12 september 1980.
3: Ja.
4: Iedereen die ook maar iets te maken heeft met Turkije weet wat dat heeft veroorzaakt. Namelijk, het heeft het land zo wat kapot gemaakt. En ja, het overheersende gevoel was, laat deze coup niet slagen. Want dat zal het land heel veel gaan kosten.
3: Ja.
4: En gaandeweg zag je dat het Turkse volk in opstand kwam. De Turken lieten zien dat ze veerkrachtig zijn. En eigenlijk de democratie niet van zich lieten afpakken. En meteen de straten opgingen toen de president daartoe opriep. En uiteindelijk de coup mislukte.
3: Ja, we gaan daar uitgebreid over in gesprek. Zit je nu te luisteren? Heb je vragen? Stel die dan in de app van NPO Luister.
5: Vroeg. Ruben van Haften.
3: Ja, dus die nacht, hè, van 15 juli 2016. Neem ons weer eventjes mee naar die nacht. Wat gebeurde er nou precies?
4: We kregen berichten, ook iedereen in Turkije, dat het leger zich had verzameld. En dat het leger aanwezig was op straat. Dat kon maar op één ding duiden, namelijk ze willen de macht gaan overnemen. En wat ik zoals net zei, dat is vaker gebeurd in Turkije. Dus men wist iedereen ook van, er is iets aan de hand.
3: Ja.
4: Daarna kwam er een bericht op TRT, de staatszender. Dwang moest de presentatrice van dienst oplezen dat er een coup gaande was.
3: Ja.
4: Dus was men ook in totale shock eigenlijk. Ook vanwege het verleden, namelijk de eerdere staatsgrepen die wel lukten, die vonden meestal plaats rondom eigenlijk deze tijd, als we nu spreken. Het was meestal dat het leger toen de macht overnam. Alle communicatieverkeer werd gesloten. Er werden alle politici, hè, of je nou van de regeringspartij bent of van de oppositie, die werden meteen opgepakt. En nu kreeg je ineens eigenlijk primetime televisietijd. Wat is het, rond 9:30, 10:30, kreeg je ineens het bericht van, er is een coup gaande. En dat was natuurlijk ook een grote shock, want het was niet zoals de gang van zaken eerder was.
3: Nee.
4: Nou goed, toen kwam die oproep vanuit TRT. Dat is wel gebruikelijk aan een coup in Turkije, dat op de staatstelevisie dan meteen wordt gezegd dat het leger alle macht per direct overneemt. En waren dus alle ogen gericht van, oké, wat gaat er nu gebeuren op straat, gaat het leger doorzetten. En wat betekent dat voor de politici? Want iedereen, alle ogen waren natuurlijk gericht op president Erdogan. Maar goed, wie de geschiedenis van Turkije kent, weet ook dat ook politici buiten de regering om meteen worden opgepakt. En wat je toen zag, is dat heel veel mensen de telefoon namen om te achterhalen van, nou, gaat het leger hierin slagen? Gaat het ze lukken om de coup te plegen? Wat gaat er gebeuren met Erdogan?
3: Ja.
4: En Erdogan zelf kwam via CNN Turk, dat is een Turkse nieuwszender, met een oproep via FaceTime, waarin hij het volk toesprak en zei van, nou, er is iets gaande en ik vraag mijn burgers om de straat op te gaan om de coup af te wenden, om ervoor te zorgen dat hij niet slaagt. Er kwamen heel veel mensen, gingen de straat op om, ja, de strijd aan te gaan met het leger.
3: Ja.
4: En toen kwamen er dodelijke clashes met meer dan 300 doden aan burgers. En uiteindelijk stapte Erdogan zelf in het vliegtuig. Die ging naar Istanbul en kreeg je na een paar uur van de toenmalige premier, Turkije had toen wel een premier, de boodschap dat de coup was mislukt.
3: Ja.
4: En het was echt een, alsof het een rollercoaster was van, hé, je wist, als het Turkse leger, we hebben het wel over de tweede sterkste leger binnen het NAVO. Dus dat is wel een leger met bepaalde capaciteiten. Als zij een coup willen plegen, dan slagen ze er ook in. Maar toen werd een beetje duidelijk van, hé, niet het hele leger staat achter deze coup. Dus
3: nee,
4: het is blijkbaar een groep geweest binnen dat leger dat is overgegaan om een coup te plegen. Maar blijkbaar was dat niet unaniem bepaald. En was er een groot deel van het leger dat zei van, nee, dat gaan wij niet doen.
3: Nee.
4: waardoor de coup uiteindelijk mislukte. En toen was natuurlijk de grote vraag, maar ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren en wie zit hierachter?
3: Ja, maar die oproep om massaal de straat op te gaan, waarom had die zoveel effect?
4: Omdat de Turken veel hechten aan hun eigen democratie. En hebben meegemaakt wat er is gebeurd in 1980, toen de coup wel lukte. Dat was een coup die, waarvan iedereen in Turkije zegt van het heeft het land echt 50 jaar achteruit gebracht. Zowel van links als rechts werden heel veel jongere mensen opgepakt. Ze werden gevangen gezet, ze werden gemarteld. Maar ze werden ook tot dood veroordeeld. En in het Turkse geheugen staat nog heel goed een jonge man van 17, eigenlijk nog niet volwassen, die door de toenmalige coupplegers, waarvan toen de leeftijd werd verhoogd van 17 naar 18, en die werd opgehangen. En ja, dat staat nog heel erg in het geheugen van mensen die zeggen van ja, een coup is dus eigenlijk niet alleen gericht tegen de huidige machthebbers. Nee, een coup zorgt ervoor dat het leger alles overneemt en dat er eigenlijk heel weinig overblijft van je eigen democratie. Want Turkije, met alle zorgen van dien en alle kanttekeningen van dien, en die zijn ook terecht, ja, is nog altijd een democratie geweest. Mensen hechten nog heel veel aan het idee dat zij mogen bepalen wie er regeert. En ze hebben gewoon een vers geheugen van hun ouders, van deze generatie, de jonge generatie heeft geen coup meegemaakt, maar die hebben wel meegemaakt dat na 1980 het leger om de tijd van zich liet horen. En dat was altijd een waarschuwing richting de machthebbers. Dus men wist van, oké, als er een coup gebeurt, dan betekent het dat iedereen terug bij af is en dat niemand daar baat heeft, behalve de machthebbers.
3: Ja.
4: En na die coup, een paar jaar later, bij de eerste verkiezingen, heeft een partij gewonnen die een heel een neoliberaal voorstelde in Turkije. Vrije markteconomie met meer vrijheid, ook voor iedereen. En je zag dat massaal de Turken daarop stemden. En dat was puur gegeven vanuit het idee van, we willen af van het leger, wij willen een democratisch bestel. En die reactie zag je ook meteen in het land toen 15 juli 2016 plaatsvond.
3: Ja, en de dag daarna gaf Erdogan bij zijn huis een speechje. Daarin vroeg hij Amerika om Fethullah Gülen, de leider van de coup, uit te leveren. En dat klonk toen zo.
6: Amerika is er zo.
3: Ja, Jeff, hier, wie was deze Fethullah Gülen precies? Wat wilde hij bereiken überhaupt?
4: Ja, dat was een man die in Turkije heel erg werd geprezen om zijn manier van het leiden van een islamitische beweging. Dus hij was, voordat Erdogan überhaupt aan de macht kwam, was hij een begrip in Turkije. En dat moeten we wel even neerzetten. Fethullah Gülen was een islamitische prediker. Het was een man die met zijn Gülen-beweging heel erg stond voor een dialoog. En in Turkije werd geroemd om het idee dat zij als een islamitische beweging niet radicaal waren, maar een vrij gematigde versie van islam leken uit te stralen. Het was een beweging die heel goed georganiseerd was en heel veel jonge mensen wist te werven. Het waren voornamelijk jonge mensen in Turkije die kwamen studeren in de grotere steden, in Ankara en Istanbul. Net zoals wij hier in Nederland een huisvestingprobleem hebben voor met name studenten die zoeken naar een kamer. Ja, dat geldt in Turkije ook. Mm-hmm. Dus deze beweging kwam dan heel erg jonge mensen opsporen met het idee van, goh, we kunnen jullie helpen met onderdak. We kunnen jullie financieel gaan helpen. In ruil daarvoor werd je uitgenodigd om op bezoek te komen in huisjes waarin men met elkaar ging praten. En dat oogde heel erg vreedzaam. Een islam die niet radicaal is, maar heel erg open staat voor dialoog. Dat was echt ook de houding. Maar Nou ja, al gauw hadden een handjevol journalisten door. Nou, waarschijnlijk hebben zij iets anders voor ogen. Want de vragen die toen werden gesteld, en dan heb ik het echt over de jaren 90, überhaupt voordat Erdogan Turkije regeerde, was van hoe kan het eigenlijk dat deze organisatie steeds meer voet aan de grond lijkt te krijgen in bijvoorbeeld onderwijssector, in de media, maar ook in het overheidsapparaat. En gaandeweg bleek duidelijk te worden dat de organisatie nou, hun eigen mensen had geïnstalleerd op hele belangrijke posten. Ja. Bijvoorbeeld in de justitie, bijvoorbeeld in de politiek, maar ook in het leger, waar ze voor een deel in die jaren ook een zuivering hebben uitgevoerd.
7: Ja, en in
4: ze
7: de media, acteurs, voetballers.
4: Absoluut. Nou, de bekendste voetballer, Turkse voetballer, is Hakan Şükür. Dat is de spits in Turkije die de meeste doelpunten ooit heeft gemaakt voor Turkije. Hij was een prominent lid van deze Gülen-beweging. Ja. Maar je had ook artiesten uit de muziekwereld, uit de filmwereld, die zich enorm sympathiseerden met Gülen. En dat oogde allemaal heel vriendelijk. Heel gematigd. En dat was iets om trots op te zijn in die tijd. Van zie je wel, wij kunnen een gematigde versie van de islam uitstralen in Turkije. Dat is goed. Dan maken wij als Turkije, als land, ook verbinding van oost met west. En het bleek dat deze beweging internationaal ook voet aan de grond had gelegd. Want Gülen was zelf iemand die heel lang in Amerika heeft gewoond, in de staat Pennsylvania. Pennsylvania was ook een begrip in Turkije. Als je zaken wilde doen, moest je altijd een zegen krijgen uit Pennsylvania. Hoxha Efendi werd hij genoemd. Dus iemand, een religieus geleerde man. Het was een vriendelijke man, het was een aardige man. Het was iemand die predikte, het was ook iemand waarvan de achterban heel veel luisterde, bijna elke week, naar speeches van hem. Dat was in de jaren 90, waren dat cassettebandjes. Dat neem je dan mee naar huis en toen luister je naar hem. Dat waren vrij emotionele momenten voor de achterban. Het waren echt gewoon prediken. En een jaar later, ja, met de moderne technologie, waren dat YouTube-video's die men volgde. Kortom, ja, hij werd ook door ook voorgaande regeringen, voorgaande leiders in Turkije, werd hij enorm geprezen van dit is een man met wie je zaken kan doen. En het oogde allemaal heel vriendelijk.
7: Maar wat wel opvallend is, want Erdogan riep dus om zijn uitlevering en gaf hem dus ook de schuld van deze coup. Hij heeft dat zelf altijd ontkend.
4: Ja, natuurlijk. Want de hele organisatie was uiteindelijk opgericht dat de Turkije wel met goede bewijsstukken aangetoond. Iets dat zij in die 40 jaar tijd wel alles aan hebben gedaan, echt als een geoliede machine, om de macht over te nemen. En dat is wel goed gedocumenteerd in Turkije. Bijvoorbeeld de zuivering binnen het Turkse legerapparaat. Daar zijn ze voor een deel in geslaagd, waardoor ook Gülenisten achter deze coup-poging zaten. Maar bijvoorbeeld seculiere generaals, seculiere commandanten die niks te maken met de Gülen-beweging, die gingen niet mee in die coup, waardoor de coup niet slaagde. En ja, de Gülen-beweging had al een naam gemaakt in de jaren 2000 en daarna ook. Ook omdat zij bijvoorbeeld achter de omstreden grondwet zaten van 2010. Die ervoor zorgde dat Turkije een einde maakte aan een eerdere grondwet die was samengesteld ten tijde van de coup in 1980. Maar wel voor zorgde dat de democratie steeds meer werd ingeperkt. Dus het was een groot machtsblok. Voorgaande regeringen durfden de vingers niet aan te branden om met hen in strijd te gaan. Uiteindelijk was de politicus die daar wel in slaagde, die uiteindelijk ook zag van dit is een club die waarschijnlijk ook ertoe in staat is om de macht over te nemen, uiteindelijk die stap ook ooit zullen zetten. Ja, Erdogan had dat door en die had al een paar jaar ruzie met deze club. Ja. En uiteindelijk zag je waar ze toe in staat waren.
7: Hij had wel ruzie met ze, hij heeft ook lang met ze samengewerkt. Waar sloeg dat om?
4: Na 2010 kreeg je signalen dat er ruzie was binnen de twee kampen, namelijk het kamp van Erdogan en het kamp van Gülenisten. Dat zag je omdat voor die tijd het idee was van ze trekken samen op. En trekken samen op moet je zo zien. Niet alleen binnen het leger, ook binnen onderwijs, ook binnen andere instanties, met name rechters, daar kregen ze steeds meer voeten aan de grond. Hun eigen mannen werden geïnstalleerd. En daarna zag je na 2011, 2012, zag je geluiden komen van opiniemakers, journalisten die gelinkt waren aan deze beweging, dat ze voorzichtig kritisch werden over de regering Erdogan. Voor buitenstaanders, voor mensen die met beide niks te maken hadden, was het, ja, wat is nu nou precies gaande? Gaat het om een machtsstrijd? En dat leek ook wel zo te zijn. Maar voor die tijd had je inderdaad de situatie dat ze goed met elkaar leken om te gaan. Maar goed, uit latere documenten is ook gebleken dat eigenlijk Erdogan ook van begin af aan door had, maar ook eerdere andere leiders in Turkije, dat deze beweging gewoon vergaande ambities had om gewoon macht, een bestuur van het land over te nemen. Maar was niemand echt in staat, omdat ze niet zoveel macht hebben, om daadwerkelijk ook ruzie te voeren met de Gulen-beweging. Dat heeft ook te maken met, we hebben het over een beweging die in verschillende Afrikaanse landen scholen hebben geopend. En daar kinderen de Turkse taal hebben geleerd. En dat leek allemaal heel mooi. Van, hey, de Turkse taal wordt verspreid, de Turkse cultuur krijgt een internationaal karakter. Maar het diende allemaal een idee. Namelijk Gulen, de man die aan het hoofd zat van deze beweging. Die wordt, in Turkije wordt dat gezien als een sectarische beweging met een hele hiërarchische structuur. Ja, die wilde gewoon de macht overnemen. En het krankzinnige aan dat hele verhaal is dat in die 30, 40 jaar tijd zijn er echt letterlijk een handjevol journalisten geweest die hebben gewaarschuwd van, jongens, hoe komt het dat zij zoveel macht hebben en waar is deze man op uit? Die vragen zijn wel gesteld, maar in het maatschappelijk debat werd dat gecensureerd. Ja. In de politiek kwam dat niet echt ter sprake. Politici die zich, met name uit de oppositie, die durfden deze vragen te stellen, ja, die werden monddood gemaakt. Daar werd niet naar geluisterd. En je werd bijna gecriminaliseerd als je kritiek had op de Gulen-beweging. Dat komt omdat ze zoveel macht hadden.
7: Ja, en die macht verdween wel na de coup, want er ontstond een noodtoestand van 2 jaar. Er werden meer dan 100.000 mensen ontslagen, gearresteerd of vervolgd omdat ze Gulenist zouden zijn. Het opvallende was dat Erdogan daarna de coup een geschenk van God noemde om het land te hervormen. Wat bedoelde hij daarmee?
4: Nou, voor Erdogan was dat ook, en dat zeg ik als iemand die deze kwestie al jarenlang volgt, een grote shock. Want hij zag dat tot direct in zo'n omgeving mensen aanwezig waren die eigenlijk voor Gulen werkten.
7: Maar van grote schok naar geschenk van God is een grote stap.
4: Ja, zeker. En dan moeten we even de context van Erdogan schetsen. Die staat ook een beetje los van deze Gulen-beweging. Erdogan had al langer de ambities om een presidentieel systeem in te voeren. Daarvoor had hij niet de volledige steun vanuit alle hoeken van de samenleving. Wat gebeurde op het moment dat de coup mislukte, hadden zij heel goed door van naar buiten eigenlijk onze regeringskring, dus buiten onze achterban en partijen die vanuit het uiterst rechtse vlak die ons steunen, hebben wij eigenlijk niet zoveel steun. Ze voelden zich echt bedreigd in hun bestaan. En dat moment grepen ze daarna aan om steeds meer de macht naar zichzelf toe te trekken. Dus wat je daarna kreeg in 2017... kwam er een referendum in Turkije waarbij de regering inzette op een presidentieel systeem. En dat werd heel erg gepresenteerd en verkocht als van ja, dat moet naar het Amerikaans voorbeeld zijn. Maar wie goed keek, zag dat de Turkse versie van een presidentieel systeem vergaande bevoegdheden gaf aan de president. Dus je zag een Erdogan die steeds meer macht naar zich toe trok. En dat geschenk van God, daar is heel veel kritiek op gekomen. Van wat bedoel je daarmee? Er is ook kritiek gekomen op is dat allemaal eigenlijk georchestreerd door de regering zelf? Want de coup is mislukt. En de Gulen-beweging die hebben het zelf ontkend. Maar goed, we weten ook uit goed gedocumenteerde stukken dat zij er wel achter zaten, de Gulen-beweging. Maar dat er een proces ontstond in Turkije. En dat is denk ik het meest saillante aan dit verhaal. Want welke conclusies trek je als er zo'n coup plaatsvindt, de conclusie van de democratie is gered. Maar twee, ja, democratie gaat niet alleen om een verkiezing, over stemmen gezet. Het gaat er ook om dat er een inclusief bestel is waarin iedereen zich gehoord voelt. En dat begon af te brokkelen. Dus je kreeg een proces dat de noodtoestand heel lang duurde. En daar was ook kritiek op van, moet het allemaal zo lang duren? En dat Erdogan en zijn regering steeds meer een roep deden van, de macht moet echt gecentraliseerd worden rondom de persoon Erdogan zelf. En dat is de fase waarin we nu eigenlijk in zitten. Ja. 10 jaar later hebben we een systeem waarin de president zowat bijna alles mag bepalen in Turkije. De rechters mag aanstellen. En als het niet bevalt, mogen die rechters ontslaan worden. Er is nog een parlement, maar dat parlement heeft niet meer de macht die ze voorheen hadden. En dat zijn toch wel elementen die je echt nodig hebt voor een gezonde democratie.
7: Maar waar ligt dan die grensrever hier tussen je land beschermen, maar ook het respecteren van de rechtsstaat? Want je zei al, heeft ook rechters opgepakt en aanklagers.
4: Ja, precies. En kijk, de mensen die zijn opgepakt, dat zijn Gulenisten. Wat je kreeg,
7: maar allemaal?
4: Volgens de regering wel. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar rapporten die bijvoorbeeld Amnesty International en andere mensenrechtenorganisaties.
7: En de Raad van Europa ook, ja.
4: Precies. En daar is kritiek op gekomen, omdat zij hebben gezegd en ook hebben gedocumenteerd van niet alles. En iedereen die wordt opgepakt heeft een link met deze Gulen-beweging.
7: Precies.
4: Dus er kwam echt een schoonmaak van waarbij de regering zei van, wij pakken nu iedereen op die op de een of andere manier gelinkt is aan Gulen. Maar je zag in praktijk dat ook mensen die helemaal niet toebehoorden aan de Gulen-beweging, bijvoorbeeld de Amnesty-directeur in Turkije, dat die ook werden opgepakt, uiteindelijk weer vrij kwamen. Maar er kwam iets op gang wat eigenlijk liet zien dat Erdogan zelf enorm geschrokken was van wat er gaande was. Want ze waren echt uit om hem uit te schakelen. Waardoor ook hij het gevoel had van, kan ik nog iedereen in mijn nabije omgeving vertrouwen? Maar dat is het punt, denk ik. De vraag die echt gesteld had moeten worden, en ook is gesteld, maar niet in het maatschappelijk debat goed is beantwoord, van, hoe kwam het eigenlijk dat de Gulen-beweging zoveel macht had? Hmm. Wat is het aandeel geweest van de regering Erdogan, en maar ook van voorgaande regeringen? Ja, en die vragen zijn niet goed beantwoord. Waardoor er ook wel heel veel kritiek is geweest op het proces daarna. Van, waarom worden zoveel mensen gearresteerd? Zijn deze mensen allemaal gelinkt aan de Gulen-beweging? Want we weten ook nu bijvoorbeeld in Turkije worden heel veel mensen gearresteerd. Vorige week al, in aanloop naar die NAVO-top, heeft de regering de opdracht gegeven aan de autoriteiten om heel veel mensen te arresteren, waarvan zij zeiden, nou, die zijn allemaal gelinkt aan linkse terreurgroepen. Maar als je kijkt naar de praktijk, zie je gewoon, ja, het zijn advocaten, het zijn milieuactivisten, het zijn journalisten die worden opgepakt. Dus er is een proces ontstaan, en dat is eigenlijk de conclusie die niet getrokken is van, nee, waar sta je voor? Sta je voor de bescherming van de democratie? Of ga je naar de coup zeggen van, ik ga alles naar mezelf, alle macht naar mezelf toetrekken. Ja. En we veranderen van een democratie in een autocratie. En dat is eigenlijk de fase waarin Turkije zich nu bevindt. En ook veel kritiek is vanuit de samenleving. Maar ook bijvoorbeeld, Amnesty.
7: Maar waar ligt die grens dan tussen legitieme terrorismebestrijding, wat ook, hoorde ik uit je verhaal, absoluut nodig was, maar ook het criminaliseren van bijvoorbeeld politieke oppositie, wat ook gebeurt?
4: Ja, nou, dat gebeurt nu. Sinds vorig jaar is dat bezig en dat is een hele grote campagne. Volgens mij ligt de grens bij een gezonde rechtsstaat. Een rechtsstaat die functioneert. Want op het moment dat die coup wordt gepleegd, kun je ook de conclusie trekken, er zaten ook aardig wat rechters in het overheidsapparaat die voor Gulen actief waren. Die werden, bij monden van de regering, die werden allemaal ontslagen. Er kwamen nieuwe mensen voor in de plaats. Maar de vraag die zich dan opdient van, zijn er mensen die dan geïnstalleerd worden? Zijn dat mensen die op basis van hun kunde daar zitten? Of is er sprake van vriendjespolitiek? En dat is de grote kritiek die de regering nu krijgt, van dat er heel veel vriendjespolitiek is, dat er heel veel corruptie is, en dat er allemaal mensen worden geïnstalleerd op hele belangrijke posten die gewoon loyaal zijn aan de zittende macht.
7: Ja.
4: Dat is dus, en dat is denk ik de pijnlijke conclusie van deze coup, is de coup is mislukt. Dat is goed, dat is een pluspunt voor de Turkse democratie. Laat zien dat de Turken veerkrachtig zijn. Maar daarna moet je ook de vraag stellen van hoe is het zo ver kunnen komen? Waar zijn de fouten gemaakt? En die discussie ook op parlementair niveau. Want de oppositie heeft toen een verzoek ingediend. Laten we een commissie gaan oprichten om te onderzoeken hoe ver de Gülen-beweging in de Turkse politiek zat. Welke ministers waren verbonden aan de Gülen-beweging? Ga zo maar door. En wat daar saillant aan is, is dat gedurende de regeringsperiode van Erdogan, ook eigen ministers van Erdogan, voordat de ruzie brak tussen Erdogan en Gülen, heel erg lovend waren over Gülen. Ja. Over hem spraken als iemand die aan een voorbeeld kunnen nemen. Het was niet alleen de regering, ook uit de oppositie klonk er heel veel lofgezang voor de Gülen-beweging. Maar dat gedeelte, dat had beter uitgezocht moeten worden. Als in van hoe ver zijn ze doordrongen tot de politiek? Wie was voor Gülen en wie niet? En hoe kan dat eigenlijk? Waar zijn fouten gemaakt? Er is wel, en dat moeten we ook voor de volledigheid vermelden, Erdogan heeft ook gezegd dat er fouten zijn gemaakt. Mm-hmm. Alleen dat is het pijnlijke punt, die maatschappelijke discussie die dan op gang moet komen. Mm-hmm. Welke fouten, maar ook journalisten die dan de ruimte moeten krijgen om hun vrijheid te kunnen vragen. Maar wat is uw aandeel daarin? Ja, dat is niet gebeurd. En we zitten nu in een fase dat steeds meer vrijheden van allerlei mensen binnen de oppositie, maar ook daarbuiten, om van mensen die kritisch zijn, die vrijheden worden ingeperkt. En dat er heel veel zorgen zijn over hoe de Turkse rechtsstaat nu functioneert. Waarvan ook de oppositie zegt bijvoorbeeld, dat is, maar ook niet alleen de oppositie, maar ook veel gerespecteerde juristen in het land, van we hebben eigenlijk in feite geen gezonde functionerende rechtsstaat meer. En dat had toch wel moeten gebeuren als je beseft dat er een coup heeft plaatsgevonden in je land.
7: Die rechtsstaat van nu gaan we zo uitgebreid over in gesprek. Zit je nu te luisteren? Heb je vragen? Stel ze in de app van NPO Luister.

0: De Four Lads op NPO Radio 1 met Istanbul.
1: Vroege vragen.
0: Een toepasselijk plaatje, want ik ben nog steeds in gesprek met Cevahir Varan over de coup-poging in Turkije. Die was vandaag precies 10 jaar geleden. Daarover mag je al je vragen stellen in de NPO Luister-app. Ja, Mo heeft een interessante vraag gesteld, Cevahir. Die wil namelijk weten, hij zegt, Turkije was deze week natuurlijk ook de host van de NAVO-top, wat je eerder al noemde. Maar Turkije onderhoudt ook goede banden met Rusland. Wat is eigenlijk hun buitenlandstrategie?
2: Eentje van zichzelf positioneren op het wereldtoneel. En daar lijkt de regering wel in te slagen. Dat heeft er weer te maken dat wij nu in een vrij turbulente wereldorde zitten. Waarin Europa toch echt een probleem heeft met bondgenoot Amerika. Die is wispelturig, die is roekeloos. En eigenlijk als je goed kijkt naar de Trump-regering. Die heeft eigenlijk heel weinig met de Europese waarden, vrijheid. Al die waardesystemen waar wij voor staan. En met name de dreiging vanuit Rusland, die volgens inlichtingendiensten veel groter wordt, heeft Europa toch een probleem met de eigen defensie. Dus wordt heel erg gekeken naar Turkije, omdat Turkije een groot defensieindustrie heeft. Tweede sterkste leger binnen de NAVO. En dat zien de Turken ook, dat de Europeanen zenuwachtig zijn geworden. Daar maken ze gebruik van door zichzelf te positioneren als een land waarmee je kunt optrekken, waarmee je de defensiesamenwerking kunt opschalen. Turkije is ook NAVO-lid. Anderzijds ziet Erdogan dat Oekraïne al 4,5 jaar wordt geplaagd door een verschrikkelijke oorlog. Ja. Dus de banden met Oekraïne zijn ook goed. Maar Turkije heeft altijd ook een vrij pragmatische relatie gehad met Rusland. Dus kortom, tel daarbij op dat de president Erdogan ook een goede relatie heeft met Trump. Dus al met al is het een plaatje van Turkije dat zich steeds meer laat gelden en Erdogan handig gebruik maakt van zijn houding op het wereldtoneel om goede relaties aan te gaan met verschillende wereldleiders.
0: Ja, en over over die relatie met het buitenland heeft Aswin ook een vraag. Die zegt, ik woon in Italië en hier stemmen niet zoveel jonge Turkse Italianen op Erdogan. In Nederland is dat wel zo. Sterker nog, 70% van de Turks-Nederlandse stemmen heeft bij de verkiezingen in 2023 op Erdogan gestemd. Waar komt dat verschil vandaan?
2: Ja, dat is historisch gezien ingegeven, denk ik. Veel mensen die in Nederland, Turkije of in België wonen, dat zijn inmiddels derde of vierde generaties Turken. Waarbij het sentiment voor de partij van Erdogan groot is geweest. Dat heeft te maken met de politieke stroming waar Erdogan uitkomt. De politiek islamitische stroming, zou ik dan eigenlijk moeten zeggen. En die heeft al de wortels eerder al in Turkije gelegd. Dus dat sentiment voor een conservatief en nationalistisch Turkije, dat was al aanwezig in deze gemeenschappen. Dat heeft zich nu geuit in het tijdperk Erdogan, waar veel Turkse Nederlanders bijvoorbeeld op Erdogan stemmen. En wat je ziet in andere landen, bijvoorbeeld de Turken die naar het VK gaan of Amerika gaan, dat zijn niet derde, vierde generatie Turken.
0: Nee, precies. Ja.
2: Precies. En die dat zijn meestal mensen die niet gekomen zijn ten tijde van de jaren 60 voor arbeidsmigratie. Nee, dat zijn Turken die nu wat hoog geschoold zijn en naar het buitenland gaan om daar een nieuw leven op te pakken en een nieuw bestaan te realiseren. En dat zijn wat meer Turken die wat meer in de seculiere hoek zitten en wat vaker progressiever stemmen. Ja. Vandaar dat verschil.
0: Als je net inschakelt, je luistert naar Vroeg van woensdag 15 juli. We hebben het over de mislukte staatsgreep in Turkije van 15 juli 2016... en ook de nasleep daarvan, de noodtoestand, de zuiveringen en de grondwetswijziging naar een presidentieel systeem. Maar ja, die coup is inmiddels 10 jaar geleden. En hoe zit Turkije er vandaag de dag uit? Welke sporen heeft 15 juli 2016 achtergelaten in de democratie, de economie en de internationale positie van Turkije? Daarvoor ben ik dus in gesprek met Cevahir Varan, Turkije-kenner en ook journalist bij onder meer Bureau Buitenland. Zit je te luisteren, heb je vragen? Die mag je natuurlijk allemaal stellen in de app van NPO Luister. Ja, we zijn dus nu precies 10 jaar verder, Cevahir. Als jij nu die balans opmaakt, wat is nou de belangrijkste erfenis van die 15 juli 2016 voor Turkije?
2: Ik denk dat het grootste punt is dat we in Turkije geen leger meer hebben dat een heel groot machtsblok vormt. wat af en toe in staat is om een politiek signaal af te geven. Dat is toch echt een verdienste geweest, omdat die coup mislukt is. En dat was altijd een doorn in het oog voor de Turkse democratie. Anderzijds heb je wel een Turkije waarvan heel veel stemmen opgaan van ja, koersen wij nu niet af om een soort van een Rusland te worden, waarbij je dus op papier wel verkiezingen hebt, maar iedereen weet dat ze...
0: JV hier, hallo?
2: ...te gaan rollen.
0: Oh ja, je viel heel eventjes weg. Wat was je laatste zin, sorry?
2: Nou, dat ik zeg dat er veel zorgen zijn in Turkije of ze niet een soort Rusland worden, waarbij je op papier wel verkiezingen hebt, maar iedereen weet, die zijn niet echt.
0: Ja, precies, ja. Want dat is ook de discussie nu, hè? Want in 2016 werd het mislukken van die coup nog wel gezien als een overwinning voor de democratie. Maar ja, je zei net ook al, het wankelt nu een beetje.
2: Ja, het behoorlijk, omdat heel veel oppositiefiguren worden opgepakt. De grootste rivaal van Erdogan, die zit in de gevangenis. Vele andere mensen uit de oppositie, politici, die zijn ook opgepakt. En allemaal op beschuldiging van corruptie. Als iemand wordt beschuldigd van corruptie, moet je dat natuurlijk zeker onderzoeken. Maar als je kijkt naar het maatschappelijke middenveld, hebben met name juristen in het land die zeggen van ja, er is gewoon een politiek proces gaande om de oppositie eigenlijk zo klein te houden dat bij de volgende verkiezingen de president weer kan winnen.
0: Ja.
2: En als je de regels zou navolgen, zou de president eigenlijk niet meer mogen meedoen met de verkiezingen. Maar dat lijkt wel te gaan gebeuren straks.
0: Ja, maar waarom noem je dan nu een kantelpunt? Want voor mijn gevoel staat de democratie eigenlijk dan al sinds die coup-poging in de jaren 80 onder druk.
2: Absoluut, maar sinds de jaren 80, nadat de coup is mislukt, wel gelukt is, is er daarna wel zijn er wel verkiezingen georganiseerd en heeft Turkije gekozen voor een liberale koers. En zijn er daarna wel verkiezingen georganiseerd die eerlijk waren. En waarbij ook de Turkse democratie hoog in het vaandel stond. Dat is sindsdien wel goed georganiseerd in het land. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er verschillende kantelmomenten zijn geweest, met name in die afgelopen 20, 25 jaar tijd. Maar dat we sinds eigenlijk vorig jaar in een proces zitten waarin dat steeds meer begint af te brokkelen. In 2024 won bij de lokale verkiezingen de oppositie fors. De oppositiepartij werd de eerste partij in Turkije. Dat is niet eerder gezien in het tijdperk van Erdogan. Waardoor dat ook bij heel veel mensen de hoop gaf van ja, de eerlijke verkiezingen kunnen nog gehouden worden, ondanks dat er zorgen waren over het machtsbewind. Alleen je ziet nu heel veel arrestaties, waardoor heel veel mensen de vraag hebben van ja, hebben wij over 2-3 jaar wel eerlijke verkiezingen nog in het land?
0: Ja, waaronder de burgemeester van Istanbul. Ja, zijn aanhangers spreken van een politieke afrekening. De regering Erdogan zegt dan weer, het is een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie, witwassen, fraude en machtsmisbruik. Wat zegt nou deze zaak specifiek over de staat van de Turkse democratie?
2: Nou, eigenlijk heeft de oppositie, maar niet alleen de oppositie, ook de intellectuelen in Nederland of in Turkije, academici, analisten, die zagen eigenlijk dat Turkije op een kantelpunt zit. Met name de oppositie kijkt heel erg naar het Hongaars voorbeeld, waar Viktor Orbán 16 jaar lang aan de macht was, waar Hongarije eigenlijk ook min of meer een autocratie was. Daar is het wel gelukt om met verkiezingen Orbán te verslaan. En nadat Hongarije de verkiezingen hadden plaatsgevonden, had de Turkse oppositie heel erg de hoop van hey, dat Hongaars succes, daar kunnen wij iets van leren.
0: Ja.
2: En dat kunnen wij misschien in Turkije gaan toepassen. Alleen in Hongarije was de uitdager van Orbán, Peter Magyar, ja, die mocht meedoen aan de verkiezingen. Die zat niet in de gevangenis. En in Turkije heb je de situatie dat de grootste rivaal, die volgens vele opiniepeilingen mogelijk de volgende verkiezing kan winnen, die ook steun geniet van 15 miljoen mensen. Want 15 miljoen mensen hebben in Turkije hun handtekening gezet om iemand mogelijk kandidaat te stellen voor de volgende presidentsverkiezingen. Dat is best belangrijk. Die 15 miljoen mensen zijn niet allemaal lid van die oppositiepartij. Dat zijn mensen die zeggen van wij willen in het land eerlijke verkiezingen. En dat kan op het moment dat je deze man vrijlaat en laat meedoen aan de verkiezingen. Dus het kantelmoment is een beetje tussen, kunnen wij nog een beetje een Hongarije worden waarin het wel lukt? Of ja, koersen wij toch af richting een autocratie, wat steeds meer lijkt op een soort Rusland.
0: Maar het zijn vooral jongeren die hem steunen. Studenten en jonge Turken, die gaan echt de straat op. Wat willen zij dan? Waarom scharen ze zich zo achter hem?
2: Dat is best interessant, omdat na de huidige generatie, Gen Z worden ze genoemd, eigenlijk wereldwijd steeds meer van zich laat horen. Je hebt het in Nepal gezien, je hebt het in andere landen gezien, in Turkije zie je dat ook. Het is een jongerenbeweging die klaar is met de bestaande politiek. Met de bestaande oude conservatieve garde. Waarin zij zeggen, wij staan voor een Turkije dat inclusief moet zijn, dat open moet zijn, dat vrij moet zijn. Waar de democratie goed moet gaan functioneren. Anderzijds krijgen toch een brain drain, wat eigenlijk ook gaande is in Turkije. We moeten kosten voor kosten onze democratie beschermen, anders kan dat niet meer. Dat is eigenlijk de angst die heel veel mensen in dat land hebben als straks de verkiezingen worden georganiseerd zoals dat nu gaat. Dus niet iedereen mag meedoen. Sommigen zitten in de gevangenis. Dan zien mensen dat als schijnverkiezingen. Ja. En dan verliezen mensen de hoop van, ja, eigenlijk komt het niet meer goed met de democratie. Dus de jongeren staan echt pal voor de democratie. İmam Molde is daar een exemplarisch voorbeeld van, die burgemeester van Istanbul. En het is niet zo dat al die jongeren per se hem steunen. Nee, het gaat hen om het idee dat ze nog een democratie hebben. Ja. Dat is de groeiende zorg onder de jongeren.
0: Maar zou dan die groeiende onvrede zich wel kunnen vertalen in een verkiezingsuitslag in 2028?
2: Dat is een hele interessante vraag, want die groeiende onvrede zie je elders breder in de samenleving. Ook bij mensen die voorheen op de regering stonden en nu zoiets hebben van, ja, moet dit nu zo wel doorgaan? Want iedereen in het land ziet dat de macht echt geconcentreerd is rondom één persoon.
0: Ja.
2: Alleen de vraag is, ja, verkiezingen vraagt ook om politieke vertaling van die maatschappelijke onrust. De oppositiepartij zit nu echt in een spagaat, omdat de rechters hebben bepaald in Turkije dat de huidige partijleiding van de grootste oppositiepartij moet opstappen ten faveur van de oude partijleiding. En die oude partijleiding, dat was niet echt een succesverhaal. Dat waren partijleiders, partijbestuurders die geen verkiezingen wonnen.
0: Ja.
2: Nu heb je een bestuur wat wel verkiezingen wint, maar zij moeten opstappen van de rechter. En dat ziet iedereen als een politiek proces om die hele oppositie op te ontmantelen.
0: Ja, maar een ander belangrijk dossier ook in de toekomst van Turkije is natuurlijk de Koerdische kwestie. En de PKK die strijdt voor de zelfbeschikking van de Koerden. Dat is heel lang een gewapend conflict geweest. En vorig jaar heeft Erdogan een ontwapeningsproces met ze in gang laten zetten. Waarom kiest hij dan toch voor een andere koers? Voelt hij ook, er moet nu wel iets gebeuren om toch mijn positie te blijven behouden?
2: Ja, als je goed let naar zijn woorden, maar ook breder vanuit de regering, dan zie je een aantal zaken opvallen. Eerst zeggen ze van, we zien dat de regionale stabiliteit in het Midden-Oosten afneemt. Nou, je hebt gezien Gaza, genocide, Libanon. Eigenlijk past Israël daar de Gaza-methode toe. We hebben Syrië gehad. Syrië heeft heel lange burgeroorlog gehad. Uiteindelijk zitten daar nu machthebbers die worden gesteund door Ankara. En de regering heeft de conclusie getrokken, maar wij moeten in het land geen gedoe meer hebben met terrorisme. Dus moeten wij dat oplossen. We moeten aan tafel zitten, de wapens moeten neergelegd worden. Nou, dat is een opsteker, want dat leidt tot een vredesproces. Alleen de kritiek is, en dat is met name intern, is dat de regering dit gaat gebruiken om straks steun te krijgen vanuit Koerdische kringen, om te kunnen zeggen van, ja, goh, we hebben vrede bereikt met de PKK. En in ruil daarvoor vraag ik om jullie steun om die grondwet te wijzigen.
0: Ja,
2: want
0: precies.
2: Als je verkiezingen wil organiseren, waarbij president Erdogan weer mag meedoen, heb je twee opties. Of vervroegde verkiezingen, dus er moet iets gebeuren en er moet een reden voor zijn. Of je moet de grondwet gaan wijzigen. Ja, daar heb je steun voor nodig. En dat kan als je iets bereikt met de PKK. Dat is historisch, is dat heel belangrijk. Maar hè, wat je terecht zegt, dat proces is al een tijdje bezig. Maar er klinkt ook kritiek dat het niet echt wil vlotten en dat het moeizaam verloopt.
0: Nou ja, want inderdaad, het neerleggen van die wapens is één ding. Maar ja, die Koerdische kwestie is natuurlijk niet opgelost daarmee.
2: Nee, en eigenlijk vragen de Koerden om meer ruimte in de politiek. Want los van de PKK is er ook een politieke partij actief, die is vrij Koerdisch georiënteerd. Daarvan zijn in de loop van de tijd heel veel burgemeesters opgepakt. Ook vanwege beschuldiging van corruptie of terrorisme. En zij hebben steeds gezegd van, joh, het slaat allemaal nergens op. Wij moeten de ruimte krijgen om politiek te bedrijven. En nu is er een fase gaande waarin ze zeggen van ja, we willen wat meer garanties krijgen. Wij willen dat op papier komt, dat er echt werk wordt gemaakt, dat we dat hoofdstuk van terrorisme afsluiten en nieuwe pad inslaan. Nou, en dat is niet alleen de regering, dat is echt een lastig proces, want het gaat over heel veel verschillende actoren die daar allemaal een bepaalde manier van zeggenschap in hebben. Ja, om dat te laten voltooien, dat is echt een grote opgave. Alleen de wil leek er in het begin heel erg, bij monden van de regering ook. De vraag is, ja, wat gaat ervan terechtkomen? En ja, meer dan 10 jaar geleden was er ook een vergelijkbaar proces opgestart. Dat is mislukt. En de vraag is van, gaat deze keer het wel lukken?
1: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.

0: Turkse band van dit moment. Altın Gün hoor je met Goca Dunya, wat betekent grote wereld.
1: Vroege vragen.
0: Ik ben nog steeds in gesprek met bureau buitenlandse journalist Cevahir Varan over de coup-poging van Turkije van 10 jaar geleden en ook de situatie in het land nu. En daar mag je over al je vragen stellen in de NPO Luister-app. Heeft onder andere Alissa gedaan, die zegt: ja, Erdogan zegt in 2028 niet mee te doen aan de verkiezingen. Is dat te vertrouwen?
2: Eigenlijk zegt hij dat wel. En ook zijn eigen regering, die maken steeds meer duidelijk dat hij de ambitie heeft om gewoon door te gaan.
0: Toch wel?
2: Ja.
0: Ja. En Marcel heeft daar ook een vraag over. Die vraagt: is er een kans dat İmamoğlu, de burgemeester van Istanbul dus, in 2028 ook meedoet? Of is dat echt onmogelijk nu die vastzit?
2: Het lijkt vrij moeilijk eigenlijk dat hij nog vrijkomt. Want de vraag is, als je hem nu vrij laat komen, dan weet je wel dat hij een soort van een held wordt in Turkije. En dat iedereen links of rechtsom hem gaat omhelzen en gaat vieren als iemand die slachtoffer is geworden van het huidige regime. Ja, ik weet niet of de regering dat zomaar zal toestaan. Want je maakt de tegenstander wel heel erg groot dan.
0: Want er is ook 2000 jaar tegen hem geëist, toch?
2: Ja, precies. En dat laat wel zien hoe absurd deze zaak is.
0: Ja, ja. Mickey heeft daar ook een vraag over. Die zegt, wat er in Turkije gebeurt is natuurlijk ook van belang op Europa of de EU. Kunnen zij geen druk uitoefenen op Erdogan?
2: Dat kunnen ze zeker wel. Er is nog niet zo heel lang geleden, een paar weken terug, is er een rapport samengesteld door een schaduwrapporteur van Turkije in het Europese parlement, waarin wordt gezegd van: in Turkije gebeuren rechtszakelijke zulke dingen, daar moeten ze op aanspreken. En we zouden de minister van Justitie, die zouden we moeten sanctioneren. Alleen het punt is, zouden moeten. Maar Europa lijkt daar geen gehoor aan te geven. De prioriteit ligt toch echt bij een relatie met Turkije, omdat Turkije een grote defensieindustrie heeft. Daar ligt de prioriteit momenteel, defensiezekerheid. En niet zozeer op de mensenrechtssituatie in Turkije.
0: Maar waarom toch minder op de mensenrechtssituatie? Want als die niet goed is, gaat het ook weer invloed hebben op de defensiedeals.
2: Dat is ook de kritiek in Turkije van waarom zie je dat als twee losse dingen die als het ware tegenpolen van elkaar zijn. Alleen dat is een beetje de realpolitiek wat Europa nu aan het bedrijven is. En daar is ook veel kritiek op de Europese Unie, met name op de positie van von der Leyen. Alleen als je kijkt naar wat von der Leyen doet, wat Kaya Kallas doet, die doen steeds een beroep op een Turkije waarmee ze goed in zee kunnen gaan. En ze doen ook steeds een verwijzing naar een eerdere migratiedeal die ze hebben gesloten met Turkije. Hmm. En dat heeft weer te maken dat Europa niet wil dat migranten hier naartoe komen en in Turkije een partner vinden dat wel huisvest biedt aan al die migranten.
0: Ja, je vertelde net ook al, Jeff, hier wat die coup-poging allemaal heeft betekend voor het land zelf. Wat is nou de erfenis van deze coup-poging voor Erdogan zelf? De politicus, is die wantrouwender geworden?
2: Ja, dat ongetwijfeld wantrouwender geworden, zeker. En je ziet dat ook in zijn directe omgeving. Erdogan is heel sterk binnen die partij. Maar je ziet wel dat hij lokale verkiezingen de afgelopen 2 keer behoorlijk heeft ingeleverd. En de laatste heeft verloren. Dat heeft ermee te maken dat een tweede, derde, vierde sterke figuur binnen die partij, Die wordt niet geduld, die worden aan de kant geschoven. Dus je hebt allemaal loyalisten. Waarbij de vraag is van: wat is eigenlijk het bestaansperspectief van die partij als Erdogan er klaar mee is?
0: Want zo jong is hij niet meer.
2: Nee, zo jong is hij niet meer. En er zijn wat mensen die worden genoemd die het stokje zouden kunnen overnemen. Alleen, daarvan weet iedereen ook van: ja, zij staan niet voor een groter publiek. Zijn zoon wordt genoemd, nou, die komt niet echt lekker uit de verf. Zijn schoonzoon heeft de eerder minister van Financiën gemaakt. Ook dat wilde niet vlotten. Dus eigenlijk heb je nu een partij die echt geconcentreerd is rondom de figuur, de persoon Erdogan. Maar andere sterke figuren binnen die partij, ja, die krijgen geen ruimte, waardoor je alleen maar loyalisten hebt. En dat vertaalt zich met name bij lokale verkiezingen, want daar krijgt de oppositie meer de meeste stem, omdat zij wel met, nou ja, laten we even zeggen tussen aanhalingstekens, charismatische kandidaten aankomen.
0: Ja, ja, maar met al die onvrede die toch wel heerst in het land, dus onder de jongeren, onder de Koerden, onder misschien nog wel de paar overgebleven Gulenisten, is er dan een kans dat er gewoon weer zo'n coup-poging aankomt?
2: Nou, kijk, de coup-poging, dat is echt iets van

0: Is er een, binnen het leger is er een beweging, een groep die uit is om de macht over te nemen.
1: Ja.
0: En wat je nu ziet is dat het leger... het leger zou altijd in Turkije een coup kunnen uitvoeren. Alleen het punt is dat zij behoorlijk in de lijn van de regering staan nu. En dat Erdogan wel grip heeft gekregen, ook op het leger.
1: Ja, dus het lijkt erop dat er voorlopig weinig gaat veranderen.
0: Die kans is groot. Ik denk dat we eerder naar het maatschappelijke middenveld moeten kijken en naar de onvrede onder de jongeren en hoe zich dat politiek gaat vertalen.
1: Dat gaan we zeker in de gaten houden. Dankjewel, journalist Cevahir Varan. Fijn dat je met ons jouw dag wilde beginnen en dit wilde uitleggen.
0: Graag gedaan.
1: Dankjewel. Dit was ook Vroeg van woensdag 15 juli weer. Het hele programma is natuurlijk te beluisteren als podcast. En morgen ben ik er weer met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Nu gaat jouw ochtend verder op deze zender met het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je een hele fijne dag.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is woensdag 15 juli. Arnhem breidt de proef uit waarbij de schulden van mensen worden afgelost om ze verder te helpen. En opnieuw aanvallen tussen de VS en Iran. Een overzicht van het nieuws, Jan van der Putten.
3: Ook vannacht waren er weer van die aanvallen. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Koeweit en Bahrein. En de VS meldt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Sinds gisteravond blokkeert de VS ook weer havens van Iran. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Kees Geel was 61 en overleed aan een hartstilstand. Hij was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De scheepsjongens van Bontekoe. En van zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikken Rotterdam. En daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en van meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. En daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn vorig jaar meer kinderen ingeënt dan in de jaren ervoor, melden UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. Bij een grote politieactie tegen mensenhandel in en rond de Amsterdamse Wallen zijn meerdere mensen opgepakt. Om hoeveel aanhoudingen het gaat, wil de politie niet zeggen. Volgens het parool werd ook iemand in een sportschool in de buurt aangehouden. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK-voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010. Toen werd er gewonnen van Nederland. Vanavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van het WK. En het weer, vandaag zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. En later op de dag is er in het oosten kans op een onweersbui.
2: Dus verkeersinformatie. Helene de Geest, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja, er staat alweer file op de A15 Gorkum-Rotterdam. Bij Papendrecht is de vertraging iets meer dan 5 minuten. En op de A27 van Breda naar Gorkum veroorzaken de werkzaamheden bij knooppunt Gorkum ook alweer 10 minuten extra reistijd.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Een proef in de Arnhemse wijk Immerlo, waarbij de gemeente de schuld van 40 gezinnen grotendeels afloste, is een succes. Het project wordt daarom uitgebreid naar zeker nog eens 100 andere huishoudens. Verslaggever Aide Brands ging met een schuldhulpverlener naar een van de vele flats in de Arnhemse wijk, naar Shakina, die met haar moeder meedeed aan de proef.
5: Hey, hoi. Niet schrikken. Nee, je was voorbereid, hè?
6: Ja, ja.
5: Maar wil je in de kamer zitten of wil je...
6: Ja, in de woonkamer.
5: Ja?
6: Ja, ja.
7: Er was gewoon heel veel gebeurd, ook met gezondheid en geen inkomen hebben. Toeslagen die werden stopgezet, ja, waardoor alles gewoon steeds meer en meer werd. En zij dacht gewoon van ja, het komt heus wel een keertje afbetaald. Maar ik dacht bij mezelf, ja, het moet gewoon nu. Het moet gewoon nu allemaal weg. Want dan kunnen we gewoon met schone lei beginnen en dan ervaar je ook gewoon meer rust. Ik denk dat Petra nu ongeveer iets korter als een jaartje bij ons komt. Ja. Ja. Ja. Ik denk vanaf... Ik zat echt in mijn laatste loodjes van mijn zwangerschap toen zij hier kwam.
8: Nou, ik weet wel dat toen wij de eerste keer echt binnenkwamen, ja. Je moeder echt zei van ja, ik heb inderdaad al een hele stapel post liggen, maar die heb ik niet geopend en ik zou niet weten wat het allemaal is. En totaal geen overzicht eigenlijk.
7: Nee, ik denk dat de dag voordat hun kwamen hebben we bijna... Ik denk wel meer dan 100 brieven geopend. Ja. Ja. Ik zag gewoon een soort van einde in zicht op het moment dat al die brieven werden geopend. Het was veel. Ik heb heel vaak gehad dat zij zo lang de brievenbus nu opent... en wij de overzicht niet meer hebben van de brieven... dat ik bijvoorbeeld ook boetes heb gekregen... en dat ik ze echt pas zie nadat ik al de tweede verhoging heb gehad of zo. Ja, dus dan denk ik ook bij mezelf... en ik kan niet boos op haar worden. Nee, want ik snap het ergens ook wel. Toen dacht ik wel bij mezelf zo... ik ben blij dat ik haar wel echt heb gezegd dat ze het moet gaan doen. Want ik weet niet... ik weet niet op een gegeven moment op wat voor een punt het zou komen. En ik zag ook altijd, ik ben enigst kind... en straks nou gebeurt iets met mijn moeder... en dan krijg ik opeens al die schuldeisers op mijn dak...
8: Bij heel veel mensen waar wij dus al langer betrokken zijn... daar zie je gewoon een bepaalde rust. Je ziet gewoon mensen echt letterlijk gewoon lichter worden. Ja.
9: Ja, jouw zoontje is er inmiddels ook lekker bij komen zitten. Krijgen jullie wel eens vervelende vragen over... dat het zo wel heel makkelijk gaat dat die schulden worden kwijtgescholden?
7: Flink wat haatreacties.
9: Ja, heb jij flink wat haatreacties gehad?
7: Ja, op social media. Ik heb ze echt gezien. Ja. Dat heeft toen ook echt... flink ingehakt op mij. Ja? Ik schrok er wel van. Want daar waren reacties van... ja, ze hebben weer mensen met een kleurtje... die weer worden geholpen in het land. Ik heb ook echt reacties gezien aan mensen zeggen van... ja, en als ze weg zijn... dan komen die mensen toch wel weer in de schulden. Ja. Terwijl jullie weten niet eens waarom we in de schulden zitten.
8: Het gaat om mensen en het gaat om het verhaal wat erachter zit. Het zijn niet mensen die stelselmatig bewust schulden hebben gemaakt... omdat ze een dure televisie willen of een fatbike of een dure auto. Dat is het niet. Het zijn echt mensen die aan het overleven zijn geweest... in situaties gekomen zijn door, ja, door live events, zeg maar... En daardoor niet daaruit zijn gekomen.
9: Shakina, je hebt dus nog een jaar in dit traject. Een paar jaar en dan ben jij ook afgestudeerd.
7: Ja.
9: En dan kan jij dus mensen gaan helpen in schulden.
7: Ja, dat is voor mij echt heel belangrijk. Dat ik mensen kan helpen. Dat ik ook kinderen kan helpen. Zodat ze niet hetzelfde meemaken als wat ik heb meegemaakt. En dat ze niet zorgen hoeven te maken... omdat mama en papa iets minder geld hebben. Ja.
10: Ga het nou vertellen.
2: Het verhaal van Shakina en haar moeder. Anna Kusters is lector armoedeinterventies aan de Hogeschool van Amsterdam. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
2: Kun je zeggen dat de aanpak van Arnhem werkt?
11: Ja, nou, de aanpak is grondig onderzocht. En dat onderzoek heeft laten zien dat er inderdaad een heel aantal werkende elementen in deze aanpak zitten. Die ervoor zorgen dat deze huishoudens allereerst bereikt worden. En vervolgens ook binnen een jaar of soms sneller schuldenvrij zijn. Dus daarmee denk ik dat de gemeente Arnhem zeker kan concluderen dat de aanpak werkt. Ja.
2: En zit hem dat dan vooral in dat afkopen van die schulden aan het begin?
11: Nou, er zijn eigenlijk twee elementen die hier heel belangrijk zijn in deze proef in Arnhem. En het begint eigenlijk met het actief toenadering zoeken tot de huishoudens. Dus dat wat je ook al net in het fragment hoorde... is dat als mensen in de schulden zitten, gaat de deur letterlijk dicht. De brieven stapelen op. Mensen hebben moeite om het probleem eigenlijk onder ogen te zien... of om ermee aan de slag te gaan. Omdat het je zit vol met stress en je weet niet hoe verder. En je maakt je eigenlijk alleen maar zorgen dat je... je denkt vooral aan vandaag en aan morgen en hoe kom ik verder. En wat ze hier in deze proef in Arnhem hebben gedaan... is dat ze maatschappelijk werkers de tijd en de ruimte hebben gegeven... om meermaals bij mensen op bezoek te gaan. Dat hoorde je net ook al terug. Er kwam al iemand een jaar lang op bezoek bij deze mevrouw. En dat betekent meerdere huisbezoeken. De deuren bleven ook vaak in het begin dicht. Als dat zo was, werden er sleutelfiguren ingezet... om uiteindelijk in contact te komen met mensen. Het liep ook helemaal niet zo storm aan het begin van het experiment. Dus uiteindelijk zijn er inderdaad 40 huishoudens geholpen... met deze aanpak of bereikt met deze aanpak. Maar dat heeft best een tijd geduurd voordat men in contact was met al deze 40 huishoudens. Dus een van de belangrijke elementen van deze aanpak zit hem echt in die actieve toenadering. En vervolgens ook extra ruimte voor het opbouwen van vertrouwen met de huishoudens voor zo lang als nodig is. Ja. Het andere element zit hem inderdaad in de manier waarop ze schulden hebben afgekocht. En dat verloopt ook iets anders dan hoe dat nu standaard in de schuldhulpverlening is geregeld.
2: Toch is er ook wel kritiek op deze Arnhemse manier. Hè? Bijvoorbeeld van de schuldhulpverleningorganisatie NVVK.
11: Nou, het is inderdaad in die zin een best kostbare aanpak. Dus als je deze aanpak vergelijkt met het reguliere schuldhulpverleningstraject, dan zie je dat in een regulier schuldhulpverleningstraject krijgen schuldeisers zo'n 5-10% van hun uitstaande schulden afgelost. En die schulden worden afgelost, dat is ook belangrijk, door de inwoner zelf. En hier in dit experiment, of deze proef in Arnhem, hebben schuldeisers uiteindelijk gemiddeld zo'n 34% van hun schulden afgelost gezien. Dat verschilt overigens wel afhankelijk van de schuldeiser. Maar in totaal is voor elke euro uit dat afkoopfonds dat Arnhem heeft ingezet, het drievoudige aan schulden opgelost. Maar dat betekent dus dat schuldeisers in sommige gevallen meer hebben gekregen. En de zorg die daaruit voortkomt is of dit haalbaar is, hè, om dit verder op te schalen. Omdat in deze vorm, zoals dit nu is ingezet, best heel kostbaar is. Terwijl er natuurlijk ook een alternatief model is dat goedkoper is vanuit het schuldenperspectief.
2: Maar dat werkt dat ook net zo goed?
11: Nou, daar zit denk ik een belangrijke nuance in. Dus de standaard schuldhulpverlening werkt zeker ook heel goed als je daar eenmaal bij mee in contact bent. Maar wat hier in Arnhem is gebeurd, is dat ze zich ook hebben gericht op gezinnen die moeilijk bereikbaar zijn. Dus ik denk dat je eerder deze proef kunt zien als een model dat kan bestaan naast de reguliere aanpak. En dat je inzet voor specifieke groepen die bijvoorbeeld moeilijk bereikbaar zijn. Het onderzoek dat gedaan is naar de proef heeft ook aangetoond dat de kosten opwegen tegen de maatschappelijke baten. Dus het rendement is uitgerekend op 8%. 1 euro dat besteed is aan deze proef leverde zo'n 1,8 euro op in rendement. Maar dat is wel heel specifiek gekoppeld aan een groep met multiproblematiek.
2: Ja, je moet het niet voor iedereen inzetten, maar voor een hele specifieke groep.
11: Ja, dat klopt.
2: Dank u wel. Anna Kusters, lector armoedeinterventies aan de Hogeschool van Amsterdam.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: 6:12. De Nederlandse acteur Kees Geel is gisteren op 61-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand. Geel brak in 2004 door met zijn rol in de film Simon. Daarna was hij te zien in talloze films en series, zoals Nieuwzeer, Samen en Flikker Rotterdam. Met het oog op morgen sprak met acteur en regisseur Martin Swaap, met wie Geel samen aan Flikker Rotterdam werkte. Swaap vond Geel een sterke, markante en eigenwijze acteur.
10: Kon van niets iets maken, heel sterk. En natuurlijk een genot om mee te werken met zo'n krachtige profiel. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee, met kleine dingen wilde en kon doen. Veel effect mee wist te bereiken. En ja, ik had wel ruzie met hem erover. Ik zei, maar ik moest dan toch zeggen, later in de edit moet ik dan toch geven dat hij de goede keuze had gemaakt.
2: Geel was tevreden met zijn carrière, zei Swaap.
10: Ik geloof dat hij daar heel goed, heel tevreden op terugkeek en heel tevreden was. En zonder kokkie te zijn. Gewoon, hij was waar hij was en hij was daar content mee. En dat is natuurlijk ook belangrijk, dat je gewoon tevreden bent met wat je aan het doen bent en waar je op welk plek je bent en waar je staat in het landschap op dat moment.
2: In Nieuwsuur was Iran-kenner Peyman Jafari. Sinds vorige week voeren Iran en de VS weer aanvallen over en weer uit. Zo valt Iran schepen aan in de straat van Hormuz. En als reactie bombardeert de VS militaire doelen in het land. Volgens Jafari wil Iran de controle over de belangrijke zeestraat houden.
12: Ja, Iran heeft natuurlijk de straat van Hormuz onder controle. En dat willen ze onder controle behouden. Als afschrikkingsmiddel tegen de VS. Want Iran heeft niet natuurlijk de wapens die de Amerikanen in handen hebben. Afgelopen juni vorig jaar is er natuurlijk een oorlog tegen Iran geweest. Afgelopen februari opnieuw. En Iran denkt, de VS en Israël kunnen weer een oorlog tegen Iran beginnen. Regime change is nog steeds niet van tafel. Hoe kunnen we afschrikken door de straat van Hormuz? Onze geopolitiek troefkaart.
2: Ondanks de aanvallen zijn de twee landen nog steeds aan het onderhandelen. Want allebei zien ze een echte oorlog niet zitten. Maar Jafari vreest wel voor verdere escalatie.
12: De tussentijdse verkiezingen in Amerika komen aan. Voor Iran betekent het nog meer economische ellende. En als Amerika wil escaleren, is er maar één weg mogelijk. Hè? Eilanden van Iran innemen, grondtroepen sturen. Maar Iran zal natuurlijk hard terugslaan. En de VS moet nog meer grondtroepen sturen. En dan zitten we weer in een eeuwige oorlog die Trump wilde vermijden. Daarom willen ze toch doorpraten. Maar ik zie helaas dat deze escalatie richting wel in volgende oorlog gaat.
2: In de rode draad aandacht voor de gierzwaluw. Het vogeltje heeft het nu behoorlijk moeilijk. Het zijn hitteslachtoffers, zegt Kerstin Steinhardt van de Vogelopvang in Utrecht. Ze krijgen veel babygierzwaluwen binnen. Steinhardt legt uit waarom.
13: Dan zitten die nestkasten vaak, tenminste die komen ook voor op het zuiden, en ook de dakpannen die zijn in het zuiden, en daar nestelen ze in. En die worden zo heet dat ze er niet meer tegen kunnen. En dan, ze zijn klein, ze zijn kwetsbaar, ze zijn compleet afhankelijk van hun ouders voor voer. En dan worden ze zo heet. En dan is het kiezen van, goh, wat ga ik doen? Ga ik hier levend verbranden? Of spring ik eruit? Maar springen ze eruit, dan kunnen ze nog niet eens vliegen. Dus dan komen ze, als het goed gaat, misschien levend op de grond. Nou, en dan hoop je dat mensen de gierzwaluw naar ons toe brengen.
2: Soms zijn mensen bang om de beestjes op te pakken, omdat ze bang zijn dat hun geur ervoor zorgt dat het vogeltje door de ouders wordt afgewezen. Maar volgens Steinhardt hoeven mensen daar niet bang voor te zijn.
13: Vogels die zijn niet op geur georiënteerd, maar die zijn op geluid en op ogen georiënteerd. Dus het aanraken is voor een aantal vogels absoluut niet. Ja, dat maakt de ouders niks uit. Maar voor het vierenkleed is het niet altijd geschikt. Het ligt eraan, je moet wel proberen schone handen te hebben. Daarom zeggen we eigenlijk, neem een handdoekje of iets in je handen. Want het vierenkleed moet natuurlijk wel schoon en netjes blijven.
2: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: De letter van bakstops. Migrantenkinderen uit bijvoorbeeld Marokko, de Antillen of Turkije halen in Nederland hun onderwijsachterstand relatief snel in, schrijft Trouw.
1: Met iedere volgende generatie verdwijnt 50-60% van de taal- en rekenachterstand die ze hebben ten opzichte van de rest van de bevolking. Blijkt uit generatieonderzoek naar CITO-scores. Volgens wetenschappers leren migrantenkinderen uit Marokko, Turkije en de Antillen even snel als hun leeftijdsgenoten zonder migratieachtergrond. Het is niet duidelijk of het inhalen van de onderwijsachterstand ook zo snel gaat bij kinderen uit andere landen. Nederland doet al ruim voldoende om de CO2-uitstoot te beperken, meldt de Telegraaf. Ingezette maatregelen blijken te werken. Het kabinet moet niet luisteren naar oproepen voor extra maatregelen om te vergroenen, zegt een klimaatjurist tegen de krant. Vooral grote bedrijven zitten met de Europese bedrijven samen op de helft minder emissies. En als je nu nog meer eisen invoert, dan zet je bedrijven op achterstand. Maak het ook niet onnodig duur, zegt hij. De hogere energie- en netwerkkosten vergeleken met Azië en de VS laten multinationals in Nederland investeringen uitstellen. De EU vreest dat het huidige tempo van vergroening de concurrentiekracht van Europese bedrijven te veel onder druk zet. Door klimaatverandering en vergrijzing zal het aantal Amsterdammers om het leven komt als gevolg van de zomerhitte mogelijk verdubbelen, meldt het Parool. Er is een nieuwe studie van het RIVM. Het aantal hittegerelateerde sterfgevallen in de hoofdstad komt uit op zo'n 250 per jaar in 2050. Onderzoekers kijken naar sterfterisico's en naar toekomstscenario's voor het klimaat. Je krijgt door klimaatverandering meer hittegolven en die worden langer en intenser. En dan kan die hittegerelateerde sterfte in Amsterdam zo ongeveer verdubbelen. En op de voorpagina van het AD, aandacht voor de eikenprocessierups. Daar is die weer. Na jaren waarin er minder eikenprocessierupsen leken te zijn, is het aantal verdubbeld ten opzichte van vorige zomer. En in gemeenten als Hogeveen, De Bilt en Montferland hebben ze heel veel last. Er zijn echt alle eiken aangetast. Die eikenprocessierups die kan met zijn brandhaartjes zorgen voor jeukende bultjes op de huid, roodheid, pijn als gevolg. Ze hebben 800.000 van die haartjes. 800.000, schrijft het AD. En die eikenprocessierupsen zitten ook in Duitsland. Daar zijn sommige parken en openbare ruimtes al helemaal dicht, omdat die rups daar zit.
0: Verkeersinformatie, Helene de Geest.
2: Ja, het begint wat drukker te worden met nu de meeste vertraging op de A15, Gorkum-Rotterdam. Want bij Papendrecht werken de matrixborden niet. Er is een monteur mee bezig, maar in de tussentijd is er wel een rijstrook dicht. Vanaf Hardingsveld, Giessendam en tot Papendrecht is de vertraging nu 20 minuten. Je kunt omrijden via Dordrecht over de N3 en de A16.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Frankrijk was dit WK-voetbal misschien wel de favoriet voor de titel. Maar de Fransen verloren gisteren in de halffinales voor de derde keer op rij een belangrijke wedstrijd tegen Spanje. Commentator Anne de Jong.
4: Vooraf was de vraag bij Frankrijk-Spanje: welke stijl gaat er winnen? De individuele klasse, de verfijnde techniek van Frankrijk of het collectief, het geduldige, de wil opleggen aan de tegenstander van Spanje? En vanaf het begin van de wedstrijd werd al duidelijk dat dat laatste het geval was. Geholpen door een vroege penalty na een hele domme actie van linksback Digne, die geen oog heeft voor de situatie. De bal eerst voor zichzelf omhoog kopt en als hij hem weg wil schieten opeens merkt dat Lamine Yamal ervoor gedoken is. Hij raakt de bal niet, Yamal wel. Die gaat gewillig naar de grond. Penalty prima binnengeschoten door Oyarzabal. En dan heeft Spanje wat het wil. Een voorsprong om te controleren. De bal van voet naar voet laten gaan en zorgen dat als Frankrijk de bal heeft, ze die vier geweldige aanvallers, Barcola, Mbappé, Dembélé en Olise, nooit in stelling kunnen brengen. Eigenlijk is er geen gevaar geweest van Frankrijk, van die grote vier. En ook niet van de invallers die later nog het veld in kwamen. Het was Spanje dat de klok sloeg en Spanje dat uiteindelijk 2-0 wint. Prachtige aanval was dat nog door het midden. Geeft Dani Olmo een fijn balletje, terwijl hij onderuit wordt gekegeld op de doorgelopen rechtsback Pedro Porro. Die blijft rustig en schiet de 2-0 binnen. Even leek het nog 3-0 te worden. Lamine Yamal schoot hem binnen, maar stond buitenspel. Maar de overwinning, geen moment in gevaar gekomen voor Spanje. Het was een verdiende overwinning en voor het eerst sinds 2010 staat dat land weer in de finale. Vanavond moet blijken wie de tegenstander is. Argentinië of Engeland.
0: Commentator Anne de Jong. Je zou misschien denken dat het verleden tijd is, maar duizenden mensen gaan nog steeds met een papieren wegenkaart op vakantie. En er is ook veel voor te zeggen, vindt de ANWB, die die kaart ook laat maken. Verslaggever Roel Pauw ging langs bij de ANWB-winkel in Den Haag en zag dat ze inderdaad nog worden verkocht.
5: Waar mag ik u nog mee helpen?
6: Twee kaarten wil ik hebben. Eentje van Frankrijk en eentje van Italië.
5: Helemaal goed.
6: Ja?
5: Zal ik even met u meelopen?
7: Wegenkaarten van Ameland, Albanië, Denemarken, Scandinavië, Frankrijk, Noord-Italië, Zuid-Italië, Midden-Italië, Canada, Californië en zelfs Japan. Ze zijn er allemaal. De ANWB brengt ook zelf kaarten uit en die zijn ook nog steeds ongelooflijk populair.
8: Nou en of, we hebben hier een assortiment van 10 populaire vakantiebestemmingen en er is een oplage elk jaar van 2 miljoen.
5: Zo, dit zijn de gratis routekaarten.
6: Oké.
7: Gebruikt u nog wegenkaarten?
9: Ja, ik gebruik nog wegenkaarten.
7: Waarom?
9: Kies toch echt wel voor een kaart die je in je hand kan houden, waar je aantekeningen op kan maken. Okay. En waar je alternatieve routes makkelijk kunt plannen.
8: Ja. En het zou natuurlijk zonde zijn als je daarna erachter komt van goh, we zijn daar langs een prachtig gebied gereden, hebben we helemaal gemist. Ja. Omdat wij bezig waren met zo snel mogelijk in je routeplanner van A naar B te komen.
7: U heeft een heel stapeltje kaarten meegenomen?
10: Italië, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland Alpen.
7: Okay.
10: En ik vind het altijd heerlijke kaarten om mee voor te bereiden.
7: Alsjeblieft, een kaart.
11: Hartstikke mooi.
7: Volgens je vader is dit heel handig.
11: Ja, zou ik hem openmaken? Zo, het is wel een groot ding. Hoop wegen, plekjes, veel namen. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen.
9: Even kijken, waar zitten we hier? Oh. Reims, Chalon.
7: We rijden door op de achterkant. Zit hij op de kop?
9: Ja.
7: Is dit helemaal nieuw voor jou?
11: Ik heb het wel gezien, zeg maar. Ja. Bij mijn moeder in de auto, bij anderen in de auto. Maar ik heb er nog nooit echt zo naar gekeken, zeg maar. Grote stap voor mij.
7: De ANWB heeft het zijn leden onlangs gevraagd. Willen jullie onze routekaarten niet liever digitaal?
8: Wat daaruit kwam is dat vakantiegangers het toch heel prettig vinden om een fysieke routekaart te hebben.
12: En dan kan ik dat met stift een beetje intekenen. En dan kan ik de kinderen laten zien waar we allemaal langskomen en hoe ver je bent. Het is eigenlijk heel nuttig voor de opvoeding en voor de topografische kennis.
13: Als ik op de camping sta om te kijken hoe de omgeving eruit ziet met name.
14: Het is onderdeel van de voorpret een beetje in ons geval, het kijken op de kaart.
7: Uit onderzoek van Hart van Nederland bleek begin dit jaar, een derde van de automobilisten is door verkeerde aanwijzingen van hun navigatie wel eens in een gevaarlijke situatie terechtgekomen.
14: In Portugal een weg die gewoon helemaal niet meer, allang niet meer open was. En dat had die tool niet opgepakt. Dus dan stonden we toch mooi verkeerd.
13: Een routeplanner houdt geen rekening met je caravan. Een smal weggetje met overhangende rotsen heb ik gehad. Dat je dan toch de volle breedte nodig hebt om je caravan heel hard aan de andere kant van de weg te krijgen. Ja. Dus dan is een kaart denk ik wel handig, want dat zie je meestal niet op je routeplanner.
10: Ik heb genoeg ervaringen met kinderen van die zonder kaarten op pad gaan, weg onderweg krijgen en bij God niet weten waar ze zijn. En dan de navigatie het dan ook niet meer doet.
12: Ja, dat was ergens in Frankrijk en bij een beroemd dorpje Huppel de Pup. En dan in één keer was het scherm zwart. Toen dachten we, nou weet je wat, we pakken die kaarten bij en nou, dan volg je de bordjes en dan kom je er ook. Ik vind die kaarten toch wel heel handig eigenlijk.
8: Mocht het inderdaad paniek in de auto zijn dat de telefoon is leeg, de navigatie doet het niet, we hebben geen bereik. Wat nu? Dat je kunt zeggen, ik heb een routekaart. En zeker nu met de bosbranden en de hitte in Zuid-Europa is dat aan te raden.
9: De papieren kaart doet het altijd.
14: Alsjeblieft, super. Dank u wel. Komt helemaal goed. Dag. Fijne dag.

Of dus juist van die autobaan af. Via die kaart. Een bijdrage was dit van Roepau. Het is 6:53. Op vakantie in Italië waren we ook bij een concert van Nick Cave en de Bad Seeds. Geweldig om mee te maken. Voor hen traden ook andere artiesten op. Onder wie Emiliana Torini. In Italiaanse dacht ik, maar nee, ze blijkt IJslands te zijn. En op een gegeven moment herkende ik ook een van haar nummers. Jungle Drum.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Jan.
2: In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Kees Geel brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd bekroond met de Gouden Kalf voor beste acteur. En daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikker Rotterdam en Samen. Kees Geel was 61. In de Verenigde Staten is een uitbraak van een darmparasiet die flinke diarree en andere klachten kan veroorzaken. Dit jaar zijn al zeker 7000 mensen ziek geworden in 30 verschillende staten. Mensen kunnen die parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. En de grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Geen grenscontroles meer. Gibraltar is een Brits overzeesgebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens. Vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. En het weer vandaag zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Met een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag is er in het oosten kans op een onweersbui.
1: Verkeersinformatie, Helene de Geest.
3: Ja, er is al behoorlijk wat aan de hand. Vooral op de A15 veel vertraging van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht is het tijdverlies een half uur. Er zijn technische problemen met de matrixborden. Je kunt beter omrijden via Dordrecht over de N3 en de A16. Op de A20-hoek van Holland-Gouda bij de werkzaamheden weer file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten vertraging. En verder problemen in Noord-Holland, want daar is de Velsertunnel in de A22 Velsen-Beverwijk dicht. Daar staat namelijk een te hoge vrachtwagen voor en dat is nogal problematisch omdat ook de A9 dicht is.
1: De grote natuurbranden ten zuidoosten van Parijs zijn zeer uitzonderlijk, dat zeggen deskundigen. Zometeen legt een van hen uit waarom.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
12: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
13: Oh, weer een muis.
12: En samen spelen.
13: Kom maar. Ja.
12: Au. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: De grote natuurbranden in het bos van Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De brand is onder controle, maar nog niet volledig geblust. Justitie verdenkt 4 mensen van betrokkenheid bij het ontstaan van de brand. Een vrijwillige brandweerman heeft al toegegeven dat hij brand heeft aangestoken. De brand in Fontainebleau is uitzonderlijk, zeggen experts, onder wie Gert-Jan Nabuurs, bosexpert aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Waarom is brand in dit gebied uitzonderlijk?
0: Brand hoort natuurlijk in sommige bos-ecosystemen wel bij het bos. Dat zie je in het Middellandse Zeegebied of in de boreale bos in het noorden, dus in Rusland en Canada. Maar in Centraal-Europa hoort brand eigenlijk niet bij het natuurlijke bos-ecosysteem. Er hoort wel soms een storm bij of schimmels, maar geen brand. In Centraal-Europa heb je vaak loofbossen, die houden het vocht beter vast. En daar hoort brand niet bij het bos-ecosysteem.
1: Dus het is dus een relatief nat bos door die loofbossen?
0: Ja, in Centraal-Europa heb je inderdaad van dit soort loofbossen die relatief nat zijn. En dat, ja, daar hoort brand niet bij het bos-ecosysteem.
1: Nee. En dat het nu toch zo'n grote brand dus is, zegt dat alles over de omstandigheden?
0: Ja, natuurlijk afgelopen maanden gezien hoe extreem de weersomstandigheden zijn. Frankrijk leidt al onder de derde extreme hitteperiode. Ja, en dat heeft natuurlijk gevolgen. Normaal zou zo'n bos. Kijk, het bos Fontainebleau ligt vlakbij Parijs. Er zijn enorm veel recreanten. En daar kan natuurlijk altijd een keer een brand ontstaan. Maar meestal heb je dat dan goed onder controle, snel onder controle. Maar met deze enorme hitte en droogtes is het gewoon enorm moeilijk om dat snel onder controle te krijgen.
1: Ja, en blijkbaar ze denken nu dat het ook op meerdere plaatsen is aangestoken. Dus dan wordt het ook lastig.
0: Ja, dat maakt het inderdaad enorm lastig als binnen korte tijd op verschillende plaatsen de brand ontstaat. Ja. Dat maakt het ontzettend lastig voor de brandweer.
1: Als Fontainebleau wordt omschreven, dan komen de superlatieven uit de kast. Hoe komt dat? Wat voor natuurgebied is het?
0: Ja, het is een. Ik ben er zelf 3 keer geweest. En het is een ontzettend mooi bos. Dit hoort echt bij de Franse identiteit. Het is het was al in gebruik bij de koningen, voor de jachtgebieden. Het is enorm veel bezocht en bewoond, ook door kunstenaars en schrijvers. Het is heel divers. De bodem is divers, van heel rijk tot eigenlijk heel, heel arm. Je hebt er ook de hele opvallende klimgebieden. Waar mensen dus klimmen aan rotswanden. Het is een ontzettend rijk bos-ecosysteem. Ontzettend mooi bosbeheer ook. Grote delen zijn beheerd. En waar ook in een omloop, we noemen dat een omloop van 200 jaar, eikenfineerhout geproduceerd wordt. Dus het fineer voor onze meubels. Het is een ontzettend mooi bos.
1: Kan het zich herstellen, denkt u?
0: Nou, een deel van dat bos is ook ten tijde van toen de schrijvers en de kunstenaars zich daar settelden, is een deel van dat bos is al uit beheer genomen. Dus het zijn strikte reservaten die al 300 jaar niet beheerd worden. En dat is uniek in Europa. Er zijn maar heel weinig gebiedjes waar dit gebeurd is. Dat begint op oerbos te lijken. Dat is uniek in Europa. En als dat verbrandt, dan krijg je dat niet terug. En zeker niet met het huidige klimaat, wat snel aan het veranderen is. Dan krijg je gewoon niet meer hetzelfde bossysteem terug.
1: Triest nieuws dus. Dank u wel. Gert-Jan Nabuurs, bosexpert.
0: Helaas niet anders.
1: Aan de Wageningen Universiteit.
5: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
15: Mail naar r1jn@nos.nl.
5: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: De aankondiging van een noodopvang voor asielzoekers leidde in Loosdrecht dit voorjaar tot grote protesten. En ondernemers ondervinden daar nog steeds de gevolgen van. Want ook nu is het in het toeristische dorp rustiger dan anders. Terwijl dit de maanden zijn waarin het geld moet worden verdiend. Steven Voorn verhuurt appartementen en bootjes in Loosdrecht. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
1: Wat merkt u nog van die protesten?
16: Nou ja, we merken dat de agenda die loopt maar te langzaam vol voor augustus en september. Ja, en toen in april en mei, toen we, laten we zeggen, heftig in het nieuws kwamen. ja, liep de agenda helemaal leeg. Dus ja, het begint nu mondjesmaat te komen. Maar ja, dat was wel even een dingetje.
1: U heeft al flink ingeleverd dus?
16: Nou ja, kijk, als je een fietsenzaak hebt, dan kan je, als je in april en mei minder verkoopt, kan je in september nog wat inhalen. Maar ja, als je in april leeg bent, en mei ook, en zoals met de Pasen waren wij gewoon helemaal leeg, dat kan je niet meer inhalen, want dan kan een appartement niet twee keer verhuren.
1: En wat hoort u van collega-ondernemers?
16: Nou ja, we merken wel dat de restaurants leger zijn dan anders. Tenminste, dat hoor ik. En dat is natuurlijk jammer. Je ziet ook aan de bootjes op het water. Er zijn minder bootjes. Natuurlijk met mooi weer helpt natuurlijk wel. Maar het is anders. Het is jammer.
1: Die vent Loosdrecht stelt dat de protesten doorgaan, hè, zolang de noodopvang er is. Denkt u dat dus nog even doorgaat, dat er minder toeristen zijn?
16: Nou ja, wat niet geholpen heeft in die periode is dat het landelijk nieuws, ja, is natuurlijk in Loosdrecht bovenop gedoken. Zolang het maar, nou ja, lokaal blijft, dan ja, verwacht ik niet dat we er nu heel veel last van zullen hebben. Maar ja, begrijpen doe ik het wel natuurlijk, want nou ja, de termijn van het verblijf is verlengd, begrijp ik, met 4 maanden. Mm-hmm. Dus ja, dat er wat gaat komen en dat er protesten gaan komen, dat begrijp ik. Dat gaat gebeuren.
1: Wat merkt u aan de sfeer daardoor in het dorp? Is het anders dan andere zomers?
16: Nee, de sfeer is goed in het dorp, dus dat heeft daar niets mee te maken. Kijk, het was heel erg grimmig in die periode april-mei. En dat bracht natuurlijk ook heel veel mensen van buitenaf naar Loosdrecht toe. En dat maakt het er allemaal niet beter op. Nu de sfeer is prima in het dorp. Dus ja, dat moet ook zo blijven. En het jammer is dat met name de toeristen nu gewoon wegblijven. Want Loosdrecht heeft zoveel moois te bieden. Kijk, bij ons appartementen zitten ongeveer 4,5 kilometer vanaf het gemeentehuis waar het allemaal afspeelt. Dus ja, Loosdrecht heeft een mooie plassen, heeft de natuur rondom Hilversum, heeft mooie restaurants aan het water, mooie verhuurbedrijven. Dus ja, ik zou zeggen, mensen, kom alsjeblieft naar Loosdrecht toe.
1: Dank u wel. Ondernemer Steven Voorn. De Amerikaanse president Trump, die is er heel trots op. De opknapbeurt van een van de bekendste vijvers van Washington, de Reflecting Pool. Hij liet de bodem blauw verven in de kleur blauw van de Amerikaanse vlag. Kostte 14 miljoen euro. Maar echt blauw is de vijver al niet meer, ziet correspondent Sjoerd en Daas.
15: De waterpompen draaien overuren bij de groene Reflecting Pool, het waterbekken tussen het Lincoln Memorial en het Washington Monument. Altijd veel toeristen hier.
17: I thought it was supposed to be American flag blue.
18: Yeah, yeah, this is you're colorblind, I guess. I don't know.
15: Als je kleurenblind bent, dan is het misschien blauw, zegt deze knaap. Historische plek is dit in de hoofdstad. Martin Luther King gaf hier zijn I Have a Dream speech. Vandaag hele andere geluiden dus. Deze demonstranten, Team LG noemen ze zichzelf, het Algeteam, want daar zit de vijver dus vol mee. De vijand van mijn vijand is mijn vriend, zullen ze denken.
19: I don't have somewhere to live, but I care about this being painted blue.
15: We hebben geen plek om te wonen, geen goede gezondheidszorg, zegt deze demonstrant. Nadine Zeiler heet ze. We moeten ons druk maken over het blauw verven hiervan op kosten van de belastingbetaler.
20: I think we need to get a job.
15: De anderen hier zijn enthousiaster.
21: It looks gorgeous.
15: Dit koppel uit California komen ze. Man zegt, ik voelde me onveilig hier. En het is nu schoner dan het ooit is geweest. Puikwerk dus.
21: It's our capital. So I agree with what he's doing.
15: Opgeknapt zijn delen van DC. Echt wel, op andere plekken wordt er vooral veel gesloopt nog. Is het chaos? De vijver durf ik in deze fase in elk geval toch wel onder die laatste te scharen.
22: Philip Kennicott, I'm the culture critic of the Washington Post.
15: Philip Kennicott is dit, kunstcriticus, volgt architectuur ook voor de Washington Post.
22: You know, Washington is usually a pretty sleepy town when it comes to architecture.
15: Normaal vrij slaperig allemaal, zegt hij, waar het gaat om Washington en architectuur. Er verandert normaal gesproken niet zoveel. Nu is dat wel zo, zegt hij. De grootste veranderingen noemt hij het, waarschijnlijk zegt hij, sinds de Britten Washington in de fik staken in 1812.
22: This has now become an interesting symbolic moment for Trump.
15: Een interessant symbolisch moment, zegt Kennicott. Trump zegt in veel gevallen, vertrouw mij maar, ik weet hoe dit moet.
22: That trust can be
15: wanneer dit vervolgens zo spectaculair misgaat, kan dat vertrouwen beschadigd raken. Aanpak van de vijver is maar één van de vele projecten van Trump. Wil dat er een Arc de Trump komt. Bij het Witte Huis wordt al flink verbouwd. Kom hier op het terrein van het Witte Huis oprecht de afgelopen maanden meer brede bebaarde bouwvakkers met helmen en hesjes tegen dan hoogwaardigheidsbekleders. Hier moet de balzaal komen van Trump.
22: Nobody would ever think to tear down the East Wing.
15: Wat we nu leren is dat veel wat Washington eruit deed zien zoals het nu doet gebaseerd was op ongeschreven regels. Het systeem was ontworpen vanuit de gedachte dat er niemand ooit aan zou denken dat het Witte Huis kon worden platgegooid. De juristen van Trump hebben dat gevonden, die maas in de wet.
22: Of the fact that that wasn't explicitly codified in the law.
15: Een andere historicus, Neil Flanagan, is dat ziet parallellen met hoe Trump eigenlijk doet wat hij eerder deed bij zijn resort in Florida, in Mar-a-Lago.
2: One of the first things he decided when he bought the place.
15: Daar wilde Trump ook een grotere balzaal, zegt Flanagan. Hij houdt van grote evenementen, wil dat niet in tenten doen. Hij heeft er daar 10 jaar aan gewerkt en het is geen toeval, denk ik, dat hij hier hetzelfde doet.
2: This is all one personal estate of his.
15: En vaak, zoals bij die vijver ook, gaat het dan zonder aanbesteding. En is het ook duurder dan in eerste instantie werd voorgeschoteld. Terug bij de reflecterende vijver, een badkuip inmiddels, terug bij Kennicott.
22: I think a lot of people attribute it to legacy. You know,
15: veel mensen schrijven dit toe aan zijn nalatenschap, zegt Kennicott. Hij is 80 jaar oud en ziet dat zijn politieke coalitie barstjes begint te vertonen. Dit zijn projecten waar hij relatief makkelijk resultaat op kan boeken. Je hoeft er geen oorlog voor te winnen met Iran of de prijzen voor Amerikanen te verlagen.
22: Bring down prices, these things that are really troubling the American people. He can get this done and they'll be permanent perhaps.
15: Als ze er eenmaal staan, dit soort projecten, zijn ze ook blijvend. Worden ze zijn stempel op de stad, misschien wel voor altijd. Ja, dat stempel, daar willen mensen die dat durven in elk geval wel een stukje van meenemen. Losgekomen stukjes verf.
3: Kind of like the weirdest souvenir that I've seen in a long time.
4: Suitable for framing. My textile is paid for it, so... Now I get to hang it on the wall as a piece of art.
15: Deze man heeft een flink stuk in de hand. Vouwt dat weer op in een envelopje. Zegt, ja, mijn belastingcenten zijn hierin gestoken. Zo krijg ik er in elk geval nog wat voor terug. Klaar om in te lijsten dit. Dankjewel, Donnie.
4: Thanks, Donnie.
3: Enjoy the souvenir.
23: President Trump stelt zonder bewijs overigens dat vandalen de vijver hebben vernield. En hij heeft inmiddels mensen laten arresteren die losgekomen stukjes van die vijver hebben meegenomen. 10.000 Nederlanders zijn slachtoffer van een hack bij een grote Franse campingboekingsite. Dat meldt 1Vandaag.
24: En door die hack liggen alle persoonlijke gegevens, inclusief het moment dat mensen op vakantie zijn, dat ligt allemaal op straat. Dat campingboekingssysteem Secure Holiday wordt door veel Europese campings gebruikt en blijkt eind februari te zijn gehackt. Van 500 campings in vooral Frankrijk, Spanje en Italië zijn gegevens gestolen van bijna 42.000 Nederlandse reserveringen. Het gaat om namen, om e-mailadressen, reisbestemming, boekingsdata, ook het bedrag dat je moest betalen. En volgens het bedrijf is het beveiligingslek meteen gedicht. Maar ja, toen was de diefstal al gepleegd. De start-up Quix Quantum uit Enschede heeft volgens het FD als eerste Nederlandse bedrijf een volledige quantumcomputer gebouwd voor een klant. Het Duitse lucht- en ruimtevaartinstituut DLR gaat hem gebruiken. Volgens die krant zijn quantumcomputers superieur aan de beste computers die wij hier voor ons neus hebben staan. Ze werken niet met elektriciteit, maar met speciale elementaire deeltjes. En zo'n quantumcomputer zou tot doorbraken kunnen leiden bij onderzoek naar betere medicijnen of nieuw materiaal voor batterijen en zonnecellen. Die Enschedese start-up is een van de voorlopers in de sector en verwacht in 2030 een quantumcomputer voor algemeen gebruik te kunnen maken. Het zomerabonnement met korting van de NS, dat gaat hartstikke goed, blijkt uit een analyse van de Volkskrant. Sinds de introductie hebben ruim 270.000 reizigers dat abonnement van €49 per maand aangeschaft. Dat zijn er vooral jongvolwassenen. Met het abonnement kunnen reizigers buiten de spits en in het weekend onbeperkt met de trein reizen. Ook bij andere treinvervoerders. Sinds de introductie is er volgens de NS al zo'n 120 miljoen kilometer mee afgelegd. Het kabinet heeft die regeling deze zomer ingevoerd, want de Tweede Kamer had erop aangedrongen. Hart van Nederland is langsgegaan bij iemand die een oplossing heeft voor het probleem van Amerikaanse rivierkreeften. We hebben de processierups gehad daar straks. Nou, de rivierkreeften. Dat is een beestje wat heel veel problemen veroorzaakt. Ook in een vijver in de buurt van de uitvinder.
25: Mijn vissen, mijn planten,
6: alles was opgevreten. En toen ben ik gaan nadenken, denk, wat moet ik doen? En toen wist ik van die vuikjes al van vroeger. En die ben ik ze gaan ontwikkelen en ze vangen heel goed. En ik heb de afgelopen zomer heb ik 1000 gevangen.
7: Ik denk dat het de omgeving Den Haag is.
23: Dat denk ik ook.
7: Ja. Nou, die val die werkt. Man heeft een val uitgevonden en die werkt zo goed, want andere dieren vangt die dan ook. Ja. En daardoor gaat het ministerie van Landbouw zeggen, ja, die fuik die gaan wij niet grootschalig inzetten.
23: Helene, hoe gaat het weg?
8: Ja, er zijn problemen vooral rond de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Bij Papendrecht werken de matrixborden niet. Daar zijn ze op dit moment mee bezig, maar de vertraging is daar flink opgelopen. Vanaf Hardingsveld-Giessendam nu 40 minuten. Je kunt dus beter omrijden via Dordrecht over de N3 en de A16.
9: Dit is het NOS Radio 1-journaal.
10: Op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.

0: Angèle met A Little More. Het is 7:09. Op vliegbasis Eindhoven stortte 30 jaar geleden een Hercules-vliegtuig neer, met aan boord leden van het fanfarekorps van de Koninklijke Luchtmacht. 34 mensen kwamen om het leven. Persfotograaf Arie Muller was kort na de crash ter plaatse en hij legde de ramp vast. Arie Muller, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat komt er op een dag als deze, de dag dus van de herdenking, bij u terug?
1: Ik zie eigenlijk het hele plaatje weer op mijn netvlies. Het was wel heel bijzonder dat ik vorige week voor de eerste keer naar de herdenkingsplek zijn geweest. Dat is vlakbij de plek waar die lag. En dan moet ik zeggen, ik werd op enig moment wel door wat emoties overmand. Ook al was het 30 jaar geleden.
0: Want het was natuurlijk een vreselijke ramp. Kunt u vertellen, u kwam aan en wat zag u?
1: Ik stond eerst aan de verkeerde kant van het vliegveld, aan de Spottersweg. Dat is helemaal aan de andere kant van het vliegveld. En er kwamen heel veel brandweerauto's, ambulances aan. En toen zei iemand, je moet aan de andere kant zijn van het vliegveld, want daar zie je hem eigenlijk zo liggen. Dus ik ben die kant op gegaan en daar stonden heel veel mensen al te kijken. En het was een beetje door bossages afgeschermd. Alleen iemand die was in een boom geklommen. Hij zegt, nou, net hierachter, daar ligt hij. En dacht ik, ja, ik kan natuurlijk wel. Ik werd natuurlijk gebeld door de krant waar ik voor werkte, Tijdens Dagblad. Heb je al iets? Zie je al iets? Nou ja, dan gaat dat journalistenbloed kriebelen. Ik dacht, nou ja, toen was ik nog jong alleenig. Ik denk, daar ga ik me over dek. En dat was een heel parcours. Maar toen kwam ik erbij uit en toen was de situatie eigenlijk redelijk onder controle. Ik zag een brandend vliegtuig liggen. Wat brandde wel. Ik werd natuurlijk gebeld door de krant waar ik voor werkte, Tijdens Dagblad. Heb je al iets? Zie je al iets? Ja, dan gaat dat journalistenbloed kriebelen. Ik dacht, nou ja, toen was ik nog jong alleenig. Ik denk, daar ga ik me over dek. En dat was een heel parcours. Maar toen kwam ik erbij uit en toen was de situatie eigenlijk redelijk onder controle. Ik zag een brandend vliegtuig liggen. Wat brandweermensen om me heen, ambulancedienst.

0: Ja, tot het omslagpunt kwam, zeg maar. Dat is dat twee brandweermensen naar binnen gingen en over een lichaam struikelden. Het hele toestel stond met bluswater. Ja, en toen keerde een redelijk gecontroleerd incident in een ramp.
1: Want wat zag u gebeuren bij die brandweermensen?
0: Ja, ik zag wel dat er niet echt wilde paniek, maar er ontstond natuurlijk wel paniek. Mensen gingen bij het toestel staan, er werden mensen naar buiten gesleept. En die werden in slagorde neergelegd. Ik denk dat er een man of 5, 6 naar buiten gedragen werd. Ambulances arriveerden, werden er meteen ambulances bij gealarmeerd. Ja, toen zijn wij, ik ben in ieder geval ontdekt door de marechaussee. En nogmaals, toen had ik nog wat conditie, dus ik ben vertrokken daar van die plek. Ik had wat foto's gemaakt. Maar ja, de sfeer sloeg daar wel merkbaar om. Ja, het sloeg om van een beheersbeest net in een ramp. Dat was verschrikkelijk.
1: Ja, want ze hadden geen idee dat dat korps daarin zat. En op het moment dat je dat ontdekt, dat is natuurlijk ook verschrikkelijk. U heeft een foto gemaakt die de hele wereld overging. Hè? Kunt u die beschrijven?
0: Ja, dat klopt. Je ziet het wrak, je ziet een gat in de romp. Je ziet twee mensen van de luchtmacht staan te kijken. Er zijn wat brandweermensen staan te kijken. Het is een hele imposante foto, hè? Die grote vogel, zeg maar, die daar totaal beschadigd is neergeploft. Want dat is die ook. En die foto, ik weet niet goed dat ik op de redactie stond. Er waren natuurlijk meer fotografen geweest. En al die foto's lagen daar. En toen kwam ik daar met mijn foto aan en dacht, nou ja, God, ik maak eigenlijk een schijnbare kans. En die foto maakte meteen heel veel indruk. En die is echt heel de wereld overgegaan, ja. Ja, daar ben ik wel trots op in die zin. Het is natuurlijk een verschrikkelijke ramp. Maar vaktechnisch natuurlijk, dat ik de foto had, dat was heel mooi.
1: Nou ja, die foto staat voor de ramp die het was natuurlijk.
0: Ja. Die staat symboliek voor de ramp. Hij hangt hier ook in huis. Als je mijn huis binnenkomt, dan hangt hij ook. Er wordt altijd over gepraat, want het blijft natuurlijk. We hebben een podcast gemaakt, de vergeten ramp. Heel veel mensen zijn de ramp vergeten. We hebben het altijd over de Bijlmerramp en Turkish Airlines. Maar deze ramp, ja, die mogen we ook echt niet vergeten natuurlijk. Dus een tragiek, ook voor de Nederlandse hulpverlening natuurlijk.
1: Waarom ook voor de Nederlandse hulpverlening?
0: Nou, de brandweermensen en ambulancepersoneel wat daar stond, ja, die hadden net als ik van, ja, er zitten 4 mensen in en we blussen het en we gaan daar lichamen bergen en klaar. En toen sloeg het om in een catastrofe. Heel veel jonge mensen werden eruit gehaald. Achteraf is verwijt geweest, had je niet eerder iets kunnen doen. We hebben jullie met je hand op rust staan te kijken. Terwijl dat natuurlijk complete onzin was. Ja. Als ze dat geweten hadden, hadden ze natuurlijk zich maximaal ingespannen om het toestel in te gaan. Want zo zijn hulpverleners, hè. Waar andere vluchten voor het gevaar gaan, nu naar binnen. En daar hebben heel veel mensen, 30 jaar na dato, nog heel veel last van. Want de gemeente en de veiligheidsregio toen heeft een spreekverbod opgelegd. En ja, heel veel hulpverleners hebben er eigenlijk nooit vrij over kunnen praten. En dat heeft enorme trauma's opgeleverd.
1: Ja, dat kan inmiddels wel. En er is ook dus die herdenking vandaag in Eindhoven. Dank voor het verhaal, Arie.
0: Dankjewel voor de gelegenheid. Dankjewel.
2: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, actrice Soumaya Aouawi, die met haar voorstelling MI-404 deze zomer op de parade staat.
3: Ik ga, als ik iets wil, dan ga ik er wel echt 100% voor. Onvoorwaardelijk. En dat is wel belangrijk.
2: En acteur Dick van den Doorn over zijn paradevoorstelling Op zoek naar Jomanda.
4: Het is wel een plek waar je ook een beetje verstopt en niet echt zegt. Door humor kun je ook natuurlijk heel veel verhullen.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend.

0: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: NPO Radio 1. 7 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
7: Goedemorgen. De douane nam het afgelopen halfjaar ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag. En verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Een overzicht van het nieuws, Jan van der Putten.
8: Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Kees Geel. Hij speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en de crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Koeweit en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen, vlak bij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. Die opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi. En daar kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. Vorig jaar zijn er wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. Spanje heeft zich in Dallas overtuigend geplaatst voor de finale van het WK. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Oyarzabal en Porro maakten de doelpunten. Zondag is de WK-finale. Dan speelt Spanje tegen Argentinië of Engeland. En het weer zonnig en warm vandaag. Het wordt 24 tot 30 graden. En er staat een matige tot krachtige noordoostenwind. Later in de dag in het oosten kans op een onweersbui.
7: Verkeersinformatie, Helene Geest.
9: Ja, er zijn vooral problemen in de buurt van Dordrecht. En dat komt door problemen op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Bij de Noordtunnel zijn technische problemen met de matrixborden. Vanaf Hardingsveld-Giessendam is de vertraging een half uur. Je kunt omrijden via Dordrecht over de N3 en de A16. Op die N3 staat wel file van Papendrecht naar Dordrecht. Tussen Dordrecht-Stadspolder en de aansluiting met de A16 20 minuten vertraging. En ook op de N214 Leerdam-Papendrecht voor de aansluiting met de A15 ruim 20 minuten oponthoud.
7: Illegale sigaretten zijn een steeds belangrijker verdienmodel voor criminelen. Zometeen de douane erover.
10: Ster. Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
11: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
12: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
13: Pap, die moeten we hebben.
12: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Onlineveilingmeester.nl. Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
15: Geeft ruimte.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
7: In de eerste helft van het jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Illegaal, omdat er hier geen belasting over wordt betaald. Door de hoge accijns in Nederland is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, merkt de douane. Nanette van Schelven is directeur-generaal van de douane. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
7: Ja, 106 miljoen illegale sigaretten zijn er tot nu toe gevonden dit jaar. Waar?
19: Overal. Maar ze komen vooral via de haven binnen, haven van Rotterdam. Containers vol. Ze komen ook via Schiphol binnen. Koffers vol sigaretten of via de luchtvracht. En ze komen ook over de weg binnen. Dus gewoon in bestelbusjes, al dan niet in verborgen ruimtes. Eigenlijk worden sigaretten op heel veel verschillende manieren gesmokkeld.
7: En waar komen ze dan vandaan?
19: Ze komen bijvoorbeeld uit Oost-Europa, waar ze een stuk goedkoper zijn. Ze komen uit het Midden-Oosten, waar sigaretten worden gemaakt die hier niet eens op de markt mogen. En ze worden gemaakt in illegale sigarettenfabrieken.
7: En ik zei al, het is een verdienmodel inmiddels voor criminelen. Wat voor soort criminelen?
19: Ja, wat je ziet is dat de georganiseerde criminaliteit, die ook achter de grote drugsmokkel zit, inmiddels ook in de sigarettensmokkel zit.
7: Dus ze hebben zo hun lijntjes en ze denken, hé, dat is ook een handige.
19: Ja, kijk, het zijn ondernemers en daar waar geld te verdienen is, met ondermijning, doen ze dat. En dat is niet beperkt tot drugs, tot cocaïne. Maar dat gebeurt bijvoorbeeld ook met tabaksmokkel.
7: En waarom houdt u zich als douane er zo nadrukkelijk mee bezig?
19: Nou, twee dingen. Allereerst heffen en innen wij accijns. U zei het al, over deze sigaretten wordt geen belasting betaald. En nou, dat is wel de bedoeling dat dat naar de schatkist gaat. Maar wat het allerbelangrijkste is, is dat dit gewoon een verdienmodel voor grote drugsbazen is. En dat betekent dat wij niet alleen de cocaïne en de synthetische drugs moeten stoppen, maar ook echt deze illegale handel moeten proberen zoveel mogelijk in te dammen.
7: Want het kost de schatkist gewoon heel veel geld dus.
19: Ja, het kost niet alleen de schatkist heel veel geld, maar het is ook echt het verdienmodel van de grote drugsbazen in stand houden. Ja, en als douane proberen dat zoveel mogelijk te stoppen.
7: U zei al, een deel komt via Schiphol, hè, via koffers. Daarom worden koffers van reizigers ook gecontroleerd op sigaretten. Verslaggever Onno Beukers zag hoe ze dat doen.
15: Op Schiphol is net een vlucht aangekomen, een vlucht uit Turkije. En die wordt dan gecontroleerd. Bij het begin van de lopende band worden alle koffers op de band gelegd.
20: Ik ben Roderick Keizer. Ik ben plaatsvervangend regio-directeur van douane Schiphol Passagiers. En we zijn hier eigenlijk in het hart van onze operatie, van ons reizigersproces.
15: En dan gaan ze eigenlijk vrij snel door de scanner, zoals we dat in ieder geval ook aan de bovenkant bij de handbagage kennen.
20: Ja, het is natuurlijk lastig om in de koffer te kijken. Daar hebben we echte scanbeelden voor nodig. En we zien hier dus ook twee scanalisten die eigenlijk alle koffers momenteel aan beoordelen zijn.
15: Dan één voor één komen ze langs op de lopende band. Hoe moeilijk is het nou om dat te herkennen, een slof sigaret of misschien wel losse pakjes? Hoe zit het er meestal in?
20: Ja, je treft beide aan, maar dat is denk ik niet de uitdaging. De uitdaging is dat wij natuurlijk niet alleen op sigaretten controleren. Dus je kijkt naar zo'n koffer, ja, en eigenlijk alles kan iets zijn.
15: Nou, zijn er hier twee douaniers die daar mee bezig zijn, al die koffers aan het scannen zijn. Maar nou hangt er ook nog een scherm naast met eronder een computerkast. Is dat de digitale douanier?
20: Nou, waar we naar kijken is onze AI-box. Hij maakt eigenlijk om hetgeen wat hij detecteert, maakt hij een box. En die ligt hij eruit. En daarmee kunnen we dus ook de controleur, die kan dan ook precies weten waar hij moet kijken. Dus hij geeft, nou, met 99% zeker is dit een slof sigaretten. Of met 80% zeker zijn dit pillen. Nou, en op die manier kan ook de scanalyst bepalen. Ja, nou, ik kijk nog even mee. Nou, dit klopt niet helemaal. Deze mag gewoon door. Of hey, dit is toch wel interessant. Die gaan we even openmaken hier in de kelder.
15: Jij haalt hem nu leeg. Waar leg je nou op?
21: Nou, in dit geval hebben wij op de scanbeelden gezien dat er sigaretten in de koffer zaten. Vermoedelijk sigaretten. In de eerste instantie één slof, dacht ik. Maar dat zit een beetje, het zat tussen een grote, ja, zo'n grote vacuümzak van kleding zat die ene slof. En dan gauw zaten daar nog meer in. Die hebben we dus op de scan niet gezien. Dus daarom kan het nooit kwaad om even door te zoeken. Ik heb hier nu drie sloffen sigaretten eruit gehaald. Dat zijn er eigenlijk, als die persoon in zijn eentje reist, zijn dat er twee te veel. Dus ik ga even kijken of er niet nog meer dingen in zitten. En dan wordt hij naar boven, nou ja, doorgebeld. Dan gaat de collega's kijken naar of dit meer is dan wat mag. Collega's Reclaim 3, kom eens uit voor de kelderband 15. Ja, hij is aan jullie gelegen om een koffer met te veel sigaretten te controleren. Hebben jullie er tijd voor? Ja, top. Ik gooi hem op de band.
22: We lopen nu in het gebouw van de domeinen. Daar gaan alle onze in beslag genomen goederen naartoe.
15: Pallets vol gewoon, die opgestapeld staan. Het folie, dat zit er allemaal nog omheen.
22: Hier zien we pallets, maar het gebeurt ook wel eens dat er geen pallets in zitten. En dat echt een zeecontainer helemaal vol zit met sigaretten. Dus echt van boven tot onder en van achter naar voren wordt elke ruimte benut om de sigaretten erin te verstoppen.
15: Bert Maas, u bent van de douane en ook belast met tabak, hè, en de inbeslagname van tabak.
22: Ik ben werkzaam bij het combi-team Smoke. Wij proberen de illegale grootschalige handel in sigaretten en tabak te bestrijden.
15: Als we nu dit eerste half jaar al hebben gezien dat er 106 miljoen sigaretten illegaal in beslag zijn genomen. Kunt u dat specificeren? Waar wordt nou alles gevonden?
22: Het meeste in zeecontainers. En dat komt ook omdat je in een zeecontainer heel veel sigaretten kwijt kan. Ongeveer een gemiddeld aantal van 10 miljoen sigaretten. Dus dan met één container heb je natuurlijk al gelijk een flinke partij te pakken. En er zijn dit jaar al een aantal zeecontainers onderschept. Dus dan heb je meteen al een grote hoeveelheid.
15: En deze hele grote zakken. Maar wat gaat er nou mee gebeuren eigenlijk?
22: Ze liggen hier nou tijdelijk bij de domeinen. En als al het administratieve is afgerond en de officier geeft er toestemming voor, dan mogen ze vernietigd worden.
7: Zei Bert Maas van de douane. Tegenverslaggever Onno Beukers. Directeur-generaal Nanette van Schelven van de douane. We horen dat dus van koffers tot zeecontainers wordt gecontroleerd. Bent u nog meer van plan?
19: Ja, wij zijn dat combi team Smoke, waar Bert onderdeel van uitmaakt. Dat gaan we uitbreiden. Dat is één, dus meer mankracht erop. Wat Roderick Keijzer op Schiphol aangaf, die AI-box. Dat is nog een pilot. Beeldherkenning, dus scanbeelden uitlezen en kijken of daar sloffen sigaretten in zitten. Nou, dat kan straks de computer doen en dan kunnen wij dus veel meer scannen. Dat is waar we mee uitbreiden. En wij mogen straks, als de wet er doorheen is, mogen wij camera en drones gebruiken om toezicht te houden. Nou, denk bijvoorbeeld aan verkeerscontroles die we houden. Ik zei dat het ook in bestelbusjes over de landsgrens komt. Ja, met drones kun je dan kijken, hey, als we een verkeerscontrole houden en er zijn busjes die dan snel een afslag nemen. Dat is verdachte, daar kunnen we achteraan. En meestal zit daar dan ook wel wat in dat busje dat illegaal is.
7: Dank u wel, Nanette van Schelven van de douane. De Wereldgezondheidsorganisatie is begonnen met de eerste klinische proef voor een nieuw ebola-medicijn, weet Frans Wenkatre.
8: Er wordt getest of een antiviraal geneesmiddel infectie kan voorkomen bij mensen die dat Bundibugyo-stam virus hebben. Dat is die variant van het ebola-virus. Die variant gaat rond in de Democratische Republiek Congo en in Oeganda. En de uitbraak in Congo blijft zich maar sneller en sneller verspreiden. Dat experimentele geneesmiddel, wat ze dus nu gaan testen, heeft in eerdere proeven bewezen dat het werkt tegen virussen uit de familie van ebola. Bij de bosbrand in het zuiden van Spanje zijn 13 mensen omgekomen, onder wie 7 Britten, schrijft de BBC. Zeker 2 van die Britten woonden in Bedar, de stad die het hardst werd getroffen. Die natuurbranden zijn een van de dodelijkste in de geschiedenis van Spanje. De branden zijn inmiddels onder controle, maar de gevolgen zijn groot, zag deze verslaggever van de BBC.
0: We've just made our way up here, driven up the hillside, and it speaks for itself. So much of this landscape is completely scarred and charred by the devastating fire.
8: Op die heuvel kun je goed zien dat het gebied volledig in de as is gelegd, zegt deze verslaggever. In de haven van Antwerpen heeft een chemische tanker een giftige stof gelekt, meldt de VRT. En het zou gaan om waterstoffluoride. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Hulpverleners noemen de situatie in Antwerpen zeer ernstig. 130 mensen zijn naar verschillende ziekenhuizen in de buurt gebracht, omdat ze mogelijk in contact zijn gekomen met giftige dampen. Dat zijn dan bemanningsleden van de schepen en mensen die op de kade aan het werk waren om dat schip te laden. Hoe het met hen gaat, is niet bekendgemaakt. En dan is er de discussie in Europa over de zomertijd. Moeten we de klok nog wel verzetten? In de VS hebben ze die discussie ook. En het Huis van Afgevaardigden heeft nu een kant gekozen, weet CNN. Amerikanen moeten dan in de zomertijd gaan leven, als het aan het Huis van Afgevaardigden ligt. Een wetsvoorstel is met ruime meerderheid aangenomen. Want, zeggen de voorstanders, het zou zorgen voor meer daglicht tijdens de uren dat je moet werken, dat je het meest actief bent. President Trump schijnt er ook voor te zijn. En de wet moet nog wel door de Amerikaanse Senaat. En of daar dan een meerderheid voor is, dat is niet duidelijk.
7: Verkeersinformatie, Helene Geest.
9: Bij elkaar staat er zo'n 80 kilometer file. Zijn wat problemen in de buurt van Dordrecht door problemen met de matrixborden op de A15. Maar nu ook een ongeluk op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst. De rechte rijstrook is daar dicht. De verdraging vanaf Strand Nulde is een kwartier.
18: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
7: Spanje staat in de finale van het WK-voetbal. In de halve finale werd Frankrijk met 2-0 verslagen. En die tweede goal viel na een uur.
1: Este es Pedro Porro. Cerca de él estaba Lamin, pero muy marcado. Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
7: Sportcommentator Suze van Kleef. Suze, viel Frankrijk nou zo tegen of was Spanje gewoon heel goed?
2: Ja, dan is het antwoord natuurlijk beide. Maar ja, wat was Spanje goed? Ze hadden de hele wedstrijd onder controle tegen een team dat door velen toch beschouwd werd als de beste ploeg van het toernooi en ook een van de beste landenteams ooit. Frankrijk, waar geen maat op stond dit WK, gaf gewoon niet thuis, was zichzelf niet. Spanje wel, sterker nog, dat was gewoon heel imponerend. Superieur positiespel, korte pasen, alles kwam aan. En Frankrijk kwam gewoon niet in het eigen spel, wat de verdienste was van Spanje, dat zelf wel nog een aantal geweldige aanvallen op de mat legde. De supersterren in de Franse aanvalslinie die kwamen er gewoon veel te weinig aan te pas. Die werden helemaal lam gelegd. In de eerste helft zorgde ongelukkige overtreding in het Franse strafschopgebied voor een penalty, die door Oyarzabal feilloos werd ingeschoten. 1-0. En in de tweede helft een fijn doelpunt van Pedro Porro zorgde voor de 2-0 van Spanje. Dat hoorde je net. Nou, er was gewoon helemaal niets op af te dingen. Het werd geen spektakelstuk waar we op hoopten en misschien wel op rekenden. Maar ook dat was de verdienste van Spanje, dat het gewoon heel erg goed deed tegen Frankrijk. Dus ja, Frankrijk niet naar de derde WK-finale op rij. En Spanje helemaal de terechte winnaar voor de tweede keer in de geschiedenis naar de finale van het WK-voetbal.
5: Ja, het zal het in Frankrijk hard aangekomen zijn, hè?
2: Zeker, ja. Ik lees nu allemaal quotes uit de Franse media. Daar wordt enorm gerouwd, ja. Ja.
5: Vanavond de tweede halve finale tussen Engeland en Argentinië. Dat is meteen zo'n wedstrijd waar heel veel sentiment spelen.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Er worden ook extra veiligheidsmaatregelen genomen door de politie in Atlanta, doordat er zoveel historische spanningen zijn rondom deze twee landen. Gaat over de Falklandeilanden, de eilandengroep op 500 kilometer van Argentinië, die al bijna 200 jaar onder Brits bestuur is. Nou, in 1982 vielen de Argentijnen die eilanden binnen. Britten stuurden erop een grote legermacht naar de eilanden. De Falklandoorlog was een feit. Werd gewonnen door de Britten, maar ja, de Argentijnen die vinden nog steeds dat die eilanden bij hen horen. En dat is nog steeds een open wond daar. En 4 jaar later, 1986, stonden Argentinië en Engeland tegenover elkaar in de kwartfinale van het WK. Was natuurlijk een wedstrijd waardoor dat oorlogsjournalen veel spanning opstond. Argentinië die won de wedstrijd door 2 doelpunten van Diego Maradona. Waaronder die ene, de hand van God, dat beroemde doelpunt dat hij maakte met zijn hand. Daarna maakte hij ook nog de mooiste goal van de eeuw.
5: Waarbij die een paar Engelsen even passeerden, ja.
2: Paar Engelsen, ja, precies. Die zijn nog steeds duizelig
5: vreemd. Al elftal.
2: Ja. Naar Argentinië daardoor dus naar de halve finale. En die overwinning werd in Argentinië ook wel gevoeld als een wraak op Engeland. Een wedstrijd met politieke en symbolische betekenis. 4 jaar na het verliezen van die oorlog hadden de Argentijnen nu op het voetbalveld van de Engelsen gewonnen. En ja, dat sentiment dat leeft zeker aan de Argentijnse kant nog steeds. Je zag de Argentijnse spelers en supporters ook dit WK nog liedjes zingen over dat onderwerp. Dat ze het WK gingen winnen voor de Falklandeilanden of de Malvinas, zoals de eilanden in Argentinië worden genoemd. Dus het is altijd meer dan een gewone voetbalwedstrijd of voetbalrivaliteit.
5: Maar als je dan kijkt naar de twee ploegen, wat verwacht je daar dan van terug te zien op het veld vanavond?
2: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik vind Engeland wat sterker ogen dit WK dan Argentinië, al zijn ze niet zo superieur als Spanje en Frankrijk wel waren en zijn. Argentinië heeft het heel, heel lastig gehad in veel wedstrijden. Ook in alle knock-out wedstrijden. De 16e finale, 8e finale, kwartfinale speelden tegen landen die echt veel minder hoog aangeslagen worden. Had het heel moeilijk. Tegen Kaapverdië en Zwitserland hadden ze een verlenging nodig om uiteindelijk toch aan het langste eind te trekken. Nou, tegen Egypte dreigde uitschakeling lang. Stonden ze heel lang met 2-0 voor en kwamen ze pas 10 minuten voor tijd op stoom. Waarna het in extremis toch lukte. Engeland heeft wat betere spelers over het algemeen. Maar ja, Argentinië heeft Messi, en dat is ook dit WK een ongelooflijke troef gebleken. Hè? 39 jaar, alweer 8 goals gescoord op dit WK. Maar goed, Harry Kane en Jude Bellingham, aan de andere kant hebben er alle twee ook al 6 gemaakt. Voor mij is Engeland op papier licht favoriet, maar Argentinië heeft dit WK bewezen dat het nooit verslagen is, nooit dood en begraven is. En misschien heeft Argentinië ook net dat extra procentje motivatie door die gedeelde geschiedenis van deze twee landen.
5: We gaan het zien vanavond vanaf 9 uur, de halve finale tussen Engeland en Argentinië. Suze, dankjewel.

0: Voyage, Voyage van Desireless.
1: Ster. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
9: Sloopmelk.
8: Mona?
9: Ja, ook sloopmelk.
8: Milner?
9: Sloopmelk.
8: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
9: Sloopmelk.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt een gepensioneerde advocaat terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Jan.
12: Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond 3%, maar het voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het dodental na de brand in een café in Bangkok is opgelopen naar 32. Er zijn nog eens 2 mensen aan hun verwondingen overleden. Meer dan 70 mensen raakten gewond bij die brand zondagavond laat in de Thaise hoofdstad. Mensen konden niet op tijd naar buiten, onder meer door geblokkeerde nooduitgangen. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. En daarom gaat de dienst actiever controleren, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. En acteur Kees Geel is plotseling overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrollen in Simon en De scheepsjongens van Bontekoe en door zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flik in Rotterdam. Kees Geel was 61 jaar.
0: Bij Weerplaza, Floris Lefebvre. Floris, zon?
13: Ja, zon vandaag. De lucht is eigenlijk strak blauw van kleur de hele dag. Al ontstaan er later in de middag in het noorden van Nederland enkele stapelwolken. En misschien valt er mogelijk zelfs een enkele lichte bui, maar voor de rest schijnt de zon vandaag volop. En de zon die warmt het aardoppervlak ook behoorlijk snel op, want momenteel is het al 23 of 24 graden in het zuiden van het land. En uiteindelijk krijgen we maximumtemperaturen aan het eind van de middag van 27 graden in de kop van Noord-Holland en 30 graden in het binnenland bij een matige wind uit het noordoosten. En langs de grote meren en aan de westelijke kustgebieden is de noordenwind af en toe vlagerig met windkracht 4 of 5.
0: En blijft dit zo?
13: Ja, de komende dagen blijft het op en top zomers, maar we zien geleidelijk wel dat het zonnige weerbeeld steeds verder vaker gaat plaatsmaken voor wat meer wolkenvelden. En de temperaturen blijven aanvankelijk nog op een aangenaam niveau van 24 tot 30 graden op donderdagmiddag. En op vrijdag is het nog zomers met 23 tot 28 graden. En ook dan is er geregeld ruimte voor de zon en zijn er wat wolkenvelden. In het weekend dan draait de wind echt vanuit het oosten naar het noordwesten. Komt er wat minder warme lucht onze kant op. Maar met maximumtemperaturen van 20 tot 24 graden zitten we nog steeds op een zeer aangenaam niveau. En de kans op een bui blijft voorlopig behoorlijk klein.
0: Floris, dankjewel. En Helene, nog steeds die problemen op de A15?
11: Ja, die zijn nog niet opgelost inderdaad. Bij de Noordtunnel is dat, op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Daardoor zijn er daar twee rijstroken dicht. De vertraging vanaf Hardingsveld-Giessendam is 35 minuten. Je kunt omrijden over de N3 en de A16. Verder zijn er ook wat problemen op de A6 Joure-Lelystad, want daar staat een vrachtwagen met pech bij knooppunt Emmeloord. Vanaf Band is de vertraging 25 minuten. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 Arnhem-Den Haag bij knooppunt Oude Rijn. De linkerrijstrook is dicht, kost je ook ruim 20 minuten vanaf Bunnik. En op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst 25 minuten vertraging door een aanrijding. De rechterrijstrook is daar dicht.
0: De lobby voor en tegen nieuwe luchtvaartbelastingen vanuit Brussel is in volle gang. Zometeen onze EU-correspondent.
14: Ster. De hete zomer, Crayon rolluiken.
15: Geluidsoverlast.
14: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
17: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
18: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
19: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
20: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
21: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
20: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
0: Moeten vliegmaatschappijen meer gaan betalen voor de uitstoot van broeikasgassen tijdens vluchten? Op die vraag moet eurocommissaris Wopke Hoekstra vrijdag een antwoord geven. Want dan komt hij met een aanpassing van de Europese klimaatregels, waarbij bedrijven betalen voor hun uitstoot. EU-correspondent Ardy Stemmering. Ardy, vliegmaatschappijen hoeven die dus nu nog niet te betalen?
22: Nou, ze hoeven alleen te betalen voor een deel van hun vluchten. En om precies te zijn dan de vluchten binnen de Europese Unie. Maar ze hoeven dus niet te betalen voor de uitstoot van de langere intercontinentale vluchten. Dus zeg van de EU naar Amerika, Azië, Afrika. Voor die lange vluchten geldt een uitzondering. Onder meer omdat ze, toen ze het ooit wilden invoeren, heel veel protest kregen uit China, Verenigde Staten. Daar zaten ze toen niet te wachten op hogere kosten. En Hoekstra moet dus beslissen of die uitzondering verdwijnt.
0: En wat denk je dat hij gaat beslissen dan?
22: Dat is echt tot het allerlaatst onzeker. Het ligt politiek allemaal heel gevoelig. En ja, dus wordt Hoekstra van alle kanten belobbyd, merkten we deze week. Toen we spraken met organisaties die zijn voor vergroening. En die zeggen, ja, deze oneerlijke uitzondering die moet verdwijnen. Helemaal als je weet dat die lange vluchten verantwoordelijk zijn voor 2/3 van de uitstoot. En aan de andere kant heb je dan vliegmaatschappijen en de lobby van de vliegmaatschappijen die zeggen, ja, als je dit doet, dan weten wij alvast dat die tickets een stuk duurder gaan worden, want dan jaag je op ons op kosten, terwijl we toch al heel veel last hebben van die hoge energieprijzen. Nou, kijk, in al die betogen zit op zijn minst toch wel een kern van waarheid. Dus het wordt best lastig voor Hoekstra om hier een knoop over door te hakken. En het viel dus eerder al niet lekker onder Obama in Amerika. Nou, je kan je wel voorstellen hoe Trump over zoiets denkt. Ja.
0: Dit valt allemaal onder het Europese systeem, hè, waarbij bedrijven een heffing betalen wanneer ze broeikasgassen uitstoten. In hoeverre blijft dat overeind?
22: Nou, ook daar moet Hoekstra een beslissing over nemen. Want die herziening waar hij nu mee komt, die geldt niet alleen voor de luchtvaart, maar voor het hele systeem van die uitstootrechten. ETS wordt het genoemd voor de kenners. Hè. En de kern is dan dat bedrijven steeds meer moeten betalen voor hun uitstoot, waardoor ze eigenlijk vanzelf wel gaan vergroenen. Nou, daar gaat die herziening ook over, dus over het hele systeem. En dus is de druk op Hoekstra niet alleen groot vanuit de luchtvaartsector, maar vanuit alle landen en bedrijven. Hoekstra zat eerder deze week in het oog op morgen en toen noemde hij de lobby die hij deze keer over zich heen kreeg echt ongekend.
1: Dat gaat aan de lopende band. Ik heb letterlijk van honderden bedrijven gehoord, van alle lidstaten, de meeste meerdere keren. Soms alleen, soms in gezamenlijkheid, soms via de telefoon, soms in formele brieven. En echt honderden bedrijven die hebben geschreven waarom het zo ontzettend belangrijk is dat we ermee doorgaan. Of waarom we op een pauzeknop zouden moeten drukken. Dus helemaal de andere kant van het politieke spectrum.
22: Nou, Hoekstra dus. Overigens is wel duidelijk dat de kern van dit systeem van die uitstootrechten gewoon overeind blijft. Maar de verwachting is wel dat Hoekstra toch tegemoet gaat komen aan bedrijven door ze iets meer de tijd te geven om hun uitstoot af te bouwen, waardoor ze dan op kortere termijn minder kosten hoeven te maken.
0: Ja, vrijdag komt u dus met dat plan overmorgen. Is dan voor iedereen duidelijk wat het gaat worden?
22: Nee, eigenlijk begint het gevecht dan pas. Want dat ETS-systeem waar Hoekstra over gaat, dat geldt echt als de hoeksteen van het Europese klimaatbeleid. Dus alles wat je daarmee doet, ligt supergevoelig. Bij mensen die zeggen het is essentieel voor de EU om daarmee het doel te halen om de uitstoot terug te dringen. En aan de andere kant dus bedrijven die zeggen dat ze door dit systeem het financieel zwaar hebben. Het is dus een Hoekstra om echt met een voorstel te komen waarin hij de balans probeert te vinden tussen aan de ene kant bedrijven die het moeilijk hebben te helpen en aan de andere kant klimaatverandering tegen te gaan. Maar waar die ook mee gaat komen, het gaat absoluut op fel verzet stuiten. En zijn plan is echt nog maar de aftrap van heel stevige onderhandelingen die we na de zomer verwachten.
0: Ardy, dankjewel. Correspondent Ardy Stemmerding.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Goedemorgen, dit is Lieneke uit 's-Hertogenbosch.
2: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
23: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
2: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
24: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
2: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
25: Misschien interessant om te vermelden.
0: 10 jaar na de mislukte staatsgreep is de Turkse president Erdogan machtiger dan ooit. De coup-poging kostte honderden mensen het leven. Het leidde tot een ongekende zuivering van de Turkse staat en veranderde de koers van het land ingrijpend. Correspondent Gusha Ercetin in Turkije. Gusha, hoe kwam die coup-poging ook weer tot stand?
26: Ja, dat was een hele bizarre avond, op een vrijdagavond. Hè, toen sloten militairen eigenlijk 2 grote bruggen. Ze namen de staatstelevisie over en een presentatrice werd gedwongen om te melden dat er een staatsgreep gaande was. Het Turkse parlement werd gebombardeerd. Mensen waren natuurlijk in absolute schok. Ze waren geschokt, zeker voor een wat oudere generatie die natuurlijk in het verleden meerdere staatsgrepen hadden meegemaakt. Hè. Want zo, hè, het land kende natuurlijk zware gevolgen van de eerdere staatsgrepen. Denk aan politieke instabiliteit en onderdrukking. Het was een hele bizarre avond, maar ineens verscheen dus de Turkse president Erdogan op een van die commerciële zenders toch op tv en riep eigenlijk het volk op om de straat op te gaan. En dat gebeurde ook. Dus burgers gingen de straat op. Die gingen lijnrecht tegenover die militairen staan. En hebben uiteindelijk, mede dankzij die burgers, hebben ze dus een staatsgreep voorkomen. En jij zei het net zelf al. Uiteindelijk kwamen dus meer dan 200 mensen om het leven.
0: Is er nu nog steeds wat van te merken dan? Zie je er nog wat van terug?
26: Jazeker, want de Turkse regering zegt ook, hè, mede dankzij die burgers die gevochten hebben voor de democratie. Dat wordt dus altijd gevierd in de stad, zeker nu na 10 jaar. Grote herdenkingen staan gepland. Straks is er om 9 uur een herdenkingsmars. Dan gaan ook mensen over die brug lopen. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd voor de slachtoffers. Zo is er een groot ontbijt voor de familieleden en de mensen die het hebben overleefd. Er is een museum, er is zelfs een speciale documentaire gemaakt. Dus in het hele land, vooral in Istanbul en in Ankara, zijn er dus verschillende herdenkingen.
0: De mensen die daarachter zaten, waar zijn die nu?
26: Ja, volgens de Turkse regering is dus die Gülen-beweging verantwoordelijk. Hè. Grote kopstukken zijn toen opgepakt, maar ook heel veel zijn gevlucht naar het buitenland. Dus die hebben asiel aangevraagd, vooral in Europese landen. Dat is altijd nog trouwens een ding tussen Turkije en Europese landen, dat Turkije daar steeds uitlevering om vraagt. En ja, die mislukte staatsgreep had hele grote gevolgen. Hè. Tienduizenden Turken verdwenen achter de tralies. Meer dan 100.000 ambtenaren werden geschorst. Nog altijd zijn heel veel mensen in afwachting van hun proces. Maar als je bijvoorbeeld hier in Turkije aan de mensen vraagt hoe zij naar die Gülen-beweging kijken, ook bijvoorbeeld voor mensen vanuit de oppositie zien ze die Gülen-beweging als verdacht. Hè? Dus dat het een beweging was met een zeer islamitische agenda. Ook al werkten ze toen nauw samen met de regering. En nou, de regering en de Gülen-beweging kregen ruzie. Maar ook mensen vanuit de oppositie zeggen nog altijd dat het een zeer verdachte beweging is met een islamitische agenda. Dus als je hier in Turkije aan de mensen vraagt hoe zij naar die Gülen-beweging kijken, dan kijken ze vooral heel sceptisch naar die beweging.
0: Ja, het is nu 10 jaar geleden. Is het nog steeds te merken? Zijn de gevolgen van die staatsgreep groot?
26: Ja, nou sowieso. Het was natuurlijk een hele traumatische ervaring. Hè? Maar er is ook heel veel veranderd in het land sinds 2016. We zagen natuurlijk de Turkse president in 2018 steeds meer macht naar zich toetrekken, want er kwam een presidentieel systeem waar heel veel critici en mensenrechtenorganisaties voor vreesden na die staatsgreep, is ook natuurlijk gebeurd. We zagen tienduizenden arrestaties. De critici en mensenrechten waarschuwden. Het moet natuurlijk niet een soort bijltjesdag gaan worden dat onder het mom van allemaal Gülen-mensen arresteren, dat ook critici worden opgepakt, journalisten worden opgepakt. En dat zag je dus ook. En ook als je kijkt bijvoorbeeld naar de oppositie, hè, dus die nu onder grote druk staat. Als je met mensen van oppositie praat, die zeggen ja, hè, als we kijken naar 15 juli, dan wordt altijd de democratie gevierd. Maar wij hadden een democratisch gekozen burgemeester in Istanbul, die dus vorig jaar is opgepakt. En er lopen duizenden aanklachten zijn ingediend tegen hem. Hij kan, als hij wordt veroordeeld, 4000 jaar gevangenisstraf krijgen. Dus die zeggen, we hebben een land gezien met een president wat steeds meer macht naar zich toe heeft getrokken. De rechtsstaat staat onder druk. Persvrijheid staat onder druk. Als we kijken naar mensenrechten, staat het er niet goed voor. En ook wij als oppositie, zeggen ze, staan onder druk. Dus er is heel veel veranderd in Turkije. Dat is wat een beetje de boodschap is. Dat eigenlijk het beginpunt was van de situatie waar Turkije nu in zit, zeggen ze.
0: Kusja, dankjewel. Correspondent Kusja Erçetin. Omroep West schrijft vanochtend over wat de NAVO-top van vorig jaar in Den Haag de stad heeft gekost.
12: Ze hebben het nog eens doorgerekend en uiteindelijk komen de totale kosten voor de organisatie van die NAVO-top uit op een bedrag tussen de 32 en 35 miljoen euro. Grootste kostenpost, maandenlang de Johan de Witlaan dicht. Kosten, maar het heeft ook wat opgeleverd. Die NAVO-top, ondernemers in de stad profiteerden van het evenement, bijvoorbeeld door opdrachten van World Forum, het Rijk, de gemeente en uitgaven van bezoekers aan de top. En dus het heeft ook wat opgeleverd tussen de 14 en 35 miljoen euro. Ruime marge.
0: Een vrij ruime marge,
12: nou, ja. Maar de gemeente Den Haag die zegt, nou, het lijkt erop dat de top de stad toch meer gekost heeft dan het heeft opgeleverd. Maar ja, goed, wel eeuwige roem natuurlijk verder. Utrecht, de gemeente haalt zijn eigen diversiteitsdoelen voor topambtenaren niet, weet RTV Utrecht. 5 jaar geleden beloofde de gemeente 20% van de topambtenaren moet cultureel divers zijn. Maar het is al jaren zo'n 13%. En de gemeente ziet het ook, de ambities worden niet gehaald. Dus ze nemen extra maatregelen. Sollicitanten met een cultureel diverse achtergrond krijgen bij gelijke geschiktheid voorrang bij een baan. En de gemeente Utrecht gaat ook op zoek actief naar kandidaat topambtenaren met een diverse achtergrond. Bewoners van de Tourmalijnflats in Ridderkerk die zitten al weken zonder gas. Er waren mensen onwel geworden door koolmonoxidevergiftiging. En toen heeft de gemeente de gaskraan dichtgedraaid. Dus ja, mensen die warm willen douchen, die moeten met een handdoek en shampoo de deur uit en over straat naar een kate waarin ze kunnen douchen.
0: Alsof ze op de camping staan.
12: Ja, dat, die sfeer. Niet iedereen vindt dat trouwens prettig, zegt deze bewoner tegen Omroep Rijnmond.
4: Je haar wil wassen dan, en je wil niet hierheen, ja, dan moet je of met koud water, dat wil en kan niet iedereen. Dus dan moet je daar weer oplossingen voor bedenken. Dus de schrik zit erin, maar het is ook best wel een flinke belasting voor de bewoners.
12: Ja, mensen in Ridderkerk. En wanneer dat gas daar weer wordt aangesloten, dat is nog niet bekend. De Zwarte Cross begint morgen. En er gaan twee stuntmannen over een tent vliegen. Dan gaan ze in een katapult en dan worden ze 75 meter door de lucht geschoten. En dan is de bedoeling dat ze aan de andere kant van die tent landen. In een groot luchtkussen. En ze hebben geoefend en dat was toch even slikken, vertellen de stuntmannen aan Omroep Gelderland.
5: Ik had niet per se een idee van, doodseng. Maar goed, toen kwam het zover.
6: Als je dan landt, wat voel je dan?
8: Ik vind het een beetje zo alsof je zo'n reddingsvest aan hebt en je springt van 2 meter plat op je rug in het water. Het is ook niet het prettigste, maar het is redelijk prima.
12: Als het er maar goed uitziet. Hè? Mm. En volgens de Zwarte Cross levert die sprong misschien een wereldrecord op.
0: Verkeersinformatie, Helene Geest.
11: Ja, goed nieuws over de Noordtunnel, want die is weer vrij. Dat gaat om de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Er staat nog wel een lange file tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. Daar is de vertraging 25 minuten, maar die neemt nu wel af.
26: Oké. Okay.

0: Dat is wel een hele korte Houdini. Je zou misschien denken dat het verleden tijd is, maar duizenden mensen gaan nog steeds met een papieren wegenkaart op vakantie. En daar is veel voor te zeggen, vindt de ANWB, die die kaarten ook laat maken. Verslaggever Roel Pauw ging langs bij de ANWB-winkel in Den Haag en zag dat ze inderdaad nog worden verkocht.
1: Waar mag ik u nog mee helpen?
2: Twee kaarten wil ik hebben. Eentje van Frankrijk en eentje van Italië.
1: Helemaal goed.
2: Ja?
1: Zal ik even met u meelopen?
3: Wegenkaarten van Ameland, Albanië, Denemarken, Scandinavië, Frankrijk, Noord-Italië, Zuid-Italië, Midden-Italië, Canada, Californië en zelfs Japan. Ze zijn er allemaal. De ANWB brengt ook zelf kaarten uit en die zijn ook nog steeds ongelooflijk populair.
4: Nou en of, we hebben hier een assortiment van 10 populaire vakantiebestemmingen en dus een oplage elk jaar van 2 miljoen.
1: Zo, dit zijn de gratis routekaarten.
2: Oké.
3: Gebruikt u nog wegenkaarten?
5: Ja, ik gebruik nog wegenkaarten.
3: Waarom?
5: Kies toch echt wel voor een kaart die je in je hand kan houden, waar je aantekeningen op kan maken. Okay. En waar je alternatieve routes makkelijk kunt plannen.
4: Ja. En het zou natuurlijk zonde zijn als je daarna erachter komt van goh, we zijn daar langs een prachtig gebied gereden, hebben we helemaal gemist. Ja. Omdat wij bezig waren met zo snel mogelijk in je routeplanner van A naar B te komen.
3: U heeft een heel stapeltje kaarten meegenomen?
6: Italië, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland Alpen.
3: Oké.
6: En ik vind het altijd heerlijke kaarten om mee voor te bereiden.
3: Alsjeblieft, een kaart.
7: Hartstikke mooi.
3: Volgens je vader is dit heel handig.
7: Ja, zal ik hem openmaken? Zo, het is wel een groot ding. Een hoop wegen, plekjes, veel namen. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen.
5: Even kijken, waar zitten we hier? Reims, Chalon.
3: We rijden door op de achterkant. Zit hij op de kop?
5: Ja.
3: Is dit helemaal nieuw voor jou?
7: Ik heb het wel gezien, zeg maar. Ja. Bij mijn moeder in de auto, bij anderen in de auto. Maar ik heb er nog nooit echt zo naar gekeken, zeg maar. Grote stap voor mij.
3: De ANWB heeft het zijn leden onlangs gevraagd. Willen jullie onze routekaarten niet liever digitaal?
4: Wat daaruit kwam is dat vakantiegangers het toch heel prettig vinden om een fysieke routekaart te hebben.
8: En dan kan ik dat met stift een beetje intekenen. En dan kan ik de kinderen laten zien waar we allemaal langskomen en hoe ver je bent. Het is eigenlijk heel nuttig voor de opvoeding en voor de topografische kennis.
9: Als ik op de camping sta om te kijken hoe de omgeving eruit ziet met name.
10: Het is onderdeel van de voorpret een beetje in ons geval, het kijken op de kaart.
3: Uit onderzoek van Hart van Nederland bleek begin dit jaar, een derde van de automobilisten is door verkeerde aanwijzingen van hun navigatie wel eens in een gevaarlijke situatie terechtgekomen.
10: In Portugal een weg die gewoon helemaal niet meer, allang niet meer open was. En dat had die tool niet opgepakt. Dus dan stonden we toch mooi verkeerd.
9: Een routeplanner houdt geen rekening met je caravan. Een smal weggetje met overhangende rotsen heb ik gehad. Dat je dan toch de volle breedte nodig hebt om je caravan heel uit aan de andere kant van de weg te krijgen. Ja. Dus dan is een kaart denk ik wel handig, want dat zie je meestal niet op je routeplanner.
6: Ik heb genoeg ervaringen met kinderen van die zonder kaarten op pad gaan, weg onderweg krijgen en bij God niet weten waar ze zijn. En dan de navigatie het dan ook niet meer doet.
8: Ja, dat was ergens in Frankrijk en bij een beroemd dorpje Huppelde Pup. En dan in één keer was het scherm zwart. Toen dachten we, nou weet je wat, we pakken die kaart erbij en dan volg je de bordjes en dan kom je er ook. Ik vind die kaarten toch wel heel handig eigenlijk.
4: Mocht het inderdaad paniek in de auto zijn dat de telefoon is leeg, de navigatie doet het niet, we hebben geen bereik. Wat nu? Dat je kunt zeggen, ik heb een routekaart. En zeker nu met de bosbranden en de hitte in Zuid-Europa is dat aan te raden.
5: De papieren kaart doet het altijd.
10: Alsjeblieft, super. Dank u wel. Komt helemaal goed. Dag. Fijne dag.

0: Fortune Fairy Tales van Lois Lane. En Lois Lane, dat is een van de groepen die in het Tourcafé gaat optreden. Tourcafé dat vanaf zaterdag van start gaat. Natuurlijk in Radio Tour de France.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Met natuurlijk uitgebreid verslag van de halve finales. Vanavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Engeland-Argentinië.
2: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben.
4: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
6: onlineveilingmeester.nl.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
12: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo bereik

0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: NPO Radio 1. 8 uur.
6: Astrid Kersenboom.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
7: Goedemorgen. Verdrietige reacties op het overlijden van acteur Kees Geel. En het gaat goed met ASML. Een overzicht van nieuws, Jan van der Putten.
8: ASML, de chipmachinemaker, heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een winst van 9,3 miljard euro. En dat was meer dan verwacht. De komende tijd denkt ASML nog meer te profiteren van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Het bedrijf uit Veldhoven denkt nu dat de omzet dit jaar niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. En daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar het voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. En dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Nog eens 2 mensen die gewond raakten bij de brand in een café in Bangkok zijn aan hun verwondingen overleden. En het dodental komt daarmee op 32. Meer dan 70 mensen raakten gewond bij die brand zondagavond laat in de Thaise hoofdstad. Mensen konden niet op tijd naar buiten komen, onder meer door geblokkeerde nooduitgangen. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, er is stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie mensen dus preventief mag fouilleren. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft een management bekendgemaakt. Hij was 61 en is overleden aan een hartstilstand. Kees Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De scheepsjongens van Bontekoe en zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikken Rotterdam. En daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5... en van tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. En het weer nog vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Morgen wat minder warm. Vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui.
7: Verkeersinformatie, Helene Geest.
9: Ja, nog steeds veel files rond de Drechtsteden vanwege eerdere problemen op de A15 bij de Noordtunnel. Maar die is inmiddels weer vrij. Dus als het goed is, gaat het daar binnenkort wat beter. Verder nog wel problemen op de A6 van Jouren naar Lelystad. Bij knooppunt Emmeloord staat een vrachtwagen met een lekke band. De rechterrijstrook is daar dicht, de vertraging een kwartier. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn 35 minuten oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A27 A17 Roosendaal-Dordrecht gebeurde ook een ongeluk bij Roosendaal-Borgwerf. Daar is ook de linkerrijstrook dicht, kost je 20 minuten. En door bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A28... daar ook een flinke file van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst 25 minuten oponthoud.
7: Acteur Kees Geel is onverwacht overleden. Zometeen regisseur Eddie ter Stal, die met hem werkte.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
14: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
16: Mama.
15: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
19: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
18: Ontdek hoe op rma.nl.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
7: Acteur Kees Geel is gisteren plotseling overleden aan een hartstilstand. Hij werd 61. Geel brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon. Verder was hij te zien in series als Baantje en Samen, en hij speelde jarenlang de rol van regisseur Stan Vroon in Flikker Rotterdam. En hij won een musical award voor zijn rol in de musical Drie Musketeers.
20: En dan ontdekte haar kinderen, de mannen, de vrouwen, wel bij haar wonen, maar niet van haar houden.
21: Leg je nou te kronkelen, man. Dat is niet echt bevorderlijk, hoor.
22: Ik ben homo.
21: Nou ja, liever dan niet, vriend.
20: Hard en gehaaid zijn, nooit te vertrouwen. Precies zoals zij, Parijs.
23: Goed dat je zelf gekomen bent. Alles staat vooraan.
24: Doe eens normaal, man.
25: Dan heb je niet alleen een dikke zondag die je reet aan, maar dan kan je het ook aan een melkboer uitleggen.
26: Zo is Dix, jij zit. En ik heb een speciale verrassing voor jou. Kijk eens. Van mijn vader gekregen. Mijn vader had echt alles van jullie. Hij vertelde ook dat hij altijd met jullie uithing. Helemaal gek was hij van jullie.
27: Misschien is dat onze aangeefster wel op een van die vieze sites van jou.
28: Nou, wacht even. Maar ik heb helemaal niks met die gozer te maken, joh.
27: Gaan we uitzoeken. Ga je vrijwillig mee of moet ik vervelend worden?
28: Nee, ik... Van mij. Maar hij staat straks wel enorm verlullen.
27: Het zal niet de eerste keer wezen.
7: Bekendheid bij het grote publiek kreeg Kees Geel dus door zijn rol in de film Simon. En die werd geschreven en geregisseerd door Eddie ter Stal. Eddie, goedemorgen.
29: Goedemorgen.
7: Wat betekende Kees voor jou?
0: Ja, nou ja, kijk, voornamelijk waren Kees en ik natuurlijk gewoon goede vrienden. Weet je, ik ken hem al ken hem bijna 30 jaar. En gewoon vanuit het café en ja, gewoon als Kees. En toen ben ik een paar jaar nadat ik hem leerde kennen, ben ik met hem gaan werken voor Simon. Ik had hem gezien in Trip van Teetje. Toen kende ik me eigenlijk alleen uit de kroeg, maar toen zag ik hoe die ook speelde. En ja, daar was hij ook al voor genomineerd, hè, voor een gouden kalf.
7: Ja, dus was je ook meteen om wat dat betreft? Dat je dacht, ja, dit is mijn Simon?
0: Ja, ook natuurlijk gewoon, het werkt altijd makkelijker met iemand die je goed kent. En Simon's personage is ook een beetje gebaseerd op een neef van mij. En Kees had heel veel fysieke en karaktertrekken die mijn neef had. En hij kende hem ook. Dus dat hielp.
7: Wat voor karaktertrekken waren dat?
0: Nou, uitgesproken. Kees was een West-Fries. En normaal zijn die niet zo spraakzaam. Maar als ze eenmaal op gang komen, dan heeft hij altijd wel heel duidelijk, had hij zijn mening. En hij verwachtte ook van de andere kant dat er ook een sterke mening tegenover kwam. En dat vond hij leuk.
7: Hij schuwde het conflict, de schuring niet.
0: Ja, het leek ook altijd al in de kroeg alsof wij enorme ruzie hadden. Maar we waren vrienden. En dat ging nogal luid. Toen kwam allemaal een beetje uit de sociale laag waar je niet zo diplomatiek hoeft te zijn, zeg maar.
7: En wat voor acteur was hij daardoor?
0: Intens. Net als zo intens als dat hij als vriend was. Hij ging echt ergens helemaal voor. En hij was ook erg aanwezig tussen de scènes, weet ik niet. Maar ik bedoel, in een scène was hij heel erg aanwezig. En hij daagde ook andere acteurs uit. En daardoor was het ook prettig om met hem te spelen.
7: Prettig? Of gaf dat ook wel eens conflicten dan?
0: Ja, maar zoals ik al zei, weet je, er vallen makkelijk woorden. Maar dat betekent niks. Het is gewoon dat je eerlijk en open bent tegen elkaar.
7: Het was ook snel weer vergeten.
0: Absoluut.
7: We hoorden net even die compilatie, hè? Dan hoor je zo ontzettend veel. Was hij ook veelzijdig?
0: Ja, natuurlijk. Wat weinig mensen weten is dat, kijk, omdat Simon was natuurlijk een low-budget film. We konden niet iedereen de hele tijd claimen en iedereen moest ook wel zijn geld verdienen in die tussentijd. En hij deed ook de Drie Musketiers gelijktijdig. Dus Kees moest altijd om 3:00 of 4:00 weg, werd hij snel in de auto naar Scheveningen gedropt. En dan moest hij weer, s'avonds moest hij weer naar, voor de Drie Musketiers stond hij te zingen en te schermen. En 's ochtends vroeg was hij weer, want Kees had heel weinig slaap nodig. Hè? Dat was 2-3 uur, dat zei hij al, dat was waar ook. Hij sliep heel weinig.
7: Maar dus ook een harde werker.
0: Ja, absoluut. Maar daar, dat vond hij ook heel lekker. Kees benaderde ook echt als topsport, weet je. En dat was ook een goede basketballer, hoorde ik laatst van een oude basketbalcoach van hem.
7: Wat heeft hij volgens jou betekend voor Nederlandse films en tv-series en dus ook toneel?
0: Nou ja, hij is natuurlijk een van de characters, weet je. Hij heeft was een charismatische acteur en die heel herkenbaar was. En zijn stem was herkenbaar, hij deed veel reclames. Mensen gingen hem ook nadoen. Als je een Kees Geel-achtige stem had, dan kon je goed verdienen in de reclamewereld. En hij stond er. Kees, hij was onmiskenbaar in alle opzichten.
7: Eddie, dankjewel dat je me even in herinnering wilde roepen. En sterkte met het verlies, want het was dus een goede vriend.
0: Ja, dankjewel.
7: Dank, regisseur en vriend Eddie Terstal. Het is 8:13. Vlak voor het reces heeft het Israëlische parlement omstreden wetten aangenomen. Twee daarvan zijn volgens critici een geitenpaardje voor orthodoxe joden om de dienstplicht te ontlopen. Het leidt tot heel veel ophef in Israël, want veel Israëliërs vinden het oneerlijk dat orthodoxen niet in het leger hoeven te dienen. Na de stemming riep de oppositie schande. Correspondent Lennart Zwolfs. Lennart, wat voor wetten zijn het?
1: Nou, de meest recente wet, het fragmentje wat we net hoorden, dat was gisteravond werd die aangenomen. Dat is een wetsvoorstel die ervoor zorgt dat ultra-orthodoxe mannen die de dienstplicht weigeren niet gearresteerd kunnen worden voor de komende 7 maanden. Dat er ook geen onderzoek of strafrechtelijk vervolging, dat komt allemaal stil te liggen. Nou, die 7 maanden heeft te maken met het feit dat het parlement met reces gaat en daarna ontbonden wordt omdat er verkiezingen aankomen. Dus vandaar die periode. Was een belangrijk punt voor de ultra-orthodoxe partijen, want het Hoge Rechtshof had 2 jaar geleden geoordeeld dat die ultra-orthodoxe mannen wel in dienst moeten, dat er geen wettelijke grond is om dat te weigeren. Nou, dat leidde tot de arrestaties, het leidde tot veel ophef binnen de gemeenschap, grote protesten hebben we gezien. Dus dit was echt een belangrijk agendapunt. Nou, die wet is er dus door. En dan is er nog een wet die eigenlijk de studie van de Torah, dus de heilige teksten van het Jodendom, het bestuderen daarvan, dat als fundamentele waarde wordt gezien. En die werd maandagavond goedgekeurd.
7: En wat heeft dat dan met de dienstplicht te maken?
1: Nou, niet rechtstreeks. Het zorgt niet dat ze de religieuze studenten die teksten bestuderen nu vrijstelling krijgen. Maar critici zeggen wel dat het indirect kan gebeuren. Het is ook een basiswet. Israël kent geen grondwet. Dus er zijn een aantal basiswetten die het juridische kader van het land vormen. Dus echt wel een belangrijke wet. En in die wet staat nu dus dat de Torah-studie een fundamentele waarde is voor de staat Israël. Nou ja, critici zeggen, stel dat er in de toekomst weer een wetgeving komt dat de ultra-orthodoxe joden wel in dienst moeten. Of dat er het Hoge Rechtshof weer een uitspraak doet. Ja, dan kunnen politici nu deze basiswetten bij gaan pakken en dat als argument gaan opvoeren om vrijstelling of speciale regelingen te krijgen voor de ultra-orthodoxe joden. Dus indirect kan het wel tot vrijstelling leiden.
7: En premier Netanyahu lijkt er dus ook echt wel haast mee te hebben. Waarom doet hij dit?
1: Ja, hij heeft heel veel haast. Ze gaan na deze week met reces. Daarna wordt het parlement dus ontbonden vanwege de verkiezingen eind oktober. Dus dit is eigenlijk het enige moment nog om wetsvoorstellen er doorheen te krijgen. En Netanyahu die heeft nogal een aantal omstreden wetsvoorstellen die hij er doorheen wil krijgen. En zijn ultra-orthodoxe coalitiepartners die hebben vorige maand gezegd, wij stemmen niet meer met je mee totdat jij zorgt dat onze wetten er doorheen komen. Nou, dat is dan die wet van de arrestatiewet, de Torah-studiewet. Dus eigenlijk heeft Netanyahu nu een akkoord gesloten met die ultra-orthodoxe coalitiepartners. Partners van hem. Dus zij zorgen ervoor dat hun wetten doorheen komen en vervolgens stemmen de ultra-orthodoxe partijen mee met de wetsvoorstellen van Netanyahu. Nou, wat ik al zei, het zijn omstreden wetten. Een van die wetten is dat een wetsvoorstel dat de regering eigenlijk zeggenschap krijgt over een onderzoekscommissie naar wat er gebeurd is op 7 oktober 2023, de Hamas-aanval. Want Netanyahu die wil absoluut geen onafhankelijk onderzoek, terwijl dat wel de roep is vanuit de samenleving. Maar hij wil eigenlijk een onderzoekscommissie die wordt aangesteld door de politiek. Nou, dat is zeer omstreden. Hier, dat ligt deze week ook op tafel. En die ultra-orthodoxe partijen die gaan daar dus in meestemmen nu vanwege dat akkoord.
7: Nou, we hoorden net al de woede bij de oppositie. Hoe valt het verder in Israël?
1: Ja, niet goed. Vanuit het leger bijvoorbeeld. Na jaren van oorlog heeft het leger veel tekorten aan soldaten en militairen. En dan heb je tienduizenden ultra-orthodoxe mannen die de dienst weigeren. En die dan ook nog geholpen worden met allerlei wetgeving om die dienst te kunnen weigeren. Dus er is kritiek vanuit het leger. Er is kritiek vanuit de samenleving. Inwoners die het niet eerlijk vinden. Die zeggen van waarom krijgen de ultra-orthodoxe joden nu een speciale status. Waarom worden ze geholpen met wetten? Dat is niet in balans. Dat is niet hoe het hoort te zijn. Dus ook daar veel kritiek. Ja, en dus inderdaad ook die oppositie. En dan hoor je toch wel sterke taal. Lapid, die sprak de coalitieleden in het parlement rechtstreeks toe en zei, nou ja, als dit is hoe jullie je ambtstermijn willen beëindigen door nog even in het gezicht te spugen van onze soldaten. Dus dat zijn wel echt stevige woorden. En Netanyahu, ja, die weet dat het gevoelig ligt. Hij weet dat er veel kritiek op is. En het was ook wel opmerkelijk dat hij zelf niet aanwezig was bij deze stemmingen. En Eisenkot, dat is de belangrijkste uitdager volgens de peilingen, die heeft ook gezegd, je bent een enorme lafaard dat je daar dan niet bij bent. Dus ik denk dat dit ook de komende maanden in aanloop naar die verkiezingen echt nog wel tot meer spanningen gaat leiden.
7: Lennart, dankjewel. Correspondent Lennart Scholz. Tienduizenden Nederlanders zijn slachtoffer van een hack bij een grote Franse campingboekingssite, meldt 1Vandaag.
2: Ja, want alle persoonlijke gegevens liggen op straat en ook het moment dat mensen op vakantie zijn. Dat wil je dus liever niet. Het campingboeksysteem Secure Holiday wordt door veel Europese campings gebruikt en blijkt eind februari te zijn gehackt. Van 500 campings in vooral Frankrijk, Spanje en Italië zijn gegevens gestolen van bijna 42.000 Nederlandse reserveringen. Door klimaatverandering en vergrijzing zal het aantal Amsterdammers dat om het leven komt als gevolg van zomerse hitte mogelijk verdubbelen, meldt het Parool. Er is een nieuwe studie van het RIVM en daarin wordt het aantal hittegerelateerde sterfgevallen in de hoofdstad geschat op zo'n 250 per jaar tegen de tijd dat het 2050 is. Door klimaatverandering neemt het aantal hittegolven toe en die worden dan ook nog langer en intenser. En het gevolg is dat je meer hittegerelateerde sterfte krijgt. De Wereldgezondheidsorganisatie is begonnen met de eerste klinische proef voor een nieuw ebola-medicijn, weet France 24. Er wordt getest of een antiviraal geneesmiddel infectie kan voorkomen bij mensen die zijn blootgesteld aan die Bundibugyo-stam van het ebola-virus. Dat is de variant die rondgaat in de Democratische Republiek Congo en in Oeganda. Het experimentele geneesmiddel heeft in eerdere proeven bewezen dat het werkt tegen virussen uit de familie van ebola. Bij de bosbrand in het zuiden van Spanje zijn 13 mensen omgekomen, onder wie 7 Britten, schrijft de BBC. Zeker 2 van hen woonden in Bedar, de stad die het hardst werd getroffen. Die branden zijn inmiddels onder controle, maar de gevolgen zijn groot, zag deze verslaggever van de BBC.
3: We've just made our way up here, driven up the hillside, and it speaks for itself. So much of this landscape is completely scarred and charred by the devastating fire.
2: Het is volledig in de as gelegd, zegt hij.
7: Verkeersinformatie, Helene Geest.
4: De meeste vertraging is er nu bij Utrecht en Emmeloord. Bij Utrecht door een ongeluk. En bij Emmeloord is een vrachtwagen met een lekke band gestrand. Daardoor is de A6 van Joure naar Lelystad dicht bij Emmeloord. Je kunt voorlopig beter omrijden via Zwolle over de A32 en de A28.
7: De grens tussen Gibraltar, de Britse enclave in het zuiden van Spanje, en de Spaanse stad La Linea is open. Toen de Britten met de Brexit uit de EU stapten, werd het opeens een officiële douanegrens. Een flink obstakel voor zo'n 15.000 forensen die grens iedere dag overgaan. Maar die tijd is dus voorbij. Na middernacht gingen al een paar duizend Spanjaarden de grens over. Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Een belangrijke dag dus voor de inwoners van Gibraltar en La Linea?
6: Ja, zeker belangrijke dag. Of ze daar aan het juichen zijn nog voor het voetbal of voor de grens, ja. Dat weet ik niet. Maar het is een dag waar de inwoners in elk geval lang op hebben gewacht. Natuurlijk lost dit het soevereiniteitsgeschil niet op. Maar het maakt toch wel je verplaatsen een stuk makkelijker. En er is dus echt jaren over gesproken over hoe die afspraken nou uit zouden gaan zien. Nou, de afspraken die nu ingaan werden al een jaar geleden gemaakt. We moesten dus een jaar op zich wachten dat het echt kon gaan gebeuren. En de opheffing van de douane zoals het er nu uit gaat zien is eigenlijk een onderdeel van een set afspraken, hè, die tussen Spanje, oftewel de EU, en Groot-Brittannië zijn gemaakt. Over best wel een gekke grens natuurlijk, hè. Gibraltar is maar 7 vierkante kilometer groot. Het is Brits grondgebied met een hele grote berg erop, hè. Je kent het misschien wel van de aapjes daar op die berg. Het is dus een soort schiereiland dat met een hek was afgesloten van Spanje. Dat hek de afgelopen tijd al... zijn ze al begonnen met dat slopen en dat zal de komende tijd nog wel doorgaan. En wie heen en weer wilde, die moest zijn paspoort laten zien. En er werken dus inderdaad veel Spanjaarden. Dus elke ochtend stonden al die forensen daar in de rij te wachten tot ze aan de beurt waren. En die versoepeling die gaat het leven voor al die mensen toch wel een stuk makkelijker maken.
7: Die opening, was er nog een ceremonie of zo?
6: Ja, die is eigenlijk al geweest. Gisteren werd het akkoord in Brussel ondertekend. Dat zou je kunnen zien als een ceremonie. En de grensovergang ging dus, dat hoorden we net ook eventjes, op middernacht al open. En de eerste die de grens overstak, dat was de burgemeester van La Linea. Dat is zeg maar het dorp aan de Spaanse kant. En het wordt hier ook wel echt wel gezien als historisch moment, hoor. Het werd namelijk toch wel gezien als het moment waarop de laatste overgebleven muur op Europees grondgebied eigenlijk werd afgebroken.
7: Nou, ligt Gibraltar dus officieel buiten de EU. Dus gaat het nog douaneproblemen opleveren?
6: Ja, je kan het zien als dat de douanes die eerst dus op de grens op land werden gehouden, die gaan weg. Die verplaatsen zich eigenlijk naar de luchthavens en waar het dus strenger wordt gecontroleerd en ook op zee. Dus boten. En daar liggen nog wel wat moeilijkheden. Er zal, ik zal even twee voorbeelden geven. Bijvoorbeeld de Spaanse vissers. Die zijn dus bang dat er strengere regels gaan worden ingevoerd. Waardoor zij dus moeilijker zullen kunnen vissen rond het gebied in Gibraltar. En eigenlijk ligt die gevoeligheid er al wel langer. En is de angst van die vissers nu dat er gebruik wordt gemaakt van de nieuwe regels. Dat zij moeilijker gaan kunnen vissen. Dus dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld, dat is een kwestie rond maaltijdbezorgers en restaurants. Daar zijn weer de restauranteigenaren in Gibraltar die bang zijn. Die zijn bang dat, omdat er nu minder controles zijn, dat er veel meer mensen dus eten gaan bestellen in Spanje, waar bijvoorbeeld veel goedkoper is, en dat laten bezorgen op Gibraltar. En ja, dat mag eigenlijk niet, want commerciële invoer van goederen op die manier zou niet mogen. Maar ja, wie gaat dat controleren, vragen die restauranteigenaren zich af. Ja. Dus er zijn wel wat dingen die gaan spelen.
8: Toch nog even naar dat juichen, want je zei het al, Spanje won natuurlijk van Frankrijk gisteravond op het WK voetbal, staan in de finale. Hoe zijn de Spanjaarden wakker geworden vanmorgen?
6: Nou, ze zijn ontzettend trots, wat misschien wel zacht uitgedrukt is. Het WK, dat speelt hier echt enorm vanaf het begin al. La Roja, hun team, wordt echt op handen gedragen. Gisterochtend zag ik een nieuwsprogramma. Dat werd gepresenteerd, alle presentatoren in hun Spaanse voetbalshirt. Nou, dat zul je in Nederland bij de NOS ook niet zo heel snel zien. En nu spreken de kranten van schitterende voetbalvertoningen. Onvergetelijk Spanje dat Frankrijk op de knieën dwong. Dus ze zijn heel erg trots. In eigenlijk al bijna alle Spaanse grote steden zijn er ook fanzones ingericht. Dus wie op vakantie is in Spanje, ga zondag naar die fanzones. Daar gaat het waarschijnlijk helemaal uit zijn dak. Een finale dus tussen Spanje en Argentinië of Engeland. Hè. En dat is ook wel toevallig, want over belangrijke voetbalwedstrijden tegen Engeland wordt vaak wel gezegd of eigenlijk gegrapt. De winnaar die krijgt Gibraltar. Maar misschien zal dat met deze nieuwe afspraken dit keer wel anders zijn. Al loop ik wel op de zaken vooruit natuurlijk. Want eerst maar eens zien vanavond wie het wordt. Gaan ze spelen tegen Argentinië of Engeland? De winnaar van vanavond dus. Die gaat het opnemen tegen het Spaanse team La Roja.
8: Miral, dankjewel. Correspondent Miral de Bruyne. Ja, dat moest eigenlijk een echte Franse feestdag worden gisteren. Les Bleus deed het niet, maar op 14 juillet waren ze in de Tour ook van tevoren al niet gerust op. Want of er een Franse etappewinnaar komt, ligt niet aan een Franse renner. Alleen Pogacar beslist dat, zeiden ze al voor de etappe. Commentator Stef Clement, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Hij besloot dat hij het zelf maar zou gaan winnen. Hoe snel was dat duidelijk?
9: Al vrij snel hoor. Er reed op een gegeven moment in de start een grote groep weg. En toen was het Pogacar zelf die zich daarbij voegde. Die zei, luister, als jullie weg willen rijden, dan niet zonder mij. Ik ben altijd mee, want ik wil vandaag winnen. En zo gebeurde het ook. Eigenlijk zo simpel als dat.
8: Ja, dus wat dat betreft spannend is het niet. Ja, je weet het natuurlijk nooit. Hij moet wel Parijs halen. Maar goed, de andere podiumplekken. Wie zijn daarvoor in de race en hebben de beste papieren?
9: Gisteren werd het daar toch wel een beetje spannend. Jonas Vingegaard die kon Pogacar opnieuw niet volgen. En waar Evenepoel eigenlijk eerst moest lossen in de finale, kwam die terug en pakte zowaar op de laatste helling van de dag nog wat seconden terug. Dus alles staat eigenlijk wat dichter bij elkaar. Dus zelfs de tweede plaats wordt weer een beetje spannend.
8: Nou, we gaan voor de spanning vanaf plek 2 kijken. De etappe van vandaag, wat kunnen we daar dan van verwachten?
9: Daar verwacht eigenlijk iedereen een massasprint van. De komende 2 dagen is voer voor de sprinters. En dan kijken wij natuurlijk heel graag naar Olaf Kooi. Hij wist in week 1 een etappe te winnen. Vandaag lijkt eigenlijk in de finale in ieder geval biljartvlak. En dus moeten de sprinters aan de bak. En dus Merlier, Kooi, Philipsen, Binyam Girmay, alle sprinters die mogen eindelijk weer een keertje uit de hok.
8: Stef, dankjewel. Stef Clement. Overgaan we nu, hebben we Stand.nl met Roos.
10: Astrid, een hele goede morgen. We gaan het hebben over die tas op een andere stoel in de trein. Dat is, als het aan de NS ligt, straks verboden. Het is een van de grootste ergernissen van treinreizigers. Zo'n tas op een stoel, als jij er wil zitten. Mensen kijken soms doelbewust weg als het druk wordt of weigeren simpelweg hun tas op te bergen. Ook durven medereizigers niet meer anderen aan te spreken op het weghalen van die tas. De stelling is vandaag: het is belachelijk dat er een regel moet komen voor een tas in de trein. Ik ben heel erg benieuwd, reist u vaak met de trein? Wat zijn uw ervaringen? Spreekt u mensen aan als zo'n tas op zo'n stoel staat en vraagt u dan, mag die weg? Wat gebeurt er dan? Heeft u wel eens ruzie gehad? Vindt u het overdreven dat je bagage nu ook niet op een lege stoel mag, ook al is de trein leeg? Hoe vindt u eigenlijk überhaupt dat er ruimte is gemaakt in nieuwe treinen voor de bagage? Is er genoeg plek om hem ergens anders neer te zetten? En je zou ook kunnen zeggen, het is toch jammer dat we elkaar daar niet meer op aan kunnen spreken. Je kan het toch gewoon vragen aan elkaar. En wie weet ontstaat er nog een leuk gesprek. Ik probeer maar even wat hoor. Ik wil graag al uw
11: felle muziek, denk ik
10: ja,
11: altijd.
10: Precies, ja, precies. Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar uw ervaringen hierover. Bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister app.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
17: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
22: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: NPO Radio 1.
11: De hoofdpunten van het nieuws, Jan.
2: Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel stukken hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 verdachten gearresteerd in Roemenië. Bij de politieactie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten, met stormrammen en met speurhonden. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote droneaanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de Zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Nog eens 2 mensen die gewond raakten bij de brand in een café in Bangkok zijn aan hun verwondingen overleden. Het dodental komt daarmee op 32. Meer dan 70 mensen raakten gewond bij die brand zondagavond laat in de Thaise hoofdstad. En het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen al aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn.
8: Bij Weerplaza Floris Laveber, dan kunnen ze bijvoorbeeld met de trein naar het strand. Want daar is het alweer weer voor, hè?
18: Ja, daar is het prachtig weer voor vandaag. Al moeten de strandgangers in de loop van de middag wel rekening houden met een frisse wind uit het noorden. Want de wind die kan daar ook behoorlijk vlagerig uitpakken met windkracht 4 of windkracht 5. Maar voor de rest is het gewoon een prachtige zomerdag in heel Nederland. Op dit moment ook wolkenloos, misschien wat restbewolking in het zuiden van het land. En in de loop van de middag ontstaan er enkele stapelwolken in Groningen, Friesland en Drenthe. Maar verder schijnt de zon dus volop, 27 graden in het noorden van het land en op de westelijke stranden. En in het binnenland kan het zelfs 29 tot 31 graden worden.
8: En die zon blijft schijnen?
18: Die zon blijft voorlopig nog wel eventjes schijnen, maar we zien vanaf morgen wel duidelijk meer bewolking in het midden en noorden van het land. In het zuiden blijft het overwegend zonnig en nog steeds wordt het morgen behoorlijk warm, met 24 graden in de kop van Noord-Holland en 31 of 32 graden in het zuidoosten van het land. Vrijdag iets minder hoge temperaturen met 23 tot lokaal 28 graden. En die temperatuurdaling zet zich in het weekend voort. En dat heeft alles te maken met de windrichting. Die draait van noordoost naar noordwest en voert minder warme lucht aan. Zaterdag en zondag hebben we maximum temperaturen van 19 graden in het noorden van het land. En in het zuidoosten is het dan nog 23 graden. Dat klinkt misschien fris, maar is allemaal zeer gebruikelijk voor de fase van het jaar.
8: Floris, dankjewel. En Helene, vakantietijd, maar toch wat problemen op de weg, hè?
20: Ja, zeker. Ja, het is toch behoorlijk rommelig. Er zijn natuurlijk ook veel wegwerkzaamheden die voor wat files zorgen. En ook ongelukken. Op de A2 nu weer eentje. Van Den Bosch naar Utrecht bij Geldermalsen. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Empel is de verdraging een half uur. De A6 Joure Lelystad is helemaal dicht bij knooppunt Emmeloord, want daar staat een vrachtwagen met een lekke band. En er wordt daar ook nog aan de weg gewerkt. Je kunt voorlopig het beste omrijden via Zwolle over de A32 en de A28. En de nasleep van een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Den Haag veroorzaakt file tussen Maren en Houten. Daar ook 20 minuten vertraging. Alle rijstroken zijn daar inmiddels wel weer vrij.
8: Chipmachinemaker ASML blijft de winstverwachtingen overtreffen. Zometeen onze tech-redacteur.
21: Ster. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
23: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
24: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
25: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
26: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
25: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
27: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
28: Fix die ruit voor je vakantie.
29: Opgelost. Autotaalglas.
30: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
31: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
32: geeft ruimte.
33: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken. In de tentoonstelling Living Mesh – A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
31: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: De Veldhovense chipmachinemaker ASML heeft het afgelopen kwartaal 2,9 miljard euro winst gemaakt. En het bedrijf zegt alvast, we denken dat we over dit hele jaar nog meer geld gaan verdienen dan we eerder dachten. Tegen directeur Stan Hulsen, dit bedrijf, het blijft maar verwachtingen overtreffen. Is het nou weer gelukt?
0: Nou ja, hoe het de afgelopen tijd natuurlijk al de hele tijd is gelukt. Door de verkoop en de onderhoud van de machines die ze verkopen. En dat heeft dus met name te maken door de investeringen in kunstmatige intelligentie. Want als je kunstmatige intelligentie wil maken, dan heb je chips nodig. En als je chips wil maken, dan heb je de machines van ASML nodig. Dus ze zeggen, nou ja, wij profiteren daar gewoon enorm van. En ze zeggen, vooral de verwachtingen die op het gebied van onderhoud, die zijn overtroffen de afgelopen periode. Je moet je voorstellen, als er ergens een machine staat, dan kan die dus ook bijvoorbeeld verbeterd worden met een update. En de klanten van ASML, de makers van die chips, die zeggen dus, ja, wij willen gewoon meer chips kunnen produceren. Dus we kloppen ze aan bij ASML voor een update.
8: En dus verwachten ze zelfs, zeggen ze zelf al, nog meer geld gaan verdienen?
0: Ja, ze zeiden begin dit jaar dat ze misschien wel 40 miljard euro omzet zouden maken. En daar doen ze nu nog wel een flinke schep bovenop. Want ze verwachten dat het misschien wel kan oplopen tot 45 miljard euro.
8: Is het dus alleen maar positief voor ASML?
0: Op dit moment financieel gezien wel, maar er hangen ook donkere wolken in de lucht. En die komen uit het westen, uit de Verenigde Staten. Daar ligt namelijk een wetsvoorstel dat zou kunnen beperken dat ASML zaken zou kunnen doen in China. En dat komt omdat de Amerikanen een technologische race zijn verwikkeld met China. Zij willen eigenlijk de chipproductie en de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in China willen zij zoveel mogelijk dwars zitten. En dat proberen ze te doen via ASML. Dus met dat wetsvoorstel zou dat kunnen betekenen dat ASML geen zaken meer zou kunnen doen in China. En dat zou een grote klap voor ze betekenen. Want ASML verdient dit jaar ongeveer, naar verwachting, 20% van al het geld komt uit China. De afgelopen jaren was dat een beetje tussen de kwart en een derde. En als dat helemaal weg zou vallen, ja, dan betekent dat dus wel echt een flinke klap.
8: Wat zegt ASML daar zelf over?
0: Nou, niet heel veel, maar ze zijn natuurlijk daar niet heel erg blij mee. En dat het hoog spel is, laat ook wel zien doordat onze minister van Buitenlandse Handel, Sjoerd Sjoerdsma, afgelopen maand naar de Verenigde Staten is gereisd om zijn ongenoegen over dit wetsvoorstel uit te spreken. Het is de tweede keer dat het kabinet zelfs die kant op is gereisd om dit te bespreken. Dus dat laat ook wel zien dat Nederland ASML een heel erg belangrijk bedrijf vindt. En dat de banden tussen ASML en de overheid zijn natuurlijk nauw. Dus het is hoogspel, er staat veel op het spel. Dus Nederland probeert dit op die manier natuurlijk te voorkomen.
8: Stan, dankjewel. Tech-redacteur Stan Hulsen. Na een lang en fel debat stemt het Franse parlement vandaag waarschijnlijk in met de wet voor levensbeëindiging bij ondraaglijk lijden. Het was een van de belangrijkste campagnebeloftes van president Macron. Hij gaf het parlement ruim 3 jaar geleden de opdracht om met een wet te komen.
1: Je le souhaite, je le crois, de tracer un nouveau jalon vers ce modèle français de la fin de vie.
8: Ik hoop dat we hiermee een nieuwe stap zetten voor een Frans model voor het levenseinde, zo zei Macron. Consument Eline Huisman in Parijs. Eline, dit wordt al heel lang over gedebatteerd. Hè? Waarom is dit zo'n splijtswam?
3: Ja, dat klopt. Een meerderheid van de Fransen is voor, zij het onder strikte voorwaarden. Maar met name in de Senaat zie je veel weerstand. Daar is de Senaat is meer rechts georiënteerd in Frankrijk. En daar wordt iedere keer wetsvoorstel op wetsvoorstel, soms zonder debat, verworpen, omdat zij fel tegen zijn.
8: Nu is er dus een einde aan, lijkt het. Hè? Het lijkt er nu te komen. Krijgt Frankrijk dan de euthanasiewet die vergelijkbaar is met Nederland?
3: Gedeeltelijk, al noemen ze het geen euthanasie. Dat is ook meteen een manier om een angel uit het debat te proberen te halen. In Frankrijk moet de patiënt in principe zelf het middel toedienen. Tenzij die daar echt fysiek niet in staat toe is. Het geldt ook alleen voor meerderjarigen. En alleen voor mensen die Frans zijn of in ieder geval de Franse nationaliteit hebben. Dus er zijn hier en daar wat verschillen met de Nederlandse manier.
8: In Nederland heeft het wat minder lang geduurd. We hebben inmiddels 20 jaar een wet voor euthanasie. Dat het zo lang duurde in Frankrijk, heeft dat te maken met hoe het debat gevoerd werd?
3: Ik denk dat wat je in ieder geval in Frankrijk ziet is dat de katholieke kerk een hele sterke invloed heeft op de discussie. In Frankrijk is 3 jaar geleden een burgerberaad geweest over de kwestie om eigenlijk Mensen die willekeurig bij elkaar geselecteerd zijn en een representatieve afspiegeling van Frankrijk zijn, om die over het onderwerp te laten debatteren en te kijken of ze tot een tot overeenstemming konden komen. En daar hebben ze toen uiteindelijk een advies over kunnen uitbrengen, waar ze wel over eens zijn geworden, waar 75% zich achter dezelfde ideeën schaarde. Dus de druk komt eigenlijk meer van buitenaf. Ik sprak een arts die zich onder andere heeft gebogen over de vraag ook om het burgerberaad te adviseren. En hij zei van, wat je ook ziet is dat vooral in de medische wereld veel weerstand is. Omdat er toch nog een soort paternalisme, zoals hij het noemde, bestaat. Waarbij collega's eigenlijk zeggen, ja, we moeten de patiënt tegen zichzelf beschermen als die een doodswens heeft.
8: Wordt Nederland dan nog genoemd in dit soort debatten?
3: Ja, zeker. Soms wordt het als schrikbeeld genoemd. Van een manier waar we eigenlijk niet naartoe zouden moeten in Frankrijk. Een van de politici die Nederland heel duidelijk als schrikbeeld presenteerde was Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement National. Omdat men vreest dat dan ook mensen die niet meer wilsbekwaam zijn op termijn ook, via euthanasie naar een einde worden geholpen. En dat wordt hier wel als schrikbeeld gebruikt, inderdaad.
8: Vandaag valt dus een beslissing. Is het al zeker dat er genoeg voorstemmen zijn?
3: Het lijkt erop dat de Tweede Kamer, Franse Assemblée, inderdaad voor gaat stemmen. Voorheen was het parlement eigenlijk altijd vrij royaal voor. Die balans is een beetje meer naar elkaar toegekropen. Maar men verwacht dat de wet er doorheen komt. En dan is het laatste woord nog over de grondwettelijke raad. Die moet kijken of het voorstel in lijn is met de grondwet. Maar het lijkt er nu toch echt te komen.
8: Eline, dankjewel. Correspondent Eline Huisman. Franse media zijn genadeloos over de Franse selectie.
2: Ja, mooie koppen in L'Équipe. De gevallen ster, gebroken in Dallas. L'Équipe is kritisch op de selectie. Helemaal als het op de Franse feestdag zo misgaat. De Jour de Gloire is niet gearriveerd deze 14 juli. Staat er in het wedstrijdverslag. We hebben voetballes gekregen van Spanje. Het is nooit een echte match geweest. En dan de Spaanse kranten. Nou, dat is helemaal feest. Het is echt waar. Spanje naar de finale. Allemaal uitroeptekens erbij in Marca. Heleboel uitroeptekens. En de grote uitblinker volgens de krant was controlerend middenvelder Rodri. De Amerikaanse spits Valerian Balogun heeft voor het eerst gereageerd op het dubieuze besluit van de FIFA om zijn schorsing in te trekken. Balogun kreeg op het WK een rode kaart, ongelukkige rode kaart, maar toen belde Trump met Infantino en de volgende wedstrijd mocht Balogun gewoon spelen. En bij CBS heeft Balogun voor het eerst gereageerd op die gebeurtenissen.
4: When I kind of started to reflect, I knew it was gonna cause a lot of controversy, and I could almost see within my teammates a bit of nerves because it's something that's so unique. Mm-hmm. It was difficult, you know, a lot of outside noise and that's hard to avoid.
2: Ja, daar ben je toch wel een beetje van onder de indruk als dat gebeurt. Dit komt nooit eerder voor, zegt hij. Dus nou ja, zijn eerste reactie.
8: Heeft toch wel zijn impact op hem en zijn meespelers gehad, zegt hij eigenlijk.
2: Formule 1-coureur Arvid Lindblad die scheurt met 300 km per uur over de racebaan als hij aan het werk is, maar hij mag de openbare weg niet op, want Lindblad heeft helemaal geen rijbewijs. Ja, 18-jarige Brit onthult deze week dat hij maandag zijn eerste rijles heeft gehad. Dat is toch weer schattig. Het was eerst nog wel grappig dat ik geen rijbewijs had, zegt Lindblad, maar intussen wordt het wel een beetje belachelijk.
8: Weet dat het bij Verstappen ook zo was in de tijd?
2: Ja. Die kwam uit de Skelter en weet ik wat allemaal. Hij is ermee bezig. Lindblad, zijn eerste rijles, dus hopelijk haal ik het snel. Gelukkig heeft Lindblad al wel zijn theorie gehaald. Dat scheelt dan weer een heleboel. Spanje, eerste finalist van dit WK. Tweede wordt vanavond bekend. Engeland-Argentinië, die nemen tegen op elkaar op. Een echte derby wordt het genoemd. Beladen door de Falklandoorlog, bijvoorbeeld. Ook op het veld. En de Telegraaf die heeft een hele terugblik in de krant op de memorabele affiches tussen de twee landen. En mensen denken gelijk aan 1986, de hand van God.
5: Dan krijgt hij nog terug ook. En scoort hij met de hand? Scoort hij met de hand? Dat is de vraag die door de scheidsrechter en de grensrechter meteen wordt beantwoord. En ik denk ja.
2: Ja.
8: Had Theo goed gezien.
2: Ja. Scoort met de hand tegen Engeland, wereldkampioen. Iets wat de Engelsen niet vergeten zijn. En de laatste ontmoeting was een vriendschappelijk duel in 2005. Toen won Engeland. En vanavond is de wedstrijd volledig te volgen op deze zender.
8: Verkeersinformatie, Helene de Geest.
20: Ja, er staat ruim 100 kilometer file. De meeste vertraging is er in de buurt van Utrecht door wat ongelukken daar. Ook een ongeluk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij de afrit Geldermalsen. Daar is de linker rijstrook dicht en daar heb je nu de meeste vertraging, namelijk een half uur.

0: Oh, Madel met een liedje over een noodsituatie. Sally, when the wine runs out. Engeland en Argentinië gaan vanavond de strijd aan om een plek in de finale van het WK. Die wedstrijd trekt ook de nodige Argentijnen natuurlijk naar het stadion in Atlanta. Maar het kan zijn dat een deel van hen het stadion niet binnenkomt. Want als Argentijnse mannen hun alimentatie niet betalen, komen ze op een zwarte lijst te staan.
1: Si estás en esta lista, a esta no viajas. Te quedas pegando figuritas.
0: Sta je op die lijst, dan mag je niet naar het WK afreizen, zegt deze Argentijnse minister. Dan blijf je maar thuis stickers plakken. Jelle Baars, buitenlandredacteur Latijns-Amerika. Wat voor een wet is dit?
2: Ja, het is een wet die is eigenlijk begonnen in de hoofdstad, in de stad Buenos Aires. En het is een stad van een wet die ervoor zorgt dat mannen die hun alimentatie niet betalen na een scheiding bijvoorbeeld niet naar concerten kunnen, maar ook niet naar voetbalwedstrijden kunnen. En dat doen ze om hun leven zeg maar moeilijk te maken, zodat ze uiteindelijk toch hun verplichtingen nakomen om voor hun kind te zorgen. En op die lijst staan inmiddels 13.000 mannen of personen.
0: Maar dit is een Argentijnse wet, dus die wedstrijd in Atlanta, hoe kan die daar dan gelden?
2: Ja, het is een Argentijnse wet. Die geldt inmiddels ook bijna in heel Argentinië. En wat de Argentijnse overheid heeft gedaan, is eigenlijk die lijst gestuurd naar de FIFA en naar de Amerikaanse autoriteiten. En hebben ze gezegd, als bij de controle, bij de ingang, dan moeten mensen hun ID-kaart laten zien. En dan wordt die gescand en die krijgt dan een connectie met een database waar die mensen op staan en dan worden hun de toegang ontzegd.
0: Dan mogen ze echt gewoon niet binnen.
2: Dat is wel de bedoeling. In Argentinië gebeurt dat ook. Er zijn nu 187 controles geweest en ongeveer 162 fraudeurs of mannen die de alimentatie niet betalen de toegang geweigerd tot met name voetbalwedstrijden.
0: Dus daar werkt het wel? Of betalen ze alsnog niet?
2: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee.
2: Het werkt wel. In die zin dat ze dus de toegang wordt ontzegd tot evenementen. En dan is de bedoeling dat ze dat zo vervelend gaan vinden. Dus dat ze niet meer aan het openbare leven mee kunnen doen. Dat ze dan uiteindelijk worden gedwongen om toch voor hun kinderen te gaan zorgen.
0: En hoe wordt daar dan in Argentinië naar gekeken?
2: Nou, in Argentinië wordt er in het algemeen naar die wet gekeken van wel een goed iets. Omdat het dat mannen die hun vrouw verlaten en niet voor de kinderen zorgen is best wel een groot probleem in het land. Zoals ik al zei, er staan 13.000 mensen op die lijst. En veel van die vrouwen die worden verlaten en de vader niet meer voor het kind zorgt, die komen vaak in armoede terecht. En Argentinië is een land met niet zo'n uitgebreid sociaal vangnet als in Nederland. Dus dat betekent dat vrouwen vaak in armoede terechtkomen en precaire baantjes moeten aannemen om rond te komen.
0: Ja, Hoe komt het dat dat zoveel gebeurt dan?
2: Ja, dat denk dat dat komt door een diepgeworteld machismo-cultuur in het land. Die komen vaak in armoede terecht. En Argentinië is een land met niet zo'n uitgebreid sociaal vangnet als in Nederland. Dus dat betekent dat vrouwen vaak in armoede terechtkomen en precaire baantjes moeten aannemen om rond te komen.
0: Ja, hoe komt het dat dat zoveel gebeurt dan?
2: Ja, dat denk dat dat komt door een diepgeworteld machismo-cultuur in het land. Maar heel eerlijk,

0: mannen ja, gewoon doen en laten wat ze willen. En dat ja, als ze dan scheiden, niet voor hun kinderen zorgen. Maar ik weet niet of het alleen echt een Argentijns probleem is. Ik denk dat hetzelfde ook in Nederland voorkomt.
1: Geldt het eigenlijk ook voor vrouwen? Dat als zij hun alimentatie niet betalen, dat ze dan niet naar wedstrijden mogen?
0: Zeker, er staan ook vrouwen op die lijst. Maar uiteindelijk is het ongeveer 98% van die lijst bestaat uit mannen. Dus ja, het geldt ook voor vrouwen, maar de overgrote meerderheid is toch al man.
1: In ieder geval heel spannend sowieso die wedstrijd vanavond. Die leeft in Argentinië überhaupt, denk ik, hè?
0: Ja, zeker. De wedstrijd tegen Engeland is een van de grootste rivaliteiten die ze hebben. Dat heeft met name te maken met de Falklandoorlog die ze verloren hebben. Het wordt eigenlijk gezien als de grootste rivaliteit naast die van Brazilië.
1: Kortom, heel Argentinië zit voor de buis.
0: Ja, het land staat denk ik stil vanmiddag. En nou ja, zoals in Argentinië gaat het gezegd, als we niet hebben geleden, is het niet Argentijns geweest. Dus ik denk dat het heel spannend wordt.
1: Jelle, dankjewel. Jelle Baars, buitenlandredacteur Latijns-Amerika.
2: Ken jij alle toerwinnaars uit je hoofd? Noem je jezelf expert op het gebied van de bolletjestrui? Of schud je zo alle Nederlandse etappenwinnaars uit je mouw? Kortom, weet je echt alles over de Tour de France? Doe dan mee met de Tourquiz XL. Bezoek samen met je team het NPO Radio 1 Tourcafé in Hilversum. En speel mee tijdens de uitzending van Radio Tour de France. Quizmasters Henry Schut en Guylaine Plag leggen je het vuur aan de schenen. De Tourquiz XL. Maandagmiddag in het NPO Radio 1 Tourcafé in Hilversum. Meld je zo snel mogelijk aan via nporadio1.nl/tour.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
13: geeft ruimte.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: NPO Radio 1. 9 uur.
16: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemorgen. Arnhem breidt de proef uit waarbij de schulden van mensen worden afgelost om ze verder te helpen. En ASML doet goede zaken. Een overzicht van het nieuws. Jan van der Putten.
17: Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld.

0: Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. En dat was meer dan verwacht. De komende tijd denkt ASML nog meer te profiteren van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Het bedrijf uit Veldhoven denkt nu dat de omzet dit jaar niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de politieactie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten, met stormrammen en met speurhonden. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote droneaanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de Zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, gebied dat in handen is van Rusland. Vandaag is Europees Commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Daar is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie mensen dus preventief mag fouilleren. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%. Maar het voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis van 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. En dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Dat speciale dalvrije abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden nog nooit eerder een treinabonnement. En het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen wat minder warm. En vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui.
1: Verkeersinformatie Helene Groot.
2: Er staat 100 kilometer file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Een lange file nog. Tussen knooppunt Empel en de afrit Geldermalsen is de vertraging een half uur. Er is er een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. De A6 van Joure naar Lelystad is zelfs helemaal dicht bij knooppunt Emmeloord, want daar staat een vrachtwagen met een lekke band. Die wordt op dit moment geborgen. Je kunt omrijden via Zwolle over de A32 en de A28. Verder ligt er glas op de A12 van Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Lunette. En dat kost je vanaf Driebergen 20 minuten.
1: Een gemeente die niet alleen helpt met schulden wegwerken, maar ze ook kwijtscheldt. In Arnhem werkt het en wordt de proef uitgebreid.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: De hete zomer, Crayon rolluiken.
6: Geluidsoverlast?
5: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
4: rolluiken. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Nu tot 50% zomerkorting.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
2: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Een proef in de Arnhemse wijk Immerlo, waarbij de gemeente de schuld van 40 gezinnen grotendeels afloste, is een succes. Het project wordt daarom uitgebreid naar zeker nog eens 100 andere huishoudens. Verslaggever Aydebrand ging met een schuldhulpverlener naar een van de vele flats in de Arnhemse wijk, naar Shakina, die met haar moeder meedeed aan de proef.
6: Hey, hoi. Niet schrikken. Nee. Je was voorbereid, hè?
7: Ja.
6: Maar wil je in de kamer zitten of wil je...
7: Ja, in de woonkamer.
6: Ja?
7: Ja, ja.
8: Er was gewoon heel veel gebeurd, ook met gezondheid en geen inkomen hebben. Toeslagen die werden stopgezet, ja, waardoor alles gewoon steeds meer en meer werd. En zij dacht gewoon van ja, het komt heus wel een keertje afbetaald. Maar ik dacht bij mezelf, ja, het moet gewoon nu. Het moet gewoon nu allemaal weg. Want dan kunnen we gewoon met schone lei beginnen en dan ervaar je ook gewoon meer rust. Ik denk dat Petra nu ongeveer iets korter als een jaartje bij ons komt.
6: Ja.
8: Ja. Ik denk vanaf... Ik zat echt in mijn laatste loodjes van mijn zwangerschap toen zij hier kwam.
9: Nou, ik weet wel dat toen wij de eerste keer echt binnenkwamen, je moeder echt zei van ja, ik heb inderdaad al een hele stapel post liggen, maar die heb ik niet geopend en ik zou niet weten wat het allemaal is. En totaal geen overzicht eigenlijk.
8: Nee, ik denk dat de dag voordat hun kwamen hebben we bijna, ik denk wel meer dan 100 brieven geopend. Ja. Ja. Ik zag gewoon een soort van einde in zicht op het moment dat al die brieven werden geopend. Het was veel. Ik heb heel vaak gehad dat zij zo lang de brievenbus nu opent en wij de overzicht niet meer hebben van de brieven, dat ik bijvoorbeeld ook boetes heb gekregen en dat ik ze echt pas zie nadat ik al de tweede verhoging heb gehad of zo. Ja, dus dan denk ik ook bij mezelf... En ik kan niet boos op haar worden. Nee, want ik snap het ergens ook wel. Toen dacht ik wel bij mezelf zo. Ik ben blij dat ik haar wel echt heb gezegd dat ze het moet gaan doen. Want ik weet niet... Ik weet niet op een gegeven moment op wat voor een punt het zou komen. En ik zag ook altijd, ik ben enigst kind. En straks nou gebeurt iets met mijn moeder. En dan krijg ik plus al die schuldeisers op mijn dak.
9: Bij heel veel mensen waar wij dus al langer betrokken zijn, daar zie je gewoon een bepaalde rust. Je ziet gewoon mensen echt letterlijk gewoon lichter worden. Ja.
10: Ja, jouw zoontje is er inmiddels ook lekker bij komen zitten. Krijgen jullie wel eens vervelende vragen over dat zo wel heel makkelijk gaat dat die schulden worden kwijtgescholden?
8: Flink wat haatreacties.
10: Ja, heb jij flink wat haatreacties gehad?
8: Ja, op social media. Ik heb ze echt gezien. Ja. Dat heeft toen ook echt... flink ingehakt op mij. Ja? Ik schrok er wel van. Want waren reacties van... ja, er zijn weer mensen met een kleurtje die weer worden geholpen in het land. Ik heb ook echt reacties gezien aan mensen zeggen van... en als ze weg zijn, dan komen die mensen toch wel weer in de schulden. Ja. Terwijl jullie weten ineens waarom we in de schulden zitten.
9: Het gaat om mensen en het gaat om het verhaal wat erachter zit. Het zijn niet mensen die stelselmatig bewust schulden hebben gemaakt omdat ze een dure televisie willen of een fatbike of een dure auto. Dat is het niet. Het zijn echt mensen die aan het overleven zijn geweest, in situaties gekomen zijn door live events, zeg maar. En daardoor niet daaruit zijn gekomen.
10: Shakina, je hebt dus nog een jaar in dit traject. Een paar jaar en dan ben jij ook afgestudeerd.
8: Ja. Ja.
10: En dan kan jij dus mensen gaan helpen in schulden.
8: Ja, dat is voor mij echt heel belangrijk. Dat ik mensen kan helpen. Dat ik ook kinderen kan helpen. Zodat ze niet hetzelfde meemaken als wat ik heb meegemaakt. En dat ze niet zorgen hoeven te maken omdat mama en papa iets minder geld hebben. Ja. Ja.
6: Ga je het nou vertellen?
10: Het
0: van Shakina en haar moeder. Volgens Anna Kusters, lector armoedeinterventies aan de Hogeschool van Amsterdam, werkt deze aanpak van Arnhem.
11: De aanpak is grondig onderzocht en dat onderzoek heeft laten zien dat er inderdaad een heel aantal werkende elementen in deze aanpak zitten die ervoor zorgen dat deze huishoudens allereerst bereikt worden en vervolgens ook binnen een jaar of soms sneller schuldenvrij zijn. Dus daarmee denk ik dat de gemeente Arnhem zeker kan concluderen dat de aanpak werkt.
0: Ja. En zit hem dat dan vooral in dat afkopen van die schulden aan het begin?
11: Nou, er zijn eigenlijk twee elementen die hier heel belangrijk zijn in deze proef in Arnhem. En het begint eigenlijk met het actief toenadering zoeken tot de huishoudens. Dus dat wat je ook al net in het fragment hoorde, is dat als mensen in de schulden zitten, gaat de deur letterlijk dicht. De brieven stapelen op. Mensen hebben moeite om het probleem eigenlijk onder ogen te zien of om ermee aan de slag te gaan. Omdat het je zit vol met stress en je weet niet hoe verder. En je maakt je eigenlijk alleen maar zorgen dat je... Je denkt vooral aan vandaag en aan morgen en hoe kom ik verder. En wat ze hier in deze proef in Arnhem hebben gedaan, is dat ze maatschappelijk werkers de tijd en de ruimte hebben gegeven om meermaals bij mensen op bezoek te gaan. Dat hoorde je net ook al terug. Er kwam al iemand een jaar lang op bezoek bij deze mevrouw. En dat betekent meerdere huisbezoeken. De deuren bleven ook vaak in het begin dicht. Als dat zo was, werden er sleutelfiguren ingezet om uiteindelijk in contact te komen met mensen. Het liep ook helemaal niet zo storm aan het begin van het experiment. Dus uiteindelijk zijn er inderdaad 40 huishoudens geholpen met deze aanpak, of bereikt met deze aanpak. Maar dat heeft best een tijd geduurd voordat men in contact was met al deze 40 huishoudens. Dus een van de belangrijke elementen van deze aanpak zit hem echt in die actieve toenadering. En vervolgens ook extra ruimte voor het opbouwen van vertrouwen met de huishoudens voor zo lang als nodig is. Ja. Het andere element zit hem inderdaad in de manier waarop ze schulden hebben afgekocht. En dat verloopt ook iets anders dan hoe dat nu standaard in de schuldhulpverlening is geregeld.
0: Toch is er ook wel kritiek op deze Arnhemse manier. Hè? Bijvoorbeeld van de schuldhulpverleningorganisatie NVVK.
11: Nou, het is inderdaad in die zin een best kostbare aanpak. Dus als je deze aanpak vergelijkt met het reguliere schuldhulpverleningstraject, dan zie je dat in een regulier schuldhulpverleningstraject krijgen schuldeisers zo'n 5-10% van hun uitstaande schulden afgelost. En die schulden worden afgelost, dat is ook belangrijk, door de inwoner zelf. En hier in dit experiment, of deze proef in Arnhem, hebben schuldeisers uiteindelijk gemiddeld zo'n 34% van hun schulden afgelost gezien. Dat verschilt overigens wel afhankelijk van de schuldeiser. Maar in totaal is voor elke euro uit dat afkoopfonds dat Arnhem heeft ingezet, het drievoudige aan schulden opgelost. Maar dat betekent dus dat schuldeisers in sommige gevallen meer hebben gekregen. En de zorg die daaruit voortkomt is of dit haalbaar is, hè, om dit verder op te schalen. Omdat in deze vorm, zoals dit nu is ingezet, best heel kostbaar is. Terwijl er natuurlijk ook een alternatief model is dat goedkoper is vanuit het schuldenperspectief.
0: Zij Anna Kusters, lector armoedeinterventies. Verkeersinformatie, Helene Geest.
12: Ja, er staat nog 90 kilometer file. Betekent dat de meeste files nu wel korter worden. De meeste vertraging is er nog op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Kerkdriel en de afrit Geldermalsen. Daar een half uur op onthoud door een ongeluk en daar is ook de linkerrijstrook nog dicht. Samen.

0: Belle en Sebastian, A Summer Wasting. De Amerikaanse president is er heel trots op. De opnapbeurt van een van de bekendste vijvers van Washington, de Reflecting Pool. Hij liet de bodem blauw verven, in de kleur blauw van de Amerikaanse vlag. Het kostte de overheid 14 miljoen euro. Maar echt blauw is de vijver al niet meer, ziet correspondent Sjoerd ten Huis.
1: De waterpompen draaien overuren bij de groene Reflecting Pool, het waterbekken tussen het Lincoln Memorial en het Washington Monument. Altijd veel toeristen hier.
2: I thought it was supposed to be American flag blue.
3: Yeah, that's your colorblind, I guess. I don't know.
1: Als je kleurenblind bent, dan is het misschien blauw, zegt deze knaap. Historische plek is dit in de hoofdstad. Martin Luther King gaf hier zijn I Have a Dream speech. Vandaag hele andere geluiden dus. Deze demonstranten, Team LG, noemen ze zichzelf het Algeteam, want daar zit de vijver dus vol mee. De vijand van mijn vijand is mijn vriend, zullen ze denken.
4: I don't have somewhere to live, but I care about this being painted blue.
1: We hebben geen plek om te wonen, geen goede gezondheidszorg, zegt deze demonstrant. Nadine Zeiler heet ze. Maar moeten we ons druk maken over het blauw verven hiervan op kosten van de belastingbetaler?
5: I think we need to get a job.
1: De anderen hier zijn enthousiaster.
6: It looks gorgeous.
1: Dit koppel uit California komen ze. Man zegt, ik voelde me onveilig hier. En het is nu schoner dan het ooit is geweest. Puikwerk dus.
6: It's our capital. So I agree with what he's doing.
1: Opgeknapt zijn delen van DC. Echt wel, op andere plekken wordt er vooral veel gesloopt nog. Is het chaos, de vijver? Durf ik in deze fase in elk geval toch wel onder die laatste te scharen.
7: Philip Kennicott, I'm the culture critic of the Washington Post.
1: Philip Kennicott is dit, kunstcriticus, volgt architectuur ook voor de Washington Post.
7: You know, Washington is usually a pretty sleepy town when it comes to architecture.
1: Normaal vrij slaperig allemaal, zegt hij, waar het gaat om Washington en architectuur. Er verandert normaal gesproken niet zoveel. Nu is dat wel zo, zegt hij. De grootste veranderingen noemt hij het, waarschijnlijk zegt hij, sinds de Britten Washington in de fik staken in 1812.
7: This has now become an interesting symbolic moment for Trump.
1: Een interessant symbolisch moment, zegt Kennicott. Trump zegt in veel gevallen, vertrouw mij maar, ik weet hoe dit moet. Wanneer dit vervolgens zo spectaculair misgaat, kan dat vertrouwen beschadigd raken. Aanpak van de vijver is maar één van de vele projecten van Trump. Wil dat er een Arc de Trump komt. Bij het Witte Huis wordt al flink verbouwd. Ik kom hier op het terrein van het Witte Huis oprecht de afgelopen maanden meer brede, bebaarde bouwvakkers met helmen en hesjes tegen dan hoogwaardigheidsbekleders. Hier moet de balzaal komen van Trump.
7: Nobody would ever think to tear down the East Wing.
1: Wat we nu leren is dat veel wat Washington eruit deed zien zoals het nu doet, gebaseerd was op ongeschreven regels. Het systeem was ontworpen vanuit de gedachte dat er niemand ooit aan zou denken dat het Witte Huis kon worden platgegooid. De juristen van Trump hebben dat gevonden, die maas in de wet.
7: Of the fact that wasn't explicitly codified in the law.
1: Een andere historicus, Neil Flanagan, is dat, ziet parallellen met hoe Trump eigenlijk doet wat hij eerder deed bij zijn resort in Florida, in Mar-a-Lago.
8: One of the first things he decided when he bought the place.
1: Daar wilde Trump ook een grotere balzaal, zegt Flanagan. Hij houdt van grote evenementen, wil dat niet in tenten doen. Hij heeft er daar 10 jaar aan gewerkt en het is geen toeval, denk ik, dat hij hier hetzelfde doet.
8: This is all one personal estate of his.
1: En vaak, zoals bij die vijver ook, gaat het dan zonder aanbesteding. En is het ook duurder dan in eerste instantie werd voorgeschoteld. Terug bij de reflecterende vijver, een badkuip inmiddels, terug bij Kennicott.
7: I think a lot of people attribute it to legacy. You know,
1: veel mensen schrijven dit toe aan zijn nalatenschap, zegt Kennicott. Hij is 80 jaar oud en ziet dat zijn politieke coalitie barstjes begint te vertonen. Dit zijn projecten waar hij relatief makkelijk resultaat op kan boeken. Je hoeft er geen oorlog voor te winnen met Iran of de prijzen voor Amerikanen te verlagen.
7: Bring down prices, these things that are really troubling the American people. You can get this done and they'll be permanent perhaps.
1: Als ze er eenmaal staan, dit soort projecten, zijn ze ook blijvend. Worden ze zijn stempel op de stad, misschien wel voor altijd. Ja, dat stempel, daar willen mensen die dat durven in elk geval wel een stukje van meenemen. Losgekomen stukjes verf.
2: Kind of like the weirdest souvenir that I've seen in a long time.
9: Suitable for framing. My textile is paid for it, so now I get to hang it on the wall as a piece of art.
1: Deze man heeft een flink stuk in de hand, vouwt dat weer op in een envelopje, zegt ja, mijn belastingcenten zijn hierin gestoken. Zo krijg ik er in elk geval nog wat voor terug. Klaar om in te lijsten dit. Dankjewel, Donnie.
9: Thanks, Donnie.
2: Enjoy the souvenir.
0: Een bijdrage van correspondent Sjoerd ten Huis.
10: Reactie aan de redactie. Meer dan 2000 hectare natuur is verwoest door de grote bosbrand in het bos van Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Die brand is onder controle, de laatste brandhaarden zijn nog niet geblust. Bosexpert Gert-Jan Nabuurs van de Wageningen Universiteit vertelde dat Fontainebleau een uniek bos is. Het wordt al 300 jaar niet beheerd en het gaat lijken op een oerbos. En als dat verbrandt, vertelde hij, dan krijg je dat niet terug, zeker met het huidige klimaat. Daar heeft luisteraar Iris een vraag over. Ze zegt in de NPO Luister-app: ik snap dat het geen oerbos meer wordt, maar er wordt toch altijd gezegd dat bossen zich herstellen na een brand. Herstelt het zich dan als een normaal bos?
0: Daarover hebben we opnieuw contact met Gert-Jan Nabuurs. Meneer Nabuurs, zal het bos zich dan inderdaad tot een normaal bos ontwikkelen?
11: Ja, dat is wel een hele goede vraag van Iris. Je moet je inderdaad voorstellen dat het oerbos, of bijna oerbos, wat we nu zien in Fontainebleau, is ontstaan rond 1700. En dat waren natuurlijk totaal andere klimaatomstandigheden dan wat we vandaag zien. En daarmee, nou ja, het normaal inderdaad in een bossysteem in het Middellandse Zeegebied of in boreale bossen in het noorden, daar hoort brand bij het systeem. En dan kan een bos zich verjongen juist door een brand. Maar bij deze bossen, daar hoort brand niet bij die verjonging. En dan, ja, dat gaat zich dus inderdaad, zoals Iris zegt, waarschijnlijk ontwikkelen richting een normaal bos. Maar het hele unieke, het oerbosachtige, wat dus is ontstaan onder hele andere klimaatomstandigheden, dat gaan we niet terugkrijgen.
0: Nee, dus andere bomen, andere schimmels, paddenstoelen enzovoort.
11: Ja, klopt.
0: Dank u wel, Gert-Jan Nabuurs, bosexpert aan de Wageningen Universiteit.
10: Ja, er kwam ook een reactie op de schuldenproef in de Arnhemse wijk Immerlo. Die schuldenproef is een succes, we hoorden het net nog. De gemeente lost dan schulden af van 40 gezinnen. Grotendeels worden die afgelost. En het project wordt nu uitgebreid naar zeker nog eens 100 andere huishoudens. En Anna Kusters, lector armoedeinterventies aan de Hogeschool van Amsterdam, vertelde dat het een combinatie is, van maatwerk en het afkopen van schulden. Dat werkt goed. In de NPO-luisterapp kwam een vraag binnen over die aanpak. Zijn ze in Arnhem niet bang voor precedentwerking? Dat mensen met schulden dat allemaal erger laten worden, zodat ook hun schulden worden kwijtgescholden?
0: En volgens lector Anna Kusters is dat een vraag die vaak wordt gesteld, wanneer het gaat om die schulden afkopen.
12: En dan is het denk ik toch ook altijd weer belangrijk om erbij stil te staan dat mensen niet lichtzinnig omgaan met schulden. Als je eenmaal in de schulden zit, dat een hele ingewikkelde en zware situatie is. Waar je natuurlijk wel altijd als economie rekening mee moet houden, is dat kredietverlening heel belangrijk is voor het goed functioneren van je economie. En dat daarvoor ook weer heel belangrijk is dat er bepaalde contracten gelden en normen en waarden zijn over dat als je schuld aangaat, dat die in principe ook terugbetaald moet worden. Dus stel nou dat zoiets als wat er in Arnhem gebeurt een landelijke aanpak wordt, dan zou je hier wel goed naar moeten kijken hoe je dat zorgvuldig kunt inrichten zonder dat zo'n aanzuigende werking om de hoek komt kijken.
10: Ja, er was ook nog een vraag van Marcel. Is het helpen bij schulden aflossen onbeperkt, dus ongeacht de hoogte van die schulden?
0: Daarvoor hebben we contact met Moneen Benrida van het Nationaal Programma Arnhem-Oost. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
0: Is er een maximum aan de hoogte van de schulden?
13: Nee, er was geen maximum. We hebben wel zorgvuldig gekeken naar aan het begin van het experiment welke type schulden we binnen het experiment toelieten. Bijvoorbeeld ondernemersschulden hebben we op een andere manier behandeld, maar voor de verdere rest hadden we geen schulden. We hebben gewoon goed gekeken naar schulden en afspraken gemaakt met schuldeisers over kwijtschelden en uit een privaat fonds de rest afgekocht.
0: En er is nog een andere luisteraar.
10: Die wilde ook nog iets weten over hoe gaat het daarna? Hoe voorkomt de gemeente dat geholpen burgers niet weer in die schulden terechtkomen?
13: Daar heb ik een heel duidelijk antwoord op. Maar het is niet zozeer alleen de gemeente. Het Nationaal Programma is een alliantie van een heleboel partners die hier werk van hebben gemaakt. En wat we hebben afgesproken is dat we de deelnemende huishoudens tot 2 jaar intensief begeleiden. Maar we hebben inmiddels ook afgesproken dat we dat doortrekken naar een veel langere periode om te kijken dat of mensen daadwerkelijk ook bestaanszeker zijn geworden. Want schuldenvrij is 1, bestaanszeker is 2. En dat doen we langs 3 dingen. 1 is kijken of ze alles benutten wat ze moeten benutten of kunnen benutten. Bijvoorbeeld de toeslagen. daar blijkt uit de data dat dat niet altijd goed benut wordt. En het tweede is kijken naar opleiding en ontwikkeling om meer te werken of anders te werken. En het derde is ook echt daadwerkelijk helpen bij het vinden van andere banen en ontwikkelkansen.
0: Dus wat Anna Kusters ook in de uitzending zei, dat intensief begeleiden, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste aan deze proef.
13: Nabijheid, erbij zijn, meedenken, meekijken en voorkomen is daarin inderdaad heel erg belangrijk. En zeker als het gaat over bestaanszekerheid, de schuldenvrij is mooi, maar bestaanszeker vraagt ook echt om een langere doorkijk naar de toekomst.
0: Dat je verder kunt met je leven. Dank u wel, Monim Benrida van het Nationaal Programma Arnhem-Oost.
14: 3 voor de dag.
0: In Ter Apel gaat een nieuwe dagopvang voor asielzoekers open. In een pand van het Rijksvastgoedbedrijf is ruimte voor 80 tot 120 mensen. En het Rode Kruis zorgt onder meer voor maaltijden, wifi en stroom. Op het WK voetbal in het Atlanta Stadium neemt titelverdediger Argentinië het in de halve finale op tegen Engeland. De wedstrijd begint om 9 uur Nederlandse tijd. Ze stonden op een WK al 5 keer eerder tegenover elkaar. Maar de bekendste ontmoeting blijft natuurlijk die kwartfinale van 1986 in Mexico. Waarin Diego Maradona met zijn hand van God de hoofdrol speelde.
15: Ik ben heel benieuwd. Ik vind Engeland wat sterker ogen dit WK dan Argentinië. Al zijn ze niet zo superieur als Spanje en Frankrijk wel waren en zijn. Argentinië heeft het heel, heel lastig gehad in veel wedstrijden. Ook in alle knock-out wedstrijden. De 16e finale, 8e finale, kwartfinale speelden tegen landen die echt veel minder hoog aangeslagen worden. Had het heel moeilijk. Tegen Kaapverdië en Zwitserland hadden ze een verlenging nodig om uiteindelijk toch aan het langste eind te trekken. Nou, tegen Egypte dreigde uitschakeling lang. Stonden ze heel lang met 2-0 voor. En kwamen ze pas 10 minuten voor tijd op stoom. Waarna het in extremis toch lukte. Engeland heeft wat betere spelers over het algemeen. Maar ja, Argentinië heeft Messi. En dat is ook dit WK een ongelofelijke troef gebleken. Hè? 39 jaar, alweer 8 goals gescoord op dit WK. Maar goed, Harry Kane en Jude Bellingham. Aan de andere kant hebben er alle twee ook al 6 gemaakt. Voor mij is Engeland op papier licht favoriet. Maar Argentinië heeft dit WK bewezen dat het nooit verslagen is. Nooit dood en begraven is.
0: Zei Suze van Kleef. Het Franse parlement dat stemt vandaag over een wet die levensbeëindiging bij ondraaglijk lijden mogelijk moet maken. Het voorstel is een van de belangrijkste campagnebeloftes van president Macron. Correspondent Eline Huisman blikt vooruit op die stemming.
16: Het lijkt erop dat de Tweede Kamer, Franse Assemblée, inderdaad voor gaat stemmen. Voorheen was het parlement eigenlijk altijd vrij royaal voor. Die balans is een beetje meer naar elkaar toegekropen, maar men verwacht dat de wet er doorheen komt. En dan is het laatste woord nog over de grondwettelijke raad. Die moet kijken of het voorstel in lijn is met de grondwet. Maar het lijkt er nu toch echt te komen.
0: Zometeen na 9:30, stand.nl, Roos. Roos? Ja, Roos zit er.
17: Ja, ik ben er hoor.
0: Ah, gelukkig.
17: Ja, ik hoorde je wel, maar ik kwam niet tot je via de techniek. Maar ik ben er. We gaan het hebben over die tas in de trein in stand.nl, Astrid. De NS wil daar een regel voor optuigen. Die moet je dan altijd verplicht op schoot hebben. Blijkt een van de grootste ergernissen te zijn van treinreizigers. De stelling is, het is belachelijk dat er een regel moet komen voor een tas in de trein. Praat mee hierover door te bellen met 0800-1101.
0: Zometeen Roos met open microfoon. En Jan heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.
14: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
10: Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs is een aantal mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. En ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. En dat was meer dan verwacht. De komende tijd denkt ASML nog meer te profiteren van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. In de eerste helft van het jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. En daarom gaat de dienst actiever controleren.
18: En mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond 3%, maar het voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. En het weer nog vandaag opnieuw zonnig en warm, tot 24 tot 30 graden. En in het oosten is later kans op een enkele onweersbui.
19: ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar nog 90 kilometer file. Onder andere nog een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Knaupendel. De vertraging is daar een half uur door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A6 Joure-Lelystad bij Knaupend Emmeloord is de weg helemaal dicht door een vrachtwagen met een lekke band. Verkeer richting Amsterdam kan voorlopig beter omrijden via Zwolle over de A32 en de A28. Als het goed is gaat het niet heel erg lang meer duren. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Zoetermeer en Nootdorp ook nog een half uur vertraging door een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht. En de werkzaamheden op de A20 veroorzaken ook weer file op de A16 in dit geval van Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein ook een kwartier vertraging.
14: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
20: Roos Abelman.
17: Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Koen Aartsma, geopolitiek onderzoeker en strategisch toekomstverkenner bij Klingendaal. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
17: U bedenkt de scenario's voor crisissituaties die kunnen ontstaan in de toekomst. Wordt u nog wel eens verrast door de werkelijkheid?
21: Constant.
17: Ja,
21: absoluut. Dit jaar, 2026, op 2 januari, werd opeens Maduro van zijn bed gelicht. Dus het begon meteen al op 2 januari, die verrassingen.
17: Ja, dus scenario's maken, scenario's weggooien. Zometeen praten we daar verder over. Xander van der Wulp is hier ook, hoofdredacteur van NOS Sport. Morgen, Xander.
22: Goedemorgen.
17: Hier voor het Mediaforum natuurlijk. Daarin blikken we met alle voorbeschouwingen mee vooruit op de wedstrijd van vanavond. En ja, daarin wordt de terugblik niet geschuwd. Snap je?
23: En vanavond staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar.
24: Dat is een beetje Nederland-Duitsland.
23: Dat is echt een hele beladen wedstrijd.
24: Zeker naar die Falklandoorlog.
23: Dat, nou precies.
17: Precies, daarvoor gaan we terug naar de Falklandoorlog 1982.
22: Zeker, het wordt heel spannend vanavond. Ja. Moet echt gaan kijken.
17: Ja, en we gaan zo lekker vooruitblikken hierop. En hoe media dat doen ook vooral. Maar we beginnen met milde verontwaardigingen stand.nl. De stelling is vandaag: het is belachelijk dat er een regel moet komen voor een tas in de trein.
14: Deel uw ervaring. Op 0800 1101.
25: En bijna iedereen doet het wel eens, je tas in de trein neerzetten op de stoel naast je.
26: Het is een van de grootste ergernissen van treinreizigers.
27: De NS wil de regels in de trein aanpassen.
28: Het nieuwe normaal moet zijn dat je tas of in de bagagerekken ligt of bij jou op schoot blijft staan.
25: Je mag dan geen lege stoel meer bezet houden, ook niet als het rustig is in de trein.
26: Eigenlijk moet je het gewoon vragen als iemand in de trein zijn tas heeft neergezet op de plek naast hem en jij wil daar zitten.
29: Als er iemand staat in
25: een
29: zit je tas weg.
25: Oh, dan oké.
29: Okay. Je moet de tas lekker neerzetten. Als iemand wil zitten, dan komt hij zitten.
28: Misschien klinkt het een beetje kinderachtig, maar we doen het echt om die drempel te verlagen om elkaar aan te spreken.
29: Weer een geweldig betoog om lekker met de auto te gaan. Dan kan je je tas neerzetten waar je maar wil.
17: Spraakmaker Koen Aartsma. Goed dat er een regeltje bij komt, lekker duidelijk.
21: Ja, het is eigenlijk wel jammer dat we het hierover moeten hebben met elkaar. Hè? Normen en waarden, Balkenende had het er al over. Mm-hmm. Dit zou niet via die normen moeten gaan, maar gewoon in contact, in gesprek met elkaar. Mm-hmm. En het lijkt me ook allemaal nieuwe vraagtekens ook opleveren, toch? Want ik leg daar ook wel eens in een hele lege trein dan mijn spullen neer. Dan krijg ik dan van die priemende ogen, kan dat dan ook niet meer?
22: Ja, wordt het nou echt een regel of is het meer een soort campagne om weer iedereen alert te maken van dat als er iemand aankomt en de stoel naast je is vrij, er staat alleen maar een tas op, haal hem dan even weg, denk aan elkaar.
17: Ja.
22: Daar lijkt het eigenlijk meer op, vind ik. Want het lijkt me dat je ook niet de conducteur een groot plezier doet.
17: Daar heb jij vooral medelijden mee begrepen, ken met de conducteur.
22: Ja, die moet dat dan gaan handhaven. Die heeft al best wel wat te verduren in die trein.
17: Ja. Ik heb begrepen dat tot nu toe een tas op een andere stoel niet verboden is. Maar wel zijn reizigers verplicht om hem weg te halen als een andere reiziger op die stoel gaat zitten. Alleen, heel veel mensen doen dat dus niet. Dus nu moet je dan dus eigenlijk verplicht je tas, je koffer, wat je dan ook bij je hebt, op je schoot hebben. En vervalt dan dus die andere regel. Dat is een wens van de NS, hè? Het is er nog niet. Ze willen het.
22: Ja. Het ziet ook een beetje suf uit, toch? Dan zit je daar in zo'n vierzitter.
21: Lege coupé.
22: En dan met je tasje op je schoot.
17: Ja, dat geldt misschien wel het meest nog voor de eerste beller van vanmorgen. Pepijn Meeuws, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
17: Ja, want u reist vaak met grote bagage, hè? Vertel.
1: Ja, ik ben cellist, muzikus, klassiek cellist. Dus mijn beroep is cello spelen. Dat doe ik al 25 jaar. En ik sleep die cello de hele wereld over. In vliegtuigen en in mijn auto, zoals op dit moment. Mm-hmm. Ik sta nu ergens langs de weg, omdat ik met u bel.
22: Met de knipperlichten aan, hoor ik.
1: Ja, knipperlichten staan aan, inderdaad. Maar ik reis voor mijn dagelijks werk op en neer naar Rotterdam. Daar werk ik in het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. En ik reis met de trein, om verschillende redenen. Vanwege het milieu, maar ook vanwege de files. En ik zit dus 1:17 in de trein. En het is voor mij onmogelijk om die cello op mijn schoot te nemen.
17: Ja. Even voor mensen die daar geen beeld bij hebben. Hoe groot en zwaar is die?
1: Nou, je moet je voorstellen, er zitten ook altijd andere spullen nog in. Zoals een brillenkoker en nog een paar apparaten die ik nodig heb voor mijn werk. En een blokje hars. Maar hij weegt ongeveer 12 kilo, denk ik. En hij is, ik denk, 1,50 hoog of zoiets. En dan 60 breed. Ja.
17: Hij is vooral vrij onhandelbaar, denk ik, op schoot.
1: Ja, het is een ding van 300 jaar oud dat helemaal niet in deze tijd past, eigenlijk.
22: Past hij niet? Een mooi beroep. Past hij ook niet in het bagagerek?
1: Nee, absoluut niet. Nee dat, er is geen enkele trein waar die in het bagagerek past. Nee,
22: moet je dan een kaartje voor je cello kopen eigenlijk?
1: In het vliegtuig wel. Daar koop ik altijd, als ik daar reis, een extra ticket voor mijn cello. Dat is ook heel veel gedoe trouwens. En betaal je ook luchthavenbelasting, terwijl je cello hoeft nooit naar het toilet en zo. Maar in de trein hoef ik gelukkig geen extra kaartje te kopen, want mijn treinreizen zijn al heel duur. Dus als ik voor die cello moet gaan betalen, dan moet ik een ander vak gaan kiezen, denk ik.
17: Ja, maar dat is wel een goede vraag. We kunnen hem zo wel even stellen, want we hebben iemand van de NS zo bij ons. Of dat een gaatje zou kunnen zijn. Maar u zegt eigenlijk, ja, dat is voor mij niet te betalen als ik dat zou moeten doen.
1: Nee, dat kan niet. Want ik werk in de cultuursector. Dat doe ik om verschillende redenen. Dat is niet een sector waar je meteen heel rijk kunt worden. En bijvoorbeeld de reiskosten betaal ik zelf. Mm-hmm. Dus die gaan gewoon van mijn inkomen af. Ja. Dus ik kan niet twee kaartjes gaan kopen. Ik reis in de spits altijd, want ik moet op tijd op de repetitie zijn.
17: Oh ja.
1: En als ik klaar ben, reis ik weer in de spits. Dus dat gaat absoluut
22: en
1: niet.
22: En gewoon een stukje spelen voor de hele coupé?
1: Dat heb ik gedaan. Ik heb voor een conducteur, een hele leuke conducteur, die zei, oh, is dat een cello? Die heb ik nog nooit live gehoord. Toen zei ik, dan is dit het moment. En toen heb ik die kist uitgepakt en toen heb ik in een rijdende trein met 120 km per uur voor hem een serenade gegeven.
22: En zo moet het toch zijn?
1: Jazeker.
21: En als je dat niet wil, heb je de stiltecoupé.
1: Ja, precies.
22: En leuk
1: voor
22: de conducteur, leuker dan dat hij iedereen moet gaan lopen controleren op die tas.
1: Ja, ik wil nog wel even iets benadrukken. Als het heel druk is in de trein en mijn cello staat op een stoel, dan laat ik hem daar nooit staan. Dan ga ik dus zelf staan met mijn kist. Want ik wil wel dat mensen kunnen zitten. Ik ga dus niet mijn cello laten prevaleren boven iemand die dan moet staan. Dat doe ik nooit. Maar het gaat mij puur om de trips waarin er wel plek is voor mijn cello en ik hem niet op mijn stoel mag zetten. Daar gaat het me om.
17: Ja, dank u wel voor uw bijdrage, Pepijn Meeuws. Annemarie Kuster, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ik ben er.
17: Ja, u stuurde ons ook een ervaring. Ziet u ook geregeld tassen op stoelen in de trein? En wat doet u dan als u dat ziet?
2: Ja, ik zie heel veel tassen. En eerlijk gezegd doe ik het zelf ook. Want ik dacht van ik haal hem wel weg. Als het druk is of als er mensen moeten zitten of als ik mensen binnen zie komen en ik denk, nou, die willen ergens zitten, dan pak ik mijn tas en dan neem ik hem op schoot.
17: Ja.
2: Maar ik zet hem zelf ook rustig. En ik denk ook van, waarom niet? Ik bedoel, je haalt hem gewoon weg als er mensen willen zitten. Mm-hmm. Klaar.
17: Dat bent u. Heeft u ook wel eens meegemaakt dat u in de trein aankwam? Het was heel druk en u zag een tas naast iemand staan. Ja. En wat heeft u dan gedaan? Dus sprak u diegene aan of dorst u dat niet?
2: Ja hoor, ik spreek iedereen aan en ik vraag gewoon heel netjes, mag ik hier zitten? En dat mag eigenlijk altijd.
17: Okay.
2: Dus niet dat is helemaal geen probleem. Nee. Alleen heb ik de ervaring die ik heb gehad met iemand anders, dat was wel even een ander verhaal. Daarover heb ik net ook gebeld. Mm-hmm. Dat ik zelf zat ik in een best drukke trein. En er zat in een ander stukje een mevrouw. Die had ook haar tas op de stoel staan. En er komt een meneer aan en die vraagt of die daar mocht zitten. En toen zegt ze het keihard van nee, want dit is mijn plaats. Nou, die meneer die was denk ik een beetje overdonderd en te bescheiden om daarop in te gaan. Dus die liep weg. En toen heb ik haar daarop aangesproken. Ik zeg, wat doet u nu, mevrouw? Zegt, die plaats is toch gewoon vrij? Dat is helemaal niet uw plek.
3: Mm-hmm.
2: Nee, ik zit hier, zegt ze. Ik zeg, nee. Ik zeg, u zit op die ene stoel en die andere stoel is voor iemand anders.
3: Ja.
2: Nou, toen werd ze heel boos en waar bemoei je je mee? Ik zeg, nou, ik bemoei me met u.
3: Ja.
2: En toen stond ze heel kwaad op. En toen heb ik die meneer geroepen, die stond om de hoek. Ik zeg, meneer, u kunt zitten hoor. U hebt zelfs twee stoelen. Dus die meneer die kwam lekker zitten.
3: Ja.
2: En zij is in de coulissen verdwenen.
3: Oh ja. Ja. En bent u het dan nu eens met deze regel dat hij er is? Want dan is het maar duidelijk.
2: Nee, ik vind het een belachelijke regel. We moeten de mensen gewoon aanspreken. En we moeten gewoon. En de meeste mensen zijn oké.
3: Okay. Ja.
2: En waarom? Kijk, er is ook geen plek in de trein voor je tas. Hè? Ik ben niet meer heel jong. Mm-hmm. Ik krijg die tas helemaal niet boven op die in dat kleine smalle rekje. Dat is allemaal veel kleiner geworden. De NS die denkt allemaal als het mooier is, dat het dan ook beter is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je hebt bijna geen plekken. Ik ben ook wel eens bijna eruit gezet omdat ik een koffer bij me had. Ja, je mag niet met een koffer in de trein. Ja. Ik bedoel, waar is de trein dan voor?
3: Ja, ja. Ik zal het zo ook meenemen met Sarah van Amerongen van de NS. Dank u wel, Annemarie Kuster. Menno die zegt nog in de NPO Luister-app... ik vind dat NS gelijk heeft, maar ik reis vaak met de trein... en baal ervan dat er geen goede bagageruimte is. Daar is die weer. De NS kan zich beter druk gaan maken om hun diensten... in plaats van weer naar reizigers te wijzen. Thea Peters heeft een tip. Ik vraag altijd, mag ik hier zitten en niet mag die tas weg? Dat klinkt onvriendelijk. En Elisabeth appt, dit is een prachtig voorbeeld van een maatregel... die wordt genomen omdat de horkerigheid in ons land toeneemt. Daardoor wordt het kleiner wordende beschaafde deel... de meest normale gewoonte ontnomen. Zelfs in een bijna lege coupé je handtas op schoot moeten houden... of in het bagagerek, omdat men niet kan vragen... zou ik daar mogen zitten?
22: Nu raakt zelfs het beschaafde deel geïrriteerd.
3: Ja, precies. En Sarah van Amerongen van de NS, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
3: Ja, we horen een aantal reacties al voorbij komen vanmorgen, maar die komen zo meteen. Eerst maar even, waarom vond de NS het nodig om deze maatregel aan te kondigen? Is het nou echt zo'n groot probleem?
4: Nou, we hebben een adviesaanvraag ingediend. In die adviesaanvraag staat dat we zeggen, oké, we willen deze regel aanpassen. En dat komt omdat we zien dat de drempel om elkaar aan te spreken steeds hoger wordt. En nu is er ook eigenlijk al een regel... Hè, dat als er iemand komt en die wil op die stoel zitten... dat je dan je tas weghaalt.
3: Ja.
4: Maar we willen eigenlijk dat er geen discussie meer mogelijk is. Dus dat het gewoon duidelijk is van oké, het mag niet. Je moet gewoon je tas daar weghalen. En dat het nieuwe normaal wordt dat je tas op schoot hebt... of in de bagagerekken boven.
3: Ja. Je zou ook kunnen zeggen, zet in op juist het gesprek met elkaar aangaan. Kunnen we goed gebruiken, denk ik, in deze tijd.
4: Ja, ik denk dat elkaar niet durven aanspreken... dat er gewoon een groter maatschappelijk probleem is. De trein is echt een kleine maatschappij, zeg maar. Dus wij zien dat daar ook. En we willen er gewoon voor zorgen dat iedereen een prettige reiservaring heeft. En ook dat het voor onze collega's makkelijker is... om mensen door aan te spreken.
3: Maar je kan natuurlijk ook bepleiten... Hè, als je iedereen daar constant van weghoudt... dan komt het er ook nooit meer van.
4: Ik snap dat je dat zeg maar, waar het voor ons gewoon over gaat, is een stoel is om op te zitten. Dat is het allerbelangrijkste. We willen dat iedereen een prettige reiservaring heeft. En we proberen daarbij te helpen.
3: Ja. Nu horen we een hele hoop luisteraars voorbij komen. Ook vanmorgen in de NPO Luister-app bijvoorbeeld, via de app dus. Die zeggen, ja, alles leuk en aardig en nest, maar er is eigenlijk helemaal geen ruimte voor de bagage. Dus wat moet ik met mijn koffer van 20 kilo? Of zoals Pepijn Meeuws net zei, met zijn cello.
4: Ja, dus in onze allernieuwste trein, dus dat is de Intercity Nieuwe Generatie, die rijdt vooral in de buurt van Schiphol. Daar hebben we echt grote bagagerekken in zitten. Dus we zijn daar wel mee bezig. Maar als het in treinen niet past, dan zeggen we eigenlijk dat zo'n grote koffer dan op het balkon moet blijven. Dus dat is zeg maar dat stukje bij de deur.
3: Ja, maar dan moet iedereen daar zo'n koffer neerzetten.
4: Dan zou je daar je koffer moeten neerzetten. En daar zitten ook vaak stoeltjes bij. Dus dan kan je er ook bij gaan zitten.
3: Maar daar is toch niet plek voor heel veel mensen?
4: Nee, maar als we in de praktijk kijken... dan hebben niet alle mensen een hele grote koffer bij. Mm. En is het per rijtuig gaat het meestal maar om 1 of 2.
3: Ja. Nu maakt Xander van der Wulp zich zorgen over de conducteurs. Want ja, die zullen hier toch ook mensen op aan moeten spreken... zodra ze dat zien. Hoe staan zij hierin?
4: Nou, zoals ik zei, het is een adviesaanvraag, dus we zijn er nog mee bezig. En het is niet zo dat we mensen gaan beboeten als ze het fout doen. Ik probeer het een beetje te vergelijken met dat je ook je voeten niet op de stoel mag zetten.
3: Maar dan kun je toch net zo goed gewoon de regel houden zoals die is?
4: Nou, we proberen er dus voor te zorgen dat er geen discussie meer mogelijk is. Dus ook voor onze collega's, dat het gewoon heel erg duidelijk is. Hey, het mag niet, wil je die tas eventjes weghalen?
22: Maar als er straks een stoel naast je vrij is en je zet er toch je tas neer, dan mag dat toch gewoon. Je krijgt geen boete of...
4: Je krijgt geen boete, nee. Nee, we gaan geen boetes uitdelen.
22: Maar het mag niet.
4: Nou, we willen dus heel graag dat het nieuwe normaal wordt... dat je je tas op schoot hebt of in de bagagerekken boven.
17: Ja, dank. Okay. Sarah van Amerongen, woordvoerder van de NS. Vind je dat moeilijk, Sander?
22: Of ik het moeilijk vind?
17: Ja.
21: Wat nou, slapeloze nacht
17: te gaan. Hoe dit georganiseerd wordt nu straks in de toekomst.
22: Ja, ja, mij blijft toch een beetje hangen dat het vooral een campagne is om een beetje normaal te doen in de trein. En als er iemand
21: maar moeten we dan niet een sierencampagne-achtig iets eigenlijk gewoon hebben?
22: Ja, eigenlijk meer dan dat we er een regel van gaan maken. Nu gaat iedereen zich weer opwinden over die regel, maar terwijl het eigenlijk hetzelfde blijft.
17: Ja, zo klinkt het wel in de praktijk. Hè? We gaan naar Elger van der Wel. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
17: Je bent een vast mediaforumlid, maar ook maker van de podcast Spoorcast.
5: Ja.
17: Die maak je al ruim 7 jaar. Komt bagage vaak terug als gespreksonderwerp?
5: Nee, ik denk dat we het op 1 augustus, wanneer we het over het laatste nieuws gaan hebben, voor het eerst over bagage gaan hebben.
17: Oh ja?
5: Ja, nee, dat is niet een onderwerp waar we het heel vaak over hebben. We hebben het over alles hoor, wat met trein te maken heeft.
17: Ja.
5: Dus vandaag is een nieuwe aflevering online gekomen waarin we het hebben over de invoering van lijnnummers, wat NS volgend jaar gaat doen, wat er allemaal bij komt kijken en het waarom. Het is heel vaak ook wat in het nieuws is. Dus nu is er eindelijk reden om over bagage te praten.
17: Ja,
5: wat dat betreft.
17: Terwijl wij horen nu, of ik praat even namens mezelf, ik hoor nu deze dagen voor het eerst dat dit een van de grootste ergernissen is van treinreizigers, die bagage.
5: Ja, ik denk wel dat het onuitgesproken best wel een ergernis is. Als je een volle coupé inkomt en denkt, oké, er zijn heel veel stoelen nog vrij, tussen aanhalingstekens, maar die zijn niet vrij. Dat je denkt, oké, gaat iemand uit zichzelf doorhebben dat het wat druk is dat je even je tas weg moet halen? Blijkbaar niet, dan moet je iemand aanspreken.
17: Ja.
5: Die gaat zuchtend en steunend zijn tas weghalen. En dan moet je nog naast diegene zitten voor de komende half uur.
22: Dan is toch vooral het gedrag van veel reizigers het probleem?
5: Ja, maar dat is volgens mij ook de hele reden dat NS dit doet. Dat ze denken, we moeten ergens zorgen dat het gedrag anders wordt. Want het is soort van zo normaal geworden dat je 2 stoelen in gebruik neemt in een drukke trein.
17: Maar je zou toch ook zeggen, Elger, dat is gewoon onderdeel van je opvoeding. Ik heb het ook geleerd van mijn ouders. Je gaat niet met je schoenen op de stoel zitten in de trein. Je staat op voor oude mensen en voor zwangere vrouwen. Dat is er gewoon allemaal ingestampt bij mij.
5: Ja, maar moet je eens kijken als een oud iemand een coupé instapt. Dan mag je blij zijn als er nog iemand opstaat.
17: Ja. Dat gebeurt dan dus niet meer.
5: Opvoeding is of afwezig of blijft niet meer hangen.
21: Maar is het echt zo erg gesteld? Ik zie toch ook heel veel dat wel gebeurt. Is het glas niet ook gewoon half vol?
5: Het is altijd wel iemand die opstaat. Maar het is wel soms dat ik ook me verbaas over dat het maar 1 iemand is. En dat niemand het. Dat is soms ook dat ik denk, mensen hebben ook niet altijd meer evenveel achting voor hun omgeving. Als jij in een helemaal lege trein gaat zitten, je zet je tas naast je, moet dat geen probleem zijn.
17: Mm-hmm.
5: Alleen als je op een station stopt waar je heel veel mensen instapt, dan moet je wel voor doorhebben dat het normaal is om even je tas weg te halen.
17: Ja.
5: En mensen hebben het volgens mij soms ook niet meer door of zo. Omdat iedereen lekker in zijn eigen wereld is.
17: Net zoals dat het heel normaal zou moeten zijn dat je eerst mensen even rustig laat uitstappen voordat je zelf instapt. Is er ook zo?
5: Ja, nou, nog zo'n.
22: Maar dat is daar een regel
5: misschien een regel van maken. Ja.
17: Dankjewel, Elger van der Wel.
5: Graag gedaan.
17: Daan Zieren is directeur van Rover, de reizigersvereniging. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
17: Ik begrijp, u komt net aan op het station.
6: Ik ben net weg van Amersfoort Centraal, inderdaad.
17: Kijk, tas naast je op de stoel gezet, mag nog, hè?
6: Ja, nou, ik heb hem gewoon op de grond gezet.
17: Oké. Wat vindt Rover van de regel in de trein?
6: Ja, het is wel grappig. Wij horen dus wel heel vaak klachten over bagage. En dat er eigenlijk een gebrek aan ruimte is in de trein.
17: Ja.
6: En dat wil ik wel benadrukken. Dat is wel echt tijdens dus de uren dat de trein vol zit. De rest van de dag is dat natuurlijk niet echt een probleem.
17: Mm-hmm.
6: Maar daarom zijn wij wel blij dat die discussie nu speelt. Want we denken alleen dat het al heel goed is dat meer mensen hierover praten. Dat meer mensen zich überhaupt bewust worden van het feit, oh, het is misschien wel een goed idee om wat ruimte te maken zodra de trein een beetje drukker wordt.
17: Ja, herkent u ook dat mensen het lastig vinden om elkaar aan te spreken?
6: Dat herkennen we wel. Het is niet dat zo vaak wordt gezegd in de klachten die bij ons binnenkomen. Maar dat zie ik wel vaak als ik zelf met de trein reis. En ja. Ik merk het ook wel veel bij... Nou, ik ben van een iets jongere generatie. Ik merk het ook wel veel bij generatiegenoten... dat zij het ook altijd niet zo gemakkelijk vinden om iemand aan te spreken.
17: Nee.
6: En waar dat mee te maken heeft, dat kan ik niet al helemaal uitleggen. Maar ik denk ook dat... Ja, dat het soms niet helemaal meer te verwachten is hoe iemand precies zal reageren.
17: Nee, dat is juist zo leuk. Dan... In de trein kun je echt tot verrassend leuke gesprekken komen met mensen.
6: Ja, zeker. Ja. Ja.
22: Of een klap op je gezicht krijgen. Kan ook.
21: Heb je daarna weer goede gesprekken?
6: Vaker het eerste wel dan het laatste. Want ik denk dat de trein juist bij uitstek een plek is... waar heel veel mensen toch nog heel erg sociaal op elkaar reageren. Waar toch ook heel veel mensen wel opstaan als er een ouder is. En waar mensen beurt heel vaak de deur open houden. En dus ook wel rekening houden met elkaar.
17: Mm-hmm.
6: Maar dat het allemaal perfect gaat, zeker niet. Want het is inderdaad de plek waar de samenleving samenkomt.
17: Ja, ja. En zo'n regel die geeft dan houvast aan mensen nu even. Dat helpt.
6: Ja, dat denk ik wel. Ik zou het juist een beetje vergelijken met de stiltecoupé. Je krijgt ook niet een boete als je praat in de stiltecoupé. Het ergste geval is dat de conducteur kan vragen of de reiziger ergens anders gaat zitten.
17: Ja.
6: Met klem. En ik denk dat dat wel heel erg helpt. En dat heel veel mensen heel blij zijn dat bijvoorbeeld zo'n stiltecoupé bestaat.
17: Ja.
6: En ik denk dat ook heel veel mensen blij zouden zijn als ze een plek hebben om te zitten tijdens de spits.
17: Je zou ook kunnen zeggen, de NS legt hiermee het probleem bij de passagiers. Terwijl zij het probleem hebben gecreëerd door echt heel weinig bagageruimte beschikbaar te stellen.
6: Ja, ik denk wel dus dat dat iets is, en daar hebben wij ook gesprekken over gevoerd, dat dat iets is wat zij ook herkennen. Dus daarom zijn we ook heel blij met die extra bagageplekken in nieuwe treinen. En tegelijk denken we ook dat het dus, vinden we het ook goed dat zij initiatief nemen om na te denken over hoe kunnen we er nou voor zorgen dat er wel plek is in de trein.
17: Ja. Dat ik u interim een peer meneer is hier. Zo'n nieuwe trein, eer dat we die allemaal hebben rijden, zijn we wel een paar jaar verder, toch?
6: Ja, dat klopt. Het is helaas niet zo makkelijk om alle treinen snel te verbouwen.
17: Nee.
6: Dat is inderdaad heel erg jammer.
17: Ja. Dank, Daan Zieren, directeur van Rover. Gaan we naar Andres Oudijk, collega, 3FM-DJ en maker van de podcast Eurotrippers. Goedemorgen, Andres.
0: Goedemorgen, Roos.
17: Jij hebt voor die podcast heel veel door Europa getreind. Hoe ging dat?
0: Ja. Nou, aan zich was dat echt vreselijk, want het Europese spoornet is niet helemaal op elkaar aangesloten. Sterker nog, totaal niet. En ik vond het eigenlijk het deel in Nederland nog het allerergste. Want in het buitenland zijn de treinen wel aangepast op grote bagage en op grote koffers.
17: Want hoe?
0: Ik zat. Ja.
17: Hoe zien die treinen eruit vergeleken met die van ons?
0: Nou, de trein naar Berlijn, die kennen denk ik veel mensen, zeker van mijn leeftijd, als je daar een weekend wil stappen. Dat is een supertrein. Die hebben namelijk van die, beetje hofjes, beetje nichesachtige plekken,
17: mm-hmm.
0: waar je echt koffers kan stapelen, zo hoog als de Eiffeltoren. maar je gaat daar zitten, je doet je koffer in zo'n hok.
17: Ja.
0: En je kunt er de hele tijd naar kijken of er iemand bij je komt of niet. Vervolgens loop je naar de bar, bestel je een biertje en heb je een superreis.
17: Ja.
0: Kijk, in Nederland, als ik met een sporttas reis en een tote bag, dan is er eigenlijk al geen plek meer. Dan moet ik mezelf opvouwen om dat ding nog ergens kwijt te kunnen. En ik denk dat het probleem is. Als je kijkt naar de treinen in andere Europese landen, Polen bijvoorbeeld, zou je niet gelijk zeggen dat is een heel vooruitstrevend land misschien. Maar qua treinen wel. Want in Polen heb je allemaal hokjes.
17: Ja.
0: En dan doe je gewoon je deur dicht. Dan heb je waanzinnig lange bagagebakken waar je bagage in deponeert. En dan ga je zitten en dan lees je een boek of luister je naar een podcast.
17: Ja, ik zou wel zeggen dat Polen behoorlijk meedoet hoor, in de vaart der volkeren. Dit verbaast me niet zo.
0: Oké, nou dat verbaast mij. Ja, kijk, ik zat wel eens van die TikTok-filmpjes te kijken. Dan zie je Japanse treinen.
17: Ja.
0: Nou, dat is natuurlijk echt top of the bill. Dan word je bijna met een fluwelen handschoen binnengelaten. Zetten ze je bagage neer, krijg je nog een kop thee ook als je het lief vraagt.
17: Ja.
0: Ik denk dat er bij ons een paar dingen moeten veranderen. Want ik hoor net die mevrouw van de NS bij jullie zeggen dat deze regel wordt aangepast, zodat er geen discussie meer mogelijk is.
17: Mm-hmm.
0: Dat is een hele domme uitspraak van die mevrouw. Zet er dan gewoon een boete op, want dat gaat niet veranderen. Weet je wel, ik doe namelijk ook mijn tas het liefst op schoot zetten, omdat er geen plek is.
17: Ja, ja.
22: Of dat als je hem boven in het bagagevak legt, kan er iemand in principe mee weglopen in een volle trein.
21: En daar wordt voor gewaarschuwd natuurlijk ook.
22: Ja, let op je spullen.
21: Precies, let op uw spullen.
17: Ja.
0: Vraag van die mevrouw. Zet er dan gewoon een boete op, want dat gaat niet veranderen. Weet je wel, ik doe namelijk ook mijn tas het liefst op schoot zetten, omdat er geen plek is.
17: Ja, ja.
22: Of dat als je hem boven in het bagagevak legt, kan er iemand in principe mee weglopen in een volle trein.
21: En daar wordt voor gewaarschuwd natuurlijk ook.
22: Ja, let op je spullen.
21: Precies, let op uw spullen.
17: Ja, maar anders vind je dan die

0: in zijn bagagerek. Dat is omdat het een regel is. En omdat je ervoor wordt gestraft als je dat niet doet.
1: Ja.
0: Ja, je kan niet gaan zeggen, ja, wij zouden het heel fijn vinden als je het doet, maar vervolgens er geen sancties op zet. Dat werkt toch niet?
1: Nee, nee. Tot slot, Andres, wat is jouw eigen grootste ergernis bij treinreizen?
0: Wat ik echt vervelend vind, is dat die dingen eigenlijk nooit op tijd komen. Maar dat is mijn grootste ergernis. En als ik dan nog een lans mag breken, het nachtnet moet uitgebreider. Het nachtnet moet uitgebreider.
1: Het is gezegd, Andres. Dankjewel. Andres Odijk. En tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, het is belachelijk dat er een regel moet komen voor een tas in de trein. Nou, er is echt discussie over. De een is het ermee eens, de ander is ermee oneens. Rot stuurde ons in het collectief nog. Ik woon al jaren in Engeland. Ook hier plaatsen mensen tassen op stoelen, maar niet als het druk is. En soms roept de conducteur het gewoon om. Saskia stuurde ons nog in de app. Laten diegenen die anderen niet durven aan te spreken een assertiviteitscursus volgen. Als u lid bent, nog geen lid bent en wilt meepraten met ze, meld u aan via spraakmakers.kro.ncrv.nl.
2: NPO Radio 1
3: podcast.
4: Welkom.
5: Zij is er, de koningin van de tv, Mies Bouwman.
6: Toen ik dat in de kranten las, toen werd ik vreselijk opstandig.
5: Zij is er ook, de zangeres zonder naam. Ze doen mee aan een protestavond in 1977 tegen homohaat. Het is het startpunt van een nieuwe podcast over verzet, maar ook relativering.
7: Ik hou van frituur, ik ben dik, ik ben vrolijk, ik hou van zingen en ik ben homo.
5: En hij heet, zoals de zangeres zonder naam al zong, Luister, Anita. Een podcast van de NOS, nu op NPO Luister.
8: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
17: Sloopmelk.
16: Mona?
17: Ja, ook sloopmelk.
16: Milner?
17: Sloopmelk.
16: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
17: Sloopmelk?
18: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
19: Huh?

0: NPO Radio 1. 10 uur.
1: Roos Abelman.
2: Steeds meer mensen verliezen interesse en vertrouwen in het nieuws. En dus komt er deze zomer het grote mediadebat om daar met zoveel mogelijk mensen over te praten. Zometeen in het Mediaforum een klein voorproefje. Maar nu eerst NOS Journaal met Dorien Bouwman.
3: Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen.

0: Ook zouden er 260 mensen gewond zijn geraakt. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. Ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. De komende tijd denkt ASML nog meer te profiteren van de snelle ontwikkelingen van AI, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
1: Want als je kunstmatige intelligentie wil maken, dan heb je chips nodig. En als je chips wil maken, dan heb je de machines van ASML nodig. Vooral de verwachtingen op het gebied van onderhoud, die zijn overtroffen de afgelopen periode. Je moet je voorstellen, als er ergens een machine staat, dan kan die dus ook bijvoorbeeld verbeterd worden met een update. En de klanten van ASML, de makers van die chips, die zeggen dus ja, wij willen gewoon meer chips kunnen produceren. Dus we kloppen ze aan bij ASML voor een update.
0: ASML denkt dat de omzet dit jaar niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. Bij een grote drone-aanval van Oekraïne zijn 20 Russische schepen geraakt op de Zwarte Zee. 17 daarvan waren olietankers, zegt Oekraïne. Het land valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Ruim 250.000 mensen hebben het speciale kortingsabonnement van NS aangeschaft voor deze zomer. Dat was bedoeld als tegemoetkoming voor de hoge brandstofprijzen. Voor 80.000 mensen is het hun eerste treinabonnement. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Frank Notte van het CBS, hoe komt dat, dat mensen de inflatie hoger inschatten dan die is?
2: Ja, deels is dat eigenlijk altijd al zo dat mensen dat doen. En dat kan ermee te maken hebben dat mensen een prijsstijgingen toch beter onthouden. Het is een soort negatief nieuws eigenlijk. Dan zien ze in de supermarkt dat de prijzen zijn gestegen. Nou, dat onthoud je. Nou, als prijzen hetzelfde zijn, blijven. Dat gebeurt ook vaak genoeg. Dan onthoud je dat toch minder goed. En ook de media die nemen natuurlijk graag over als de inflatie hoog is. Dus dat blijft gewoon beter hangen. Dus dat is eigenlijk van alle tijden. Maar je ziet de laatste tijd wel, dus de laatste 2,5 jaar, zie je dat die gevoelsinflatie echt wel een stuk hoger is dan voor die energiecrisis van 2022. Nou, toen vlogen de prijzen omhoog. En ik denk dat veel mensen nog niet gewend zijn aan dat nieuwe prijspeil. En daar ook rekening mee houden als ze antwoord geven op de vraag van wat denk je, hoe hoog die inflatie is. Nou, antwoorden ze eigenlijk niet op hoe hoog denk je dat, of met hoeveel procent is die inflatie, of zijn die prijzen gestegen? Hè, want dat is eigenlijk de vraag. Maar ze hebben dan toch meer in hun achterhoofd nog die prijzen van enkele jaren daarvoor.
0: Ja, en de gevoelsinflatie en de echte inflatie lopen dus steeds verder uit elkaar. Intussen zijn toch ook de lonen gestegen. Maar toch voelen mensen dat ze minder kunnen besteden?
2: Lonen zijn inderdaad gestegen. En de inflatie die is eigenlijk al die is ongeveer op 2,9% afgelopen maand. Dus dat valt eigenlijk wel weer mee. Dus er is wel wat meer uit te geven. Mensen doen dat ook wel. De consumptie die stijgt heel langzaam aan. Maar die had eigenlijk nog wel wat meer kunnen stijgen. Dat heeft ook wel te maken met een vrij laag consumentenvertrouwen, waardoor mensen wat vaker de hand op de knip houden. Ja, en dit past eigenlijk, die hoge gevoelsinflatie past een beetje in dat beeld van dat lage consumentenvertrouwen. Mensen hebben toch wel te maken met veel onzekerheid, horen veel negatief nieuws, ook over die olieprijzen bijvoorbeeld, naar aanleiding van de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat speelt allemaal mee. Dat zorgt ervoor dat mensen toch wat minder uitgeven dan dat ze eigenlijk hadden kunnen doen gezien die stijgende lonen.
0: Goed, dankjewel. Frank Notte van het CBS. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Mensen gingen er vreesend de straat op. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit was er discussie over de grens. Vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Hierdoor komt er een einde aan de lange wachttijd voor de 15.000 mensen die dagelijks de grens overgaan, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Het is een dag waar de inwoners in elk geval lang op hebben gewacht. Het is dus een soort schiereiland dat met een hek was afgesloten van Spanje. En wie heen en weer wilde, die moest zijn paspoort laten zien. En er werken dus inderdaad veel Spanjaarden. Dus elke ochtend stonden al die forensen daar in de rij te wachten. Ja, die versoepeling die gaat het leven voor al die mensen toch wel een stuk makkelijker maken.
0: Er staat dus nog wel een hek van ongeveer 1 kilometer lang bij de grens. Deze week wordt naar verwachting een begin gemaakt met het weghalen daarvan. Het weer nog. Vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Morgen is het iets minder warm. En vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui.
4: Gaan we naar Helene de Geest bij de ANWB. Helene, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Hoe is het op de weg?
5: Ja, er staat nog 60 kilometer file, maar de meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Er is eigenlijk maar één uitzondering en dat is de A12 van Utrecht naar Den Haag. Want daar sta je een half uur in de file tussen Blijswijk en Noodorp. De oorzaak is een ongeluk, de rechte rijstrook is daar dicht.
6: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
8: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
7: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
11: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
12: NPO Radio 1. KRO NCRV.
13: Roos Abelman.
12: Spraakmakers.
13: Met nu het Mediaforum.
4: Met daarin Laurens Dassen op vakantie, Sophie Straat op Best Kept Secret en het grote mediadebat en natuurlijk het WK, inclusief Halftime Show. Dat bespreken we vandaag in ons Mediaforum met Xander van der Wulp, hoofdredacteur Sport bij de NOS. Tarim Ranjan, verslaggever en coördinator opinie bij Parool. Goedemorgen, Tarim.
14: Goedemorgen.
4: En spraakmaker is Koen Aartsma, hij is strategisch toekomstverkenner bij Klingendaal. Na de WK-finale tussen Frankrijk en Spanje gisteravond maken media zich alvast op voor de volgende beladen wedstrijd.
15: Argentinië-Engeland is meer dan een strijd tussen twee echte voetballanden.
16: Well, it's such an interesting kind of clash.
15: Er komt extra lading op naar de Falklandoorlog.
17: It's more than a game, it's an international incident.
15: Engeland wint die oorlog, maar 4 jaar later nemen de Argentijnen wraak.
18: Je hebt Maradona gehad in 86 als reactie weer op die Falklandoorlog natuurlijk. Op 1998 met Beckham die rode kaart tegen Simeone.
19: And the World Cup is really where the rivalry burns.
4: Ja, om 9 uur speelt Engeland tegen Argentinië en al het oude zeer tussen beide landen wordt weer van stal gehaald. Van de hand van God van Maradona tot dan de rode kaart van Beckham en zelfs de Falklandoorlog, u hoorde het al, wordt er sommige media opgerakeld om het vuurtje op te poken. Xander, Falklandoorlog 1982.
14: Ja. Ja, het zorgt nog steeds voor flinke spanning tussen deze twee grootmachten in het internationale voetbal.
20: Is dat echt zo?
14: Dit is toch mooi,
20: is
14: we leven een beetje toe naar 9 uur vanavond. En dat vind ik het mooie aan voetbal. Het is altijd speciaal. Deze twee landen treffen elkaar niet vaak. Mm-hmm. Dus je moet naar in de aanloop naar zo'n wedstrijd het een beetje mooi maken. En soms wordt het dan nog mooier dan je had gedacht. En soms valt het tegen, zoals gisteravond een beetje. Want die wedstrijd was niet zo heel erg spannend.
20: Nee. Maar maken media ervan dat het een beladen wedstrijd is? Of is het echt zo?
14: Nou, ik denk dat bij de teams doen ze dat natuurlijk ook. Om iedereen zo scherp mogelijk te maken voor die wedstrijd vanavond. En verder doen media dat natuurlijk. En mensen op straat in de gesprekken die je hebt bij het koffieapparaat. Gebeurt dat natuurlijk ook.
20: Ja, Tarim, tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, dat zegt niks over de wedstrijd van nu, toch? Of iemand ooit een Hans heeft gemaakt. Beïnvloedt deze wedstrijd niet, zou je
14: een
20: zeggen?
14: Een Hans?
21: Ja. Ik vind het wel fascinerend wat er allemaal bij wordt gesleept. En tegelijk hebben die coaches zelf ook opgeroepen, zag ik, van nou weet je, het is maar voetbal, doe rustig aan. Dus dat zegt ook wel wat. Kijk, ik ben een gelegenheidskijker, dus EK's, WK's. Dus voor mij, ik ben even hierin gedoken.
20: Ja.
21: Maar er is echt een hele Wikipedia-pagina over deze rivaliteit. En ook al hoe ongewoon die is, omdat het natuurlijk een intercontinentale is en niet een soort Frankrijk-Italië of Argentinië-Brazilië. En het laatste treffen was op een vriendschappelijke match in 2005 in Genève. Mm-hmm. En daarover schreef de Times, er zijn geen pakkenslagen uitgedeeld. Er zijn geen liedjes over de Falklandeilanden gezongen. En er zijn geen insinuaties gemaakt over de geaardheden van spelers. Dus er is een diplomatieke détente aan de gang. Dus en dat voor vanavond.
14: Die Falklandoorlog werd natuurlijk in 86 heel veel opgeraakt. Want toen was het ook nog maar een paar jaar daarna. Ja. En zoiets slijt op een gegeven moment wel. Ik weet nog uit 1988, toen Nederland tegen West-Duitsland speelde. Toen speelde ook nog het sentiment van de Tweede Wereldoorlog. Die ook inmiddels al wel flink wat jaren achter de rug was. Dus op een gegeven moment wordt dat wel wat minder.
22: Het slijt wel, maar tegelijkertijd ook weer niet. Zelfs de vikingen worden natuurlijk van stal gehaald op het moment dat Noorwegen-Engeland speelt.
14: Ja.
22: En die Falklandoorlog, nou, voetbal is niet neutraal, maar taal is ook niet neutraal. We hebben het over de Falklands, maar in geen Argentijnië dat woord gebruikt. Je hebt het over de Malvinas.
20: Ja.
22: Dus dat doet er nog steeds heel erg in die hearts and minds in Buenos Aires. Doet dat er echt nog toe?
20: En jij maakt toekomstvoorstellingen, zoals je dat noemt, hè, voor Klingendaal. Niet toekomstvoorspellingen. Daarbij kijk je natuurlijk ook wel naar het verleden. Kan ik me zo voorstellen.
22: Zeker, is een goede raadgever voor de toekomst.
20: Dat te verbinden aan het heden. Nu zit Javier Milei bijvoorbeeld in Argentinië. Hoe gebruikt hij die Falkland nu? Hoe speelt dat geopolitiek?
22: Nou, dat wordt niet enorm opgerakeld volgens mij. Maar in de onderbuiken speelt dat wel degelijk. En dat kun je natuurlijk van stal halen. En ergens is het natuurlijk ook iets imperialistisch nog. Iets van die oude historie dat die Britten daar nog zitten.
20: Ja.
22: En die Argentijnen zit dat natuurlijk niet lekker. En die Argentijnen worden steeds belangrijker op dat wereldtoneel. Dus die willen zich laten gelden.
20: Ja, misschien helpt het ook wel een voetballer om ook dat te voelen in de rivaliteit.
14: Ja, hoewel dat bij een halve finale op het WK misschien niet per se nodig is. Want dan weet je wel dat je aan de bak moet. En het wordt daarnaast ook gewoon de wedstrijd tussen Messi en Kane en Bellingham. Dus in de voorbeschouwing hebben we genoeg te bespreken.
20: Ja, Argentinië heb ik het idee kan sowieso niet op heel veel sympathie rekenen. Dit WK. Omdat ze dan iedere keer het geluk aan hun zijde lijken te hebben met beslissingen van de scheidsrechter.
14: En wij hebben natuurlijk een historie met Argentinië op het vorige WK. Toen we in de kwartfinale eruit gingen. Dat rakelen we natuurlijk ook graag nog wel eens op. Omdat dat sentiment bij ons nog aan de oppervlakte zit.
20: Ja, ja. Intussen kijken we ook al even met een schuin oog naar zondag. Dat is de finale dag.
14: Ja.
20: Er wordt steeds meer bekend over hoe dat eruit gaat zien. Het wordt geen gewone voetbalwedstrijd, zou je kunnen zeggen. Voor de wedstrijd, na de wedstrijd en in een heuse halftime show komen er allerlei artiesten optreden. Er komen serieuze namen voorbij. Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, om er even een paar te noemen. Xander, we hebben er even een aantal media op nageslagen. We komen er niet helemaal uit hoe het er naar uitkomt te zien. Jij wel? Weet jij meer?
14: Ja, we hebben er wel een idee van. Want we moeten daar ook een soort draaiboek voor maken natuurlijk voor zondag. Want de rust gaat niet 15 minuten duren, maar waarschijnlijk op zijn minst 25.
20: En dat mag, want dat
14: Volgens de officiële regels van het voetbal eigenlijk niet. Daar staat maximaal 15 minuten. Dus de FIFA rekt de eigen regels op. Daar moeten ze zijn conducteur op afsturen. Maar er is morgen nog een online meeting met de FIFA en rechtenhouders over hoe de rust er precies uit gaat zien. Maar in principe hebben ze van de 25 minuten die de rust gaat duren, hebben ze 7 minuten nodig om het podium op te bouwen. Dan kunnen wij ster uitzenden en analyseren. Dan zijn er 11 minuten halftime show. Ja. En daarna hebben ze weer 7 minuten nodig om het af te breken. En dan zijn alle spelers koud en moeten ze opnieuw opwarmen.
20: Ja,
14: ja, dat wordt voor de spelers natuurlijk echt wel raar. Want je bent echt gewend aan die 15 minuten. Dan hadden ze al de water breaks waar ze aan moesten wennen. En nu ook aan dit.
20: Ja. Moeten jullie dit uitzenden eigenlijk? Wat zijn de afspraken?
14: Volgens het FIFA-contract mogen we het uitzenden, maar het moet niet. Maar ik denk dat we er wel deels gaan doen.
20: Madonna, BTS, ik bedoel, dat willen de kijkers wel zien, denk ik, toch?
14: Ja, een Coldplay, een Burner Boy. Het is sowieso wordt het super interessant om te zien.
21: Hoe gaat dat passen in dat 12 uur?
14: Nou, dat wordt interessant hoe in 11 minuten
20: deze
14: mensen
20: allemaal voorbij komen. Ik moet erbij zeggen, je hebt dus een show vooraf. Die duurt volgens mij 90 minuten.
14: Ja,
20: en je hebt dus een halftime show ook nog daarin. Dus daar kun je ook nog wat artiesten in.
14: Dus ze hoeven niet allemaal in die 11 minuten langs te komen.
20: Maar waar ik een beetje mee zit, is als je een simpele rekensom doet en je hebt dus 7 minuten om het podium op te bouwen. En daarin moet je reclame uitzenden en analyseren.
14: Ja.
20: Je wil reclame uitzenden als NOS. Hoe lang?
14: Nou, ja, liever niet.
20: Nee,
14: maar
20: maar
14: we willen ook wel wat geld terugverdienen.
20: Dat begrijp je waarom ik dat even op tafel leg? Hoeveel tijd hou je dan nog over voor de analyse?
14: Nou, ik denk dat 2 à 3 minuten is voor de dat we even naar het stadion gaan voor de halftime show. En 2-3 minuten daarna. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met hoe het normaal gaat bij wedstrijden van het Nederlands elftal.
20: Ja, maar bij zo'n WK wil je wel iets meer hebben, toch? Kan ik me zo voorstellen.
14: Ja, maar daarvoor hebben we die hele lange voorbeschouwing en nabeschouwing, waarin we zelfs de historie tussen landen en zo uitgebreid.
20: Maar dat kan nu ook niet, want er is een show van 1,5 uur voor die.
14: Ja, maar die hoeven we dus ook niet in zijn geheel uit te zenden.
20: Nee.
14: Wees gerust, er is genoeg voorbeschouwing.
20: En tijdens
14: en
20: beschouwing.
14: Ja.
20: Jij gaat hem kijken, Tarim, hè? Want ik ben een gelegenheidskijker.
21: Ik ben een gelegenheidskijker.
20: Ja, hou je ook van zo'n show-element wat er dan in zit met
21: nou,
20: grote artiesten?
21: Los van dat je kunt afvragen hoe wenselijk is om zo'n traditie te transplanteren van de Super Bowl naar een totaal andere sport, vraag ik me wel af wat voor president de FIFA nu eigenlijk stelt door haar eigen, door de eigen richtlijnen zo aan te passen. Hè? Ook als je kijkt naar überhaupt hoe commercieel en hoe groot dit WK was, hoeveel het ook heeft gekost om tickets te kopen voor fans hoeveel belasting die speelsteden ook hebben misgelopen, maar de FIFA dat toch zelf weer heeft geïnt met slimme constructies, vraag ik me wel af van wat voor president schept dit WK voor toekomstige WK's.
20: Ja, Koen Aartsma, zin in?
22: Ik heb er heel veel zin in, En ik ben heel benieuwd. We hebben nu over precedenten, maar dan ook over presidenten. Ja. Namelijk, welke rol gaat Trump nog spelen? Die heeft natuurlijk eerder al een keer een prijs uitgereikt, terwijl dat niet de bedoeling was. En bleef hij ook op de foto staan.
20: Ja.
22: Welke rol gaat hij nu pakken?
14: Ja, daar zouden we een strategische toekomstverkenner voor nodig.
22: Maar wat staat er in de boekjes al?
14: Kijk, we hadden vooraf ook wel de vraag van wat wordt precies de rol van Trump op dit WK? Hoeveel gaat hij naar zich toe trekken in de aandacht? Hij is tot nu toe weggebleven uit de stadion. Hij heeft zich 1 keer ermee bemoeid. Toen was het meteen bal. Toen het ging over die rode kaart. Nu zal hij in het stadion zijn. En ik weet dat bijvoorbeeld de KNVB al vooraf, terwijl de kans dat wij de wereldbeker zouden winnen natuurlijk klein was, maar dat ze wel al nadachten, hoe ga je dan om met Trump die naast je komt staan en in beeld wil blijven en de beker maar niet wil loslaten. En
21: wat was hun voorbereiding daarop?
14: Dat je eigenlijk vriendelijk moest bedanken, naar moest knikken en dan proberen wel de beker zo snel mogelijk van hem af te pakken.
22: Virgil van Dijk had ook een mooie oplossing. Hoe hij toen inkwam rennen ook tegen Argentinië. Zo met zijn borst. Misschien is dat nog een oplossing.
14: Ja.
20: Maar het kan dus, ik zag hem ook in de NPO Luister-app voorbij komen vanmorgen. Het kan in theorie zo zijn dat Trump de beker moet overhandigen aan Spanje. En als er 1 nemesis is geweest de afgelopen maanden, dan is dat wel Spanje.
14: Ja.
20: In de ogen van Amerika dan. Dat zou kunnen.
14: Ja, dat zou kunnen.
20: Wordt nog leuk,
14: inderdaad.
20: Om naar te kijken, dan toch?
14: Ja, en bij de vorige uitreiking van de wereldbeker zagen we dat Messi meteen zo'n gewaad aankreeg uit Qatar. En die werd daar eigenlijk ook een soort van in zo'n rol gedwongen.
20: Ja.
14: Dus dat wordt wel interessant. Zondag sport en politiek komen vaak bij elkaar.
20: Ja, mooie tijd. En 9 uur is de wedstrijd.
14: Ja.
20: We gaan in de mediamomenten. Tarim, de jouwe gaat over het optreden van zangeres Sophie Straat tijdens het festival Best Kept Secret. Daar gebeurde dit.
1: White meals to the back. Ik herhaal. Ben je vrouw? Ben je queer? Ben je
20: Nou, de boodschap is duidelijk.
21: De boodschap is helder.
20: Het leverde haar een stroom van haatreacties op, hè?
21: Ja, dus dit gebeurde alweer enkele weken geleden op Best Kept Secret. En nou ja, je hoort het. Zij zegt witte mannen achter, vrouwen, mensen van kleur, queers naar voren. Iets wat best gebruikelijk is in de scene waarin zij optreedt in de punk scene onder feministische bands. En het gebeurde bij één nummer. Nou ja, het werd door 3 voor 12 op Instagram gezet. En het leidde tot een stroom aan haat. Aangiftes tegen haar, gerechtelijke procedures tegen haar, zegt ze zelf op Instagram gisteren, maar ook doodsbedreigingen. Johan Derksen, die zei, ik laat niet piepelen door dit kutwijf. Bram Moskovic, die meende dat discriminatie was op basis van geslacht en kleur. Dus daar zit zij nu al weken middenin. Mm-hmm. Er hebben een paar artiesten het ook wel voor haar opgenomen. Ik was zelf Down the Rabbit Hole 1,5 week geleden. Nou, zeiden Youssef en Abel op een gegeven moment ook gekscherend witte mannen achter. En de grap is dat op die festivals iedereen dat ook wel prima vindt. Ook op Best Kept Secret maakte niemand daar een probleem.
20: Dat gebeurt vaker.
21: Het gebeurt vaker. Meerdere artiesten hebben het ook gedaan. Mm-hmm. In dezelfde scene. Maar dit werd dus de mainstream ingeslingerd. En meteen ook gekaapt door VI en Nieuws van de Dag. Mm-hmm. En dat leidt tot die onophoudelijke stroom aan haat. Waarvan Sophie Straat gisteren ook zei van, ja, ik voel me wel erg weinig gesteund. Ik voel me wel gesteund door die paar artiesten. Mm-hmm. Maar wel erg weinig door de grote festivals. Erg weinig door de media ook. Mm-hmm. Kennelijk had 3 voor 12 haar ook geïnterviewd. Dat interview verder ook niet uitgezonden over de nasleep ervan. En daar zei ze gisteren over uitgesproken.
20: Ja, ja, want 3 voor 12 daarover gesproken, die hebben dus ook een fragment online gezet. En die hebben wel de comments daaronder uitgezet, omdat het te ver ging. Maar zij zegt zelf daarover, ja, dat is eigenlijk niet voldoende. Je moet dus ook echt normeren als medium.
21: Ja. Ja.
20: Ben je het daarmee eens? Is dat dan de rol van de media om dan ook te normeren?
21: Nou ja, ik hoor net van mijn collega spreken hier, van taal maakt ook uit. Hè. Taal is ook macht.
20: Ja.
21: En taal normaliseert. En op het moment dat dit gebeurt, dat mensen die helemaal niet in zo'n setting zijn, op zo'n festival, mm-hmm. maar zich zo heftig uitlaten over haar, en dat houdt dus maar weken aan, dan snap ik wel als je denkt van ja, hallo, komt iemand zich nog uitspreken voor mij? En wij hebben daar als media natuurlijk ook een belangrijke rol in. Het gaat nu over Sophie Straat, maar als je ook kijkt naar haatcomments, bijvoorbeeld op onze Instagram van het Parool, mm-hmm. dat normeren wij ook.
20: Ja, Sander?
14: Ja, ik vind het een beetje, het is een beetje glad ijs, omdat ik natuurlijk een witte man ben en rond 50. Maar wat zou de media dan moeten doen? Zeggen dat dit normaal is? Zij zoekt toch ook die controverse op door dit te roepen? Als ze bij VI in het publiek zouden zeggen, ja, alle vrouwen moeten op de achterste rij. Alle vrouwen op de achterste rij. Of dan zou toch ook een deel van het land daar enorm schande van spreken.
21: Je kunt er prima een discussie over voeren, maar op het moment dat dat overgaat in haat en doodsbedreiging,
14: nee,
21: daar gaat het over.
20: Ja, en moet je dan als media normeren, Xander, is de vraag die op tafel ligt op zo'n moment, als je dat ziet gebeuren.
14: Ja, maar dan blijft natuurlijk ook de vraag van, moet je dan gaan zeggen op een gegeven moment dat zij dit wel of niet mag zeggen? Van mij mag zij dit zeggen. Ja. In haar scene is het kennelijk, vinden mensen dat geen probleem als ze in de zaal staan. Maar buiten die zaal zijn er natuurlijk wel mensen die het een probleem vinden. Daar kan de media niet alles gaan normeren.
22: Koen? Ik heb er wel moeite mee als je die comment-sectie uitzet. Hè, dus dat je bepaalde reacties die echt niet kunnen, dat je daarop modereert. Dat kan ik mij voorstellen. Maar ja, je moet juist ook daartegen kunnen reageren. Want het is ook geen neutraal iets wat zij daar op het podium zei. Het is best wel beladen wat ze daar zegt.
20: Tarim?
22: Ik vraag me ook af of het verstandig is of ze dat zegt. Ja. Want er is een enorme backlash die er ook komt.
20: Ja.
22: Dus je moet juist ook ruimte geven aan andere geluiden.
21: Ja, dus hoe dan ook eigenlijk wel ingrijpen in die comment-sectie. Dan begeleid modereren.
22: Ja, dat is dan de enige optie wat mij betreft.
20: Xander, voor jouw moment gaan we naar een wat lichter onderwerp. We gaan naar de vakantiemodus. Ja. We gaan ook even terug naar jouw voormalige baan misschien wel.
14: Ja.
20: Naar Politiek Den Haag. Aanleiding, een foto van Volt-leider Laurens Dassen trok jouw aandacht.
14: Eerlijk gezegd, jullie redacteur Sander die kwam ermee. Ah. En ik ging meteen aan.
20: Ja.
14: Want dit is mijn oude genre. In het zomerreces van de politiek. Volgend wat de politici online doen, op hun socials en wat ze proberen uit te stralen. Mm. En nu had Laurens Dassen inderdaad, die was bezig met zijn dakkoffer. Ik mocht deze foto van mijn mediaadviseur niet posten, omdat het hem te veel op een oude vader op vakantie deed denken. Hij toch gedaan. En dus zette ik foto 2 ter compensatie met mijn pet achterstevoren. En dan zie je hem op de tweede foto dus met zijn pet achterstevoren, maar wel met allemaal kleurpotloden of stiften op tafel en een glas rode wijn.
20: Ja.
14: Ook enorm boemerig.
20: Met zijn partner.
14: Ja.
20: Ja.
14: Toen ik me daar weer even in ging verdiepen, zag ik ook Geert Wilders met zijn jaarlijkse vakantiefoto's. Die doet altijd een selfie met een zwarte zonnebril op. En dan is die ergens bij een blauwe zee.
20: Maar die vakantiekiekjes, dat is dus blijkbaar een ding voor politici.
14: Ja, daarmee kan je laten zien wie je echt bent. En je achterban vindt dat dan of heel cool, of ze gaan naar een andere partij.
20: Ja.
14: En zo heb ik ook ooit ontdekt dat Hugo de Jonge een tribal heeft. Of een tattoo op zijn bovenarm.
20: Ik mis de politieke toe. Ja, ik kan me voorstellen, ja. Bij mij bleef gewoon vooral hangen. Waarom is het erg om over te komen als een oude vader die op vakantie gaat, Tarim? Heb jij enig idee? Ja. Of
21: dus kennelijk is dat niet het publiek wat hij wil aanspreken. Dat is de enige conclusie die ik krijg.
14: Of zijn social media adviseur wil kennelijk dat hij jongeren aanspreekt.
20: Ja.
14: Maar volgens mij, ik ben bij zo'n Volt-congres geweest en daar zitten vooral jonge vaders die eigenlijk al oude vaders lijken.
20: Ja, nou dan is het eigenlijk, zou je zeggen, vuistdiep in de doelgroep. Goed, het is tijd voor een fundamenteel debat over ons mediagebruik. Met die kop begint een opinieartikel in de Volkskrant vandaag. De Stichting Democratie en Media en de Argumentenfabriek willen een groot debat tussen makers, deskundigen en burgers over ons mediagebruik. En gaan dat samen doen met nu.nl. Nou, Tarim, er is ontzettend veel informatie beschikbaar. Toch is het blijkbaar moeilijk om goed geïnformeerd te raken. De informatieparadox, hè, noemen we dat.
21: Ja.
20: Herken jij het ook?
21: Ja, er komt heel veel op je af. Wat ik heel sterk vond in dit stuk was dat er ook werd stilgestaan bij hoe sociale media zijn veranderd. Van platforms waar je zelf kiest wie je volgt en dus ook welke content je te zien krijgt. Tot algoritmen die het eigenlijk compleet voor je voorschotelen. Ja, het is een totale open deur, wat ik nu zeg. Maar dat hebben we niet zo heel snel of heel vaak door. 70% van de TikTok-weergave komt bijvoorbeeld gewoon via je For You-page. Dus gewoon gedachteloos blijven kijken naar die pagina. Ja, ik vind het een boeiend initiatief. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat we vaker in gesprek mogen met onze lezers en kijkers en consumenten, zoals het dan mooi heet.
20: Ja.
21: Om ook te vragen van wat is nou eigenlijk jouw behoefte? Ik denk dat het goed is dat ze het met nu.nl doen.
20: Mm-hmm.
21: Natuurlijk ook een site met een enorm groot bereik. Die poogt alle Nederlanders te bereiken.
20: Ja.
21: Vraag me wel af hoe je voorkomt dat je gaat praten met dezelfde mensen die hetzelfde vinden.
20: Ja.
21: Want dat
20: ja.
21: is toch waar je vaak tegenaan loopt met dit soort
14: of mensen
21: debatten.
14: Die je toch al bereikt.
21: Ja.
14: Die zijn namelijk het makkelijkst te bereiken met dit soort onderzoeken.
21: Ja, dat is maar het probleem.
14: Het is wel een voortdurende struggle voor, ik denk ook voor het Parool,
20: mm-hmm.
14: ook voor de NOS. Je wil in gesprek met mensen, je wil mensen op zoveel mogelijk manieren bereiken, dat ze toch nog nieuws meekrijgen, terwijl ze misschien niet meer naar de ouderwetse televisie kijken. Maar je ziet alleen al aan die social media. Op Facebook zitten er hele andere mensen dan op Instagram en dan op TikTok.
20: Ja.
14: En dan moet je overal zijn. Dat kost ook veel arbeid.
20: Ja, ze willen het als volgt aanpakken. Eerst inventariseren wat de grote vraagstukken zijn. Dan nadenken over oplossingen. En dat moet uiteindelijk leiden tot een media-agenda. En dan is de vraag, Tarim, wat gebeurt er dan? Gaat dit ergens toe leiden?
21: Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Volgens mij is dat ook deel van de aanpak. Hè? Van laten we niet nu al van tevoren een soort oplossing bedenken en kijken wat mensen daarvan vinden. Maar laten we daar echt met ze over hebben.
20: Ja, zoals elke dag vragen we deze zomer onze forumleden om een fragment te kiezen uit de goed gevulde schatkamer van Beeld en Geluid. Tarim, jij koos een fragment uit de talkshow van Karel van der Graaf uit 1984. Daarin liepen de gemoederen hoog op. Waarom heb je voor dit fragment gekozen?
21: Ja, het is een beetje een onverwacht fragment, want ik heb dit zelf helemaal niet live meegemaakt, want ik kom uit 98. Maar het is een fragment dat thuis bij mij al wel eens besproken werd. Ik ben zelf van Surinaamse herkomst en wat je ziet in deze talkshow is een discussie tussen een Boutense aanhanger en Boutense tegenstander die compleet escaleert en tot een schietpartij leidt uit het niets. Uiteindelijk is het de chauffeur van de pro-Boutense aanhanger die op de vuist gaat met Paul Somaharjo. Dan is er opeens wordt er een schot gelost en dan wordt het wapen 4 maanden later in het damestoilet van de NOS teruggevonden. En het heeft er wel toe geleid dat dit programma, dat amper meer bekeken werd, nog 15 jaar door kon gaan.
20: Laten we even luisteren.
0: Met andere woorden, het moment dat Nederland nu partij kiest voor het militaire regime, het legitimeren van een moorddadig regime, rest voor ons niet anders. Waar het ook mag zijn, of in Nederland of buiten Nederland, zullen wij harde acties moeten overgaan. En
2: wilt u één of wilt u heel even wachten, maar even mijn vragen laten maken?
0: John heeft grootspraak, want buiten durft hij niet. Je hebt grootspraak, want buiten durft hij niet. Op buiten durf je niet. Je hebt grootspraak.
3: Maar wees je dat je nu trapt?
0: Ja, je lijkt kom. Je
14: nee,
0: lijkt
14: heren, heren,
0: ja,
14: heren, heren, heren, heren, heren, heren, heren, heren, heren, heren, heren, heren, heren, heren, heren, heren, heren,
0: heren, heren, heren,
20: heren, heren. Dit kijk jij terug dus, in die schatkamer van Beeld en Geluid.
21: Ik heb dit teruggekeken in de schatkamer, ja.
20: Ja. Omdat je er zo vaak over had gehoord, dat je dacht, ik moet een keertje zien.
21: Ja, ik had gewoon zo'n bizar moment is. En overigens ook niet de laatste keer dat Paul Samar-Hodjo in een live gevecht belandde. Dat is in 2007 ook gebeurd, maar dan in het Surinaamse parlement.
20: Oké, dus hij deed dat vaker. Xander, voor jouw schatkamermoment eindigen we toch maar weer even met voetbal. Welk moment heb jij uitgekozen?
14: Nou ja, dit deurtje van de schatkamer is vandaag staat de hele dag open. Ja. 1986, toen was ik als klein jongetje, de eerste WK wat ik me herinner. Maradona en de hand van God.
5: Riet, kwijt. Die eigenlijk niet kwijt. Maradona krijgt hij nog terug ook. En scoort hij met de hand? Scoort hij met de hand? Dat is de vraag die door de scheidsrechter en de grensrechter met nee wordt beantwoord. En ik denk ja. Ik denk ja. Hens. Hij krijgt de bal cadeau. En hier. Ja, met de hand is dat toch? Dat is Hens.
14: Dat betreft is dit ook een ode aan de voetbalcommentator. Dat Theo Rijsma dit zo snel ziet. Wat decennia daarna de discussie is. Was het nou de hand of niet? Hij zag het meteen.
20: Ja, Maradona zei erover een beetje met mijn eigen hoofd zwitsen. En een beetje met de hand van God. Zoiets heb je ervan gemaakt. Ja.
14: Maar belooft wat voor vanavond.
20: Ja, precies. Nou, ook voor u dus thuis terug te kijken. Dit fragment in de schatkamer. Dank jullie wel voor jullie komst naar Media Forum. Xander van der Wulp en Tarim Ramjan. Zometeen na het nieuws. In onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over wandelen? Volgende week start de Nijmeegse Vierdaagse. Maar je kan natuurlijk ook iets minder ambitieus de paden op. Heeft u er vragen over, bel 0800 1101. Gaan wij naar Doreen Bouwman met de hoofdpunten van het nieuws.
6: NPO Radio 1.
23: Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en ook 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. De afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Agenten met afgeschermde gezichten hadden stormrammen en speurhonden bij zich. Het was een actie tegen mensenhandel. ASML doet het beter dan verwacht. De omzet over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard euro kan oplopen. En de bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit. Bij 30 graden ook de roltrap naar boven.
20: Helene, waar staan de files nog?
24: Nou, onder andere op de A12, daar staat de langste van dit moment. Van Utrecht naar Den Haag tussen Zoetermeer en Nooddorp is de vertraging een half uur. Bij Nooddorp is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Verder op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein nog een kwartier oponthoud door de werkzaamheden op de A20. En de rest van de files levert allemaal zo rond de 5 minuten vertraging op.
25: Tot 11:30, Roos Abelman.
20: Spraakmaker Koen Aartsma is strategisch toekomstverkenner bij Klingendaal. En dat betekent dat hij zich bezighoudt met de crisis die nog moet komen. Zometeen om 11 uur gaan wij een paar scenario's doornemen. Nu gaan we eerst de lanen in. Dat doen we met Maria Hopman. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Meer dan 45.000 wandelaars maken zich op voor de Nijmeegse Vierdaagse voor volgende week. 4 dagen achter elkaar, tientallen kilometers lopen vraagt om een goede voorbereiding. Maar goed, wandelen is niet alleen voor lange afstandslopers. Vrijwel iedereen doet het, als het goed is, iedere dag een beetje. U bent hoogleraar integratieve fysiologie aan het Radboud UMC. En ik ben hier om al onze vragen over wandelen te beantwoorden. En u kunt ze stellen zoals altijd via 0800-1101. Ja, mevrouw Hopman, u doet sinds 2007 onderzoek naar de risico's bij de Vierdaagse. Wat is er in dat onderzoek bijvoorbeeld naar voren gekomen?
3: Nou, de eerste jaren deden we vooral onderzoek naar wat kan er nou misgaan met wandelen. Want de aanleiding om in 2007 te starten was de Vierdaagse van 2006, die maar één dag geduurd heeft. En we dachten eigenlijk altijd, wandelen is toch een vrij onschuldige bezigheid. Wat kan daar nou misgaan? Maar er waren honderden mensen die flauw vielen. Er waren tientallen mensen die in ziekenhuizen belanden. En zelfs twee mensen overleden dat jaar. Dus toen zijn we gaan kijken, wat zijn de risico's? En dat zou kunnen zitten in oververhitting. Dus raakt het lichaam oververhit? Raken wandelaars uitgedroogd? Waardoor ze de bloeddruk niet meer op peil kunnen houden en flauw vallen? Of is het een te grote belasting voor het hart om 10, 12 uur op een dag en dat 4 dagen achter elkaar te doen? Ja. Dus dat waren eigenlijk de 3 gebieden die wij zijn gaan onderzoeken. En we zagen eigenlijk dat oververhitting bij wandelen eigenlijk vrijwel niet voorkomt.
20: Okay.
3: Dus we zien dat de lichaamstemperatuur van wandelaars loopt op met ongeveer 1 graad. Dus dat betekent dat de meeste wandelaars een temperatuur hebben tussen de 38 en de 39 graden als ze aan het wandelen zijn. Maar dat is niet gevaarlijk.
20: Okay.
3: Dus dat past bij bewegen. Dat is geen koorts, heeft niks met koorts te maken.
20: Kunnen we gewoon hebben.
3: Dat kunnen we heel goed hebben.
20: Ja.
3: Maar wat we wel zagen was dat 20% van de wandelaars met uitdrogingsverschijnselen over de finish komt. En als je de aantallen die je al noemde, 45.000, dan heb je het over bijna 10.000 mensen die op zo'n dag, en vooral op de eerste dag, want dat is fysiek gezien de zwaarste dag, bleek ook uit ons onderzoek, dat zo'n kleine 10.000 mensen met uitdrogingsverschijnselen over de finish komen.
20: En wat zijn er, hoe zie je dat? Wat voor verschijnselen zijn dat?
3: Nou, wij zien dat aan onze metingen. Dus dat de zoutconcentratie in het bloed te hoog wordt. Dat de urineconcentratie te hoog is. Dat mensen te veel zijn afgevallen.
20: Oh ja.
3: En dat zijn eigenlijk criteria die erop duiden dat mensen uitgedroogd zijn.
20: Merken mensen dat zelf ook?
3: Nou, dat kun je merken door hoofdpijn, wat minder scherp zijn, je wat minder lekker voelen. Maar vooral als het net iets extremer wordt, zoals in 2006... dan merk je het vooral doordat je je bloeddruk eigenlijk niet meer op peil kunt houden. Oh ja. En dan ga je flauw vallen.
20: Ja.
3: Dus dat is een belangrijk risico. En bij het hart zagen we ook wel dat dat wandelen toch wel leidt tot veranderingen in het hart. Dus eigenlijk hartschade. Maar dat hoeft niet echt schade te zijn, maar dat kan ook passen bij de inspanning. Maar daaruit blijkt dat het een forse inspanning is. En wat we ook zagen is dat die hartschade een beetje voorspellend is voor latere hart- en vaatziekten die op kunnen treden.
20: Ja. Ja. Nu wordt het volgende week ook best warm, hè? Er worden nu temperaturen van 24 graden verwacht. Kun je daar een beetje op voorbereiden als wandelaar? Behalve dan goed blijven drinken, als ik het zo hoor.
3: Ja, daar kun je je zeker op voorbereiden. Ik hoop dat wandelaars dat ook gedaan hebben. Want de gelegenheid hebben ze zeker gehad. En dat betekent eigenlijk dat je vooral ook hebt moeten wandelen. En dat hoop ik dan dat ze gedaan hebben in de warmte.
20: Oh ja.
3: Want dan past het lichaam zich het beste aan. Dus ik denk dat de meeste wandelaars dat ook gedaan hebben.
20: Want je ontkwam er niet aan, denk ik, de afgelopen weken. Toch? Om ook te wandelen in de warmte.
3: Ja.
20: Nou, hoe u zich nog meer kunt voorbereiden op zo'n lange wandeltocht, of heeft u andere vragen over wandelen? U kunt ze stellen via 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister-app. Kies daar Radio 1 en laat daar een bericht achter voor Maria. En dan kan ze hem zo meteen beantwoorden, uw vraag. Wij gaan nu naar
25: het Spraakmakers Uitzendbureau.
20: En de verslaggever van dienst is vandaag Maarten Bleumers. Maarten, goedemorgen, waar ben je?
7: Goedemorgen, Zoetermeer winkelcentrum Oosterheem. Vandaag het werkterrein van de Robin die, ik beschrijf het even met in ieder geval qua uiterlijk een hoge drukspuit, maar het is lage drukstoom hier. Steeds kleine bewegingjes over de grond van het winkelcentrum maakt. Robin, hoeveel heb je er al opgeruimd?
8: 300 denk ik vandaag.
7: Ja, denk
8: ongeveer.
7: Ja, is dat een reële schatting? Ik denk, ik ga het zeggen van nou heel veel, maar
8: 300 denk ik.
7: Oké, 300. Nou kijk, waar het over gaat, Koen Aarsma, en daar kun jij ons ook meer over vertellen, want jij wil eigenlijk iets bij mij checken, hè?
8: Dat klopt inderdaad. Mijn microfoon doet het alleen denk ik niet.
22: Ja, daar is mijn microfoon. Ja, dat klopt inderdaad. Nou, ik was laatst in Amsterdam. Ik woon zelf in Leiden. Ben overigens geboren in Nijmegen. Dus die Vierdaagse ken ik maar al te goed. Maar dat is wat anders. En toen viel het mij op hoeveel kauwgom daar toch op de grond zat. En dat was vroeger wel een irritatie van mij. Dat je dan in zo'n natterig, plakkerig kauwgompje ging staan. Maar dat heb ik al heel lang niet meer gedaan. Dus ik vroeg me af, klopt het dat er vroeger veel meer kauwgom op straat lag dan nu? En ja, waarom is dat dan zo?
7: Ja, duidelijke vraag. Robin rijdt inmiddels weer een paar meter door met zijn wagentje. Robin van Ravenstein, hij is van Gumbusters, gaat door heel Nederland en een klein beetje daarbuiten om ons te verlossen van dat rottige, plakkerige spul. We hebben hier iemand in de studio zitten die heeft een waarneming gedaan en die heeft het gevoel dat er minder kauwgom op straat ligt. Nou, jij gaat dus door heel Nederland, als we eens een beetje over de afgelopen jaren kijken, zie jij een beetje toe. Afname, is er een trend?
9: Nee, er ligt echt overal evenveel kauwgom.
7: Dat is echt een hele duidelijke, hè?
9: Ja, laten we zo zien. Op de meeste plekken dan is het gewoon een structureel probleem waar het terug blijft komen. En als je daar niks aan verandert met prullenbakken en zo, dan blijft het gewoon liggen. En
7: daar komen we straks even op. We lopen even een paar meter van jouw aggregaatje vandaan. Maar het is, wat jou betreft, je ziet niet dat wij minder weggooien.
9: Ik kom structureel op plekken per één keer per jaar, twee keer per jaar. Om het gewoon het beurtje te doen. En daar zien we elke keer als ik terugkom hetzelfde resultaat. En elkaar om wat er weer ligt.
7: Zou het kunnen liggen aan de plekken waar Koen Aartsma komt? Met andere woorden, zie jij concentraties?
9: Dat kan, want dat denk ik wel. Sommige gemeentes die het zelf oplossen, die kunnen, als die het structureel elke dag doen, dan kan je het zien.
7: Maar op zo'n winkelcentrumterrein als hier, kun jij bijvoorbeeld een inschatting maken aan de doelgroep van de winkel aan de hand van hoeveel kauwgom er ligt?
9: Oh ja, dat zeker.
7: Oh, ja, ja.
9: Hoe goedkoper de winkel, hoe meer kauwgom er ligt. Dat is gewoon echt bewezen. Dus de Action, de Kruidvat, daar ligt gewoon meer kauwgom dan bij andere winkels. Ja. En dat ligt gewoon aan, ja, waar het aan ligt zou ik niet weten, maar het is wel gewoon, per winkel verschilt het echt heel erg. Ja.
7: Nou, zeg je al, ja, als we er niks aan doen, dan blijft het gewoon gebeuren. Dus ik heb ook een belrondje gedaan. Jouw beeld klopt, hè? Met collega's heb ik van jou gesproken, maar ook met gemeentes. Er is niet echt een afname van de mate van kauwgom op straat. Gemeentes met schitterende plannen, acties, campagnes. Helpt allemaal eigenlijk niet heel erg. In jouw optiek, wat is nou gewoon de oplossing om ons te verlossen van kauwgom op straat?
9: Nou ja, mijn oplossing is, als er minder kauwgom op straat ligt, is gewoon meer prullenbakken op bepaalde plekken doen. Dus de prullenbakken verplaatsen, niet voor de mooiheid van het winkelcentrum ze neerzetten.
7: Oh ja, maar dat is belangrijk, voor de mooiheid van het winkelcentrum. Want kijk eens om je heen, we staan hier in een winkelcentrum op een plein. Ik moet eigenlijk zoeken, oh daar om de hoek staat een prullenbak.
9: Dan heb je ook weer drie verschillende soorten. De rest, maar je hebt ook van die kleine kauwgombakjes, speciaal voor kauwgom, die heb je ook. Alleen bij entrees, als je mensen naar buiten loopt, voor een winkel ingaat, als ze dan weer naar achteren terug moeten lopen om dat erin te leggen. En hier vind ik op zich dat je nog heel veel kauwgom, nog heel veel prullenbakken hebt liggen. Maar je hebt ook gewoon plekken waar helemaal geen, of misschien één prullenbak in heel het winkelcentrum zit. Ja, en mensen zijn lui.
7: De esthetiek doet het toe, want jij gaf mij aan de telefoon het voorbeeld van een heel groot winkelcentrum. Ja. Ergens in de buurt van Den Haag komen echt dik over de miljoen mensen per jaar. Ja. Wat speelde daar?
9: Nou ja, dat is een heel groot winkelcentrum. Dat is een keten. En dan letterlijk bij de ingang staan gewoon geen prullenbakken. Dan moet je gewoon letterlijk 20 meter, 30 meter lopen naar de prullenbak. En dan heb ik aangegeven, ja, als je hier prullenbakken neerzet, dan ligt er al een stuk minder. Ja. En die mensen zeggen gewoon, ja, dat vindt de pandeigenaar niet mooi. Dus als hij het niet mooi vindt, ja, ik vind de vloer waar elk en daar ligt gewoon echt een tegel, er ligt gewoon elke centimeter één kauwgompje. Of het is een sigaret, of het is spuug, of het is een kauwgompje. Maar dat is gewoon heel vies.
7: En een collega van jou die had een mooi tegeltje voor mij. Die zei, een vuile straat vervuilt in het kwadraat. Met andere woorden, als jij het goed schoonhoudt, zijn wij minder geneigd het weg te gooien.
9: Ja.
7: Nee, zeg, jij denkt de mens is vervuilend.
9: Nee, ja, als je het gewoon, je ligt aan jezelf, denk hoe je het weg wil gooien. Alleen, je moet het de mens makkelijk maken. Dat ben ik echt achtergekomen nu in mijn werk. Want ik heb ook wel eens met mijn bus, we hebben mensen het kauwgom tegen mijn bus aangeplakt. Omdat ze dat grappig vonden. Er staan kauwgomplaatsen op mijn bus en iemand heeft er wel eens erop geplakt. Dus dat was ook wel, ja. Ik kon hem
7: misschien is dat de oplossing. Die bus gewoon goed in het zicht. Hè?
9: Ja, ik vond het kon hem wel lach.
7: Ja, oké, nou heel goed. Jij houdt werk genoeg, dat is wel duidelijk. Koen, jouw antwoord, het antwoord op jouw vraag is dat er dus niet een afname is wat betreft kauwgom op straat. En het is ook weer een inkijkje in onze psyche, hè? Want geen prullenbak bij de gevel en dan maar voor lief nemen dat er kauwgom op straat ligt. Tegelijkertijd willen wij die 10 meter extra niet lopen om kauwgom weg te gooien. De menselijke gedragingen, het is een doolhof.
20: Ja. Dankjewel. We begonnen deze uitzending er ook mee, hè, Koen? Met, wat
10: met de
20: is
10: tas op.
20: Met de normen en de waarden, ja, precies. Ja, ja, dit valt ook wel onder die waarden, denk ik.
10: Nou, toch? En ik denk dat tegeltje waar het net over ging, dat wel een hele belangrijke is. Hè? Want het is wel degelijk zo dat uit verschillende onderzoeken wel blijkt dat wanneer het ergens schoon is, je ook minder snel vervuilt.
20: Ja.
10: Dus in die zin hebben we daar met z'n allen een taak aan. En helpt het dus wel wat, overigens kudos voor die naam Gumbusters.
20: Ja.
10: Helpt het wel, dat schoonmaken ook, om het ook vervolgens weer schoon te houden.
20: Het scheelt jou weer een ergernis. Dankjewel, Maarten Bleumers, voor je bijdrage. Nou, of je nu traint voor een lange tocht of regelmatig een ommetje maakt, wandelen is misschien wel de meest toegankelijke vorm van bewegen.
11: Heb je plannen eigenlijk komende zomer? Ga je dingen doen?
12: Ja, ik ga wandelen.
13: Ik vind het nu fantastisch. Die mensen, joh, die gewoon voor 30, 40 of 50 kilometer gaan. S'morgens vroeg starten, blaren op hun benen, doorgaan.
16: Ja, toch onvoorbereid...
12: is niet een heel slim plan eigenlijk.
15: Het is niet zomaar iets, hè? Het is gewoon de Nijmeegse Vierdaagse.
16: Of dat het wel verstandig was als je gaat lopen. Als je slecht hebt geslapen. Ja!
17: Na al die warme dagen is het heerlijk 's morgens om 5 uur of zoals nu 5:30 al in het bos te zijn.
18: Hoe gaat het?
19: Fantastisch, super. Fantastisch. Eén groot feest. Een
18: kilometer loopt u?
19: 40.
18: Op blaren?
19: Nee, niet.
20: Maria Hopman is hoogleraar integratieve fysiologie aan het Radboud UMC en nog altijd hier aan tafel om al onze vragen over wandelen te beantwoorden. En u kunt ze stellen via 0800 1101 of via de NPO Luister-app. Ik zie de eerste vragen al binnenkomen, Maria. En de eerste beller vandaag is Chris Zijdeveld, lid van ons collectief. Goedemorgen, Chris.
26: Goedemorgen.
20: Uw vraag gaat over het fenomeen 10.000 stappen, hè? Begreep ik.
26: Ja, ja, ik ben zelf een loper. Wandelen is voor mij gewoon een manier van verplaatsen. Als iets op een afstand is van hoogstens een half uurtje lopen, dan loop ik. De auto laat ik staan. Als ik haast heb, neem ik misschien de tram. Maar ik loop dus veel in het dagelijks leven. En dan zijn er om me heen wat mensen met van die superhorloges die helemaal bijhouden wat hun gezondheid is. Mm-hmm. En die ook hun stappen tellen. En dan krijg ik te horen, hoeveel stappen neem jij nou? Want je moet er 10.000 per dag nemen. Nou, ik heb dat nooit bijgehouden. Ja. Maar ik denk dat mijn gewoonte om als ik ergens heen kan lopen, gewoon te lopen, gezond genoeg is. Maar ik ben benieuwd hoe die verhoudingen nou liggen.
20: Ja, of het klopt eigenlijk dat je 10.000 stappen moet doen.
26: Of je 10.000 stappen moet lopen om gezond te blijven.
20: Ja. Ja, leuke vraag.
27: Ja, zeker een leuke vraag. En als ik het zo hoor, dan denk ik dat u die stappen wel haalt. 10.000 is een, ik zeg altijd, het is een mooi getal. En het is ooit in Japan bedacht. Toen de stappentellers een beetje opkwamen in de jaren 60. Het is toch niet helemaal uit de lucht komen vallen. Want het komt ook wel overeen met ja, hoeveel minuten zou je nou moeten bewegen. En 10.000 stappen, ja, dan ben je echt wel een aantal uren eigenlijk aan het bewegen op een dag. En zeker dat half uur wat je moet bewegen voor de norm gezond bewegen. Mm-hmm. Maar de laatste jaren zijn er veel epidemiologische studies die gekeken hebben naar hoeveel stappen moet je nu echt zetten om het risico te verminderen op chronische ziekte en op vroegtijdig overlijden. En eigenlijk laten al die studies zien dat je het grootste deel van het effect, en dan moet je denken aan 80-90%, mm-hmm, heb je eigenlijk wel binnen als je rond de 7.000 à 8.000 stappen zet.
20: Oké, okay, dat is een
27: stuk minder. Dus voor mensen die in de stress raken van de 10.000 is dat fijn, want als je het een keer een dag niet haalt, ja, dan weet je, maar eigenlijk zat ik met 7.000 of 8.000 al goed. Mm-hmm. Ook voor mensen die, ja, die toch wel moeilijk vinden om die 10.000 te halen, hè, kan dat allemaal net iets ontspanning bieden.
20: Want 10 is best lastig om te halen op een dag, weet ik uit ervaring.
27: Ja, maar aan de andere kant denk ik, als we naar de Amish kijken, en die, dat is een bevolkingsgroep die leeft nog een beetje zoals wij 150 mm-hmm jaar geleden leefden. En daarvan weten we nu, die zetten, hè, want dat kunnen we natuurlijk gewoon gemeten, die zetten zo'n beetje 17.500 stappen per dag.
20: Oh ja.
27: Dus zeg maar vroeger,
20: goed, die werken ook nog op het land, geloof ik.
27: Ja, die werken zo, op het land, die hebben geen elektrische voertuigen.
20: Zitten niet in een radiostudio zoals wij,
27: ja,
20: nu.
27: Ja, die een paar hebben geen tv. Dag. Ja,
20: nee,
27: ja, ja. Dus wij zijn natuurlijk evolutionair gemaakt om te lopen. En ja, ik zou zeggen, 10.000 is een mooi getal. We weten, ja, ook als je wat meer doet, dat je dus nog meer winst haalt. Dus, ja, als je iets meer doet dan die 8.000.
20: Ja.
27: Maar voor de mensen die dat gewoon toch echt te ingewikkeld vinden en te moeilijk vinden en niet, ja, in hun leven ingepast krijgen, is de boodschap dat 7.000 ook al heel goed, ja, is en heel veel doet voor je gezondheid. Ja. Is
20: als
27: een hele mooie boodschap.
20: Als je het al meet natuurlijk. Hè? Want Chris Zijdeveld, u meet het niet, hè? U doet gewoon.
26: Nee, ik meet het niet en ik stel vast dat ik gewoon kerngezond ben en, ja, kennelijk goed doe.
20: Heel goed, dank voor het
26: voor het antwoord.
20: Ja, dank voor het stellen van de vraag, Chris Zijdeveld. We gaan naar Frans Vermast. Goedemorgen.
28: Goedemorgen, Roos.
20: U gaat volgende week voor de vijfde keer, lees ik, de Vierdaagse wandelen. Wat wilt u weten?
28: Ik wil graag weten welke voedingssupplementen zijn verstandig om te nemen, naast uiteraard voldoende eiwitten, isotonen, drank, noten, gedroogd fruit en ruim voldoende water. En dan in twee onderdelen, meer in het algemeen, maar ook, het ging daarnet specifiek de ondersteuning van het hart. Zijn daar nog specifieke,
20: oh ja,
28: voedingssupplementen, zodat ik weer veel geld op kan halen voor de Alzheimer-ziekte?
20: Oh ja. Ik heb nog wel even een vraag, Frans, want wat is isotonendrank?
28: Gatorade en dat soort drankjes om je zout, et cetera, aan te vullen.
20: Oké, okay, er zitten extra supplementen in, ja. Maria, wat is goed?
27: Ja, isotonedrank is eigenlijk de concentratie van zouten en suikers in het drankje die relatief laag is, een beetje vergelijkbaar met je bloed, zodat het makkelijk opgenomen wordt.
20: Oh ja.
27: Terwijl zeg maar cola of zo met een hele hoge concentratie blijft veel langer in je maag. Dus dat zijn niet de drankjes die je wilt drinken om snel je vocht aan te vullen.
20: Okay.
27: Dus dit is goed. Isotonedrankjes of gewoon water is ook prima. Mm-hmm. En het afwisselen is ook prima.
20: Ja.
27: Supplementen hebben we eigenlijk niet nodig. Dat is eigenlijk, behalve zeggen we altijd vitamine D, hè. Vitamine D voor mensen boven, mannen boven de 70, vrouwen boven de 50. Hè? Dat is ook echt door de gezondheidsraad.
20: Ja? Ja, ja, zeker. Ook als je dus gaat wandelen met je toet in de zon.
27: Nou, daar kan ik dan een kleine nuance op inbrengen. Kijk, vitamine D maak je vooral door de zon. Dat maak je in je huid. En inderdaad, in de zomer maak je meer vitamine D dan in de winter. En vierdaagse wandelaars, ook de ouderen, want dit gaat natuurlijk om oudere mensen, 50-plussers, 70-plussers. Ook vierdaagse wandelaars, ouderen, hebben wij gezien dat die eigenlijk ruim in de vitamine D zitten. Dus kennelijk, we dachten wel eens, misschien is de huid te oud, en dan kun je wel buiten komen, maar als die geen vitamine D meer maakt, dan maken die uren buiten niet uit. Maar wij hebben in ons vierdaagse onderzoek, hebben we 1100 wandelaars, hebben we bloed geprikt, en gekeken wat is hun vitamine D gehalte. En we zagen inderdaad dat de wandelaars heel goed in de vitamine D zaten in juli. Dus dat zegt natuurlijk niks over de winter.
20: Nee.
27: Maar dus kennelijk is die huid ook van 70 en 80 plussers nog prima in staat om vitamine D te maken. Nou ja, dat gezegd hebben we op deze vraag, is eigenlijk zijn supplementen niet nodig. Zorg inderdaad, dat werd ook al even genoemd, wat extra eiwitten voor je herstel. Hè. Dus neem bijvoorbeeld, we hebben het vaak over producten met eiwitverrijkte producten. Gebruik die na het wandelen. Hè. Ja. Nu is het wel handig, want je moet natuurlijk goed herstellen en de dag daarna weer fit aan de start staan. Maar vooral ook goed drinken. Want wat we al zeiden, er zijn veel mensen die toch uitgedroogd zijn. Die moeten 's avonds echt wel bijdrinken om de volgende dag weer goed gevuld aan de start te staan. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. Dus eiwitten en goed drinken.
20: Ja, ik begreep ook dat heel veel mensen moeite hebben om genoeg te eten tijdens zo'n wandeltocht. Waar komt dat door?
27: Ja, er zijn een paar dingen eigenlijk. Dat komt enerzijds omdat je al vrij veel moet drinken. Dat kennen we ook op hete dagen. Als mensen veel water drinken, andere dingen drinken, dan heb je al een gevoel van vol zitten. Dus dan is het hongergevoel een beetje weg. Dus dat speelt ook tijdens zoiets als een vierdaagse, waar je redelijk wat moet drinken. Ja. Maar ook de matig intensieve inspanning heeft ook een effect op de doorbloeding van je maag-darmgebied. En daarmee ook op de afgifte van bepaalde hormonen, waardoor je ook minder hongergevoel hebt.
20: Ja.
27: Dus het zijn eigenlijk twee redenen, maar dat neemt niet weg dat je toch moet eten.
20: Nee. Frans, antwoord op de vraag is, supplementen zijn eigenlijk niet nodig. Wel genoeg eten. Herkent u dat het soms lastig is om te eten tijdens zo'n vierdaagse?
28: Nee, ik heb de gewoonte aangeleerd om iedere 10 minuten een nootje te eten, een stuk gedroogd fruit en twee keer gewoon goed te eten.
20: Ja.
28: En voldoende water is, ik drink meestal 3 liter, nou, dat lijkt voor mij voldoende.
20: Ja.
28: Mag ik nog iets voor een vriend vragen?
20: Ja.
28: Die slikt medicijnen tegen hoge bloeddruk en hoge cholesterol. Ik hoor net dat de bloeddruk door inspanning te laag of het kan worden. Is het aan te raden om deze medicatie tijdens de vierdaagse dan tijdelijk stop te zetten voor 4 dagen?
27: Nee, dat zou ik zeker niet doen. Kijk, de bloeddruk verlaagt tijdens de inspanning niet. Sterker, tijdens inspanning neemt de bloeddruk toe. Maar wat we weten is, als je regelmatig inspanning verricht, bijvoorbeeld zo'n training als een vierdaagse, dan kan het op termijn zo zijn dat dat effect heeft op de bloeddruk en dat je bloeddruk daardoor wat daalt.
20: Yeah.
27: Wat we wel gezien hebben, en dat, ik weet niet of uw vriend ook plaspillen slikt, wat we wel gezien hebben is dat best veel mensen, als ze de vierdaags lopen en het is heel warm, dat ze bijvoorbeeld plaspillen wat halveren, omdat je en heel veel transpireert en de plaspillen, en we al weten dat heel veel mensen uitdrogen. Dus dat je daar iets in varieert. Daar zijn wel mensen die daar zelf eigenlijk al stappen in nemen.
20: Ja.
27: Maar dat gaat echt alleen om de plaspillen en niet om andere hoge bloeddrukmedicatie.
20: Dank Frans Vermast voor uw vraag. Ja, Koen Aarsma, als spraakmaker mag je ook altijd een vraag stellen. Welke vraag is dat?
22: Ja, niet één over de vierdaagse, want daar ben ik voor uitgeloot.
20: Ja.
22: Ik werk in een mooi park bij Instituut Klingendaal. En er wordt altijd getipt dat het heel goed is om ook wandelend je meetings te doen. Dus daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar, van iemand die er echt verstand van heeft. Wat daar nou de pro's, maar ook de cons van zijn. Misschien dat bepaalde meetings beter daarvoor geschikt zijn dan andere. Maar waarom is wandelend meeten zo goed?
27: Nou, dat zit hem eigenlijk in het feit dat we zeggen, we zeggen bewegen is heel goed. Hè? Daar hebben we allerlei redenen voor dat het goed is voor je lichaam. Maar lang zitten is ook slecht. Dus als jij een uur gaat sporten 's avonds, maar je zit de hele dag, dan ben je eigenlijk nog steeds relatief slecht bezig. Dus zeggen we, onderbreek dat zitten. En een van de manieren om dat zitten te onderbreken is bijvoorbeeld om meetings wandelen te doen. En dat is een van de manieren. Dus ja, en wat... welke meetings je dan wandelend zou kunnen doen, dat is natuurlijk een beetje aan jezelf. Als het hele pittige, ingewikkelde gesprekken zijn en je denkt, nou, dan wil ik iemand toch beter in de ogen kunnen kijken. Of,
20: dat is meer inhoudelijk. Ja. Maar dat is, je ziet gewoon eigenlijk sowieso dus het beste als het even kan.
22: Ja, om, dan bewegen is beter dan stilzitten. Ja. Dat is natuurlijk
27: dus het
22: helder.
27: Is dat zitten onderbreken. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste gedurende de dag.
22: En,
27: dat
22: kan en naast niet... elkaar lopen, vind ik ook, doet ook iets met je gesprek. Dat is anders dan tegenover elkaar zitten.
20: Ik zie dat nog iemand vraagt, helpt een handdoekje in je nek tijdens de hitte?
27: Ja, een koud handdoekje. Als je dat handdoekje regelmatig verkoelt, zeg maar, vernat maakt en verkoelt en dan in je nek of je lichaam. Kijk, waar het om gaat, is dat er, als er vocht op je huid, dus het handdoekje kan koelen direct.
22: Kijk, dat is anders dan tegenover elkaar zitten.
20: Ja. Ik zie dat nog iemand vraagt, helpt een handdoekje in je nek tijdens de hitte?
27: Ja, een koud handdoekje. Als je dat handdoekje regelmatig verkoelt, zeg maar, vernat maakt en verkoelt en dan in je nek of je lichaam. Kijk, waar het om gaat, is dat er, als er vocht op je huid, dus het handdoekje kan koelen direct. Warmte opnemen eigenlijk als het

0: of vocht wat je aanbrengt van de buitenkant.
1: Ja.
0: Op het moment dat het gaat verdampen, onttrekt het warmte aan je lichaam.
1: Ja. Dank Maria Hopman, hoogleraar integratieve fysiologie aan het Radboud UMC, voor het beantwoorden van al onze vragen over wandelen. Tot zover dus deze editie van Zijn er nog vragen? Morgen is er een nieuwe en dan gaat het over orkanen. Want ook al is het orkaanseizoen officieel vorige maand al begonnen, de piek van de storm in het Caribisch gebied ligt eind augustus, begin september. In Azië hebben ze net storm Bavi achter de rug, die grote schade heeft aangericht in China, Taiwan en op de Filipijnen. Heeft u vragen kortom over orkanen? Mail ons op spraakmakers@kro.ncrv.nl. En u kunt ook nu nog even bellen met onze redactie. Ze zitten tot 11:30 naast de telefoon. Met het welbekende nummer kunt u bellen dan 0800 1101.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Met natuurlijk uitgebreid verslag van de halve finales. Vanavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken, Engeland-Argentinië.
3: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Ster. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
6: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
11: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we al.
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Begon jouw dag met ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
14: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: NPO Radio 1, 11 uur.
3: Roos Abelman.
1: Als we het over de wereldorde hebben, dan gaat het vaak over de grootmachten. Maar er is ook een belangrijke taak weggelegd voor de middenmachten. En daar zou Nederland er één van kunnen zijn. Hoe dat zit, dat hoort u zo. Nu is de NOS-journaal met Dorien Bouwman.
18: Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. De Verenigde Staten en Iran voerden ook vannacht weer aanvallen uit. Contact nu met correspondent Daisy Moore. Daisy, Iran spreekt dus van burgerdoden. Wat zegt dat land daarover?
19: Ja, een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het vanochtend tenminste over 30 burgers die zijn gedood tijdens de Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen. Ook zouden daarbij bijna 300 mensen gewond zijn geraakt, zei diezelfde woordvoerder. En de autoriteiten maakten vanochtend bekend dat bij nieuwe aanvallen vannacht 7 militairen zijn gedood. Het zou zijn gebeurd bij een slaapverblijf op een legerbasis in het zuiden van Iran. En Iran zegt hard terug te willen slaan als

0: reactie.
1: En bij wat voor aanvallen zijn die burgers omgekomen?
0: Ja, dat weten we niet precies. Dat wordt er niet bij verteld. Het Amerikaanse leger zegt natuurlijk juist dat het voor nu alleen militaire doelen aanvalt en geen burgerdoelen. Vannacht ging het volgens de VS om tientallen militaire doelen, vooral aan de zuidkust van Iran. En dat is de afgelopen dagen ook wat we horen. Het doelwit is dan volgens hen raketinstallaties, drones, schepen. Maar dat is eigenlijk allemaal onmogelijk te verifiëren van een afstand. Wat we wel weten is dat in die gebieden natuurlijk ook gewoon Iraanse burgers wonen. Miljoenen mensen. Mensen die werken in de kustgebieden, bijvoorbeeld in de visserij. Dus met zoveel bombardementen dagenlang zullen zij wellicht ook slachtoffer zijn geworden. We hebben ook van Trump gehoord gisteren in een interview met Fox News dat als Iran niet snel aan de onderhandelingstafel komt, hij binnenkort sowieso aanvallen zal gaan uitvoeren op infrastructuur als elektriciteit. Elektriciteitscentrales, bruggen noemde hij. En ook zei dat sowieso de komende nachten zwaardere Amerikaanse aanvallen op Iran zullen worden uitgevoerd. Totdat ik zeg dat het genoeg is, zei hij. Het gaat heel erg worden, voegde hij daar nog aan toe.
1: Ja, en die zware aanvallen die zijn er nu al dagenlang. Een eventuele oplossing is nu misschien nog verder weg.
0: Ja, een oplossing was al heel lang erg lastig natuurlijk. En dit maakt het er niet eenvoudiger op. Nu alweer dagenlang deze aanvallen over en weer. Steeds meer doelen, steeds meer plekken, steeds grotere kans op verdere escalatie. Met natuurlijk als urgentste knelpunt de straat van Hormuz. Maar achter de schermen wordt er hard gewerkt. Dus gisteren ook nog weer gepraat met die bemiddelaars die daarbij helpen. Uit de Golfstaten, Oman, Qatar, die er ook druk mee zijn. En dit is natuurlijk ook in hun eigen belang. Want niemand hier in de regio zit te wachten op nog verdere escalatie.
1: Dankjewel, Daisy Moore. Er opent een nieuwe dagopvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om een leegstaand kantoorpand. Mensen die nog geen opvangplek hebben, kunnen daar overdag terecht in de airco. Het Rode Kruis heeft het pand gisteren aangepast om mensen zo goed mogelijk op te vangen.
2: We zijn hier dus nu bezig om de laatste dingen weg te halen. We willen de bureaus en de monitors moeten natuurlijk de deur uit. En we zetten wat water- en wifi-punten neer. We maken het hier zo aangenaam mogelijk. Het is een kantoor, het blijft een kantoor. Maar je kunt hier in ieder geval wel in alle rust de dag doorbrengen.
1: De dagopvang is bedoeld om het aanmeldcentrum veiliger te maken. Vanwege ongeregeldheden besloot het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk om daar te vertrekken. Nu zijn ze weer terug in Ter Apel. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Agenten met afgeschermde gezichten hadden stormrammen en speurhonden bij zich. Het was een actie tegen mensenhandel. Bij een grote droneaanval van Oekraïne zijn 20 Russische schepen geraakt op de Zwarte Zee. 17 daarvan waren olietankers, zegt Oekraïne. Het land valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Daar probeert Oekraïne de Krim te isoleren. Consumenten schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%. Maar mensen schatten het op 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen die gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en 1 persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. Als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. Vermoedelijk kwam de stof vrij bij het laden van het schip. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het laatste seizoen en de cast en crew is erg ontdaan, zegt regisseur Martin Schwab.
3: Echt enorm geschrokken over dit bericht. We zijn enorm verslag. En het was een hele goede acteur. Markant, eigenwijs, eigenzinnig en kon van niets iets maken.
1: Kees Geel kreeg zijn bekendheid bij het grote publiek door zijn rol in de film Simon. Die werd geschreven en geregisseerd door Eddie ter Stal, die ook al 30 jaar bevriend met hem was.
4: Heel duidelijk had hij zijn mening en hij verwachtte ook van de andere kant dat er ook een sterke mening tegenover kwam. Het leek ook altijd al in de kroeg alsof wij enorme ruzie hadden, maar we waren dikke vrienden. En dat ging nogal luid. We komen allemaal een beetje uit de sociale laag waar je niet zo diplomatiek hoeft te zijn, zeg maar.
1: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden.
5: Gaan we naar Helene de Geest bij de ANWB. Helene, waar staan de files nu?
6: Onder andere op de A7, Groningen-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Er wordt aan de weg gewerkt. Op de A12, Arnhem-Duitse grens, ook een file van 3 kilometer voor de Duitse grens door grenscontrole. Op de A12, Arnhem-Utrecht, nu de meeste vertraging, namelijk ongeveer 25 minuten tussen Arnhem en Oosterbeek. Bij Oosterbeek is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. En een ongeluk is ook de oorzaak van de file op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Zoetermeer en Nootdorp. Ook daar ongeveer 20 minuten extra reistijd. Ster.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
10: De hete zomer. Crayon rolluiken.
11: Geluidsoverlast.
10: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
15: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
16: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
19: Roos Abelman.
5: Het is 10:50. We spelen dit half uur natuurlijk ook weer de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geef ik nu alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vandaag. 12 Amerikaanse staten willen de overname van welk filmbedrijf door Paramount tegenhouden?
20: Not all those who wander are lost.
5: Ja, zometeen hoort u het antwoord. En u kunt zelf ook meedoen aan de quiz. U hoeft alleen maar even te bellen met 0800 1101... en dan gaat onze redactie u inplannen. Nu, de wereld verandert in rap tempo. Maar welke kant gaat het op? En hoe zorg je dat Nederland standhoudt in zo'n nieuwe wereldorde? Onze spraakmaker van vandaag, Koen Aartsma, houdt zich bezig met die veranderende wereld. Als geopolitiek onderzoeker doet hij dat en strategisch toekomstvoorspeller bij Klingendaal. Simpel gezegd onderzoek je scenario's voor crisissituaties die kunnen ontstaan in de toekomst. Daarbij kun je ook leren uit het verleden. Misschien ook wel verrast nog worden door de actualiteit. Vorige week lekte uit dat China en Rusland in het geheim al jarenlang ontmoetingen zouden hebben om kennis uit te wisselen. Is dat een scenario dat jullie hadden bedacht?
0: Nou, dat is denk ik ook veel minder verrassend dan dat dan lijkt wanneer dat wordt opgepend door de journalist. Het is natuurlijk heel erg logisch dat die twee landen ook samenwerken. Ze hebben heel veel belangen gemeen. Mm-hmm. En gaan ze elkaar zoeken en vinden. En Rusland heeft iets aan China te bieden. Namelijk, Rusland is nu aan het vechten in Oekraïne. En net als dat wij leren van Oekraïne hoe je nou dat moderne gevecht moet voeren, zo kan China leren van Rusland hoe dat nou wel moet, hoe dat nou niet moet.
5: Ja.
0: En tegelijkertijd heeft Rusland natuurlijk China keihard nodig. Maar het is een heel ongelijke relatie tussen die twee. Dus ik denk dat we ook voorzichtig moeten zijn om meteen daar een soort bondje in te zien.
5: Okay.
0: Er zijn ook heel veel belangenverschillen tussen de twee.
5: Ja.
0: En heel veel redenen waarom Rusland ook heel voorzichtig is om te afhankelijk te worden van China. Ze worden eigenlijk die kant nu opgeduwd, mede ook door ons.
5: Ja, maar het is dus eigenlijk geen nieuws voor een toekomstvoorsteller, hè, zeg jij, in plaats van toekomstvoorspeller. Zoals jullie dit scenario hebben jullie dus al bedacht. De VS is een andere speler natuurlijk waar je nu heel veel rekening mee moet houden. Altijd al, maar misschien nu meer dan anders. Hoe ingewikkeld is het geworden sinds Trump er zit?
0: Zeer. Hij is erg creatief, dus hij is zelf soms ook al dingen aan het doen die dan soms in onze optiek pas vele jaren later bijvoorbeeld misschien zouden kunnen gebeuren. Hij heeft ooit, dat is vorig jaar, dan zeg ik nu ooit, maar zo snel gaat die, die tijd al, heeft hij een keer gezegd: I may do it, I may not do it, nobody knows what I'm going to do. Dus misschien doe ik het, misschien niet. Niemand weet wat ik ga doen.
5: Ja.
0: En dat zei hij vlak voordat hij bunkerbusters gooide op Iran om die nucleaire faciliteiten toen te raken.
5: De allereerste bom, hè, die hij gooide.
0: In die eerste oorlog die Israël en heel kortdaags voerde samen met Amerika tegen Iran. En ik denk dat dat hem goed samenvat en ook wel een beetje het tijdsgevricht waarin we zitten.
5: Ja.
0: En we moeten dus echt uitkijken met weer naar elke laatste uitspraak van Trump die weer veel te serieus gaan wegen. Alleen al de laatste dagen, dan krijg ik ook weer de vragen van de journalisten. Bijvoorbeeld, hij gaat nu de tol heffen bij de straat van Hormuz. Hoe gaat hij dat dan precies doen? Terwijl nu heeft hij het recent weer net ingetrokken, een dag later.
5: Volgens mij een dag later al.
0: Ja,
5: meteen.
0: Een dag later. Dus we moeten echt voorzichtig zijn met die korte termijn en steeds meer weer op die laatste quote reageren.
5: Oké, dus als je naar die toekomstscenario's kijkt, zoals jullie doen.
0: Uitzoomen,
5: precies. Kijken naar de lange termijn. Jullie hebben 8 scenario's geschetst, van een diepe financiële en bestuurlijke crisis door het barsten van de AI-bubbel tot een wereld waarin de VS en China het op een akkoordje gooien met elkaar. Hè, van hoe gaan wij de wereld verdelen samen? Kijk je dan ook naar welke is volgens ons nu het meest waarschijnlijk?
0: Ja en nee. Natuurlijk is het belangrijk om die vraag te stellen. Maar ik vind het eigenlijk nog belangrijk om die vraag zo lang mogelijk uit te stellen. Omdat je eerst moet je in de breedte nadenken over wat er kan gebeuren.
5: Mm-hmm.
0: En vaak zijn we veel te klein in ons denken. Als je gewoon alleen al 2026 pakt, dan hebben we dus Maduro die van zijn bed gelicht werd. We hebben dreigementen rondom Groenland door een bondgenoot.
5: Mm-hmm.
0: We hebben al heel vaak nu de vragen met elkaar gesteld: is die NAVO nog wel houdbaar?
5: Mm-hmm.
0: Gaat die niet spatten? We hebben een oorlog met Iran die eigenlijk door Iran toch meer gewonnen wordt dan door de Verenigde Staten.
5: Mm-hmm.
0: Er is zoveel gaande.
5: Ja.
0: Dus je moet echt uitkijken daarmee.
5: Ja.
0: Met zeggen, wat is nou het meest waarschijnlijk? Want veel van deze events werden als niet waarschijnlijk gezien.
5: Ja.
0: Dus
5: ja,
0: we moeten breder denken. Maar natuurlijk is het belangrijk om ook na te denken over wat denken wij dat waarschijnlijker is. Maar altijd met een slag om de arm.
5: Ja. In alle mogelijke toekomstscenario's is er sprake van die wereldmachten. Hè, China en de VS. Maar jullie zien ook een belangrijke rol voor de middenmachten. En daar wilden wij onze focus op leggen in dit gesprek. Jullie hebben daar eerder ook al een rapport over geschreven. Over die middenmachten. En de Tweede Kamer, heb ik begrepen, heeft je nou ook uitgenodigd om hierover te komen praten. Over wat jullie dan opgepend hebben daarover. Laten we eerst maar eens even die term definiëren. Wat is een middenmacht?
0: Er zijn verschillende definities, maar hoe ik een middenmacht zie, wat dat is dus eigenlijk geen grootmacht en geen kleine macht. Het zit er tussenin.
5: Mm-hmm.
0: Dus het is iets relatiefs. En dat zijn dus landen die wel degelijk substantiële invloed kunnen hebben op dat wereldtoneel.
5: Okay.
0: Maar niet op zichzelf in staat zijn om dat wereldtoneel echt naar hun hand te zetten. Is
5: Iran dan een goed voorbeeld daarvan?
0: Iran is zeker een middenmacht, een militaire middenmacht zou ik zeggen. En die laat ook heel goed zien hoeveel macht je kunt oefenen door jouw geografie slim in te zetten, door jouw militaire capaciteiten slim in te zetten. Maar ik vind bijvoorbeeld ook Rusland in zekere zin een middenmacht, waar veel mensen Rusland als een grootmacht zouden klassificeren.
5: En waarom is dat de middenmacht?
0: Nou, omdat Rusland toch veel meer minder dan China en de Verenigde Staten, die wat mij betreft echt grootmachten zijn, over veel minder substantiële capaciteiten toch beschikken. Dus militair is het een grootmacht, maar economisch is het zo groot als Italië bijvoorbeeld. Wat wel heel belangrijk is, is nabijheid. Rusland is nabij ons, dus daarmee is het wel een regionale grootmacht.
5: Worden ze iets groter voor ons dan voor anderen?
0: Ons wat groter, dat is ook iets. Dat zegt iets over perspectief.
5: Ja, Maria Hopman.
2: Ja, want welke landen klassificeer je dan als kleine macht? Bijvoorbeeld welke Europese landen zouden daaronder vallen?
0: Ja, dus veel landen. België is dan net een kleine macht bijvoorbeeld. Hè, maar het is er maar hoe je naar kijkt. En Nederland, oké, misschien ben ik subjectief. Mm. Maar Nederland haalt bij ons net de lat wel. Dus Nederland is een kleine middenmacht.
5: Ja, zo'n mooi bruggetje, want ik wilde nu inzoomen naar ons eigen land. Want Nederland is dus net volgens jullie een middenmacht.
0: Ja.
5: Gebaseerd waarop?
0: Nou, dus we zijn inderdaad gaan kijken naar verschillende capaciteiten. Militaire capaciteiten, diplomatieke capaciteiten en ook economische capaciteiten. Mm. En dan zie je dat Nederland best wel goed scoort als je dat allemaal bij elkaar op gaat tellen. Ja, dus we hebben een grote economie. Hè. We zijn nummer 17 of nummer 18, dat varieert een beetje in de ranking. Mm-hmm. We zijn zeer innovatief. We zakken dan bijvoorbeeld in zo'n lijstje, daar maken we ons druk om, maar we staan nog steeds in de top 10.
5: Ja, want heel veel geld hebben we de laatste jaren niet uitgegeven, toch, aan wetenschappelijk onderzoek. En
0: Dus moet het beter? Absoluut. Blijven wij een middenmacht? Dat is onzeker, dat vraag ik me ook af. Relatief neemt onze macht ook af. En dat is ergens ook gewoon heel, heel logisch. Met een hele hoop landen die natuurlijk aan invloed aan het winnen zijn. Uit het zuiden van onze wereld met name. Maar er is wel degelijk heel veel wat we ook wel hebben. We hebben grote bedrijven zoals ASML, waar toch de hele wereld ook van afhankelijk is.
5: Ja.
0: Dus we hebben ook een hele hoop wel. En we hebben natuurlijk ook de Europese Unie en de NAVO. Mm-hmm. Natuurlijk is er veel te doen over de NAVO. Maar nog steeds is dat wel het meest machtige bondgenootschap.
5: Ja.
0: En er is geen ander militair bondgenootschap dat in de buurt komt.
5: En die bondgenootschappen die tellen dus ook mee voor
0: daarmee kun je ook invloed uitoefenen. Wij kunnen binnen de Europese Unie en via die Europese Unie invloed uitoefenen op het wereldtoneel.
5: Ja, nu hoor ik ASML heel vaak voorbij komen als het gaat over Nederland en dat we wat in de melk te brokkelen hebben, geopolitiek gezien. Maar hebben we ook meer dan ASML eigenlijk?
0: Er zijn veel meer innovatieve bedrijven en instellingen. TNO is ook een heel mooi voorbeeld. Daar komt ook heel veel innovatie uit voort. En weer verschillende bedrijven die daar ook uit gestart worden.
5: En er wordt geopolitiek ook wel echt zo gezien door andere landen. Zo van, daar is Nederland echt buiten.
0: Er is een reden waarom de Russen, de Chinezen en ook anderen hier spioneren. Er is hier een hele hoop kennis en expertise te halen.
5: Ja. Ja, ja. En ik zei het net al, de Tweede Kamer nodigt jullie dan uit, hè, om te komen praten over het rapport. Wat kunnen ze daar nou van leren dan? Wat kan Den Haag daaruit leren?
0: Nou, wat denk ik heel belangrijk is de afgelopen jaren hebben we als Nederland best wel veel geleund op die Europese Unie en op de NAVO. En als je ook kijkt naar de antwoorden van onze regering, hoe we dingen aan moeten pakken, dan zie je heel vaak dat het antwoord is, dat doen we via de NAVO of dat doen we via de Europese Unie.
5: Yeah.
0: En ik denk dat dat heel waardevol is en daar moeten we in blijven investeren. Maar andere middenmachten en ook dat veranderende wereldtoneel laten ons wel zien dat er ook andere strategieën zijn die belangrijk zijn om stand te houden op dit wereldtoneel. Dat je niet te veel leunt op één bondgenootschap of op een aantal spelers. En dat zie je nu met de Verenigde Staten ook.
5: Yeah.
0: Die zetten ons enorm onder druk waar het bijvoorbeeld ASML betreft, maar ook bijvoorbeeld nu recent internationaal strafhof, hè, waar ze toch een mening over hebben die haak staat op die van ons. Namelijk, zij willen hem eigenlijk ontbinden.
5: Ja, dat is vandaag in dit nieuws, hè, dat Amerika daar echt nu openlijk op in heeft gezegd. Ik geloof dat Marco Rubio daar een speech over heeft.
0: Ja, zij zien dat echt als een geopolitiek wapen wat tegen Amerika ingezet kan worden.
5: Ja.
0: Dus dat je via het recht probeert een grootmacht te raken.
5: Ja.
0: En dat wil hij koste wat het kost voorkomen.
5: Ja.
0: Dus je ziet dat hier zo'n relatie met één zo'n partij ook op gespannen voet kan staan.
5: Mm-hmm.
0: En daarom is het belangrijk dat we, en dat is misschien een moeilijke term, maar toch belangrijk, moeten multi-alignen ook.
5: Multi-alignen?
0: Ja, dus dat je niet leunt op één bondgenootschap.
5: Ja.
0: Maar dat je dus met verschillende landen je relaties probeert te voeren.
5: Maar en betekent juist ook dat
0: met
5: dan ook
0: opkomende
5: dat je
0: machten
5: dus,
0: zoals India bijvoorbeeld.
5: Ja, precies. Je moet dan dus uit dat Westen, want daar zitten we al.
0: Te vaak
5: in.
0: Zeggen wij dat we met de like-minded landen of met de Europese landen of met het Westen moeten samenwerken.
5: Yeah.
0: Maar je moet veel meer op een bepaald issue waar jij gemeenschap hebt met een ander.
5: Yeah.
0: Dus klimaatverandering, daar kunnen we op werken met de Chinezen, maar niet mee samenwerken met de Amerikanen op dit moment. Dus op die manier zul je per onderwerp met verschillende coalities moeten gaan werken.
5: Yeah.
0: En dat is denk ik heel erg belangrijk.
5: En dat moet eigenlijk meer dan nu.
0: Ja, dat kan veel meer.
5: Ja, ja. Maria Hopman?
2: Ja, ik vroeg me nog af, want je schetst dan verschillende scenario's. Hè? En koppel je daar dan ook concrete maatregelen aan? Wordt er ook op geacteerd, zeg maar, op die scenario's? Of is het puur afwachten welk scenario het over 10 jaar geworden is? Of Hoe moet ik dat zien?
0: Nou, zo'n scenario heeft verschillende nutfuncties. En één daarvan is dat het ons denken strekt. Dat we dus opeens wel kunnen nadenken over een situatie waarin Amerika Groenland aan gaat vallen. Wat we nu opeens met z'n allen voorstelbaar vinden. Maar een jaar geleden vonden we dat een hele rare gedachte. Dus door zo'n scenario al eerder te uiten, kunnen we al ons denken strekken. Hoe zouden we ons daar dan toe willen verhouden? Wat zouden we dan in het hier en nu al kunnen doen? Of wat zouden we kunnen doen wanneer zoiets plaatsvindt? En dat gesprek is denk ik heel belangrijk. En om op die manier ook een strategie te vormen die dus niet toekomstproof is, maar toekomstenproof.
5: En dan zeggen jullie dus meer spreiden in alle opzichten. Dus economisch, diplomatiek. Noemen ze eventjes één advies wat je dan zou geven?
0: Nou, dus onmisbaarheid. Dus je kunt op verschillende manieren als middenmacht invloed uitoefenen. En één is door ergens op onmisbaar te zijn. En ik denk dat we daar misschien wel te veel op leunen. En je vroeg het al, Roos, namelijk ASML. Hè? Dus misschien leunen we wel te veel op één zo'n bedrijf. Stel je toch eens voor dat dat bedrijf opeens toch niet meer zo innovatief blijkt te zijn, want ergens anders komt er toch een concurrent. Of het wordt weggehaald. Wat zou dat wel of niet betekenen? Dus risicospreiding is in die zin heel belangrijk. En Taiwan geeft ons daar al een aantal signalen voor. Taiwan is superbelangrijk voor chips. Dus TSMC, een Taiwanese bedrijf, is echt marktleider by far. Maar stel je toch eens voor dat dat wegvalt. Nou, dan heeft Taiwan opeens geen poot om meer op te staan.
5: En dan zou je dus zeggen in het advies aan de Kamer, investeer meer in innovatie. Zorg ervoor dat er andere bedrijven ook zo groot kunnen worden in dit land als ASML.
0: Zeker, onder andere. En voer dus, hoe zal ik dat zeggen? Wed dus niet op één paard, maar op meerdere paarden. Dat is denk ik ook heel erg belangrijk daarin.
5: Tot slot, op één paard waar we heel vaak op wedden, dat is de EU. Kan de EU aan zich een grootmacht worden?
0: Dat kan. Dus zo'n scenario kan je maken. Het probleem is alleen, wie is de Europese Unie? Daar zit toch een ingewikkeld. Uiteindelijk zijn dat toch 27 lidstaten die ook met elkaar aan het bakkeleien zijn. Dus de EU is een heel interessant project wat ook heel atypisch is. Mm-hmm. En dat kan voor enorme positieve verrassingen leiden. Ja. Maar ook hele negatieve. Want we kunnen ook juist klem met elkaar komen te zitten.
5: Ja, moet je ook aandacht voor hebben. Maar vooral is dus de boodschap onderaan de streep spreiden.
0: Spreiden.
5: Ja, dankjewel Koen Aartsma, geopolitiek onderzoeker en strategisch toekomstverkenner bij Klingendaal.
18: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
5: Simon Evers uit Amsterdam, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
5: U bent 70 lentes en u bent gepensioneerd rabbijn.
3: Klopt ook.
5: En wat u doet, begrijp ik nog steeds, is u bezoekt gedetineerden.
3: Klopt, ik ben justitierabbijn.
5: Ja, wat houdt dat in?
3: Ik bezoek Joodse gedetineerden. Zoals ook bij justitie is er een pastoor en een dominee. Zo is ook een rabbijn voor de Joodse gedetineerden. En ik zit regelmatig in de gevangenissen her en der in Nederland.
5: Oh ja.
3: Maar ik heb gelukkig een pasje waarmee ik ook weer uit mag.
5: Ja. Maar dan voert u gesprekken met ze?
3: Gesprekken,
5: over de geest?
3: Ja, precies.
5: Ja, over de vragen des levens. Buren.
3: Ja. Vaak heb je gedetineerden ook die alleen Hebreeuws spreken. Dan kan ik Hebreeuws met ze spreken. Dat maakt het ook makkelijker voor ze. Dus op die manier probeer ik mensen iets te helpen in een moeilijke situatie.
5: Ja. En wat doet dat werk met u?
3: Het geeft heel veel bevrediging. Ja. Goed werk.
5: Ja, mooi dat u dat doet. Nu moet u de geest voor iets anders inzetten. Ik ben hier voor een spelletje vandaag.
3: Ja.
5: De hoogste score tot nu toe is die van gisteren, dinsdag. 15 punten neergezet door Frederik van Houten uit Nijmegen. Ik wens u heel veel plezier bij de pogingen hem te verslaan.
3: Dank u wel.
21: Awkward voor Tienje, Laval scoort ook een penalty.
22: Onhoudbaar voor Maignan.
21: A glimpse, just a glimpse of the World Cup final.
22: Olmo en Pedro Porro. Het is 2-0 voor Spanje.
23: Madre mía, qué locura, papa. Estamos en una final del Mundial, tío. Nuestra segunda final en la historia.
21: It's happening for Spain. Look at those wild.
5: In Dallas plaatste Spanje zich gisteren als eerste land voor de finale van het WK voetbal door met 2-0 te winnen van Frankrijk. Vraag 1. Wie scoorde de 3-0 voor Spanje die direct werd afgekeurd vanwege buitenspel?
3: Lamal.
5: Ja, dat is goed. Hij werd 4 jaar geleden ook al Europees kampioen met Spanje. Hij was toen 16 en de jongste speler ooit op het EK. Nog even een leuk weetje. Vraag 2 dan. Spanje staat voor de tweede keer in de finale van het WK. Wanneer was de vorige keer?
3: 2004?
5: Nee, 2010. Toen werd de finale met 1-0 gewonnen van Nederland door een doelpunt van Andres Iniesta. Doet nog steeds zeer na al die tijd. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar.
24: Het is voor criminelen een gouden handel, zo ziet de douane.
25: Kijk, je hebt meteen beet.
26: Nederland is namelijk een interessant land voor smokkelaars.
27: Het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit.
5: De douane gaat strenger controleren op de illegale handel in welk product?
3: Sigaretten.
5: Ja, dat is goed. Door meerdere accijnsverhogingen op rij is de handel in illegale sigaretten flink toegenomen. Vraag 4 dan. Hoeveel illegale sigaretten zijn in de eerste 6 maanden van dit jaar in beslag genomen?
3: 9,6 miljoen.
5: 106 miljoen, iets meer.
3: Ja.
5: Ja. De douane gaat onder andere camera's, drones en een slim sigarettensloffen-algoritme inzetten. Wat dat mogen zijn. We gaan naar vraag 5 en laat een fragment horen. Ik wil nu weten wie hier aan het woord is.
1: I think so far the tour was perfect for me, for the team. And today I had similar legs at the finish, completely destroyed. But yeah, I enjoyed the day.
5: Ja, dat is goed, de Sloveense renner. Hij won gisteren de 10e Tour-etappe. Deze vraag kent een vervolgvraag. U kunt daarmee natuurlijk extra punten scoren. Als u de makkelijke kiest en u heeft hem goed, krijgt u 1 punt. En voor de moeilijke 2.
3: Gaan voor de moeilijke.
5: Hoeveel seconden voorsprong had Pogacar gisteren bij de finish?
3: 45.
5: 44. Net 1 seconde te weinig. Het was de tweede ritzege van Pogacar. Vorige week won hij de eerste bergetappe op de Tourmalet. We gaan naar de hintsvraag. Gaat ze daarover een onderwerp uit het nieuws? De vraag erbij is, wat bedoelen we?
4: 4. Ik zie mijn plan wel zitten.
6: 3.
4: Nu ben ik echt iets op het spoor.
6: 2.
4: Ik heb slecht nieuws voor mensen met een rugzakje.
3: Ah, je mag geen tas op je stoel naast je zetten in de trein.
5: Ja, dat is goed, zie ik aan de jury. Ja, het antwoord was NS, maar trein was ook goed. Voor 1 punt hadden we nog van mij mag straks een tas niet meer op een lege stoel staan. Dat was ook stand.nl. Vandaag het onderwerp voor 4 punten. Ik zie mijn plan wel zitten. Het gaat natuurlijk erom dat mensen kunnen zitten. En de NS, ja, die vindt het een goede regel die ze in gaan voeren. Nu ben ik echt iets op het spoor. Nou ja, het bedrijf denkt dat zo meer zitplaatsen beschikbaar komen in de trein. En het is ook een nieuw plan. Eens even kijken. 5 punten in de factor. Dat betekent 4 vragen goed zijn er nodig. Minstens in het kanonnenmank op te gaan. Daar gaan we.
18: De Nationale Nieuwsquiz.
5: Tata Steel moet beginnen met de sanering van welk restproduct?
3: Slakken.
5: Staalslakken, zocht ik. Ja, na meer dan een eeuw zijn er geen grenscontroles meer tussen Spanje en welk gebied?
3: Gibraltar.
5: Ja, hoe heet het festival dat morgen in Lichtenvoorde begint?
3: Zwarte Cross.
5: Ja, Nederlanders hebben het gevoel dat de inflatie rond de hoeveel procent is?
3: 8%.
5: Ja, in Duitsland wordt gezocht naar een gestolen vrachtwagen vol met wat?
3: Emmentaler.
5: Ja, de kaas. Hoeveel procent van alle stroom in Nederland gaat op aan het datacentrum van Microsoft?
3: 1%.
5: Ja, 12 Amerikaanse staten willen de overname van welk filmbedrijf door Paramount tegenhouden?
3: Warner Bros.
5: Ja, was de hintsvraag. Hoe heet de Italiaanse zangeres die zondag gaat optreden voor de WK-finale?
3: Geen idee.
5: Laura Pausini. Welk Belgisch festival mag geen vuurwerk afsteken vanwege de droogte? Tomorrowland, het skelet van een T-Rex. Gas is geveild voor een recordbedrag van hoeveel miljoen dollar?
3: 50 miljoen.
5: Ja, welke Amerikaanse minister opende gisteren de aanval op het internationaal strafhof?
3: Rubio.
5: Ja, welke gemeente is bezig om 55 eeuwenoude mijnschachten te saneren om verzakking te voorkomen?
3: Sittard.
5: Nee, Kerkrade. Ja, maar geen zorgen, want u heeft genoeg vragen goed beantwoord in het kanon. Heeft u meegeteld?
3: Geen idee.
5: Nee, het waren er 8 goed.
3: Okay.
5: En de 5 punten in de factor, dus 40 punten. Okay. En daarmee gaat u de komende 24 uur, zeg ik altijd maar, aan kop. Pakken ze u niet meer af. Dank u wel voor het meespelen, Simon Evers. Dank Koen Aartsma, dat hij spraakmaker wilde zijn. Weer strategisch verkenner en geopolitiek onderzoeker bij Instituut Klingendaal. En dank nogmaals ook Maria Hopman, hoogleraar integratieve fysiologie aan de Radboud UMC, voor het beantwoorden van al onze vragen over wandelen. Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1, de zomereditie met vandaag Wieger Hemmer. Als presentator Wieger Hemmer, goedemorgen, wie is jouw gast?
7: Goedemorgen, ik ga zo dadelijk praten met Ulysse Elian. Hij is Tweede Kamerlid voor de VVD. Dat gaan we doen precies 5 jaar geleden is het, hè, dat Peter R. de Vries overleed. En wat is de impact nog steeds voelbaar ook op onze rechtsstaat? Daar gaan we over praten.
5: Dat zometeen is om 11:30. Ik dank u voor het luisteren naar Spraakmakers. Morgen zijn we er weer. Nu het NWS Nieuws met Dorien Bouwman.
8: Ah. Dit was een programma van KRO NCRV.
18: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
9: Medewerkers van de Antwerpse haven zijn ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel. 1 persoon ligt op de intensive care. In totaal werden er 155 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Uit een container lekte waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. De afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel luchtaanvallen over en weer. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. En de bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag is de airco belangrijker. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit. Bij 30 graden ook de roltrap naar boven.
10: ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog een ruime 50 kilometer file. De meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen. Zowel heel veel vertraging op de A7 van Groningen naar de Duitse grens. Tussen Oudeschans en de Duitse grens is de vertraging een half uur. Er wordt daar gecontroleerd, maar er wordt ook aan de weg gewerkt. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Zevenaar tot de grens ook ruim 10 minuten oponthoud. En op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Oosterbeek is de linker rijstrook dicht door bergingswerkzaamheden en daar sta je ook 10 minuten in de file.
18: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Wieger Hemmer.
11: Dames en heren, goedemorgen. Het is vandaag precies 5 jaar geleden dat misdaadverslaggever Peter R. de Vries is overleden. 9 dagen ervoor neergeschoten in Amsterdam na een uitzending van RTL Boulevard. De Vries was vertrouwenspersoon voor Nabil B., kroongetuige in het Marengo-proces. De grootste strafzaak in Nederland ooit rond spil Ridouan Taghi. Een proces waar geen eind aan komt en dat ons rechtssysteem uitput. Om niet te zeggen uitholt. Een woord dat telkens terugkomt in het gevecht van onze rechtsstaat met criminelen. Ondermijning. Die raakt alles en iedereen. Blijkt ook uit een recent rapport in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Maar als de scheidslijn tussen onder- en bovenwereld vervaagt, vergaat daarmee langzamerhand onze manier van samenleven, die uiteindelijk gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Heeft de overheid nog grip en gezag nu het zo wordt uitgedaagd? Daarover ga ik praten met Ulies Elian, Tweede Kamerlid voor de VVD. U gaat onder meer over veiligheid en migratie ook. Meneer Elian, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: U was net Tweede Kamerlid. 31 maart was dat, werd u geïnstalleerd, 2021. Toen Peter R. de Vries vermoord werd op 6 juli. Hij was voorvechter van de rechtsstaat, dat kunnen we echt zeggen. Net als bijvoorbeeld advocaat Wiersum. U bent dat ook. Zij hadden geen persoonsbeveiliging. U hebt dat wel. Denkt u wel eens, wat als ik het niet zou hebben?
12: Ja, dat natuurlijk denk je dat wel eens. Omdat, kijk, het lastige is, je mag nooit te veel zeggen over hoe dat dan allemaal werkt en zo. Maar wat ik erover kan zeggen, het is allemaal A, geen pretje. En B, je weet dat als de dreiging dermate hoog is, dat die persoonsbeveiliging echt nodig is. Omdat anders jou iets kan overkomen. Ik krijg ook best wel vaak de vraag van mensen van, die het dan zien van, oh ja, wow, is het dan zo erg? En dan denk ik altijd, ja, wat moet ik daar nou precies op zeggen?
11: Nou,
12: ja.
11: U kunt in uw leven in ieder geval niet meer improviseren. Zomaar wat doen. U moet alles overleggen. Leven met de agenda.
12: Zeker. Dus je hebt allerlei vormen van persoonsbeveiliging. Ik zit in het zwaarste. Dus ja, je mag niks zonder dat er mensen om je heen zijn. En dat heb ik al jaren. Ja, en dat gebeurt alleen als de informatie zodanig is dat je je ook echt zorgen moet maken. Dus in mijn geval is het heel simpel. De georganiseerde criminaliteit wil mij uit de weg hebben. En soms, het lastige is alleen, je hoort niet altijd precies welke informatie er dan wel of niet is. Dat speelde natuurlijk toen de tijd bij Peter R. de Vries ook. Het blijft een heel ingewikkeld iets waar natuurlijk wel veel veranderd is. Maar ik moet wel ook, natuurlijk denk je ook wel, had Dirk Wiersum of Peter R. de Vries, hadden ze maar iets van maatregelen gehad, dan hadden ze misschien nog geleefd. Ja.
11: Wij moeten praten. Dit is de zomereditie van Sven op 1. Ja, u zegt, lang niet alle informatie krijg ik ook.
12: Nee.
11: Bent u daar blij mee ook? Dat u niet alle informatie, of zegt u, ik heb informatiehonger en ik wil eigenlijk alles weten?
12: Nou ja, je ziet dus, nadat Peter vermoord werd, kwam natuurlijk het OVV-rapport. Zijn zoon Royce de Vries heeft publiekelijk ook best wel wat gezegd. Onno de Jong. En het bleek dat Peter niet helemaal goed geïnformeerd was over de aard van de dreiging en wat er nou speelde. En er wordt heel vaak gezegd, ja, hij wilde geen persoonsbeveiliging. Waar ik me overigens in zekere zin ook nog wel iets bij kan voorstellen. Maar het is de vraag, is hij goed meegenomen in wat er aan de hand was? En dat blijft altijd heel, dat blijft een heel ingewikkeld iets. Bepaalde informatie is opsporingsinformatie. Alleen als je tegen iemand, als je in een gesprek raakt met iemand over of je wel of niet persoonsbeveiliging moet hebben, dan zul je toch iets van, dan moet je iets van context schetsen. Dus dat blijft een heel, dat blijft een ingewikkeld fenomeen. Ik zie wel dat er veel veranderd is. Ik zie wel soms. Ik zie nog steeds dat het onder druk staat. Ik zie nog steeds dat met name ook de capaciteit van de persoonsbeveiligingsdiensten nog altijd niet op orde is. En dat verbaast mezelf best wel.
13: Had u de keuze overigens? Is het een keuze om ervoor te kiezen of om het te laten passeren, die extra beveiliging die u krijgt?
12: Kijk, volgens mij kun je als je wilt, kun je aan het einde van de dag zeggen, laat maar zitten. Alleen, ik heb dat nooit overwogen, maar tegen mij werd ook gezegd, dat is gewoon echt buitengewoon gevaarlijk. En in mijn geval speelt natuurlijk ook nog een heel enge overlap, dat het de georganiseerde misdaad is, maar ik natuurlijk ook in het vizier van het Iraanse regime ben. En beiden gebruiken elkaar. Dus ik probeer nooit al te veel na te denken over waar de dreiging precies vandaan komt. Maar je hoort natuurlijk soms wel eens wat. Ja, zeker de grootste gedetineerde criminelen van Nederland. Ja, die zijn verschrikkelijk boos op mij.
13: Ja.
12: Dat is duidelijk.
13: Maar u blijft vechten en u blijft spreken. On bended knee is no way to be free, was het motto van Peter R. de Vries. In zekere zin misschien ook al van u.
12: Ik moet vaak denken aan die toch hele beroemd geworden uitspraak van hem, omdat die voor mij heel dubbel is. Dus aan de ene kant is het, wij buigen niet voor degenen die ons willen onderdrukken of willen intimideren. Maar voor mij is het ook heel dubbel, want soms voel ik me dus wel zo, omdat ik ben mijn vrijheid kwijt. Dus het is heel dubbel. Dus ontbend het niet. Soms denk ik wel eens, ja, maar ja, het is helemaal niks leuks aan mijn leven, heel eerlijk gezegd. Ik mag niks, je moet alles van tevoren bedenken. Je zit continu in gesprekken over, kan dit wel, kan dit niet? Hoe gaat het nu omhoog, de dreiging? Is het weer een beetje rustiger?
13: En zei net, ik pik dat er toch even uit, er is niks moois aan mijn leven.
12: Nee, ik vind wel dat, of ja, niks moois, dat klinkt dan weer zo zwaar. Maar ja, kijk, in mijn leven is ik sta onder die zware persoonsbeveiliging. Ik heb prachtig, kijk, vooropgesteld, ik mag prachtig werk doen. Ik mag lid zijn van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ik mag in die prachtige rol Nederland dienen. Dus ik vind dat ontzettend eervol. En elke dag dat je iets nuttigs kan doen, is een mooie dag. Maar als ik kijk naar mijn leven, ik ben door dit alles, het heeft een grote impact gehad op mij. Het heeft mijn gezin is daardoor ook uit elkaar gevallen. Als ik kijk naar mijn familie in brede zin, nou, er woedt een oorlog in Iran. Als het nu allemaal mislukt, ga ik mijn familie daar denk ik ook nooit meer zien.
13: Mijn gezin is uit elkaar gevallen. Uw vrouw kon er niet mee omgaan dat ze u moest delen met de beveiligers. Ja, dat klinkt even heel raar, maar ik denk dat het daar dan op neerkomt.
12: Nou ja, laat ik het zo zeggen. Het heeft een gigantische impact op je gezin. Zeker ook als je kinderen hebt. Je vraagt echt, je trekt je hele omgeving erin mee. En nou ben ik natuurlijk ook nog, ja, ik zeg daar nooit zoveel over. Maar dan moet je ook nog voorstellen dat als je met mij bent, dan heb je ook nog een vrij vreemde man en ook nog een vreemde schoonvader. Ja, mijn vader leeft op dezelfde manier als ik.
13: Efshin Elian.
12: Dus mijn vader en ik ga één keer per jaar of zo ergens koffie drinken. Maar dat is helemaal niet grappig als wij dat gaan doen. Dat is, dus de impact is gigantisch. Dus er is niks moois aan mijn leven. Jawel, ik heb prachtige kinderen en ik heb prachtig werk en ik ben gezond. Ja. Maar het is wel, en dat dan komen we weer terug, on bended knee is no way to be free. Ik geloof in wat ik doe, omdat ik heel, ik zat toevallig van de week foto's te kijken van mijn bezoek aan Italië, waar ik in de werkkamer ook van Giovanni Falcone en Paolo Borsellino ben geweest, de vermoorde Italiaanse rechters. Hun werkkamer is een soort van, ik ging als soort museum. Ja, weet je, je hebt altijd mensen nodig die dan zo gek zijn om maar om voorop te lopen.
13: Ja, en u bent zo gek, om het dan zomaar eens uit te drukken. En wat u allemaal wil om onze rechtsstaat te beschermen, beter te beschermen, daarover zo dadelijk meer. En ja, dat heeft te maken met ervaringen ook die u opdeed in Italië. Toch nog, vandaag is het 5 jaar geleden dat Peter R. de Vries overleed. Ja. De aanslag was 9 dagen daarvoor. Weet u nog, want dit zijn zo van die momenten, waar u was toen u dat hoorde?
12: Ik weet precies waar ik 5 jaar geleden was. Ik was namelijk in de extra beveiligde inrichting. Dat was mijn allereerste werkbezoek. En dat ging toen de tijd, dat is trouwens nog steeds wel deels actueel, maar toen was het echt een probleem. Het ging om die zwaar beveiligde transporten vanuit de EBI in Vught, die dan vaak naar Amsterdam gingen. En vanuit Vught werd gezegd, we zijn er echt, echt helemaal klaar mee. Het is onverantwoord. En ik zat daar dus op het kantoor van de directeur van de EBI met een aantal andere mensen. Toen kwam het bericht zo op onze telefoons binnen. Peter de Vries overleden. Ik zal dat nooit. Soms zit je in een ruimte en dan voel je. En ik was dus op de plek. Het is allemaal natuurlijk niet bewezen, maar heel Nederland voelt natuurlijk haarfijn aan waar de opdracht op de moord vandaan kwam. Namelijk ene meneer Ridouan Taghi te Vught. Ik zal dat moment nooit vergeten. Opeens was het stil en iedereen zat elkaar aan te kijken. Het was zo'n raar gevoel omdat we ook allemaal wisten, potverdorie, maar dit is waarschijnlijk vanuit hier gebeurd. En toen heb ik ook voor mezelf besloten, toen ging er ook een wereld voor mij open op dat eerste bezoek. Ik dacht, wacht eens even, die wereld van het gevangeniswezen, dat is een wereld op zich. En het werd mij heel duidelijk, we hebben hier een mega, mega bergwerk te verzetten, want we zijn volstrekt naïef. Ja. En
13: werd u toen ook duidelijk wat langzamerhand steeds meer mensen duidelijk is, namelijk dat onder- en bovenwereld, de straat in Amsterdam, waar Peter R. de Vries liep voor de fatale schoten zijn gelost, dat die zo verweven zijn?
12: Nou, die verwevenheid, ik denk dat die verwevenheid op zich niets, vind ik, niet echt iets nieuws is. Er zijn ook oudere rapporten waarin al die verwevenheid staat. Maar op die dag werd heel pijnlijk duidelijk dat dus het heeft geen enkele zin om grote criminelen aan te houden en in de gevangenis te zetten als je niet de achterkant ook volledig dichtzet. En die zomer ben ik me wat gaan verdiepen in het Italiaanse gevangenismodellen, 41 bis. Ik ben ook op bezoek geweest. En toen heb ik daar echt, ik ben me er echt helemaal aan vast gaan bijten en ik kwam tot de conclusie, we kunnen van alles zeggen. Je kan een batterij meer recherche. Ja. Wat zei Grapperhaus? De rechtsstaat is aangevallen, dat is allemaal
13: zeker,
12: prima.
13: Ja.
12: Maar als je uiteindelijk de grote bazen in de gevangenis, als het je niet lukt om hun kort te houden,
13: isoleren, dat is de kern van uw aanpak. Absoluut. Die u voorstaat. Dat betekent dus ook dat advocaten, ja, wat betekent dat eigenlijk voor advocaten? Denkend aan Vito Sciocrulla, denkend aan Ines Wesky, veroordeeld.
12: Youssef Taghi, veroordeeld.
13: Exact. Wat betekent dat? Dat de allergrootste criminelen niet meer rechtelijk kunnen of niet meer kunnen worden bijgestaan?
12: Nee. Iedereen heeft recht op bijstand. Alleen het punt dat ik altijd heb willen maken en nog steeds maken is, weegt dat ene recht dan op een gegeven moment zwaarder dan bijvoorbeeld de veiligheid van de samenleving? Nou, is dat recht op bijstand natuurlijk in principe absoluut. Maar bijvoorbeeld bij Ridouan Taghi, en ik ben helemaal niet iemand van, ik wil me gelijk halen. Maar na Ines Wesky, de aanhouding, heb ik gezegd, kun je nou met een schoon geweten nog iemand daar naar binnen laten gaan om met hem contact te hebben? En inmiddels is Vito Sciocrulla ook aangehouden. Mm-hmm. Ja, op een gegeven moment kom je dus op het punt bij bepaalde types, is het nog verantwoord en dan moet je naar oplossingen zoeken.
13: U zegt bepaalde types. Gaat het om het type of gaat het principiëler om advocaten?
12: Het is een mix. Dus het is al zo oud als Rome dat de advocaat gebruikt of misbruikt kan worden.
13: U was zelf ook advocaat, geloof ik? Hè?
12: Ja, civielrechtelijk advocaat. Het is natuurlijk omdat het, zoals dat heet, vertrouwelijk contact is, geprivilegeerd. Niemand kan meeluisteren. Overigens wordt er nu wel meegekeken. Of dat nou heel erg helpt, weet ik ook niet. Maar het punt is, je wilt uiteindelijk op een of andere manier kunnen vaststellen dat die advocaat mogelijk onder druk wordt gezet door de grote crimineel, of gewoon simpelweg wordt gebruikt. Ik blijf dit zeggen, en als ik het nu zeg, en dan gaan alle advocaten het weer horen en boos worden, maar als je, er circuleren gewoon over al jarenlang namen rond van advocaten, ik hoor al jaren dezelfde namen van advocaten die mogelijk boodschappen doorgeven. En wat je dan probeert te doen is het systeem zo in te richten. Dus ik heb bijvoorbeeld voorgesteld, zorg dan dat die grote criminelen er maximaal 2 kunnen hebben. Hoezo moeten ze er 8 hebben?
14: Mm-hmm.
12: Dat is gek. Waarom heb je er 8 nodig? Doe 2, want dan maak je het voor hen moeilijker om er eentje te kiezen,
14: ja,
12: die ze onder druk kunnen zetten of die ze kunnen gebruiken. En zo heb ik allerlei voorstellen gedaan. En uiteindelijk moet je ook accepteren, ik heb dat ook aan de Italianen gevraagd, en die moesten altijd heel erg lachen hierom. Die zeiden, ja, we hebben van alles geprobeerd. Dit blijft heel ingewikkeld op te lossen. Ze hebben daar het fenomeen van de consiliaire en zo. Maar het blijft heel ingewikkeld.
14: Ingewikkeld op te lossen of onmogelijk op te lossen?
12: Bijna.
14: Want niet, dan komen we op. Ja,
12: niet helemaal onmogelijk. Omdat ik heb voorgesteld met mijn gewaardeerde oud-collega ook Lilian Helder, neem nou die gesprekken met advocaten op. Dat kan met alle moderne techniek, kun je ervoor zorgen dat op een externe veilige locatie komt, waar niemand bij kan.
14: Extern en veilig is voor veel mensen een brug te ver, hè? En niet tevreden.
12: Ik heb daar eigenlijk gezegd nooit goede argumenten voor gehoord, omdat het niet zou kunnen. En dat je dan bijvoorbeeld, heb ik toen voorgesteld, een commissie van bijvoorbeeld een oud-advocaat, een oud-rechter en een oud-officier, laat je luisteren.
14: Ja.
12: En die kunnen dan bijvoorbeeld een soort alarmering aan de deken geven of aan het OM. Het gaat erom dat de overheid die de verdachte vervolgt niet degene moet zijn die ook dat gesprek beluistert. En ik blijf erbij, als je dit zou kunnen doen, dan kunnen we het gat behoorlijk dichten. Maar laat ik één interessant voorbeeld geven. Ik was in de zwaarste gevangenis van Italië dit jaar in januari, op Sardinië. En daar zitten de allergrootste maffiabazen van Italië. En die directrice vertelde mij, ja, weet u hoeveel advocaten wij hier hebben? Ik zeg, nou, ongeveer 5 of 6. Ze zegt, ja, ze weten, 5 of 6 advocaten staan 80 van die maffiabazen hierbij. En ik weet ook wel wat, en dat weet u ook wel. Op die manier proberen ze toch in zekere zin de communicatie met elkaar in stand te houden.
14: Tachi heeft 2 nieuwe advocaten,
12: ja,
14: nu.
12: Ja.
14: Ronald van der Horst en Aniek Sluiters. Hebt u daar dan wel vertrouwen in?
12: Nou ja, kijk.
14: Meegezogen in dat web, hè?
12: Het risico bij meneer Tachi blijft bestaan dat hij anderen onder druk zet. Dat heeft hij nu, kunnen we denk ik aannemen. Van Vito Chocroula weet ik niet veel, maar wat ik begrijp is dat daar toch ook de verwachting is dat hij onder druk gezet is. Nou,
14: die mag overigens, dat is het nieuwste nieuws, hè, weer aan het werk en cliënten bezoeken in de gevangenis.
12: Daar begrijp ik echt helemaal niks van.
14: Oh.
12: Daar begrijp ik dus ofwel. Dus er is een ambtsbericht van de AIVD. Hij wordt aangehouden.
14: Ja.
12: Volgens mij wordt hij kort geobserveerd. En dan is er dus sprake van een ernstig gegeven. Mm-hmm. Namelijk informatie naar buiten brengen voor meneer, voor toch een van de allergrootste criminelen van Nederland. Uh-huh. De meest meedogenloze. En dan mag je nu weer aan het werk. Daar begrijp ik dan.
14: Ja, wat meewoog in de beslissing van de Raad van Discipline om over te gaan op versoepeling naar hem toe, Vito Chocroula, is dat het OM nog altijd geen beslissing heeft genomen over de strafrechtelijke vervolging van de advocaten, wanneer dat zal zijn. En omdat het OM dat niet kan voorzien, gaan ze dus over tot versoepeling. Wat betekent, hij mag weer aan het werk.
12: Maar dat is toch een rare redenering. Dus op zich, dat het wat lang duurt, in alle eerlijkheid, daar stoor ik me ook af en toe aan. En dan heb ik altijd, ik ben altijd iemand die het OM, die hebben het niet makkelijk. Maar ik vind ook wel bij dit soort zaken, kom op, beetje vaat, de samenleving wil ook duidelijkheid. Beetje vaatachtig. Maar dat dan een deken zegt, nou ja, weet je, ga dan maar weer aan het werk. Dat vind ik vrij bizar, eerlijk gezegd. Want daarmee bagatelliseer je het risico. En dat is wel iets dat ik mag nu 5 jaar dit werk doen. Altijd worden die risico's worden toch enorm vanuit de orde van advocaten worden telkens gebagatelliseerd. En dat blijft gewoon nog een probleem. Hoe vaak er ook niet gezegd wordt, wij lossen het zelf wel op. Ja, oké, hoe dan?
14: Maar hoe kun je als georganiseerde misdaad zo manifest is en als ondermijning zo'n groot probleem is, dat nog bagatelliseren?
12: Nou ja, ik vind dat bij de orde van advocaten, ik snap dat ze mijn voorstellen misschien wat ver vinden gaan, maar die voorstellen waren oprecht bedoeld om voor eens en altijd een einde te maken aan dit probleem. Maar ik vind dan aan de andere kant de manier hoe zij er telkens in zitten. Telkens van... ja, we kunnen het zelf oplossen. Het probleem is niet zo groot als meneer Elian zegt. Sorry hoor. Mm. Dat is het wel degelijk. En de gevolgen zijn natuurlijk... Zijn immens.
13: Nou, ook voor ons allemaal. Want als we lezen ook dat... In 2025 bijna 3 miljoen Nederlanders slachtoffers zijn van traditionele criminaliteit. En ongeveer een kwart van de ernstigste misdrijven, een jaar ervoor, niet behandeld wordt. Mm-hmm. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat rechters al zoveel werk hebben, om het even plat te slaan. Maar als een kwart van de ernstige misdrijven niet wordt behandeld, hoe zou u dan die rechtsstaat die daarvoor verantwoordelijk is, kwalificeren?
12: Ik denk dat onze rechtsstaat, dat zeg ik ook al enige tijd, je zou kunnen zeggen onder druk staat. Maar je zou kunnen zeggen
13: of van, onder druk bezwijkt.
12: Nou ja, echt aan het wankelen is. Omdat een fundamenteel onderdeel van de rechtsstaat is dat wij ons houden aan de regels. Je rijdt niet door rood, je doet op tijd je belastingaangifte, een ondernemer doet ze. Er zijn talloze regels. En de gedachte daarvan is, als je je aan die regels houdt en iedereen doet dat, dan heb je een fijne manier van samenleven. Ja. Dus diegenen die dat dan bewust niet doen, daar een verdienmodel van maken, met daarachter een wereld van vreselijk geweld, en die dan dus weg kunnen komen met strafbare feiten, dat tast het fundament van je rechtsstaat aan. Omdat wat weerhoudt dan jou en mij of een ander? En dat hoor je nu ook heel veel, hè? Je hoort nu heel veel, omdat we tekort hebben aan gevangeniscellen. Hoor je ook gewoon dat advocaten hun cliënten adviseren, joh, tot je die straf krijgt. Dat duurt al een tijdje. Tot je moet zitten, dat duurt ook een tijdje. De crimineel moet de rechtsstaat vrezen. Dat is wat ik van Italië heb geleerd. Dat betekent dus dat je je strafrechtelijke keten op orde moet hebben. Je moet genoeg cellen hebben.
13: Niet zoveel vrees van hun kant voor onze rechtsstaat. Ik zei net dat de rechters het druk hebben. Geldt natuurlijk ook voor politie. Hè? En heel veel mensen die ook al niet eens meer aangifte doen. Ja. Dat zegt natuurlijk ook wat. Ik moest ook aan een ander ding denken. Want u gaat over veiligheid. U gaat ook over migratie. U gaat ook over Ter Apel. Mm-hmm. En dat is gedoopt veiligheidsrisicogebied. Ja. Rode Kruisen en Vluchtelingenwerk hebben daar ook het werk neergelegd. Omdat het onveilig zou zijn. U hebt daar ook over getweet dat u dat eigenlijk bezopen vindt. Mm-hmm. Vindt de Rode Kruis voorman ook. Vindt het gênant, te gênant voor woorden dat dat... daar werken niet zou kunnen. Ik vroeg me wel af, als het Rode Kruis hulpverleners kunnen werken in oorlogsgebied, zou dat dan niet kunnen in Ter Apel?
12: Nou ja, dat geeft denk ik de ernst van de situatie aan. Kijk, vooropgesteld, uiteindelijk waar je naartoe wilt, is natuurlijk dat op deze manier niet steeds asielzoekers naar Ter Apel blijven komen. Kijk, we hoeven nu niet de hele nieuwe Europese regels door te akkeren, maar de hele gedachte is, buitengrens, Griekenland, Italië, daar wordt de controle gedaan. Uiteindelijk zou het zo moeten zijn dat deze mensen hier niet komen. Dus dat even vooropgesteld. En overigens, als ik kijk naar de beelden die ik dan zie van collega-journalisten van je, dan vraag ik me ook echt af over wat voor types gaat het hier nu. Hè? Dus mensen die gewoon in goede kleding, rolkoffertje, oordopjes. Maar goed, dus dat. En dan.
13: En het zijn ook maar een paar, maar 60 mannen die overlast veroorzaken. Hè, waar dan iedereen vervolgens last van heeft als het dan niet lukt om die mensen uit te werken en uit te zetten.
12: Ja, ik vind dat
13: een brevet van onvermogen van uiteindelijk ook onze overheid en de rechtsstaat, toch?
12: Het is toch het is niet uit te leggen toch dat een kleine groep zo'n grote mate van overlast daar veroorzaakt. En dat we dan gevangen zijn, dan heb je het weer over de rechtsstaat. We zijn dan gevangen in allerlei regeltjes. Ja, want je mag ze niet vastzetten, je mag dit niet, je mag dat niet. En ik heb tegen Van der Brink gezegd, heel eerlijk, het kan me niet zoveel schelen. Je moet daar orde op zaken.
13: Preventief fouilleren kan u wel daar, hè? Buiten. Ja.
12: Hartstikke goed, maar ik denk ultimo is wat je nodig hebt bij die overlastgevende asielzoekers. En dat raakt weer mijn, laten we zeggen, mijn specialiteit gevangeniswezen. Ja. Zet ze vast. Oh, dan zul je zien dat het heel snel klaar is met de overlast. Want het probleem is, ze mogen zich allemaal vrij bewegen daar. Met alle ellende overigens voor de ondernemers in het dorp ook van dien. En het Rode Kruis nu zelf ook geloof. Maar zet ze een tijdje vast. Even, dan... Ja.
13: Ik sla op van dit gesprek veel, maar vooral dat je een paar keer gezegd heeft dat het een en ander niet uit te leggen is. Dat lijkt me voor een Tweede Kamerlid heel frustrerend. En uiteindelijk tast dat natuurlijk ook het rechtsgevoel en het gevoel van veiligheid van zoveel mensen aan als dingen niet uit te leggen zijn. Ik wil u wel danken voor uw uitleg. Ulys Elian, Tweede Kamerlid voor de VVD. Ik wens u een goede week. Zo dadelijk één vandaag met Malou Petter. Graag tot morgen. Dag.
18: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
2: NPO Radio 1.
18: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, actrice Soumaya Aouawi, die met haar voorstelling MI-404 deze zomer op de parade staat.
15: Ik ga, als ik iets wil, dan ga ik er wel echt 100% voor. Onvoorwaardelijk, en dat is wel belangrijk.
2: En acteur Dick van den Toorn over zijn paradevoorstelling Op zoek naar Jomanda.
16: Het is wel een plek waar je ook een beetje verstopt en niet echt zegt. Door humor kun je ook natuurlijk heel veel verhullen.
18: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
17: Ster. 4 eeuwen lang.
15: Belangrijk.
17: En acteur Dick van den Toorn over zijn paradevoorstelling Op zoek naar Jomanda.
16: Het is wel een plek waar je ook een beetje verstopt en niet echt zegt. Door humor kun je ook natuurlijk heel veel verhullen.
18: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
17: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte.

0: het Noord-Brabants Museum.
1: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
0: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen.
10: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
11: NPO Radio 1. 12 uur.
12: Malou Petter. Goedemiddag. Als je eerder dit jaar een camping hebt geboekt, ja, dan kan het zomaar zijn dat je gegevens op straat liggen. Het boekingssysteem dat veel campings in Frankrijk, Spanje en Italië gebruiken, is namelijk gehackt. Bijna 40.000 Nederlandse kampeerders zijn slachtoffer. Wat je dan moet doen, dat hoor je zo in één vandaag na het NOS Journaal. En die krijg je van Casper Meijer.
13: Bij een grote droneaanval van Oekraïne zijn 20 Russische schepen geraakt op de Zwarte Zee. Een deel daarvan waren olietankers, zegt Oekraïne. Het land valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de Zee van Azov. Correspondent Christian Pauwe. Christian, wat weet jij over de aanvallen van vannacht?
14: Die werden uitgevoerd met middellange afstandsdrones die Oekraïne nu op grote schaal gebruikt. In totaal zijn dus 20 schepen geraakt, zegt de commandant van die eenheid, die hier bekend om staat ook om deze aanvallen, dat is Robert Brovdy. Hij zegt dat ze zich eerst hebben gericht op de Zee van Azov en dat ze nu dus ook echt schepen op de Zwarte Zee zijn gaan aanvallen. Ze hebben ook dronebeelden gedeeld van de aanvallen waarop te zien is dat olietankers worden geraakt. En in totaal zouden de afgelopen dagen meer dan 100 schepen op deze manier zijn getroffen. En dat maakt deel uit van een nieuw front dat Oekraïne daar heeft geopend.
13: En wat wil Oekraïne met dit nieuwe front en deze aanvallen op schepen bereiken?
14: Het bredere doel is om de door Rusland bezette Krim volledig te isoleren en om de militaire logistiek te verstoren en ook dus om de export lam te leggen. Alle aanvoer

0: spoorroutes, havens, schepen zijn een doelwit nu. Eerder richtte Oekraïne zich vooral op oorlogsschepen. Nu vallen ze dus ook commerciële vaartuigen aan die Rusland gebruikt. Dan gaat het vooral om kleine en middelgrote tankers die olie naar grotere overslaghavens vervoeren. Mm-hmm. En volgens analisten is al te zien dat schepen hun routes aanpassen en transponders uitzetten. Oekraïne wil uiteindelijk bereiken dat Rusland deze routes straks helemaal niet meer kan gebruiken voor de export van olie waarmee ze de oorlog betalen.
1: Ja. Gisteren werd bekend dat het de dodelijkste maand voor burgers is sinds 2022. Waardoor komt dat?
0: Omdat je steeds heftigere luchtaanvallen ziet op Oekraïnse steden met ballistische raketten die Oekraïne niet goed kan onderscheppen omdat ze niet genoeg luchtafweer hebben. En omdat ook langs het front steeds meer burgers aangevallen worden door Russische drones. De maand voor deze maand was toen ook al de dodelijkste. Je ziet dus echt een hele heftige trend voor Oekraïne met steeds meer burgerslachtoffers. De zorgen zijn ook dat naarmate Rusland wanhopiger wordt, omdat het niet opschiet aan het front, omdat Oekraïne dus de olie-export platlegt, mm-hmm. Ja, dat de aanvallen op burgers alleen nog maar heftiger zullen worden.
1: Dankjewel voor de update, correspondent Christian Pauwen. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over zeker 30 mensen. Ook zouden er 260 mensen gewond zijn geraakt. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. Ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 2,9 miljard euro een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. De politie denkt dat een brand in een kringloopwinkel in Veldhoven is aangestoken. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waar de brand begon is nog steeds instabiel. De brand brak maandagnacht uit. Ruim 250.000 mensen hebben het speciale kortingsabonnement van de NS aangeschaft voor deze zomer. Dat was bedoeld als tegemoetkoming voor de hoge brandstofprijzen. Voor 80.000 mensen is het hun eerste treinabonnement. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en 1 persoon ligt op de intensive care. In totaal werden 155 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof kon vrijkomen bij het laden van het schip.
2: Er bleek dat er een van die containers lek was. Dat er dus een gat was in die container van 10 op 10. En dat dus het chemisch product, waterstoffluoride, dat dus verdampte en vrijkwam.
1: Maar de exacte oorzaak van het lek wordt nog onderzocht. Waterstoffluoride is een stof die bijtend is voor onder meer ogen en slijmvliezen. Als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. 20 Nederlandse brandweermensen vertrekken naar Spanje. Ze gaan in Catalonië 2 weken helpen bij het bestrijden van de natuurbranden. Ook in Nederland worden natuurgebieden door klimaatverandering steeds droger en is de kans op brand groter. En dus zijn deze brandweerlieden benieuwd hoe hun Spaanse collega's te werk gaan.
3: Wat we hopen te gaan leren is om te kijken van ja, welke materialen gebruiken. En kijken wat voor opleiding is er nou nodig om de mensen die het veld het werk doen, om die te kunnen inzetten.
4: Ja, dat is toch een beetje spanning ook, hè, natuurlijk. Van wat gaan we daar aantreffen? Hoe heftig zal het zijn? Ik kijk er ook heel erg naar uit om die kant op te gaan.
3: Prachtig avontuur. Ja. Once in a lifetime.
1: Na deze eerste groep vertrekt later nog een tweede groep Nederlandse brandweermensen naar Catalonië voor een periode van 2 weken. Dan nog het weer. Het is overal zonnig. De temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Morgen wat minder warm en in het noorden wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui.
5: Een beetje afkoelen. Dankjewel, Casper. Hoe is het op de weg? Helene de Geest, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Nou, het is niet heel erg druk op de weg, maar er staan wel een paar flinke files, zoals op de A7 Groningen-Duitse grens. Tussen Oudeschans en de Duitse grens is de vertraging een half uur. Er wordt daar namelijk aan de weg gewerkt en er wordt ook nog gecontroleerd aan de grens. En op de A9 Amstelveen-Alkmaar zijn problemen tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk, want de vertraging is daar flink opgelopen. Je staat daar nu een half uur in de file. En dat komt omdat de weg tot 8 augustus helemaal dicht is in beide richtingen bij de Wijkertunnel.
7: Ster. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
16: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
17: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
19: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed, thanks Bo.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: En actie Olifant.
21: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: NPO Radio 1. Avro Tros.
5: De eikenprocessierups is terug van weg geweest. En hoe, waar de overlast afgelopen jaren steeds meer afnam, is het aantal rupsen dit jaar verdubbeld vergeleken met vorige zomer. Hebben alle maatregelen, zoals bomen die helemaal werden ingepakt, dan helemaal geen zin gehad? Dat hoor je zo. Lammert, Imca Marina is toch niet met pensioen, hè?
24: Nee, helemaal niet. De 85-jarige zangeres heeft zelfs een nieuwe single opgenomen. Echt een unicum op die leeftijd in de nationale muziekgeschiedenis. Wat nou haar geheim is, vragen we haar zo meteen.
5: Nu eerst de Nederlandse vakantiegangers gehackt.
25: Malou Petter. Eén vandaag.
26: Ondanks dat ik elk jaar inderdaad een training krijg vanuit mijn werkgever om op te letten, niet zomaar op links te klikken. Dacht ik in dit geval, nou, ik ga kijken. Door 1 keer om een link te klikken. Ja, natuurlijk, hè, je laptop kan geïnfecteerd worden of er kan van alles gebeuren. Maar goed, ik dacht, ik klik op de link en even kijken wat er gebeurt.
5: Ja, maar dat was dus niet heel slim van Hans Peters. Naast hem zijn nog eens tienduizenden Nederlandse slachtoffer geworden van een hack bij een groot Frans boekingssysteem voor campings. Alle persoonlijke gegevens en ook het moment waarop ze met vakantie zijn liggen op straat. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Bij mij in de studio aangeschoven is onderzoeksjournalist van onze redactie Joost Lammers. En aan de lijn hebben we Joyce Donat van de Consumentenbond. Goedemiddag ook, Joyce.
0: Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Joost, eerst eens bij jou beginnen. Het gaat dus om een Franse campingboekingsite. En dus ook populair hier in Nederland.
1: Ja, want gasten die een kampeerplaats of een andere accommodatie op een camping willen boeken, worden via die website van de camping eigenlijk doorgestuurd naar het campingboekingssysteem. Dat heet Secure Holiday. Mm-hmm. En daar kunnen ze dan de boeking vastleggen en eventueel ook betalen. En in heel Europa, en vooral in Frankrijk, maken campings hier gebruik van. En dat systeem blijkt eind februari, zo blijkt uit ons onderzoek, gehackt te zijn. En van 500 campings zijn de gegevens gestolen. Vooral campings uit Frankrijk, Spanje en Italië. En de 42.000 Nederlanders zijn hier slachtoffer van.
5: Hele grote groep.
1: Dat is een grote groep. En van deze groep weten we dat de namen, de e-mailadressen, de reisbestemming, de boekingsdata en zelfs het bedrag op straat ligt. En dit is ook bevestigd door het bedrijf dat achter Secure Holiday zit. Dat heet C2VR.
5: Okay.
1: Dat is het Franse moederbedrijf. En zij zeggen het beveiligingslek is weliswaar op dezelfde dag gedicht. Maar toen waren de gegevens natuurlijk al gestolen. En buiten de Nederlandse slachtoffers is het aantal slachtoffers waarschijnlijk tienduizenden hoger. Want alleen al de helft van de gelekte gegevens zijn van Franse boekers.
5: En nu kwam jij daarachter. Het moet zo zijn, toen je zelf een camping had geboekt.
1: Ja, klopt. Ja. Wij kregen een mail van onze camping om te waarschuwen voor deze mail. En toen zagen we dat we inderdaad ook een mail van de hackers hadden gehad. Die zag er verdacht echt uit. Alle gegevens stonden erin, al onze boekingsgegevens, onze namen. Dus je denkt, dit is gewoon een echte site en ze een echte mail.
5: Mm-hmm.
1: Eigenlijk met het verzoek om onze betalingsgegevens van de creditcard nog even te bevestigen. En het was ook wel een goed gekozen moment. Want vlak daarvoor had ik eigenlijk onze camping betaald. Dus het was heel erg goed gekozen qua timing.
5: En dat is dan wat die hackers wilden. Namelijk dat je dan nog een keer ging betalen en dat geld naar hen ging.
1: Ja, dat ik eigenlijk de creditcardgegevens over zou dragen. Dan geef je alle codes weg. En dan kunnen ze gewoon vrij shoppen op die creditcard binnen de limiet natuurlijk.
5: Is dat ook gebeurd bij jou?
1: Nee, want wij hebben nergens op geklikt. En we waren dus gewaarschuwd. Eigenlijk achteraf, maar zagen toen pas de mail. Dus we hebben nergens op geklikt.
5: En hoe weet jij dan, of hoe kwam je er dan achter dat dit echt wel om een grote hack dus gaat?
1: Nou ja, je denkt, ik ben vast niet de enige. Dus toen ging ik zoeken. Toen kwam ik op Facebook allerlei waarschuwingen tegen van mensen die zeiden van deze mail hebben wij ook gehad. Dat waren er tientallen. En dan denk je, loopt het aantal misschien in honderden slachtoffers. Mm-hmm. Je begint aan de voorzichtige kant. Nou, uiteindelijk hebben we gewoon het bedrijf gevraagd om reactie. En toen zijn zij voor ons gaan tellen. En toen bleken het bijna die 42.000 Nederlanders te zijn. En eigenlijk hebben zij nooit actief zelf gewaarschuwd. Ze hebben dat van de campings laten afhangen. En dat zorgde er dus ook voor dat mensen zelf zijn gaan waarschuwen. En een van hen is Hans Peters uit Lent, die op Facebook echt een actieve oproep heeft gedaan van let op, deze mail is nep en trap er niet in.
26: Ik ben lid van een groep met Charme Campings. En ik dacht, ik ga daar mensen even waarschuwen. Ik vond het wel belangrijk van, let op. En ik kreeg echt heel snel veel meer reacties van mensen die dezelfde mail hadden ontvangen. Het ook niet helemaal allemaal vertrouwde, maar sommigen ook dachten van, ik moet het vanavond nog even doen. En ook in mijn vriendengroep hoorde ik ook, die ook naar Frankrijk op vakantie gaan, dat ze ook dezelfde mail hebben ontvangen.
5: Ja, we hebben de eigenaar van Secure Holiday ook om een reactie gevraagd. Lammert, wat zegt dat Franse bedrijf?
24: Ja, ze maken zich zorgen over de hack die eind februari is ontdekt en hebben ook aangifte gedaan. Volgens de eigenaar zijn alle betrokken campings ingelicht, zodat die de klanten weer konden informeren. En inmiddels zouden er extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen. En er wordt gekeken hoe het boekingssysteem veiliger kan worden gemaakt.
5: Ja, laten we even naar de Consumentenbond gaan. Joyce Donat, u heeft meegeluisterd. Wist u al van deze hack?
0: Nee, wisten we niets van. Ik heb nog even nagegaan. We hebben ook geen enkele melding daarvan gekregen. Dat wil dus niet zeggen dat het niet gebeurd is. Maar dat wil vooral zeggen dat mensen het niet weten.
5: Nee, dus dat ze er misschien wel ingestonken zijn. Dat het dus heel goed geregeld is, die hack.
0: Ja, je hoorde al hoe ontzettend geraffineerd die mails zijn gegaan. Dus ik ben bang dat er echt veel mensen in zijn getrapt.
5: Het gaat ook om een grote groep. Het boekingsplatform heeft die mensen dan ook niet zelf gewaarschuwd, hè? Dus ze hebben het aan de campings overgelaten. Wat vindt u daarvan?
0: Ja, dat is op zich niet per se verkeerd, maar dat ligt eraan hoe die informatievoorziening dan naar die campings is gegaan. Het boekingsplatform zegt, die campings die hebben wellicht een makkelijker en sneller manier om contact te nemen met hun klanten, met hun bezoekers. Maar dat ontslaat het boekingsplatform en niet van zijn verantwoordelijkheden. Het lek was bij hun, dus zij moeten er ook zorg voor dragen dat mogelijke gedupeerden zo snel mogelijk en zo volledig mogelijk worden geïnformeerd. En nu lijkt het er een beetje op dat ze eigenlijk de schuld een beetje afschuiven op de campings. Van nou, dat is daar dus kennelijk niet goed gegaan. Mm-hmm. Maar dat is echt te makkelijk. Weten niet hoe ze het hebben geïnformeerd. Is dat misschien gewoon met een mail gegaan? En is die mail zeker buiten het seizoen om in een mailbox terechtgekomen en niet op tijd gelezen? He, zijn het kleine seizoensbedrijfjes, die campings? Of zitten die ertussen? Ja, dan kan je misschien ook niet verwachten dat ze zoiets groots kunnen hanteren. Dus er zit echt wel een verantwoordelijkheid ook bij het boekingsplatform om ervoor te zorgen dat de gedupeerden van de lek bij hun, notabene, op tijd en volledig worden geïnformeerd.
2: Ja, heel helder. Joost, weten we eigenlijk of er ook daadwerkelijk mensen geld hebben betaald aan die criminelen?
1: Ja, het Franse bedrijf heeft ons gemeld dat er in ieder geval 14 kampeerders zich bij hen hebben gemeld. En daar bevinden zich ook 6 Nederlanders onder. En volgens het Franse moederbedrijf van Secure Holiday zijn die personen in gesprek met de betreffende camping en de bank om te kijken of ze het kunnen oplossen.
2: Ja, want Joyce, denkt u dat deze mensen hun geld nog terugkrijgen?
0: Nou ja, dat is hartstikke lastig natuurlijk. Van de criminelen zal het misschien niet gaan. Dus dan moeten we kijken naar, kunnen we het boekingsplatform aansprakelijk stellen of de camping aansprakelijk stellen voor deze schade? Is daar misschien een verzekering voor waar deze bedrijven op kunnen terugvallen? En we zien natuurlijk heel vaak met hacks, want ja, hacks zijn tegenwoordig helaas orde.
2: Je hoort het heel veel, ja. Dag.
0: Ja, en we zien eigenlijk heel vaak dat de gedupeerden een beetje aan hun lot worden overgelaten. Hè? Dus ook hier, ja, als er dan geld is gestolen, ja, hoe kun je dan aantonen dat het via deze hack is gebeurd? Hè? Want misschien is het wel via een andere hack. Dus dat is moeilijk, die bewijslast die ligt bij consumenten. En het is goed dat er naar gekeken wordt, dat wel. Maar
2: dat
0: daar wil ik ook bij zeggen dat er nog wel meer schade kan volgen. Want nu is het geklikt op een link waardoor er meteen geld is afgeboekt van de mensen. Mm-hmm. Maar het kan ook zijn dat die gegevens die gaan doorzwerven over het internet. Die kan nog weer ergens anders oppoppen. En dan kan het bijvoorbeeld gebruikt worden door bankhelpdeskfraude. Ja. Dus dan worden mensen later gebeld door zogenaamd hun bank. En dan worden ze alsnog slachtoffer. Nou, zie dan nog maar eens terug te halen dat via deze hack is gebeurd.
2: Ja, we moeten alert blijven. Dank Joyce Darnat van de Consumentenbond. En ook dankjewel Joost. Ga je nog wel op vakantie?
1: Ja, zeker. Kijk, ik ben hier niet ingetrapt en ik ga ervan uit dat het verder goed gaat komen. En voortaan kijk ik nog iets beter dan als ik een camping boek.
2: Dankjewel. Meer over dit verhaal op onze site en vanavond ook in onze tv-uitzending. Ja, Spanje dan is de eerste finalist van het WK. Maar wie wordt de tegenstander? Vanavond is de tweede halve finale Engeland tegen Argentinië. Lekkere pot. Als we de complottheorieën moeten geloven, dan wordt het de ploeg van Messi. Dat zou de wens zijn van de FIFA. Maar wat is daarvan waar?
25: Eén vandaag.
2: Lammerts, een unicum dan in de Nederlandse muziekgeschiedenis?
24: Ja, want voor zover ik heb kunnen nagaan is dit nooit eerder gebeurd in ons land. Een 85-jarige artiest die een nieuwe single uitbrengt. Maar Imca Marina doet het gewoon, ze is niet te stoppen. En haar nieuwe lied heet dan ook Ik ben nog lang niet klaar. Klinkt zo.

0: Ja, Imke Marina, goedemiddag.
1: Ik zit al mee te zingen. Ja. Heerlijk, man. Ja.
0: Maar je bent afgelopen mei 85 jaar geworden. Je bent al sinds 1959, 67 jaar lang dus muziek aan het maken, aan het optreden. Je zou kunnen zeggen, ik ga nu lekker achter de geranium zitten.
1: Nou, nee. Want daar vind ik niks aan. Ik heb net de hele tuin vol prachtige hortensia's gekregen. Ja. Van de tuinmannen. Dus ik ga niet achter de geraniums. Nee hoor. Nee, ik ga nog even door.
0: Ik ken jou als een fitte vrouw. Maar het is fysiek toch, lijkt me ook een hele prestatie. Altijd rondreizen, optreden, nieuwe muziek opnemen. Vergt toch wat van je longen en je stembeheersing. Is dat iets wat je elke dag traint?
1: Nou, het vergt wel veel van je. Kijk, met die hitte ook. Maar ik heb gelukkig Ria. Dat is mijn PA, mevrouw, ja. En mijn goede vriendin. En die rijdt en die zit mij achter de vodden. En die roept dan, nu opschieten, want we hebben nog 10 minuten. En dan moet je in de auto en dat soort dingen. Ja. Maar het reizen is natuurlijk heel inspannend. En ja. Dat doen we vaak samen ook. Maar ik reis zelf ook nog veel. En wat doe ik daar nou voor, dat zingen? Ja, ja, ik doe wel eens wat oefeningen. Ik sta aardappelen te schillen. En dan doe ik mijn gezichtsoefeningen, A-E-I-O-U. Oh, en ja. Dan doe ik wel. Maar onder het werk door, ik doe er niks speciaals voor. Ik ben nog hartstikke lenig.
2: Goede tips.
1: En natuurlijk, ja, goede tips.
0: Voor ons ook, Malou.
1: Ja, maar het moet ook aangeboren zijn. Mijn moeder was lenig. En ik heb het geërfd. Ik doe er niks voor. Ik leg zo nog mijn been achter het hoofd.
0: Nee, Imka, weet je dat?
1: Ja, dat is echt zo. Ja.
0: En wat vind je dan nog zo leuk aan dat optreden? Wat brengt het jou dat je dat nog doet op deze leeftijd?
1: Nou, de mensen vragen het. En vooral nu die nieuwe single, die slaat er leuk aan. En nu die boekingen, die komen vanzelf weer binnen. Ik ben eigenlijk nooit helemaal uit beeld. Want ik ben multiple inzetbaar. Ja. Voor allerlei dingen. Ik ben ook trouwambtenaar. Ik schrijf boeken, ik geef lezingen. En ik ben natuurlijk bovenal tuinvrouw ook. Hè, maar ja, ik doe er eigenlijk niks speciaals voor. Gezond leven en sober leven. Niet te uitbundig.
2: En dat levert dan een carrière van 67 jaar op. Met heel veel hits natuurlijk ook. Als je zo terugkijkt, hè, waar heb je dan het meest van genoten? Van die 67 jaar?
1: Nou, van dat ik in mijn bedje lag. Dat er tussen de bedrijven door. Nee hoor, dat is onzin. Maar nee, dat iets lukt en dat het in de hitparade komt. En dat mijn producent toen de tijd John Meuring belde en zei, nou, Viva España, nou die doet het in Duitsland, hoe die staat nu. En die zit al op 4 miljoen in de verkoop en dan gaat de wereld rond nu. En toen dacht ik, oh, ben ik dat die dat moet beleven. Het is nooit echt tot me doorgedrongen. En eigenlijk nog niet.
0: Nee,
1: ik sta dat gewoon te doen en ik hou van mensen en ik zing het lied. En ik doe mijn conferences die wel voorbereid zijn, maar ik doe ze uit de losse pols.
0: Ja, je bent nog lang niet klaar. Waar is in het kort je volgende optreden?
1: Het volgende optreden in Leiden.
2: In Leiden. Nou, we moeten met z'n allen naar Leiden. Nou, dankjewel, Imke Marina. Ja. De nieuwe single Ik ben nog lang niet klaar is te beluisteren op alle bekende streamingplatformen.

0: Ja, dat was Claudel met Rien et Mettons, een Frans liedje ten opzichte van gisteren.
1: De Argentinië-complottheorieën zijn weer goed gevoed.
2: Ik krijg het gevoel dat het niet helemaal zuiver is, de FIFA.
1: Had Egypte geen penalty moeten hebben? Er waren twee momenten in de 16 van Argentinië waar misschien naar gekeken kon worden. Maar er werd niet gekeken.
2: Klein beetje gevoel van doorgestoken kaart. Helemaal na wat er was gebeurd met Infantino en Trump.
3: Als je ziet hoe Argentinië aan het doelpunten komt, ja, dan denk ik dat het allemaal vooropgezet spel is.
0: Ja, het zit Argentinië niet tegen, zo worden ze al genoemd. Toeval of is er meer aan de hand? Veel mensen spreken zelfs van een complot, waaronder ook oud-voetballer Khalid Boularouche. Wil de FIFA dat Argentinië met Messi wereldkampioen wordt? Ik ga het vragen aan voetbaljournalist Willem Vissers van de Volkskrant. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, waar komt die theorie eigenlijk vandaan dat Argentinië dan moet winnen?
4: Ja, in Nederland heeft het denk ik ook te maken met de manier waarop wij uitgeschakeld zijn door Argentinië 4 jaar geleden. Mm. He, dat was natuurlijk een ophefmakende wedstrijd met veel gedoe. En daar zit nog een beetje wrok, denk ik.
0: Maar het slechte is eigenlijk verliezers, wel, ja.
4: Slechte verliezers ook, maar dat was ook wel een deel van de klachten van Nederland, was ook wel terecht. Maar niet helemaal, want ze hadden het toch een beetje vooral aan zichzelf te wijten. Dat hebben ze ook zelf later toegegeven. Maar er is natuurlijk eigenlijk een beetje in de hele wereld het geval dat er een beetje anti-Argentinië gevoel is. En daar is wel iets voor te zeggen, omdat de ploeg gewoon best wel op een harde, soms onsportieve manier speelt. En mensen het gevoel hebben dat er minder tegen Argentinië gefloten wordt dan tegen andere landen. Maar een echt complot zou ik het niet willen noemen.
0: Nee, want het was de eerste wedstrijd tegen Algerije al raak natuurlijk. Met Messi die dan geen rode kaart kreeg. De loting is toch best wel positief. Dus ja, het zit ze ook niet echt tegen, zullen we maar zeggen.
4: Nee, het zit ze niet echt tegen. Nou, ik vond dat geen rode kaart. Maar goed, dat vinden heel veel mensen wel. Ik vond het geen rode kaart. Ik vind ook veel van de andere gevallen, als je gewoon nuchter beschouwt, dan hebben ze daar gelijk. Ik zou hetzelfde verhaal over Engeland de tegenstander van vanavond kunnen vertellen. Ik vind dat Engeland eigenlijk tot nu toe in dit toernooi meer bevoordeeld is dan Argentinië. Goed, misschien vindt niet iedereen dat, want wij vinden Engeland allemaal een sympathiek land. Maar Engeland krijgt tegen Ghana, Ghana krijgt de duidelijkste strafschop van dit toernooi. Dat krijgen ze niet, bij een heel onbesuisde overtreding van Engeland. De VAR kijkt er niet eens naar.
0: Nee.
4: Engeland tegen Noorwegen met die bal tegen die kabel, noem maar op. Engeland is best bevoordeeld. Ik vind Argentinië niet zo. Alleen ik snap best wel dat mensen zeggen, ja, waarom moet je die goal tegen Egypte nou nog afkeuren voor die overtreding die daar inderdaad wel gemaakt werd? Maar is dat niet een beetje overdreven dat de VAR hier nog op ingrijpt?
0: Maar het waren de Egyptenaren die zelf gewoon daarna zeiden, jongens, scheids is gewoon omgekocht. Argentinië gefeliciteerd, hè? Ik bedoel, dat werd gewoon op televisie gezegd tijdens
4: het
0: interview.
4: Slechte verliezers. Ja. Ja. Vond ik slechte verliezer. Net als de coach van Zwitserland ook een slechte verliezer was. De speler van Zwitserland maakt een ongelofelijke zwalbe. Die heeft al geel. Voor een zwalbe staat een gele kaart. Ja, je kunt erover twisten of de VAR dat had moeten doen. Maar op de rode kaart zelf is helemaal niets aan te merken.
0: Nee.
4: Alleen ook weer slechte verliezers. En dat vind ik wel jammer. Ik bedoel, je moet ook respect hebben voor Messi, die al 20 jaar de beste speler van de wereld is. Die hier zijn laatste kunstje doet. En die als 39-jarige man een elftal wat helemaal niet zo overdreven goed is, gewoon tot de halve finale gedragen heeft. Dus ik geloof er niet in, maar ik laat alle mensen vrij die in een complot geloven.
0: Heel helder. Jij zegt tot de halve finale, want wat wordt het vanavond dan? Gaat het hem lukken, die finale?
4: Ik denk dat het heel erg spannend gaat worden. Heel erg. Ik zou het niet weten. Ik vind Messi is verreweg de beste speler op het veld, denk ik. Maar Engeland heeft denk ik wel een iets sterker team.
0: Het is sowieso dus een mooie wedstrijd met ook veel historie. Hè? De goal kwam nog even langs van Maradona op de
5: Hand
0: redactie.
5: Van God. Ja.
4: De Hand van God, ja, dit is zijn schitterende beelden. Door Theo Rijtsma toen geweldig becommentarieerd. Want die zag meteen dat hij het hoog in het stadion zittend, dat het met de hand was. Wat ze tegenwoordig een VAR voor nodig hebben. Maar Theo zag het gewoon met zijn eigen ogen. Van dit is gewoon hands. En Argentinië toen ook best wel geluk. Daarna is natuurlijk de Falklandoorlog speelde mee. Maradona die dat ook heel erg gebruikte. En Maradona was een ongelooflijk slimme, straatslimme jongen die dit soort dingen allemaal gebruikte om de zaak op te hitsen en op te naaien en te motiveren. Dus de Argentijnen waren tot in het bot. Als je die beelden ook ziet van toen.
0: Heerlijk.
4: Hoe Engelse supporters ook op dat staan te schelden op Maradona in dat stadion. Dat is echt ongelooflijk wat er daar in gevoelens loskwamen.
0: Nou, vanavond gaan we weer zo klaarzitten, volgens mij. 9 uur, hè?
4: Gaan we dat, ja, 9 uur gaat beginnen en dan zitten we voor de tv.
0: Engeland-Argentinië. Willem Vissers, dankjewel, voetbaljournalist van de Volkskrant. En dan gaan we kijken naar de overheid. Althans, dat doen we snel als het gaat om crisissituaties. Maar dat kan ook anders. Straks spreken we twee mensen die niet achteroverleunen en zelf het initiatief nemen. Maar nu eerst het NOS-journaal.
5: NPO Radio 1.
0: Met Casper Meijer.
6: De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht reed veel te hard en had gedronken. Dat maakt het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De automobilist zit vast. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in dat erge irritatie aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care. 28 mensen moesten in totaal worden nagekeken door de hulpdiensten. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslab zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstof hebben gekocht voor de productie van amfetamine. En de bibliotheek in Utrecht in het centrum zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet in Utrecht overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag gebruiken. Op warme dagen moet de airco harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Dus bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit. Bij 30 graden ook de roltrap naar boven.
0: Gaan we naar het verkeer, krijg je van een Helene Geest.
7: Ja, er is onder andere vertraging in de grensstreek door grenscontrole. Op de A7 Groningen-Duitse grens voor de grens 10 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem-Duitse grens een kwartier vertraging voor de grens. Maar de meeste vertraging heeft het verkeer op dit moment op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Namelijk een half uur tussen Nieuwegein en de afrit Everdingen. De oorzaak van die file is een ongeluk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht.
8: Eén vandaag. Malou Petter.
9: Dit is Papa India 9 Delta November van de locatie Zuid-Nederland, Tilburg. Met wie heb ik het genoeg aan die kant?
10: Dit is Frank, ook in het restaurant Tilburg.
9: Ah, oké, okay, Frank. Ja, prima joh. Maar mogelijk zitten nog meer radioamateurs op het vinkentouw. Dus laat even kijken of er nog meer stations op deze frequentie zitten.
0: Ja, niet alleen de overheid is aan zet bij een noodsituatie, maar ook burgers zelf komen in actie. Zo kunnen deze zendamateurs een belangrijke rol spelen als de communicatie tussen hulpverleners wegvalt. En hele dorpen hebben een noodplan liggen. We gaan het erover hebben met Louise de Kort. Je hoorde hem al even aan het werk, de man die we net hoorden praten. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: En Wienanda Hoege-Kuiper, u bent projectleider bij de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. Ja, Louis, we hoorden het al even. Als de verbindingen dus uitvallen, er is bijvoorbeeld geen stroom meer, dan kunnen jullie ons dus voorzien van communicatie.
9: Ja, dat klopt.
0: Een hele belangrijke.
9: Ja, we zijn eigenlijk dagelijks bezig met onze hobby, of passie misschien moet ik beter zeggen, binnen Daris.
0: Ja, en hoe werkt dat dan?
9: Ja, hoe dat werkt, een heel technisch verhaal. Maar in feite hebben wij zendontvangers. We hebben ook een licentie om te mogen zenden. Dat mag je niet zomaar in Nederland. En op die manier maken wij verbinding met elkaar. We maken in feite radio, zoals jullie dat doen. Ja. Alleen 2 communicatiewegen.
0: En als de stroom dus uitvalt, dan kan dat gewoon doorgaan?
9: Dan gaat dat gewoon door. Daar hebben we in ieder geval voor gezorgd. We hebben voldoende stroom, we hebben accu's, we hebben batterijen, zonnepanelen. Een aantal van ons hebben een aggregaat. En we zijn georganiseerd binnen een organisatie, een stichting die heet Daris.
0: Ja, van waar de naam Daris?
9: Dutch Amateur Rescue and Emergency Service. Wow. Hele mond vol.
0: Ja.
9: Maar in feite wat wij doen is noodcommunicatie.
0: En dan kunnen jullie bijvoorbeeld hulpdiensten informatie doorgeven tussen de brandweer, de ambulances, noem maar op.
9: Ja, klopt. We zijn met ruim 500 mensen. En op een bevolking van miljoenen is dat natuurlijk heel erg weinig. Dus we kunnen zeker niet alles doen. Op dat niveau lukt het niet. Wij leggen de verbindingen tussen met name de posten van de veiligheidsregio. Dus tussen kazernes, eventueel ook nog posten daarbuiten.
0: En om wat voor informatie gaat het dan bijvoorbeeld?
9: Dan gaat het met name over informatie die de lokale regio overstijgt. Dus als er een probleem is Bergen op Zoom, en ze hebben assistentie nodig vanuit Breda of Roosendaal, ik noem even wat voorbeelden. Of er moeten meldingen naar de meldkamer, of vanaf de meldkamer naar een ander wijk. Als de communicatie uitgevallen is, de overheidssystemen het laten weten, dat gaat vrij snel. Dan hebben wij in ieder geval die lijntjes die we open kunnen houden.
11: Maar het is wel opvallend dat de overheid dan afhankelijk is van zendamateurs eigenlijk. Dat jullie dan...
0: Los van die overheid,
9: Nou weet je, wij doen het al een tijdje. Na de Koude Oorlog toen heeft de overheid besloten, ja, het is toch niet meer nodig. Wij gaan saneren. Dus alle kelders zijn dichtgegooid. Noodcommunicatielijnen zijn weggesaneerd. Het was niks meer. En toen hebben een aantal amateurs, een aantal radiomensen hebben besloten van, joh, met onze techniek en onze hobby kunnen we daar best iets in betekenen. Dus in 2004 hebben ze de stichting daar eens opgericht.
0: Ja, jullie zijn niet de enige die nadenken over noodsituaties. Op meer plekken, Lammert, wordt daarover nagedacht, hè?
11: Ja, in het Groningse Den Hoorn bijvoorbeeld wachten ze niet op Den Haag of de veiligheidsregio. Daar hebben ze hun eigen crisisnoodplan al klaar. Onderling is bekend wie wat kan en wie wat heeft. Samen sterker is daar het motto. En onze verslaggever Bart Hettema ging met Kees van het dorpshuis langs bij een paar sleutelfiguren.
8: Ik kan reanimeren, ik kan alles.
12: Een EHBO heeft
8: hij? EHBO?
13: Ja, dus het zal een van degenen zijn die wij in gedachten hebben van, hey, we hebben een medisch probleem. Hey, kan Rut daar iets in betekenen? En ja, als Rut niet toevallig in het dorpshuis is, sturen we iemand uit om Rut op te halen. Van, hey Rut, kun je komen helpen? Dus Hein, een van de mensen die heel handig is in het dorp en kan helpen als er dingen stuk zijn of als je ideeën wilt of stuk, kan die ook heel goed, maar vooral maken en meedenken erover.
12: Ja. Ja. U bent een reddende engel?
14: Nee, ik ben gewoon Hein en ik kan veel.
0: Ja, zo heeft iedereen een taak in dat dorp. Winanda van de Vereniging van Kleine Kernen. Dit is wel een heel mooi voorbeeld, denk ik, hè?
15: Ja, zeker. Het is een prachtig voorbeeld ook, denk ik. Je ziet het ook, het gebeurt in best wel veel plekken ook in Nederland. Zowel in de stadsomgeving als ook op het platteland. Ja, wat je wel ziet is dat het gaat ook heel erg over weerbaarheid in dit soort momenten. Weerbaarheid in crisissituaties. Vanuit de overheid zie je ook, en er wordt een project opgezet. Noodsteunpunten, ontwikkeling van noodsteunpunten. En je ziet dat de blik vanuit de overheid is wel wat meer eigenlijk op het leveren van informatie. Dus die steun zit eigenlijk niet in die noodsteunpunten. Het is meer een noodinformatiepunt waar een overheid mee bezig is in het ontwikkelen. En ja, wat ons betreft is dat, en dat hoor je denk ik ook heel goed terug in het fragment, gaat het over weerbaarheid in de brede zin van het woord. Het omkijken naar elkaar, weten wie waar goed in is, elkaar weten te vinden wanneer het uur u is, hè, wanneer het erop aankomt.
0: Maar dat is dus echt, de een doet EHBO, de ander kan helpen met radio. Ik kijk even naar de overkant.
15: Nou, de aggregaat aan de praat krijgen. Ja. Om te kunnen zenden bijvoorbeeld. Ja. Dat is ook zo'n punt. En dat gebeurt gewoon door heel Nederland heen. In Limburg zijn er ervaringen mee naar aanleiding van de overstromingen. In Groningen zijn er ervaringen mee naar aanleiding van een aardbeving die midden in de nacht is. Ja, dan is om 6:00, 7:00 ochtends is er een dorpshuis in Zeerijpen is er open. En dat gebeurt gewoon vanuit de gemeenschap zelf. En niet omdat er dan een overheid is die zegt van, nou, ik druk nu op het knopje en het gaat gebeuren.
0: Maar ik kan me voorstellen dat in kleinere dorpen vrij makkelijk gaat. Je kent elkaar, dat saamhorigheidsgevoel. Hoe zit dat dan in grotere dorpen of bijvoorbeeld in steden? Is het daar ingewikkelder?
15: Ja, dat is zeker wel wat ingewikkelder. Hè? Want de sleutel tot succes is denk ik wel elkaar kennen. Hè? Het vertrouwen is heel erg belangrijk natuurlijk in het geheel. En dat is denk ik ook wel een oproep, hè, die we ook wel hebben ook naar de overheid toe. En ook onze rol daarin hebben, ook vanuit de LVKK. Die weerbare samenleving, er wordt steeds meer teruggelegd ook naar de samenleving toe. Van, pak dit alsjeblieft ook op als samenleving. En ik denk dat heel veel dorpen, maar ook stedelijke omgevingen daartoe wel willen en bereid zijn. Maar je moet altijd wel afvragen van, nou, maar lukt dat iedereen al? En wat is er voor nodig ook om dat voor elkaar te krijgen? Nou, en dat gesprek, dat willen we blijven triggeren tussen inwoner en overheid.
0: Want wat is er dan meer nodig?
15: Nou, het is natuurlijk, als je bijvoorbeeld ook kijkt naar Den Hoorn, het voorbeeld wat net aangehaald werd. Zij hebben een prachtig dorpshuis, maar het is wel een dorpshuis wat in verval is. Dat is wel straks de bedoeling dat je daar naartoe gaat. Want het is nog de enige openbare voorziening in het dorp.
0: Ja, dus dat een beetje bijhouden eigenlijk.
15: Bijhouden, ja.
0: Juist voor dat soort situaties.
15: Ja, want die sociale infrastructuur die is er gewoon eigenlijk al. Niet iets nieuws optuigen.
0: En misschien wel samenwerken, Louis, met de zendamateurs. Zijn er samenwerkingen?
9: Ja, zover het mogelijk is, zullen we dat zeker proberen natuurlijk.
11: Kan ik ook een bakje kopen eigenlijk en me aansluiten?
9: Als je een 70 MC-antenne hebt en dat spul, dan kan dat. Ja. Wil je wat verder komen, dan moet je toch een licentie halen en dan kan je met grotere vermogens werken.
0: Nou, dat kan toch gewoon?
11: Ja, doe gewoon illegale grotere antenne op het dak.
0: Nou goed, Louis de Kort van Dares en Winanda Hoegekuiper van de Vereniging van Kleine Kernen. Dank u wel. En vanavond ook allebei te zien in de reportage. Eén vandaag, NPO 1, 6:30. Straks, ouders die vinden dat hun kind toch echt in een hoger team moet. Ja, voor sportverenigingen is het altijd gedoe als de indeling van teams wordt gemaakt. De Hockeybond roept ouders op om wat meer respect te hebben.

0: Ja, dat was The Cure met Close to Me. Het is voor sportverenigingen een pittige tijd als de selecties van de jeugdteams bekend zijn gemaakt. Boze ouders die vinden dat hun kind toch echt in een hoger team moet, laten dan maar wat graag van zich horen. Bij hockeyclub Victoria in Rotterdam weten ze er alles van. Onze verslaggever zoekt daar een bestuurslid op en laat hem een filmpje uit de jaren 80 zien van Johan Cruijff, die net naar een wedstrijd van zijn zoontje heeft gekeken.
1: Het is leuk als ze plezier hebben en dat ze leuk voetballen. Vandaar dat je ze nu moet laten voetballen om later de puntjes op die te kunnen zetten. Als je nu al begint met zeuren tegen die jongens, denk ik dat je fout bezig bent. Maar ja, er zijn altijd zoveel factoren die meespelen. Hoe stellen de ouders zich op? Zijn er te veel druk op? Dan kunnen die kinderen weer een hekel aan dat voetballen krijgen. En op een gegeven moment is het weer afgelopen. Dus laat je gewoon voetballen, laat die kinderen plezier hebben. En wie er wint, nou ja, dat zie je dan wel.
2: Wat doet het als je dit ziet, Johan Cruijff, zo langs het veld in de jaren 80?
3: Herkenbaar. Ik denk wat hij constateert, dat zien wij ook. We zien het meer worden. Het gaat echt over een kleine groep ouders. Daar wilde ik eigenlijk eens een keer, als voorman van onze topjeugdcommissie, wilde ik daar gewoon eens een streep trekken en denken van ja, dat moeten we maar niet allemaal normaal vinden.
2: Ronald van der Mosselaar, jij bent bestuurslid bij Victoria in Rotterdam, bij de hockeyclub. Jullie hebben nu een afkoelingsperiode van 48 uur is als een beslissing genomen is, als een kind in een bepaald team is ingedeeld.
3: Ja, dat doen we. Dan is de ergste emotie eraf. Soms helpt dat. Wij hebben bij Victoria hebben wij echt een proces. Dit is de uitkomst van een heel jaar. Dus we volgen die kinderen gedurende het hele jaar. Dat doen we samen met de trainers, de coaches, de technisch managers. We hebben gesprekjes met de kinderen.
2: Het is allemaal wat, hè, wat er uit de kast moet worden getrokken met rapporten. En...
3: Ja, we hebben bij Victoria heb je de topjeugdcommissie. Die bestaat uit de technisch directeur en twee technisch managers. Ik ben dan degene die in het bestuur verantwoordelijk is voor de topjeugd. Dit zijn vrijwilligers en dit zijn ook allemaal ouders. Per definitie verdacht, want die hebben hun eigen kinderen ook rondlopen.
2: Ben je ook verdacht?
3: Ik ben ook verdacht.
2: Ook kinderen?
3: Ook kinderen, ja.
2: In de selectie?
3: Ook in het verdacht. Om dat eruit te halen hebben we nu het hele selectieproces, dat hebben we eigenlijk neergelegd bij de trainer-coaches en de twee technisch managers. Ik heb twee technisch managers. En zij komen eigenlijk, samen met de trainer-coaches, komen zij tot een voorstel voor een selectie. En dat doen ze het hele jaar door hun waarnemingen. En uiteindelijk ergens in mei dan presenteren ze dat aan de topjeugdcommissie. Daar kunnen wij niks meer over zeggen, tenzij we echt een rode vlag zien. Denken van ja, hoe is dit nou mogelijk? En dan moeten ze het uitleggen. Maar in principe gaan we ons daar niet mee bemoeien. En waarom hebben we het nou zo gedaan? Omdat we eigenlijk een objectivering willen in het selectieproces. Nou, deze twee technisch managers hebben zelf geen kinderen. Dus die kunnen volstrekt onbevooroordeeld kunnen die een selectie maken. En dat doen ze echt op de competenties en het ontwikkelpotentieel van het kind. Niks meer, niks minder. En dat is eigenlijk de enige goede vorm, denk ik. Daar moeten we naar kijken. En niet naar ouders en niet wat ouders willen. En het gaat natuurlijk om die kinderen die gehoopt hadden om in een eerste of in een tweede team te komen, maar die dat net niet halen. Nou, die teleurstelling begrijp ik supergoed. De reactie van ouders begrijp ik niet helemaal goed.
2: Ja, want wat maak je mee? Dat is een concreet voorbeeld.
3: Het zit met name in persoonlijke verwijten. Het zit in mensen die met een hoop A4'tjes langskomen, waarin ze zelf een analyse gemaakt hebben. Het zijn mensen die met het beleidshandboek komen, waar paragrafen uit het beleid worden aangehaald, zeg maar, waar we dan niet aan zouden hebben voldaan. Het resulteert in lange gesprekken. Het resulteert in een soort van drammerige toon. Want ze willen namelijk allemaal gisteren een afspraak met je om het uit te leggen.
2: Zit de oude strook zoiets in van ja, alles is maakbaar?
3: Ja, dat denk ik soms wel. Ik hoort ook wel denk ik een beetje bij de huidige tijd. Ik denk dat je veel meer grip kunt hebben door maar veel geluid te maken, zeg maar, op de situatie. Dus ik zal maar zeggen, de teamsamenstelling is niet maakbaar. Ja, die is maakbaar, maar die is maakbaar door ons. En dit is helemaal gebaseerd op het potentieel van het kind en niet op wat de ouders ervan vinden. Dus ik denk dat het voorkomt, maar ik denk dat het niet klopt.
2: Waarom ben jij dit werk gaan doen als vrijwilliger?
3: Ja, omdat ik het leuk vind en omdat ik wel over altijd alles een mening heb. En ik vind als je een mening hebt, dan moet je ook instappen.
2: Zou je er eigenlijk gewoon niet helemaal mee moeten stoppen met het hele selectiegebeuren? Tot en met 18, 19 jaar. Is voor jullie ook een stuk makkelijker. Geen gezeur meer?
3: Vind ik niet.
2: Het is een uitdaging.
3: Het is een uitdaging. En ook wij maken fouten. Dus het kan best zijn dat wij in de selectie een fout maken. En dan kunnen we al dat gesprek over aangaan. Maar ik denk dat het gewoon goed is. Uiteindelijk wil je presteren op een bepaald niveau. En dat betekent gewoon selecteren. En selecteren is niks anders dan keuzes maken. Nou, keuzes moeten gemaakt worden. Dat is vervelend. En daar kunnen we het over hebben. Op een goede manier.
2: Het is maar een spelletje. En uiteindelijk, rijk word je er niet van, hè?
3: Nee, zeker niet. Nee. Dus, misschien bij voetbal zal het nog anders zijn. Dan kan het nog je wandelende pensioenpot zijn. Maar bij hockey is dat zeker niet zo.
2: Boze ouders die blijven er altijd.
3: Dat denk ik wel, ja. En dat mag ook. Als het maar netjes blijft.
2: Zonde van je tijd.
3: Nee, is niet zonde van mijn tijd.
2: Nee, boos zijn.
3: Ja, boos zijn is zeker zonde van je tijd.
0: Ja, de Hockeybond herkent de onrust over de teamindeling en maakt zich ook zorgen. De organisatie wil met de clubs in gesprek over extra ondersteuning en roept ouders op om respectvol om te gaan met mensen bij de vereniging.
4: De eikenprocessierups is dit jaar een ware plaag. Ongedierte bestrijders kunnen het werk niet aan.
5: De rupsen komen uit de eiken aan de overkant van de straat en zijn door de harde wind richting de huizen gewaaid. De mensen die daar wonen hebben zoveel overlast dat ze voorlopig ergens anders logeren.
6: Waar heb je last van?
7: Van de rupsen. Hier.
8: Ieder rups wordt uiteindelijk een vlindertje en er worden weer 300 nieuwe rupsen. Dus het vermenigvuldigt zich gewoon ontzettend snel. En uiteindelijk zijn we daar echt heel druk mee en proberen zoveel mogelijk te doen. Maar het is een beetje vechten tegen de bierkaai.
0: Ja, dit voelt misschien als terug in de tijd, maar niets is minder waar. De eikenprocessierups is booming. Het beestje laat zich weer veel vaker zien. Waarom is hij terug en komen we er dan nooit vanaf? Dat vraag je toch een beetje af. Henry Kuppen, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Expert van het kenniscentrum eikenprocessierups. Mag u weer met de stofzuiger de boom in?
9: Nou, die tijd heb ik achter me gelaten. Okay. Maar er zijn inderdaad mensen die met speciale zuigers inderdaad de nesten weghalen.
0: Ja, ja. Het is weer nodig.
9: Ja, het is zeker nodig. Er is meer rupsen als vorig jaar waargenomen. We zitten nog heus niet op het niveau van 2019, maar er is gewoon meer. En het is warm. Dus ons gedrag is natuurlijk ook dat we dan meer naar buiten gaan. En dan hebben we er eerder last van.
0: En om hoeveel rupsen gaat het dan? Want in 2019, u zegt het al, het piekjaar zat volgens mij nou de helft van de bomen onder. Is dat nu ook weer het geval?
9: Ja, kijk, als je het eind van het seizoen alle gegevens bij elkaar hebt, dan weet je precies hoe dat ervoor hangt. Onlangs hebben we gepubliceerd dat 122.000 bomen dat die geïnspecteerd waren. En daarvan was 13% aangetast.
0: Okay.
9: Dus ja, dan zitten we toch nog duidelijk lager. We zien ook duidelijk een verschil met 2019. Toen was het landelijk. Echt landelijk was veel aantasting. En nu zien we toch ook wel regionale verschillen erin zitten.
0: En welke dus regio's dan met name?
9: Ja, je merkt eigenlijk in de noordelijke regio wat meer. Maar ook dat is weer wisselend. Er zijn ook plekken bij waar het juist wat minder is. Maar ik denk dat de basis vooral is, hoe meer eiken er staan, hoe meer dat die eikenprocessierups erin kan zitten. Dus het is ook heel erg gerelateerd aan waar de eiken staan in Nederland.
10: Want ze zitten echt alleen in eiken.
9: Ja, we hebben hem niet voor niks eikenprocessierups.
10: Nee, maar ik dacht, ik vraag het toch even voor de zekerheid.
9: Ja, zeker. Ja. Zeker.
0: Ik zei al, het voelt een beetje alsof hij een tijdje weg is geweest en dat hij dan nu weer terug is. Maar klopt dat beeld ook helemaal?
9: Nou, sowieso kent dit insect een dynamiek. En een dynamiek die gaat van pieken naar dalen. En ik ben zelf actief sinds 1994 met dit insect. Sinds 1989 is die in Nederland waargenomen. Nou, vanaf 1994 zijn we echt volop mee aan het beheren. Ja, en ik herken echt vanuit het verleden dat er om de 7 tot 10 jaar zo'n beetje een piek ontstaat. Dus
0: maar
9: ja, als
0: dat?
9: Ik nou terugkijk naar 2019, dan klopt deze wel weer dat we een beetje omhoog gaan.
0: Ja, maar hoe verklaart u dat? Dan, ja.
9: Dit zijn gewoon natuurwetten. Zo'n insect heeft één doel en dit is zijn eigen maximaal voortplanten. Dat betekent op een gegeven moment dat natuurlijke predatoren ook kans zien om zijn beest in balans te brengen, maar dat er weer weersomstandigheden zijn die zorgen dat hij weer wat meer kan ontwikkelen of dat ze een andere strategie kiezen, bijvoorbeeld in de grond trekken. Dus er zijn allerlei natuurlijke ontwikkelingen die ervoor zorgen dat er zo'n piek ontstaat.
10: En maar ze kunnen dus ook
9: zo blijven.
10: Ze kunnen uit de grond komen.
9: Ja, dat is zeg maar beperkt mogelijk. Niet overal, niet op de locatie gebeurt dit. Maar het kan ook gebeuren dat ze inderdaad een strategie kiezen om zelfs een aantal jaren gewoon in pauze te gaan en dan op een later geschikt moment uit de grond te komen. Klopt.
0: Nou, leren we nog eens wat van deze informatie. Maar komen we er ooit vanaf? Dat vraag je toch een beetje af.
9: Nee.
0: Oké.
9: Nee, dit insect heeft vleugeltjes. Hij is gebonden aan eiken. Wij hebben eiken. Dit insect is eigenlijk al honderden jaren incidenteel in Nederland voorgekomen. Sinds 1989 is die permanent aanwezig. Dus klimaatverandering heeft hier ook wel een rol in. En we hebben heel veel eiken. Dus
0: ja.
9: Die aantal factoren bij elkaar zorgen ervoor dat wij gewoon om de zoveel jaar veel media-aandacht zullen hebben omdat er weer een piek is.
0: Ja, maar dat inpakken met die witte, ik zie het zo nog voor me, met al die witte stof om die eiken en die stofzuiger, dus dat heeft eigenlijk helemaal geen zin.
9: Nou, er zijn heel veel commerciële niet werkende methodes. Waaronder het inpakken met plastic bijvoorbeeld. Dat werkt totaal niet. Oh. Het wegzuigen van nesten is heel simpel. Dat werkt in zoverre voor het nest wat je weggenomen hebt. Dus op plekken waar veel mensen zijn, gaan we dit natuurlijk nog altijd blijven adviseren. In bosgebieden zul je veel meer accepteren en zeggen van, jongens, het is hier een natuurlijk onderdeel van het hele ecosysteem hier en het blijft gewoon hier zitten.
0: Ja.
9: Dus er zijn ook predatoren die hiervan leven.
0: Of minder eiken. Of blijft er dan geen boom meer over?
9: Nou, dit is helemaal terecht, want alles waar we het nou over hebben is symptoombestrijding. Dus als je werkelijk naar de oorzaak kijkt van de eikenprocessierups, ja, dan moeten we misschien op plekken waar soms wat 80% eik staat, zoals in Drenthe gemeentes zijn, moet je eigenlijk gaan omvormen. Kun je beter zeggen van, goh, als we hier nou eens, als er een eik doodgaat, is een keer geen eik terugplanten, maar is een andere boomsoort terugplanten. Dus dat we echt gaan omvormen is de enigste oplossing op die plekken waar we hele hoge concentraties eiken hebben.
0: Maar dan krijgen we nog heel wat piekjaren dus, als ik zo de berekening heb gehoord.
9: Sowieso, maar dit zijn natuurwetten. En natuurwetten kunnen wij vrij moeilijk aan ontkomen.
0: Ja,
10: maar als je, stel je hebt zo'n boom toch in je thuis, zo'n eik, je wil hem niet omzagen en je hebt zo'n rups. Wat kun je dan het beste doen? Is dat dan die stofzuiger? Is dat u bellen?
9: Ik adviseer alleen, dus ik kan je er alleen maar in adviseren. Ja. Afstand houden. Dus eigenlijk zo min mogelijk zonder kleren of weinig kleren onder zijn boom komen. Zeker niet onder het gras bijvoorbeeld gaan liggen waar die brandharen op kunnen vallen. De nest weg laten nemen. En gezien de persoonlijke bescherming die je daarvoor moet hebben, plus het type filter op je stofzuiger, maakt eigenlijk dat iemand privé dat niet kan. Dat je daar gewoon een bedrijf voor moet bellen die het dan weg gaan halen.
0: Nou, wees gewaarschuwd. Dank Henry Kuppen van de Eikenprocessie Rups. Expert, heerlijk woord. Dank voor dit gesprek. Wie ook bezig is met een opmars, althans in Amsterdam, dat is de bosuil. Dat is goed nieuws voor ons, slecht nieuws voor ratten. Waarom zijn de ratten zo'n lekker hapje voor de stadse bosuil?
6: NPO Radio 1 zit bovenop de tour. 3 weken lang. NOS Radio Tour de France. Met Henry Schut en Guylaine Plag.
0: Wie ook bezig is met een opmars, althans in Amsterdam, dat is de bosuil. Dat is goed nieuws voor ons, slecht nieuws voor ratten. Waarom zijn de ratten zo'n lekker hapje voor de stadse bosuil?
6: NPO Radio 1 zit bovenop de tour. 3 weken lang. NOS Radio Tour de France. Met Henry Schut en Guylaine Plag.
11: We zijn er iedere dag met de

0: op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: NPO Radio 1. 1 uur.
10: Malou Petter. Als het gaat over de aanpak tegen vrouwengeweld, dan wordt Spanje vaak als voorbeeld genoemd. Dat land heeft al 20 jaar speciale wetgeving, het heeft een minister voor gelijkheid en er is een breed maatschappelijk bewustzijn. Spanje doet het daarmee het beste. Dat werd gezegd in VI. Is het feit of fictie? Dat straks in één vandaag na het NOS Journaal. Met Casper Meijer.
11: De droogte in ons land heeft steeds meer effect op bomen. Daarvoor waarschuwt Staatsbosbeheer. De bomen hebben het zwaar, sommige laten hun blad al vallen. Contact nu met Martijn Boosten, bosadviseur bij Staatsbosbeheer. Goedemiddag, meneer Boosten.
12: Goedemiddag.
11: Welke bomen hebben het momenteel zwaar te verduren?
12: Heel veel bomen hebben het zwaar te verduren, maar het zwaarste verduren heeft de fijnsparret.
11: En waarom is dat?
12: Die kan eigenlijk het slechtst tegen de droogte. De fijnspar wordt heel kwetsbaar voor een insect, dat heet de letterzetter. Dat is een kevertje die gaten in de bast maakt om daar zijn eitjes in te leggen en gang in de bast maakt. En normaal, als het vochtig genoeg is, dan kan een fijnspar voldoende hars aanmaken om die kevertjes weer naar buiten te harsen, te drukken. Alleen als het droog is, kan die dat niet. En dan zie je dat die kevergangen zo massaal worden dat de sapstroom voor de boom onderbroken wordt en dat die daardoor sterft.
11: Ja, dus die bomen die gaan gewoon dood door die hitte. En op sommige plekken lijkt het ook al bijna herfst, omdat er zoveel bladeren liggen. Waarom laten bomen dan nu al hun bladeren vallen?
12: Dat is eigenlijk een soort overlevingsstrategie. Dan laten ze hun bladeren vallen, want dan verdampen ze ook minder water. Dus als er minder water is, moet je ook zorgen dat je minder water verdampt. Ja. Dus sommige bomen, zoals de berk, die hebben die strategie.
11: Ja. Is er iets aan te doen?
12: Het is vooral zaak dat wij onze bossen weerbaarder maken.
11: Gevarieerder. Hoe doen we dat?
12: In het verleden zijn bossen vaak aangeplant met 1 soort. Nou, als er dan zo'n ziekte of een droogte komt, dan is dat bos heel kwetsbaar. Dus nu herplanten wij heel veel van die sparrenbossen die doodgaan, herplanten wij met meerdere boomsoorten. Zodat je gewoon een bos creëert wat beter tegen een stootje kan. Als er een keer een soort toch aangetast wordt door een ziekte of last heeft van de hitte, heb je nog heel veel

0: andere soorten over.
1: Ja, want door klimaatverandering is de hitte is natuurlijk een blijvertje. Dus ik kan me best voorstellen dat bossen in Nederland er dan over 50 jaar anders uitzien dan nu.
0: Een deel van het bos wel. Mensen die veel in Drenthe komen, die zien al van waar je vroeger uitgestrekte sparrenbossen had. Zijn een deel van die bossen verdwenen en dat worden nu langzaam gemengdere bossen. Dus dat proberen we. Helaas moeten we het in Drenthe, waar de sparren massaal sterven, op grote schaal doen. Maar proberen dat op kleinere schaal al te doen door hiernaar bomen bij te planten.
1: Ja,
0: ook vooral bomen die ook beter tegen hitte kunnen.
1: Dan nog even naar dichter bij huis. Wat kunnen we doen om de bomen in onze tuin en rondom onze huizen de zomer door te helpen?
0: Water geven is bijna ondoenlijk bij bomen. Ik zou zeggen vooral zorgen dat je nog meer bomen plant. Zodat ze samen wat meer bosklimaat vormen. We merken allemaal als wij in een hete zomerdag het bos inlopen. Dan is het daar een paar graden koeler. En dat is niet alleen voor ons mensen heel fijn. Maar ook voor bomen. Die hebben dan ook minder hittestress.
1: Ja.
0: Dus als we in steden, dorpen, in tuinen meer bomen bij elkaar planten. Reduceren we ook hittestress.
1: En samen staan ze sterk eigenlijk dus. Dank u wel.
0: Ja, dat is een goeie.
1: Dank u wel, Martijn Boosten, bosadviseur bij Staatsbosbeheer. Dank voor uw uitleg. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over zeker 30 mensen. En ook zouden er 260 mensen gewond zijn geraakt. De VS en Iran bestookten elkaar vannacht weer met raketten. Amerika zegt daarentegen dat alleen militaire doelen worden aangevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
2: Vannacht ging het volgens de VS om tientallen militaire doelen, vooral aan de zuidkust van Iran. En dat is de afgelopen dagen ook wat we horen. Het doelwit is dan volgens hen raketinstallaties, drones, schepen. Maar dat is eigenlijk allemaal onmogelijk te verifiëren van een afstand.
1: De Amerikaanse president Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven is aangestoken. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waar de brand begon is nog steeds instabiel. De brand brak maandagnacht uit. Bij een grote droneaanval van Oekraïne zijn 20 Russische schepen geraakt op de Zwarte Zee. 17 daarvan waren olietankers, zegt Oekraïne. Het land valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de Zee van Azov. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 km per uur in de bebouwde kom. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in die later aan zijn verwondingen overleed. De man zit vast. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Er zat waterstoffluoride in dat erge irritatie aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care. 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. Het Franse parlement stemt vandaag over een wet die levensbeëindiging bij ondraaglijk lijden mogelijk moet maken. Het voorstel was een van de belangrijkste campagnebeloftes van president Macron. Het lijkt erop dat het parlement voor gaat stemmen, zegt correspondent Eline Huisman.
3: Voorheen was het parlement eigenlijk altijd vrij royaal voor. Die balans is een beetje meer naar elkaar toegekropen, maar men verwacht dat de wet er doorheen komt. En dan is het laatste woord nog over de grondwettelijke raad. Die moet kijken of het voorstel in lijn is met de grondwet. Maar het lijkt er nu toch echt te komen.
1: Aan de wet zitten wel voorwaarden vast. Zo moet de aanvrager volwassen zijn, een Franse staatsburger zijn en lijden aan een ernstige, ongeneeslijke en levensbedreigende ziekte in een vergevorderd of terminaal stadium. Het is 1:06. Het weer nog volop zon. De temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen wat minder warm, in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui.
4: Casper, dankjewel. Gaan we naar het verkeer. Helene Geest.
5: Ja, vooral rond Utrecht zijn er problemen op de weg door ongeluk op de A2 en de A27. Op de A2 van Utrecht naar het zuiden bij de afrit Everdingen ging het mis. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht, kost je ongeveer 20 minuten. Op de A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Lunette ook een ongeluk. Daar is alleen de rechte rijstrook dicht en daar is de vertraging 10 minuten. Verderop op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen ook nog eens een kwartier vertraging. En op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en knooppunt Rijnsweert 35 minuten op onthoud, ook weer door dat ongeluk op de A27.
6: NPO Radio 1. Avro Tros.
4: Er is hulp uit onverwachte hoek tegen de rattenplaag in Amsterdam. En nog milieuvriendelijk ook. Straks hoor je wie de reddende engel is. En Lammert, we kunnen van Spanje leren.
6: Ja, als het gaat over emancipatie en vrouwenrechten, zegt althans correspondent Edwin Winkels. Hij zegt dat het land het beste doet samen met Canada en de Scandinavische landen. Of dat klopt, zoeken we uit.
4: Nu eerst is er nog wel water voor nieuwbouwwijken.
7: Vraag 1 vandaag.
4: Het overvolle stroomnet vertraagt de woningbouw. Maar hoe bedreigend is een watertekort eigenlijk? Dat wil Anne Stuiver uit Purmerend graag weten. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Vanwaar die vraag?
8: Nou, ik ben heel benieuwd. Omdat je natuurlijk al ziet met die energie, met het volle stroomnet. En ook met het watertekort wat steeds veel gewaarschuwd wordt. Dat er nu al maatregelen genomen worden in bepaalde provincies met sproeien.
4: Ja.
8: Of dat ook voor de woningbouw gaat gelden, zeg maar, dat daar ook tekorten gaan komen, zeg maar, als er nieuwe opleveringen moeten plaatsvinden.
4: Ja, en dat er gewoon niet meer aangesloten kan worden.
8: Ja, klopt.
4: Ja, precies. Nou, we gaan het vragen aan Roberta Hofman, bijzonder lector innovatieve watersystemen bij de Hogeschool Utrecht, doet ook onderzoek naar water, dus helemaal de juiste persoon voor deze vraag. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
4: Hebben we eigenlijk al te maken met een watertekort in Nederland?
9: Ja, we hebben zeker te maken met een watertekort in Nederland. Dat staat ook overal in het nieuws op het moment dat er sproeiverboden komen en dergelijke. Dus er is al een tekort, maar tot nog toe heeft dat nog geen invloed op ons drinkwatergebruik of ons drinkwaterlevering.
4: Nee, wat is de oorzaak van het tekort?
9: Ja, kijk maar eens naar buiten. Hè. Het is heet en droog, dus water verdampt. Er valt heel weinig neerslag. We gebruiken veel water, dus het grondwaterpeil dat daalt omdat we er meer uithalen dan erin aan toegevoegd wordt. En de rivieren die staan ook laag, dus die voeren ook vrij weinig water aan dit keer.
4: Ja, en dan wordt er gezegd, ja, als we nou met z'n allen ietsje minder water gebruiken, ietsje korter douchen bijvoorbeeld, dat kan al verschil maken.
9: Ja, dat maakt zeker een groot verschil, ja.
4: De vraag van meneer Stuiver gaat dus over de gevolgen voor die nieuwbouwhuizen. Want kan het zo zijn dat er echt geen wateraansluitingen meer mogelijk zijn als er, nou ja, als het watertekort nog nijpender wordt?
9: Kort antwoord is ja. De drinkwaterbedrijven hebben daar een paar maanden geleden al voor gewaarschuwd. Het is zelfs al zo dat in bepaalde delen van het land bedrijven als Vitens grote bedrijven die veel water nodig hebben niet meer kan aansluiten op de drinkwaterleiding. Die moeten dan op een andere manier in hun waterbehoeften voorzien.
4: Mm-hmm.
9: En ze doen dan natuurlijk alles aan om te voorkomen dat dat ook gaat gelden voor woningen. Maar als we geen maatregelen nemen, dan verwachten ze dat rond 2030 ook voor nieuwbouwwoningen die problemen gaan gelden. En dat wil je toch echt voorkomen.
4: Ja, want dan zit je met een probleem.
9: Dan heb je een groot probleem, ja.
4: En wie krijgt er dan voorrang? Zijn dat bedrijven? Zijn dat dan uiteindelijk wel de huishoudens, die nieuwbouwwijken, als het gaat om water?
9: Dan bedoelt u waarschijnlijk de verdringingsreeks. Dat heeft te maken met hoeveel water je mag gebruiken om, nou, voor toepassingen, vooral voor bijvoorbeeld ook voor grondwater. Het belangrijkste daarin, dat is de veiligheid. Dus wat je sowieso moet waarborgen is dat de dijken stevig blijven. Als je een dijk helemaal laat uitdrogen, dan stort die ook in. Dus dan loopt het land onder water, dat staat bovenaan. En dan de tweede belangrijke, dat zijn toch wel de huishoudens, de drinkwatervoorziening.
4: Ja.
9: Dat moet ook op peil blijven. En daarna komen, en ook kwetsbare natuur, die staat ook vrij hoog in het lijstje. En dan daarna komen bepaalde gewassen die veel water nodig hebben. En ja, helemaal onderaan staan eigenlijk de industrie en de reguliere landbouw.
4: Ja, dus de datacenters, dus die staan ook niet helemaal bovenaan.
9: Nee, die staan hier niet bovenaan.
4: Nee. Anne Stuiver, heb je hiermee eigenlijk antwoord gekregen op de vraag?
8: Ja, daar heb ik zeker antwoord op gekregen. Een heel goed antwoord ook.
4: Ja, het is heel helder. Het kan dus best gaan gebeuren.
8: Ja, daar was ik al een beetje bang voor dat het eraan zat te komen, zeg maar.
4: Ja.
8: Over een paar jaar.
4: Ja.
8: Dus ik ben benieuwd hoe we dat gaan oplossen met elkaar.
4: Want hebben we nog oplossingen om dat watertekort te voorkomen?
8: Ja, echt veel samen te worden, denk ik, nog met watergebruik. Dus ook bijvoorbeeld met buiten, met kinderen zijn water vullen buiten, bijvoorbeeld in de tuinen en zo.
4: Ja, ja.
8: Dat soort dingen.
4: Roberta Hofman?
9: Ja, het gemakkelijkste is natuurlijk om mee te beginnen dat we allemaal wat minder water gaan gebruiken en minder water verspillen. Dus 5 minuten douchen is echt wel genoeg. Als je de plant in de tuin water wil geven, ik gebruik het liefst water uit een regenton. Maar zet in elk geval geen sproeier aan die een uur lang de stoep van de buren staat te beregenen. Dat heeft helemaal geen zin. Ze heeft
10: sowieso geen zin, de stoep natuurlijk.
9: Nee. Nee, maar dat is wat ik toch wel vaak zie gebeuren.
10: Ja.
9: Ja, dus denk na met hoe je water gebruikt. En ondertussen proberen we de watersystemen, dus het hele watersysteem, oppervlaktewater, grondwater, regenwater, alle water wat we hebben, op een andere manier in te richten. Zodat we wat zuiniger en wat verstandiger daarmee omgaan. En bijvoorbeeld water meer hergebruiken, regenwater langer vasthouden en bergen, dat soort dingen.
10: Ik hoorde net dat er weer regen aankomt, dus dat gaat wellicht helpen. Roberta Hofman, dank u wel voor uw uitleg. En Anne natuurlijk, dank voor de vraag.
8: Ja, goed.
10: Super. Heeft u zelf nou ook een vraag? Stuur hem dan op. Dat kan via eenvandaag.nl/chat of stel hem via de NPO Luister-app. Wie weet zoeken we binnenkort dan naar het antwoord.
11: We hebben veel ratten. Sommige ratten zijn groot en heel vies. Sommige zijn klein en ook heel vies.
10: Ja, heel vies. Ik ben het er helemaal mee eens. Amsterdam kampt al een tijd met een flinke rattenoverlast. Maar de hoofdstad krijgt nu hulp uit onverwachte hoek. Ze werken alleen 's nachts, maken nauwelijks geluid en vragen er helemaal niets voor. Klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Koen Wonders, stadsecoloog in de gemeente Amsterdam. Maar het is toch echt zo, hè?
12: Klopt, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
12: Ja, wij krijgen hulp van de bosuilen, inderdaad, om het rattenprobleem aan te pakken.
10: Ja, en dat in de stad, die bosuil.
12: Ja, dat hadden we in eerste instantie ook niet echt verwacht. De grote populatie zit op dit moment voornamelijk nog in het Amsterdamse bos. Dat is het grootste bosperceel dat we hebben rondom de stad.
10: Mm-hmm.
12: Maar we zien de afgelopen jaren dat ze ook steeds meer in stadsparken te zien en vooral te horen zijn. Elk beetje zelfrespecterend stadspark heeft inmiddels 1 of soms wel 2 paardjes bosuilen broeden.
10: Wat leuk. En hoe komt het dan dat ze dan ook steeds vaker naar die parken trekken?
12: Nou ja, het gaat sowieso beter met die bosuil ook in heel Nederland. Dat komt deels door de verbossing die we zien in Nederland. Tijdens de oorlog zijn heel veel bomen gekapt vanuit armoede en vraag naar brandhout. En na de oorlog zijn heel veel bomen aangeplant. En die beginnen nu een beetje tot formaat te komen waar die bosuilen in kunnen gaan broeden. Ze zijn natuurlijk holtebroeders, dus ze hebben wel een flinke boom nodig om in te kunnen gaan zitten. Dus we zien eigenlijk vanaf jaren 70, 80... dat die populatie nu eigenlijk al is verdubbeld. En we zien natuurlijk ook dat er minder sterke pesticiden worden gebruikt. Die pesticiden die hopen natuurlijk op in zo'n voedselketen. Die verzamelen zich bij zo'n predator. Waardoor die predators, dus niet alleen ook de bosuilen, maar bijvoorbeeld ook slechtvalken en otters, die doen het steeds beter omdat het ecosysteem schoner is.
10: Ja, en dan gaan ze dus ratten eten. Hoe weten jullie eigenlijk dat ze naast muizen, want dat is meestal het maaltje voor die bosuil, las ik, maar dat ze ook ratten eten?
12: Nou ja, die bosuilen zijn echte opportunisten. Dus ze eten wat voorhanden is. In de meer natuurlijk gelegen bossen, zoals op de Veluwe, zien we dat ze heel veel bosmuizen eten, huismuizen, spitsmuizen. Dat weten we door onderzoek te doen aan de braakballen. In Amsterdam, achter in mijn huis, zat dus een groepje bosuilen met jonge uilen, omdat we daar kasten op hadden gehangen. En toen was ik heel erg geïnteresseerd, nou, wat eet dan een stadse bosuil? En toen heb ik samen met mijn pasgeboren dochtertje ben ik de braakballen gaan zoeken. Die liggen dan onder de boom waar die uilen dan overdag een beetje in liggen te maffen. En daar ben ik die braakballen gaan zoeken en die heb ik geanalyseerd met de werkgroep Forensische Ecologie in Amsterdam.
10: En wat zit erin?
12: Daar ben ik... Ja, wel wat voor botjes zitten erin, want die uilen eten dan een rat, maar ze braken dan de botjes en de haren.
13: Ja.
12: Die braken ze dan weer uit. En dan kun je aan de hand van die braakballen kun je dus perfect zien wat ze eten. En die heb ik geanalyseerd en er zaten alleen maar bruine ratten in en 1 spreeuw. Dus dan weet je ook een beetje wat zo'n bosuil dan eet.
10: Maar even, want Lammert zegt al, je kan toch niet een hele rat eten? Want ik heb wel eens die ratten in Amsterdam gezien, die kunnen echt gigantisch zijn.
12: Nou ja, wat je ziet is dat zo'n moederuil, die vangt dan een rat. Wat ik heb trouwens alleen jonge ratten gevonden in de braakballen. Maar ze zullen ook echt wel volwassen ratten eten. Zo'n moederuil die vangt dan een rat en die trekt ze eigenlijk uit elkaar. En die geeft dan in hapklare brokken geeft die dan stukjes vlees aan die jongen. En dat is een heel mooi gezicht om te zien. Maar het is ook wel weer hapklaar dat die jongen zich niet verslikken in een gigantische rat, inderdaad.
10: Ja, Goh, je ziet het helemaal voor je. Maar even, want ik bedoel, in heel veel steden zijn die ratten natuurlijk enorme zorg voor veel overlast. Zou dit dan een oplossing kunnen zijn?
12: Nou ja, wat we eigenlijk zien is dat die bosuilen dus nu zich aan het specialiseren zijn op het vangen van bruine ratten. Maar we zien dat de andere roofdieren dat ook doen. In Amsterdam hebben we ook heel veel vossen, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor Rotterdam en Den Haag. En we zien ook dat die vossen ook een deel van die bruine ratten eten. Maar bijvoorbeeld ook blauwe reigers eten ratten. Ik zie ook wel eens filmpjes voorbij komen dat gewoon een blauwe reiger een hele rat naar binnen aan de achter gooit. En kleine marters, zoals wezel en hermelijn, die hebben we ook in de stad. Die zie je heel vaak niet, maar die helpen dus ook mee met het eten van die ratten. En zo zie je eigenlijk dat als je investeert in natuur, ook in zo'n stad, dat die natuur zelf die populaties gaat reguleren. Wanneer er een soort plaagdier ontstaat, gaat die dat zelf, gaan ze dat oplossen onder elkaar, die natuur. Dus dat is natuurlijk ook een heel mooi incentive om te blijven investeren in die stadsnatuur.
6: En stel nou, ik heb ratten in de tuin, wat moet ik dan doen om die bosuil te lokken?
12: Nou, in eerste instantie, die rat als die in je tuin zit, moet je eerst gaan nadenken over je afval. Dus dat is het eerste punt wat je moet gaan oplossen, dat moet je zorgen dat het niet meer voorhanden is. Daarnaast moet je kijken, heb je misschien een hoge boom in de tuin of een groepje bomen in de buurt waar een mooi een bosuilenkast kan hangen. Dan kun je daar hoog mooi een bosuilenkast hangen. En als je geluk hebt, komt daar een bosuil in en die kan dan ook nog een deel van die overgebleven ratten nog oppeuzelen.
10: Heerlijk. Ik ga om me heen kijken in Amsterdam, want ik kan ze dus gewoon tegenkomen.
12: Ja, je kan ze tegenkomen, maar je moet vooral goed luisteren. Want ze zijn natuurlijk zo mooi gecamoufleerd dat je ze eigenlijk niet ziet. En je kan ze wel heel mooi horen roepen.
10: En kun je dit geluid even nadoen?
12: Ik wist dat je dat zou vragen, sorry, maar dat ga ik niet doen.
10: Oké, okay, we moeten even gaan googlen, dus hoe we dat horen. Maar dan kun je ze herkennen. Nou, wat leuk. Dankjewel, stadsecoloog Koen Wonders. Ze zijn niet alleen
13: feit of fictie.
10: Ja, ze zijn niet alleen goed in voetbal, maar we kunnen ook heel veel leren van Spanje op het gebied van vrouwenrechten, Lammert.
6: Ja, volgens Spanje-correspondent Edwin Winkels wel. Dit zei hij bij Vandaag in Zuid-Oranje.
14: Wat ze in Spanje hebben, Johan, dus het is anders dan een wethouder, we hebben ze nog groter aangepakt. Dus we hebben een ministerie van gelijkheid sinds 2018. Spanje is met Scandinavische landen, Canada, het land in de wereld inmiddels. Je zou niet zeggen, een land waar het woord macho vandaan komt, het meest geëmancipeerd, best voor vrouwenrechten.
10: Ja, de Spanjaarden doen het qua vrouwenrechten het beste, wordt hier gezegd, samen met Canada en de Scandinavische landen.
6: Ja, dat gaan we checken. We vroegen Linda Senden, hoogleraar Europese recht aan de Universiteit Utrecht en VN-vrouwenvertegenwoordiger voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, wat Spanje dan precies zo goed doet.
15: Wat heel belangrijk is, is dat er institutionele architectuur eigenlijk is ontwikkeld al in de afgelopen 2 decennia. Die veel meer reflecteert dat genderongelijkheden, dat geen incidentele en individuele problemen zijn, maar dat dat iets structureels is in onze maatschappij. En dat je daar dus ook op een structurele manier mee om moet gaan. En dat zie je op verschillende vlakken zie je dat terug in de Spaanse benadering.
10: De Spaanse benadering, wat houdt dat dan concreet in?
6: Nou, dat ze in al hun beleid kijken naar vrouwenrechten, vertelt Zende.
15: Een hele belangrijke is dat ze al in 2004 een wet hebben aangenomen die een veel meer omvattende benadering is van intieme partnergeweld. En die omvattende aanpak betekent dat ze niet alleen zeg maar vanuit het strafrecht, maar ook vanuit het privaatrecht, vanuit het onderwijs, vanuit de positieve verplichtingen die de staat heeft om daar iets aan te doen. Ja, dat allemaal bij elkaar pakken. Dus dat ze vanuit zo'n allesomvattende benadering kijken naar dat probleem.
10: En daar kunnen wij als Nederland nog wel iets van leren, hè?
6: Absoluut, want wij doen het niet zo heel goed in vergelijking met Spanje, vertelt Cecile Wansink van Women Inc., een organisatie die zich bezighoudt met gendergelijkheid.
16: Bijvoorbeeld iets als het partnerverlof, dat is in Nederland pas recentelijk uitgebreid. Was nog niet zo heel lang geleden, maar 2 dagen na de geboorte van een kind. En dat zie je terug in cijfers van zwangerschapsdiscriminatie, maar ook ongelijkheid tussen hoe werk en zorg wordt verdeeld tussen vrouwen en mannen. Daar krijgen ouders langer verlof, beter betaald. De overheid stuurt eigenlijk veel meer. En in Nederland hoopt de overheid eigenlijk dat mensen dat een beetje vanzelf doen. Maar uit cijfers blijkt dat ook als mensen dat wel graag willen, dat het niet zo goed lukt.
10: Ja, daarin kan Spanje dus best een voorbeeld zijn. Maar goed, feit of fictie was, we willen weten of Spanje het meest geëmancipeerde land is. Het beste voor de vrouwenrechten. Samen met Canada en de Scandinavische landen.
6: Ja, nou dat is toch allemaal heel lastig te beantwoorden, Vincent. Want het is maar net waar je naar kijkt.
15: Dan moet je gaan kijken, koploper, als het gaat om hoe dingen in bij wet geregeld zijn of hoe ze precies in de praktijk uitpakken. Hè, dat zijn natuurlijk ook nog andere dingen, hè, de theorie en de praktijk. Inderdaad, je moet kijken wel naar welk onderdeel kijk je precies. Hè. Dus dan hebben we van die indexen, die maken natuurlijk wel een indeling.
10: Ja, en wat zijn die indexen dan?
6: Ja, ik pak ze er even bij. Even kijken. De eerste is de Global Gender Gap Index van de VN. Nou, daar zien we Spanje boven ons staan, maar niet helemaal aan de top. Ze staan op plek 12, Nederland op plek 43. Oei. De Scandinavische landen die staan bovenaan met IJsland, Canada op plek 32. Ja, en dan is er ook nog de Gender Equality Index van het Europese Instituut voor Gendergelijkheid. Ook daarin staat Spanje boven ons op plek 4. Nederland staat op plek 5. Dus ja, we kunnen zeker veel leren van de Spanjaarden op het gebied van vrouwenrechten. Maar de Spanjaarden zijn niet het meest geëmancipeerd en het beste voor vrouwenrechten. Dus dat is fictie.
10: Ja, maar wel een stukje beter dan Nederland.
6: Een klein stukje beter.
10: Ja, dankjewel Lammert. Zometeen na 1:30 hier op Radio 1, Nadia Moussiet met Bureau Buitenland. Nadia, goedemiddag.
17: Hi, goedemiddag.
10: Hey. Hallo. Ja, wat gaan jullie doen?
17: Nou, wij hebben een zomerserie. We gaan een talkshowtje spelen. Misschien ken je dat wel.
10: Nou, misschien. Jij ook?
17: Ja, ik ken het ook. Ja, dat heet Bureau Buitenland Zomertafel. En ik heb zometeen VRT Duitsland-verslaggever Jeroen Rijgaard en hoogleraar Haroun Scheich in de uitzending. En we gaan het onder andere hebben over hoe Europa zich staande houdt in deze onrustige tijd.
10: Heel leuk. Succes zometeen.
17: Dankjewel.
10: Ja, wij zijn bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Lammert, wat hebben we nog?
6: Morgen is het zover. Dan gaat de Zwarte Cross van start. En één ding is zeker. Deze hit gaat een hoofdrol spelen in het thema van dit jaar.

0: Nou, dat zit het de rest van de dag in je hoofd.
1: Ja, ik vind het heerlijk.
0: Ook heerlijk. Maar bij de
1: Zij niet,
0: crossfit,
1: hè? Nee.
0: Dus, hoe of wat is nog niet bekend, maar het ludieke meerdaagse muziekfestival heeft een volledig verbod afgekondigd voor dit nummer. Op het hele festival mag dit nummer niet te horen zijn. Ja, volgens fans betekent het dat er iets groots mee gaat gebeuren.
1: Goh, deze en dat
0: editie.
1: Moeten we dan gaan zien.
0: Dat moeten we afwachten. Of je moet naar de Zwarte Cross gaan.
1: Ah, ik zou wel een keertje willen. Ik ben er nooit geweest.
0: Laten we gaan. Ik ben geweest.
1: Oh, ja, dat lijkt me heel leuk. Nou goed, dit was het voor nu. Vanavond onze tv-uitzending. 6:30 is die op NPO 1. En anders kunt u altijd nog even naar de site 1vandaag.nl. Ik zou zeggen, maak er een heerlijke warme middag van. Tot later.
2: Avrotros, de omroep voor ons.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien
4: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
6: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Dirk, kipsnacks. 2,49. Lekker.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
4: Sloopmelk.
3: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
3: Milner?
4: Sloopmelk.
3: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk.
5: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
11: Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen verdienden met beleggingsfraude is opgerold door de politie. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Die deden zich voor als financieel adviseurs. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Die mensen verloren samen zo'n 25 miljoen euro. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 km per uur in de bebouwde kom. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in, dat later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. En duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden dat handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op de kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze zijn. Bovendien zegt een derde van de Nederlanders dat ze wel eens in een nare situatie zijn beland door het volgen van een navigatiesysteem.
12: ANWB Verkeersinformatie. Er staat zo'n 100 kilometer file in Nederland. Er zijn wat ongelukken gebeurd en ook wat andere problemen, zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij de afrit Everdingen zijn technische problemen met de matrixborden. Vanaf knooppunt Oude Rijn is de vertraging 25 minuten. Op de A7 Groningen-Duitse grens voor de grens een kwartier oponthoud door grenscontrole. Op de A12 Arnhem-Duitse grens ook een kwartier vertraging bij de Duitse grens. Op de A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Lunetten is een ongeluk gebeurd. Daar is de rechte rijstrook dicht en dat kost je ook ongeveer een kwartier. En er is een ongeluk gebeurd op de N201 Hilversum uit Horen bij Loenersloot. Vanaf de afrit Nederhorst en Berg sta je nu 3 kwartier in de file.
10: NPO Radio 1. VPRO.
13: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
14: Welkom bij Bureau Buitenland. Deze zomer doen wij het een beetje anders dan u van ons gewend bent. We gaan een soort talkshow houden, maar dan wel met een buitenland twist natuurlijk. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over.
15: Welkom bij de Bureau Buitenland zomertafel. Met Nadia Moussaïd.
14: Ja, Vandaag zijn dat met de gasten. Duitsland-verslaggever bij de VET Jeroen Rijgaard en filosoof en hoogleraar Haroun Scheich aan de Vrije Universiteit. En jullie wilden het hebben over AI als geopolitieke kwestie, Haroun, en de historisch lage populariteit van bondskanselier Friedrich Merz in Duitsland, Jeroen.
16: Klopt.
14: Daar gaan we over praten. Maar eerst even een klein beetje persoonlijk. Jeroen, jij hebt net een nieuw boek geschreven. Dat komt binnenkort uit. En de titel is Het Verdampte Land. Dat gaat natuurlijk over Duitsland. Maar jij schrijft daarin dat toen jij begon als historicus, want dat ben je ook, je weinig had met Duitsland.
16: Nee, dat is in Vlaanderen in algemeen bij veel mensen zo. Maar ik kom ook echt uit het zuiden van Vlaanderen, vlakbij de Franse grens. Ik ging nooit naar Duitsland. Thuis was er geen interesse. We keken geen Duitse televisie en ik heb amper Duits geleerd in de middelbare school. Maar ik ben dan nooit begonnen als historicus, als leerkracht. Leerkracht hedendaagse geschiedenis.
14: Aha.
16: Ja, en daar heeft Duitsland er nogal wat van. Natuurlijk van die hedendaagse geschiedenis. Zo is dan mijn interesse gegroeid. Was ook het moment waarop Berlijn een bijzonder hippe stad was.
14: Is het nog steeds, denk ik, hoor.
16: Is het nog steeds, maar het is iets minder dat
14: ja, rauwe.
16: Nou, ja, toen was je echt wel alternatief als je naartoe ging.
14: Ja. Maar Jeroen, als je nu terugkijkt, hè, als je de titel van jouw boek, Het Verdampte Land, wat is er dan eigenlijk het meest verdampt? Duitsland zelf of jouw ideeën over dat land?
16: Ik denk een combinatie van de beide. Duitsland is heel veel veranderd de voorbije jaren. Ik kom er nu 13 jaar als verslaggever en ik zie bepaalde dingen wel echt veranderen. Maar het boek is vooral geschreven om de kennis over Duitsland. En zeker in Vlaanderen is daar heel hard nood aan wat te updaten. Want bij veel mensen is die blijven hangen in de jaren 90. In de periode dat het een schitterend, welvarend, draaiend land was waar wij vanuit België naar opkeken. En dat doen we nu soms nog altijd en niet altijd even terecht.
14: Oké, okay. We gaan er zo meteen ook nog wat meer over horen. Haroun, ja, jij hebt natuurlijk weer een heel ander expertise. 6 op de 10 Europeanen zegt optimistisch te zijn over de toekomst van de EU. Dat is volgens de meest recente eurobarometers. Jij kijkt onder andere voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vaak tientallen vooruit, hè? Denk jij dat optimisme wat dus gevoeld wordt, denk je dat dat terecht is? Of heb jij meer zorgen?
17: Dat sluit elkaar niet uit, denk ik. Ik ben zelf voorzichtig optimistisch. Kijk, natuurlijk veel van mijn werk gaat over het waarschuwen. Maar dat betekent niet dat ik denk dat dingen per se slechter gaan, maar dat ik erom bezorgd ben dat we het goed doen. In de geopolitiek en technologie zijn er allemaal hele zorgelijke ontwikkelingen.
14: Mm-hmm.
17: Maar eigenlijk, ik ben voorzichtig optimistisch uit Europa. Europa kan goed omgaan met crisis die groot zijn, maar niet acuut. En als we dat, dat was de financiële crisis, het was heftig, maar de pinautomaten deden het nog.
14: Maar zitten we nu in een acute crisis?
17: Hij is heftig, maar nog niet acuut. Als die geopolitieke druk groot blijft, maar niet acuut, als we niet naar het front moeten, dan geloof ik dat Europa eigenlijk daar best goed met dit soort crisis om kan gaan.
14: Nou, ik had niet verwacht dat ik nog eens een keer iets optimistisch zou horen hierover, maar dat is fijn. Dankjewel. Goed, dan gaan we even naar dat nieuws van de dag.
18: We're gonna hit him very hard tonight. We're gonna hit him very hard tomorrow night. We're gonna hit him very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. Unless they get to the table and negotiate.
14: Ja, dit was natuurlijk Donald Trump. Afgelopen nacht is dit in gesprek met Fox News. De Amerikaanse president blijft Iran aanvallen en dreigt nu weer alle bruggen en energiecentrales van het land weg te bombarderen. Haroun, vannacht vielen er dus volgens Iraanse media opnieuw burgerslachtoffers. Laatste nieuws wat wij hebben is 30 doden bij aanvallen van de VS. Hoe serieus moeten we die dreigementen van Trump nemen?
17: Je ziet hij pleegt meer aanvallen. Hij dreigt verder te escaleren. Het is serieus dat hij dat probeert te doen. Ik denk, verderop in het interview zegt hij dat ook. Hij zegt van ik wil ze laten zien dat ik wat heb. Ja, dat ik kan onderhandelen, dat ik druk kan uitoefenen. De realistische situatie is natuurlijk dat Amerika eigenlijk in een hele slechte positie zit. Dat Iran hier de overhand heeft. Dat het Amerika niks kan afdwingen op het gebied van de straat van Hormuz. En dat in reactie op dit soort aanvallen Iran ook makkelijk aanvallen op de golfstaten kan vergroten. De Houthis hebben ook aangegeven zelf ook zich hierin te gaan mengen. Dus ze hebben veel druk ook die ze op de Amerikanen kunnen uitoefenen. Maar ja, Donald Trump moet ook laten zien dat hij ook iets heeft om te onderhandelen.
14: Maar denk je dan, is dit dan vooral onderhandelingstactiek om Iran onder druk te zetten? Of is de kans echt reëel dat de VS die infrastructuur gaat aanvallen?
17: Ja, die twee dingen hangen samen. Hij doet het vooral om te laten zien van ik heb ook iets om in te brengen. Jullie moeten naar mij luisteren, want anders ga ik... Hè. Maar dat dreigement kun je alleen serieus nemen als de kans ook redelijk is dat je dat gaat doen. Dus hij moet heel nauw langs die rand zitten. Als het duidelijk is dat hij het niet gaat doen, dan zal niemand hem ook serieus nemen. Dus,
14: want wat is zijn strategie? Wat is de strategie van Trump? Wat is zijn endgame?
17: Ik denk dat er op dit moment niet echt een endgame is. Voor beide kanten trouwens, dat er heel weinig motieven zijn om dit te eindigen. Trump kan op dit moment alleen maar slechte deals sluiten. Dus daar zal hij intern gewoon heel erg veel kritiek op krijgen. Dus hij zal door moeten gaan en hopen een beetje wat onderhandelingsruimte te krijgen. De Iraniërs zijn in een hele comfortabele positie. En zij willen vooral de VS heel veel pijn laten lijden. Om te laten zorgen dat dit ophoudt. En dat het niet over een paar maanden weer raak is. Dus beide partijen hebben eigenlijk vrij weinig motieven om op korte termijn hier een einde aan te maken.
14: Ja, goed, dat zijn dus deze partijen. Maar wij hier in Europa... Jeroen, de Europese hoofdsteden, en jij bent natuurlijk de Duitsland-expert. Hoe kijken wij hiernaar, naar deze escalatie opnieuw tussen Washington en Teheran?
16: Ja, met grote ogen, want hoe moet je hierop reageren? Hè? Het moeilijke aan strategie, ik vraag me af of er zelfs een strategie is bij wat Trump allemaal zegt. Als je het bekijkt, we zijn op een paar dagen geëvolueerd van ik wil die Iraniërs nooit meer spreken tot ik wil ze nu aan tafel dwingen. We zijn geëvolueerd van we gaan tol heffen naar... Ik ga geen tol meer heffen. Ik wil bouwprojecten om dan de dag nadien te gaan zeggen, maar we gaan u wel plat bombarderen ondertussen.
14: Ja, dus
16: dat is niet te volgen. En dan moet je daar dan op reageren.
14: Of is dat de strategie eigenlijk? Ja, is dat de strategie? Ik ben een hele grillige, onberekenbare leider.
17: Madman Theory wordt het vaak genoemd. Iets wat Nixon heel expliciet heeft gebruikt. En iets wat Trump ook vaak doet. De gedachte is, als ik zo onvoorspelbaar ben, maak ik de andere kant zo onzeker dat ze bereid zijn concessies aan te gaan. Omdat ze gewoon niet weten wat ik hierna ga doen.
14: Werkt dat?
17: Niet, dat werkt op korte termijn. Op lange termijn zie je dat partijen zich daaraan aanpassen. En dat zie je nu eigenlijk al gebeuren. Landen als China bijvoorbeeld hebben al een hele goede manier om ermee om te gaan. En Europa moet dat leren. Bij ons heeft het gewerkt tot op recent. Maar wij moeten er ook nog van.
14: Ja, maar Jeroen, Merz profileerde zich als de Europese leider die Trump het beste wist te bereiken.
16: Ja, het zou wel de man zijn die het zou kunnen. Omdat ze van persoonlijkheden... niet van karakter, maar van achtergrond wel op elkaar lijken natuurlijk. Het zijn allebei zakenmensen en iedereen weet dat Trump wel heel gevoelig is voor zakenmannen, voor deals sluiten. Merz komt uit dat verleden, heeft op zijn minst een eigen vliegtuig. Dat maakt allemaal indruk hè, bij Trump. Het is ook een transatlanticus natuurlijk geweest, Merz. Of is het nog altijd, is lang voorzitter ook geweest van de Transatlantische Vereniging. Mm-hmm. Dus ik denk dat hij er heel veel van verwacht had. Maar dit soort politiek is voor een land als Duitsland heel erg lastig. Omdat zij het heel moeilijk hebben met het moeten improviseren, met het moeten snel reageren. En ja, misschien wordt dat ook een sterkte om niet op alles te springen. Maar hoe moet je daarop reageren? Dat is heel lastig. Het is zeker niet dat Trump de beste kaarten heeft in de VS.
14: Maar hoe moet Europa hier dan op reageren? Merz had misschien de beste positie. Mm-hmm. Blijkt die ook niet meer te hebben. Kunnen we misschien wel zo stellen, toch? Mm-hmm. Hoe moet Europa überhaupt hierop reageren?
16: Ja, dat is een hele moeilijke. Je kan niet op alles wat die man zegt springen. Want ja, dan moet je elke dag... Europa heeft die snelheid niet, hè, wat Haroon daarnet ook zegt. Van het is het acuut genoeg op dit moment om daarop te springen? Ik denk het ook niet. Je moet daar met verstand mee omgaan en dat proberen te relativeren. En dat is denk ik... Ik vind dat er ook weinig reactie komt op die laatste uitspraken van Trump trouwens ook, hè, Europees. Ja.
17: Nee, ik denk een reactie op de vraag van kunnen mensen goed omgaan met Trump? Ik denk, zeker met het afgelopen jaar kunnen we best wel zien hoe hij handelt. En, en daar moeten we op reageren. Ik denk, een van de dingen die duidelijk is Trump is heel opportunistisch. En dat bedoel ik gewoon in een specifieke zin. Hij heeft niet lange termijn plannen voor wat noodzakelijk moet gebeuren. Hij kijkt waar die kansen ziet. En als die kansen er zijn, gaat hij drukken. Op zo'n aanpak is het dus heel gevaarlijk wat Europa in het verleden heeft gedaan. Als hij moeilijk doet, meteen toegeven. Want dan denkt hij, kom ik morgen weer terug? Ja. Nog een kans.
14: Ja.
17: En wat je ziet wat andere landen doen, en waar Europa denk ik meer naartoe moet gaan, is dus daar specifiek op reageren. Dat betekent dus niet makkelijk toegeven. Het betekent bijvoorbeeld dat je dossiers aan elkaar verbindt. Als we het gaan hebben over tarieven, dan gaan we het ook meteen hebben over Groenland. En als de een vervalt, dan gaat de ander ook meteen van tafel. Het betekent dat we toezeggingen moeten doen, maar alleen maar conditioneel. Dus zeggen van we zijn wel bereid mee te gaan in tarieven. Maar over een jaar Ja. Ga dus weer van tafel en dan kijken we hoe je je gedraagt, of we het gaan verlengen of niet. Dat zijn allemaal dingen waarmee je de druk kan opvoeren en het moeilijker kan maken om voor hem om te denken, hier liggen veel kansen.
14: Ja.
17: Okay. En dan hopelijk gaat de aandacht ergens
14: anders.
17: Dat zijn
14: hele duidelijke tips. Ik hoop dat er geluisterd wordt naar ons programma door alle Europese leiders. Ja. De Duitse industrie die kwakkelt. De energieprijzen blijven hoog en bondskanselier Friedrich Merz krijgt de Duitsers vooralsnog niet mee. En volgens een nieuwe peiling is nog maar 18% tevreden over zijn werk. Toen de Duitse leider tijdens een bijeenkomst werd gevraagd wat hij sinds zijn aantreden voor de gewone Duitser had betekend, gebeurde er dit.
19: Wat is eigenlijk voor de burgerinnen en burger beter geworden seit ze kansler zijn?
20: Naja, da lachen die, bevor er überhaupt was sagen kann. Ja, die Menschen sind enttäuscht von Merz, aber er ist auch enttäuscht von uns.
14: Ja, dit is een fragment uit Heute Show, het populaire satirische tv-programma van de Duitse publieke omroep, CDF. Wij lachen, er wordt gelachen, maar hoe ernstig is het gesteld met de situatie van Merz?
16: Wij zitten met een onoplosbaar probleem op dit moment, denk ik. Hij zit met enorme druk van extreem rechts, van de AfD, in zijn rug. Hij moet daarop reageren. En als je dan goed kijkt waar op dit moment het succes van de AfD voor een groot stuk vandaan komt, dan komt dat eigenlijk uit ontgoocheling. Ontgoocheling in zijn geheel. Maar als je dan met de mensen gaat praten, dan springt er één thema uit, dat is de economie. Die moet je dus opnieuw zien op de rails te krijgen. Het enige probleem is, en dan krijg je, ja, dit fragment is daar heel mooi illustratief voor, dat voel je natuurlijk niet onmiddellijk. En dan moeten er maatregelen genomen worden. Ja. En die maatregelen voelt op dit moment geen enkele Duitser. En het zijn ook maatregelen die niet fijn zullen zijn, hè, voor de gemiddelde Duitser, om die economie weer op de rails te krijgen.
14: En wat is het probleem dan met die Duitse economie?
16: Het probleem met de Duitse economie is dat ze niet aangepast is aan het tempo van de 21ste eeuw en aan de 21ste eeuw. En dat ze een paar keer de pech gehad hebben dat ze altijd in de hoek zitten waar de klappen vallen momenteel. In die zin, Duitsland, dat is, ja, vraag aan de gemiddelde Nederlander, waar associeer je de Duitse industrie en economie mee? Dan krijg je oude industrietakken, hè, zoals de verbrandingsmotor, krijg je metaalindustrie, chemische industrie, de zware industrie.
14: Ja.
16: Die zit in moeilijk water. Ze hebben zich veel te laat aangepast aan de hedendaagse tijden. En dan zitten ze met een energieverslindende economie nog, op een moment dat je en van het Russische gas af moest.
14: En daar waren
16: ze
14: eigenlijk groot afhankelijk van.
16: En daar, ze hingen gewoon aan het infuus. Hè. Eigenlijk kan je het gewoon zo stellen. En hun kerncentrale sluiten. En op dat moment, ja, als je, valt dan ook nog eens alles in het Midden-Oosten niet meer in zijn plooi. En zo val je dus eigenlijk altijd gewoon in de hoek waar de klappen vallen, op een moment dat je eigenlijk geen klappen kan verdragen. En het is een opstapeling van factoren.
14: En is dit uniek voor Duitsland? Of heeft dit, is het als maakindustrieland? Of...
16: Het is niet uniek voor Duitsland, maar Duitsland heeft dat wel geëxtrapoleerd. Neem nu hun auto-industrie als het symbool, toch de industrie waar je Duitsland mee associeert.
14: Ja,
16: ze spelen enerzijds de Chinese markt kwijt voor een groot stuk. Omdat namelijk, ja, de Chinezen maken die auto's gewoon zelf en beter. En die kopen geen Duitse auto's meer. Je zit met alle tarieven die daar ook rondhangen. Anderzijds worden ze dan zelf plots verantwoordelijk van Chinese import voor een deel van hun eigen auto's. En die Chinese auto's, in plaats van de Duitse naar China te gaan, komen die Chinese naar Duitsland. En ja, dat dan allemaal been, daar moet je dan op reageren. Daar ben je veel te laat aan begonnen met die elektrificatie. En dan is de bal aan het rollen. Dan heb je het, ja, het is ook geen goedkoop land om te gaan produceren natuurlijk.
14: Wat
16: ook
14: heeft Merz dan voor opties?
16: Wat hij nu aan het doen is, denk ik. Ik denk dat hij op dit moment gewoon de enige weg volgt die hij kan volgen. Er is een heel hervormingspakket nu goedgekeurd dat eraan komt. Dat betekent onder meer dat er wordt strenger opgetreden. Eigenlijk lijkt het heel hard op wat we in België momenteel ook aan het doen zijn. Trouwens, er wordt strenger opgetreden tegen zieken. Met pensioen gaan zal later gebeuren. Zal mee evolueren met de levensverwachting. Dat hebben jullie ook eens geprobeerd. In Duitsland willen ze dat nu echt doorvoeren. Je krijgt allemaal dit soort maatregelen. Ontslagen worden bijvoorbeeld zal iets wat makkelijker worden. Er komt ook wel een hervorming ten voordele van de lagere en de middenlonen. Dat die minder belastingen betalen. Ja. Maar als je dat allemaal samentelt, als dat dan het wervende project moet zijn.
14: Voor de economie.
16: Voor de economie ergens wel, maar ook om uw bevolking mee te krijgen. Dat is niet gemakkelijk. Want wie wordt er nu gelukkiger van het feit van, ik moet zien dat ik niet ziek ben. Ik word strenger gecontroleerd. Ik moet langer werken. En dat is de redding voor het land en de reden waarom ik nu niet voor een protestpartij ga stemmen. Dat is
14: en
16: moeilijk.
14: Dus groeit de AfD.
16: Ik denk dat de AfD op dit moment moeilijk niet zal groeien. Ja. Want doe je niks, dan gaat het slechter met de economie. En dan groeit de AfD. Doe je wel iets, dan zijn dat geen aangename maatregelen die je nu nog niet voelt, zoals je ook in het fragment kon horen. En dan groeit de AfD ook.
14: Ja, Haroon, Duitsland staat dus niet op zichzelf. Natuurlijk is het een unieke situatie, maar we horen dit inderdaad ook in andere landen. In België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk. Hervormen, bezuinigen, offers brengen. En tegelijkertijd staat China, haalt China Europa in.
17: Ja.
14: En is dat deze pijn onvermijdelijk?
17: Ja, daar speelt echt een groot probleem. Ik denk, in aanvulling wat Jeroen ook net aangaf, er is een heel groot competitiviteitsprobleem richting China dat we nu hebben. Als je kijkt naar de Chinese handel, de export, sinds de COVID eigenlijk, is die weer gigantisch aan het toenemen.
14: De export van China.
17: De export van China naar het buitenland, vooral ook naar Europa toe. Er wordt nu ook gesproken van een China-shock 2.0. Dat China nu eigenlijk komt voor allerlei geavanceerde industrieën, zoals inderdaad de elektrische voertuigen. Ze zijn al dominant in windmolens, zonnepanelen, batterijen, et cetera. En een deel van het antwoord is dat wij competitiever moeten worden. Dat we moeten hervormen. In Nederland doen we dat met een rapport Wenning. We hebben daar ook allerlei dingen voor. En tegelijkertijd denk je dat het niet voldoende is. Want een deel van China's kracht komt omdat ze zo competitief zijn. En een ander deel, dat wordt ook in toenemende mate duidelijk, is omdat China ook het eigen voordeel manipuleert.
14: Manipuleert.
17: Door de munt te laag te houden. Ja. Door te goedkope financiering aan bedrijven te geven. Door de binnenlandse vraag af te zwakken, waardoor er veel geëxporteerd wordt. En je ziet dat allerlei studies laten zien, dat geeft China een gigantisch voordeel. Een studie uit Frankrijk zegt bijvoorbeeld, China kan inmiddels alles maken wat wij kunnen maken, alleen 30% goedkoper.
14: Omdat ze dus die munt manipuleren.
17: Ja, omdat hun product daar artificieel goedkoper door zijn. En dan kunnen we harder gaan rennen, zoveel als we willen. Maar dan kunnen we nog steeds, nooit gaan we dit 30% inhalen. Dat vraagt nog andere dingen.
14: Heeft Merz
16: trouwens ook op gereageerd, op die kunstmatige muntmanipulatie.
17: Precies, door China in gesprek te gaan om de munt te verhogen.
16: Hij ziet dat wel in. En ze zien dat ook in wat in Duitsland het probleem is. Alleen, die handelsbalans, je ziet die elk jaar. Ik heb die grafiek ook in mijn boek staan. Dat is fascinerend.
17: Ja.
15: Bureau Buitenland Zomertafel.
14: Ja, en u luistert naar onze Bureau Buitenland Zomertafel met VRT-journalist Jeroen Rijgaard en hoogleraar Haroon Scheich. Ja, Haroon, ik denk dat dit hier ook over gaat. Jij schreef onlangs voor de Amsterdam Economic Board een rapport over de toekomst van de Europese techsector. Je vertelde net eigenlijk over hoe China, dat China ook de munt manipuleert en dat wij daarom niet goed met ze kunnen concurreren. Maar dat rapport wat jij nu hebt geschreven over die Europese techsector, wat is nou de belangrijkste les daaruit dat Europa moet doen?
17: Ja, nou, het gaat vooral eigenlijk nog wat regionaler. Het is vooral gericht op binnen Nederland om meer verbindingen te maken. Ik heb onderzoek gedaan naar wat we dan noemen een tech corridor. Het verbinden van de technologie sector van de Amsterdam metropoolregio met die van de Brainport.
14: Dat is Eindhoven.
17: Ja. En eigenlijk het uitgangspunt daarbij is, digitaal worden we inderdaad door de VS en China bedreigd. En met AI zien we zeker dat we weer meer en meer in die buitenland systemen terechtkomen. Maar we kunnen veel beter onze eigen verschillende technologische krachten aan elkaar verbinden en nieuwsoortige industrie ontwikkelen.
14: Hoe dan?
17: Een van de dingen die bijvoorbeeld uit het onderzoek kwam is, Eindhoven is veel beter in de hardware, in het bouwen van chips, in machines. Amsterdam daarentegen is beter in het bouwen van applicaties en AI ontwikkelen. We zouden eigenlijk veel meer kunnen kijken, hoe kunnen we die twee met elkaar verbinden? Niet voor niets, ASML heeft vorig jaar al een miljard geïnvesteerd in het Franse Mistral, een AI-bedrijf. Dus heel structureler zou eigenlijk AI in die machinesector geïncorporeerd kunnen worden.
14: Maar dat is dan weer Europees niveau waar je het nu over hebt.
17: Dat is op Europees. In Nederland kunnen we die verbindingen beter maken. Mm-hmm. Maar het gaat er zeker om allerlei verbindingen ook internationaal te maken. In België trouwens heb je IMEC. Nou, dat is voor de chipindustrie en voor AI ongelooflijk geavanceerd. Instituut ook. Dus we hebben op allerlei plekken in Europa hebben we heel veel capaciteiten. Alleen wat je ziet wereldwijd is dat, zeker in de VS, al die verschillende digitale lagen met elkaar verbonden worden. Chipbedrijven gaan in datacenters, gaan in AI investeren. Mm-hmm. En wij in Europa beschouwen toch nog te veel een beetje als aparte sectoren. En wat ik voorstel is, zorg nou dat je van die verbindingen krijgt. Dat bedrijven die chips maken of die machines daarvoor maken, dat die verbonden raken met bedrijven die netwerken bouwen, dat die verbonden raken met bedrijven die applicaties of AI maken. En dat ze zo eigenlijk een toevoerketen voor elkaar maken die veel robuuster is dan wanneer ze allemaal alleen maar binnen hun eigen domein blijven.
14: Waarom gebeurt dat niet?
17: Ik denk dat het veel bedrijven... Het is een andere manier van denken. Je moet opeens naar andere sectoren gaan kijken. Ook in mijn onderzoek kwam dat ook vaak naar voren. Bedrijven die applicaties bouwen in Amsterdam... Ja, die hebben heel weinig met hardware of met apparaten maken. En omgekeerd in Eindhoven is puur denken over virtuele oplossingen... ook weer wat verder weg.
0: Ja.
17: Maar als je kijkt naar de mondiale trends... zie je het wel die kant op gaan. Hè. Neem bijvoorbeeld die IPO van SpaceX die we laatst zagen. Dat zijn allemaal...
0: Sorry, raak mij kwijt. IPO, wat
17: sorry,
0: is dat?
17: De beursgang.
0: Oh, oké. Okay.
17: Excuus, ik heb de financiële sector gewerkt in het verleden. Sorry voor de lingo. De beursgang van SpaceX.
0: Ja, oké.
17: Daar zie je dus een bedrijf dat netwerktechnologie voor de ruimte maakt.
0: Mm-hmm.
17: Wat de bedoeling is om daar ook datacenters in de ruimte te gaan zetten. En waar dan de AI-machine Grok ook in geïntegreerd is. Nou, dat soort verbindingen, datacenters, netwerken, AI, dat zie je in de VS gebeuren, je ziet het in China gebeuren. Wij zouden in Europa ook wat meer aan die trend mee moeten.
0: Ja, we moeten dus ook meer samenwerken, pleit jij dus ook voor. Hè? Maar zijn wij nog wel op tijd? Want de VS doet dit, China doet dit. Zijn we nog wel op tijd?
17: Het is zeker dat we op veel gebieden achterlopen. Tegelijkertijd hebben we ook echt wel heel veel in huis. Ik bedoel, ik noem maar even, de Brainport naar ASML is in het eigen domein is het mm-hmm. absoluut de wereldleider. Op netwerktechnologie heeft Europa Nokia en Ericsson. Wat na het Chinese Huawei echt ook belangrijke spelers zijn. Ik noem mm-hmm. instituten als IMEC.
0: Mm-hmm.
17: We hebben AI-bedrijven in Europa, zoals het Franse Mistral. Mm-hmm. Dus er is wel het nodige dat we hebben. En het is denk ik ook echt nodig nu. Een van de dingen die ik veel hoor uit het veld van AI... is dat het nu zo gangbaar wordt... dat we met z'n allen AI gebruiken als burgers, maar ook als bedrijven... dat zij zoveel van ons leren... dat ze eigenlijk van heel veel dingen van bedrijven... makkelijk kunnen leren en zo kunnen overnemen. Als iedereen in een bedrijf, iedereen die bijvoorbeeld consultancy of boekhouding mm-hmm. doet... Mm-hmm. al die data maar in ChatGPT stopt... dan weet ChatGPT op een gegeven moment beter... hoe ze moeten doen wat dat bedrijf doet dan het bedrijf zelf.
0: Ja,
17: dus en dat betekent dat we andersoortige diensten moeten hebben. We moeten niet... er zomaar in die Amerikaanse systemen die straks in staat zijn... om eigenlijk alles over te nemen van bedrijven die ze gebruiken.
0: Oké, kijken of Duitsland hier nog een rol in kan spelen.
21: Ja, ik voel wel wat een Duitsland gevoel als ik jou hoor zeggen... van ja, het is allemaal wel mogelijk en het zit er wel in... maar we zijn er wat laat mee. En
0: zie dat jij Duitsland exact... daarop anticiperen?
21: Ja, in Duitsland zijn... Het speelt amper. Toen we gisteren... heb ik er ook zitten over nadenken van... hoe komt het nu dat er zo weinig over dit soort... industrie, over dit soort technologie bericht wordt in Duitsland. Ja, en daar zitten ze dan als Europa net dat stapje achter zit. In Duitsland nog net iets verder achter. Hè. We hebben dat gezien. Als je nu ziet bijvoorbeeld dat ze voor hun elektrische auto's heel hard van China afhankelijk zijn. Uiteindelijk ging de meeste discussie de laatste jaren over het redden van jobs en over het uitstellen van het uitfaseren van de verbrandingsmotor,
0: ja
21: dan stel je wel de vraag van, heb je die prioriteiten wel mee?
0: Ja.
21: En daar heb je eigenlijk, ja, dat heb je daar in Duitsland uitvergroot, wat je in Europa eigenlijk in het klein ziet op dit moment.
0: Nou, kortom, goed luisteren naar dit radioprogramma allemaal. Dank jullie wel, heren. Jeroen Rijgaard, Duitslandverslaggever voor de VRT. En jouw nieuwste boek, Het Verdampte Land, ligt vanaf...
21: volgende week.
0: In de winkels.
21: Ja.
0: En Arun Scheich, filosoof en hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En zometeen na de Ster en het NOS Journaal Radio Tour de France met Henry Schut en Guylaine Plag. Met vandaag etappe 11 alweer op het programma. En dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen weer om 2:30.
22: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Met natuurlijk uitgebreid verslag van de halve finales. Vanavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken, Engeland-Argentinië.
23: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
22: Wie luistert, weet meer.
23: Ster.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
26: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Aren graag mee, zei ik tegen hem.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren.
1: Het is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen.

0: opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
7: NPO Radio 1. 2 uur.
8: Goedemiddag, Olaf Kooi werd gisteren 156ste, Biniam Girmay 165ste en Tim Merlier 170ste. Allemaal op meer dan 40 minuten van dagwinnaar Pogacar, alle drie bij de onderste 20. Maar vandaag eindigen ze alle drie waarschijnlijk bij de bovenste 20, want dit is er weer eentje. Zo'n rit die in de boeken staat als sprintersetappe. Hoe de praktijk uitpakt, dat hoor je de komende 4 uur bij ons. Maak het mee bij Radio Tour de France, nu met het NOS Journaal. Casper Meijer.
9: Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 mensen meer overleden dan normaal. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder goed. En klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog een smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De meeste mensen overleden in het zuiden en oosten van het land. Daar was het ook het warmst. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. Hij staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk in Nederland zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de Zee van Azov, zegt correspondent Christian Pauwen.
10: Het bredere doel is om de door Rusland bezette Krim volledig te isoleren en om de militaire logistiek te verstoren en ook dus om de export lam te leggen. Alle aanvoerroutes, havens, schepen zijn een doelwit nu. En volgens analisten is al te zien dat schepen hun routes aanpassen en transponders uitzetten.
9: Oekraïne wil uiteindelijk bereiken dat Rusland de routes helemaal niet meer kan gebruiken voor de export van olie waarmee ze de oorlog financieren. Vandaag is Europese Commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in dat erge irritatie aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. Eén persoon ligt op de intensive care.

0: 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven is aangestoken. Meerdere panden raakten beschadigd en het gebouw waar de brand begon is nog steeds instabiel. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. Het gaat om de veerdienst van Stavoren naar Enkhuizen. Inmiddels zijn er wel snellere opties om over het IJsselmeer te varen en vooral toeristen maken nu nog gebruik van deze veerdienst. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht reed veel te hard en had gedronken. Dat maakt het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom en hij had dus ook gedronken. Hij blijft in ieder geval vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Dat is volgens de ANWB ook helemaal zo gek nog niet. De organisatie laat de kaarten dan ook nog steeds maken. In een ANWB-winkel in Den Haag vliegen ze over de toonbank.
1: Het is het onderdeel van de voorpret een beetje in ons geval, het kijken op de kaart.
2: En dan kan ik dat met stift een beetje intekenen. En dan kan ik de kinderen laten zien waar we allemaal langskomen en hoe ver je bent.
3: Zal ik hem openmaken? Zo, het is wel een groot ding. Een hoop wegen. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen.
0: Ja, de gratis ANWB-kaarten van 10 populaire vakantiebestemmingen hebben elk jaar een oplage van 2 miljoen. Dan nog het weer volop zon. De temperatuur loopt weer flink op vandaag. Het is 24 tot 30 graden. Morgen wat minder warm, in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui.
4: De files, Helene de Geest.
5: Ja, die staan onder andere bij wegwerkzaamheden of door wegwerkzaamheden. Door de afsluiting van de A27 bijvoorbeeld. Daardoor staat er file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen. Je hebt daar ongeveer 10 minuten vertraging. Ook op de A2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt Kerensheide is de vertraging ruim 10 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens, voor de Duitse grens een kwartier vertraging. De werkzaamheden op de A20 Gouden Hoek van Holland leveren ook 10 minuten extra reistijd op bij knooppunt Terbrechtseplein. En tot slot, de werkzaamheden op de A27 zorgen ook voor file op die 27 zelf. Van Utrecht naar Gorkum, voor knooppunt Everdingen een kwartier vertraging.
6: Ster. De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
8: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
8: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
10: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
11: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
10: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
12: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
11: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
10: Ga naar datacation.nl.
12: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
14: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. en vaar maar soms zelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
15: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
16: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
15: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Wat nou rustdag? Dit is onrustdag
19: op deze 14 juillet.
18: 1,5 spektakel.
19: Joris, Zijn van der Poel en Arendsman alweer terug aangesloten. How are you?
18: Ik probeer je tijd te rekken, hè?
19: Het is opletten geblazen, Joris.
18: Hebben we nog een reclameblok of zo? Dat ben ik toch zo gek,
19: hoor. Wat een slagveld.
18: Ring, ring, daar is hij vertrokken. Tadej Pogacar.
19: Ja, lekkere hectische toestanden.
18: Rug nummer 1 is voor de derde keer deze Tour de baas. En ik voorspel u vast dat dat niet voor het laatst is.
20: De hele maal kapot.
18: En daar is Jonas Vingegaard pas. Die heeft de handrem aangetrokken in de laatste meter.
21: Joris van den Berg, Sebastiaan Timmerman, Jan-Kees van der Kun, Han Kok, Steven Dalebout, Guylaine Plag en Henry Schut.
22: Goedemiddag, je moet de spanning altijd zoeken en vinden waar die nog is. En dat is er meer dan genoeg geworden om nog je aan te verlekkeren de komende anderhalve week. Plaats 2 en 3 bijvoorbeeld in het klassement. Daar strijden 5, 6 man nog om. Een handvol schitterende bergritten komen er ook nog aan met 2 keer de Alpe d'Huez. En vandaag is weer zo'n dag in handen van de sprintersploegen als zij hun klus goed klaren, Joris.
18: Zeker, het regent bij de start in Vichy. Het regent nu ook aanvallen. Ze zijn net vertrokken, over 23 kilometer een sprint. Ja, dat is, er is een ander beeld. Een beetje regenachtig, een beetje vochtig asfalt. En dit keer niet omdat het gesmolten is, hoewel het natuurlijk al warm is. En ze proberen weg te komen. En de meest recente aanvalspoging is er één, en die is mislukt, van Julien Alaphilippe.
22: Radio Tour de France met etappe 11. Te horen op je radio op 1. Te zien straks ook bij ons op je tv op 81. En dan krijg je ook beeld vanuit onze studio. En hoor je nu studio. Radio Tour
23: de France. Wij doen verslag van de Tour. Mercredi 15 juillet. 11e etappe.
24: NPO Radio 1.
25: Het kraakt aan alle kanten.
23: Goedemiddag. Vicky Nevers.
19: Diep in de wiep, hoera!
23: 161 kilometer.
24: Luistert.
23: Weet meer

0: I Wish It Would Rain Down had ook prima gepast, maar dit was Studio van Phil Collins. Sebas, goedemiddag. Hou je droog? En de papieren.
1: Goedemiddag Henry, heerlijk. Kom maar door met die regen. Er zit zuurstof in de lucht. Er zit zuurstof in deze etappe. Het is op dit moment maar 22 graden. En ik ben nog nooit zo blij geweest met een beetje regen. Na 10 dagen in die hitte. Maar we gaan zo wel even het regenpak aantrekken. Want het begint nu toch wel serieus door te regenen. Hé, hey, wat ruik ik daar? Ik ruik petrichor. Dat is wel het woord van vandaag. Dat is die typische geur die ontstaat wanneer het na lange tijd weer gaat regenen. Maar Joris, wat heb jij te melden? Wat is er aan de hand?
2: Ja, het regent aanvallen en Van der Poel gaat in de aanval. Dat is niet voor het eerst vandaag, Sebastian. Hij is ook niet heel ver los. Hij krijgt Valentin Parapentre mee. Dus ja, het regent op allerlei mogelijke manieren. Allerlei moois. Van der Poel heeft er zin in vandaag.
1: Ja, ik zie hem rijden inderdaad voor het peloton uit. Tweede keer dat hij dat doet trouwens. Want hij was er straks ook de allereerste aanvaller. Samen met die Baptiste Wijstroffer toen om 2:05 het officiële startsein werd gegeven voor de 174 overgebleven renners in de Tour. Chris Harper, gisteren gevallen, niet meer van de partij. Het is Link, het is Tricky, door die regen. Het is de eerste regen sinds lange tijd. Vanochtend stond het schuim op de weg bij een gigantische onweersbui. En in deze regio heeft het vanochtend wel geregend, maar niet super hard. En je merkt het aan de renners in het peloton waar wij achter rijden. Ook nu over de rotonde zeer behoedzaam. Een vijftal rijdt nu weg. Van der Poel dus de eerste met Wijstroffer. Dat ging niet door. Daarna hebben we Alaphilippe gezien met een ploeggenoot van Mathieu van der Poel. En nu probeert Van der Poel het dus andermaal. Dat zal betekenen dat hij zich beter voelt dan Jasper Philipsen. Ze gooien het dus bij Alpecin over een andere boeg. Valentin Parapentre zat dus ook mee. En er is een trio daar naartoe gesprongen. Maar. De eerste tussensprint ligt vandaag ook weer vroeg op de route. Even kijken, nog 18 kilometer, minder dan 18 kilometer. En dan zijn we al bij die tussensprint. Van der Poel dus, in ieder geval met Parapentre. Er is een UnoX-renner in ieder geval die de sprong heeft geprobeerd te maken. Astana probeert het maar, zoals ze dan in wielertermen zeggen. Allemaal nog op een zakdoek. Peloton se rapproche. We hadden een rustig voortkabbelende rit verwacht. Deze 11e etappe op weg naar Nevers, 161 kilometer. Maar de beginfase is veelbelovend, want er wordt gewoon volop gekoerst.
0: Ja, nou dat is hartstikke leuk. Gisteren hebben we opnieuw de overmacht gezien van Tadej Pogacar. Wat groepje daarachter in het algemeen klassement, dat zit bovenop elkaar. Vingegaard verloor niet alleen tijd op Pogacar, maar ook een beetje op Evenepoel, Sykes-As, Lipovic en de mannen van Lidl Trek, Ayuso en Skelmose. Ja, Joris, ik zei het net al, je moet de spanning zoeken en vinden waar het nog zit. Maar om plaats 2 en 3, dan kon wel eens tot het einde van de Tour leuk blijven.
2: Ja, daar lijkt het nu wel op. Hè? Van der Poel intussen weer teruggepakt, hoor. Die spanning weer even wat tot bezinking gekomen. Maar die strijd om zeker de derde plaats. Ik denk dat we Vingegaard toch iets hoger moeten inschatten dan Evenepoel, Ayuso, Sykes-As, Lipovic en Del Toro. Maar die mannen, en zelfs die taaie Skelmose erbij, hè, die staat ook nog binnen schootsafstand. Al die mannen die kunnen wel een heel mooie strijd gaan leveren om de derde en laatste podiumplaats. Pogacar, dat staat buiten kijf. We gaan even niet uit van incidenten en lichamelijk ongemak en zo. Hè. Daar vind ik, dat moet je nooit meenemen in je gokken en in je voorspellingen. Dus Pogacar en dan Vingegaard een beetje in het interbellum. Die zal toch wel tweede worden met al zijn kwaliteiten.
0: Nou, het is maar een half minuutje op Evenepoel wat hij nu heeft.
2: Ja,
0: en als hij er mentaal echt doorheen zakt.
2: Ja, als, kijk, daar zeg je al. Als ik uitga van zijn kwaliteit en zijn ervaring in het rijden van met name de Ronde van Frankrijk en hoe hij in het echt zware hoge berg tekeer gaat, en dan krijg ik hem nog wel wat van, dan schat ik hem in het eindklassement toch in als een heel sterke nummer 2, Jonas Vingegaard.
0: Nou, ik in principe ook, maar ik denk dan altijd zo, hij gaat echt voor de Tour zegen. Hij heeft de Tour ook al 2 keer gewonnen. Bij die andere is het echt een grote overwinning om tweede te worden. Bij hem, ja. Als je toch Vingegaard bent, je wordt tweede of derde deze Tour. Maakt dat dan nog wat uit op je hele carrière?
2: Ja, denk het wel. Ik denk dat hij dan toch wel zal proberen als laatste telkens bij Pogacar te blijven. En dat hij daardoor automatisch ook accepteert dat hij tweede is. Ik denk dat hij dat ook al geaccepteerd heeft, hoor. Dat straalt hij wel een heel klein beetje uit, Vingegaard. En dat is ook geen schande natuurlijk. Want ja, het is wel duidelijk dat er eentje nogal een heel klein beetje boven de rest uitsteekt. Maar de strijd om de derde plaats, zoals we dat gisteren al zich zagen ontpoppen, ja, dat gaat heel erg leuk worden.
0: Bij de sprinters steekt er wat jou betreft ook eentje nogal bovenuit. Die ene die al twee etappes won. Of is dat vandaag weer nieuwe ronde, nieuwe kansen?
2: Het is altijd nieuwe ronde, nieuwe kansen. En positioneren, dat hebben we gezien in Po. Toen Kooi zo mooi won en toen het een zootje was. Kooi won in, mooi in een zootje. Ja, dat is een aardige alliteratie, een soort van. Maar Merlier, toen derde, daarna twee keer eerste. Hij sprint een tandje groter of zo, een tandje zwaarder. En die sprint in Bergerac, 400 meter, 450 meter, volle bak. Nadat zijn concurrent is afgezet door Mathieu van der Poel. Goedemorgen, dat was nogal een staaltje van heb ik bij jou daar. Hij knalde er echt uit. Hij heeft de grootste acceleratie van allemaal. Hij is eigenlijk, als je al die andere mannen hun kwaliteiten samenbalt, dan kom je uit op Tim Merlier. Dan, dat is een soort samenballing van de rest. Hij is echt in het massasprinten op dit moment, zeker in deze Tour, de snelste van de wereld. En wat dat betreft, oeps, nu loop ik al op het voorspelspel af. Hè?
0: Ik zou afronden.
2: Ja, afgeronden. Weg.
0: De quiz voor alle leeftijden blijkt ook deze zomer maar weer. We hebben soms kandidaten in hun, nou laten we zeggen, tweede of derde jeugd, met de schitterende specialiteiten die ver teruggaan in de tijd. Een paar dagen geleden waren we nog in 1965 bijvoorbeeld voor de Mont Ventoux. En gisteren had jouw eigen tourquiz van Jelle juist 2014 als startpunt over La Course en de Tour de Femme. Ja, Jelle won een goed gevulde tourflitstas, maar kwam net niet over de eerste categorie berg. En daardoor was er in die prijzentas helaas geen plekje voor dat oogstrelende smurfblauwe NOS wielershirt 2026. Alleen deze zomer in gelimiteerde oplagen te winnen. Opgeven mag nog steeds via radiotourquiz@nos.nl. En dan zien we je misschien wel in levende lijven in het Tourcafé. En over dat Tourcafé gesproken, vanaf zaterdag zijn we daar weer op ons speciaal opgebouwde camping in Beeld en Geluid in Hilversum. En daar spelen we op de volgende rustdag, dat is aanstaande maandag, de Tourquiz XL. Geen solo-quiz om aan mee te doen, maar in teams. En die quiz is echt voor iedereen. Hij is leuk om mee te spelen als je veel over wielrennen weet. Maar zeker ook als je wat minder weet. Sommige vragen raken ook net nauwelijks aan wielrennen. We gaan maandagmiddag vooral plezier hebben met z'n allen. Muzikaal begeleid ook nog door Waylon en door de geweldige tributeband The Beach Boys. Best bekend van het televisieprogramma Battle of the Bands. Als je wil meedoen, is het heel eenvoudig. Kom dan maandag met jouw team naar Beeld en Geluid. En daar beginnen we dan nou zo even na tweeën, zo rond 2:30... aan die Tourquiz XL. Wie oh wie speelt er dan vandaag jouw eigen Tourquiz?
3: Hoi, ik ben Lucas Roman, 22 jaar, studeer in Maastricht. En ik heb gekozen voor de Tour van 2019. Eigenlijk is de reden heel simpel. Het was de eerste Tour de France die ik ooit heb gezien. En sindsdien heb ik ongeveer alle wielerklassiekers en grote rondes gezien. En geniet ik van de koers.
0: En Lucas Lohman wilde dus een quiz over de Tour van 2019. En dat doen we dus ook. En die krijgt hij in het volgende uur.
4: Tourquiz.
5: Aanstaande maandag spelen we de Tourquiz XL live in het Tourcafé in Hilversum. Doe mee en meld je aan op nporadio1.nl.

0: Ja, dan heb je dan als het regent, dan roepen sommigen meteen weer... Je veux de soleil, dat was au petit bonheur. Het was kassa gisteren voor de meeste leden van de voorspelcompetitie. Sebas, Lucas, Annemiek namens teamanalisten en Han namens teamverslaggevers... zagen de overwinning van Pogacar van mijlenver aankomen. En Joris misschien ook wel, maar die ging op de Franse feestdag voor Jordan en Zega. En moet dat net als de Fransen bekopen met een fikse teleurstelling. Hij is de koppositie nu namelijk ook kwijt. Sebas aan kop met 4 punten al. Gevolgd door Joris, teamanalisten en teamverslaggevers met 3. En Lucas haakt aan het elastiek met 2 punten. Sebas, je staat nu weer in je eentje zelfs op de plek waar je vorig jaar bent geëindigd. Hoe voelt dat eigenlijk zo eenzaam en alleen? Aan kop.
1: Het voelt prima. Ja, lekker man. Lekker. Ik zat het gisteravond zo eens even uit te rekenen. Ik denk, ja, Joris met Jega. Daar pakt hij niks mee. Dus ja, lekker moment. Lekker moment. Maar Parijs is nog ver. Zeg ik altijd maar. En de Tour wordt gewonnen in bed. En noem het allemaal maar op.
0: wordt de voorspelcompetitie ook gewonnen in bed? Heb je hier nieuws voor ons?
1: Ondanks... nee, ja, daar ga ik niks over zeggen. Oh. Het wordt wel een hectisch ritje vandaag, hoor. Vanwege de regen. Het druppelt nu weer. Maar dat maakt het misschien nog wel gevaarlijker. Want dan is die weg is heel tricky en glad en lastig. De wind schuin mee. Er is er net al in die hectische beginfase geprobeerd om op de kant te gooien. Volgens mij is er nu een kopgroep met Alaphilippe, Charmin, Oliveira en Lebert. Ja. Dus zonder Mathieu van der Poel. En uiteindelijk wordt het een sprint. En uiteindelijk wint Tim Melier. Die heeft mij al 2 keer een overwinning opgeleverd. En wat goed is, moet je lekker laten staan. Tim Melier gaat vandaag de rit winnen in Nevers. Maar misschien wel van een uitgedund peloton.
0: Niet geheel verrassend, wel logische keuze. Merlier. Steven, waar, als jullie met de teamverslaggevers winnen... waar winnen jullie dit spel dan? Niet in bed of wel in bed?
2: Oh, nee, dat winnen wij aan de eettafel. Als we aan het dineren zijn s'avonds. Dan bespreken we dat allemaal. Het gaat eigenlijk alleen maar over dit spel. Ja, en wat we de volgende dag dan moeten zeggen. Ja, ja, zeker. Koortsachtig overleg. Elke avond weer.
0: En duurde het overleg voor vandaag lang?
2: Dat viel dan wel weer mee, want we moesten ook nog voetbal kijken. En dus hebben we vooral daarna gekeken. Dat was trouwens toch een beetje een teleurstelling. Want we zaten op een groot terras vol met Fransen natuurlijk. En die waren allemaal sowieso een beetje gematigd, moet ik zeggen. Maar dat werd ook niet snel beter, eigenlijk helemaal niet.
0: Ja, die worden misschien pas enthousiast bij een WK-finale, hè? Want dat zijn ze gewend geraakt. Maar hoe was de stemming dan na afloop?
2: Nou ja, nog voor, het was een soort... hoe zou ik het zeggen? Ze waren... niet heel erg trouw. Want ze waren 5 minuten voor tijd liepen ze al weg.
0: Oh.
2: Toen dacht ik nog, het kan nog gebeuren. Maar ja, dat gebeurde dus niet. In feite hadden ze wel gelijk. Ze verlieten echt allemaal druppelsgewijs het terras.
0: Van die mensen die dan ook het stadion eerder verlaten en zo. Dus,
2: nou, ja, goed. Dat soort mensen. Ja.
0: Laten we daar maar niet over gaan beginnen. Wie voorspel je?
2: Ik ga... Nou kijk, ik zag vanochtend Alaphilippe bij de Tudor-bus. Die zat in de bus en daar ging een gordijntje opzij. En er kwam Alaphilippe tevoorschijn. En die keek zo een beetje verlekkerd naar buiten. Met zijn tongetje ging hij over zijn lippen. Een wenkend gebaar naar een van zijn collega's. Toen dacht ik, wat is hier gaande? Maar dat ging over een kopje koffie. Dus er werd buiten een kopje koffie gezet. En dat werd vervolgens naar binnen gebracht. En dat heeft geholpen, dat kopje koffie. Want hij zit in de kopgroep volgens mij.
0: Ja.
2: Een heel lang verhaal, maar ik ga hem toch niet spelen.
0: Oh, jammer.
2: Ik ga ook voor Merlier. Nee, Merlier die zal een andere sprint gaan rijden dan de vorige keer. Want het is hier een stuk smaller aan de aankomst schijnbaar dan bij die vorige gigantische sprint. Ik heb nog nooit zo'n sprint gezien van Merlier. Op die manier zal hij niet gaan winnen, niet op een gelijke manier. Maar hij gaat wel winnen. Dat is wel een beetje jammer, want er komen we nog steeds geen puntje dichter bij Sebas. Maar in ieder geval lopen we ook geen achterstand op.
0: Ja, nee, als je er echt heel zeker van bent, moet je het vooral doen. Joris, jouw moed werd gisteren niet beloond. Ik vond dat persoonlijk heel jammer.
3: Ja.
0: Dus ik geef je bij deze toch het rode rugnummer voor de strijdlustigste van gisteren.
3: Okay, mooi.
0: Want je was de enige die iets anders durfde te zeggen. Ja. Ga je vandaag ook weer afwijken?
3: Ja, ik neig er wel naar eigenlijk. Want ik vind dat toch allemaal een beetje laf. Ik zit me wel te ergeren hier. Maar goed, dat doe ik wel vaker. Ook snap ik wel dat Fransen weglopen, hoor, dat ze 2-0 achter staan en dat ze diep teleurgesteld zijn.
0: Ja, dat ook.
3: Ik snap dat je dan naar huis gaat, snap ik. 1-0 achter niet, 2-0 wel. Dat was wel op. Dus.
0: Okay.
3: Dat je aan het stadion uitgaat, ja, kan ik me in veel gevallen wel goed voorstellen. Ja, jongens, wat gaan we doen? Merlier is... Ik moet er misschien toch wel trouw blijven eigenlijk. Want hij heeft mij natuurlijk wel aan 2 punten geholpen. Maar ja, ik ga toch Merlier spelen. Omdat ik het vorige keer zo laf vond van al die lafbekken, ga ik nu met ze mee.
0: Je meldt je in het rijtje laffe honden van deze competitie. Nou, dan is al mijn hoop gevestigd of Stef Clement, een nieuweling in dit spel. Stef, schoenen te vullen van TomTom, Annemiek en Ellen. En later komt ook nog Marcel Kittel. Dat is wel best wel een lekker wielerploegje trouwens, hè, samen.
4: Dat is een heerlijk wielerploegje samen. Ik had daar wel graag ooit de weg mee opgemogen.
0: Ja, nou is dat bij fietsen een beetje ongebruikelijk. De mannen en vrouwen door elkaar. Maar moet wielrennen ook niet eens aan een gemengd nummer? Want dat heb je bij shorttrack en bij atletiek en bij zwemmen. Ja, bij schaatsen ook een beetje.
4: Ja, we hebben het geprobeerd. Hè. Het heette zogenaamd de gemengde aflossing. Ja. De mixed relay op het WK. En dan toch deden ze eerst drie vrouwen en dan drie mannen. Nee, ik ben het met je eens. Het zou wel eens leuk zijn eigenlijk met Annemiek van Vleuten, Tom Dumoulin en gemengde ploegentijd te rijden.
0: Heerlijk.
4: Ik denk dat wij wereldkampioen worden. Ja. Daar wel.
0: Ja, en precies. En dan echt door elkaar. Zo bedoel ik hem ook. Hè. Nou ja, hier moeten jullie nog bewijzen dat je sterrentie bent. Want je staat een punt achter op Sebas. Hoe gaat dat veranderen na vandaag?
4: Ja, dan moet je dus iets anders doen dan al die anderen.
0: Ja, snap hem.
4: Ik zat eens te denken. De sprinter die misschien het beste klimt, Biniam Girmay. Hij heeft zich al gemengd in de tussensprints. Hij wil heel graag. Hij komt eigenlijk elke tour dat hij meedoet wel één keer aan de bak. Waarom niet vandaag? Biniam Girmay vandaag als een duvel uit een doosje.
0: Met stip naar nummer 1. Lucas, ja, dan heb je het een keer goed. Heb je het een keer goed gisteren? Heeft bijna iedereen het goed. Dus het schiet ook niet heel erg op. Maar goed, je raakt ook niet verder achterop. Wat ga jij doen? Je mag als laatste, dus je kan het meest tactisch kiezen.
5: Ja, zeker. Tactisch. Ik had al van de week gezegd, ik heb een kopman gekozen. En dat is Olaf Kooi. En ik denk dat het vandaag erg goed gaat uitkomen. Want Tim Merlier is moe van gisteren. Die kan behoorlijk laat binnen. En volgens mij is Tim Merlier altijd aan het begin van de Tour goed. En naarmate het verder komt, wordt hij gewoon moe. Maar Olaf Kooi daarentegen, die lust er wel pap van al die kilometers. Dus die komt vandaag als eerste over de streep.
0: Okay, nou, gisteren kwam Kooi trouwens maar een paar seconden eerder binnen dan Merlier. Maar laten we het zo zeggen, dat is vandaag genoeg.
5: Een paar seconden.
0: Precies, dat is vandaag genoeg. Ik schrijf Kooi op. Dankjewel, Lucas. Rien, ne va plus. Het is even na 2:30.
6: NPO Radio 1.
0: Casper Meijer.
7: Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni en begin juli. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer daar een rol bij heeft gespeeld. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. De politie heeft een internationale criminele organisatie opgerold die mensen oplichtte met beleggingsfraude. In Nederland denkt de politie dat zo'n 550 aangiften over deze groep gaan. Wereldwijd zijn er tienduizenden mensen slachtoffer van de zogenaamde financieel adviseurs geworden. En de oplichters verdienden daar honderden miljoenen mee. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 km per uur in de bebouwde kom. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. In het gemeentehuis van Krimpen aan den IJssel heeft vanochtend brand gewoed, meldt de regionale omroep Rijnmond. De brand ontstond tijdens het wegbranden van onkruid. De rook trok de kelder in en daarom moest het hele gebouw worden ontruimd. De brand is inmiddels uit.
0: Even naar de ANWB, Annemieke Bosgaard.
8: Begin met goed nieuws over de A2, Eindhoven richting Maastricht. Er gebeurde eerder een ongeluk bij knooppunt Kerensheide. De weg is weer vrij, dus de vertraging van 20 minuten kan u afnemen. Verder nog vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen doe je er een kwartier langer over. En op de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Voor knooppunt het Brechtseplein, 10 minuten extra reistijd.

0: Niet te verwarren met de Nederlandse groep die bijna hetzelfde heet. Dan komt er alleen nog een i'tje achter te staan. Isabelle Véronique Geoffroy heet als artiest Zaz. En dit liedje is een lofzang op al het moois dat mensen van alle soorten en maten met elkaar beleven. Met daarin verpakt ook, laten we zeggen, dezelfde boodschap als in liedjes als All You Need Is Love, We Are The World en alles wat ademt. On Ira. Is het zover? Is er een kopgroep die wegblijft?
1: Er is een kopgroep en die gaat minimaal een tijdje wegblijven. Ik denk niet de hele middag, want het ziet er toch wel naar uit dat het een massasprint wordt. Ook zien we nu net de sprinters langskomen bij de tussensprint. Die zien er best wel hongerig uit. Philipsen bijvoorbeeld, die wint hier bij de tussensprint. De strijd op de zesde plaats. Zes Philipsen, zeven Kanter, acht met spelers. Er zijn er dus al vijf langsgekomen. Vijfde bij de tussensprint. Liam Slok, die zit... Daar komt hij, noteren vinkje, Chas Patat uit te voeren. Want die zit achter een kopgroep van vier aan. En hij gaat het niet redden, want hij zit op een plek die niet al te uitzichtvol is. Ze gaan hem terugpakken zometeen en voorop met z'n vieren. Charmik, ze zijn al genoemd hè, door Sebastian Timmerman. Dat is er eentje van UOX. Oliveira, dat is die respectvol... Zo moeten we hem benoemen, die tijdrijder uit Portugal van Movistar. Alaphilippe, het is hem gelukt, hij zit in een kopgroep. Zes keer al een rit gewonnen in de Tour in zijn rijke carrière. En Mathis Lebert is er ook bij. Die is van Total Energies, die rijdt zijn tweede Tour. En hij, Lebert, won de tussensprint voor Oliveira, Alaphilippe en Charmik. Hij ging er ook echt voor, hoor, die Mathis Lebert. Hij ging volle bak aan, die 25-jarige, om als eerste daar over de streep te kunnen komen bij de tussensprint in Saint-Pulcin-sur-Sioule. Je zal maar slissen deze dag, Sebastian. Vier man, anderhalve minuut.
2: Ja, dus gaan we zo proberen om eens even voorbij het peloton te rijden. Naar die vier man toe, Saint-Pulcin-sur-Sioule. Waar ken ik dat nou van? Ah, daar zijn we met de Tour was gestart. 2013, 14e rit. En die zou gewonnen worden in Lyon door Matteo Trentin. En dat betekende toen de doorbraak van die Italiaan. Die inmiddels is verdwenen vanwege ziekte. Niet gestart gisteren in de etappe naar Le Lioran. Nou, hier lag dus nu de tussensprint. Betekent dat we al flink wat hebben afgelegd. Al bijna 30 kilometer. Toen we precies een half uur aan het rijden waren. Toen keek ik eens eventjes op onze teller, hè. Onze teller van de motor, dus achter het peloton. En 1 minuut 40 achter de kopgroep. En we hadden in een half uur afgelegd 25 kilometer en 600 meter. Dus met een gemiddelde van boven de 50 kilometer per uur. Het is een explosieve en zeer snelle beginfase van deze etappe. Die nu weer trouwens wordt verreden. En dat is wel lekker. In droge omstandigheden. Bewolking breekt wat open. De weg waar we nu rijden na die tussensprint is mooi breed en ook mooi droog. We rijden 53 kilometer per uur nu aan achter dat peloton gestopt is met regenen. En de bewolking opengebroken. Wat lichte bewolking nog op dit moment boven het gedeelte waar we rijden. Als ik me omdraai, dan zie ik die regen. En wellicht ook wel een onweersbui die daar hangt. Terwijl Carlos Verona moet terugkeren in het peloton. Hij werd getroffen daarnet door een lekke band. Een minuut of 5-6 geleden. En in dat Saint-Pulcin-sur-Sioule, waar die tussensprint lag, was het nog draaien en keren. Daar was de weg ook nog behoorlijk nat. En eigenlijk net voor die lijn van die tussensprint was er een S-bocht over een viaduct heen. Ja, en dan ging het maar net goed voor Verona. Hij verremde zich een beetje, dreef helemaal naar de buitenkant en wist maar ten nauwe nood overeind te blijven. Dus even kijken, hij rijdt nu achter de vierde wagen in de kolonne en probeert dadelijk terug te keren in het peloton. Dat dus niet zo heel veel ruimte geeft aan de door Joris genoemde kopgroep. Ja, en we blijven maar doordenderen. We rijden nu, even kijken, 64 kilometer per uur met de wind schuin in de rug, schuin links van achteren. Lekkere gejaagde beginfase van deze 11e etappe richting Nevers.
0: De Spaanse klassementrenner Juan Ayuso meldde zich vanmiddag in een bijzonder shirt aan de start. Onder zijn witte trui, hij is de leider van het jongerenklassement, trouwens ook de nummer 4 van het algemeen klassement, droeg hij een shirtje van het Spaanse voetbalelftal dat zich gisteravond plaatste voor de WK-finale door Frankrijk te verslaan. En dus is Ayuso trots.
3: I'm wearing the, I don't know from what year it is, because Danny Miranda from Mass gave it to me, but Spanish jersey to try and celebrate what we did accomplish yesterday and give good luck for the final.
4: Now, what do you think for the final? Who prefer you to play in the final, England or Argentina?
3: I think both will be a good match either way, but I think winning against England will be nicer than against Argentina, but I think it's going to be a tough match either way.
4: Who were better yesterday, the Spanish players or you?
3: No, I think the Spanish players. I managed to survive and they managed to win, so yeah, I think they were better.
4: But you're good in this Tour de France. What's the goal you're aiming?
3: I mean, the goal is the podium in the white jersey, and for now, I'm sitting on the white jersey and quite close to the podium, so... I mean, we're there, but we have to keep on fighting.
0: Ja, dus Juan Ayuso en Hancock. Ayuso die zondag met de beentjes omhoog de WK-finale gaat kijken. Net voor de volgende rustdag. Dat komt goed uit. En als hij misschien ook nog wel iets hoger staat in het klassement. Want hij heeft maar 16 seconden achterstand op de podiumplaats van Remco Evenepoel.
5: Tot aan de

0: 24K Magic van Bruno Mars.
1: Wat is die fiets? Waar is die fiets?
0: Antwoord op de prangende vraag van zo iedere dag rondom dit tijdstip. Als we nou vandaag maar een heerlijke warme kop thee zitten vanwege dat regenachtige weer in La France. Waar is die fiets? Welle velo, Jan Kees, waar hang je uit?
2: Ik ben in de startplaats in Vichy. En dat is een stad die wellicht een belletje doet rinkelen, wel bij de meesten. Maar ik ga die geschiedenislessen even overslaan over de Tweede Wereldoorlog. En ook de beauty tips, die laat ik even voor wat ze zijn. Want ik sta bij het geboortehuis van Albert Londres. Ze hebben dat prachtig gerestaureerd. Er is zelfs een bescheiden museumpje van gemaakt. Ter ere dus van de man die gezien wordt als een van de grondleggers begin vorige eeuw van de onderzoeksjournalistiek. Nu had ik precies de pech dat het gesloten was, maar ik stond nog eventjes te kijken naar binnen. En toen kwam er een mevrouw naar me toe, Marie. En die had de sleutel en was zo vriendelijk om mij naar binnen te laten. This is the house where he was born.
3: Yes, and this is a work. All the journal paper, newspaper.
2: Ja, heel veel foto's van kranten hier natuurlijk aan de muur. Want Londres schreef veel voor veel verschillende kranten over kolonialisme, over sociale verschillen in Frankrijk, over slavernij. En al die werken hadden impact en hangen hier.
3: En he was in Syrië, Italië, Grèce, Russie.
2: Hij ging de hele wereld over om verhalen te schrijven voor weer een nieuwe krant, Excelsior. Even de ramen open, ja. Het is drukkend warm hier. Ondanks het kleine regenbuitje dat vandaag eindelijk de Tour heeft gevonden. En toen ging hij in 1924 mee naar de Tour de France.
3: Tour de France. Yes, right to the Tour de France.
2: Here is his famous work, Les Forçats du Tour de France. Ja, we bladeren meteen door naar de derde etappe in het werk. Want daar was het allemaal om te doen. Die derde etappe van zo'n 400 kilometer lang. Van Cherbourg naar Brest. Londres zat bij de finish. Maar titelverdediger Henri Pélissier en diens broer Francis kwamen maar niet binnen. En dus stapte Londres snel in zijn Renault. Op zoek naar die broers. Hij vond ze in een kroeg, klagend over de manier waarop coureurs behandeld worden door de organisatie. Lange etappes, slechte wegen, absurde regels. Regels die voorschrijven dat als je start met twee truien over elkaar, dat je die ook moet aanhouden als de zon later doorkomt. En dus schreef Londres over Le Forçat de la Course. Hij zag wielrenners als dwangarbeiders. Wielrenners bovendien die zwaar aan de doop zaten om dat vol te kunnen houden, zo onthulde hij ook. Want Francis toonde zijn pillen, zijn cocaïne en chloroform. En hij zei, nous marchons à la dynamite. We rijden op dynamiet. Het verhaal in Le Petit Parisien sloeg in als een bom. En in de jaren daarna kwam er, zei het langzaam, steeds meer aandacht voor de arbeidsomstandigheden.
4: British Movie Tone News enables you to witness one of the greatest sea tragedies of recent times.
2: Met Londres liep het slecht af. Hij kwam 8 jaar later om bij een scheepsramp.
4: Many passengers on this deck were trapped by the fierce flames. And in order to escape asphyxiation, threw themselves into the shark-infested sea.
2: Maar zijn nalatenschap leeft nog altijd voort. Hier in zijn geboortehuis in Vichy, maar ook in de Tour, waar het nog altijd gaat in 2026 over de zware omstandigheden van de coureurs. Hij leeft ook voort in de prijs die naar hem vernoemd is, die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste journalist van Frankrijk. En in Kuifje, want die verhalen zijn losjes gebaseerd op het werk van Albert Londres.
0: De Tour hoor je bij ons. Je ziet hem ook normaal gesproken vanaf 2 uur ook de beelden bij ons te zien als je kijkt op kanaal 81. Het wedstrijdbeeld van vandaag zal er ongeveer vanaf 1 uur of 3 zijn. Dat heeft te maken met het rechtenpakket dat de NOS heeft van de Tour de France. Bijna alle dagen starten we met de beelden als ook Radio Tour begint met een paar uitzonderingen. En vandaag is er dan zo eentje. Ja, dat je het eerste uur alleen echt op het geluid moet doen. En dat heeft ook wel weer wat. Dat gaat terug naar vervlogen tijden, ze pas. Dus jij kan nu je beste Theo komen laten horen.
5: Oh ja, dan zou ik een kopgroep met loutere Nederlanders moeten schetsen natuurlijk. Maar die is er niet, lieve luisteraars. We hebben er 4. Charmique, Oliveira, Alaphilippe en Lebert. Maar die hebben maar 1 minuut en 20 seconden. En de weg golft een beetje door de uitlopers van de Dordogne. Tussen de akkers door. Rechts achter het peloton waar wij nog altijd zitten. En daar zitten we nog wel eventjes. Daar rechts een maïsveld waar wat publiek in staat. En aan de linkerkant wat bebossing. En die weg die gaat dus op en neer een beetje. En is breed uit. En loopt rechtuit. En de wind is mee. En we hebben Châtel de Neuvre inmiddels achter de rug. Want we hebben nog maar 121 kilometer te gaan. Ah, dat betekent dat er een heel belangrijk moment aanstaande is. Terwijl hier wat renners staan te plassen. Dus even kijken. Van Dijk onder andere met Lipovic. Hier staat Mathieu van der Poel. De eerste aanvallen van de dag betekent natuurlijk dat de snelheid er eventjes uitgaat in het peloton Sepp Kuss. Althans, misschien moeten ze dadelijk wel alle zeilen gaan bijzetten... om weer terug te keren in dat peloton. Nee, de Maillot Jaune, de gele trui, de patrol, de leider staat hier aan de rechterkant van de weg. Tadej Pogacar, de man van 3 ritzegers, die ook even een plaspauze inlast. En dan zal de snelheid dadelijk toch wel even naar beneden gaan. En dan kan ik melden, even weer kijken op de computer. 41 kilometer, ja, ja, bijna, bijna, ietsje nog, iets. Hier, nu, ja, we zijn halverwege de 113e editie van de Ronde van Frankrijk. We hebben 1660 kilometer en een half afgelegd van de 3321 waarmee we begonnen in Barcelona. Over de helft, Joris, en het gaat maar door met hoge snelheid.
6: Ja, mijn glas, dat begrijp je.
0: Dat zijn toch
6: half
0: mijlpalen
6: leeg,
0: dit, hè?
6: Wat zeg je, Henry?
0: Dit zijn toch mijlpalen, dit soort momenten?
6: Ja, ja zeker. Ja. Ik word er ook stil van. En mijn glas is dan half leeg, hè? Niet half vol. Zo kijk ik ernaar.
0: De mijne is half vol.
6: Verder zie ik weer zo'n lange rechte weg die Sebastian al heel vaak geschetst heeft. Een eindeloos lange rechte weg. Het peloton onder leiding van Bennett nu. Die klimmer die ook af en toe dit soort werk uitvoert. En dan zie je dat klokje boven in beeld. En dat is maar weer 1 minuut 16. Wat is er toch de laatste tijd op één moment na deze Tour aan de hand met de voorsprong van koplopers. Ze komen maar niet weg. Het is alsof ze vastzitten met superlijm aan het peloton. Hoe ze het ook proberen in deze Tour. Dus op één moment na, dat was die grote kopgroep, toen mochten ze wel weg met Pedersen. Op één moment na is het telkens zo dat de voorsprong een beetje op gang komt. En dat het dan toch in het peloton kennelijk zo is dat ze zeggen, nee, toch maar niet. Nee, Charmic, Oliveira, Alaphilippe en Lebert. Nee, het is jullie waarschijnlijk niet gegund. Maar je weet het maar nooit. Het is nog 117 kilometer. En toen Sebastian net zei, daar komt er een belangrijk moment aan. Toen ging ik op het routekaartje kijken. En toen dacht ik, nou Sebastian, er komt helemaal niks aan. Het is alleen maar rechtdoor. Langs de Seine en de Mont. En Decize, La Machine, Andessy, Frenet, Réunie. En dan pas weer een klim van vierde categorie. De Côte de Billy, Chevan. 1,4 kilometer en 5%. Ja, die Charmic, die wordt daar ook niet warm of koud van. Dat is een goede renner van Uno X. Dus eigenlijk de eerste echte keer dat we hem in actie zien deze Tour. Geldt ook voor Lebert. Die hebben we in zijn eerste Tour heel vaak zien aanvallen. Nu lijkt hij niet echt op die Lebert van toen. Oliveira is een heel goede tijdrijder uit Portugal. Dat is een kerel die nu 37 jaar is. En hij kent de 34-jarige Alaphilippe dus ook heel goed. Alaphilippe, de grote patroon van de kopgroep in het zwart van Tudor. Een ploeg die het niet bepaald goed doet. Hè. Hoe is het met Storer? Dat weet niemand. Die komt niet meer vooruit. En Arvid de Kleine is al naar huis. Maar die zit vanavond wel in de avondetappe. Ja, Tudor. Daarover straks ook meer in onze uitzendingen, want daar hebben we vandaag wat gesprekken over gevoerd. Is bezig aan een lastige Tour. En wat dan al duidelijk wordt, wat een beetje voortsijpelt uit die gesprekken, is het feit dat de kleinere ploegen in de Tour het lastig hebben op dagen als vandaag en op alle andere dagen ook. Want ik zei het net al, kopgroepen mogen eigenlijk niet meer weg. Pogacar en ook de sprintersploegen zijn meedogenloos op dat gebied. En zo'n Tudor-ploeg heeft het nou net nodig, moet het hebben van de vluchten, van dat soort kansjes. En ja, die zijn heel dun gezaaid. En in het peloton zit Pascal Eekhoorn voorop te draaien en hij overlegt dan ook nog een beetje met Astana en met die Bennett die daar ook nog steeds zit. Hoe gaan we dat doen? Wanneer gaan we dat doen? En wat gaan we precies doen in het jagen op de vier voorop? En dat zijn Charmic, Oliveira, Alaphilippe en Lebert.
7: NOS.
8: Radio Tour de France.
9: Tour de France, quelle chance. C'est la course du bonheur.
8: De luisteraarsvraag.
0: Hoi mensen, schrijft Johan. Ik lig in een hangmat in het bos te genieten van Radio Tour de France en de natuur. Mijn vraag, je ziet heel veel verschillende valpartijen, verschrikkelijke valpartijen van wielrenners. En ik vraag me af of die verslaggevers op de motor, zoals Sebas, wel eens een valpartij maken. En Sebas, ben je wel eens bang achter op de motor? Fijne uitzending en salutjes van Johan.
5: Ik ben eigenlijk nooit bang op de motor. Nee, ik ben niet zo snel bang op de motor. Dan moet je dit werk ook niet doen. Ik ben eigenlijk wel op één moment bang geweest. Dat ik dacht, nu moet er ingegrepen worden. Toen Wout van Aert die verschrikkelijke valpartij had tijdens de individuele tijdrit in Po. Dat was eigenlijk een moment van angst. Want ik keek die gapende wond in op bij zijn bovenbeen. Dat ik dacht, help die jongen. Gelukkig kwam het allemaal goed. Maar nee, onderweg in de koers, angst heb ik nooit gehad. Ik voel me wel vereerd, nu ook. Achter Mathieu van der Poel en Poggi in de gele trui. En verder niemand om ons heen. Wat is dit vak toch mooi. Vive la Tour!
0: Salutjes.
8: Ster. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
9: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Wie maakt toch al die opvallende radiocommercials?
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
9: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Wie maakt toch al die opvallende radiocommercials?

0: Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: De bouwverslimmers.
2: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
3: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
3: Iedere klus weer.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
6: Een goed plan is één ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
5: Software waar jij mee wint. Forfood Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
6: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
7: NPO Radio 1. 3 uur.
8: Een kwartetje aan renners denkt het peloton vandaag te slim af te zijn. En waarom ook niet, want soms verslikt dat machtige aanstormende peloton zich wel eens. En redt een vlucht het tot het einde van de etappe. Of dat vandaag ook zo is, dat hoor je bij ons in Radio Tour de France. Nu met het NOS Journaal, Casper Meijer.
9: Tijdens de hittegolf van eind juni zijn zeker 900 mensen meer overleden dan normaal. En het is aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld bij het overlijden van deze mensen, zegt het RIVM. Contact nu met Jochem Klompmaker, milieuepidemioloog bij het RIVM. Goedemiddag, meneer Klompmaker.
10: Goedemiddag.
9: Om wat voor mensen gaat het? Zijn er bepaalde groepen die eruit springen?
10: We zien nu terug in de sterftecijfers dat het eigenlijk om alle leeftijdscategorieën gaat. En ook om alle landsdelen die we hebben. Dus zowel in Noord, Zuid, Oost en West zien we verhoogde sterfte. In het zuiden en in het oosten van het land is die sterfte wel wat meer verhoogd dan in het noorden en het westen van het land.
9: Maar we horen altijd bij waarschuwingen over warm weer dat we vooral even op de ouderen moeten letten, omdat die kwetsbaarder zijn. Maar dat ziet u dus in deze sterftecijfers niet per se terug.
10: We zien zeker ook verhoogde sterfte bij ouderen, maar ook in de andere leeftijdscategorieën zien we verhoogde sterfte. En dat komt waarschijnlijk omdat ook in die andere leeftijdscategorieën kwetsbare mensen zitten. En dat kunnen mensen met chronische ziekte zijn bijvoorbeeld.
9: En het is dus aannemelijk dat de warmte een rol hierbij heeft gespeeld. Wat weten jullie daarover?
10: We weten dat het uitzonderlijk warm was 2 weken geleden. Er was niet alleen overdag waren er hele warme temperaturen, maar er waren ook hele warme nachten en de luchtvochtigheid was relatief hoog. En we weten uit onderzoek dat er verbanden zijn tussen blootstelling aan hoge temperaturen en sterfte. Wat we ook weten is dat uit onderzoek de risico's om te sterven tijdens een hete periode zijn afgenomen sinds 2010 in Nederland. We weten niet precies waarom dat is, maar dat is mogelijk door meer bewustwording van de risico's van hitte.
9: Ja. En al die waarschuwingen die we geregeld krijgen. Zijn er ook nog andere factoren die meespelen bij de oversterfte tijdens die hittegolf?
10: Naast de hitte zelf was er ook verhoogde smog in die periode. Dus verhoogde ozonconcentraties. En dat kan mogelijk impact hebben gehad op de sterfte. En smog en verhoogde blootstelling aan hitte kunnen elkaar ook versterken mogelijk. Daar zijn indicaties voor.
9: En als je deze hittegolf nu vergelijkt met eerdere hittegolven in voorgaande jaren, zijn er dan nu dit jaar of de afgelopen 2 weken geleden moet ik zeggen meer mensen overleden?
10: Ja, dat is heel lastig om een vergelijking te maken tussen hittegolven. Wat we weten is dat deze hittegolf heel extreem was. Het was heel warm, het was vroeg in het jaar. Maar het is heel moeilijk om de ene hittegolf met de andere hittegolf te vergelijken. Dus daar kunnen we weinig uitspraken over doen.
9: Nou is het deze dagen minder warm dan 2 weken geleden, maar toch wel weer behoorlijk warm. Verwachten jullie nu weer een stijging van het aantal mensen dat overlijdt?
10: Ja, dat weten we niet zo goed. We weten dus uit onderzoek dat er risico's zijn tussen verhoogde temperatuur en sterfte. Mogelijk is dat wel wat afgenomen omdat er een bepaalde mate van acclimatisatie op kan treden bij mensen. Dus we raken meer gewend aan de hitte en daardoor kunnen

0: we er beter mee omgaan. Maar of dat ook zo zal blijken uit de sterftecijfers, daar kunnen we op dit moment niks over zeggen.
1: Dat horen we dan wellicht later. Dank voor uw toelichting, Jochem Klompmaker, milieuepidemioloog bij het RIVM. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is opgerold door de politie. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. Hij staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. De slachtoffers verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 50 kilometer per uur harder dan toegestaan. In een woonwijk schepte hij een vrouw die overstak met een kinderwagen. De man blijft in ieder geval vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven is aangestoken. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waar de brand begon is nog steeds instabiel. En de papieren wegenkaarten zijn nog altijd populair onder vakantiegangers, dat meldt de ANWB. Jaarlijks worden er nog 2 miljoen wegenkaarten gratis uitgedeeld aan leden die dat graag willen ontvangen. De populairste bestemmingen zijn Frankrijk, België, Luxemburg en Duitsland. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel, 1 persoon ligt op de intensive care. In totaal werden 155 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Dat lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer ogen en slijmvliezen. Als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof kon vrijkomen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. De droogte in ons land heeft steeds meer effect op bomen. Daarvoor waarschuwt Staatsbosbeheer. De bomen hebben het zwaar en sommigen verliezen nu al hun blad om meer water vast te kunnen houden. Staatsbosbeheer is daarom druk bezig met het herplanten van gevarieerde bossen.
2: Het is vooral zaak dat wij onze bossen weerbaarder maken, gevarieerder. In het verleden zijn bossen vaak aangeplant met 1 soort. Nou, als er dan zo'n ziekte of een droogte komt, dan is dat bos heel kwetsbaar. Dus nu herplanten wij heel veel van die sparrenbossen die doodgaan, herplanten wij met meerdere boomsoorten.
1: Binnen 50 jaar zal naar verwachting bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd niet overleven. Vanwege hogere temperaturen hebben de stadsbomen last van onder andere droogte, de toenemende zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. Dan nog het weer. Zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat minder warm, krijgen we ook meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui.
3: Annemieke Bosgaard over de drukte op de weg.
4: Ja, de avondspits komt langzaamaan op gang. Werkzaamheden veroorzaken nu de meeste vertraging. Onder andere op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Voor afrit Everdingen doe je er 20 minuten langer over. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar. De Wijkertunnel is dicht en daardoor heb je 20 minuten op onthoud. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland voor knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. En tot slot de A27 Utrecht richting Gorkum voor knooppunt Everdingen een kwartier extra reistijd.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Ook een opvallende radiocampagne.

0: Mantel scoor je fietsartikelen van A-merken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
1: De bouwverslimmer. En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
2: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Iedere klus weer.
4: Hey jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Om de Fransen een beetje uit het sportieve wak te trekken na een in alle opzichten teleurstellende 14 juillet is Julien Alaphilippe op avontuur. En met ook nog een tweede Fransman in dat kopgroepje. Hoeveel ruimte krijgen ze, Joris?
8: Niet veel, Henry. 1 minuut 20 voor Alaphilippe. En die andere Fransman, Lebert en hun vluchtmakkers Charmic en Oliveira. Ze rijden nu door het startje Moulin. Daar wonen 20.000 mensen. En het ziet er gezellig en vreedzaam uit. En we zijn halverwege de Tour, heeft Sebastian net berekend. Maar Parijs is helemaal niet zo ver meer. Want ze rijden naar Nevers. En als je in Nevers in de auto stapt, dan ben je in 3 uur in Parijs. Pogacar gewonnen toch? Laten we er maar mee stoppen en naar Parijs gaan.
7: Ik denk dat ze een heel klein stukje omgaan. Zo dadelijk alles over dit.
9: Oh, oh, wat gebeurt hier?
7: Nee, maar.
9: Dit kan je niet geloven.
7: De Annemiek Meulenbelt stopte dit in de grabbelton. En gisteren, precies 10 jaar na dato, je bedenkt het niet, kwam het uit de ton. En daarom zometeen de herbeleving van een iconisch beeld uit de tourhistorie. Maar eerst even wat muzikale honger stillen.

Para as não fer.

0: Ja, dat is toch genieten van salade, tomaat, oignon en ook iets met een pokeball. Dat was La Caravan Pas. Nou, ik pas, Joris. Ik kon niet alles volgen. Jij wel?
1: Nee, ik ook niet. En ik werd er ook niet heel erg rustig van. De etappe verloopt op dit moment wel lekker rustig. Het is nog precies 100 kilometer. En de vier koplopers, Alaphilippe, Charmic, Lebert en Oliveira, hebben nog altijd maar een minimale voorsprong van 1 minuut 13 op dit moment. Ze komen niet echt los. Het peloton zoeft nu ook door Moulin. En dan zie je een glimlach op het gezicht van Jasper Philipsen. Want die won hier in Moulin 3 jaar geleden een etappe in de Ronde van Frankrijk. Dat was op 12 juli 2023. Mooie herinneringen voor hem dus. En misschien staat er nu ook wel iemand langs de weg die daar toen ook bij was. Daar moet je een beetje aan vasthouden. Nu dus de laatste 100 kilometer van de etappe. Alaphilippe houdt de moed erin. Kiest dan wel, vind ik, Sebastiaan, een beetje een makkelijke dag om zich te tonen. Het had allemaal wat moeilijker en uitdagender gekund. En ook wat kansrijker. Want alles wijst erop dat die vier absoluut kansloos zijn op dit moment. Het peloton gegang maakt door nog steeds die George Bennett, opmerkelijk, met de grote eekhoorn in zijn wiel. Eekhoorn is aan het werk natuurlijk voor Merlier, de waarschijnlijk te kloppen man. En de vier voorop, Charmic uit Denemarken, Oliveira uit Portugal, Alaphilippe en Lebert uit Frankrijk. Ja, 1 minuut 11, Sebastiaan. 1 minuut 11.
2: Bennett heeft natuurlijk een appje gehad, hè, van Stef Clement. Van ja, ik heb jullie man, jullie sprinter, Biniam Girmay van NSN gespeeld. Dus hup, naar voren jij. En rijden, ja, rustige etappe. Ja, hij verloopt misschien zo op het oog rustig. Maar ze hebben de wind in de rug. En in het eerste uur, terwijl we Moulins verlaten, in het eerste uur zijn afgelegd. 53 kilometer en 100 meter. Dit is etappe 11 van die Ronde van Frankrijk, die zo warm verliep tot nu toe. Waarin iedere dag werd gekoerst rond 8, 39 graden en 40 graden en daarboven. En waarbij iemand, een medewerker, een kok van een ploeg, mij vorige week woensdag of donderdag al vertelde, nog maar 2 renners kunnen normaal eten en de rest moet al op een soort van dieet. Die wedstrijd, weet u wel, dit is etappe 11. Van die koers waar menigeen al een jasje heeft uitgedaan en tal van renners over de limiet zijn gegaan. En dan komt een op het oog vlakke en makkelijke etappe, waait de wind in de rug en zegt het peloton: hold my beer. En we gaan even in het eerste uur 53 kilometer en 100 meter afleggen. Ja, ik had Moulins ook helemaal voorbereid over de gotische Notre-Dame, de La Nonstation uit de 18e eeuw en de Allier en de Pont Regé Mort. En over Coco Chanel, die 6 jaar van haar leven doorbracht in de stad waar we zojuist doorheen zijn gezoefd. Met een hoge snelheid en een peloton dat dus die koplopers maar in bedwang houdt. En helemaal geen tijd om uitgebreid uit te weiden over die tal van die mooie steden waar we dus langs rijden vandaag. Weg wel iets veranderd sinds Moulins, want het is iets smaller geworden. Het wordt ook iets meer draaien en keren in de regio waar we nu doorheen rijden. Maar die snelheid blijft gewoon hoog. 1 minuut. En 15 seconden. En de tweede lekke band van de dag zien we. En die is voor de Belgische sprinter Milan Vreter.
3: Radio Tour, Grand Bolton.
0: Iedere dag een greep uit de radiotour Grabbelton op zoek naar soms iconische of rare of bekende of minder bekende fragmenten uit de rijke historie van Radio Tour de France. En dan komt er van alles en nog wat binnen, Kilenia. Je hebt je papier nu omhoog. Van de week had je een keer een behoorlijk uit de kluitenwassen verhaal, maar dit is er ook een, hè?
4: Het kan altijd meer.
0: Ja.
4: En nog romantischer bijna. Het is een heerlijk nostalgisch verhaal van Bert Snijders. Zittend in de schaduw, luisterend naar Radio Tour, gaan mijn gedachten terug naar de zomer van 1970. Bert, 15 jaar jong, op vakantie in de Franse Alpen. In de buurt van Gap passeerde de Tour de France en wij gingen kijken. Al vroeg op pad om een mooi plekje langs de route te bemachtigen. Dat lukte. En bijna alleen zaten deze Hollanders in een weiland met stokbrood, kaas en lauwe limonade. Ome Jan vroeg in zijn beste Frans van welke kant ze kwamen. Maar het antwoord van de alpinopet met moustache was met de Franse slag. Dus mijn vader vertaalde het ja, van links of rechts, maar dat zullen we zo wel zien. Ineens was daar getoeter. Daar kwam de reclamekaravaan van links. Dat betekende dat we aan de voet van een afdaling stonden. Oh. Niet zo slim, maar ja, we konden nu geen kant meer op. Even later kwamen de eerste koplopers naar Benedenshuizen. Het ging zo hard dat we de renners niet eens konden herkennen. Maar daar was ineens de reddende engel. Achter de motor, met een helm op en zijn herkenbare bril, de legendarische Theo Komen. Hij zag het woord Grols op de trui van ome Jan en riep: "Hey, tukkers, hier komt Okana." En ja, daar was de nummer 1, de latere winnaar van deze tour. We klapten onze handen stuk en weg waren ze weer, het al in. Gelukkig lag de weggegooide bidon van de Spaanse nummer 1 voor mij in de sloot als herinnering aan een bijzonder, maar ook heel snel moment. En in alle jaren daarna, als ik Theo Komen op de radio hoorde, kwamen de beelden van die dag weer op het net.
0: Wauw. Oftewel, graag iets van Theo Komen. Wat een fantastisch mooi verhaal.
4: Ja.
0: Theo Komen had het zelf niet beter kunnen vertellen, denk ik.
4: Bijna, hè?
0: Heb je ook zo'n fijne herinnering voor in de Grabbelton? Stuur het ons via de NPO Luister-app. Dat mag ook best iets korter. Het mag ook nog veel langer, precies zoals je het zelf wil. En als hij dan uiteindelijk uit de ton komt, dan zoeken wij er het geluid van toen bij. Zometeen trekken we iets voor morgen. Nu het resultaat van gisteren. De inzending van Annemieke Meulenbelt kwam toen uit de ton. Zij schreef ons: de rennende Froome op de Mont Ventoux. Nou, je bedenkt het niet, Guylaine, want mensen kunnen het elke dag live meekijken. Dat grabbelen gaat echt eerlijk.
4: Ja, absoluut.
0: Het kwam gisteren, toen je hem eruit haalde, precies 10 jaar na dato uit de ton. Op de dag af. Het bizarre toermoment waar trouwens dit jaar ook een vast onderdeel in Radio Tourna is vernoemd, hè? Uelle Velo. En waar ook al een vraag over werd gesteld in jouw eigen tourquiz. Het is dus 14 juli 2016. Chris Froome rijdt in de gele trui op jacht naar zijn derde eindzege in de Tour de France. Hij is een zeer goede doen. Hij plaatst in de slotkilometers een succesvolle aanval op de klassementsrenners, zo lijkt het, succesvol. Richie Poort volgt en Bauke Mollema even later ook. Ze slaan een lekker gaatje en proberen zich door een gigantische mensenmassa te manoeuvreren. En dan gebeurt het.
5: Oh, oh, wat gebeurt hier? Chris Froome zonder fiets. Die gaat gewoon Holland omhoog. Die is zijn fiets kwijt. Oei, oei, oei, oei, wat is er gebeurd? Chris Froome, die Holland naar boven gaat. Jongen, jongen, jongen, jongen. Geen reservemateriaal voorhanden. Ja, hij zal toch echt de fiets bezig moeten hebben als hij daar over de streep komt. Maar hier pakt hij in ieder geval een paar meter.
0: Ja, zo klonk een totaal verbouwereerde Gio Lippens op de radio. En dit hoorde hij op datzelfde moment op de televisie van Herbert Dijkstra en Maarten Ducro.
6: Froome lopen.
7: Nee,
6: toch.
7: Waar zijn dit?
6: Nee, maar...
7: Dit kan je niet geloven.
6: Heel, een wielrenner zonder fiets, wat gebeurt hier, jongens? Hij is gevallen.
7: En hij heeft een fiets nodig.
6: Poort.
7: Oh, wat een chaos hier op de Van Toe.
6: Wat een ontering, wat een ontheiliging. Dat is niet de eerste keer. Wat een toestand.
0: Ja, maar wat gebeurt daar nou precies en hoe loopt het af ook vooral? Het is in het staartje van de etappe, achter een groepje vluchters dat bijna gaat finishen. Dat is een Belgisch feestje voor de dagzege. En daarachter bemoeit Bauke Mollema zich dus met de strijd om het geel.
5: Bauke Mollema in het spoor van Chris Froome, de klassementsleider, en van Richie Poort, die 14e staat in het klassement. Die staat een eindje terug op 2:22. Mollema staat op 56 seconden van de gele trui. Dus Mollema doet eigenlijk geweldige zaken, net als Chris Froome. We zitten trouwens binnen de kilometer, binnen de laatste honderden meters van de etappe. Ten is het Thomas de Gent met Serge Pauwels die daar die sprint aantrekt. Ja, de weg is nog steeds 7% steil, hoor. Dat is niet heel gemakkelijk natuurlijk. Maar de Gent, die sprint daar. En kan Serge Pauwels eroverheen komen? Nee, dat kan hij niet. Het is Thomas de Gent. De man die het ooit toesloeg in de Giro en daar derde werd. Die hier de etappe wint. Mooi hoor. Knap gedaan van Thomas de Gent. Serge Pauwels, die wordt tweede op 4 seconden. En vlak daarachter krijgen we dan de finish van Navarro. Terwijl ik ook nog kijk naar Stef Clement, die de eerste Nederlander wordt. En dat betekent dat Stef Clement hier een ongelooflijk mooie 4e plek gaat pakken in de etappe.
0: Ja, dat is diezelfde Stef Clement die straks de analyse doet van de etappe van vandaag. En dan de klassementsmannen, die vechten man tegen man voor iedere seconde. En het wordt nog drukker langs de kant.
5: Terwijl er weer een man in een idiootpak meeholt met Froome en hem ook nog even een duwtje geeft. Dat vinden ze vaak niet eens fijn, de renners, als ze in een cadans zitten op zo'n moeilijk stuk. Maar, oh, wat gebeurt daar, jongens?
6: Oei,
5: daar loopt
6: oei,
5: de hele zooi vast op een paar... Ja, maar Lothar, er staat een motor stil. Een motor met een fotograaf erop. Er staan een paar toeschouwers op de weg. En dan loopt die hele achtervolging stil, omdat de neutrale materiaalwagen stilstaat voor... Wie is het? Is het Richie Port? Jawel, het is Richie Port die een lekke band heeft gekregen. En dat betekent dat de achtervolgers, die hebben problemen. Want die worden daar een beetje tegengehouden door die gestrande Richie Port en die motor. En dat betekent, als het goed is, dat daar vooraan... wat gebeurt hier? Chris Froome zonder fiets. Die gaat gewoon hollend omhoog. Die is zijn fiets kwijt. Oei, wat is er gebeurd?
0: Ja, Gio had hier in de totale chaos al een deel van de oorzaak goed gezien. Iets met de motor. Richie Port gestrand, Froome zijn fiets kwijt. Later hoort hij hoe het zit.
5: Ik krijg nu vanuit de regie krijg ik de opmerking dat bij de Franse tv dat ze daar roepen shoot door een spectateur. Dus een toeschouwer die een val veroorzaakt heeft. Ja, dit is toch het drama wat je altijd verwacht met al die idioten aan de kant van de weg. En laten ze daar nou toch eens een keer iets mee doen. Zet de politieagent ernaast.
0: Ja, een clusterfuck zou je het kunnen noemen. Toeschouwer veroorzaakt val van motor. En in het kielzog gaat dan precies de groep met de gele truidrager en Richie Port en Bauke Mollema onderuit. Froome krijgt hierna in de laatste meters van de rit nog tot twee keer toe een nieuwe fiets. Mollema kan wonder boven wonder gewoon door en maakt een sprong in het klassement, naar de tweede plaats zelfs, achter de nieuwe gele truidrager Adam Yates. Hoewel, zo gewoon kon Mollema eigenlijk niet door. Er gebeurden een paar niet alledaagse dingen op die berg.
8: Volgens mij land ik precies op Froome. Of iemand anders. Ik heb plezier een paar crashjes, maar dat mag ik geen naam hebben. Volgens mij liep mijn wiel wel een beetje aan daarna de laatste stukje. Maar ik kwam denk ik goed weg. Ik ben gewoon snel op mijn fiets gestapt. De ketting lag eraf, dus even een paar mensen me even aangeduwd dat ik gewoon de ketting er weer op kon leggen. En toen nog gewoon vol doorgereden, niet nagedacht.
0: Ja, je landt gewoon even op een andere renner. Je legt gewoon weer even je ketting op de fiets. En je gaat gewoon nog even door op dat laatste stukje van gewoon de Mont Ventoux. En een geweldige slag geslagen totdat de tourorganisatie spreekt. Dan wordt de triomf van Mollema en Yates plotseling een stuk minder. De organisatie besluit het tijdverlies van Froome kwijt te schelden en hem dezelfde tijd te geven als Mollema. Hierdoor behoudt Froome toch de gele trui en hij wint 10 dagen later overtuigend deze editie van de Tour de France. En Mollema wordt uiteindelijk 11e in het eindklassement. Hij gaf de zomer kleur, de zomer van Ouais le vélo, of zoals Gio, Maarten en Herbert in die eerste secondes zeiden.
5: Oh, wat gebeurt hier?
7: Nee, maar
9: dit kan je niet geloven.
0: Ja, en deze man gaf die zomer van 2016 zijn soundtrack. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

0: Ja, er zijn zo van die liedjes die zijn dan zo kapot gedraaid. Die kan je een tijdje niet hebben, maar ik kan hem nu wel weer heel goed hebben.
1: Jij? Ik ook.
0: Can't Stop the Feeling van Justin Timberlake. En wat komt er dan na die zomer van Froome en Mollema en Richie Poort voor nu uit de grabbelton?
1: Ik zal eens kijken, monsieur. Oh, ik scheur hem. Ik heb wel een goede 14 juillet hand.
0: Is het weer eentje?
1: Serieus, ja. De overwinning van Karsten Kroon op 14 juli 2002. Als achternicht. Oh, dat was die. Die hebben we vorige week.
0: Ja, die heb je er een keer in gestopt.
1: Ja, super trotse achternicht.
0: Nou,
1: en dat is Marl 1.
0: Begin met Marlen, er staat nog 1 achter.
1: Ja, ja.
0: Marleen, morgen opletten, zo rond 14:15. Dan de grabbelton met Karsten Kroon.
2: NPO Radio 1.
0: Het is even na 3:30. Kasper Meijer.
3: Zeker 900 mensen meer dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. In Nieuwegein staan meerdere huizen in brand. De woningen hebben een houtskelet. Daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, waarschuwt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Hoeveel precies is niet bekendgemaakt. En de oorzaak van de brand is nog onbekend. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoekers van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. En de papieren wegenkaarten zijn nog altijd populair onder vakantiegangers. Dat meldt de ANWB. Jaarlijks worden er nog 2 miljoen wegenkaarten gratis uitgedeeld aan leden die ze willen hebben. De populairste bestemmingen zijn Frankrijk, België, Luxemburg en Duitsland.
0: Annemieke Bosgaard over de avondspits alweer, hè?
4: Ja, het wordt geleidelijk alweer drukker op de weg. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Te beginnen op de A2 Utrecht naar Den Bosch. Voor afrit Everdingen 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A10, de Ring Oost, tussen Durgerdam en Amsterdam over Amstel. Een kwartier vertraging, want 3 rijstroken zijn daar dicht. Ook een ongeluk op de A15, Europoort richting Rotterdam. Bij Rotterdam-Charloes ging het mis en daardoor is de hoofdrijbaan dicht. Verkeer kan er langs via de parallelrijbaan, maar reken op een half uur vertraging. Daardoor is het ook druk op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 20 minuten oponthoud. En tot slot de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging.
0: Etappe nummer 11 in de Tour de France is op weg naar Nevers. En is er in de afgelopen minuten nog wat veranderd, Joris?
5: Er is een seconde of 15 bijgekomen, Henry. In het voordeel dus van de koplopers. Dat zijn nog altijd die 4, die Alaphilippe met Lebert, 2 Fransen. Charmic, een Deen. En Oliveira is een Portugees. Tijdrijder, die kan je er goed bij hebben in het peloton. Daar doen ze rustig aan. Daar is nu een wielwissel voor Bruno Armirail. 84 kilometer van de finish. En het peloton zit op 1 minuut en 35 van die 4. Voor in het peloton zien we dan met name de ploegen. Die heb ik u al geschetst, hè? Die Eenkhoorn Quickstep. Quickstep krijgt trouwens in de nabije toekomst een andere naam. Die sponsor gaat uit de wielrennerij verdwijnen. We zien NSN, Girmay en we zien Astana, de ploeg van Kanter. Dat zijn 3 sprinters die hun ploeggenoten voor op het peloton hebben gezet. Met in het peloton wat verder gele truidrager Pogacar. In het algemeen klassement heeft hij nu 3 minuten 36 op de 1 na beste. Dat is Vingegaard. Evenepoel 4.06. Ayuso 4.22. Sexa 4.35. Lipovic 4.44. Del Toro 5.08. En bij de nummer 8 zitten we ook nog wel in de buurt wat betreft de derde plaats. Skelmoos op 5.45. Groene trui om de schouders van Pedersen. 293 punten aan het begin van de dag. Hij heeft er 8 bijgepakt. Hij is dus door de 300. 301 punten heeft hij nu. Girmay staat 2e in het puntenklassement. En Pogacar is leider in het bergklassement. Maar Vingegaard, de nummer 2, met een achterstand van 15 punten, heeft de bolletjestrui aan. Ja, dat zijn de dingen waarvoor we nu tijd hebben, Sebastiaan, in deze etappe. Want het schiet maar niet op. Niet met die voorsprong en ook niet wat betreft de kilometers. Ik denk nog 2 uurtjes koers, zo ingeschat.
6: Ja, ik kijk eventjes mee naar Ganna ook trouwens, die nu even van de fiets stapt. Wat staat er op? 84 kilometer. Nou ja, met in de wetenschap dat we 53 kilometer, ja, daar ben ik nog steeds van onder de indruk, en 100 meter hadden afgelegd in het eerste uur, denk ik wel veel minder dan 2 uur koers. Er gooit nu iemand een bidon richting een kindje. Dat gaat maar net goed, maar het is wel eindelijk een moment van relatieve rust. Nou ja, wat heet relatieve rust? We rijden 48 kilometer per uur peloton aan de linkerkant van de weg. Jij noemde inderdaad net dat Pogacar wat ver weg zat in het peloton. Viel mij ook precies op dat moment op. Peloton reed door een flauwe bocht naar links. En Pogacar, ja, echt wel op 2/3 van het peloton. Goed omringd, dat zeker door zijn ploeggenoten. Zoals natuurlijk altijd het geval is op die brede weg. En bij Visma Leasebike moesten ze wel eventjes aan de bak. Want niet alleen die Armi Rij, die reed lek. Net daarvoor per Strand Hagenis. En ook Jurgensen, gisteren ten val gekomen. Stond al langs de kant voor een fietswissel. Linker elleboog en linker knie. Een beetje ingepakt met van die witte pleisters daaraan geholpen. En Jurgensen die zit op dit moment ook een beetje op zo'n 2/3 van het peloton. Net over de helft, dat moet ik eigenlijk zeggen. Achter het groepje met Tadej Pogacar. Iedereen aan de linkerkant van de weg. De wind komt ook rechts van opzij. Schuin van achteren, maar het waait niet hard genoeg om hier echt waaiers te veroorzaken. Verder wel een open gebied hoor. Dat zeker. Als het hier windkracht 4 is, ja, dan is het alle hens aan dek. Maar dat is het op dit moment niet. Het is een windkrachtje 3. Armi Rij moet hier even uitwijken. Notabene voor de wagen van de dokter, die op zijn beurt weer moest uitwijken, omdat Jasper Stuyven terug de weg opkwam na een plaspauze. Maar goed, peloton dus helemaal aan de linkerkant van de weg. Voor naar voren wordt het geblazen. Snelheid gaat weer omhoog. We rijden op dit moment ook weer 55 kilometer per uur. Achter dat peloton dat dus hun, op hun beurt een dikke minuut rijdt. Achter die kopgroep van 4.
2: Je hoort het hier. NPO Sport Nieuws.

0: nieuwe artiest van deze woensdag kennen we vooral van dit liedje, Je Veux. Voor velen is dit een radiotour neoclassiekertje. In eerste instantie bekend geworden als de soundtrack van de Nederlandse film All Stars 2 uit 2011. Dat was Zaz.
1: Jouw eigen tourquiz.
0: Er was ooit een tijd dat iemand anders dan Tadej Pogacar of Jonas Vingegaard de Tour won. Dat gebeurde voor het laatst in 2019. En na dat jaar keren we nu terug in jouw eigen tourquiz. Waarvoor alvast dank, Lucas Lohman. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, de Tour van 2019. Hoe en waar heeft het tourvirus jou gegrepen?
2: Dat is een goede vraag. Volgens mij waren wij in 2019 in Frankrijk op vakantie met mijn ouders en vrienden van mijn ouders. En toen had papa de hele tijd de Tour de France op. En toen heeft het me toch wel gegrepen en ja, sindsdien eigenlijk.
0: En misschien nog wel een beetje meer omdat je in Frankrijk was.
2: Ja, dat heeft zeker geholpen. Dat denk ik wel, ja.
0: Heb je inmiddels al een keer de Tour de France echt letterlijk gezien van dichtbij met eigen ogen?
2: Meerdere keren. De laatste keer was vorig jaar in Lille. Maar die is een beetje bitter afgelopen. Toen zijn onze fietsen gestolen.
0: Oh. Dus... Hoe kwam dat?
2: Ja, we wilden daar gaan kijken bij de start, echt in het centrum. En je had daar ook zo'n tour startje, zeg maar, zo'n tour ding. En we hadden ons fiets daar op slot gezet en wij kijken en volgens even naar dat dorpje toe. En wij komen terug en we vinden twee kettingschoten en meer niet.
0: Ach, wat zuur en veel erger ook eigenlijk dan dat. Ik heb geen fiets voor je. Heb je inmiddels een nieuwe? Vast wel.
2: Ja, die is gelukkig wel. Ja, gelukkig wel.
0: Want dan komt dat shirt wel goed van pas, denk ik. En ook nog wel wat andere prijzen die hier voor jou klaar liggen. We gaan hem spelen. Jouw eigen tourquiz, Lucas Lohman, over de Tour van 2019. En dan beginnen we met de vierde categorievraag. Zet hem op. De tourwinnaar van 2019, dat vinden we te makkelijk. Dat was Egan Bernal. Welke Nederlander stond er op het podium? Die werd derde.
2: Kruiswijk.
0: Dat was inderdaad Steven Kruiswijk. En daarmee win je alvast de pen, het keycord. En wat was dat derde prijsje nou ook weer? Weet jij het nog? Van vraag 1?
2: Eén idee. Ah, de klapper.
0: De handklapper. Derde categorie. De 19e etappe werd geneutraliseerd. Waarom was dat? Want wat gebeurde er in die etappe na de beklimming van de Col d'Isoire, waardoor er geen uitslag kwam in deze rit?
2: Dat was hevige regen en modderstromen. Hagel was het volgens mij.
0: We luisteren.
3: Please let your riders know through the earpieces. The race has been stopped due to the weather conditions. A very bad weather conditions that we're about to witness. Please let the riders know that the race is cancelled and that the times will be taken at the Col de l'Isoire.
0: Ja, was tikkie erger dan het weer vandaag in de etappe. Je hebt het goed. Hagel, sneeuw, modderstromen, aardverschuivingen, alles erop en eraan. Het levert je de strandbal op. We gaan over de tweede categorie, Lucas. Peter Sagan won de groene trui. Maar hij was niet de sprinter die de meeste massasprints won, die Tour. Luister even mee en zoek dan naar het antwoord op de vraag: welke sprinter was drie keer de snelste, waaronder hier op de Champs-Élysées?
4: Groenewegen nu in zesde positie. Dan moet hij zo meteen voorbij Trent 10 komen. En dan zien we Boas van Hagen. Jawel, dus voor hem hebben ze hier de sprint aangetrokken. Het valt Boas van Hagen. Ja, het is ook niet zomaar een sprint. Hè. Het is een sprintje die bergop loopt. En dan kijken we naar Matteo Trent 10. Of is het de man van Total? Nee, het is... Die wint voor Dylan Groenewegen. Groenewegen die nog buitenom net kwam. En dacht dat hij de etappe ging winnen. Maar hij verliest hier net het sprintje.
0: Nou, je hoorde al een heleboel namen die het niet waren. Wie was het wel?
2: Ja. Dat was Caleb Ewan.
0: Caleb Ewan is goed.
2: Nog heel goed.
0: Ja, de Pocket Rocket. Eerste categorie vraag. De mini Bluetooth speaker is binnen. Noem de twee landgenoten van tourwinnaar Bernal, die ook in de top 10 van het algemeen klassement eindigde toen in 2019.
2: Landgenoten van Bernal. Is dat Colombia?
0: Ja, het zijn Colombianen.
2: Was dat... Quintana, volgens mij, die heeft toen ook nog...
0: Ja.
2: En dat toch gewonnen?
0: Quintana is goed.
2: En...
0: Wie was dan ook weer die andere hele bekende Colombiaan?
2: Oeran?
0: Oeran is ook goed. De laatste. Ga je ook over de buitencategorie? We hebben je een ijsmuts inmiddels gegeven in de Tourflitstas voor die kou op die hoge kools. Etappen 6 en 7 werden gewonnen door renners met dezelfde voornaam. Ik zeg het gewoon nog een keer. Etappen 6 en 7 werden gewonnen door renners met dezelfde voornaam. Welke voornaam bedoel ik?
2: Oh, deze is lastig. Ik dacht dus 6 en 7.
0: Je moet het in de Nederlandstalige hoek zoeken.
2: Was Ja, volgens mij was etappe 6, was niet richting plaatsje van 4. Dus dan is het in Teuns. En dan, nou ja, dan zal het in Groenewegen wel andere zijn.
0: Kijk, zo beredeneer je een laatste antwoord. Het is helemaal goed, Lucas Lohman. Al die prijzen zaten al in de tas, daar komt nog bij. Het NOS Wielershirt 2026. En bovenal natuurlijk eeuwige roem in jouw categorie van de Tour die je al nooit meer vergat, maar nu helemaal niet meer. De Tour van 2019. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Jouw eigen tourquiz.
5: Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz.
1: Mail je naam naar radiotourquiz@nos.nl.
0: Ja, en ik zeg nog even tegen Lucas, die vast nog luistert, en alle andere deelnemers van jouw eigen tourquiz. Jullie zijn aanstaande maandag ook van harte welkom in het Tourcafé om met je eigen samengestelde team de Tourquiz XL te spelen. Sebas, waar ben je en hoe staat het ervoor?
6: Achter het peloton. En dat rijdt nu even heel erg traag. Sterker nog, we rijden 13 kilometer per uur. Ja, we staan nu bijna stil. En dat komt A, omdat de weg omhoog loopt. Niet zo heel veel hoor. 1,5% schat ik in. Nou, we maken er 1,67% van. En ten tweede, omdat er hier allerlei verzorgers langs de kant van de weg staan. Kortom, we zitten in een van de ravitailleringspunten. Hier staat ook Adrie van der Poel. En die heeft gewoon weer de etenszakjes uitgereikt aan onder andere zijn zoon en andere renners. En hij is trouwens een goed gezelschap. Want hier loopt ook Erik van der Aarde. Nog zo'n grote naam uit het verleden, uit die wielerhistorie. En voor diezelfde formatie heeft Van der Aarde hier ook de etenszakjes uitgereikt aan Mathieu natuurlijk. Onder andere aan Jasper Philipsen, aan Tim Marsman, die er net ook al even tussen de wagens reed om bidons, de drinkbussen, op te halen en terug te brengen naar voren. En zo is er even sprake, eigenlijk voor de eerste keer vandaag, van een rustige fase. Niet voor Carlos Verona, want die Spanjaard van Little Truck, ja, om deze tijd en in de ravitaillering hebben er wel meer mensen een klein beetje trek. Maar Carlos Verona reed voor de derde keer vandaag lek. Hij is wat dat betreft de koploper van dat klassement, mocht u dat willen bijhouden. Ja, en die rustige fase zit er ook meteen weer op, want die ravitaillering zit er voorbij. Zit erop, is voorbij, en dan gaan de handen weer onder in de beugel en gaan de ruggen weer gekromd in het peloton. En dan hup, wordt die gashendel weer open. Getrokken en gaan we op deze tweebaansweg weer richting de 60 kilometer per uur. Ganna terug inmiddels in dat peloton na zijn lekke band. Tarling hier tussen de wagens en vooraan, terwijl we de Nièvre zijn binnengereden. Daar hebben we natuurlijk nog altijd die vier koplopers. Jarmi, Oliveira, Alaphilippe en Lebert. En die rijden nu Decize binnen. Dat ligt maar op 30 kilometer van finishplaats Nevers. We zouden nog eerder binnen kunnen zijn, Joris. Maar ja, men wil zo nodig nog een lusje rijden vandaag.
7: Ja, dan zal dat ook wel moeten gebeuren. En er moet natuurlijk met allerlei andere dingen ook rekening gehouden worden, Sebas. Dus doorkachelen maar en dan kom je er wel. En het schiet toch lekker allemaal op vandaag. Met een peloton dat weer op gang aan het komen is na die ravitaillering. En dan blijft daar XDS Astana tamelijk massaal voorin zitten. Daar wordt vandaag gerekend op de Duitse sprinter Max Kanter. Dat moet dan allemaal gebeuren in Nevers. Jij noemde net Erik van der Aarde. Een andere Erik uit de Belgische wielergeschiedenis. Erik Le Mans, die heeft daar een keer gewonnen in Nevers. Hij is een van de drie die daar een toeretappe hebben gewonnen. Hij won natuurlijk in zijn carrière die Le Mans in de jaren 70 ook 3 keer de Ronde van Vlaanderen. En de twee andere sprinters die gewonnen hebben in de finishplaats van vandaag in de Ronde van Frankrijk zijn Fabrizio Bontempi en Alessandro Petacchi. Nee, dat was zijn broer, hè? Nou, Bontempi en Petacchi, die hebben gewonnen in een massasprint in de Ronde van Frankrijk. Dan noem je wel de heel grote namen. En dan weet je wel hoe laat het is. Zeker ook als je nog steeds Pascal Enkhorn voor op het peloton ziet zitten. Imposant als die is. Hij zit daar in zijn eentje namens zijn ploeg. En achter hem zit dan Bennett. En Bennett rijdt nog altijd voor Girmay. En dan een heel blok van XDS Astana. Allemaal renners die het doen voor Kanter. Enkhorn rijdt natuurlijk voor Merlier. En Bennett, die fijn gesneden klimmer, die cijfert zichzelf keurig weg voor de sprinter uit zijn ploeg. NSN is dat. En dat is Binyam Girmay. De koplopers gaan een bocht door. U hoort het enthousiasme langs de weg. Achteraan Julien Alaphilippe, die niet zoveel meer wint als vroeger. Maar vorig jaar in Quebec toch nog even succesvol was. Teruggekeerd als hij is uit een diep dal. En hij is nu al een stukje in de 30. Hè? Alaphilippe, 34 jaar oud. En hij hoopt nu te kunnen gaan zorgen voor een kentering bij Tudor. Dat in een moeilijke fase zit in deze Tour. Het is een ploeg in opbouw en ze zeggen daar ook, we zijn gegroeid, we worden steeds beter. En ja, een terugslag is dan onvermijdelijk als je je zo aan het neerzetten bent als wielerploeg. Het is een ploeg die geïnitieerd is door Fabian Cancellara. Koplopers hebben 1 minuut 38 en Nevers is best nog ver.
8: Is vallen,
9: is lachen,
8: huilen,
9: afstappen,
8: winnen,
9: verliezen,
8: verrassen,
9: genieten.
10: Radio Tour de France.

0: Aanstaande zaterdag beginnen we in het Tourcafé en dan pakken we meteen uit met een schitterende groep aan artiesten die populair waren in de jaren 80. En een van de live optredens is dan van Mai Tai met History. Stef Clement, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, de nummer 4 van, wat was het ook weer, de Mont Ventoux etappe in 2016. We hoorden het net nog in de Grabbelton voorbij komen. Ik heb een luisteraarsvraag voor je, ingezonden door Hans. Die zegt, ik ben een leek wat betreft wielrennen. Wat is het verschil in een beklimming van de eerste, de tweede, de derde en de vierde categorie?
1: Het gaat eigenlijk altijd over de lengte en de moeilijkheidsgraad. Dus als een berg kort is, eigenlijk meer heuvelachtig, en het is ook niet zo heel lastig qua stijlte gaat, dan maken we de vierde categorie. Zo mate ze langer worden en lastiger, komt daar een categorie bij. Van 3 naar 2 naar 1, naar zelfs de buitencategorie. Ja. En dat is het allermoeilijkste. Dus dan heb je het over cols van wel 25 kilometer. En een gemiddelde stijgt de percentage van 8, 9 tot wel 10%.
0: Ja, het zit hem dus niet per se alleen in hoe lang is het of hoe hoog is het. Ook hoe zwaar is hij in zijn totaliteit. Dus dat wordt echt gewogen door een commissie.
1: Zo is het.
0: Ja. Hans, hopelijk was dat het goede antwoord op jouw vraag. En snap je het nu ook zo niet? App ons vooral gewoon nog een keer. Alle luisteraarsvragen zijn welkom op de NPO Luisterapp. Zometeen Stef en Guylaine hier. Veel plezier.
2: De bouwverslimmer.
3: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
4: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
4: Iedere klus weer.
5: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
6: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnen-willen-durven.nl.
7: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
6: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
9: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
10: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Lieslot, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrije vakanties.
10: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting.
12: Met het super sale bij Price 5 vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrije vakanties.
10: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super

0: vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
2: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. En Vaatmansons zelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
1: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
3: NPO Radio 1. 4 uur.
4: Hélène Plag.
5: Het is net als vorige week weer een mooie tweeluik op maat voor de sprinters. Met vandaag dus deel 1. En dat is er eentje die natuurlijk niemand wil laten glippen van de snelle mannen. We hebben nog zo'n 62 kilometer te gaan tot Never Air. In het vervolg van Radiotour naar het NOS Journaal met Casper Meijer.
6: Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 mensen meer overleden dan normaal. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan deze mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol heeft gespeeld, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder goed. En ook klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De meeste mensen overleden in het zuiden en oosten van het land. Daar was het ook het warmst. De politie heeft een internationale criminele organisatie opgerold die mensen oplichtte met beleggingsfraude. In Nederland denkt de politie dat zo'n 550 aangiften over deze organisatie gaan. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Een gedupeerde vertelt bij RTL Nieuws dat hij een online artikel tegenkwam over een nieuwe cryptomunt.
7: Daarvoor zou je wat gegevens moeten invullen op een site. Dus nou, dat was je naam, telefoonnummer, heb ik ook gedaan. En toen ben ik gebeld door een lieftallige dame. Die stelt zich voor, die legt het een en het ander uit, interesse. Toen werd er verzocht om €250 over te maken als eerste inleg.
6: De man belde elke dag met het nummer.
7: Je vertrouwt ze volledig. Daardoor ga je erin mee. Ik heb 31 overboekingen gedaan. Alles bij elkaar. Dat begon dus met 2,50, goed 5.000. Toen ging het naar 10, naar 25. Goed, er zitten ook overboekingen van 40 tussen.
6: Na al die overboekingen bleef het vanuit de organisatie opeens stil.
7: Toen heb ik dus een deposito-overmaking gedaan. Ik had op dat moment iemand aan de telefoon van hun om dat samen te doen. En uiteindelijk, ik heb op die knop gedrukt. En toen zegt hij van, nou zie jij uiteindelijk het waarde teruglopen. Ik ga even kijken of het hier binnenkomt en ben zo terug. Dus die telefoonverbinding werd verbroken. En ik heb niks meer gehoord.
6: De man is €275.000 verloren aan deze oplichters. In Marokko is journalist Ali Lemrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Dat onderzoek loopt nog, maar Lemrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona, maar zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd en bij de brand komt veel rook vrij. Een man die dit jaar in Maastricht een jongetje van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 50 kilometer per uur harder dan toegestaan. In een woonwijk schepte hij een vrouw die overstak met een kinderwagen. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge irritatie aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt nog op de intensive care. 25 anderen blijven voorlopig voor de zekerheid in het ziekenhuis. De Britse regering komt met een avondklok voor sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. De tieners kunnen dan in de nachturen niet op platforms als TikTok en Instagram. Met de maatregelen wil technologieminister Liz Kendall jongeren helpen voldoende te slapen, zich te concentreren op school en tijd met naasten door te brengen, zegt deze BBC-verslaggever.
8: The technology secretary Liz Kendall says it will help young people

0: get the sleep they need, focus on school and college, and spend more quality time with family and friends.
1: De avondklok voor sociale media in het VK moet in het voorjaar ingaan. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommige bomen hun blad al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Dan nog het weer, zonnig en warm, 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen wat minder warm, meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui.
2: Yo, dan gaan we naar het verkeer. Annemieke Bosgaard, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, het is behoorlijk druk op de weg. Er staat nu zo'n 300 kilometer file. De meeste files staan rond Utrecht, Rotterdam en Nijmegen. Wat verder opvalt is de A4 Den Haag richting Rotterdam. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Ketelplein. De weg is hier dicht en de vertraging loopt nu al op. En je hebt ongeveer een half uur op onthoud. Dan op de A15, Europoort richting Rotterdam, is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam-Charloos. 3 kwartier vertraging, de hoofdrijbaan is hier dicht en je kan er langs via de parallelrijbaan. En tot slot de A73, Maasbracht richting Nijmegen, bij Venlo West, 14 kilometer file met een half uur oponthoud. Ster.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
5: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met auto-invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op... met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
6: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu... die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
10: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
9: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
11: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
10: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
9: Ga naar datacation.nl.
12: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
13: Met Guylaine Plak.
2: Het heeft soms even wat weg gehad van een theekransje, de etappe van vandaag. Maar dan alsnog wel een met snelheden die jij en ik niet zo heel snel zullen halen. Heb jij dat dan ook, Joris, dat je een voorstelling maakt van wat ze zoal zitten te bespreken?
14: Ja, daar hebben we het wel eens over gehad. Het is geen theekransje, maar een TGV-kransje, hoor. Eerste 2 uur, 51 kilometer. Ze vliegen naar Nevers met dus 4 koplopers. Alaphilippe, Charmy, Lebert en Oliveira. En die kunnen het vergeten hoe hard ze ook rijden. Hoe keihard ze ook aan het werk zijn, hoezeer ze hun best ook doen. Met z'n vieren hebben ze nu een minuutje en ze moeten nog 56 kilometer. Ergens in de verte over 20 kilometer, een klimmetje van vierde categorie. Maar het peloton, dat heeft er een gigantische vaart onder liggen. En dat gaat hoe dan ook op tijd de vier koplopers terugpakken.
2: Waarschijnlijk wel, ja. En waar het dan tijdens zo'n TGV-krantje, wat een heerlijk begrip, wel over gaat, kunnen we mooi vragen aan Stef Clement. Zijn naam viel net nog in de Graboleton. Je werd vierde, Stef, werd toen gezegd. En je bent hier nu om de rest van de etappe van deskundig commentaar te voorzien. Maar eerst muziek voor de vakantiegangers die nu op pad zijn.
15: Goedemiddag, luisteraar.
16: Ja, toeter maar eens even lekker door.
17: Ja, zijn broek was kapot. Hij zat letterlijk met zijn hol open.
16: Oei, oei, oei.

0: Om nog een rondje te doen kijken. De Amerikaanse zanger en gitarist Lindsey Buckingham met The Holiday Road. Ja, nou ja, als ik jou net hoorde, Sebas, dan is dit voor jou vakantie puur zang met een beetje werken.
1: Ja, heerlijk. Dit is echt, nou, ik ga het geen vakantiewerk, maar dit blijft de mooiste klus van het jaar. Of het nou zo'n etappe is als gisteren door naar Le Lioran, door bergachtig gebied waar het hard werken is, smalle wegen. En waar je die rennen ziet afzien of zo'n etappe als vandaag. Je wordt toch altijd weer verrast. Hè? Je kijkt naar het parcours, je ziet een vlakke rit, wind schuin in de rug. En dan denk je zo halverwege de Ronde van Frankrijk. Nou, dit zal een makkelijke dag worden. Misschien één of twee man weg en het peloton, dat gaat het rustig aandoen. Maar ik kijk al de hele middag naar gekromde ruggen. Daan Hole die bracht er net Olaf Kooi terug. Kooi was wezen plassen. Hole had dat ook gedaan. En Hole had het shirt open en die zat bijna scheef op zijn fiets. Trok allerlei grimassen. Moest echt wel gewoon zijn best doen om terug te keren in het peloton. Kooi trouwens niet. Die zag er scherp uit hoor. Heel scherp. 51,1 kilometer per uur dus tot nu toe. Joris zei het er net. Het gemiddelde na twee koersuren. Dat is dus de snelste etappe ooit waar we misschien wel mee bezig zijn. De snelste hoort tot nu toe 50,3 kilometer per uur van Laval naar Blois in 1999. Gewonnen door Mario Cipollini. Niemand kon die naam zo mooi uitspreken als wijlen Jacques Chapelle in 2008. Veel te vroeg overleden. Is het Zabel of McEwen? Zabel of McEwen? Het wordt Cipollini! Dat bulderde dan door mijn transistorradio als ik aan de radio gekluisterd naar de Tour zat te luisteren. Merlier kwam vorig jaar trouwens in de buurt, 50,0. Dus dat zat dicht bij die 50,3 van Cipollini. Maar redden het toen dus net niet. Nou, misschien dus vandaag wel een kans voor de snelste etappe ooit. Windkrachtje 3, nog altijd in de rug. Dadelijk schuin tegen als we een bocht naar links hebben gemaakt. En we echt de laatste kilometers gaan rijden richting Nevers. Wat mij trouwens opvalt, Joris, is de positie van Tadej Pogacar in het peloton. Hij zit al heel lang in het achterste gedeelte, zo op 2/3. Goed omringd, dat zeker, door ploeggenoten, als altijd. Maar we zijn toch gewend van Pogacar dat hij helemaal voorin post vat. Maar vandaag dus niet. Valt jou dat ook op?
2: Ja, dat valt mij zeker op. Ja, dus eigenlijk valt hij mij niet op. En ik heb die over Hendry, maar hij heeft een soort schutkleur aangenomen. Tadej Pogacar, je ziet hem niet. Hij verstopt zich. De chameleon, altijd in het geel. En dan nu helemaal verstopt in het peloton. Hij bemoeit zich totaal niet met de debatten in deze etappe. En dat is wel eens verfrissend, hè, na al dat geweld dat we van hem gezien hebben. En die drie prachtige ritzegers van die man in Les Angles, in Gênes. En zeer recent gisteren, Le Lioran, wat ging die daar ook weer verschrikkelijk tekeer. Tadej Pogacar, dik aan de leiding in het algemeen klassement. Maar dit is een dag en dat gunt hij dan ook. En dat stapt hij ook voor de sprintersploegen. En die laten zich zien, met name dat Astana, massaal voorin in het peloton. Rekenend op die Duitser Max Kanter, die zo goed begon aan de Ronde van Frankrijk. Die chaos sprint gewonnen door Kooi in Po. Daar was hij tweede. Daarna was hij vierde en bij sprint drie was de Duitser negende. Dat gaat de verkeerde kant op, zou je zeggen. Dan doet Girmay het beter. Zesde, derde en tweede. Dat lijkt mij een goed lopende lijn. En daarmee is hij niet de enige. Dat geldt natuurlijk ook voor sprinter Bietner. 16e, 11e, 5e. En Bietner van Picnic PostNL die zegt het ook. Het gaat beter, ik voel me lekker en laat maar komen deze sprint. Want er zit nog meer in. Dat is voor die ploeg dan wel een gunstig verhaal. En dat kan Picnic PostNL ook wel gebruiken hoor. Een goed nieuwtje in een voor hen ook moeilijk verlopende ronde. Ik bedoel, ja, zo'n man als Barguil, die stelt toch wel ernstig teleur daar. Daar werden geen wonderen van verwacht. Maar die moet zich wel een keer gaan laten zien. Gisteren zaten ze massaal in de bus, de renners van Picnic PostNL. Nu zitten ze in het peloton. Dat moet nog een dikke 50 kilometer. De kopgroep moet nog precies 50 kilometer. Charmik, Oliveira, Alaphilippe en Lebert met z'n vieren. De vergezichten zijn prachtig, maar de vooruitzichten voor die kopgroep, ja, die zijn duidelijk. Ze gaan teruggepakt worden. Het peloton houdt ze heel nadrukkelijk in de gaten. Gunst ze absoluut niet meer dan een goede anderhalve minuut. Dat hebben ze ongeveer gehad. En in het peloton pakt Bernal dan even de kans om langs de kant van de weg iets te gaan doen. En daar zullen we u verder niets over vertellen. Laten we maar bij dit prachtige vergezicht houden. 49,5 kilometer nog voor de koplopers. 1 minuut 10 op het peloton. En in Nevers gaan we kijken naar een sprint zometeen over een dik uur.
0: Ja, Stef Clement, op sommige beelden hoef je even niet in te zoomen.
3: Nee.
0: Hebben we minder behoefte aan. En welkom, maar weer, hier.
3: Dank je.
0: Dit keer niet om te reflecteren, maar gewoon koers te kijken. Wat alleen maar heel leuk is. Dat is toch wel iets wat eigenlijk de hele Tour al opvalt. Dat peloton zo kort op die kopgroep blijft zitten. Nu vandaag ook weer. Minuutje.
3: Ja. Ja, kijk, het is niet zo moeilijk, hè, op 4 man te controleren. Dus waarom zou je het jezelf moeilijk maken? Waarom zou je langzamer gaan rijden? Waarschijnlijk door langzamer te rijden lok je dan ook weer uit dat andere ploegen misschien denken, nou, dan gaan we toch nog eens een keertje aanvallen. Dus je moet eigenlijk het tempo kiezen waarin je het peloton in de greep houdt.
0: Ja, en dat doen ze nu.
3: Ja, dat doen ze eigenlijk wel elke dag doen ze het met elkaar.
0: Met een snelheid, man. Als dit inderdaad de snelste etappe ooit wordt.
3: Dan zijn wij vroeg klaar.
0: Nee hoor, jij bent hier gewoon tot 6 uur, meneer. Zeker, het zou wat zijn. Ja, ze zijn vroeg binnen. Ja. Mensen, tot zover Radio Tour de France. Wij gaan even de zon in een terrasje pakken. Leuk een alternatief scenario voor de komende jaren. Nee. We doen dat natuurlijk met heel veel plezier. Wat Joris net zei, een Pogacar die op 2/3 zit, dat was toch ook wel een beetje de afspraak dat de klassementsploegen op het moment dat er sprintersetappen zijn zich wat meer laten terugzakken.
3: Ja, dat natuurlijk vooral bij de finish. Over de finales, ja, hè, die gereden moeten worden. En dat de klassementsrenners zich dan inderdaad veilig van achter zetten. Zich niet bemoeien met die sprintvoorbereiding. Maar waarom zou je ook inderdaad als gele truidrager en als ploeg die alle etappes het werk voor de rekening neemt, dat vandaag ook moeten doen?
0: Ja.
3: Dat is echt een ongeschreven regel. Ik ben eigenlijk best wel blij dat die ondertussen een keer uit de boeken gaat.
0: Ja, nou ja, het is ook fijn dat hij een keer iets niet doet.
3: Nee, nou ja, precies. Maar gun inderdaad ook de airtime aan de andere ploegen.
0: Ja. Jij hebt bij het voorspelrondje gezegd, ik denk dat Guirmay het gaat doen. De rest zit toch vooral van de collega's op Merlier. En alleen Lucas die zit op Olaf Kooi. Natuurlijk is hij wel een van de kanshebbers vanmiddag. Hij vertelt wat vandaag het belangrijkste is, Kooi dus, om opnieuw succesvol te worden.
4: Ja, zoals elke sprint natuurlijk in de goede positie komen. En uiteindelijk die sprint kunnen rijden in de laatste 200 meter.
5: Schijnende punten zijn op een kilometer of 6, wat heel erg link is.
4: Ja, dat zijn inderdaad 2 bochten die elkaar opvolgen. En daarna is de weg ook redelijk smal, dus daar wil iedereen wel in positie zitten.
5: Het is allemaal rechtdoor op het laatste stuk, hè? Is dat nou prettig?
4: Dat kan, maar soms zijn wat bochten ook niet slecht. Dus we gaan proberen er gewoon op een goede manier te zitten. En dan hopelijk kunnen Daan en Kees mij in positie brengen.
5: Goed doorgekomen gisteren?
4: Ja, iedereen heeft afgezien op zijn dag als gisteren. Dus de vermoeidheid speelde ook een rol, maar uiteindelijk ben ik er relatief goed doorgekomen.
0: Ja, en Daan en Kees zijn natuurlijk Daan Hole en Kees Bol. Met name die laatste is natuurlijk voor hem, voor Olaf Kooi, belangrijk. Is het fijn eigenlijk zo'n lang stuk rechtdoor, richting finish?
3: Nou, eigenlijk niet. Nee. Omdat je daar vaak inderdaad in de situatie komt dat iedereen op een gegeven moment een positie heeft. Maar door, ja, daar is hij weer. De wasmachine, door het constante roteren eigenlijk in het peloton, dan weer naar achter gaat, weer naar voren. Een positie die je hebt, kun je niet houden. Terwijl als het peloton op een lint, dus allemaal achter elkaar zit, dan kun je positie veel makkelijker houden. Dan kun je veel beter richting die laatste paar 100 meter toewerken.
0: Ja, en dat is in dit geval, ik zit te denken, Merlier, die zat natuurlijk bij die winnende sprint. Dat was die 10e, geloof ik.
3: Ja.
0: Kon die natuurlijk ook in 1 keer weer nog gecatapulteerd worden.
3: En Merlier is eigenlijk als zo'n kleine waspot. Die gooi je gewoon in de wasmachine en die doet gewoon zijn werk.
0: Ja, zou die dat vandaag weer doen? Benieuwd wat hij vanochtend te vertellen had voor de microfoon van Hancock.
5: Wel eens een hattrick gescoord?
6: Misschien met de duivelkers in de voetbal? Nee, ik weet het niet. Ik denk een UAE-tour een keer, denk ik.
5: We gaan het nazoeken.
6: Ja, voilà. Moest je huiswerk gemaakt hebben?
5: Ja, maar ik was altijd, op school was dat ook altijd al zo. Was ik altijd te laat.
6: Dat ken ik.
5: Maar we gaan het opzoeken. Maar het kan natuurlijk vandaag, hè?
6: Het kan zeker. Het is een nieuwe sprintkans, dus het kan zeker. Maar ja, ik zal het sowieso niet cadeau krijgen.
5: Wat vond jij, toen jij je sprint van de week terugkeek? Ik dacht van die Melier, maar dat is een soort van een TGV.
6: Heel veel fierheid. Ook veel toffe reacties gekregen van ex-sprinters. Dat toen wel deugd.
5: Wat was de mooiste reactie?
6: Ik denk die van Petacchi dat, ja, dat in heel zijn carrière of een heel lange periode niet gezien heeft zo'n sprint. En ja, dat is van zo'n renner dat te mogen horen, dat is heel veel deugd. Ja.
5: Hartstikke mooi. Hoe moet je het vandaag doen? Weer een beetje op dezelfde manier?
6: Ik hoop het. Ik hoop dat de snelheid hoog ligt in die dan de laatste kilometer. En dat ik dan mijn moment kan kiezen en dat ik in een goede positie zit. En ik denk dat dat mijn specialiteit is. Ja.
5: Ga jij fietsen? Ga ik huiswerk maken?
6: Ja, ik ga moeten fietsen, denk ik, ja.
0: Ja, mooi. En dan zit hij op zijn fiets nu. Mooi, die fierheid, hè? Het was natuurlijk ook wel fenomenaal hoe hij dat deed.
3: Zeker, zeker. Hij kwam gewoon twee keer zo snel aan iedereen voorbij, hè?
0: Ja, dus eigenlijk zit er iemand, hij zegt, ik heb baat bij hele snelle kilometers. De laatste. Dus als je hem een beetje dwars wil zitten...
3: Zou je het willen vertragen? Nou ja, er zit dus een vertraging in, hè? Dat op 6,3 kilometer... Ja. Jeroen Stompost is er even gaan kijken. Of Steven Dalebout, een van de twee, is er gaan kijken vandaag namens ons. En dat is echt wel een linkpunt met een bruggetje. Een combinatie van een links- en een rechtsbocht. Vanaf daar kan het op een lint. Maar dat kan alleen als je genoeg mensen hebt namens de sprinters die dat tempo hoog houden. Ja. Dus je moet eigenlijk wel zorgen dat je met een x-aantal mensen er doorheen komt. Ja, en dan zou het niet zo heel dom zijn als er ook een ploeg zou zijn die iemand een gaatje laat vallen. Ja. Dat mag natuurlijk.
0: Ja, ja, maar kun je dat dan daarna niet nog de kilometers daarna dichtrijden?
3: Ja, dat kan wel. Ja. Maar je maakt het wel moeilijk.
0: Je kunt het proberen, ja. In ieder geval. Joris.
2: Ja, ik heb een vraag aan Stef. Ik zag net een heel mooie stunt van Luc Plep. Zag je dat, Stef?
3: Nee, ik stond naar Guilaine te kijken.
2: Nee, het is 10 minuten geleden. Oh, toen stond je ook al naar Guilaine te kijken.
0: Okay. Ja, hij zit eigenlijk altijd te kijken.
2: Stef, Luc Plep, jij hebt vroeger ook bidonnen gehaald. Je hebt zelf ook mooie tijdritten gereden en zo. Maar je hebt ook bidonnen gehaald. Luc Plep komt in de buurt van een verzorger, steekt twee vingers op en je ziet hem al balans zoeken. Maakt beide handen vrij en pakt dan twee bidonnen tegelijk aan. Echt waar. Heb je dat ooit gezien in jouw carrière?
3: Dit heb ik wel gezien en dit vind ik eigenlijk dus heel gek. Want volgens mij zijn alle regels tegenwoordig dat je een hand aan het stuur moet houden. Ja.
2: Nou, dat had ik er ook bij, dat gevoel. Het was een buitengewoon knappe en efficiënte actie.
3: Zeker.
2: Maar best wel een beetje gekke werk. Het gebeurde wel in een vrij stukje parcours voor hem, hoor. Hij had zich wel laten afzakken natuurlijk, maar toch.
0: Kan hem dat op een iets van een straf komen te staan? Of?
3: Ja, volgens mij is het inderdaad wel belangrijk of dat je hiermee de collega's in gevaar brengt. Maar het is natuurlijk ook niet een heel goed voorbeeld. Hè? Kijk, mama met zonder handen. Ja. Dat kennen wij allemaal hier in Nederland. Maar het is niet een heel goed voorbeeld. Natuurlijk, don't try this at home.
7: Het laatste etappenieuws in Radio Tour de France op NPO Radio 1.
8: Wie luistert,
7: weet meer.
2: Zijn fiets.

0: Niet iedereen is even blij met de cover. Cyril was dit met stammeling in. Maar inderdaad, het is de house remix van de popklassieker die we kennen uit 1978 van Chris Norman en Suzy Quatro. Joris, het is best een verschil met het begin van de etappe, toen het flink regenachtig was. En nu, nou, geen veldje aan de lucht meer.
1: Nee, dat regenbuitje is weg. De weg is ook opgedroogd. En wat dat betreft ziet het er gewoon weer uit zoals het de hele Tour al eruit ziet. Warm, droog, dor, heet. Het zijn veel eisende omstandigheden, hoewel de hitte nu wel meevalt. De echte hitte is een beetje uit de Tour verdwenen. Het is nu nog 41 kilometer en een week geleden was het 41 graden. Zo moet je het ongeveer zien. 1 minuut 5 seconden voor die koplopers. En die blijven er maar in geloven. Wat dat betreft heb ik bewondering voor ze, hoor. Voor ook Alaphilippe met al zijn mooie gedragingen zit hij daar altijd ook een beetje de camera te bespelen en de kijkers. Dat vindt hij mooi. Hij zorgt wel voor leven in de brouwerij. Julian Alaphilippe zit er met Charmik, wat bescheiden renner van de UNO-X-ploeg. Lebert, vroeger wat aanvalslustiger dan tegenwoordig. En die Oliveira, die kun je altijd starten, zo'n diesel. En dan ronkt hij gewoon verder en hij doet wat hij moet doen voor Movistar. Dit soort dingen moet die Portugees doen. Hij moet soms het peloton leiden als daar behoefte aan is. Hij moet kopmannen beschermen en verzorgen. En af en toe dan mag Nelson Oliveira los. Dan ronkt hij de diesel helemaal op gang als er sprake is van een individuele tijdrit. Dat kan hij uitstekend. Ik denk dat hij en Stef Clement nog wel de degens gekruist hebben een goed decennium geleden in grote tijdritten waarin het om het echi ging. Die vier voorop. Maximaal hebben ze, denk ik, 1 minuut 38 gehad. En het is nu al een tijdje precies een minuut of 1 minuut 5. Meer is het niet meer. En het is nog maar 40,5 kilometer. En dat betekent dat het nog 34 kilometer is naar dat bruggetje. Laten we daar gewoon eens een dingetje van maken van het bruggetje op kilometer 6,1 voor de finish. Daarna valt het wel mee, maar er werd al geopperd. Zullen we de sprintzone vandaag dan in verband met dat bruggetje niet op 6 kilometer leggen in plaats van 5? Ja, daar kun je wat van vinden. Daar kun je het over hebben. Daar kun je over nadenken. Je kunt ook gewoon afwachten wat er gebeurt. En waarschijnlijk zal het allemaal wel meevallen. Hopen we dan toch tenminste. 40 kilometer nog. Alaphilippe, Charmik, Lebert en Oliveira hebben een minuut. En Sebastian Timmerman, het peloton begint langzaam maar zeker een vorm aan te nemen die je ziet in de slotfase van een sprintetappe.
2: Want ze gaan de kopgroep dadelijk binnen hengelen. En ja, net toch weer eventjes lang gerekt. We maakten een hele scherpe bocht naar links. En toen zag je die onrust in dat peloton toenemen. Want we hadden de hele tijd wind schuin links van achter gehad. Ja, en als je dan een bocht naar links maakt, dan betekent dat dat het wind van opzij is. Maar gek genoeg lijkt de wind wel een beetje mee te draaien met het parcours. Want als ik nu ook kijk naar de vlaggen en naar het gras aan de linkerkant van de weg, waar iemand in een kikkerpak staat. Ja, een groen kikkerpak. Schat, vergeet je kikkerpak niet als je naar de Tour gaat kijken. Nee hoor, ik neem hem mee. Maar goed, dan valt het me op dat de wind hier schuin rechts van achteren komt. Dus de wind een beetje gedraaid. Vooraan renners op een lint. De sprintersploegen controleren. Veel Astana-renners dus daar vooraan. Dan dat bolletje. Ja, bolletje. Een flinke bolling in het peloton. Waar Pogacar probeert op te schuiven ook. Met zijn ploeggenoten aan de rand van de weg. En dan aan de achterzijde renners die verzorging hebben gehaald. Zijn wezen plassen zoals Hagenes of weer hebben lek gereden. Carlos Verona, vierde keer lek gereden vandaag. Zit de Spanjaard niet mee.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: NPO Radio 1.
0: Het is iets na 16:30. U krijgt het laatste nieuws van Casper Meijer.
9: De Marokkaanse justitie heeft journalist Ali Lemrabet weer vrijgelaten. Hij werd vorige week opgepakt en verhoord. Hij zou valse informatie hebben verspreid. De journalist bericht al jaren uiterst kritisch over de Marokkaanse politiek. Zijn aanhouding leidde tot verontwaardiging bij mensenrechtenorganisaties. In Nieuwegein staan 3 woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Uit voorzorg zijn 7 woningen ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. 2 kinderen in Utrecht zijn ziek geworden na het eten van cannabissnoepjes. Volgens de politie gaat het inmiddels goed met ze. De snoepjes werden zaterdag gevonden bij een school. En de Britse regering komt met een avondklok voor sociale media voor jongeren van 16 en 17. De tieners kunnen vanaf volgend jaar 's nachts niet meer op platforms als TikTok en Instagram. De maatregel is bedoeld om jongeren onder meer te helpen met voldoende te slapen en zich goed te kunnen concentreren op school.
0: Kijk eens aan. Benieuwd of dat hier in Nederland ook nog eens een keer ingevoerd gaat worden.
9: Benieuwd of de kinderen niet binnen no time een manier vinden om dit te omzeilen.
0: Wat denk je? Ja. Dankjewel, Casper. Roosmarijn, welkom ook. We hebben in Frankrijk eindelijk de eerste druppels gezien. Gaan we die hier ook krijgen?
10: Misschien morgen wel een klein beetje. Maar op dit moment nog heel weinig bewolking. En uit die bewolking valt bij ons ook geen regen. Temperatuur is net onder 30 graden gezakt. Dus het begint langzaam wat af te koelen. Maar het blijft vanavond nog warm met veel zon. En morgen overdag ga je geleidelijk merken dat we die warmte een beetje achter ons laten. In het zuiden van het land nog wel 30 graden, maar in het noorden en midden is er wat meer bewolking. Is het zo'n 23 tot 29 graden. En uit die bewolking kan in het noorden en oosten misschien morgenmiddag een enkele bui ontstaan. Het zal niet ineens heel veel regen op heel veel plaatsen zijn, maar misschien, net als in Frankrijk, morgen bij ons ook een klein beetje regen. En dan de dagen daarna gaat de temperatuur echt omlaag, meestal een graad of 20, 22. Wind uit het noorden, wisselend zonnig en bewolkt, maar dan laten we die warmte echt even achter ons.
0: Dankjewel. Annemiek, hoe staat het op de weg?
11: Het is nog steeds behoorlijk druk op de weg. Je hebt nu vooral vertraging rond Utrecht en Rotterdam. Wat verder opvalt is de A1, Apeldoorn richting Hengelo. Bij afrit Lochem is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. Verder veel vertraging op de A15, Europoort richting Rotterdam. Bij Rotterdam-Charloes is een ongeluk gebeurd en de hoofdrijbaan is dicht. Verkeer kan er langs via de parallelrijbaan, maar reken op een uur extra reistijd. Daardoor is het ook druk op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 kilometer file met een uur op onthoud. En tot slot de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten extra reistijd.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
2: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
3: Hey jij daar!
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
2: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
5: Het zou wel eens de snelste etappe ooit kunnen worden. Goed, als straks iedereen over de finish is, dan weten we of dat het geval gaat zijn. Maar Sebas, ik mis een beetje de Feistrofair of Cuba. Slok, waar zijn ze?
6: Ja, die zitten in de peloton. Nou ja, Slok heeft het geprobeerd, hè, naar dat groepje toe te springen waar we de hele middag naar hebben gekeken. Maar de Belg die op weg naar Bergerac, hè, was het. Ja, Bergerac was het. Nog dichtbij de ritzeger in de buurt kwam. Die slaagde daar niet in. Dat werd een onvervalste chasse patate. De wielerterm die komt van de wielerbaan. Een achtervolging die helemaal nergens toe gaat leiden. Dat wordt nu eenmaal zo genoemd. Maar Slok hebben we dus gezien. Ja, Feistroffer helemaal aan het begin van de dag in het gezelschap van Mathieu van der Poel. Toen het 22 graden was en het regende na de start in Vichy. Inmiddels is het 35 graden en zitten we in het laatste koersuur op weg naar Nevers. En gaat het nog altijd hard, nog 35 kilometer te gaan. En we rijden op dit moment 61 kilometer per uur. Wel ietsje harder dan het peloton dat voor ons uitrijdt. Omdat wij even een gaatje moesten dichtrijden naar een rotonde. Maar het blijft dus onvervalst een hele snelle etappe. En inderdaad, volgens mij zijn ze dat nu ook op de koersradio aan het voordragen, voorlezen. Kan dit dus mogelijk de snelste etappe ooit zijn. We hebben ook het beklimmetje gehad van vierde categorie. De Côte de Billy Chavan. Geen idee wie Billy Chavan is. Ja, zo heet dat dorpje. Aan de voet van die beklimming. En volgens mij, Joris, heb je een man minder in de kopgroep op dit moment, toch?
7: Ja, het deed een beetje pijn aan mijn ogen, Sebastian. Maar Julien Alaphilippe moest eraf op dat klimmetje van niks. Zojuist klimmetje van vierde categorie. Procentje of 5, zoiets. En hij liet meteen lopen. Is inmiddels opgeslokt door het peloton. Weer een bewijs dat het gewoon niet lekker gaat bij die Tudor-ploeg deze ronde van Frankrijk. Als het eenmaal tegen zit, dan blijft het ook tegen zitten. En Alaphilippe, die de show aan het stelen was vooraan als een van de twee Fransen in de kopgroep, is inmiddels dus alweer in het peloton beland. Heeft daar laten lopen ook. Hij gaf zich gewonnen. Hij capituleerde. Juju, jammer hoor, om zo te zien acteren in deze ronde van Frankrijk. Charmik kwam hier als eerste boven. De man van Uno X, daar had niemand een probleem mee. Oliveira vond dat goed. Lebert vond dat goed. En die drie zitten daar nu nog steeds op 32 kilometer van de finish. In een etappe met inderdaad veel lekke banden. Het gat tussen de drie koplopers en het peloton is nu 1 minuut 15. En ze vliegen, ze knallen, ze razen naar Nevers toe. Met een gigantisch gemiddelde dat nog altijd kans maakt op een record. Wellicht wordt hier vandaag de snelste toer-etappe aller tijden gereden.

0: Nou, Stef, je ziet jezelf dan rijden. Gewoon zo lekker onderweg op vakantie.
1: Ja, in het deuschevootje, dakje open, heerlijk onder de zon.
0: Zo'n lekker nummer. Le Long de la Route van Zas met ook nog eens een mooie boodschap. Niet alle gezichten staan op glimlachen, zoals...
2: Want er was een valpartij in het peloton. Die brede weg die liep een beetje heuvel op. En daar was ook nog de laatste bevoorrading van de dag. Ja, en daar zagen we in één keer een drietal fietsen door de lucht naar de rechterkant heen vallen. Door de lucht heen gaan. Zimmerman lag erbij. En die was er het ergst aan toe, gevallen op de borst. Zit wel weer op de fiets. De voormalig Duits kampioen. Die rijdt voor Intermarché Lotto. Ook zijn linker elleboog was geraakt. Ben O'Connor, die was er ook bij betrokken. Die kon heel snel weer door. En nog een renner van Cajarural, wiens nummer ik niet kon ontwaren. Zimmerman uiteindelijk dus ook wel weer op de fiets. Vanaf die brede weg rechtsaf geslagen bij het dorpje Cugny en de weg waar we nu op rijden, departementaal 26, een stuk minder breed. Dit is ook wat draaien en keren. We rijden langs de uitlopers van een bos. Het gaat ook iets meer heuvel op, heuvel af. Wel over nieuw asfalt op dit moment. Dus dat dan weer wel. Daar rijdt Tratnik tussen de auto's. Die had er net een lekke band. Daardoor hij ook even op achterstand. De Sloveen, die ploeggenoot is van Remco Evenepoel, onder andere, en van Florian Lipovic. Even wat hectiek dus in de koers in die laatste, wat is het, minder dan 30 kilometer die ons nog resten richting Nevers. En Joris, nog altijd wel een trio aan de leiding, hè?
3: Triootje is nog altijd 1 minuut precies voorsprong voor Charmique, Lebert en Oliveira. Ze houden aardig stand hoor, ook nu ze nog maar met z'n drieën zijn. En in het peloton zie ik Picnic PostNL in één keer heel stoer kopwerk doen met Frank van den Broek, die hier een enorme snok aan geeft. Ziet er goed uit, ziet er geestdriftig uit. En dat doen ze bij Picnic PostNL in opdracht van die Tsjech Pavel Bittner. 16e, 11e, 5e, dat gaat de goede kant op. En die man heeft er dus zin in vandaag. En die drie vooraan, die zitten toch aardig te bakken in de zon nu met z'n drieën en met de wanhoop in hun hoofd. Want ze weten, ja, 27 kilometer minder dan een minuut gaat heel erg lastig worden. En dan is er ook de Alpecin-ploeg die zich ook langzaam maar zeker gaat tonen. Nu ook Dillier wordt naar de vuurlinie geschoven. Die Zwitser die dat zo goed kan, op kop rammen van het peloton. En dan zit Tim Marsman rustig in het bolletje te wachten met Van der Poel en de snelle Philipsen. Die natuurlijk altijd beter wordt naarmate een ronde vordert. En die Marsman is al helemaal gewend aan zijn rol. Debutant als hij is met dat grote lange lichaam van hem in de Ronde van Frankrijk. Het was in het begin wel even mooi om samen te mogen werken en te mogen strijden met Mathieu van der Poel. Maar nu de Tour vordert, nu we bezig zijn aan de 11e etappe, is Marsman al helemaal gewend aan die situatie, aan de grandeur en aan zijn rol in Alpecin. Een ploeg die vandaag rekent op Jasper Philipsen, die in de tussensprint de snelste was van het peloton. Toen ging het om de 6e plaats vandaag. Dat kan een aardig goed voorteken zijn. Ja, daar zitten ze hoor, met z'n allen. De Alpecins, de ploeg van der Poel, de ploeg Philipsen, op een slimme plaats energie te sparen in het peloton. Merlier zit daar ook in de buurt. Ze laten het werk op dit moment over aan Picnic PostNL. Dat is de ploeg die met Van der Broek net een lekkere snok aan het geven was. Dat zag er even goed uit op kop van het peloton. En nu hebben ze daar natuurlijk wel die Dillier zitten. Daarachter ook mannen van Girmay. De sprintersploegen beginnen zich er echt mee te bemoeien nu. Beginnen de vaart nog maar even op te voeren. Hoewel dat vandaag bijna niet mogelijk is. Want wat wordt er verschrikkelijk, verschroeiend hard gereden op weg naar Nevers. 26 kilometer nog. De drie voorop hebben 53 seconden. En hun voormalige vluchtmakker Julien Alaphilippe moest net lossen op het kolletje van vierde categorie. En wordt er nu ook door het peloton afgereden.
0: Voor Alpecin zou het mooi zijn. En zeker natuurlijk voor Jasper Philipsen zelf. Hij is een van die kanshebbers. Hij heeft natuurlijk al een paar keer een goede lead-out gekregen van zijn ploeg. Kon het toen niet afmaken. Ja, dan weet je in ieder geval zeker dat je in de ochtend Hankook nog even op bezoek krijgt.
4: Wat vond je van Mathieu zondag?
5: Ja, heel mooi. Impressionant. Goed om de rustdag zo in te gaan.
4: Ja, haalt het ook bij jou wat druk weg?
5: Ja, natuurlijk blijft de druk zelf ook om te presteren. Maar absoluut wel goed voor de... Voor de atmosfeer in de ploeg, het elan van de ploeg, dat doet toch wel met elke renner en staf iets als we meteen ook kunnen winnen.
4: Was je blij vanmorgen toen je je gordijnen opende en je zag dit weer?
5: Ik was wel blij dat de zon iets minder hard scheen. Ik heb wel afgezien van de hitte voorbij de dagen. Ja.
4: Ja, gaan we dan nu weer een betere file zien?
5: Dat hoop ik ook, ja. Ik hoop op mijn, gewoon op mijn niveau te zitten. Ik denk dat ik voorlopig niet op mijn niveau heb gepresteerd. Hoe dat komt, dat weet ik niet. Ik heb er alles aan gedaan wat ik moest doen. En ik heb een goede voorbereiding gehad. Dus ik denk dat we gewoon geduldig moeten blijven. En vertrouwen hebben dat echt een goede gevoel wat komt.
4: Nog één ding over Tim Marsman. Wat vind je van hem?
5: Heel sterke renner. Hij is nieuw in de ploeg, maar wel chapeau hoe hij tot dusver door zijn eerste grote ronde raakt. Lijkt allemaal heel vlot te gaan. Dus echt een mooie, sterke renner.
4: Ja, wat heb je aan hem?
5: Heel veel. Hij heeft al veel kunnen doen voor mij. Deze Tour heeft al mij geholpen bij de tussensprints. Mij door de bergen geloodst. Sprintvoorbereidingen. Dus heel waardevolle renner.
0: Ja, dat ging dus over Tim Marsman. Jasper Philipsen zelf, Stef, klinkt toch wel ontspannen. Ik zou denken, gaat zoiets ook niet tussen je oren zitten op het moment dat je eigenlijk twee keer heel goed afgeleverd wordt, maar het niet kunt afmaken.
6: Ja, maar dat is natuurlijk wat je moet bewaken. Dat dus niet gebeurt inderdaad. En dan is het wel extra lekker als je zo'n bliksemafleider in de ploeg hebt. Hè? Als je de overwinning als ploeg kan pakken met iemand anders, zodat er niet alleen maar naar jou gekeken wordt.
0: Ja, maar toch, voor jouzelf, weet je, het is twee keer niet gelukt. En hij geeft zelf aan, ik weet niet waar het aan ligt, maar ik zit gewoon niet op een niveau waar ik op moet zitten. Dan kan je ploeg het fantastisch doen.
6: Ja, en toch is de kracht van de topatleet om zich te kunnen afsluiten van alles waar hij geen invloed op heeft. Dus hij zegt ook, ik weet niet waar het aan ligt. Mijn voorbereiding was goed. Hij was ook goed in de Ronde van België. Hij wist te winnen. Hij wist meerdere keren te winnen. Ja, misschien is het dan ook simpelweg die warmte geweest wat hem niet goed is bevallen. Vandaag een nieuwe kans en dan mag hij ook vanochtend niet bezig zijn met wat er is misgegaan de andere dagen.
0: Maar dat is leren, of is dat ook een beetje het type mens?
6: Een type mens, denk ik ook wel, ja. Okay.
0: Dat moet je gewoon kunnen.
6: Ja, dat soort dingen kon ik dus niet. En dat onderscheidt dus de echte toppers van eigenlijk de normale renner. Het is een peloton vol normale renners met een paar toppers erin. En die kunnen zich voor dit soort dingen als het goed is afsluiten.
0: Ja, die hebben ook al een paar etappes zien winnen.
6: Precies.
0: Deze afgelopen dagen inderdaad. Even nog over die valpartij die we net zagen. Want dat is dan met het bevoorraden. We hebben natuurlijk al volgens mij na een dag of 3-4... dat gezegd niet alleen bidons, maar hele voorraad tasjes. Ja. Gewoon om te zorgen dat de renners oké blijven.
6: Ja, je mag nog steeds overal eigenlijk bevoorrading geven. Dat is natuurlijk om te zorgen dat iedereen zo gezond mogelijk de toeretappe doorkomt. Maar het was bijzonder, hè, want Joris die refereerde aan een hele mooie truc van Luc Plep, die twee handen tegelijkertijd twee bidons wist te pakken. Mm-hmm. Je zag het misgaan. Ik denk dat het een tasje was wat werd aangepakt aan de rechterkant. En met zo'n tasje maak je altijd een zwieper. Dat is gewoon de zwaartekracht. Die geeft wat terug. Tasje kan draaien. Tasje kan in je voorwiel komen. En dan gaat het toch nog mis op een moment van niks eigenlijk.
0: Ja. Want we zagen het tasje op de grond liggen. En Zimmerman dus ook. Die gelukkig wel weer op zijn fiets is gestapt.
7: Are you ready, guys?
8: Yes.
7: 1, 2, 3, 4.

0: En zo hebben we in de geschiedenis van Radio Tour ook al een heel mooi muzikaal archief kunnen opbouwen natuurlijk. Dit was live 4 jaar geleden bij Radio Tour de France Multicolor van Sommieux. Ik denk dat ze even vaart aan het maken zijn. Nog meer dan ze al deden, jongens.
1: Het is niet te geloven hoe hard het gaat. En de kans is groot hoor dat record eraan gaat. Het record van de snelste toeretappe aller tijden. Dat record van Cipollini 1999. En op dit moment doen dat dus vooral Lebert, Oliveira en Charmic. En in het verleden zat Alaphilippe er ook nog bij. Zij zijn op dit moment verantwoordelijk voor een verschroeiend gemiddelde van deze etappe. En dan denkt u misschien, waarom hebben we het dan niet over die mannen? Wel, die gaan binnenkort ingehaald worden en die gaan dan nog wel tijd verliezen. Maar het peloton gaat door in dat enorme tempo dat in deze etappe gehanteerd wordt. Het is werkelijk bijna niet te bevatten hoe hard ze aan het rijden zijn. Misschien kan Stef daar zo meteen nog even op terugkomen. Hoe dat voelt, een etappe boven de 50 gemiddeld. Charmic zit nu te beuken op dat kopgroepje. Die Oliveira zit tussen de twee in en dat is een uitstekende tijdrijder. En dan is Lebert er ook nog bij. En die heeft goede benen vandaag, die Fransman. Ze hebben nog 38 seconden voorsprong op een kaarsrechte weg. En de wind staat gunstig. En het is nog een kleine 18 kilometer naar de finish. Lastig gaat het worden, zou je zeggen? Nee hoor, onmogelijk. Want de sprinters die zitten klaar in het peloton. En het gaat, Sebastiaan, onvoorstelbaar hard vandaag.
2: We rijden gewoon nog steeds rond die 50, 253 kilometer per uur. En zo nu en dan richting de 55 op het wat meer glooiende terrein. Als de weg dan eventjes naar beneden loopt. Ja, dan is het achteraan in het peloton alle zeilen bijzetten. Onder andere voor de regionaal de l'étape Lenny Martinez. Want hij woonde een tijd bij zijn vader Miguel Martinez. Ook ex-renner trouwens in het plaatsje Marzy. En dat ligt aan tegen Nevers tegenwoordig. En later, ook nadat hij hier bij zijn vader woonde, is hij bij zijn moeder gaan wonen in het zuiden van Frankrijk. Maar hier zijn ze toch trots op dat verleden. Veel aanmoedigingen links en rechts voor die kleine Lenny Martinez. Maar dat is geen sprinter. Die gaat niet meedoen dadelijk in Nevers als dat een sprint gaat worden. Want Martinez is echt natuurlijk een klimmen puur sang met zijn ranke lichaam. Sprinters naar voren, breed genoeg om dat allemaal in goede banen te leiden. En ik luister nog even mee op de koersradio. 40 seconden, 40 seconden heeft het trio aan de leiding nog steeds even in de beschutting van het bosrijke gebied. De bosrijke omgeving. Maar dat gaat dadelijk veranderen in de laatste 12 kilometer.
0: Wat is jouw maximum snelheid geweest in een etappe, Stef?
3: Gemiddeld?
0: Ja, gemiddeld.
3: Ik denk dat we in Italië in de Giro ook wel eens boven de 50 zijn geweest.
0: Rijdt lekker?
3: Ja, het gaat wel lekker snel voorbij.
0: Ja, zeker. Kan je zo wat bier, wou je zeggen.
3: Ja, maar dat was denk ik wel wind mee. Het is zo knap dat het vandaag wind van de zijkant, wind van voren is.
0: Ja, dus hij draait 3 keer. Goed, ja. Ik denk als wij zo meteen om 5 uur terug zijn, dat misschien wel het trio is ingehaald door het peloton. Maar dat gaan we zo meteen meemaken. Blijf luisteren.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia. Van Jumbo.
5: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
6: Lieslot, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is een last minute super sale bij Prijsvrij Vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij Vakanties.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
6: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De

0: manager. Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
3: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
3: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen

0: altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
1: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: NPO Radio 1. 5 uur.
3: Helene Plag.
4: Ja, nog even en dan krijgen we dat bruggetje op 6,1 kilometer in het zicht. Maar dan is de vraag, Joris, wordt dat en groep of nog steeds met de trio vooraan?
5: Ja, dat wordt en groep hoor, want die drie beginnen elkaar vooral al een beetje te bedanken. Tussen alle pedaalslagen door, ze razen verder richting Nevers. En de drie, Lebert, Oliveira en Charmix, ze hebben nog 28 seconden. Ze moeten nog 13 kilometer en het moment van de hergroepering is zeer nabij.
4: Ja, en daarna krijgen wij dus finishplaats Nevers in het vizier. Het moment dat de sprinters echt gaan vliegen. Je hoeft er natuurlijk geen moment van te missen in de radiotour. En de koers kun je ook meekijken op televisie, NPO en Extra. Ofwel kanaal 81. Nu het NOS-journaal met Casper Meijer.
6: Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Het inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astma-patiënten. En van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa die het meeste stof over zich heen krijgen moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut.
7: We zien het in alle leeftijdscategorieën terug. Bij de 80-plussers komt dat, denken we, omdat zij minder goed kunnen zweten. Maar ook in andere leeftijdscategorieën zitten bijvoorbeeld mensen met chronische ziekten, waardoor de hitte extra druk op bijvoorbeeld een hart- en vaatsysteem kan geven.
6: Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. De combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De meeste mensen overleden in het zuiden en oosten van het land. Daar was het ook het warmst. In Nieuwegein zijn drie woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in een van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. De Marokkaanse justitie heeft journalist Ali Lemrabet weer vrijgelaten. Hij werd vorige week opgepakt en verhoord. Hij zou valse informatie hebben verspreid. De journalist bericht al jaren uiterst kritisch over de Marokkaanse politiek. Zijn aanhouding leidde tot verontwaardiging bij mensenrechtenorganisaties. De politie heeft een internationale oplichtersbende opgerold. De groep verdiende miljoenen euro's met beleggingsfraude door zich voor te doen als financieel adviseur. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. 2 kinderen in Utrecht zijn ziek geworden na het eten van cannabissnoepjes. Volgens de politie gaat het inmiddels weer goed met ze. De snoepjes werden zaterdag gevonden bij een school in Utrecht. De politie wil niet zeggen bij welke school dat was. Eerder deze week waarschuwde een aantal scholen in de wijk Ter Weide in Leidse Rijn ouders voor rondzwervende zakjes waar drugs in zou zitten. Op die zakjes stond de tekst Teddy Pops. Of het zaterdag ook om Teddy Pops ging, weet de politie niet. En de bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet in Utrecht overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag gebruiken. En dus staat de roltrap vandaag stil, zegt de directeur.
8: Het stroomnet in Utrecht is overbelast, dus ze zijn nu heel streng. En op warme dagen moet de airco harder draaien om het hier koel te houden.
6: Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit. Bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Dus dat vraagt wel wat meer extra inspanning voor de bezoekers.
9: Ik vind het op zich een logische keuze dat je dan voor de airco gaat met dit weer. Maar ja, ik baal toch wel een beetje van dat die trap uitstaat. Want de derde verdieping was wel heftig.
6: De bibliotheek in Utrecht zou graag zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen. Net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer juist naar de bieb toe om verkoeling te zoeken. Dan nog het weer. Zonnig en warm aan de kust. En in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook weer zon. En opnieuw 24 tot 30 graden.
4: Dankjewel Casper. Ja, de wielrenners gaan als een dolle. Lijkt me redelijk frustrerend als je dan stilstaat op de weg, Annemiek. Is het druk?
10: Ja, het is druk. Helaas rijdt het niet door als een dolle op de Nederlandse wegen. Veel vertraging nu op de A2. Utrecht richting Den Bosch. Tussen Utrecht

0: Papendorp en afrit Everdingen 25 minuten vertraging. Iets verderop kom je dan ook op de A2 in de file tussen afrit Everdingen en afrit Geldermalsen door een kapotte auto. Reken daar op een kwartier extra reistijd. Dan naar de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 40 minuten vertraging. En tot slot de A27, Utrecht richting Gorkum, voor knooppunt Everdingen 12 kilometer file met een half uur oponthoud.
1: Met Hélène Plach.
2: Ja, de ploegen gaan zich groeperen, de sprinters kiezen zo positie en dan is het aan de snelheidsduivels om de degens met elkaar te gaan kruisen. Tenminste, ervan uitgaande dat het drietal wordt ingerekend, jongens.
3: Oh, ze houden goed stand, Kielene. Ze doet het zo goed. Lebert, Oliveira en Charmik. Wat de taaie rakkers zijn dat, hoor, die drie. In deze bloedsnelle etappe zitten ze nog altijd voorop. Maar het gaat nu toch echt gebeuren. Het is nog maar 16 seconden tussen die drie en het peloton op 8 kilometer van de finish. En de sprinters groeperen zich, plaatsen zich, positioneren zich op 1 na. Want Fernando Gaviria, nog geen top 10 deze toeren, sprint van Cajarurol. Die is eruit gegaan met pech zojuist. Die zag je uit het peloton wegvallen op zoek naar de ploegleiderswagen. Voor hem gaat het allemaal te laat komen, denk ik, Sebastian.
4: Dat denk ik ook. Ja, ik kijk naar een mannetje in het groen die heel erg hard probeert te trappen tussen die ploegleiderswagens in. Maar ja, Gaviria, voormalig gele truidrager in de Ronde van Frankrijk. Succesvol in het verleden. Nu met alle respect op leeftijd. Die bungelt daar, ja, zo rond wagen 15, 14 in de caravaan. Dus die lekke voorband van hem zojuist, dat ontneemt hem, denk ik, de kans. In ieder geval de kans om in optima forma mee te kunnen sprinten. Want als hij dit al dichtrijdt, dit gat, in die laatste kilometers richting Nevers, ja, dan heeft hij natuurlijk heel veel energie verbruikt. Vooraan dacht ik daarnet Robin de Hond te zien namens Picnic Post NL. Ze geloven erin vandaag. Gisteren duurde het 36 minuten voordat de eerste renner van die Nederlandse ploeg over de finish kwam in Le Lioran. Warren Barguil. Vandaag moet dat dan maar beter met de sprinter, met Biedner. Nou, de drie houden nog heel even stand. En ik hoorde op de koersradio dat het de charmante Charmik is die de prijs voor de strijdlust krijgt. Hij moet naar het podium. Ja, die andere twee vrees ik niet.
5: Nee, terwijl die toch net zo hard hebben gewerkt. Ja, dat is wel. Ik vind dit voor de mensen die ook meekijken via NPO 1 Extra. Altijd dat shot als je ziet die ontsnappers. Niet achterom kijken, niet achterom kijken. Daar zijn ze.
6: We doen net alsof we ze niet zien.
5: Massaal peloton, ja toch?
7: Ja.
5: Ja, dat is in die zin gebeurd. Die worden any moment nu...
7: Ja, het bruggetje komt eraan. Hè? Dus het is eigenlijk een heel spannend moment waar we op afkoersen. Hier ging het de hele ochtend over.
5: Ja, waar je niet met z'n allen doorheen kan.
7: We gaan het nu zien.
5: Ja. Nou, aan me horen, Joris.
3: Ja, linksaf naar het bruggetje toe. En op dat moment dat ze linksaf slaan en nu naar rechts, dan komen ze ook bij de drie koplopers die er dus nog net voor zitten bij het overschrijden van het bruggetje zometeen. En dan wordt het inderdaad remmen geblazen. Harmonica-effect in het peloton. En achteraan zie je dan al mannen die het compleet kunnen vergeten. Lebert geeft er nog een snok aan. Oliveira en zijn wiel. Daarachter Charmik, de strijdlustigste man van de dag. En als Charmik omkijkt, dan ziet hij zijn ploeggenoten voor in het peloton zitten met dat grote gevaarte Warren Scholt. Een reusachtige sprinter uit Noorwegen. Tweede in Bordeaux. Dit is een sprint voor hem, hoor. Dit is heel lang rechtdoor de laatste kilometer. En daarom gaan ze Warren Scholt piloteren naar de finish. De risicovolle bocht hebben ze gehad, Sebastian. En op dit moment, op 5700 meter van de finish, ga jij horen in je koptelefoon peloton groupé.
4: Ja, ik heb het nog niet gehoord, maar jij spreekt dat net zo mooi uit. Misschien nog wel mooier, lieve Joris, als Sepp Piquet, de man die dat altijd doet op de koersradio. Peloton, groupé, échappé, terminé komt dus dadelijk ook weer voorbij. En gelukkig is het allemaal goed gegaan bij dat veelbesproken bruggetje. Ik snap eigenlijk niet, want we reden op zo'n mooie brede weg in de richting van Nevers. We hadden ook gewoon rechtdoor kunnen gaan, terwijl Dylan van Baarle en Pascal Eenkhoorn Bowen zich laten uitbollen. Hun werk zit erop. 5 kilometer nog tot Nevers. De prefectuur van de Nièvre. Dat departement dat als een van de op de lijst staat van de departementen die het minst vaak de Tour heeft ontvangen in het verleden. Maar vandaag wel. De Nièvre, de Nevers doet het dus vandaag andermaal. Einde is in zicht van deze 11e etappe. En het wordt dus een sprint.
5: Ja, Stef, jij bent de expert hier. Maar was dit nou heel erg spectaculair?
7: Nee, het was uiteindelijk dus niet zo spectaculair. Nee. Zal je altijd zien. Maken wij ons druk om niks?
5: Ja, ik dacht, je ziet echt een enorme versmalling.
7: En wat je ook ziet gebeuren, is dat ze eigenlijk als toch wel een kudde stieren erop afgaan.
5: Ja.
7: Dan vloeiend er doorheen. Dat was mooi. Als ze nou door hadden getrokken, dan was het op een lint geweest. Maar iedereen heeft blijkbaar de juiste positie. En dan is het eigenlijk ook zaak om juist dat te kalmeren. Als je zit waar je zit, dan zit je goed. En je ziet allemaal kleine groepjes met sprinters. Ja. Met nog 1, 2, zelfs sommigen met 3 mannetjes bij zich. En die moeten zo meteen die lead-out gaan verzorgen.
5: Eigenlijk niemand wil dus natuurlijk zijn positie zoals ze nu als team
7: nu blokkeer je eigenlijk gewoon de weg. Nu is het goed.
5: En daardoor temporiseerden ze eigenlijk allemaal en leidde het nog niet tot chaos. Dus als je hem waarschijnlijk 2 kilometer voor de finish zou doen, dan had je misschien
7: dan
5: een
7: was
5: ander
7: het even beeld. Anders geweest. Iedereen is veilig. We zitten binnen de laatste 5 kilometer. Het geel kan zich rustig laten brengen naar de finish. Ja, en we maken
5: dat blijft lekker achteraan hangen.
7: Voor die sprint.
5: Ja. Wil je graag die finish tune horen?
7: Ja!
5: Ja! Zullen we dat dan zo meteen gaan doen? Want je weet het toch? Dan gaan we eerst nog even het globale beeld geven, Joris.
1: Ja, doen we dat ook even. En vertellen we dat voor alle fans van Fernando Gaviria, die Colombiaan is terug. Hè? Die passeert zojuist Pogacar. En Pogacar geeft hem een paar plagerige tikjes op de kont. Want die heeft alles in de gaten. Pogacar ziet natuurlijk, die sprinter die is op tijd terug. Maar die plagerige tikjes die zeggen ook, hey Gaviria, je moet nog wel een rennertje of 25, 30 naar voren. Voor in het peloton, daar zitten ze al klaar. Hè? Benoot is daar aan het werk. Voor Olaf Kooi en links van de weg zit Mathieu van de Poel klaar om weer eens een staaltje van lead-out tevoorschijn te gaan toveren. Rechts de mannen van Germay en in het midden de ploeg Warenschold. Sebastiaan, wat zie jij?
4: Ik zie de achterkant van het peloton waar meer renners het laten lopen. Maar ja, die zijn klaar met werken. Die spelen geen rol van betekenis. U hoorde het net al aan mijn intonatie. Ik kondigde eigenlijk ook die finishtune al een beetje aan. Ik probeer altijd een mooi punt te zetten, zodat de technicus kan aansluiten. Nou, daar gaan we met poging nummer 2. Dit wordt de 5e keer dat we gaan aankomen in de geschiedenis in Nevers. De laatste keer in 2003. Ook zo'n mooie Italiaanse naam. Start die tune maar. Alles aan.

En dit wordt de vierde keer dat we gaan sprinten deze ronde van Frankrijk. In Pau won Coy en in Bordeaux en Bergerac was Merlier met afstand de snelste. Ze zitten nu en blok op een middelbrede weg, het peloton. Er is geen ontsnappen aan. Manoeuvreren kan nu ook niet meer. Waar je nu zit, daar zit je zometeen ook ongeveer. En zometeen, de finish is over dik 2,5 kilometer. Peloton vol sprinters. Ze zijn er bijna allemaal nog in dit peloton. De sprinters die aan deze Tour gestart zijn. Coy is er, Merlier is van de partij. Philipsen zit klaar, Girmay wordt steeds beter. Pedersen is beter in tussensprints dan in massasprints, maar draagt het groen. Kanter heeft er elke dag zin in en is al een keer tweede geworden. Freitin moet het beter gaan doen. Warren Scholt al een keer tweede. Turgi, Bittner, Gaviria, Akkerman, Arts misschien wel weer. Bauhaus, Godol, Pluivers, Russo. Sprinters, veel te veel om allemaal op te noemen. Anderhalve kilometer en een paar honderd meter nog.

Sky gaat nu vaart maken. Dat blok is van de weg. Het peloton krijgt nu weer een agressieve vorm. Nu is het weer een kwestie van positie kiezen en timen. Op het juiste moment voorin zitten. Warren Scholz heeft laten zien dat hij er klaar voor is. En de mannen van Girmay zijn de hele dag al assertief bezig met het naar voren leiden van hun sprinter. Binyam Girmay, 1200 meter nog.

0: En Uno X is een ploeg waarmee je rekening moet houden. Die voor verrassingen kan zorgen. Nu een aanval op kop van het peloton. Dat is in de laatste kilometer inmiddels. Merlier schuift wat op en Philipsen zat opgesloten, maar zit dat nu niet meer. En ze knallen nu aan alle kanten elkaar voorbij. Op weg naar de laatste rechte lijn. En links van de weg vertrekt hij. Olaf Kooi, heel vroeg vertrokken. Heel vroeg vertrokken. Nou moet hij hem doortrekken. Hij maakt er een enorm lange sprint van. Krijgt dan... Nee, dat is Kooi. Dat is een aantrekker voor Kooi. Daar is Barentjol. Die zoekt er overheen. Dit is een sprint voor Barentjol. Dat kon je van tevoren uitrekenen en uittekenen. Heel vroeg eraan begonnen. Oh, komt Kooi nog in de buurt? Komt Philipsen nog in de buurt? Barentjol, Philipsen, Kooi, Vreten. Dat is de top 4. Ze leken hem nog te gaan pakken, die Noor. Voor wie het een echte sprint was. Maar die kerel die zo goed is in lange rechte lijnen. Die had het heel goed getimed. En voor hem werd gewerkt. Voor hem werd een plan uitgestippeld. Er was nog een late uitval van een ploeggenoot. Onder het rode driehoek van de laatste kilometer. En dan is het nu dan toch raak voor hem. Barentjol, tweede in Bordeaux en nu winnaar in Nevers. En al die andere kerels met wie we rekening hielden, Merlier, Philipsen, Girmay en Kooi, die hebben allemaal het nakijken. Barentjol wint.
1: Ja, en de handjes van het stuur bij de ploegleider van Uno X.
2: Ja, dat mag wel. In de auto mag het wel.
1: In dit geval mag het wel.
2: Ja.
1: Wel een stukje macht vertoont, toch? Qua kracht.
2: Ja, zeker. Maar het was volgens mij Kees Bol die al heel vroeg aanging. Die loskwam. Die had de Kooi niet in zijn wiel. En dan weer een shot. Ja, eigenlijk op zichzelf. Uit zichzelf. Hier gaat Kees Bol nog een keer. Ja, wij kijken natuurlijk nog een keertje mee. En die komt los. En dan is het altijd even kijken. Dan is het altijd even twijfelen. En dan komt daar weer een shot gewoon zelf tussen het hek door. En die sprint eigenlijk naar het wiel van Kees Bol. Die kijkt nog een keer. Die denkt, wat gebeurt daar eigenlijk?
1: Ja, ja, weer maar knap toch?
2: Ja, dat is eigenlijk de Huub 8 van Noorwegen. Nog net wat beter. Die kan tijdrijden en sprinten. En die haalt het gewoon.
1: Nou, ze gaan zo in alle rust nog eventjes uitgebreid analyseren.
3: De ontknoping.

0: Klassiekertje Wham met Freedom. Ja, Joris. Wat ik nou niet zo goed begrijp. Jij zat heel de tijd over Werenschot naarmate de middag vorderde. Waarom had je hem niet in het voorspelrondje opgegeven?
1: Ja, dat zit ik mezelf nu ook af te vragen, Kilene. Want die laatste rechte lijn, echt, daar is die man zo verschrikkelijk goed in. De huparts van Noorwegen. Ja, nou, gaat u niet zeggen, hoor. Nee, het is echt een enorme kolos van een kerel. Hij is hier zo goed in. Hij is de Kees Bol van Noorwegen, dat is hij. En Kees Bol verraste mij, dat had je wel door. Ik denk, daar gaat Kooi, ja. Maar dat was Bol en Bol kwam los. En dat is ook zo'n kerel. Dit is echt een laatste rechte lijn zonder obstakels. Daarna wel, hè, na de finish. Toen werd het even smal. Dat vonden ze wel vervelend met z'n allen. En, maar ja, die Warren Scholtz, jongen, wat een krachtsexplosie. En hij gooit daarmee, en Bol ook, hè, met zijn vroege uitval.
0: Maar waarom viel die uit? Waarom rijdt hij niet door?
1: Warren, Bol, het is gewoon op. Bol is natuurlijk een inspanning. Ja. En Kees Bol is op zich niet daar om dat te doen. En Bol is daar om Kooi te begeleiden. Dus Bol belandt in een situatie. Ja, nou kan ik naar de streep. Maar het is vroeg voor hem. Warren Scholtz is er om het af te maken. Dus zijn motor is helemaal afgestemd op die inspanning. En hij doet het werkelijk fantastisch, hoor. Die krachtpatser uit Noorwegen. Philipsen komt nog heel dichtbij. Goede sprint van hem. Die wordt inderdaad steeds beter naarmate de Tour vordert, zeker ook deze Tour. Olaf Kooi derde, dat was allemaal heel nipt. Freitin vierde met zijn eerste top 10 van deze ronde. 5, Huub Arts, die zat er ook weer prima bij. Ook zo'n grote kerel, ook heel goed voor sprints rechtdoor. 6, Girmay, altijd wel erbij, maar nog niet gewonnen deze ronde. Turgy voor het eerst top 10, 7e. Russo, net als vorige keer, 8e. Gaviria, applaus hoor, 9e. En Akkerman, ook een krachtsprinter, 10e. Merlier noemen we niet, die is 15e geworden, jongens. En Kanter 18e. Dat zijn teleurstellende uitslagen van twee mannen voor wie een groot deel van deze dag, gaat maar aan Pascal Eenkhoorn vragen, echt heel hard gewerkt werd. Maar het zat er niet in. En soms loopt het anders en dan is je positie weg. Ik kijk nog even naar die Warren Scholtz. Imposant. Een reus echt. En hij wint hem met anderhalf wiel op Philipsen. Op Olaf Kooi, die voor de tweede keer deze ronde derde is. En op Milan Fritte.
0: Kijk, en was dit nu de snelste etappe ooit? Is dat al bekend?
1: 3 uur? Ja, was hem. Ja? Dat is hem. Ja, want ze moesten 3:12 rijden. Goeie vraag van jou. Dat hebben we natuurlijk in al die hectiek. Ik denk, dat gaan we in al die hectiek over het hoofd zien. En dat is natuurlijk ook gebeurd. Ze moesten 3:12 of sneller rijden. Het is een etappe van 3:10 geweest. En dan is het officieus. Officieuze uitslag, snelste rit in lijn ooit, dankjewel Guilaine, in de ronde van Frankrijk geschiedenis. 50,91 gemiddeld. Goedemiddag.
0: En mag ik dan toch nog iets vragen? Maar dat kan aan mijn ogen liggen, maar ik dacht dat Kooi tweede was. Zit ik nou helemaal verkeerd te kijken? Denk het.
1: Hey. Ja. Hij is inderdaad officieel tweede. Nou, dat hebben ze dan nog omgegooid. Ik heb net over en opgeschreven derde. Maar inderdaad, nu komt er een gecorrigeerde uitslag. 1 Warren Scholtz, 2 Kooi, heel goed. Je bent in topvorm. Ik niet. 3 Philipsen, 4 Fritten, 5 Arts.
0: Het is dan het zeldzaam hoor, Joris, dat dit zo is. En ik heb ook de statistieken natuurlijk voor me. Dus oké, we hebben hem nu helemaal helder. Stef.
2: Ja.
0: Tweede plaats dan voor Kooi.
2: Ja, ik zit nog steeds met Kees Bol in mijn hoofd.
0: Ja, maar is het dat is hij, nee, mag, hij het, mag ook niet.
2: Ja, maar zie je het verschil? Dus Kees Bol die gaat op bijna 500 meter. Die komt los. Warren Scholtz ziet dat. Die duikt door het allerlaatste gaatje wat hij met zijn 2 meter kan vinden. Net langs Gaviria. Rijdt dan naar Bol toe. En dan zet hij nog een keer aan voor een sprint van 250 meter. Terwijl Kees Bol op datzelfde moment eigenlijk achterom kijkt inderdaad. Ja, op het moment dat je doorhebt dat het gat geslagen is, denk ik dat je toch beter door had kunnen rijden.
0: Ja, maar mag zoiets als de afspraak is? In principe rijdt hij gewoon voor Kooi. Hij moet de lead-out zijn voor Kooi.
2: Ja, maar die zat er niet.
0: Die kwam uiteindelijk wel als tweede eroverheen.
2: Ik denk dat het ook wel een kwestie is dat zij natuurlijk nog amper met elkaar gekoerst hebben dit jaar. Maar weer een shot, die trekt echt 2 sprints. Eerst sprint hij naar Kees Bol en vanuit het wiel van Kees Bol sprint hij naar de winst. En daar is helemaal niemand in de buurt.
0: Dus,
2: achteraf is het makkelijk wonen, lekker wonen, fijn wonen. Maar Kees Bol, misschien als je vooruit had gekeken. Ja.
0: Had hij dat vol kunnen houden? Want hij was hem natuurlijk al, hij had hem al flink aangetrokken.
2: Laten we nou dat maar zeggen van niet, want anders wordt het alleen nog maar erger.
0: Ja, ja, en dan hadden we gewoon misschien zelfs toch een Nederlandse overwinning gehad. Maar deze was ook mooi.
2: Ja, deze
0: en
2: was
0: voor ook. Uno X ook zeer welkom, toch?
2: Nou, die hebben het geel nog gedragen, deze Tour.
0: Dat is ook waar. God, dat is alweer al heel lang geleden.
2: We zijn al een tijdje bezig, jongens, ja.
0: Dat is ook zo. Goed, het is bijna 5:30. Wij gaan straks na 5:30 krijgen we ongetwijfeld reacties van Kooi, lijkt mij zomaar. En misschien ook nog wel van de huparts. Die zegt, ik wil helemaal geen sprinter zijn, maar iedere keer dan presteert hij het weer om gewoon binnen die top 10 te finishen.
3: NPO Radio 1. Die luistert. Weet meer.
4: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
5: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.

0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
1: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
2: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
7: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
8: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
7: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: NPO Radio 1.
12: Half zes is het NOS Journaal, Casper Meijer.
13: In Nieuwegein zijn drie woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in een van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Europese landen kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef wel gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Zeker 900 mensen meer dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni en begin juli. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld bij deze overlijdens. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. De Britse premier Starmer heeft afscheid genomen van het parlement. Vandaag had hij zijn laatste kabinetsbijeenkomst. Naar verwachting wordt zijn opvolger Andy Burnham vrijdag gekozen tot leider van de Labour-partij. Hij is dan vanaf maandag de nieuwe Britse premier.
12: Dankjewel, Casper. Ja, en als je het te warm vindt, luister dan vooral naar wat Roosmarijn Knol nu gaat vertellen.
14: Dan ga ik vertellen dat er verkoeling aankomt. Zoals ik het nu inschat, gaat die overgang redelijk geruisloos. Misschien dat er morgen een paar buien ontstaan, maar het zal niet met heel veel onweersbuien en heftige regen gaan, zoals we een tijdje geleden ook zagen. Op dit moment is het nog wel warm. Vanavond blijft die warmte ook nog lang hangen. Temperaturen nog geruime tijd boven 20 graden, weinig bewolking. Morgen zit die bewolking vooral in het noorden van het land. En met de wind vanaf zee is het daar zo'n 23 of 24 graden. Als je in het zuiden woont, moet je nog ietsje langer wachten op die afkoeling. Want daar is het morgen ook gewoon nog 30 graden. Zoals de afgelopen dagen het geval was. En dan daarna komt echt die wat koudere lucht over ons land heen stromen. Gaan we naar 20 tot 22 graden. Wisselend zonnig en bewolkt met dus af en toe een regenbui. En dus ook morgen, vooral in de middag, in het noorden en oosten van het land.
12: Dankjewel. En Annemiek, is het hoogtepunt, of voor mensen in de auto, dieptepunt achter de rug qua spits?
11: Helaas nog niet. Nee. Want de meeste vertraging staat er door de werkzaamheden. En die blijven nog steeds gaande. Je hebt nu veel vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Afrit Everdingen 20 minuten vertraging. Dan sta je verderop op de A2 richting Den Bosch ook nog eens vast. Tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar doe je er 20 minuten langer over. Dan naar de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein 24 kilometer file met 40 minuten oponthoud. Op de A20, Gouden richting Hoek van Holland, is een ongeluk gebeurd bij Nieuwekerk aan de IJssel. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. En tot slot de A27, Utrecht richting Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging.
15: Ster. Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
16: De bouw verslimmert.
17: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
18: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
16: Soudal, de bouw verslimmert.
18: Iedere klus weer.
0: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen, live your dreams.
19: Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen, live your dreams.
20: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies: laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
21: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
23: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
24: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: Nog een keer de tourartiest van vandaag, Zas met Kevendra. Ja, Søren Werenschot zagen wij net gehuldigd worden op het podium. Zijn eerste ritzege in deze Tour de France. Hij was er al een paar keer dichtbij. Maar vandaag kwam hij dus echt als eerste over de finish. Al had hij dat zelf niet verwacht.
1: Yeah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it usually doesn't do, but it was a bit same feeling as my first big win in Omloop at Nieuwsblad. That was also like I was too far back and suddenly I'm at the front and then yeah, it's unbelievable.
2: You've been a world champion as an under 23. You've won Nieuwsblad. You now win on the Tour de France. What does it mean for the rider that you are?
1: It means everything. It's my biggest win so far. And like I said, when I came here, I knew that there are 2-3 guys that are faster than me. But if I'm lucky and I have a good sprint, like today, then it's possible. And sometimes I have really good confidence and I believe in myself. But there's many, many times where I feel super tired and like it's impossible to win here. So yeah, that's yeah. It's crazy that it happened today. Also, after the crash, I felt really shit in the start, but then my body got going and I felt better in the final with the adrenaline and everything. And yeah, to finish it off for the team, we have some quite highs and lows in this race. So it's incredible to take this win, and I just have to let it sink in, and then I will probably be more happy than I look now. But it's a big surprise for myself.
0: Yeah. Winnaar van vandaag. Een mooi interview.
3: Ja, mooie spreker.
0: Ja, wat hij aangaf. Sowieso de mooiste overwinning die hij heeft gehaald. Dat klinkt dan altijd leuk. Hè? My biggest win sinds de Omloop het Nieuwsblad. Die je dan in één keer weer hoort. Maar wat hij ook aangaf. Heel vaak heb ik het zelfvertrouwen niet.
3: Ja, en hij is niet de snelste. Hè?
0: Nee.
3: Hij is niet de snelste. Hij weet zijn plek. Hij kent zijn plek. En hij had een beetje geluk nodig. Als ik terugkijk, denk ik wel, ja, geluk. Maar je zit ook wel aan de goede kant. Hè? Want rechts was de weg natuurlijk korter. Dat was een hele lange bocht naar rechts. Ja. Hij zat rechts. Als het daar dan opent, heb je meteen 2 keer prijs. Hij is 92 kilo. Dat heeft hij al die bergen over moeten sleupen. Hij is gevallen gisteren. Het zit dus tegen, zoals het bij de ploeg ook tegen zat. Ze hadden eigenlijk besloten, vanaf nu gaan we elke dag voor de aanval. Ze zijn in de aanval geweest. En dan ook nog de etappe winnen. Ja, moed wordt beloond.
0: Ja, dat is in dit geval zeker. Maar dat gaf hij ook wel aan. Hij begon eigenlijk, zoals hij zei, my legs were shit.
3: Ja, van dus, die valpartij ook. Ja. Hè? Maar ook, ja, hij heeft natuurlijk ook die afgelopen 2 etappes ontzettend moeten afzien. Die 92 kilo zit echt niet in je voordeel, hè, de rest van de Tour.
0: Probeer dat even af te zetten tegen een Pogacar, tegen een Vingegaard team. Hoeveel wegen die?
3: Nou, ik denk dat die misschien 25 kilo meer meter torsen heeft dan Pogacar.
0: Ja.
3: Ongelooflijk. En dus nog meer dan Vingegaard. Ja.
0: Ja. En ik vind het ook mooi dat je denkt, in één keer zei hij, in één keer zag ik alsof, je krijgt dan een beetje het idee alsof de weg voor je
3: de zee splijten, zeg maar.
0: Ja, nee, ja. En zo vertelde hij het bijna.
3: Hij twijfelde niet. Hij ging er ook echt voor. En nogmaals, hij sprint gewoon naar het wiel van Bol toe. En nog voordat de rest begint aan hun eindsprint, niemand kon de finish zien.
0: Ja.
3: Dus hij lag in een bocht. Sprint hij eigenlijk voor een 2e keer weg. Ja, hoeveel overmacht moet je dan hebben in de benen?
0: Ja, nog heel veel kracht.
3: Heel veel adrenaline.
0: Mooi, wat hij ook zei. Vanavond voel ik me waarschijnlijk beter dan hoe ik nu kijk. En dan kan hij er nog veel meer van genieten. Ja, net niet dus voor Olaf Kooi vandaag. Hij wordt 2e. En stond uit te hijgen net bij Hankook.
4: Ja, we zaten echt goed. Ik denk Rickard Stuyven en dan Kees. Dus ja, dat zag wel perfect uit. En Kees pakt eigenlijk over en daarna probeerde ik Stuyven ertussen te laten, maar die was eigenlijk klaar. Toen zat ik niet direct op het wiel van Kees. Liep ik hem even lopen en dacht ik even van, oh, het gaat hier stilvallen en Kees gaat winnen. Maar
5: ja, want hij was los, hè?
4: Ja, had echt een aardig gat. En ja, met die 3 trappen dat ik mijn benen stil hou, verliezen wij snelheid. En Waanskult, die doet alles of niks. En die houdt het.
5: Ja, verlies jij daar je sprint met die manoeuvre om dat gaatje voor Bol, zeg maar, te creëren?
4: Misschien, ik weet niet. Ja, normaal, zeker in zo'n toersprint, wordt er niet heel erg getwijfeld. En ik probeerde er eigenlijk 2-3 man tussen te laten. Maar voor ik het wist, vielen we meer stil en ging er eigenlijk niemand achteraan.
5: Je vertelt het verhaal best vrolijk, maar bouw je niet enorm, want je hebt zo weinig kansen, hè?
4: Nee, zeker, maar ik denk, ja, we doen echt veel goed vandaag, maar net niet.
0: Nee, dat klopt. Echt net niet. Als die sprint nou 2-3 meter langer was geweest, Stef, als je ziet hoe Kooi nog...
3: Ja, als dan, hè? Als Merlier in het wiel van Stuyven had gezeten.
0: Als je weer een shot zag, dat ging natuurlijk razendsnel. Maar als je kijkt in zo'n relatief korte tijd, dat Kooi hem toch nog kan benaderen.
3: Ja, het had niet veel geschild, inderdaad. Nee, maar dat was het lastige aan de sprint van vandaag. Omdat je dus de finish niet kunt zien liggen, moet je gaan timen op de botjes. Dan gebeurt er dus eigenlijk iets heel geks, twijfel je een moment. En dat kostte waarschijnlijk de kop, ja.
0: Ja, en was het ook te sociaal in dit geval?
3: Nee, zo'n moment van twijfel is normaal. Want eigenlijk zou Stuyven over moeten pakken. En Stuyven die kon niet en die moest Bol laten gaan.
0: Die was van Soedel, van de ploeg van Merlier.
3: Ja, die wist waarschijnlijk dat Tim niet in zijn wiel zat.
0: Ja.
3: En dan hoef je dus ook niet aan te gaan. Want dan trek je de sprint daar voor iemand anders. Ja, en dat moment van vertwijfeling zegt Kooi zelf ook. Ja, achteraf gezien kost me dat misschien de overwinning.
0: Ja, en Rickard had hij natuurlijk ook over. Dat is weer van Alpecin. Dat had natuurlijk Philipsen moeten zijn.
3: Het ging allemaal goed tot 500 meter.
0: Ja.
3: En toen werd het een beetje paniek. Maar het is ook wel mooi dat er in die paniek, in die verrassing, dan een verrassende winnaar schuilt. Dat is toch ook wat de Tour eigenlijk levend houdt. Ja. Dat er ook eens een keer wat kan gebeuren wat niemand had verwacht. Niemand had hem gespeeld, hè, vandaag weer een shot.
0: Nee, Joris die baalt nu enorm.
3: Joris hebben we niet meer gehoord.
0: Dat had voorspeld inderdaad in het voorspelrondje. Toch even over Tim Merlier. Want die hebben we natuurlijk gisteren... Kooi zat er trouwens maar een paar seconden voor, hoor. Maar we zagen al heel snel dat hij het aflegde. Dat hij echt achteraan bleef hangen. Net binnen de termijn maximaal binnenkwam. Dat was ook bij de etappe van afgelopen zondag. Die Mathieu van der Poel won. Toen zakte Merlier ook al heel snel weg.
3: Ja, het zou kunnen.
0: Zegt dat iets of niet?
3: Ja, nou ja, het zegt in ieder geval dat hij hele zware dagen heeft gehad. En het zou kunnen dat dan vandaag inderdaad, waar eigenlijk Wernschot zegt, tijdens de etappe werden mijn benen beter. Merlier zagen we grappend, zagen we alert bij de start. Maar die kan ook eigenlijk benen hebben gehad toen ze echt gingen aanzetten. Die nee zeiden, die zeiden, we zijn nog niet hersteld. Ja.
0: Zouden we graag willen horen. Misschien horen we nog een reactie van hem. Maar eerst naar die andere Nederlander die weer hoog eindigde. Weer een top 10 klassering voor Huub Arts. Een van de revelaties, mogen we toch wel zeggen, in deze Tour. Steven Dalebout sprak net met hem terwijl hij aan het uitfietsen was.
6: Ja, deze voelt er echt heel goed. Ik zei net al tegen Wielerfrits dat ik me niet heel erg fit voelde sinds de rustdag. Dus toen was ik toch wel iets alerter geworden van het kan zo omslaan. De vorm. En ingezien dat er zoveel mis kan gaan. En vandaag heb ik dus echt in spaarstand gereden. En met de hoop dat ik in de finale nog de benen vond. En dat heb ik heel goed gedaan. En ja, we zaten er perfect bij met z'n drieën. En vanuit die positie terug naar voren kunnen werken in de laatste kilometer. En nu echt tot sprinten toegekomen. Dus ik ben echt tevreden. Er zat niet heel veel meer in voor vandaag.
5: Wij werden verrast door de Wernschot dat die won vandaag. Hoe zag het eruit vanuit jouw positie en hoe dichtbij was jij misschien al bij een top 3 vandaag?
6: Hij heeft heel goed zijn kans benut. Ik had hem eigenlijk niet echt opgeschreven voor vandaag, omdat hij gisteren was gevallen en zag het toch pijnlijk uit. Dus, dat is alleen maar mooi voor hem. En ik ben nu wel echt tevreden omdat ik me kon meten met de andere topsprinters en dat ik niet heel veel onder het heet is.
5: We spraken op de rustdag met elkaar en toen zei jij iets opvallends. Toen zei je, ja, ik weet eigenlijk niet of ik... Ik werd er eigenlijk niet echt blij van die vorige goede klasseringen in de sprint. En dat viel mij heel erg op. Is dat dan vandaag anders?
6: Ja, ik denk het wel, want het overviel me zo erg. Die 2 top 10 noteringen. En dan merk je eigenlijk dat in de dagen bergop hoe ongelooflijk hoog het niveau is. En dat toch wel heel weinig te zoeken is voor mij. En dan ga je nadenken en besef je hoeveel er vooraf moet gebeuren om daar te zitten in een sprint. Niet opgesloten te raken, niet te vallen, et cetera. Dus daar heb ik toch meer waardering voor gekregen. En vandaag was ook, omdat ik me dus een beetje zieker voelde, 's ochtends alleen maar duidelijker voor mij dat het niet vanzelfsprekend is.
0: Wauw.
3: Goh. Ja, het is natuurlijk ook een ontdekkingsreis, je eerste Tour de France. Eigenlijk zelf nog niet zo goed weten wat hij allemaal kan, hè?
0: Dat is het.
3: Hij verbaast ons, maar hij verbaast volgens mij ook elke dag opnieuw zichzelf. Ja. En misschien denkt hij wel, ik moet dit niet doen. En zijn instinct is dus tegen zijn gedachten, want hij doet het steeds wel. Ik ben geen sprinter. Maar hij is heel steady in alle massasprints. Er zijn sommige sprinters die daarvan van zouden dromen.
0: Nou ja, sterk, we hebben natuurlijk Tom Velers was de afgelopen sprint hier. En die probeerde ook wel uit te leggen van als je kijkt wat er natuurlijk bij een sprint binnen zo'n groep gebeurt met het duw- en trekwerk en de wasmachine waar we het eerder over hebben gehad. Veel chaotischer kan het niet, veel nerveuzer ook niet. Dus ja, het vraagt heel veel en je neemt ook risico daarmee.
3: En hij is de hele tijd lijkt hij aan het nadenken, aan het analyseren al direct na de finish. Het is een denker, zo komt hij in ieder geval over. Terwijl ja, als je daar tussen durft te gooien, dan moet je dat denken op een gegeven moment toch uit hebben gezet. Ja.
0: Maar dat doet hij dus kennelijk wel.
3: Ja.
0: Tegelijkertijd ook wel realistisch. Wat hij natuurlijk aangaf. Van als je kijkt hoe ontzettend hoog het tempo ligt. Hoe zwaar het is. Ja, dan kan ik me eigenlijk in die bergetappes. Kan hij het niet laten zien.
3: Nee.
0: Wat hij het liefst wil laten zien.
3: Nee, maar ik denk dat hij daar ook inderdaad gewoon zijn positie moet kiezen. Hij is goed genoeg om niet in de problemen te komen. Dat helpt natuurlijk ook. Hè. Je hebt sommige topsprinters die echt moeten vechten tegen die tijdslimiet. Heeft hij geen last van. Hij zou nog kunnen denken, ik ga alles gooien op die tijdrit. Na de tweede rustdag. Hij is Nederlands kampioen tijdrijden. En die gooit zich elke dag in de massasprint. Van deze jongen hebben we echt het laatste nog niet gehoord.
0: We hebben er morgen nog een te gaan, hè? Een sprint.
3: Ja, nou ja, god, ik ben heel benieuwd. Nou ja, morgen heb jij Marcel Kittel hier naast je. En die heeft diezelfde transitie gemaakt. Hè. Die was wereldkampioen tijdrijden bij de junioren. Die ging toen naar de profs. Toen hebben ze eens een keertje getest wat zijn sprintcapaciteiten. En zo is eigenlijk de topsprinter Marcel Kittel ontdekt.
0: Ja, maar die vond het wel in het gedrang ook leuk, begreep ik. Want Tom Velers heeft ook met Huub Arts nog, was die de bondscoach van. En die zei, hij heeft die ambitie ook echt niet. Want hij houdt niet van die chaos.
3: Ja, dat zegt hij elke dag en hij doet het tegenovergestelde.
0: Zeker, ja. Goed, dan nog even terug naar de winnaar dus. Søren Werenskiold. Kort even luisteren naar de ploegleider van UNO-X. Dat is Stieg Christiansen. Hij is blij, maar vooral ook verrast door die rit. Van de
7: 95 kilo koloss. So you can't go from a small amount of speed and up, because it takes too much effort to do it. So he needs to find a smooth line, smooth way to the line.
8: Is it true that you promised him a present when he would win?
7: Oh, we made a joke in the bus this morning, because last year he also crashed, and the next day he was on the plane back home. And so, I said, it's only two fingers. I will happily give an arm to win a stage. And then the boys promised him a plane ticket, first class, and a jet ski when he came home, if he won. So let's see the result of that one.
0: Nou, zie je, daar zat het hem dus in. Dat eerste zou ik niet doen. Ik had gezegd mijn arm af te hakken als hij zou winnen. Niet zo'n goed idee, maar die jet ski. Ik denk dat hij die best wel wil hebben.
3: Ja, ja, ja, hij was er vorig jaar in etappe 11 niet meer bij, Werenskiold. Toen won zijn ploeg wel, maar dus zonder hem. En dan vandaag, ja, ook dan weer. Dat zijn al die verhalen die de Tour mooi maken. Zijn eigen revanche op deze dag.

0: Ja, die is voor Huub Artsen. Het verstand uitschakelen met hart en ziel van de Truckener Keks. Wat voor etappen krijgen we morgen? Joris van den Berg weet het.
1: Ik verwacht een herhaling van zetten eigenlijk. Het is allemaal iets langer morgen dan vandaag. Het is een kleine 180 kilometer. Het is één klimmetje meer, 3x4 categorie. Er is weer vroeg een tussensprint tussen het circuit van Nevers en Chalon-sur-Saône. Een rit voor de sprinters verwacht ik en denk ik. En er zitten natuurlijk heel veel sprinters met na vandaag toch wat frustraties. En die zullen morgen de boel wel weer willen rechtzetten. Maar nou vraag ik me af of al die ploeggenoten van Kanter en Merlier met name morgen dan weer de hele dag gaan werken in opdracht van hun kopman. Sprinten geblazen, ook morgen. Chalon-sur-Saône.
0: Kijk, dat wordt dus morgen. En voor de statistieken, Huub Arts is vierde geworden uiteindelijk. Want Philipsen, Jasper Philipsen heeft zijn derde plaats alsnog verloren. Maakte zich breed, raakte er bij een renner van Picnic PostNL met zijn elleboog en is daarom gedeclasseerd. En wordt dan dus 119e. Voor de volledigheid. Ja, het was de snelste etappe ooit. Nog één keer samengevat in 1,5 minuut.
1: Regent bij de start in Vichy.
2: Kom maar door met die regen. Er zit zuurstof in de lucht. Er zit zuurstof in deze etappe.
1: Ziet er toch wel naar uit dat het een massasprint wordt. Oeps, nu loop ik wel op het voorspelspel af. Hè?
2: Ja, lekker man. Lekker.
1: Goedemorgen.
2: Tim Merlier gaat vandaag de rit winnen in Nevers.
1: Ik zit me wel te ergeren hier.
3: Ik hou ook van Merlier.
2: Hé, hey, wat ruik ik daar?
1: Want ik vind dat toch allemaal een beetje laf.
2: Ik ruik.
4: Laffe honden.
2: Dat is wel het woord van vandaag.
1: Ja, ik ga toch Merlier spelen. Omdat ik het vorige keer zo laf vond van al die lafbekken, ga ik nu met ze mee.
2: Het is een explosieve en zeer snelle patrol, de leider.
1: Ja, zeker. Ik word er ook stil van.
2: Hier, nu, ja, we zijn halverwege.
1: Doorkachelen maar.
2: Vive le Tour!
1: Hier voorop Charmy, Oliveira, Alaphilippe en Lebert.
2: Hold my beer.
1: Nou, Sebastian, wat gaan we precies doen?
2: We blijven maar doordenderen.
1: Het is geen T-krantje, maar een TGV-krantje, hoor.
2: 64 kilometer per uur.
1: Ze vliegen naar Nevers.
2: Joris, wat heb jij te melden? Wat is er aan de hand?
1: Ik heb het niet over Henry, maar hij heeft een soort schutkleur aangenomen. Dat heeft ook wat zijn. Je ziet hem niet. Hij verstopt zich.
2: Schat, vergeet je kikkerpak niet.
1: De chameleon.
3: Gun inderdaad ook de airtime aan anderen.
1: Ze knallen. Ze razen naar Nevers. Toe. Wellicht wordt hier vandaag de snelste toer-etappe aller tijden gereden.
3: Don't try this at home.
1: Daar is Barentscholt. Die zoekt er overheen. Dit is een sprint voor Barentscholt. Dat kon je van tevoren uitrekenen en uitrekenen. Heel vroeg eraan begonnen. Oh, komt Kooi nog in de buurt? Komt Philipsen nog in de buurt? Barentscholt, Philipsen, Kooi.
0: Waarom had je hem niet in het voorspelrondje op?
1: Ja, dat zit ik mezelf nu ook af te vragen, Kylian.
2: Ik ruik.
4: Laffe honden.
0: En zo zijn alle rekeningen weer verheffend, denk ik zomaar. Dit was hem voor vandaag. Straks natuurlijk nog de avondetappe op televisie om 7 uur... met Arvid Klein, die vorige week nog in de Tour rondreed. Koen de Kort, Marcel Kitter en Roxane Kneteman. Dankjewel, Stef. Tot snel weer.
3: Tot snel.
0: Zometeen hier op NPO Radio 1. Jan-Willem Wesselink met Dit is de Dag. En wat Radio Tour de France betreft.
5: Adama.
6: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
7: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
8: Zit jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
9: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
8: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
10: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: Datacation, jouw dedicated data en AI-partner.
8: Ga naar datacation.nl.
11: Hey, jij daar!
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties.
13: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. En Vaarmans vanzelf. Kijk op matsels.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matson's Beds. Made by nature. Crafted for life.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: NPO Radio 1.

0: Wat zijn de gevolgen van de droogte in Nederland? En is er überhaupt wat aan te doen? Dat bespreken we zo meteen in Dit is de Dag. Na eerst het NOS Journaal met Casper Meijer.
1: Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Nature. Op dagen dat de vervuiling heel ernstig is, is dat te zien, bijvoorbeeld omdat er dan stof op de auto's belandt. Klimaatredacteur Rob Ramaker. Rob, hoe is deze toename in Sahara-zand te verklaren?
2: Ja, dat het in recente jaren toeneemt komt waarschijnlijk door het weer. Dus doordat stromingen in de atmosfeer zijn veranderd. Waardoor er niet per se meer dagen zijn dat er stof naar Europa komt. Maar als er stof komt, is het veel meer. Als je op de lange termijn kijkt, speelt ook mee dat de Sahara-woestijn al eeuwenlang oprukt. En ook dat is op de lange termijn een reden dat er waarschijnlijk meer Sahara-stof naar Europa waait.
1: En is deze stofvervuiling van Sahara-stof schadelijk voor mensen?
2: Ja, het is niet zo schadelijk als gewone milieuvervuiling, zoals uit fabrieken bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ook dit is slecht voor mensen, zeker als ze luchtwegproblemen hebben. Dat is ook potentieel slecht voor ons. Dat speelt wel veel meer in Zuid-Europa dan bij ons in Noord-Europa.
1: Ja, ligt natuurlijk dichter bij de Sahara. Zijn er oplossingen voor?
2: Nee, dit is een natuurlijk fenomeen. Dus daar zijn op zich geen oplossingen voor. Er zijn natuurlijk wel oplossingen voor de normale luchtvervuiling. Mm-hmm. Maar het probleem is wel dat de lucht in Europa al veel schoner is geworden. Dus wat je dan overhoudt zijn eigenlijk de natuurlijke bronnen van vervuiling. Mm. En relatief gezien is dat zand een steeds groter deel van de vervuiling die boven Europa nog over is.
1: En wat voor invloed heeft klimaatverandering hierop eigenlijk? Hoe groot is het aandeel daarvan?
2: Ja, dat is op zich een logische vraag, maar daar is niet echt een goed antwoord op. De wetenschappers die ik sprak bij dit onderzoek, die denken dat die link er wel is. Ze denken dat doordat de woestijn oprukt, doordat de aarde opwarmt, er steeds meer zand in de atmosfeer komt en dat dat dus een steeds groter probleem wordt. Maar ik heb ook heel veel andere wetenschappers gesproken die zeggen dat is eigenlijk veel te simpel gedacht. En het is maar de vraag of er echt zo'n duidelijke link is tussen de opwarming van de aarde en de hoeveelheid stof bij ons in de lucht.
1: Dankjewel, Rob Ramaker, klimaatredacteur. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan deze mensen zijn overleden, maar het is wel aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut.
3: We zien in heel Nederland verhoogde sterfte. In het zuiden en in het oosten is het wel wat hoger dan in het noorden en het westen van Nederland.
4: Hoe komt dat?
3: Omdat het in het zuiden en het oosten, denken we, wat warmer was dan in het noorden en het westen van het land.
1: Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder goed. En klachten van hart- en longpatiënten verergeren ook door warm weer. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Het vuur ontstond in een van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn, zegt de veiligheidsregio tegen het verslaggever Steef Bouwman.
5: Aan de buitenkant en de achterzijde is brand ontstaan, waarvan we nog niet weten wat daar de oorzaak van is. Nou, die brand is via de houten gevels, zoals je kan zien is het allemaal hout, is die gaan verspreiden over de gevels. Is ook naar binnen naar de woning gegaan, ja, en heeft uiteindelijk een uitslaande brand veroorzaakt in 3 woningen. Ja.
6: En dan helpt niet mee dat al deze huizen van hout zijn?
5: Nee, dat is natuurlijk een aardige vuurlast die daarbij zit en dat heeft dit tot gevolg gehad. Ja.
6: Heeft de temperatuur ook nog invloed?
5: Nou ja, dat durf ik niet helemaal te zeggen, maar dat hout is natuurlijk zo hartstikke droog. Dus dat gaat sowieso, brandt dat flink door.
1: Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. 2 kinderen in Utrecht zijn ziek geworden na het eten van cannabis snoepjes. Volgens de politie gaat het inmiddels weer goed met ze. De snoepjes werden zaterdag gevonden bij een school. De politie heeft een internationale oplichtersbende opgerold. De groep verdiende miljoenen euro's met beleggingsfraude door zich voor te doen als financieel adviseur. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Volgens de ANWB zijn papieren wegenkaarten nog altijd populair onder vakantiegangers. Jaarlijks worden er nog 2 miljoen van die wegenkaarten uitgedeeld aan ANWB-leden die ze willen hebben. De populairste bestemmingen zijn Frankrijk, België, Luxemburg en Duitsland. 5 jaar na de grote wateroverlast in Limburg is de schade nog steeds niet overal hersteld en is er veel gedoe over de schadevergoedingsregelingen. Door het extreme weer werden talloze bewoners uit hun huizen geëvacueerd. In buurlanden vielen zelfs meer dan 200 doden door het extreme weer. Het centrum van Valkenburg werd destijds het zwaarst getroffen.

0: getroffen. Ik ga erover praten met burgemeester Prevot van Valkenburg aan de Geul. Goedenavond, meneer Prevot.
1: Goedenavond.
0: Ja, de wateroverlast was destijds enorm. Ik denk dat veel luisteraars de beelden nog wel op het netvlies hebben. Inmiddels zijn we 5 jaar verder. Hoe staan we er nu voor qua schadeafhandeling?
1: Ja, goed, de meeste schaderegelingen die zijn inmiddels beëindigd. 5 jaar na dato, dan wordt dat langzamerhand wel afgebouwd. En ik geloof dat 1 juli is de laatste regeling van de wet tegenmoetkomende schade bij rampen is gesloten. En het resultaat is dat alle gedupeerden, alle slachtoffers, die zijn met een financieel gat blijven zitten tussen de pakkenbeet 15 en de 45% van het totale schadebedrag.
0: Ja, dus de schade is wel gesteld, maar de financiële schade die is nog niet afgehandeld.
1: Nou ja, de compensatie daarvan. Kijk, om heel veel, laten we zeggen, zijn 3000 gezinnen getroffen, 3000 woningen. Die hebben allemaal nieuwe vloer, nieuwe keuken, nieuwe koelkast, nieuw meubilair nodig. Mm-hmm. Een verzekering keert 5 tientjes uit voor een koelkast van 5 jaar. Ja, voor 5 tientjes koop je geen nieuwe koelkast. Mm-hmm. Kijk, er zijn natuurlijk allerhande verwachtingen gecreëerd door de overheid die zegt, wij komen u ruimschoots tegemoet. Ja. Er is namelijk niemand die dit had kunnen voorspellen, dat een dergelijke klimaatramp zich in mijn gemeente en in Zuid-Limburg zou afspelen. Dus daar is nauwelijks sprake van enige schuld of voorspelling dat je dit had kunnen weten. Nou, dan verwacht de overheid ook het voortouw neemt om de mensen echt bij te staan, ook financieel.
0: Maar dat is niet gebeurd, zegt u?
1: Nou, dat is onvoldoende gebeurd.
0: Wat gaat er dan mis met die regelingen? Of wat is er mis?
1: Ja, te complex. Hè. Je moet aantonen hoeveel schade dat je hebt. Nou, je moet je voorstellen dat alles op in je woonruimte, daar ben je kwijt. Dus ook alle bonnetjes en alle papieren die je netjes bewaard hebt, daar ben je gewoon allemaal kwijt. En dan moet je formulieren gaan invullen. En dan wordt het bijna onmogelijk gemaakt. En dan lijkt het, wordt vooral onnodig complex gemaakt. En wordt er vooral geacteerd op, om te voorkomen dat je een euro te veel uitkeert. En ik snap dat wel, omdat het gemeenschapsgeld is. Maar je kunt ook zeggen, we komen die verwachtingen die je creëert hebben komen tegemoet. Dus we gaan ruimschoots jullie financieel ondersteunen om die schade te kunnen herstellen. Ja. En dan kijken we als overheid achteraf of we dat goed hebben gedaan.
0: En wat kunnen gedupeerden nu nog doen hieraan?
1: Ja, niets meer. Laten we zeggen, iedereen die woningbezit heeft en vastgoed, zorgt dat je de juiste maatregelen neemt om ook zelf te voorkomen dat je bij een herhaling schade krijgt. Wij ondersteunen daarbij als gemeente, we hebben daar subsidieregelingen voor. En ja, uiteindelijk staan we allemaal voor diezelfde opgave, want de overheid kan het niet alleen doen. Je hebt ook de inwoners nodig om maatregelen te nemen en ook de verzekeraars om tot goede afspraken te komen. En in dat samenspel denk ik dat we uiteindelijk er wel uit zullen komen. Maar zolang als je geen maatregelen kunt nemen om een klimaatramp te voorkomen, moet je gewoon zorgen dat je een soort klimaatschadefonds klaar hebt staan voor het geval dat het misgaat. En niet alleen in Geuldal of Zuid-Limburg, dit kan in heel Nederland gebeuren.
0: Dank u wel voor uw toelichting, burgemeester Prevot van Valkenburg aan de Geul. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. De stadsbomen hebben door hoge temperaturen last van onder meer droogte, een toenemende zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. Daar gaan de bomen uiteindelijk aan dood, zegt deze boomtechnisch adviseur.
2: Dat is heel geleidelijk. Hè? Dat is een proces van jaren. Maar wat je nu ziet is dat het proces versnelt. Hè? Dus de warme periodes die we nu gehad hebben, hè, die volgen zich op. En dat is vooral, zeker een beuk bijvoorbeeld kan er niet tegen. En je ziet dat die bomen die in versneld tempo aftakelen.
0: Bomen in de tuin die last hebben van de droogte, kunt u wat extra water geven. En ook is het goed om de gevallen blaadjes te laten liggen, want daarmee houdt de boom beter water en voedsel vast. Vanavond wordt duidelijk welk land het gaat opnemen tegen Spanje in de finale van het WK komende zondag. Want om 9:00 begint de tweede halve finale met Engeland tegen Argentinië. Een wedstrijd met flink wat historische lading die teruggaat naar 1966, vertelt commentator Anne de Jong.
3: Het jaar dat voetbal echt home kwam en Engeland wereldkampioen werd, dat deden ze onder andere door te winnen van Argentinië. 1-0 Jeff Hurst. En tot op de dag van vandaag beweren ze in Argentinië 60 jaar later dat hij buitenspel stond. Het is trouwens een wedstrijd waarin er ook een Argentijn van het veld werd gestuurd, terwijl gele en rode kaarten nog helemaal niet bestonden. Mede daardoor zijn die uiteindelijk ingevoerd. Vervolgens in 1986, een paar jaar na de Falklandoorlog tussen Argentinië en Engeland, maakte Maradona dat legendarische doelpunt met de hand van God. En dan kwam er tussen 1998 en 2002 ook nog eens een hoofdstuk bij over Diego Simeone en David Beckham. Al deze sentimenten maken de Amerikaanse autoriteiten zenuwachtig. Er is extra politie ingezet om ongeregeldheden tussen fans te voorkomen. Laten we wat dat betreft hopen dat die fans geluisterd hebben naar bondscoach Scaloni van de Argentijnen. Want toen hem werd gevraagd naar al deze verhalen uit het verleden, zei hij: uiteindelijk is het ook gewoon een voetbalwedstrijd.
0: Ook mogen supporters geen vlaggen of spandoeken in het stadion meenemen die verwijzen naar de Falklandoorlog. En die halve finale tussen Engeland en Argentinië begint vanavond om 9:00 en is natuurlijk live te volgen hier op NPO Radio 1. Het is 6:11. Het weer nog zonnig en warm. Aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland zo'n 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. En morgen wat meer bewolking, maar ook weer zon en opnieuw 24 tot 30 graden.
4: Dankjewel, Casper. Hoe druk is het nog op de weg, Annemieke Bosgaard?
5: Nou, de drukte die neemt af. En alleen rond Rotterdam is het eigenlijk nog erg druk door de werkzaamheden. Je hebt nu vertraging op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de A15, Rotterdam richting Europoort, staat bij knooppunt Benelux een kapotte vrachtauto. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je een 30 minuten. En op de A16, Breda richting Rotterdam, voor knooppunt de Brechtseplein een 30 minuten extra reistijd.
6: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
4: Goedenavond. Nog nooit stroomde er in juli zo weinig water door de Rijn als om 3:30 vanochtend. En dat terwijl de zomer nog 2 maanden duurt. Er wordt al gesproken van een droogtecrisis.
7: Pontjes die vallen uit op veel plekken, over de Waal en de IJssel bijvoorbeeld. Gemalen die worden ingezet om water beter te verdelen. En in steeds meer regio's mag het water uit sloten, beken en rivieren ook al niet meer gebruikt worden voor gewassen en tuinen en sportvelden.
4: Voor welke problemen zorgt die droogte? En zijn er ook oplossingen voor, of moeten we toch maar gewoon hopen op regen?
6: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
4: Daarover ga ik praten met een boer, een natuurbeheerder, de branchevereniging voor de binnenvaart, een dijkgraaf bij een waterschap en met Jan Verkade. Hij is hydrometeoroloog bij Deltares en Rijkswaterstaat. Goedenavond. U bent ook lid van het team dat de voorspellingen van de afvoeren en waterstanden van de grote rivieren maakt. Hoe staat het ervoor met de Rijn op deze recorddag?
8: Hey, goedenavond. Nou, de Rijn heeft inderdaad een hele lage afvoer op het moment. Zoals u al zei, vanmorgen om 3:30 is een bepaald niveau onderschreden. En de Rijn die zakt nog verder. Dus we zijn nu inderdaad op dat punt dat de gemiddelde dagafvoer lager is dan wat we eerder gezien hebben.
4: Ja, en is afvoer gewoon de hoeveelheid water die door de Rijn gaat?
8: Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een volume dat een bepaald punt passeert.
4: Ja, en hoe bijzonder is zo'n lage waterstand voor deze tijd van het jaar? Hoe komt het dat het nu al zo laag is?
8: Nou, het is best bijzonder. Daar zal ik straks nog iets over vertellen. Hoe het komt dat het nu al zo laag is, is dat we een heel warm en droog voorjaar hebben gehad. Heel warm voorjaar, dat betekent dat er de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, die onze Rijn voedt, die is al heel vroeg gesmolten. We hebben een heel droog of heel warm voorjaar gehad. Dat betekent ook dat er veel water verdampt. Het was ook een droog voorjaar, dus er was sowieso niet zoveel regen in het Rijnbekken. En per saldo is er dan heel weinig water om die rivieren te voeden. En die rivieren die lopen leeg.
4: Ja, u maakt ook voorspellingen. Ziet het er de komende tijd beter uit of wordt het alleen maar minder qua water?
8: Als we nu naar de laatste nieuwe weersverwachtingen kijken, dan zien we dat er een klein beetje neerslag in zit voor komende vrijdag. En dan heb ik het over neerslag in het Rijnstroomgebied, met name in Zwitserland. Dat is niet heel veel. Veel daarvan gaat verdampen. En sowieso duurt het dan nog een tijdje voordat dat bij Nederland is. Dus het lijkt erop dat die afvoer overwegend nog alleen maar gaat dalen.
4: Ja, dus hebben we een watertekort. Maar hoe kunnen wij nou een watertekort hebben? Ons land is toch een delta? Als je ergens water hebt, dan is het daar.
8: Ja, wij krijgen water uit de rivieren, maar rivieren fluctueren met in zomer en in winter met de seizoenen. Dus ook wij zijn kwetsbaar voor het feit dat er af en toe gewoon minder water naar ons land toestroomt.
9: Hm. Of komt dat ook omdat we gewoon heel veel water gebruiken?
8: Op het schaalniveau van de Rijn merk je daar niet heel veel van. Hè, dat okay. je echt heel veel water gebruikt. Dus dat, nee. Okay, dat zou nee. ik niet durven stellen, nee.
9: Nee, u bent dus niet heel optimistisch dat het snel beter wordt. Ik kom zo meteen nog even bij u terug. Eerst naar Hendrik-Jan ten Katen. U bent akkerbouwer en bestuurder bij de ZLTO. De brancheorganisatie voor boeren in het zuiden van Nederland. Die voorspelling klinkt niet goed. Waar lopen boeren en tuinders tegenaan bij deze droogte?
10: Voor boeren is het gewoon heel erg lastig nu op dit moment. Omdat ook de hoge temperaturen en de wind... die zorgt eigenlijk voor een enorme verdamping van de gewassen... die nu op het veld staan. Mm-hmm. En op het moment dat de verdamping groter is... als dat gewassen water op kunnen nemen... dan gaan die gewassen als het ware verdorren. En dan rijpen ze af. En dan gaat of je oogst verloren of die wordt een heel stuk kleiner.
9: Ja, voorspelt u mislukte oogsten in augustus en september van dit jaar?
10: Nou, dat kan ik nog niet helemaal voorspellen... omdat dat ook afhangt van wat voor weer we de komende weken gaan krijgen. Maar dat het de komende weken heel erg spannend gaat worden, dat is wel een feit.
9: Ja, nou hoor je ook wel eens berichten over dat er niet meer gesproeid mag worden... of dat er in ieder geval geen water meer uit de sloten en beken gepompt mag worden. Is dat nu al op veel plekken het geval?
10: Ja, je ziet in steeds meer regio's dat heeft ook met de rivierstanden te maken. Hè. Als er vanuit het hoofdwatersysteem in de nagelegen polders of gebieden water gepompt moet worden. Hè, dan zie je dat doordat de rivier zo laag staat, hè, dat het eigenlijk niet meer onder vrij verval de polder in kan. En dat zorgt dat in sommige gevallen ook beperkingen worden opgelegd voor beregening.
9: Ja, snapt u die beperkingen?
10: Nou, op zich, we hebben in 2022 hebben we dat ook gezien... dat ook de Rijn al, maar dat was wel iets later in het jaar... ook zo lage afvoeren hadden. En ja, goed, dan snappen boeren ook wel van... ja, als je wat meer tijd geeft om het systeem aan te vullen... en we onttrekken alleen, in de avonden en de nacht... dat we dan met z'n allen wat langer door kunnen blijven.
9: Ja, dus, omdat je dan minder verdamping hebt omdat het gewoon wat koeler is buiten.
10: Nou, dat nog geen eens hoor. Maar het gaat er meer om het feit van dat je het systeem meer tijd geeft om de waterpeilen in de sloten en beken weer op peil te houden.
9: Ja.
10: En als je heel de dag daaruit onttrekt, dan vallen ze droog. En
9: dus is er daar ook echt wel een probleem met die droogte? Dreigen er mislukte oogsten? Moeten we dit gewoon maar leidzaam ondergaan? Of zouden we er wat tegen kunnen doen als we ons in de toekomst op meer droogtes moeten voorbereiden?
10: Dat polders gevoed kunnen blijven worden van water.
9: Hoe ziet een soort enorme extra dijk om Nederland voor u... waar we het zoet water tegenhouden?
10: Ja, dat zou een tweede optie kunnen zijn. Hè, dat je een soort Haakse zeedijk, daar zijn ook ideeën over. Maar ja, je zou nu eigenlijk moeten zorgen dat eigenlijk het water... wat vanuit de Rijn nog binnenkomt, en dat is echt enorm veel nog... ondanks dat het heel laag is, is het nog heel erg veel. Hè, want 750 kuub per seconde... Dat is nog steeds heel veel water. Als je daar een gedeelte van kan bufferen in het achterland van Nederland... dat zou natuurlijk een oplossing kunnen zijn voor het watertekort wat we nu hebben. Okay. En dat is over het algemeen ook maar een aantal dagen in het jaar dat voorkomt.
9: Leni van Torenburg, u bent van de branchevereniging voor de binnenvaart. Hoe klinkt dat, een extra kering?
11: Dat klinkt als een soort oponthoud. En dat zou het misschien wel zijn. Maar ik ben geen deskundige op het gebied van waterbouw. Dus daar wil ik me verder graag even buiten houden. Ja,
9: en bij oponthoud, denkt u als vertegenwoordiger van de schippers... dat moeten we niet doen?
11: Nou, als vertegenwoordiger van de brancheorganisatie van de binnenvaart... nee, denk ik dat je dat misschien niet zou moeten doen. Ik ben wel met de voorgaande spreker eens dat het water bufferen voor droge tijden... is natuurlijk wel een optie en dat kan op velerlei manieren, laat ik mij vertellen.
9: Ja, want Jan Verkade van Rijkswaterstaat onder andere... hoe kun je dat doen, water langer vasthouden?
8: Ja, daar wordt wat onderzoek naar gedaan. Daar ben ik zelf niet bij betrokken. Maar ik weet wel dat er in het kader van het Delta-programma... dat er echt naar klimaatadaptatie gekeken wordt. Dat er dus andere wordt gekeken. Onder andere wordt gekeken naar hoe kun je dat water vasthouden. Dus ik weet dat het ministerie, de provincies, de waterschappen... en de gemeenten daar druk mee bezig zijn. Maar ik kan u op dat moment daar niet zoveel over vertellen.
9: Want Leni van Torenburg, kunnen de schepen nog een beetje varen... bij die lage waterstanden of wordt het ook echt problematisch?
11: Nou kijk, binnenvaart vaart natuurlijk altijd en laag water en hoog water is van alle tijden. Alleen het is nu wel heel laag en we hebben natuurlijk in 2018...

0: 2018 en 2022 hebben we ook laagwater gehad. Toen was dat overigens in 2018 was dat volgens mij nog lager. Mm-hmm. En wat meneer Verkade ook zei, ze geven wel weer een klein beetje regen af, waardoor het waterpeil in Kaup in elk geval iets stijgt. Maar ja, het wordt wel ongekend problematisch. En ja, het is natuurlijk wel zo dat wij wel proberen om zoveel mogelijk vervoer door te laten gaan. Je hebt alleen extra schepen nodig.
1: Ja, en er kan dus minder in een schip. Dus uiteindelijk worden misschien ook wel de prijzen van de consumentenartikelen dan duurder, toch? Als er meer gevaren moet worden voor hetzelfde aantal producten.
0: Ja, dat zou kunnen. Dat is natuurlijk ongetwijfeld een waarheid. Ja. Ja,
1: of profiteren de schippers van kleinere boten dan? Omdat die de prijs per vracht gaat omhoog.
0: De prijs per vracht gaat omhoog. Hè. Dat is in het kader van de economie is dat natuurlijk heel gebruikelijk. Hè. Als er iets schaars wordt, dan gaat de prijs omhoog. Dat is nou helemaal zo. Mm. Dat is ook bij ons niet anders. En kleinere schepen, ja, die zijn vaak minder diepstekend. Dus die kunnen wat langer doorvaren.
1: Ja. Peter Kampen, u bent de terreinbeheerder bij Landschappen NL. Wat betekent deze droogte voor natuurgebieden?
2: Ja, goedenavond. Aangesloten bij Landschap.nl en zelf werkzaam bij het Gelders Landschap.
1: Kijk.
2: En wij beheren allerlei terreingebieden, natuurgebieden, en met name in de provincie Gelderland. Maar dat geldt natuurlijk ook voor onze collega's van de andere landschappen. Wat we nu zien is dat de verdroging al echt gevolgen heeft. Een eerste risico is misschien brandrisico voor natuurbranden. Maar je ziet ook bomen, struiken die al verschijnselen krijgen van verdroging. Blaadjes die slap gaan hangen. Daar krijgen ze steeds meer last van. Zeker op gebieden waar geen grondwater is. Maar je ziet het ook op gebieden waar het grondwater is, waar het peil in de poelen en de vennen, maar de beekjes ook steeds lager wordt. En daar heeft de natuur van te lijden.
1: Ja, en is dat eventjes tijdelijk of kan het ook echt tot lange termijn schade in de natuur leiden?
2: Nee, dat heeft ook korte termijn effecten. Hè? Ja. Dat de plant of de boom er nu last van heeft. Maar vaak is het lange termijn effect veel erger. Een boom of een struik kan vaak nog wel even wat opvangen. Maar als het dan jaar op jaar gebeurt. Mm-hmm. En zeker ook die extreme afwisselingen met af en toe zo'n kletsnat jaar ertussen. En dan weer heel droog. Dat is heel lastig voor bomen, met name beuken, maar ook berken, om hun wortelstelsel daarop aan te passen. Ja. En dan die zie je dus ook echt achteruit gaan. En veel bomen sterven ook af.
1: Ja, en laten jullie dan de natuur, en denken jullie, nou, we laten het maar zo, of proberen de natuur toch een beetje te helpen met bijvoorbeeld beregening?
2: Nee, voor natuurgebieden is dat eigenlijk niet te doen. Hè. Daar zijn de gebieden te groot voor, te afgelegen. Daar heb je ook geen water voor op voorhanden. Het enige wat we nog wel eens doen is wanneer er net laanbomen ergens aangeplant zijn, dat je die water kan geven. Maar daar houdt het ook wel een beetje mee op.
1: Ja, en het is ook niet dat er kunstmatig water aangevoerd wordt. Want dat is natuurlijk wel eens de discussie in de waterschappen,
2: nee,
1: toch?
2: Nee, dan zit je echt te kijken aan ook wat al eerder besproken wordt, van hoe kunnen we het water langer vasthouden. En dat zijn die langere termijn investeringen. En dan werken we samen met de waterschappen, gemeenten, maar ook met de boeren, collega's in de plattelandsgebieden. Van hoe zit het watersysteem nu in elkaar? Wat wordt afgevoerd? En waar zou je, wanneer er wel veel water is, het water langer vast kunnen houden? Ja. Zodat als het droge periodes is, dat er meer water is. En dat is een kunst, want je wil natuurlijk niet dat in die hele natte periode het weer te nat wordt.
1: Nee.
2: Dat vergt echt nauwkeurige afstemming.
1: Ja. En dus
2: een natuurgebied kan soms daar een oplossing voor bieden, omdat bij ons een iets verhoogd waterpeil vaak minder problematisch is en juist gunstig kan zijn. Okay. En dus dan zouden wij als reservoir kunnen dienen. Maar dat moet wel allemaal net passen met de waterschap en met de afvoer. En dat vraagt veel overleg.
1: Nou, laten we dan nog even naar een waterschap gaan, naar Erik de Ridder, want u bent watergraaf, een ander woord voor dijkgraaf bij het waterschap De Dommel. Bij jullie is het ook erg droog, toch?
3: Zeker, ja. Nee, dus ik herken heel veel van de verhalen die nu voorbij komen. Het enige wat ik niet herken is de waterstand in een grote rivier, want die hebben wij niet in ons gebied. We zijn echt afhankelijk van regenwater en van een klein beetje water dat we vanuit België krijgen. Dus u kunt zich voorstellen met deze temperaturen dat het bij ons echt problematisch is in een groot deel van ons gebied.
1: Ja, wat kun je daar dan aan doen? Zijn er al manieren om dat water vast te houden bijvoorbeeld?
3: Kijk, vanaf juni hebben we alle vistrappen dichtgezet bijvoorbeeld. Normaal gesproken heb je die nodig zodat vissen zich kunnen verplaatsen. Nou, die zetten we dan dicht om zo min mogelijk water te verliezen. Wat net even voorbij kwam is het oppompen van grondwater. Dat doen wij tegenwoordig op dit moment in drie beken. In de Beerzen, de Beekloop en de Reuzel. Dat zijn drie beken die droogvallen. En dat echt problematisch droogvallen, waarmee er ook populaties verloren kunnen gaan. En om dat te voorkomen pompen wij dus kunstmatig grondwater, een klein laagje grondwater in die beken, om in ieder geval die populaties in leven te houden. Ja. Om verlies te voorkomen.
1: Ja, en dat zijn dan de kleine dingetjes die jullie kunnen doen. Ja. Mogen boeren bij jullie nog sproeien, of zijn jullie daar ook heel voorzichtig mee?
3: Ja, nee, daar zijn we ook zeer terughoudend in. Dus eigenlijk in ons hele gebied geldt vanaf morgen een volledig verbod voor onttrekking uit oppervlaktewater. Ja. En daarnaast is er ook vanuit grondwater zijn er beperkingen. En hebben we ook een urenverbod ingesteld. Dus,
1: mag je een deel van de dag niet meer sproeien?
3: Exact, dus we zetten echt alles op alles. Omdat we ook zien, ja, droogte is geen uitzondering meer, maar echt een nieuwe realiteit. Ja. En we moeten dus echt al het water vasthouden, beschermen en vooral ook bewust gebruiken. Ik hoorde net ook, wat is dan de invloed van gebruik? Nou ja, wij gebruiken in Nederland 125 liter per persoon per dag drinkwater. En in België gebruiken ze nog geen 100 liter, 80 tot 90 liter per dag. Dus het bewuster omgaan met het water dat we hebben. Ja, laat dat nou het begin zijn waar we allemaal een bijdrage kunnen leveren. Nog en dan eventjes, vervolgens moeten we zoveel mogelijk het water vasthouden.
1: Ja, tot slot naar Jan Verkade opnieuw, hydrometeoroloog bij Rijkswaterstaat. Want luisteraar Loedi vraagt zich af via de NPO Luister-app: als de gletsjers in Zwitserland gesmolten zijn, dan is er bijna geen water meer in de Rijn. Dus dit is nog maar het begin. Heeft hij een punt?
4: Ja.
1: Oké. Okay.
4: Daar heeft hij zeker een punt.
1: Nou, dat is niet echt een hoopgevend einde van dit gesprek dan.
4: Sorry, nee. Dat is het beste wat ik van kan maken. Nee.
1: Nou zijn er in Nederland drie alarmfases voor watertekorten. Fase 1 waarschuwt voor een tekort. Fase 2 stelt vast dat tekort er is. En fase 3, dan is het crisis en dan wordt er opgeschaald in Den Haag. We zitten nu in fase 1. Gaat er al snel opgeschaald worden naar fase 2?
4: Dat weet ik niet precies. Ik weet wel dat de landelijke coördinatiecommissie waterverdeling van het watermanagementcentrum van Rijkswaterstaat en de waterschappen, die zitten daar dicht bovenop. Dus die kijken goed naar hoe de droogte zich ontwikkelt en of die opschaling nodig is. En zodra dat nodig is, dan zullen ze dat gaan doen.
1: Oké. Dank jullie wel voor dit gesprek. Jan Verkade van Rijkswaterstaat, Hendrik Jan ten Katen van de ZLTO, Lenny van Torenburg van de branchevereniging voor de binnenvaart, worden Peter Kampen, terreinbeheerder bij Landschappen NL, en Erik de Ridder is watergraaf bij Waterschap De Dommel. Het WK voetbal is en was dit jaar zonder verslaggever Bert Maalderink. In februari nam hij namelijk afscheid als sportjournalist. En zometeen dan spreek ik met hem over zijn ziekte MS en over zijn loopbaan.
5: In Dit is de Dag gaat het vaak hierover.
6: De spreidingswet.
7: Fatbikes verbieden.
8: We moeten onafhankelijk worden van Amerika.
5: Of hierover.
9: Data Steel.
10: Data centers.
11: Miljarden voor defensie.
5: Maar welke onderwerpen blijven onderbelicht?
1: Ik zal zelf ook nog eens bij mezelf te raden gaan.
5: In Hier gaat het te weinig over bespreek Dit is de Dag in augustus belangrijke onderwerpen die te weinig aandacht krijgen. Waar moeten we het volgens jou over hebben? Tip ons. Ga naar dit.eo.nl/tip.
12: Wordt zeker vervolgd.
13: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
14: Een goed plan is één ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
14: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
16: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
17: Nieuw van 4Food, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen,
6: Van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. 4Food Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
7: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
9: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
7: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
6: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
9: Datacation, jouw dedicated data en AI-partner.
7: Ga naar datacation.nl.
10: NPO Radio 1.
17: Het is 6:01 en Dorot Megens is hier voor het NOS Journaal.
18: De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. Mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. Aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in Congo hebben het werk neergelegd omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal stakers zegt al sinds mei geen geld te hebben gekregen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in een van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. En de 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Warenshot. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi eindigde als 2e. Jasper Philipsen werd 3e.
17: Annemieke, waar staan de files?
19: Nou, vooral nog rond Rotterdam. En dat heeft te maken met de afsluiting van de A20. Je hebt nu vertraging op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en Delft doe je er 10 minuten langer over. Op de A15, Rotterdam richting Europoort, staat bij knooppunt Benelux een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. Op de A16, Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. En tot slot de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten extra reistijd.
16: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
17: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio wil het internationaal strafhof in Den Haag slopen. Aan advocaat Geert-Jan Knoops vraag ik zo meteen wat de waarde is van dat internationaal strafhof en of hij de Amerikanen misschien toch een beetje snapt.
16: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
17: Eerst iets heel anders, want Bert Maaldrink was meer dan 30 jaar verslaggever bij de NOS. Hij deed vooral het schaatsen en het voetbal en bij de Olympische Winterspelen dit voorjaar nam hij afscheid.
20: Beledig ik u vreselijk als ik zeg dat het voorrust nogal saai was?
21: Ja, maar ja, je beledigt me wel eens meer.
22: Ja, je haat hem of je houdt van hem. Je vindt hem een vervelende zuurpruim of je vindt hem een niet bang, een kritische sportjournalist.
23: Oranje Watcher, Bert Maaldrink.
24: Waarom noem je een bondscoach opwindpoppetje?
22: Ja, waarom noem je bondscoach een opwindpoppetje?
24: Omdat ik vond dat hij daarop leek.
25: Of overval ik je met deze vraag?
26: Ja, ik denk het wel. Ik vond het eigenlijk net ook wel een gekke vraag.
27: Nou, dat vind ik misplaatst.
24: Nou, dat kwam eruit geflapt, sorry.
27: Nou. Oké, ik vergeef het.
28: Ja, hoe kan het nou weer, Bert? Hoe kan dit? Hoe kan ik nou weer gewonnen, joh?
29: Dat vroeg ik eigenlijk aan jou.
28: En dat domme gelul van alleen maar van hij moet stoppen. Ik ben degene die bepaalt wat ik stop. En dat is het laatste wat ik erover heb gezegd.
24: Dankjewel. Is dit nou jouw laatste jaar van de schaatsen?
29: Ja, dat is zo. En dit is mijn laatste interview op te spelen. Dat ben jij. Dat had ik ook liever anders gezien.
17: Bert, welkom. Je zei net toen je de studio binnenkwam, ja, altijd als ik fragmenten van mijn werk hoor, dan zijn het altijd dezelfde fragmenten. Ja. Had hier nou nog iets nieuws tussen?
30: Nou, er zat wel iets tussen wat ik niet verwacht had van Nieuwkerk. Dat ik bij Matthijs van Nieuwkerk zat in De Wereld Draait Door.
17: Oh ja.
30: Die mij hard ging aanpakken.
17: Oh ja, waar pakte hij die hard op?
30: Ja, ik bedoel, mensen die kopiëren dan soms iets. Hè, weet je wel? Dan denken ze van deze man die interviewt zelf hard. Mm-hmm. Dus die gaan we dan met de eigen middelen terugpakken.
17: Was het terecht?
30: Nee, nou nee. Nee, maar ik vind dat wel spannend.
17: Uh-huh.
30: Ik vind wel leuk als er iets gebeurt in interviews. En dat doe ik dan zelf ook om die reden. En als het dan tegen mij gebeurt, of met mij gebeurt, vind ik dat ook wel leuk. Ja.
17: Oké, okay, is het niet leuker om aan de vragende kant te staan?
30: Dat is leuker, uh-huh. Maar ik heb wel ontdekt dat ik ook best goed aan de andere kant kan staan. Dat ik dat best leuk vind. Omdat het leuk is om iemand iets te zien doen, jij, wat ik normaal doe of deed.
17: Oké, okay, nou, dit wordt een raar gesprek, maar wel fijn dat je er bent. Je stopte in februari bij die Olympische Winterspelen. Precies, die begonnen in februari, eindigde in maart. Deed je niet helemaal vrijwillig, maar omdat je ziek bent, want je hebt MS.
30: Ja.
17: Hoe gaat het nu met je?
30: Mijn zinnetje was altijd, het gaat naar omstandigheden vrij redelijk. Maar dat is veranderd in goed genoeg. Het gaat goed genoeg en dan vragen mensen goed genoeg waarvoor. Dan zeg ik om de dagelijkse dingen, de normale dingen goed te kunnen doen. En dat kan gewoon.
17: Maar als je hier bijvoorbeeld heen moet, dit is niet een dagelijks ding. Lever je daar dan de hele dag op in of gaat dat nog wel?
30: Nee, dat gaat wel, maar het is wel een thema dan. En vooral omdat het aan het eind van de dag is ook. Weet je wel, dat zo'n warme dag, die kom ik dan wel, moet ik echt wel doorkomen.
17: Hitte kost meer moeite dan de kou.
30: Ja, ik heb meer. Dat is ook de reden dat ik die spelen bijvoorbeeld wel gedaan heb, maar voetbaltoernooien niet meer, omdat die steeds in de zomer waren. Ja. Ik had echt, mijn klachten werden echt verergerd door hitte.
17: Wat zijn klachten die je krijgt bij MS?
30: Ik zeg altijd dat dat ik er last van een stuk of 10 heb. En dat varieert dan van loopproblemen, geweldige moeheid, last van fel licht. Zei ik al, loopproblemen, dat is ook zo eentje. Concentratieproblemen. Als je dat bij elkaar optelt, dan kun je daar best tegen opzien dat er een dag aankomt waarin dat allemaal tegelijk zou kunnen gebeuren.
17: Ja, en zijn er dagen waarop het allemaal tegelijk gebeurt?
30: Nee, eigenlijk niet, maar daar ben je wel bang voor. Ja. En dat was ook een reden, die spelen die heb ik gedaan, maar daar heb ik erg over getwijfeld, want het moet natuurlijk niet zo zijn, of dat wilde ik niet, dat ik op het moment dat het echt moest gebeuren, dat het dan slecht zou gaan of zo.
17: Ja.
30: En het ging eigenlijk best goed, maar ik dacht wel van, na afloop, het is goed dat het voorbij is.
17: Ja, wist je gelijk toen je de diagnose krijgt, dit betekent het einde van mijn baan?
30: Nee. Want ik kreeg MS en die diagnose ook. En ik wist wel een beetje wat dat was. Maar ik dacht van werken kan nog wel. Maar toen waren we een half jaar verder en toen moest ik een fietstest doen. En toen gingen alarmbellen rinkelen omdat er ook iets met mijn hart was. En dat is een andere koek. Ja. Want aan MS kun je in principe niet doodgaan. Ik bedoel, dan moet je een onderliggend iets bij hebben. Wil dat het geval zijn. Maar hartfalen, ik had een hartinfarct gehad ergens onderweg. Wat ik niet wist. En dan hartfalen, wat je er dan bij krijgt, slechte pompfunctie van je hart betekent dat. Dan wordt het ineens wel, dan weet je wel van dit werken, daar kan ik beter mee ophouden.
17: Ja. Is dat erg? Stoppen met werk?
30: Het ligt er dan, zeg ik steeds, hoe oud je bent. Op mijn leeftijd is dat niet heel erg. Hm. Nee, ik heb ongeveer alles gedaan wat ik wilde doen. Maar er zijn ook mensen die MS krijgen en moeten stoppen met werken, die begin 20 zijn of misschien nog op school zitten.
17: Ja.
30: Dat is echt een andere koek.
17: Ja. Maar vond je het lastig om te stoppen? Dat is mooi geweest, alles wel gezien. Of ben jij dan iemand die weemoedig wordt?
30: Nee, niet weemoedig. Nee, er zit wel een andere kant aan. Want een paar jaar voordat ik stopte waren er mensen, ik was toen begin 60, mensen van mijn leeftijd die ik goed kende, die ziek werden.
17: Mm-hmm.
30: 3. Eentje had hartklachten, eentje jong dementie en iemand had kanker. Die leven nu alle 3 niet meer. En we zeiden toen wel thuis van, want dat zag er slecht uit bij die mensen. Als ons maar zoiets overkomt, kunnen we beter stoppen met werken en nog leuk van een soort van pensioen gaan genieten of zoiets dergelijks. Dus dat zat er wel in.
17: Oké, dus je wist ook al wel, het werk heeft uiteindelijk maar een relatief kleine plek in mijn leven.
30: Is wel makkelijk gezegd natuurlijk. Hè. Dat is makkelijker gezegd dan, want ik weet ook nog niet. Kijk, nu is het zomer. Ik zeg net van de hitte verergert mijn klachten. Niet werken in de zomer is niet erg. Maar als het weer winter wordt, dan zou het best kunnen zijn dat ik denk van, toch wel jammer.
17: Ja. Maar kijk jij nu met moeite bijvoorbeeld naar het WK dat je denkt, dat heb ik ook gedaan? Of heb je van dat soort gevoelens geen last?
30: Nee, het is een beetje andersom. Ik zeg steeds van, ik heb, of dat zeggen anderen wel, dat ik van mijn hobby mijn beroep heb gemaakt.
17: Mm-hmm.
30: Alleen ik zei er steeds achteraan van, maar ik ben wel mijn hobby kwijt. En nu,
17: door dat werk te doen, omdat je het altijd functioneel moest doen.
30: Ja, en ook wel eens op plekken was waar ik liever niet was.
17: Ja.
30: Dat ik liever was waar het wel gebeurde of weet ik veel wat, zoiets dergelijks.
17: Ja.
30: En als je voor de televisie zit, dan ben je overal waar het gebeurt.
17: Ja, dus eigenlijk is het veel leuker om te kijken.
30: Ik overdrijf wat, maar het is wel waar dat ik nu wel veel kijk, omdat ik sport gewoon leuk vind om naar te kijken. En ik vind het ook leuk hoe anderen het doen of andere zenders het doen. Interessant.
17: Ja, en je bent natuurlijk overal dichtbij geweest, want je bent lang Oranje Watcher geweest. Mm-hmm. De functie die Jeroen Stekelenburg nu heeft bij de NOS. Stond dat in de sterren geschreven? Was jij altijd dat jij Oranje ging volgen?
30: Helemaal niet. Nee. Bij de NOS hadden we een soort verdeling. Dat grote toernooien werd door een vast iemand gedaan. En tussendoor deden andere verslaggevers in Nederland zelf al wel eens. En dat deed ik ook wel eens een keer. En tijdens die wel eens een keer kreeg ik geweldige ruzie met Dick Advocaat, die toen bondscoach was.
17: Mm.
30: Ja, en dat valt natuurlijk niet goed bij de NOS. En toen zei ik van, ik los
17: waarom
30: dat
17: kreeg je
30: op.
17: Ruzie?
30: Dat zat hierin. Ik noemde hem een opwindpoppetje. En Dickie Dick noemde ik hem. Hij betrok dat erg op zijn uiterlijk of voorkomen. Maar het ging mij meer om van dat ik elke dag een verhaaltje maakte over een Nederlands elftal. Net zoals Dickie Dick elke dag een verhaaltje had. Maar daar werd hij boos over. En toen dacht ik van, ik ga dat zelf wel oplossen. En dat hield eigenlijk ook meteen in toen dat opgelost was. Want Dick Advocaat is een vergevend mens. Toen ben ik dat blijven doen. En dat was het begin van 16 jaar Nederlands elftal. Ja,
17: 16 jaar Nederlands elftal met een vrij uitgesproken stijl.
0: Ik ben totaal niet geïrriteerd. Ik vind alleen de vraagstelling elke keer een beetje voor de hand liggend, laat ik zo zeggen.
1: Nou, doe eens een suggestie dan.
0: Ik niet, jij bent daar toch voor. Jij wilt dat van mij weten, of niet?
1: Ja, dat klopt wel, maar als ik vraag naar Robert, dan leek me dat een vrij logische vraag. En
0: heb ik toch antwoord op gegeven?
1: Uiteindelijk wel.
17: Nou, de toenmalige bondscoach Marco van Basten. Mm-hmm. Was het nou een interviewstijl die je bewust koos?
30: Ja. Wat ik net al zei ergens van, ik vind wel dat er iets moet gebeuren in interviews. Ja. En ik vind ook wel dat je moet zeggen wat je vindt en vragen moet stellen die je vindt die gesteld moeten worden.
17: Ja.
30: En niet omdat wij dan Nederlander zijn en dat jij de Nederlandse verslaggever bent, dat je dan bepaalde zaken maar niet moet vragen. Nee, dan moet je ze juist vragen.
17: Ja, maar wat is er aan te... Want je roept iemand tot ter verantwoording, wat natuurlijk ook een deel is van de journalistiek.
30: Correct.
17: Maar is het zo functioneel in de sportjournalistiek?
30: Ja, dat vind ik misschien wel. Want wat mij bijvoorbeeld opviel met Koeman de afgelopen weken eigenlijk. Ik vond dat er weinig kritiek was op Koeman. Direct richting hem. Maar toen de man uitgeschakeld was met zijn team. Nou, toen begon iedereen te blazen. Journalisten in kranten en zo. Mm-hmm. Ik dacht van ja, dat had je eigenlijk ook wel eerder kunnen doen. Had je het misschien nog een soort van kunnen bijsturen. Nou weet ik wel dat je journalisten niet groter moet maken dan ze zijn.
17: Zeg, is dat het doel, bijsturen?
30: Nou, ik wil ook weer niet overdrijven. Maar je bent ook van de controlediensten. Als iemand zegt A en doet dan B of zoiets dergelijks. Nou, dan moet je dat wel even zeggen. Van, dat is toch wel anders dan je van plan was eigenlijk.
17: Is sportjournalistiek daarin anders dan politieke journalistiek of economische journalistiek? Of is het eigenlijk hetzelfde?
30: Nee, dat is niet hetzelfde. Nee, want bij sportjournalistiek heb je heel veel te maken met fans die in actie komen. En die ook naar die sport kijken, omdat ze fan zijn van die sport. En dan zitten ze niet in eerste instantie te wachten op iemand die de zaak een beetje in de poep rijdt.
17: En maakt dat uit voor jouw werk? Of moet je er niks van aantrekken?
30: Ik vind dat je daar niks van moet aantrekken. Maar misschien kom ik uit een iets andere tijd nog. Dat er toch dat je iets anders kon doen met sporters, omdat ze toch wel voor jouw camera of voor jouw microfoon stonden. Nu is het met sociale media die ze zelf hebben misschien iets anders. Dat soort dingen.
17: Ja, nee, maar je kunt ook zeggen, als je een politicus scherp moet interviewen, dan gaat het over het leven van ons allemaal. Dan is het...
30: Ja.
17: En dit ook, die kun je ter verantwoording roepen, want dan gaat het over een maatschappelijke misstand. En ja, als Koeman niet presteert, dan is het vervelend. Maar het is geen misstand.
30: Nee, het is geen misstand, dat klopt. Maar het gaat wel, hij staat er namens ons land, kan ik dan zeggen.
17: Ja.
30: En ik ben een journalist. Ja.
17: Dan moet je ook niet gewoon... Leuk?
30: Natuurlijk.
17: Ja,
30: ja? Ja, nee, natuurlijk is dat leuk. Het is interessant ook. Mm-hmm. Want kijk, ik vind sport hartstikke leuk. Maar ik hou niet van sport. Dat is niet van sommige mensen die sport... Nee, ik vond het een interessante wereld. Mm-hmm. En ook een interessante wereld om dit soort dingen in te doen. Ja, en dat bleek wel dat dat zo was.
17: Ja. Kijk je met plezier naar je naar andere sportverslaggevers? Of denk je, nou, in mijn tijd was het toch leuker?
30: Ik denk dat het in mijn tijd makkelijker was. Mm. Ja. Misschien ben ik wel op het goede moment, wel zoals wij de omstandigheden hoor, maar op het goede moment ermee opgehouden. Ja. Want als spelers het zelf ook niet leuk vinden of interessant, ja, dan ben je snel uitgespeeld. En ik had het gevoel dat de generatie spelers, dat geldt voor schaatsers als voetballers, die ik meegemaakt heb, dat die het leuk vonden.
17: Ja, bijvoorbeeld de Robin Snijders van Persis.
30: Ja. Ja. Ja.
17: Waar geniet je dit WK van?
30: Oh, Noorwegen.
17: Ja?
30: Ja, vond ik geweldig. Ja. Kijk, zo'n klein land wat nog nooit iets gepresteerd heeft. We waren blij dat ze er eindelijk weer eens een keer bij waren. En dan zijn de supporters uit Noorwegen helemaal naar Amerika gereisd. Die dachten van, we gaan voor 3 wedstrijdjes. Nou, die zijn gebleven. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je roeiend op de tribune zit.
17: Ja.
30: Hartstikke leuk. En ik vond ook die Haaland. Ik kende die man niet zo. Ik kende hem wel, maar ik wist niet of dat een aardig kerel was. Hartstikke leuke vent.
17: Ja, en dan geeft hij ook leuke antwoorden.
2: How we put Norway on the map, I think, is maybe one thing that touches me the most. I think with the row, with how good people we are, I think we are good people. I think that really touches me. And we put Norway on the map. And hopefully now we can establish something when it comes to Euros, World Cups and everything, because our generation is amazing. And I also hope this gives motivation to young people back in Norway that it's possible. It's possible to play at the biggest stage in the world with a Norway t-shirt on.
17: Ja, mooi, maar ook een beetje zoetsappig. Hoe had jij nou gezorgd dat hier toch wat gebeurd was in dit interview?
30: Nee. Want dit is ook geweldig.
17: Ja?
30: Ja, dat vind ik echt geweldig. Je wilt toch Noor zijn? Ik heb ook een paar keer gedacht in interviews, want ik zag die Noorse interviews ook wel. Dat had ik wel willen doen. Ik had wel de Noorse verslaggever willen zijn. Mm-hmm. En dat een keer meemaken. Want ik heb het 2 keer meegemaakt dat Nederlands elftal het heel goed deed. Ja. Ook een beetje vanuit het niks.
17: 2008, 2010?
30: 2010, ja, ik heb 2008 ook gedaan, maar dat was een EK. Maar ja. 2010 was een WK waar we tweede werden. En 2014 precies werden we derde. Ja, dat is hartstikke leuk hoor. En zeker als het onverwacht komt. Ja. En Noorwegen was toch een beetje onverwacht.
17: Ja, ik kan me voorstellen dat de leukste toernooien zijn. Je bent dus gestopt vanwege je ziekte. Kun jij dat makkelijk accepteren? Dat je denkt, ja, nou, dat is nou eenmaal zo. Of denk je, pff, waarom ik?
30: Nee, dat denk ik zelfs helemaal niet. Nee. Wij zeggen thuis altijd, er zijn ergere dingen. En dat is ook zo. Dat geldt in dit geval ook. En
17: maar in de categorie erge dingen ergere staat dit dingen. Al best hoog.
30: Ja, nee, dat staat ook best hoog. Maar ik zit hier wel gewoon. En als ik, wat ik net zei, als mensen aan mij vragen hoe gaat het goed genoeg om de normale dingen te kunnen doen? Er zijn mensen die kunnen geen normale dingen meer doen. Dus ik zit nog wel aan een goede kant van de lijn. En wij hebben ook wel dingen meegemaakt. Wat ik net zei, dat er 3 mensen in onze omgeving van mijn leeftijd overleden. Dat is andere koek, hè?
17: Ja.
30: En daar denk je dan wel aan.
17: Ik las ook ergens een interview met je waarin je zei, ik heb in mijn leven mijn portie geluk eigenlijk al wel opgebruikt.
30: Ja.
17: Wat bedoelde je daarmee?
30: Nou, dat bedoelde ik mee dat tijdens een van die toernooien, dat was in Portugal in 2004, is mijn jongste zoon geboren. Veel te vroeg geboren, zuurstofgebrek. Allemaal moeizaam. Ik ben ook teruggekomen toen. Dat toernooi meteen een punt achtergezet. En dat leek heel slecht af te lopen. In ieder geval, als hij het zou redden, dan zou hij er echt iets aan overhouden. Nou, we zijn nu 22 jaar verder. En de beste man heeft zijn studie afgerond. Hij heeft econometrie gestudeerd. Ja.
17: Het gaat goed met hem.
30: Ja, dat gaat echt super. Kijk, en dan ben ik geneigd om te zeggen van, ik heb mijn geluk wel opgebruikt.
17: Ja. Bedoel je dat dan spiritueel? Dat je echt denkt, ik heb maar zoveel geluk en dat is weg? Of is het meer van, niet meer klagen?
30: Dat is het een beetje, ja. Nee, want ik geloof wel erg in toeval, hoor. Ik geloof niet dat in voorbestemming en dat soort dingen. Nee, want dan zou het voorbestemd zijn of zo. Maar ik zeg altijd wel de wet van de compensatie. Ik geloof wel, dat is niet helemaal waar, maar ik lever wel naar de wet van de compensatie. Als dingen heel erg goed gaan, dan komt er een moment dat het heel slecht gaat. Maar andersom ook.
17: Oké. En het is heel goed gegaan. Nu gaat het dan een beetje slecht. Gaat het? Ben je anders naar je werk gaan kijken nu je ziek bent? Of maakt dat
30: hoe bedoel je dat?
17: Uit? Nadat je terugkijkt en denkt, ik kan me voorstellen dat het allemaal in een ander perspectief zet.
30: Nee, ik vind het allemaal hartstikke leuk.
17: Ja.
30: Nee, ik vind het gewoon goed, fijn dat het zo goed is afgelopen. Dat er niet ergens nog een geweldige streep naar beneden is geweest.
17: Ja.
30: Als bijvoorbeeld slecht was gegaan tijdens dat laatste toernooi.
17: Wat je ook zei, dat je daar misschien wel bang voor was aan het begin. Ja.
30: Nou, niet misschien, daar was ik echt wel bang voor. Ik heb ook erg getwijfeld of ik dat wel moest doen. En dan was de NOS wel een goede werkgever, die wilde mij, klinkt wel erg bosklopperig van mezelf, maar die wilde mij wel graag bij die spelen hebben.
17: Ja.
30: En dan doe je dat toch en dan gaat het goed. En dat fragment, want je zei van, wat vond je een leuk fragment wat je net in het begin liet horen, die Jirrit Anema.
17: Ja.
30: Die mij dan, na die laatste interview, ja.
17: Schaatscoach.
30: Ja, maar dat is dan, dat zegt ook iets over die sport trouwens. En ook hoe mensen naar mij kijken, dat soort mensen. Maar ik vond ook leuk dat ik daar zelf nog een aardige grap over maakte. Dat ik me ook wel anders voorgesteld had dan dat ik hem als laatste man tegenover mij had. En dan klopt hij bijna dubbel van het lachen.
17: Ja, nou, wat ook heel mooi was, toch? Dat is toch een ongeroemd fragment. Heb je nog journalistieke plannen? Je hebt een podcast over MS gemaakt. Je bent een soort verhalenverteller. Zit er nog wat in het vat? Of denk je, het is mooi geweest?
30: Nee, dat kun je makkelijk denken. Maar van heel veel doen en ineens niks doen is ook raar. Ik denk nog wel dat ik ergens nog wel iets ga doen. Maar wat het dan is, ik zou het leuk vinden als iemand mij belt en zegt van, Bert wil, en ik denk van, ja, dat wil ik wel. Ik kan het zelf niet zo heel goed bedenken.
17: Oké, maar misschien komt dat er nog. Dankjewel in ieder geval dat je langs wilde komen.
30: Dankjewel.
17: Oud-journalist, of misschien journalist in rusten voor even, Bert Maaldering. Dankjewel.
3: Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling.
17: De Verenigde Staten liggen op ramkoers met het in Den Haag gevestigde internationaal strafhof. Dit zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio daarover.
4: As we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country. The danger of this global court has only continued to grow. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve.
17: Ja, het internationaal strafhof voert een oorlog tegen de Verenigde Staten, zegt Marco Rubio. En hij wil het internationaal strafhof in Den Haag steen voor steen gaan afbreken. Moeten ze zich dus zorgen maken? Dat ga ik vragen aan Geert-Jan Knoops. Hij is als advocaat ook verbonden aan het internationaal strafhof. Treedt daar dus vaak op. Goedenavond, meneer Knoops.
5: Goedenavond.
17: Legt Amerika ook echt een strop om het internationaal strafhof?
5: Het lijkt er wel op alsof de Amerikanen als een soort wurgslang langzaam het leven uit het ICC willen trekken, doordat ze nu voor de derde keer sancties aankondigen en deze lijken breder te gaan dan de vorige pakketten, doordat ook de VS nu de landen onder druk willen zetten die zich bij het strafhof hebben aangesloten. En dat is een nieuw aspect aan de sancties die al eerder zijn opgelegd onder de regering Trump.
17: Ja, wat merkt u van die sancties op dit moment? Heeft het echt al invloed op de werkvloer daar?
5: Ja, het heeft veel effect gehad op bijvoorbeeld het computersysteem bij het ICC. De e-mailstromen. Microsoft heeft afgehaakt. En dat betekent dus ook voor ons als advocaten dat wij de systemen hebben moeten aanpassen. Het kan dus ook zijn dat in de toekomst andere diensten die verleend worden door bedrijven die onder druk van de sancties niet meer willen werken, het effect hebben op de onderzoeken die plaatsvinden. Dus in dat opzicht zijn de gevolgen wel al zichtbaar, hoewel het ICC nog wel kan functioneren. En daarnaast de salarissen die worden uitbetaald. Die worden nu uitbetaald in termijnen van steeds 3 maanden, ook aan de advocaat. Omdat men ook bevreesd is dat de sancties uiteindelijk ook het bankaire systeem kunnen gaan raken van het ICC.
17: Dus er staat echt flinke druk op dat internationaal strafhof. Nou zijn er maanden en weken en jaren in de afgelopen 10, 15 jaar dat het strafhof vaak in het nieuws is. Maar wat doet het strafhof op dit moment bijvoorbeeld? Met wat voor zaken zijn ze bezig?
5: Ze zijn met veel onderzoeken bezig en ze hebben veel arrestatiebevelen uitstaan. Maar feitelijk wat er in het gebouw gebeurt aan processen is maar mondjesmaat. Er zijn op dit moment zo'n 7 gedetineerden onder auspicie van het ICC in detentie in Scheveningen, waarvan er 6 uit het Afrikaanse continent en 1 uit de Filipijnen. Er staan heel veel arrestatiebevelen open, onderzoeken lopen, maar de kracht van het ICC lijkt toch minder sterk dan men aanvankelijk had gedacht toen men in 1998 het tribunaal opzette.
17: Ja. Is het een mislukking geworden als je uitzoekt?
5: Nou, nog niet een mislukking, maar op dit moment is het wel zorgelijk dat ook een aantal ICC-landen zelf, dus uit economische politieke redenen, niet altijd volledig meewerken aan het uitvoeren van arrestatiebevelen. En er zijn ook een aantal landen die het verdrag al hebben opgezegd. Recentelijk 3 Afrikaanse landen. Ja. En de kunst van het ICC zal nu veelal gelegen zijn in het binnenboord houden van de landen die er nog wel bij zijn aangesloten.
17: Ja, en bijvoorbeeld ook landen zoals Duitsland die een arrestatiebevel tegen Netanyahu niet hebben uitgevoerd. Dat zijn dan dus voorbeelden van u zegt, daarmee komt de druk op dat strafhof te staan.
5: Ja, maar denk ook aan het bezoek van Poetin aan Mongolië vorig jaar. Er is zelfs een rechter uit Mongolië die in het strafhof zit. Denk ook aan het bezoek van Netanyahu aan Hongarije. Denk ook aan de weigering van de Italiaanse regering of het niet nakomen van de Italiaanse overheid om een Libische verdachte uit te leveren aan het ICC. Ja. Er zijn veel voorbeelden waarbij ICC-landen zich dus niet houden aan het stelsel dat destijds is afgesproken.
17: En dus staat het onder druk. De Verenigde Staten is helemaal nooit lid geworden van dat internationaal strafhof. We hebben vanaf 1998 überhaupt nooit meegedaan. Snapt u dat?
5: Ik kan dat tot op zekere hoogte vanuit de rechtscultuur van de VS begrijpen. De Amerikanen hebben in 1998 volledig meegedaan aan het opzetten van het strafhof. Waren er ook voorstander van. Maar zagen een grotere rol voor de Veiligheidsraad. Toen uiteindelijk in de definitieve versie van het strafhof die rol beperkt werd, heeft de regering Bush in 2002 zich aan het strafhof onttrokken. Nadat Clinton wel had getekend. En dat komt omdat vanuit de rechtsculturele beleving van de Amerikanen de macht bij één aanklager voor hen te ver gaat. Dat de checks en balances die men in Amerika gewend is, daardoor niet wordt gewaarborgd. En dat is een van de belangrijkste redenen waarop de Amerikanen zich hebben onttrokken aan het strafhof. En dat is vanuit hun perceptie begrijpelijk. Alleen de methode waarmee nu de regering Trump probeert het strafhof te ondermijnen, dat is natuurlijk een methode die niet kan worden gerechtvaardigd.
17: Ja, waar zitten uw problemen met die methode?
5: Nou, de methode is dat je in dit geval dus rechters zelf gaat sanctioneren. Wat al gebeurd is bij 5 rechters van het strafhof die ook niet meer bij hun financiële middelen kunnen komen in de VS en hun bezittingen. De hoofdaanklager van het strafhof. Als je personen tot target gaat maken van je sancties en daarmee dus personen van het strafhof zelf, ja, dan ondermijn je eigenlijk het internationaal recht. En het interessante is dat de Amerikanen juist de basis hebben gestaan van het internationaal recht. Ze zijn voorstander geweest van het tribunaal Nuremberg in 1945, voorstander van het Joegoslavië, het Rwanda-tribunaal. En nu zie je als
17: maar
5: het
17: dat is waar dus eenmaal toch bij deze president.
5: Zeker, maar vergeet niet, de Amerikanen hebben juist altijd gepropageerd dat het internationaal recht zo belangrijk is. En nu zie je dus, als het binnen, als het in hun eigen achtertuin zeg maar gaat voordoen, dat men zich tot deze middelen.
17: Want zijn zij zelf bang voor veroordelingen? Denken ze dat er ook Amerikanen voor dat strafhof gesleept kunnen worden?
5: Ja, dat hebben ze inderdaad ook als argument gebruikt, doordat in 2021 de hoofdaanklager onderzoek heeft ingesteld naar Afghanistan. Ook de rol van Amerikaanse militairen in Afghanistan. Dat is later weer door de hoofdaanklager teruggedraaid. Maar dat is een voorbeeld dat de Amerikanen steeds erbij halen. Dat de Amerikaanse soldaten dus voorwerp kunnen zijn van onderzoeken van het ICC, als dat plaatsvindt op het grondgebied van een ICC-land. De Amerikanen hebben natuurlijk veel militairen in het buitenland. Dat is hun voornaamste reden om zo tekeer te gaan tegen dat strafhof. Ik denk wel dat het niet heel realistisch is. De kans is niet heel groot dat Amerikaanse militairen in grote getalen voor het strafhof überhaupt zouden kunnen komen. Maar, want het strafhof gaat ervan uit dat je de berechting eerst overlaat aan het eigen land. Dus de Amerikanen zouden dan hun eigen soldaten eerst zelf mogen en kunnen berechten. Ja. Maar goed, dat is nou eenmaal de vrees die ze hebben.
17: Helder, en daardoor wordt de druk dus opgevoerd. En zoals u schetste, dat wordt ook daadwerkelijk gevoeld in Den Haag. Dank voor dit gesprek, advocaat Geert-Jan Knoops. Hier presenteert op NPO Radio 1 Natasha Gibbs zo dadelijk de Rode Draad. En om 9 uur dan melden wij ons weer met de langste lijn de omstreek. En u kunt al raden wat we daarin gaan doen. Namelijk verslag van die laatste halve finale op het WK voetbal. Argentinië-Engeland. Veel plezier daarbij.
3: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
6: EO. Geloof, hoop en liefde.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Met natuurlijk uitgebreid verslag van de halve finales. Vanavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Engeland-Argentinië.
3: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
11: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
15: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
18: Als je Vodafone mobiel
31: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel €20 korting.
31: Elke maand weer.
18: En hoe meer data en snelheid,
31: hoe groter die korting.
18: Dat is One van Vodafone
31: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
15: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
7: NPO Radio 1.
32: 7 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk staat.

0: maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Worenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Eén vertraging nog op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt de Brechtseplein 5 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden op de A20.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups, €4,99. Dat is naar voordeel.
14: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
15: Sloopmelk.
14: Mona?
15: Ja, ook sloopmelk.
14: Milner?
15: Sloopmelk.
14: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
15: Sloopmelk.
16: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.

0: Goedenavond, dit is de Rode Draad van woensdag 15 juli. En vandaag duiken we in onze pensioengelden. Want hoe kwam de verzekeringspremie van bijna 2 miljoen Nederlanders in handen van Amerikaanse politieke organisaties? Een andere de situatie, want eind maart maakte Schumer Anderson een einde aan zijn leven in het AZC waar hij op dat moment woonde. En deze suïcide staat niet op zichzelf. Al dus een belangenorganisatie LGBT Asylum Support. Uit hun cijfers blijkt dat 10 queer asielzoekers door suïcide om het leven zijn gekomen. Daar hoor je zo meteen hier in de Rode Draad meer over. Verder in onze zomerserie De Bovenste Plank een gesprek met radio-dj Daniel Lippens. Over 3 weken start hij samen met Roelof de Vries met hun ochtendshow op Radio 2. Dus goed om hem even wat beter te leren kennen. Genoeg redenen dus om te blijven luisteren naar de Rode Draad. Ga ik je nu even vertellen wat er vandaag zoal gebeurd is en staat te gebeuren in ons rondje langs de velden. Allereerst zagen we blije gezichten, namelijk in Frankrijk, want de wielrenners en onze collega's zijn ter plaatse.
1: Kom maar door met die regen. Er zit zuurstof in de lucht. Er zit zuurstof in deze etappe. Het is op dit moment maar 22 graden. En ik ben nog nooit zo blij geweest met een beetje regen.
0: Ja, momenteel komt het in delen van Frankrijk met bakken uit de lucht en met hagelstenen. Zo groot als, voorzien het maar, groot in ieder geval. En niet alleen mensen en wielrenners moeten goed hydrateren. Ook bomen snakken naar een slok. Deze bomenfluisteraar ziet het al misgaan.
2: Zeker een beuk bijvoorbeeld kan er niet tegen. En je ziet dat die bomen die in versneld tempo aftaken.
0: Nou, regen zit er in Nederland niet in vanavond. Dus het dak kan eraf in Gelderdoom. Daar is vanavond het concert van Pitbull. Fans van de zanger staan sinds kort in het Guinness Book of Records met het record van meeste kale mutsen bij elkaar op één plek. Ja, je hoort het goed. Pitbull is een kale man. En zijn fans eren hem door een plastic kale kop over hun haar te trekken. En hij vindt het prachtig.
3: It's a blessing and an honor to be able to see the Baldies. I see y'all all around every city. Y'all have no clue how much I enjoy it.
0: Ach ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen dat hij daar blij van wordt. Hij verkoopt ze zelf in zijn merch store. Ja, bij het WK zag ik ook wel wat mensen rondlopen met een Messi-masker. Straks speelt hij met Argentinië tegen Engeland. Hè. 40 jaar geleden was dat de wedstrijd van de hand van God. En een beetje van Maradona en van Theo Rijtsma.
4: Dat is eigenlijk wel een van mijn heerlijkste momenten in mijn eigen loopbaan geweest. Ik zei direct hands. En daar was niet iedereen van overtuigd, als ik het lichtelijk eufemistisch zeg.
5: Maradona krijgt hij nog terug ook. En scoort hij met de hand? Scoort hij met de hand? Dat is de vraag die door de scheidsrechter en de grensrechter meteen wordt beantwoord. En ik denk ja.
0: Engeland-Argentinië straks om 9 uur hier op NPO Radio 1 te volgen in Langs de Lijn en Omstreken.
6: De Rode Draad.
0: Het is 21 maart als de bewoners en de medewerkers van het asielzoekerscentrum in Schalkhaar het levensloze lichaam van de 29-jarige Schumer Anderson vinden. De nacht voordat hij overleed deelt hij een video met een vriend. Dat is te horen in de podcast De Dag dat hij vertrok. Let op, het volgende fragment gaat over zelfdoding.
7: Schumer klinkt ontspannen. Op momenten zelfs opgewekt.
8: By the way, oh my gosh, I look so dark in this. All you can see is my teeth.
7: Hij neemt nog een trekje van zijn sigaret.
8: Anyway, listen.
7: En klaagt dan over zijn kamergenoten.
8: She's a horrible person, he's a horrible person. They did so much crazy shit. This guy made my life a living hell. And I had to ignore everything.
7: En hij zegt...
8: So I decided to leave today.
7: Een paar uur later leeft hij niet meer.
0: Na bijna 4 maanden geleden maakte Schumer Anderson een einde aan zijn eigen leven. En zijn suïcide staat niet op zichzelf, zegt belangenorganisatie LGBT Asylum Support. De organisatie stuurt tientallen brandbrieven naar het ministerie van Asiel en Migratie. Mij in de studio zijn aangeschoven Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support. Goedenavond, Sandro.
9: Ja, hi, goedenavond.
0: En recht voor mij Hielke Reinders, goede vriend van Schumer.
10: Goedenavond.
0: Welkom. Sandro, laten we gewoon bij Schumer beginnen. Want wat voor iemand was hij?
9: Ja, ik heb hem vooral in het begin leren kennen. Toen hij nog student was. En... ja, door situaties binnen zijn familie gedwongen werd om toch asiel aan te vragen. Gedreven, vrolijk, ook wel bezorgd natuurlijk. Van wat voor stap ga je maken? Is asiel wel het beste? Is die omgeving veilig genoeg? Maar positieve man.
0: Je zegt, ja. Is asiel wel het beste? Is die omgeving veilig genoeg? Want waar maakte jij je zorgen over?
9: Ja, dat is natuurlijk voor iedereen die de asielprocedure ingaat. Ze doen allemaal onderzoek. En dan zie je toch wel vaak de negatieve berichtgeving. En dat is lastig. Ik geef dan ook aan van, nou, vooral alles wat in Ter Apel gebeurt, het is een moment. En daarna kom je in een ander deel van de asielprocedure terecht, waar meer aandacht is voor de persoon zelf. Ja, met die verhalen, zo'n begeleiding, maak je het ook voor mensen toegankelijk. Maar die stap te nemen is heel, heel groot.
0: Ja, want even specifieker. Mm-hmm. We hebben het hier wel eens vaker over gehad, ja. Sandro. Over de procedures, over ook wel de omstandigheden die soms onmenselijk zijn. Met name voor queer mensen, de ondervragingen, et cetera. Dat bedoel je?
9: Ja. Ja.
0: Dat je moet aantonen, ik ben echt queer?
9: Ja, dat kijk, eigenlijk waar we ons voor inzetten is een veilige opvang. Ja. En een eerlijke beoordeling. Want eigenlijk die veilige opvang zou vanzelfsprekend moeten zijn. Mm-hmm. Want het COA heeft een wettelijke zorgplicht.
0: Ja.
9: Maar we zien dat onder de huidige omstandigheden het voor het COA ontzettend moeilijk is om deze groep die 2/3 wordt gediscrimineerd, ruim 2/3. Dus dat is enorm veel om die bescherming ook overal hetzelfde te houden. En dat lukt niet. Zeker in Ter Apel bijvoorbeeld niet. Dat is deze week ook in het nieuws gekomen. Met een Russische asielzoeker die 10 minuten lang door een groep werd belaagd, terwijl de man een hernia heeft en een liesbreuk, is 67 jaar oud. En het gebeurde op het voorterrein van Ter Apel, wat feitelijk onder de gemeente valt.
0: Mm-hmm.
9: Hij kon niet naar binnen komen omdat hij zijn papier even kwijt was. Maar de beveiligers en het COA wisten natuurlijk wel wie het was. Want zoveel mensen van die leeftijd lopen er eigenlijk niet rond. En ze hebben zitten toekijken hoe hij 10 minuten lang in elkaar werd geslagen. Ze hebben zelfs hun telefoon op hun gericht. Dus daar ga ik vanuit dat ze ook beelden ervan hebben gemaakt. En toen pas hebben mensen van beveiliging, die hebben de politie gebeld. Maar dan denk ik van ja, waar is ons morele kompas? En, ik vind dit zo ernstig.
0: En dat zijn dan andere asielzoekers die deze mannen hebben
9: aangevallen? Ja, dat zijn mensen die buiten het systeem, buiten op het voorterrein van Ter Apel zich bevinden. Waarschijnlijk Dublin, mensen met een Dublin-procedure die van land naar land in Europa proberen asiel te krijgen. Ja, dat is verschrikkelijk.
0: Ja.
9: En hij had een regenboogkleurige korte broek aan. Ja, dan? Dat was kennelijk reden om hem aan te vallen. Want er was ook zelfs een verslaggever van de ANP was daar aanwezig. Die heeft het zien gebeuren uit het niets. Dat is verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk. Dus dat soort berichten lezen asielzoekers als ze dan die stap moeten nemen om in Nederland asiel aan te vragen.
0: Ja.
9: Maar goed, een ander verhaal is natuurlijk dat Shumar ondertussen de 10e queer asielzoeker is die ook in een omgeving uiteindelijk suïcide pleegt.
0: Ja, in een omgeving waar die ook dit soort situaties tegenkwam, Hielke. Want jij kende hem goed en jullie waren goed bevriend ook,
10: ja,
0: toch?
10: Goed, ja.
0: Hoe zijn jullie bevriend geraakt?
10: Dat is vorig jaar op een feestje van het COC geweest. En eigenlijk vanaf moment 1 gewoon een goede klik. Heel vriendelijk heen en weer.
0: Ja.
10: Heel fijn. En vanuit daar zo echt een vriendschap ook wel. Aan het kijken naar, hey, wat zijn we? Er zit meer gevoel dan niks, maar dat hebben we nooit echt een label kunnen geven. Hij is eerder daarvoor is hij te vroeg overleden.
0: Want even voor de duidelijk, COC is een LHBTIQ-belangenorganisatie. Organiseren dus ook feestjes waar het veilig is om jezelf dus te zijn.
10: Ja.
0: En jij was daar en je voelde toch een klik met Shumar ook misschien op een romantisch vlak?
10: Ja.
0: Ja?
10: Ja.
0: Maar ja, dat hebben jullie dus nooit kunnen uitvogelen.
10: Nee, klopt.
0: En had je toen al door dat hij onder moeilijke omstandigheden leefde?
10: Hij praatte daar zo niet in zoverre over. Natuurlijk weet je, hij zit in het AZC. Dat is niet de meest gezonde plek om te zitten. Mm. Maar dat het inderdaad dit soort dingen echt gebeurde, daar had hij niet over.
0: Nee. Dus wat voor indruk maakte die op jou dan?
10: positief, blij, gezellig. Altijd op zoek naar een lach. Vertellen over trauma doe je niet. Er was ook nooit wat aan de hand. Ze was altijd goed met hem.
0: Oh ja.
10: Natuurlijk had ik echt wel af en toe het gevoel van... nee, het is niet oké met je. Maar dan had ik ook zoiets van... nou weet je, als jij wat wil vertellen... dan is dat aan jou om te vertellen... en niet aan mij om het eruit te trekken.
0: Ja.
10: En altijd blij. Mm-hmm. Ik denk dat dat hem wel omschrijft.
0: Ja. Ja. Vaak de mensen die vaak altijd blij zijn. En inderdaad wat jij ook zegt, hè, Hielke, dat je dan toch niet wil trekken. Je wil er toch niet... misschien ook wel de sfeer niet verpesten? Of wat zal het zijn geweest, denk je, achteraf?
10: Het was voor mij ook... ik heb vaak genoeg wel de opening gezocht.
0: Mm-hmm.
10: En ook wel duidelijk gemaakt dat ik wil praten.
0: Okay.
10: Maar als jij vanaf heel vroegs af aan leert dat je niet kan praten... over gevoel, over emotie, over dingen die gebeuren... dan staat het op een gegeven moment zo diep in je lichaam... dat praten, dat je echt moet leren om te praten.
0: Ja, ja. Hoe ben jij er uiteindelijk achter gekomen? Of hoe heb je te horen gekregen dat hij een einde aan zijn eigen leven had
10: gemaakt? Ik was onderweg naar de winkel, rollend. En ondertussen was ik aan het bellen. En ik kreeg een berichtje van een gezamenlijke kennis, vriend. En... ik zag alleen staan bovenaan mijn scherm een foto van Schumacher. Ik herkende de foto direct.
0: Ja.
10: Met erbij met een tragisch hart delen wij mee dat. Ja. En daarna de punt, omdat ik alleen de notificatie zag. En ik wist direct, dit is niet goed. Er is echt iets ergs aan de hand. Dus ik heb gelijk mijn gesprek geëindigd en direct Simon opgebeld. Ik zeg, ik bel je zo terug, Danique. Ik bel je later. Ja. Ik weet even niet wat ik moet. En toen ben ik nog overgestoken. Ik stond midden op straat. Ik ben overgestoken. Ik heb daar zo Simon op gebeld. En toen hebben wij 1/2 uur, 3 kwartier aan de telefoon... alleen maar met elkaar gehuild.
9: Ja.
0: Ja. En dat bericht, hadden jullie gedeeld?
9: Nee, dat is waarschijnlijk het bericht geweest van COC Deventer. Dat is een cocktailproject in Deventer... wat ontzettend goed werkt.
0: Ja.
9: Wij kregen te horen van medebewoners. Of ja, zijn beste vriendin eigenlijk. En in het verhaal wat nu ook in Trouw staat... Glenn, die jammer genoeg niet bij is... die is diezelfde dag al gelijk naar Schalkhaar gegaan. Ik ben de dag daarna ernaartoe gegaan.
10: En was er diezelfde dag ook al bij?
0: Ja, meteen nog daar.
9: Ik heb eigenlijk direct met iedereen gesproken die heel dichtbij hem stond. Van wat is er gebeurd? Gewoon echt feiten... En ik kan niet zeggen dat het is bij mij al een automatisch piloot... maar ondertussen, dit is de 10e. En ik volg de route van onderzoek doen, gelijk onderzoek. Maar iedereen spreekt, maar ook haard eronderin steken. Bloemen meenemen, een portret neerzetten. Zorgen dat er al een plek is waar je ook kan herdenken. Dat is voor alle bewoners, maar ook voor mensen van het COA. Ga maar door, het is zo belangrijk.
0: En dan praat je met elkaar over, toch?
9: Je praat met elkaar en je de foto die mocht niet bij de receptie staan, die heb ik buiten bij de ingang neergezet samen met een van de bewoners.
0: Waarom mocht dat
9: met
0: niet?
9: Zet het daar maar neer, kreeg ik te horen. Dus dat heb ik ook gedaan met bloemen erbij en gelijk met zijn beste vriendin. Die had op de foto ook al een boodschap gezet. Dit is hoe je met elkaar verwerkt. Ja. Maar zo moet het natuurlijk niet.
0: Nee. En heb je het dan op dat soort momenten ook over de aanleiding?
9: Ja.
0: Ja? Ja. Want wat werd er dan gezegd daarover, Hielke?
10: Ik ben eigenlijk pas in de gesprekken na dat belletje eigenlijk direct naar huis toe gegaan. Ik ben naar een vriend toe gegaan. Die is mij is meegegaan naar het COA. Die heeft me daar zo afgeleverd. Daar zo zat Glenn al in gesprek. In dat gesprek is er eigenlijk niks besproken.
0: Nee.
10: Dat was heel praktisch, heel zakelijk. Het hele team van COA zat bij elkaar... de locatiemanager.
0: Maar vloog het niet door jouw hoofd? Van...
10: Dat kwam daarna pas.
0: Ja?
10: Dat, ik ben eigenlijk direct op zo'n... inderdaad automatische piloot gegaan. En oké, ik moet daar zo heen. Ik moet naar Glenn toe.
0: Ja.
10: En er moeten van allerlei dingen gebeuren. Ik weet nog niet wat onze dingen moeten. En uiteindelijk heeft Glenn het meeste gedaan. En toen na dat gesprek zijn we naar buiten gegaan. Werden we bij de receptie neergezet, hebben een beetje koffie gedronken... en toen werd mij verteld door Glenn dat er een video was. Die heb ik toen ook gezien. En ook verteld wat er aan de hand was. En toen kwam ik erachter dat er meer aan de hand was dan wat Schumer mij vertelde.
0: Aha, en wat was er dan meer aan de hand?
10: Tegen mij zei hij dat er inderdaad problemen waren met zijn kamergenoot.
9: Klopt.
10: Ik heb van hem 's nachts ook een appje erover gekregen. Dat ik wel met hem heeft gepraat, maar dat hij niet luistert. En hij wordt uitgescholden. Hij slaat met de deuren.
0: Die kamergenoot deed dat? Ja. Met Schumer? Okay.
10: Ja. Verder eigenlijk niet zo heel veel. Ja, het was naar, maar hij had het wel onder controle en hij ging het wel regelen. Dat was de strekking van de boodschap die ik kreeg. En in de video kwam ik erachter dat niet het geval was. En dat het echt wel groot
0: was. Het was meer dan dat, Sandro?
9: Het was zeker wel meer. Kijk, pas bij de dienst die volgde, kwamen erachter dat verschillende mensen allemaal een appje hadden gehad of een videobericht. Heel zorgvuldig naar zijn vrienden toe. Maar het is natuurlijk het midden in de nacht. En vlak voordat hij zichzelf ophing. Want dat is het gruwelijke ervan. En Glenn die kreeg echt, als hele trouwe vriend van hem, kreeg een videobericht. Met ook hem nog in beeld. In de nacht. En hij zegt dan ook van, nou, het enige wat je nu nog kan zien is mijn witte tanden, glimlach.
10: Heel rustig.
9: En dat hij zich geen zorgen moet maken. En allemaal praktische informatie van dit zijn de pincodes, ga maar door. Het is heel heftig. Het is echt heel heftig. Dat iemand tot op het laatste moment eigenlijk nog alles regelt. Maar
0: en vooral naar zijn omgeving denkt.
9: Ja, maar hij geeft er heel sterk bij aan van. En dit is typisch voor het COA. Dat als je slachtoffer bent van intimidatie, van geweld. Het slachtoffer wordt altijd verplaatst. Ook intern in de AZC, altijd de slachtoffer.
0: En niet de daders. Bedoel je dat?
9: Hij had een hele mooie kamer met veel licht. En dat is. En je hebt niks, hè? Je moet ervan uitgaan, een asielzoeker heeft niks. Dus als je een kamer hebt die wat beter is dan anderen, ben je daar heel zuinig op.
10: Hij is een vertrouwde plek.
9: Ja, maar ook, het is een lichte kamer. Dus dat geeft ook, dat is een positieve energie, kan je wel stellen.
0: Maar goed, die moet je wel delen met anderen. Ja, nou, die daar heeft het hij ook niet altijd al te best met je voor hebben.
9: Nou,
0: dus.
9: Daar heeft hij zelf in meegestemd. Maar dat bleek geen goede keuze te zijn. En hij heeft bij het COA wel degelijk gemeld van dit gaat nou gewoon niet goed. De signaal is eigenlijk niks mee gedaan. Behalve van ja, we gaan jou een transfer geven naar een andere kamer. Maar dan moet je ervan uitgaan dat als slachtoffer weet je gewoon niet. En je zit al in een moeilijke positie. Je weet niet waar je terechtkomt. En voor hem was dat. Het vertrouwen in het COA was hij op dat moment volledig kwijt.
0: Denk je achteraf dat het voor hem juist als een straf voelde in plaats van een verlossing, Ilke?
10: Ja, want hij sprak ook echt over zijn kamer als. Dat was zijn vertrouwde plek. Dat was zijn veilige plek. Mm. Daar kon hij gewoon even op bed liggen.
0: Ja.
10: Maar, zonder al te veel problemen. Daar kon hij gewoon ontladen van de dag.
9: Ja. Maar het meest wrange van dit is dat na zijn suïcide. Hij zou verplaatst worden naar een andere kamer. Dat de twee personen die op zijn kamer zaten, die zijn uiteindelijk naar die kamer gegaan. Dus hij had de kamer eigenlijk weer voor zichzelf kunnen krijgen. Mm. En dit vind ik eigenlijk wel het meest erge. Zo van, toen ik het hoorde, was mijn eerste reactie. Ah, nee, heb ik iets gemist? Want ik krijg tig berichten binnen op mijn WhatsApp. Eigenlijk veel te veel. En dat ik echt dacht van, heb ik iets gemist? En bij mij was geen bericht binnengekomen. De hele tijd heb ik zoiets van, god man, had me gebeld. Want dan kan je iemand een andere horizon geven. Je kan hem net helpen in het moeilijkste moment. Want dat heb ik wekelijks. Ja. Ik heb wekelijks dit soort situaties.
0: Maar je voelt je dus eigenlijk ergens schuldig? Of hoe moet ik dat, interpreteren?
9: Verantwoordelijk. Het voelt. Nou ja, weet je, ik schrijf het van mezelf niet af, maar ik ben boos. Ik ben gewoon heel. Ja. Dit soort dingen maakt me heel erg boos. We schrijven brandbrieven die keurig netjes geschreven zijn, maar wel met een duidelijke boodschap aan de minister en aan de overheid van doe onderzoek. Doe onderzoek. En dit is een brandbrief die getekend is door vele politieke partijen, tot zelfs Amsterdam World Pride. En de minister vertikt het gewoon.
0: Want niks gehoord? Geen reactie gekregen?
9: Geen reactie gehad. En het artikel wat nu in Trouw staat van Jeanette Julen. Janine Julen. Zij heeft een klein beetje onderzoek gedaan, maar het COA houdt geen cijfers bij. En wat blijkt is dat tussen 2023 en 2025 zijn er 21 suïcides gepleegd. Dat houdt in dat een derde daarvan zijn LHBT'ers.
0: Mm-hmm.
9: Moet er dan niet ergens een alarmbel afgaan?
0: Hmm.
9: Ik bedoel, bij elke suïcide behoort dat al te gaan. Hmm. En we hebben nu 10.
0: En jij hebt al die brandbrieven geschreven dus naar de minister. Nou, wij als journalisten hebben natuurlijk de taak om ook eventjes verhaal te gaan halen. Hè? Hoor en wederhoor. We hebben het ministerie van Asiel en Migratie om een reactie gevraagd. En zij laat ons het volgende weten. Ze schrijven: het COA hecht groot belang aan de veiligheid van al zijn bewoners in de opvang. Meldingen zoals die van LGBT Asylum Support spelen hier bij een belangrijke rol. Het COA blijft daarom alle signalen die het opvangt over de sociale en fysieke veiligheid van asielzoekers serieus nemen en zet gepaste acties uit waarvan toepassing. En tegelijkertijd benadrukt het COA de professionaliteit van zijn medewerkers en spreekt het de wens uit dat LGBT Asylum Support zijn signaleringsrol blijft vervullen. Sandro, ik zie jou met je hoofd schudden.
9: Ja, ik vind het heel triest. We hebben nog nooit zoveel signalen opgeschaald tot en met directieniveau, omdat ze gewoon niet reageren. Daar verschuilen ze zich natuurlijk achter privacy.
0: Mm-hmm.
9: Maar wij zijn een organisatie die ook juridisch helemaal afgedekt is. Dat houdt in dat alle meldingen die we uitsturen, die zijn in overleg en ook we krijgen toestemming. Dus dat ligt ook hetzelfde als naar advocaten, ligt gewoon een toestemming. Het houdt ook in dat je kan over die privacy kan je overheen stappen.
0: Mm-hmm.
9: Maar ze negeren in feite signalen. Maar sterker nog, in het stuk van de Trouw, daar wordt ook nog een voorbeeld genoemd wat daarna gebeurde. Dit is nog maar 3 weken geleden, amper 3 weken geleden. Een man die dus het precies gelijk aan Schumacher ook een bericht uitstuurt. En per toeval zag ik het. Ik heb direct gereageerd, niet direct naar het COA. Want dan weet ik gewoon dat soms krijgen ze niet eens aan de telefoon, of ze worden gewoon ontzettend bot. Dus ik heb medebewoners geïnstrueerd van: ga direct bij hem langs, ga kijken wat. En zo konden we het voorkomen.
0: Hielke, als we dit dan allemaal zo horen, wat moet er gebeuren om de situatie voor kwetsbare queer asielzoekers te verbeteren?
10: Ik denk dat het een hele lastige vraag is om in een minuut te beantwoorden. Ik denk dat het heel goed is als daar zo aan alle kanten veel meer hulp bij komt. Ook van professionals. En niet van alleen maar een normale begeleider die daar zo werkt.
0: Mm-hmm.
10: Dat daar zo een utopie van mij is, dat er gewoon echt een aparte asielzoekerscentrum komt voor LHBTI-personen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat als een Sandro iets deelt, dat daar zo serieus mee wordt omgegaan.
0: Ja. Want het ministerie zegt wel, we vinden de signaleringsrol heel belangrijk, maar vervolgens gebeurt er dus blijkbaar niets mee. Ook met die brieven.
9: Nou, ja. Kijk, het voorbeeld wat ik je noem van deze man die we dan toevallig nog net zie ik zo'n bericht voorbij komen. Om je een indruk te geven, dat gebeurde op een vrijdagavond. Er is wel iemand langs geweest van het COA, maar niet van de afdeling waar hij zat. Iemand die absoluut gedreven was.
0: Mm-hmm.
9: Hij heeft 2 pillen gehad om het weekend door te komen. Er is niemand langs geweest. 2 slaappillen. En daar mag ik mee doen.
0: Goed. Dit is zeker niet het einde van het verhaal. Jullie blijven het verhaal van Schumacher ook delen. Hè? Dat is heel belangrijk.
9: Ja, mag ik nog één kleine opmerking maken? In Den Haag, na de zomer, wordt het eerste queer-sensitieve opvang wordt gerealiseerd. En dit is na 10 jaar brieven schrijven, maar ook na 10 suïcides.
0: Ja. Wat wil je daarmee zeggen? Van, dat het hoopvol is of juist helemaal niet?
9: Nee, het ministerie, de overheid pakt het eigenlijk niet op. Maar lokaal, gemeente dus wel.
0: Ja.
9: En kijk, voor ons, het maakt niet uit linksom of rechtsom, deze groep heeft veel meer bescherming nodig. Ja.
0: Ga je het dus op gemeentelijk niveau zoeken?
9: Ja,
0: misschien wel.
9: Ja. Okay. Dus gewoon ook, heb ik gisteren ook bij een ander programma gedaan, oproep naar de gemeentes. Volg wat er in gemeente Den Haag mogelijk is. En gebruik dat. Maak een hele mooie opvang voor deze groep. Kleinschalig. En geef ze een mooi leven in Nederland.
0: Oké. Okay. Laten we daar contact over onderhouden. Welke gemeentes er nog meer gaan volgen op
9: Amsterdam,
0: dit initiatief?
9: Amsterdam en Utrecht.
0: Oké, okay, interessant. Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support. En uiteraard ook dank aan Hielke Reinders voor jullie verhaal en het delen daarvan. Denk je aan zelfdoding? Bel dan 24/7 gratis en anoniem met 0800-0113 of chat op 113.nl.
11: NPO Radio 1.
0: Dan nu het NOS-journaal van 7:30 met Dorold Megens.
12: De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op de vliegbasis Eindhoven militair toestel neer met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni, voorafgaand aan de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. En in Nieuwegein zijn vanmiddag 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in een van de huizen en kon zich snel verspreiden, omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd.
0: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Annemieke Bosgaard, goedenavond.
13: Goedenavond. 1 vertraging op de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Eersel en knooppunt De Hocht doe je er 10 minuten langer over.
11: NPO Radio 1.
6: De Rode Draad.
0: En zometeen krijg ik in onze zomerserie De Bovenste Plank een uniek inkijkje in de boekenkast van radio-dj Daniel Lippens. Deze week werd bekend dat hij samen met Roelof de Vries de nieuwe ochtendshow van NPO Radio 2 gaat maken. Nou, en de boeken die hem inspireren gaan niet alleen over muziek. Waar ze wel over gaan, hoor je zometeen. Maar nu eerst.
6: De week van.
0: En dat is de week van onze redacteur Minne van Veen. Zij onderzoekt waarom de zomervakantie in Nederland 6 weken duurt. Gisteren hoorden we voor welke uitdagingen dat zorgt bij werkende ouderen. En vandaag zijn kinderen en leraren aan het woord. Hoe kijken zij naar die lange zomervakantie?
14: Nog 2 dagen dit geluid, de wekker. En dan aankleden, ontbijten, hop op, schiet op. Anders kom je te laat voor school.
15: Kan ik na het ontbijten nog liggen, hoor?
14: Nee. Het is duidelijk. Mijn 5-jarige zoon Benja is toe aan zomervakantie.
16: Heb je daar zin in?
15: Ja.
16: En weet je hoe lang de vakantie is?
15: Nee.
16: 6 weken.
15: Oké. Okay.
16: Is dat te lang of is dat goed?
15: Goed.
16: Waarom?
15: Omdat ik het leuk vind op vakantie.
17: Hi. Hallo. Goedemorgen, Benja.
14: Ook zijn meester Marco, leraar van groep 1-2 van een basisschool in Utrecht, is er klaar voor.
17: Ja, ik kijk ernaar uit. Mijn collega's kijken ernaar uit. En je merkt ook aan de kinderen, ja, ze kijken ernaar uit. Ze zijn echt wel klaar met school. Dat kun je wel merken aan ze. Ja.
14: Hoe merk je dat?
17: Hangerig, huilerig, geen zin meer. Je moet echt alle zeilen bijzetten om ze nog aan het werk te krijgen. En daar heb je misschien ook niet zo heel veel energie meer voor als leerkracht, zo vlak voor de vakantie. Dus het werkt van 2 kanten. De kinderen hebben echt hun blik al op de vakantie gericht. En de leerkrachten ook. Dus dat bij elkaar zorgt voor een bepaald soort... Ja. Luister goed. Dit is veel te veel herrie. Erik en Tijn. We gaan niet elke dag weer ruzie maken over wie nou de oudste en wie nou de langste is. Tijn is de langste, Erik is de oudste.
14: En 6 weken zomervakantie. Maar hoe kijk je daarnaar?
17: Ja, misschien ben ik aan gewend, maar het is wel iets waar ik me op verheug. Ik moet wel erbij zeggen, het zijn nooit 6 weken helemaal schoolvakantie. Op de basisschool begin je al in de laatste vakantieweek. Echt is iedereen alweer op school. Het zijn met je klas opbouwen. Je moet al je spullen klaarleggen. Er zijn al vergaderingen. Soms ook een studiejas zit erin. Dus die laatste vakantieweek die valt eigenlijk al af. Dus het zijn er maar, tussen aanhalingstekens 5. Dat zijn er nog best veel. Voor onszelf is het fijn om even zo'n lange break te hebben. En merk ook dat het voor de kinderen fijn is. Om jezelf even gewoon helemaal te resetten. Even helemaal weg van school. Nadeel is natuurlijk dat ze veel dingen vergeten die ze net geleerd hebben.
14: Deze zomerdip is een bekend fenomeen onder leraren. En is in meerdere landen onderzocht. Waaronder in België, waar ze 9 weken zomervakantie hebben. Deze pedagoog legt het uit.
18: Als we kijken naar het leren, dan spreken we over summer loss. Het vergeten door een te lange vakantie. Nu, gemiddeld zien we dus dat een te lange vakantie een negatief leereffect heeft. Maar dat verschilt wel van kind tot kind. Als je kinderen hebt uit gezinnen die niet veel kunnen doen tijdens de vakantie, dan zie je dat summer loss dat die veel groter is.
14: Maar is het ook schadelijk? De meeste onderzoekers zeggen van niet. Want tijdens de vakantie leren kinderen juist andere vaardigheden, waar gedurende het schooljaar minder tijd voor is. En de vergeten stof? Die halen ze wel weer in, zegt meester Marco.
17: Houden we ook wel rekening mee dat je aan het begin van het jaar even kijkt, oké, hoe zitten we erbij? Maar op zich zo'n lange knip in het schoolbestaan is voor kinderen ook wel fijn.
16: Dan ga je school missen, denk je?
15: Niet zo heel veel, maar wel een klein beetje.
0: Nou, morgen schuift Minne aan in de studio samen met historicus Jacques Dane. Hij is hoofdcollectie en onderzoek van het Onderwijsmuseum. En met hem duiken we dan in de geschiedenis van de Nederlandse zomervakantie.
6: Meer van de Rode Draad?
11: Volg ons op Instagram.
0: Deze zomer krijgen we exclusief toegang tot het absolute privédomein van een bonte verzameling interessante gasten in de rubriek De Bovenste Plank. Mogen we er namelijk in boekenkasten, keukenkastjes, kledingkasten rond gaan snuffelen. En daardoor leren we dus bekende en minder bekende mensen beter kennen. Vandaag is dat Daniel Lippens. Hij was heel veel in het nieuws de afgelopen dagen, omdat bekend werd dat hij samen met Roelof de Vries het nieuwe ochtendduo wordt op Radio 2. Goedenavond, Daniel.
19: Goedenavond.
0: En gefeliciteerd natuurlijk.
19: Dankjewel. Ja,
0: ben je een beetje een ochtendmens?
19: Ik eigenlijk niet. Ik ben meer een avond- en ook soms wel een nachtmens. Oh. Maar ik ben er de laatste tijd achtergekomen dat ik volgens mij gewoon gedij bij aparte ritmes. Dus dat het niet per se, als het maar niet gewoon normaal 7 uur wakker en 11 uur naar bed.
0: Nee.
19: Alles behalve dat gaat mij heel goed af. Dus ook het rare ritme van een ochtendshow.
0: Oh, okay. Ben je snel verveeld of zo?
19: Ja, ik weet niet wat dat is, maar gewoon het moet allemaal niet, het moet niet te normaal worden of zo. En zo'n ochtendshow is natuurlijk verre van normaal qua ritme.
0: Nee, want het begint om 6 uur, eindigt om 9 uur. Hoe laat moet je dan op?
19: Nou, ergens 4:30, zoiets, ja. Ja, het ligt er natuurlijk ook een beetje aan hoe dicht bij het Mediapark woont.
0: En je hebt toch ook een kindje?
19: Ook nog, ja.
0: Ja, hoe oud is die?
19: Die wordt 4 in september.
0: Oké, dus dan hoef je er nog niet midden in de nacht hele tijd wakker.
19: Nee, maar dan moet je juist heel stilletjes eruit gaan. Dat is een beetje de kunst.
0: Ja, maar goed, dat betekent wel dat je de rest van de dag nog over hebt, toch? Zo werkt het dan.
19: Dat is zeker waar. Dan ben je eigenlijk natuurlijk wel de rest van de dag ook alweer aan het nadenken over wat gaan we morgenochtend doen.
0: Jawel, maar dan kan jij wel met die kleine nog wat leuke dingen doen.
19: Ik kan hem straks wel uit school halen, dus dat daarvoor. Ja.
0: Want jullie gaan Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de vecht vervangen, hè, in die ochtend. Gaan jullie het ook helemaal anders doen, Roelof, vind jij?
19: Nou, ja en nee. Nee in de zin dat ik denk dat luisteraars van Radio 2 heel erg gewend zijn aan een bepaalde mix van actualiteit. Ja. En natuurlijk muziek. En eigenlijk af en toe een telefoontje met iemand uit de actualiteit of een expert. Die mix gaan we wel behouden.
0: Ja.
19: Maar verder gaan we natuurlijk wel onze eigen onderdelen en onze eigen...
0: Noem eens wat.
19: Ja, nou ja, we hebben een nieuw spel bedacht. Daar wil ik nog niet te veel over vertellen. Maar het wordt een soort krachtmeting tussen onze luisteraars en de sterren.
0: Een krachtmeting tussen de luisteraars en de sterren.
19: Ja, vraag nou niet te veel door, want we willen het ook nog een beetje geheim.
0: Gewoon een horoscoop of zo.
19: Nee.
0: Gaat de Roelof horoscopen voorlezen?
19: Nee. Ik hou het nog een beetje cryptisch, maar dit wordt vast leuk.
0: Oké. Goed, je wilde het over je boekenkast hebben, hè? Want ik zei het al in de aankondiging. We gaan de kasten in.
19: Ja. Ja, nou, jullie hadden mij gevraagd van joh, welke collectie mogen we bekijken?
0: Aha.
19: En ik vind het altijd zo cliché om bij radio DJ's dan in een platenkast te kijken. Bovendien moet ik je ook eerlijk bekennen dat ik ben ook wel een beetje een kind van de digitale generatie. Dus tuurlijk, ik heb wel wat platen en cd's, maar, ja. Maar het meeste heb ik gewoon netjes in Spotify-lijstjes georganiseerd.
0: Ja, ik herken het, ik heb dat ook. Ja, wie niet, trouwens.
19: En toen dacht ik, nou ja, misschien is het ook wel eens leuk, zeker omdat we dus een ochtendshow gaan maken waar we het ook veel over actualiteit gaan hebben, om het eens te hebben over boeken. Die ik ook nog wel probeer te lezen.
0: Probeer te lezen? Nou, wat is het laatste boek wat je hebt gelezen?
19: Dat is heel goed. Het laatste boek was een boek over spionage in de Koude Oorlog. Ja.
0: Oké, is het fictie? Of,
19: Nee. Ik lees hoofdzakelijk non-fictie.
0: Ja.
19: En wat ik bedoel te zeggen met probeer te lezen is dat ik denk dat veel mensen dat wel herkennen. Dat ik het toch wel lastig vind om echt tijd te maken om een boek te lezen.
0: Mm-hmm.
19: Maar ik vind dan wel dat als ik vakantie heb, dan moet er wel een boek uitgelezen worden.
0: En hoe ziet jouw boekenkast er dan uit?
19: Ja, het is dus heel veel non-fictie. Ik vind gewoon de werkelijkheid is vaak absurder dan wat je kan verzinnen. Dus dat vind ik vaak interessant. En ik hou ook wel van geschiedenis en daarover lezen. Dus het is hoofdzakelijk non-fictie.
0: Mm-hmm.
19: En dan inderdaad ook wel veel dingen over... Nou ja, ik vind journalistiek en dan met name hoe het gemaakt wordt, vind ik interessant. Het zijn ook wel veel thema's als oorlog en spionage, vind ik gewoon. Ja,
0: je blijft er toch op terugkomen. Ja, oorlog, spionage. Maar, ja, maar even voordat we daar dieper op in gaan. Eigenlijk was mijn vraag meer bedoeld van hoe ziet hij er echt uit? Is het op kleur? Is het op titel? Is het op alfabet?
19: Het is chaotisch. Het is een stukje op de bovenverdieping. Een stukje op de begane grond. Ja. Nog een stukje in een krat ergens.
0: Oh, ja?
19: Het is een beetje overal.
0: Heb je veel boeken? Weet je hoeveel? Of ben je de tel kwijtgeraakt? Ik ben bijvoorbeeld zelf de tel kwijtgeraakt. Maar je hebt mensen die zeggen, nou, ik heb er 320 of zo. Of
19: nee, daar kom ik niet aan. Daar kom ik niet aan. Maar ik denk dat we in totaal wel richting een boekje of 100 gaan, denk ik. Zo.
0: Boekje of 100?
19: Zoiets.
0: Oké. Okay. En zitten daar ook kinderboeken tussen?
19: Inmiddels, die heb ik dan niet meegerekend. Maar inmiddels hebben we daar natuurlijk ook een aardige stapel van. Ja, precies.
0: En dat is natuurlijk voor de kleine. Lees je dan ook voor?
19: Ja. Ja, daar zijn we wel vroeg mee begonnen. En ik merk dat... Hij is nu bijna 4 en dan kom je in zo'n fase dat je een beetje gaat proberen om steeds meer tekst en minder plaatjes in te maken.
0: Dan kunnen de spionageverhalen ook langzaam in gaan verwerken.
19: Nou
0: of
19: ja,
0: niet?
19: Bijvoorbeeld. Of nu is het nog vooral gewoon ook dingen die natuurlijk ook een stukje educatieve waarde hebben. Dat is ook wel fijn.
0: Ja, dat is ook fijn. En doe je dan ook van die stemmetjes als je voorleest?
19: Soms wel.
0: Wat voor stemmetjes?
19: Nou ja, gewoon, je probeert toch ieder karakter net even een ander stemmetje te geven. Want die,
0: dit voor stemmen? Is dit de agent of iets dergelijks?
19: Ja, weet ik niet. Het zijn vaak dieren ook natuurlijk. Hè? Het is nu zijn we bezig met een boek over een klein dier die dan de dierentuin gaat verkennen.
0: Uh-huh.
19: En die, ik zit even te denken, wat is hij nou ook weer? Een dwergmarmot of nou ja, hoe dan ook. En hij gaat de dierentuin verkennen en dan komt hij allemaal andere dieren tegen.
0: Die
19: probeer je dan altijd wel een andere stem te geven. Maar ik sla er ook niet in door. Het verhaal moet...
0: Maar wat voor stem heeft de dwergmarmot dan?
19: Oh ja, die praat een beetje zo, denk ik. Die zit wat hoger in zijn stemgeluid.
0: Leuk is dat eigenlijk om te doen.
19: Leuk,
0: dat is toch leuk. Was je trouwens als kind ook al een boekenwurm? Zou je jezelf nu niet zo omschrijven ook? Ik bedoel, misschien vul ik
19: nee,
0: het wel.
19: Nee, dat vind ik. Dat vind ik, de boekenwurm is wat overdreven. Maar ik kom. Mijn moeder vond het wel altijd belangrijk dat er ook gelezen werd. Die las ook voor. En ik heb wel behoorlijk wat gelezen toen ik jong was. Ik denk ook dat het belangrijk is.
0: Ja.
19: En gezond.
0: En gezond?
19: Ja.
0: Waarom?
19: Nou ja, zeker in deze tijd, waarin natuurlijk TikTok scrollen altijd op de loer ligt.
0: Ja.
19: En de aandacht.
0: Doe je dat zelf ook wel eens?
19: Ik merk ook dat mijn aandachtspannen ook korter wordt.
0: Oh,
19: dus waar we het net over hadden, dat je jezelf af en toe een beetje moet dwingen om gewoon echt te gaan zitten voor het lezen van een boek.
0: Ja.
19: Dat merk ik bij mezelf ook. En ik kan me voorstellen dat kinderen die nu opgroeien dat helemaal moeilijk gaan vinden.
0: Ja, maar ja, goed, jij dus ook. Toch heb je een lijst met je favoriete boeken aan ons gestuurd?
19: Ja, ik heb gewoon, nou ja, tenminste wat dingen die ik de afgelopen jaren heb gelezen en die bij mij op een bepaalde manier wel indruk hebben gemaakt en die ik wel waar ik het over wilde hebben.
0: En dan speelt spionage en oorlog best wel een belangrijke rol in, zoals je
19: het ja. Kijk, weet je wat is? Uiteindelijk hou ik van verhalen waarbij de mens onder druk staat.
0: Ja.
19: Want ja, onder druk wordt alles vloeibaar. En dan zijn de keuzes die je maakt en de dingen die je doet komen natuurlijk heel dicht bij het werkelijke zelf. En dat zijn vaak situaties waar mensen onder druk staan. Zijn vaak dit soort, nou ja, spionageverhalen zijn daar natuurlijk een heel goed voorbeeld van. Maar oorlogen ook helaas, waar de ware aard van de mens aan boven komt. Ja,
0: dat is allemaal toch wel spannend.
19: Ik vind het wel spannend.
0: Ja. Zullen we een van de boeken erbij pakken?
19: Ja.
0: Boeken van Anderson Cooper, Dispatches from the Edge.
19: Ja, dat gaat dan niet specifiek. Tenminste, Anderson Cooper is de sterjournalist van CNN.
0: Ja.
19: En wij zien hem hier in Nederland niet vaak op televisie, omdat zijn programma wordt onze tijd om 2:00 s'nachts uitgezonden.
0: Dat is lastig inderdaad.
19: Ja. Hij is in principe tegenwoordig studiopresentator. En dat doet hij hartstikke goed. En hij doet ook van alles en nog wat. Hij presenteert ook het programma 60 Minutes, wat in Amerika natuurlijk een hele grote...
0: Een gek programma is dat. Goede interviews ook, dat soort dingen. Laten we heel even naar hem luisteren terwijl hij verslag doet vanuit Gaza. Dat is in 2012.
20: 10 people were killed, though there is one report now saying 11 people were killed in that blast. But we know 10 members of one family. Also, 2 media centers built.
21: Whoa!
20: Well, that was a rather large explosion.
21: Yeah.
20: That occurred. Just look out here. I can't actually see where the impact.
19: Ja, wat je niet hoort hier, is dat hij ook nog... Hij glimlacht ook na die explosie.
0: Serieus?
19: Ja, hij staat erbij te lachen van, nou... Hè,
0: it is what it is.
19: Ja.
0: Oké. Okay. En maakt hem dat zo bijzonder, Cooper?
19: Nou, wat ik dus wil zeggen, hij doet tegenwoordig al die studio dingen, maar hij is echt begonnen als conflictjournalist, oorlogsjournalist. Ja. En dat beschrijft hij in dat boek. Hij komt uit een hele, hij is nageslag van een hele rijke familie, de Vanderbilts. Mm. In Amerika echt, hij had nooit hoeven werken als hij dat niet wilde. Maar hij besloot om een van de gevaarlijkste stukken journalistiek te gaan bedrijven en zich daar echt omhoog te werken tot wat hij nu uiteindelijk doet. En dat heeft hij dus echt niet met een kruiwagen bereikt, maar echt met puur dat rauwe talent van hem.
0: En dat vind jij bewonderenswaardig?
19: Dat vind ik bewonderenswaardig. Ja. Ik heb ergens toen ik jong was, heb ik gedacht, ik was al vrij snel met radio bezig, maar ik heb wel gedacht van, als dit nou niks wordt, dan wil ik misschien ook wel naar dat soort gebieden afreizen en verslag doen.
0: Oh ja?
19: Een soort van een jongensdroom of
0: Maar dat heb je niet gedaan uiteindelijk.
19: Uiteindelijk is het er niet van gekomen.
0: Maar het is er niet van gekomen of je hebt er gewoon niet voor gekozen?
19: Die radio ging
0: gewoon. Ik streng in één keer.
19: De radio ging gewoon in één keer heel goed.
0: Kijk, dat kan natuurlijk ook, hè? Dat een andere weg gewoon open ligt.
19: Dat
0: voor
19: is
0: je.
19: Het, ja. Wat ik zei eigenlijk, als de radio niks zou worden, dat is niet gebeurd.
0: Dat is niet gebeurd. Nee, je hebt een mooie carrière opgebouwd inmiddels. Zou je het nog altijd willen?
19: Nee, inmiddels natuurlijk als vader niet meer. Maar ik heb er wel nog een bepaalde soort fascinatie voor, ja.
0: Ja, ja. Heb je een favoriete scène trouwens?
19: Ja, dat boek wat mij het meest bijblijft, en dat vind ik ook wel, dat is best een heftig verhaal. Hij is op een gegeven moment verslag aan het doen van de genocide in Rwanda. Eind jaren 90, uit mijn hoofd. En hij loopt daar rond en hij ziet daar slachtoffers die zijn gevallen, die lijken die er al lang liggen. Mm-hmm. En hij loopt daar naartoe om een foto te maken. En hij loopt terug naar zijn groepje collega's en journalisten. En er is een vriend van hem, een fotograaf. En die zegt, moet jij eens naar deze foto kijken die ik van jou heb gemaakt. En op die foto ziet hij zichzelf eigenlijk in detail de zwaar gehavende hand van een slachtoffer fotograferen. Mm. En het punt wat die vriend eigenlijk probeerde te maken is, het doet je niks meer. Je bent hier aanwezig en je ziet al deze narigheid en jij maakt een detailfoto van iets waar iedereen normaal gesproken van zou denken, dat doe je toch niet? En het doet jou niks meer. En dat was voor hem echt een wake-up call van, inderdaad, ik doe dit nu al zoveel jaar en ik het komt niet meer binnen. En hij zei van, in het begin van je carrière als verslaggever in conflictgebieden komt het allemaal heel hard binnen. En op een gegeven moment ontstaat er een soort glijdende schaal van tragedie. Mm-hmm. En het besef wat hij op dat moment heeft van, we moeten niet in die valkuil vallen van, het ene erger is erger dan het ander, of de ene tragedie vergelijken met de vorige. We moeten iedere keer gewoon weer beoordelen hoe tragisch zoiets is en hoe erg dat leed is. Ja, en dat vond ik wel een hele heftige. Ja,
0: dat hij ook schrikt dat hij afgestompt is dus eigenlijk.
19: Ja, die afstomping. En dat hij dus ook op een gegeven moment zich beseft van, misschien kan ik die niet voor altijd blijven doen. En moet ik op een gegeven moment ook een keer maar gewoon veilig in de studio gaan zitten.
0: Ja. Hoe doe jij dat eigenlijk? Ik bedoel, het is niet vergelijken natuurlijk oorlogssituatie en voor Radio 2 een programma maken, toch? Het is totaal ander kaliber.
19: Wij hebben het hartstikke relaxed wat dat
0: is
19: betreft
0: ook
19: bij de muziekradio.
0: Ik bedoel, ook hier bij Radio 1 hebben we het heel relaxed wat dat betreft. Tegelijkertijd heb je wel dagelijks te maken met het nieuws. En dat is ook niet al te mooi. Hoe zorg je ervoor dat je daarin niet afstomt dan?
19: Nou, ik denk dat het een goede les is om af en toe weer afstand te nemen van wat ben ik nou eigenlijk aan het vertellen? Wat ben ik nou eigenlijk aan het brengen? Wat brengt de NOS ons? Hè? Net zoals in jouw programma komt de NOS schuift aan. En dat kan soms, als je gewoon bezig bent met je programma, ik zeg het even heel oneerbiedig, het ene oor in en het andere oor uitgaan. Ik denk dat je daar als maker voor moet waken. Mm. En toch ook wel erbij moet blijven stilstaan wat er allemaal gebeurt in de wereld. En dat betekent niet dat we het heel zwaar en tragisch moeten maken. Nee. Maar ook dat we dus inderdaad, dat het belangrijk is om nog ons wel te beseffen dat er soms echt hele heftige dingen gebeuren in de wereld en dat we daar wel bij mogen stilstaan. Ja.
0: Nog een boek uit je kast?
19: Dat is goed, ja.
0: Rachel Maddow heb ik hier staan. Met Drift.
19: Ja, zij is. Ja, ik heb dus een beetje fascinatie ook voor Amerikaanse nieuwsankers.
0: Wat blijkt.
19: Het is wel interessant natuurlijk hoe die markt anders is dan hier in Nederland. Wij hebben geen Fox en wij hebben geen MSNBC of MS Now heet het tegenwoordig, waar zij dan zit. Mm-hmm. Wat een beetje de Fox News kennen de meeste mensen wel, dat is de rechtse nieuwszender. En zij zit bij de linkse nieuwszender. Mm. En zij presenteert daar een programma. En op een gegeven moment had zij een onderwerp waarvan ze dacht, ik wil hier eigenlijk meer tijd aan besteden dan ik in mijn programma kan doen. En toen heeft ze dat boek geschreven, Drift, The Unmooring of American Military Power. En het gaat er eigenlijk over hoe toen Amerika gesticht werd, inmiddels 250 jaar geleden natuurlijk. Dat de founding fathers, zoals ze dan genoemd worden, het zo moeilijk mogelijk wilden maken om oorlog te ontketenen. Dus er waren allemaal checks en balances, allemaal mechanismen om te voorkomen dat er makkelijk oorlog zou kunnen worden ontketend.
0: Nou, dat is nu wel andere koek, hè?
19: Nou ja, eigenlijk, dit is precies wat het boek omschrijft. De afgelopen 250 jaar zijn er steeds meer van die beveiligingsmechanismen zijn aan de kant geschoven. Ook natuurlijk door het belang van het grote geld in de wapenindustrie. Mm. En eigenlijk is het voor Amerikaanse presidenten steeds makkelijker geworden om oorlog te voeren. Mm. En zo erg zelfs dat we nu in een soort permanente staat van staat van oorlog bevindt.
0: Wordt Europa daar ook mee getrokken of niet?
19: Uiteraard.
0: Is dat iets waar jij je zorgen over maakt?
19: Nou, ik vind dat wel. Ik vind dat wel iets waar we bij stil moeten staan. Dat het niet normaal is dat er altijd oorlog is. Mm. En dat er ook een enorme wapenlobby is die dit heel erg goed uitkomt. Mm. En die daar garen bij spint. En dat omschrijft zij heel mooi in dat boek. Ik vind bijvoorbeeld wat ik daar wel interessant aan vindt, is zij zegt bijvoorbeeld dat de dienstplicht is op een gegeven moment afgeschaft in Amerika.
0: Ja.
19: En dan zou je denken, nou, dat is toch goed. Alleen het effect wat dat heeft, is dat het gemiddelde Amerikaanse gezin, voorheen, als er oorlog ontstond, dan voelde je dat, want je kinderen liepen gevaar, die werden uitgezonden.
0: En dan had je er dus een mening over ook.
19: En dan, ja, dan was je betrokken en dan dacht je, we moeten onze kinderen terughalen. En door het
0: dat
19: afschaffen
0: hebben we tijdens de Vietnamoorlog natuurlijk gezien.
19: Ja, en dan ontstaat er opstand en uiteindelijk wordt die dienstplicht afgeschaft. En nu zijn het eigenlijk alleen nog maar jonge mannen over het algemeen, jonge vrouwen die er zelf voor kiezen om erop uit te trekken. En dus voelt niet meer ieder Amerikaans gezin zo'n Iran-oorlog.
0: Nee. Dat hebben wij in Nederland anders geregeld, maar we hebben ook een soort van dienstplichten.
19: Ja, volgens mij is het zo dat we formeel allemaal dienstplichtig zijn, maar we kunnen alleen worden opgeroepen als de nood aan de man is.
0: Ja, en nu met de laatste campagnes is het zo dat er heel erg is aangezwengeld. Heb jij je daarvoor aangemeld dat je reservist kunt zijn?
19: Ik heb toevallig wel gekeken van wat houdt dat dan in? Ja? En is dat te combineren? Het blijkt lastig te combineren met radiowerk. Ja, het houdt meer in dan gewoon je naam op een lijstje zetten.
0: Ja, de vraag stel ik ook omdat je in het begin van ons gesprek zei, ik hou wel van een uitdaging en aparte tijden.
19: Ja, ik heb dus oprecht gewoon gekeken van zijn er dingen die je dus kan doen.
0: En wat zou je dan wat zou dan voor jou een richting kunnen zijn?
19: Nou ja, ik denk dat communicatie is voor de hand liggende natuurlijk. Hè? Ja. Ik weet het niet. Maar ik moet eerlijk zeggen dat toen ik zag als je dan daar serieus naar gaat kijken, dan besef je ook wel van, dit is niet iets wat je zomaar even. Nee. Het is misschien niet iets wat je moet willen.
0: Nee, waarom?
19: Nou ja, waar we het over hadden, dat uiteindelijk zo'n oorlogsmachine. Ik bedoel, het is belangrijk dat we met z'n allen veilig zijn.
0: Ja.
19: Maar het is fijner als er vrede is.
0: Absoluut. Moet er niet gewoon een boekenrubriek komen in jullie nieuwe programma?
19: Nou ja, ik heb zo'n vermoeden dat Roelof daar misschien ook nog wel voor te porren is.
0: Ja, toch?
19: We hebben het nog niet op de planning staan. Laat ik het daarop houden.
0: Nou, wie weet. Daniel Lippens, dankjewel voor dit gesprek.
19: Dankjewel.

0: Daniel, jij zit hier trouwens nog steeds en dat komt wel goed uit, want ik heb nog 30 seconden op de klok.
1: Florence and the Machine, You've Got the Love, ja? Bij NPO Radio 1.
0: Is dat hoe ze dat doet? op NPO Radio 2?
1: Nou ja, soms mag je er best wel een beetje wat zwoelheid in leggen, toch?
0: Ja, ja, ja, dat is absoluut zo. Ja. Trouwens, boeken over muziek.
1: Ja, nou ja, boeken over muziek, daar zijn er genoeg van. Maar ja? Ik heb er weinig in de kast staan, moet ik je eerlijk bekennen.
0: Hoeft ook helemaal niet. Goed, wij zijn er zo meteen weer. Tot zo. Ja.

0: Ken jij alle toerwinnaars uit je hoofd? Noem je jezelf expert op het gebied van de bolletjestrui? Of schud je zo alle Nederlandse etappenwinnaars uit je mouw? Kortom, weet je echt alles over de Tour de France? Doe dan mee met de Tourquiz XL. Bezoek samen met je team het NPO Radio 1 Tourcafé in Hilversum. En speel mee tijdens de uitzending van Radio Tour de France. Quizmasters Henry Schut en Guylaine Plag leggen je het vuur aan de schenen. De Tourquiz XL. Maandagmiddag in het NPO Radio 1 Tourcafé in Hilversum. Meld je zo snel mogelijk aan. Via nporadio1.nl/tour.
1: Met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
6: alleen de prijs is anders.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: NPO Radio 1.
8: 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde de Eindhovense burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. Dronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend.

0: verbod. Zorgmedewerkers in Congo, in de regio die zwaar is getroffen door ebola, staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen dat ze sinds de uitbraak in mei niet zijn uitbetaald. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: NPO Radio 1.

0: Een hele goede avond. Rond 8:30 maken wij ruim baan voor een daad van verzet in de Rode Draad. Want FNV Young and United steekt een middelvinger op naar het kabinet. Hoe ze dat doen en waarom ze dat doen, hoor je zo meteen. Maar eerst duiken we in een verhaal van een van de journalistieke onderzoeksplatforms waar we bij de Rode Draad mee samenwerken. Ja, want zo'n 2 miljoen Nederlanders hebben een pensioen of levensverzekering bij Reaal of Zwitsers Leven. Misschien jij dus ook wel, terwijl je zit te luisteren. Maar weinigen zullen weten dat deze ooit Hollandse verzekeraars inmiddels financieel bijdragen aan de oerconservatieve agenda van Trumps regering. En zelfs met Jeffrey Epstein in verband worden gebracht. Arne van der Wal is onderzoeksjournalist van Follow the Money. En hij schreef er een verhaal over en gaat ons uitleggen hoe dit allemaal zit. Goedenavond, Arne.
1: Goedenavond.
0: Ik heb met heel veel belangstelling zitten lezen onder embargo, want het is net gepubliceerd. Hè?
1: Het is net gepubliceerd, ja.
0: Ja, vind je het spannend?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Nou, ik hoop dat het de discussie losmaakt over wat we eigenlijk doen met ons geld. Mm-hmm. En dat mensen ook een beetje nadenken van wat er met het geld dat ze elke maand opzij leggen, wat daarmee gebeurt.
0: Juist. Laten we daarin duiken, want daarvoor moeten we eerst naar 1904. Dat is misschien wel goed om te doen. De nieuwe verzekeraar die onder de naam De Centrale toen werd opgericht. Het idee, wat was het idee daarachter?
1: Nou, het idee was eigenlijk dat de arbeidersklasse tot dan toe nooit in staat was geweest om zichzelf te verzekeren tegen ongevallen of voor de oude dag. En je zag daardoor veel armoede. Ze waren aangewezen op liefdadigheid, de kerk of buren of familieleden. En hier

0: Die was een ondernemer die dacht van, als ik nou eens een professionele verzekeraar in het leven roep, die ertoe bij kan dragen dat de arbeidersklasse wat meer financiële zekerheid heeft.
1: Dat was echt vanuit een sociaal standpunt.
0: Ja, dus. Echt vanuit een sociaal-democratische politieke gedachte eigenlijk. Ja, daarmee is het opgericht.
1: Ja, dus want even voor mijn beeldvorming, als je destijds iets overkwam, je huis in de fik of onheil door ziekte, et cetera, dan kon dat wel eens echt helemaal diepe armoede betekenen.
0: Ja, dan was je meestal echt de sigaar.
1: Juist.
0: En wat zij probeerde was eigenlijk gewoon een soort sociaal vangnet te creëren, ja. om een modern woord daarvoor te gebruiken, wat het toen eigenlijk nauwelijks was.
1: Nee. Werd dat met open armen ontvangen?
0: Nou, aanvankelijk eigenlijk niet. Hè, want de sociaal-democratische politieke beweging keek hier met argusogen naar. Ze vonden dat de oprichter veel te commercieel was en ook eigenlijk een rare kapitalist, want hij had het in een ondernemingsvorm gegoten.
1: Mm-hmm.
0: En dat was voor die tijd echt nieuw. Het was een NV en een banknotenbene. Nou, kapitalistischer kun je het eigenlijk niet hebben.
1: Oh ja.
0: Alleen in de statuten stond
1: wel.
0: Maar
1: ja, dat kan inmiddels wel kapitalistischer.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Maar destijds werd er gefronst.
0: En het heeft ook jarenlang geduurd, decennia, voordat ze de Sociaal-Democratische Partij, de SDAP, schoorvoetend echt ging samenwerken met deze verzekeraar.
1: Waar kwam dat dan door, dat ze dan toch overstag gingen?
0: Nou, ze zagen het enorme succes dat de verzekeraar had. En op een gegeven moment, ze zijn uit het niets begonnen. En op een gegeven moment waren ze uitgegroeid van uit mijn hoofd zo 8e tot 6e plaats in de jaren 30. En dat was en ze hadden aanzienlijk kapitaal hadden ze verzameld. En ze zagen ook dat inderdaad volgens de statuten van de bank, de dividenden, dus eigenlijk de winst, zeg maar, dat die uitgekeerd werd aan sociaal-democratische doelen.
1: Juist. Er kwam wel een beetje een smerig luchtje aan te zitten in de Tweede Wereldoorlog, of niet?
0: Nou, toen wel inderdaad, want het was niet alleen de SDAP die zag dat het succesvol was, maar ook de NSB. En met name Reinoud Ros van Tonningen. Reinoud Ros van Tonningen, die later president van de Nederlandse Bank werd, die zag van, hey, dit is een heel succesvolle instelling. Maar als we dat nou een beetje tweaken, dan komt dat geld wat zij inzamelen niet ten goede aan de socialisten, maar aan de NSB, dus aan de Nationaal Socialistische Beweging.
1: Nou, hoe zijn ze dat erboven gekomen? Hoe hebben ze dat weer kunnen schoonkrijgen?
0: Ja, na de oorlog is dat gezuiverd. Ja? In Nederland had een grote zuivering plaats. En al de lui die er toen zijn neergezet, die zijn er uitgeflikkerd. En ze zijn eigenlijk weer opnieuw begonnen. En ze hebben de draad weer opgepakt. Zoals destijds werd gezegd, we hebben de bladzijde omgeslagen.
1: Ja.
0: En toen zag je ook dat de nieuw gevormde Partij van de Arbeid, dat ze daarmee gingen samenwerken.
1: Okay.
0: En je had toen natuurlijk de verzuiling die al bestond. En dit was echt een onderdeel van de rode zuil.
1: Okay. Laten we even teruggaan naar het moment dat ze dus die draad weer oppakken. We horen een fragment uit de 1954 ter ere van het 50-jarige jubileum.
2: Op het gebouw van de 50-jarige Centrale Arbeidersverzekeringsbank in Den Haag wappert vandaag een rode vlag. Want deze bank, die mede de sociale en de culturele verheffing van de arbeidersklasse nastreeft, heeft dit oogmerk ook bij het 50-jarig bestaan nog eens duidelijk aangewezen door een vorstelijke feestgave aan tal van organisaties.
1: Ja, Arne, hint al, je moet een klein beetje lachen.
0: Leuk om te horen. Het
1: blijft toch altijd leuk om te horen. Die
0: nieuwsbericht.
1: Ja. Misschien luisteren ze over 100 jaar ook wel zo naar ons.
0: Ja, wie weet.
1: Ik zat praten die mensen vreemd.
0: Ja.
1: Maar wat je dus ook al vertelde, ze kwamen te boven. Ze hebben ook veel geld op een gegeven moment gedoneerd aan culturele en wetenschappelijke instanties.
0: Ja, bijvoorbeeld aan het Instituut voor Sociale Geschiedenis. Maar ook aan plaatselijke lokale initiatieven, hè, dansen om de meiboom, zal ik maar zeggen, dat soort zaken. Maar ook bijvoorbeeld aan een blad als Vrij Nederland. Een journalistiek blad natuurlijk, dat in de oorlog weer was opgericht. En in de jaren 50 en 60 het best moeilijk had. En daar hebben ze behoorlijk wat geld aan gegeven.
1: Miljoenen, 20 miljoen gulden destijds.
0: Ja.
1: Niet alleen aan het blad hoor, maar aan allerlei maatschappelijke instanties.
0: Ja, dat is
1: instanties.
0: De raming die gemaakt is.
1: Precies.
0: Inderdaad. Ja.
1: Was dat uitzonderlijk destijds voor een dergelijk bedrijf?
0: Nou, dat was wel uitzonderlijk, ja. Ja, ja. Ja.
1: Want
0: nou, je had natuurlijk wel
1: drijfveer?
0: Dat het in de andere zuilen ook gebeurde.
1: Ja.
0: Maar dit was wel een buitengewoon succesvolle venture, zeg maar.
1: Dus ook wel echt een standpunt midden in de maatschappij.
0: Klopt,
1: En een statement wat ze dus wilden uitdragen.
0: Ze wilden echt de sociaal-democratische beweging ondersteunen.
1: Helder.
0: En het gevoel was van de mensen die hun premies betaalden, elke week een paar kwartjes afdroegen, dat die meehielpen om eigenlijk de rode droom te verwezenlijken.
1: En dat gaf je dus misschien ook wel een goed gevoel als je
0: dat
1: daar
0: je
1: pensioen
0: goed
1: of je verzekering opbouwde. Aha.
0: Je zag om je heen wat ermee gebeurde. En dat het niet alleen voor jezelf was, maar voor de hele gemeenschap. Ja.
1: Gaan we een sprongetje maken? Gaan we naar 1990? De centrale gaat fuseren. Waarom was dat op dat moment zo hard nodig om te gaan fuseren?
0: Nou, je zag dat in de jaren 60 en 70 de functie van de centrale eigenlijk begon te veranderen. De welvaartsstaat werd in Nederland opgebouwd. En dat echte je verzekeren voor noodgevallen. Mm-hmm. En dat was eigenlijk een beetje uit de mode geraakt. En ook minder nodig, omdat de welvaartsstaat sprong hierop in.
1: Dus mensen konden zelf gewoon sparen en geld apart leggen?
0: Ja, het veranderde. En ja. Dat was meer. En wat je ook zag, was dat er buitenlandse concurrenten kwamen. En die zich op de levensverzekeringsmarkt stortten. Maar, en dat moet ook gezegd worden, het management in de jaren 70 was niet echt top. Mm. Ze hebben een aantal behoorlijke zeperts gehad. Investeringen met vastgoed die mislukte. Ook een constante in de geschiedenis van die verzekeringsmaatschappij. Maar en je zag dat het minder succesvol was. En dat het ook professioneler geleid moet worden. Er zijn ook jarenlang discussies over geweest. Mm. En hetzelfde speelde zich eigenlijk af bij de katholieken. De katholieke vakbeweging had ook een soort gelijke verzekeringsinstelling. Concordia heette die. En die zijn uiteindelijk na veel gepraat, veel onderling overleg en veel regeltjes maken, zijn die gaan fuseren tot Reaalgroep.
1: Aha, oké, goed. Krijg je dus die fusie, een soort professionalisering, zeg ik. Ja. Wat blijft er dan van die idealen over?
0: Want, nou, steeds
1: dat socialistische
0: minder.
1: En ik zie het allemaal in mijn omgeving.
0: Ja, je zag wel, op een gegeven moment is de vakbond ook echt aandeelhouder geworden. Ja. Dus dat was er nog wel. En dat idealisme zat er nog wel in. Maar ze moesten gewoon groter worden. Ze moesten ook ineens opboksen tegen anderen. Zoals Nationale Nederlanden bijvoorbeeld.
1: Oh ja. Ja.
0: En ASR en dat soort grote partijen. En dat was best lastig, want die hadden meer commerciële vuurkracht. En wat ze dus gedaan hebben, is hun krachten gebundeld en heel veel overnames gepleegd in de jaren 90. Kleine verzekeringsmaatschappijtjes overgenomen. Echt tientallen zijn dat. Meestal kleine lokalen, die hebben ze overgenomen.
1: Waarom wilden ze zoveel mogelijk groeien en overnemen?
0: Nou, je zag dat ze vonden dat noodzakelijk, omdat ze dachten dat de enige manier was om nog te kunnen overleven.
1: Aha, dus het was concurrentie dus eigenlijk.
0: Het was concurrentie. En ze dachten, en daar hadden ze ook wel deels gelijk in, dat je schaalvergroting nodig had. Ja. Om te kunnen opboksen tegen de concurrentie van die anderen.
1: Het was toen ook wel de tijd van meer. Misschien
0: exact.
1: Is dat nog steeds.
0: Het was
1: hoor,
0: ook de hele
1: toch...
0: tijd. Hè? De liberalisering, de financiële markten waren net geliberaliseerd. Ja. En in de jaren 90 groeide de economie als kool.
1: Ja,
0: en
1: ging allemaal lekker.
0: Ja, het ging allemaal lekker.
1: Tot de kredietcrisis.
0: Ja, goed, dat was weer wat later natuurlijk.
1: Ja, maar goed, het is wel een moment geweest waarin pijnlijk bloot werd gelegd waar de zwakheden zaten van deze hebberigheid.
0: Maar ja,
1: of niet?
0: In de tussentijd zijn ze ook nog naar de beurs gegaan. Dat was eigenlijk de culminatie van dat denken. Je zag dat in die jaren de Partij van de Arbeid zijn ideologische veren afschudde. En dat deed deze verzekeraar eigenlijk ook. Dat was precies hetzelfde. Hè. Ja. Ze dachten van oké, het is een andere tijd. Het socialisme heeft afgedaan. Rusland is niet meer wat het geweest is. Niet meer de Sovjet-Unie. De tijd van politieke tegenstelling is voorbij. En we kunnen nu echt werken rationeel aan groei.
1: Ja.
0: Nou ja, dat hebben ze toen gedaan. En ze zijn naar de beurs gegaan. Spectaculaire beursgang. De CEO van het bedrijf, Sjoerd van Keulen, is notabene het jaar erop uitgeroepen tot topman van het jaar. Maar ja, het jaar daarop brak de financiële crisis uit.
1: Ja.
0: En toen zag je dat ze toch een aantal hele slechte investeringen hadden gedaan.
1: Ja, zoals?
0: En dat ze, nou, de belangrijkste is eigenlijk wat hun uiteindelijk de das heeft omgedaan, is bouwfonds, property finance.
1: Oh ja, dat was
0: een vastgoedbedrijf.
1: Ja.
0: En dat was slecht onderzocht. Ze hebben dat veel te gehaast overgenomen.
1: Ja.
0: En daar veel te veel geld voor betaald. En het was gewoon een puinhoop daar.
1: En toen werden veel bedrijven genationaliseerd, hè?
0: Niet veel, enkele.
1: Laat ik niet overdrijven, inderdaad. Maar wat veranderde dat ook iets bij Real?
0: Ja, wat er gebeurde was dat ze eigenlijk toen met die eerste golf van de financiële crisis hebben ze staatssteun gekregen, kredietfaciliteiten. Maar het was wel duidelijk dat dit niet de goede kant op ging. En het idee was ook van, we moeten die banken splitsen, want dat was een bankverzekeraar geworden. En ze zijn in de jaren 90 ook gefuseerd met SNS-bank. SNS Reaal werd het op een gegeven moment, de oude Bondspaarbank. Ook zo'n sociale instelling eigenlijk.
1: Was dat vroeger niet de Bank van de Boeren of was dat de Rabo?
0: Nee, dat was de Rabo. Ja, dat was de Rabo. Nee, de Bondspaarbank was ook echt zo'n bank voor kleine luiden arbeiders.
1: Ja.
0: Ik had er vroeger zelf een rekening. Vandaar dat hem ook interesseerde om hier verder in te duiken.
1: Snap ik.
0: Maar het was echt zo'n nutspaarbank, zeg maar. Daar komt het, een bank voor nut van het algemeen. Maar dat idee, en dat fascineerde mij enorm, dat idee van een bank die bestaat voor de echte economie, dat is in de jaren 90 echt totaal verdwenen. Het werd een, waar banken vroeger bedrijven hielpen of mensen hielpen, ging het nu alleen maar om geld.
1: Om beleggen vooral toch ook?
0: Ja, beleggen, maar ook geld verdienen met geld. Ja, en niet meer met de reële economie.
1: Ja, ja.
0: Dus eigenlijk met financial engineering, zoals dat heet.
1: Ja. Maar stopte dat toen SNS Reaal werd genationaliseerd dan? Nee, toch?
0: Nou, dat gebeurde een paar jaar na de kredietcrisis. Toen raakten ze verder in de financiële problemen. Ze hebben gezocht naar een Nederlandse partij die het over wilde nemen. Het werd gesplitst en het verzekeringsgedeelte werd verkocht aan een partij die het over wilde nemen. Er waren ook Nederlanders eerst bij die dat over wilden nemen, Nederlandse bedrijven. Maar uiteindelijk is dat niet gelukt. En toen kwam er een onbekende Chinese partij, Anbang. En die heeft het toen overgenomen.
1: Maar dat bleek ook niet zuivere koffie te zijn, of wel?
0: Nee. Daar was ik voor gewaarschuwd van wat voor partij is dat eigenlijk. Ja. Maar ja, minister van Jeroen Dijsselbloem, hij was minister van Financiën toen.
1: Ja.
0: En die was gewoon opgelucht dat hij van dit hoofdpijndossier af was.
1: Die wilde ook niet al te in doemscenario's denken, toch?
0: Nee,
1: toen er kritische vragen werd gesteld over deze buitenlandse financiële...
0: Nee, hij heeft het eigenlijk weggewimpeld.
1: Juist,
0: en ze waren gewoon echt blij van dat ze er vanaf waren. Zeg.
1: Maar bleek later dus dat deze investeerder toch wel loesje zaken erop nahield.
0: Ja, inderdaad. Ja. En notabene in China zelf werden ze aangeklaagd wegens corruptie, omkoping en... Toen is het bedrijf gereorganiseerd en gedwongen om een aantal buitenlandse deelnemingen, waaronder Vivat, zoals het toen werd genoemd.
1: Ja.
0: En dat bestond uit Reaal en Zwitserleven. Om dat te verkopen.
1: Ja. Arne, wat een verhaal, hè? We zijn er nog niet.
0: Nee,
1: maar dan gaan we nu naar de huidige. Het begint nu pas. Nu begint de ellende. Nou, ik weet het niet. Maar in jouw artikel komt naar voren dat de huidige eigenaren Apollo, Athene en Athora. Althans, dat zijn de namen die voorbij komen in jouw artikel. Ja. Je moet me even uitleggen. Wie zijn dit?
0: Uitleggen.
1: Wat zijn dit en hoe zit die structuur in elkaar?
0: Het is uiteindelijk het Vivat, dat oude Reaalgedeelte, is uiteindelijk het verzekeringsdeel is overgenomen door een bedrijf dat heet Athora. En dat is een dochter van een Amerikaanse verzekeringsmaathschappij, Athene.
1: Mm.
0: En dat is eigenlijk een onderdeel van een private equity bedrijf, Apollo.
1: Aha.
0: En wat dat private equity bedrijf eigenlijk doet, is naast investeren in bedrijven en geld uitlenen, is met dat geld van die verzekeraar naar lucratieve beleggingen zoeken.
1: Mm-hmm.
0: Dus jouw centjes worden dan belegd en zij maken daar grote winsten mee.
1: En
0: dat is eigenlijk het idee erachter.
1: Juist. En waarom zijn de Nederlandse pensioen- en levensverzekeringen zo interessant voor Apollo dan? Om daarmee te beleggen?
0: Nou, ten eerste, Nederlanders hebben zich graag verzekerd.
1: Ja.
0: En dit was natuurlijk voor hen een hele goedkope deal om te doen. Je kreeg in één keer bijna 2 miljoen Nederlandse pensioen.
1: Dus ze waren spekkoper eigenlijk. Als
0: in die zin wel,
1: begrijp.
0: Ja. Natuurlijk, ze hebben er wel geld voor betaald en ze moesten later ook nog wat bijstorten. Maar je moet je voorstellen, in die bedrijven zat gewoon zo'n 70, nu is het 76 miljard, maar er zat toen iets van 70 miljard euro aan vermogen in.
1: Hmm.
0: Op dat beheerde vermogen kan een partij als Apollo een fee op loslaten, een beleggingsfee. Een vermogensbeheerfee heet het eigenlijk. Het is eigenlijk een loon voor het beheer van dat vermogen.
1: Ja.
0: En dat is heel weinig, 0,2%. Maar op zoveel miljard is dat behoorlijk.
1: Dan loop je wel lekker binnen, inderdaad.
0: Ja, het gaat om honderden miljoenen.
1: Goed, dat is dus Apollo. Dat is wat Apollo doet. En dit zit er dus in voor Apollo. Maar het nog interessanter, want je zei het al, hè, nu begint het pas echt. Althans, de ellende. Want de grote eigenaar, Apollo, werd 36 jaar geleden opgericht door zakenmannen Leon Black en Mark Rowan.
0: Ja.
1: Dat zijn geen onbetwiste namen. Vertel, wie zijn deze mensen?
0: Nou, ze hadden in de jaren 80 en begin 90 hadden ze furoren gemaakt bij ook een Amerikaans bedrijf. dat vooral bedrijven opkochten, ze leegzoog en weer doorverpatst. Ja. Om het heel plat te zeggen.
1: Maar goed, dat is niet tegen de wet.
0: Het was niet tegen de wet, hoewel de voorman van het bedrijf waarvoor zij werkte uiteindelijk, Michael Milken, de junkbond koning werd hij genoemd, die is uiteindelijk wel in de gevangenis beland wegens fraude. Ja. Maar goed, daar zijn zij nooit van verdacht of van beschuldigd.
1: Nee. Maar die Leon Black bijvoorbeeld, ik las dat in jouw artikel, is een hele omstreden man, toch?
0: Ja, zeker, zeker. Want wat gebeurt met wat op een gegeven moment duidelijk was na de dood van Epstein, Jeffrey Epstein, was dat hij zeer nauwe banden heeft gehad met Epstein. En niet alleen zeer nauwe banden, hij zat niet alleen in het vliegtuig, maar hij betaalde die man ook nog eens heel goed. Meer dan een CEO van een Fortune 500 verdient.
1: Ook voor zakelijke adviezen enzovoort en belastingontduiking? Ja.
0: Ontduiking niet, maar ontwijking.
1: Ontwijking, excuus, ja, dat is altijd dat is toch een gevoelig punt.
0: Nou, hij verzon bijvoorbeeld, officieel werd hij ingehuurd voor fiscaal advies.
1: Ja, ja.
0: En ook advies om kunst te kopen. Het was een soort manager van alles op dat gebied.
1: Ja, maar dus wel degelijk inhoudelijke banden met Jeffrey Epstein.
0: Ja, maar niet zulke inhoudelijke banden dat zo'n salaris rechtvaardigt. Wat namelijk ook het geval was, dat Leon Black keurig getrouwd was, maar er ook nog een aantal jongere vriendinnen op nahield. En daarin speelde Epstein natuurlijk een rol. Ja. En die heeft echt. Ja, ik ben ook in die Epstein-files gedoken en die delen van die correspondentie tussen hen gelezen. Ja, dat is echt toch wel behoorlijk schokkend. En Epstein profileert zich daarin als een soort fixer voor Leon Black. En iemand die zijn problemen oplost en allemaal trucjes verzint en ook nog het beheer van zijn familievermogen op zich neemt.
1: Nou, dat is niet zomaar een relatie. Dus.
0: Dat was niet zomaar een relatie. Nee. Maar dat kwam aan het licht. Toen dat aan het licht kwam, was dat een enorme schokgolf.
1: Ja.
0: Want waarom had hij hem $170 miljoen betaald? Voor een advies over een paar jaar. Dat was het eigenlijk.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Dus dat was sowieso. En toen zei hij wel, hij heeft een fiscaal advies gegeven. Maar er is geen fiscaal adviseur die zoveel geld verdient.
1: Nee. Leon Black is inmiddels niet meer daar, staat niet meer aan het roer, toch?
0: Nee, hij is op een gegeven moment in 2020 of 2021 is hij vertrokken. Of is hij gedwongen te vertrekken.
1: Juist. Maar Mark Rowan wel, toch?
0: Nou, dat was een opvolger.
1: Ja.
0: En die heeft altijd ontkend dat nog Apollo, nog hij banden had met Epstein. Maar toen de Epstein-files uitkwamen, toen bleek dat het wel degelijk geval was. He, dus mailtjes zijn er waarin wordt gezegd van, waarin de secretaresse van Rowan tegen Epstein zegt van, Mark komt zo bij je langs en hij neemt koffie en broodjes mee. En
1: wat werd daarmee bedoeld?
0: Gewoon letterlijk.
1: Gewoon gezellig.
0: Hij kwam gewoon een ontbijtsessie. En kennelijk woonden ze bij elkaar om de hoek.
1: Amicaal was het dus wel.
0: En op een gegeven moment wil hij zijn vliegtuig kopen en dat soort dingen.
1: Maar goed, broodje en koffie en gezellig bij elkaar langskomen is één ding. Nee, goed, dat heb je nu al uitgelegd ook wat betreft Leon Black. Maar met Mark Rowan zit er ook nog een politiek tintje toch aan. En niet zomaar een tintje.
0: Nee, Mark Rowan is een uitgesproken conservatief. En hij mag natuurlijk privé doen met zijn geld wat hij wil, hè. Dat mag. Maar het is hier wel heel opvallend in welke mate hij met geld dat hij verdiend heeft,
1: mm-hmm.
0: Bij Apollo en dus ook met Avin, Fora en Les Reale Zwitserleven, hoezeer hij daarmee politieke agenda van Trump heeft omarmd. En meer dan dat, ook voor tientallen miljoenen politieke organisaties die gelieerd zijn aan Trump, of MAGA, of persoonlijk gelieerd zijn aan Trump, dat hij die ondersteunt.
1: Die financiert hij dus ook gewoon.
0: Ja, hij geeft ze geld.
1: Ja,
0: ik ben in de databases gedoken en dat soms is het een bedrag van een miljoen, maar heel vaak ook een bedrag van enkele tienduizenden euro's. En het is echt het gaat om enorme hoeveelheden. Echt tientallen organisaties.
1: In jouw artikel las ik zelfs dat hij mee heeft geschreven aan onderdelen van de politieke agenda van de Trumps
0: regering.
1: Ja, dat klopt.
0: Hij was zelfs kandidaat om minister van Financiën te worden in de Trump-regering. Dat is hij uiteindelijk niet geworden. Dat is iemand anders geworden die beter bevriend was met Elon Musk, naar het schijnt. Maar hij was wel degelijk kandidaat.
1: Ja.
0: En heeft ook, dat is ook duidelijk, veel gelobbyd bij Donald Trump. En hij heeft meegeschreven aan de onderwijsagenda van Trump.
1: Ja.
0: Die er eigenlijk op neerkomt dat hij de universiteiten een soort loyaliteitsverklaring wil laten geven in ruil voor financiering.
1: Juist. als we dit allemaal bij elkaar optellen. 2 miljoen mensen die via Real en Zwitsers leven zijn dus verbonden aan Vivat en dus aan Apollo en dus aan deze figuren. Ja. Zouden we zo kunnen stellen en kunnen zeggen dat de Nederlandse premiebetalers de Trump-agenda financieren?
0: Niet alleen financieren, maar wel daaraan bijdragen. Ja. En je kunt. Kijk, er is vorig jaar iets van 300 miljoen euro overgemaakt naar Athene. En dat is toch in. Uiteindelijk komt dat ook bij de aandeelhouders van dat bedrijf terecht. Mm. Daarnaast verdienen ze dus, zoals ik zei, veel geld met vermogensbeheer. Mm. En ook al is dat maar rond de 0,2-0,4%. Omdat het om zulke grote bedragen gaat, zijn het echt behoorlijke sommen geld die richting de Verenigde Staten gaan.
1: Ja. Ja, wat kun je dan als premiebetaler? Ik bedoel, kun je hier iets echt doen? Of nee, heb je hier invloed op uitoefenen?
0: Maar weet je wat het ook nog is? Dat is eigenlijk het wrange op dit moment. Er komt een nieuw pensioenstelsel. Ja. En veel kleinere pensioenfondsen die zien dat niet zitten. Die vinden dat te ingewikkeld. Denken dat ze het niet kunnen betalen. En dat het te veel kosten gaat genereren. En die dragen hun vermogens en het beheer en hun pensionados dragen ze eigenlijk over aan dit soort instellingen. En Athora is daar heel succesvol in geweest. Dus is echt voor behoorlijk wat. Vorig jaar voor 7 miljard is naar dit soort partijen gegaan. Ja. Daarnaast hebben ze vorig jaar ook een bedrijf in Engeland overgenomen, waardoor ze in 1 keer 2 keer zo groot zijn geworden. Ja. En het in Europa echt een machtsfactor begint te worden. Ja. En dat vind ik het interessante. En er is veel discussie over de IT op dit moment. Onze afhankelijkheid van Amerikaanse IT.
1: We hebben een tijdje geleden ook gehad over de Belastingdienst. Over onze eigen privédata en informatie.
0: Maar wat we nu eigenlijk doen is notabene het beheer van ons geld overdragen aan Amerikaanse partijen. En Amerikaanse partijen die politiek misschien, je kunt het mee eens zijn of niet, maar feit is wel dat als je de Trump-agenda steunt, dat niet per definitie in ons belang is. Sterker nog, veel van wat Trump gezegd heeft en doet, druist in tegen onze eigen belangen. En dus ook tegen de belangen in van de mensen die daar verzekerd zijn.
1: Ja, ja.
0: En of ze nu vanuit een pensioenfonds komen of al decennia lang bij Real of bij Zwitserleven zitten. En dat is best wel een punt waarvan ik vind dat er wel wat meer aandacht aan mag besteed worden.
1: Ja, had dit achteraf gezien voorkomen kunnen worden, denk jij?
0: Dat weet ik niet. Dat vind ik heel lastig om te zeggen. Ik weet dat gewoon niet, of je dat kunt verbieden. Er is natuurlijk toezicht. Volgens de toezichtregels klopt het allemaal. Ja. Het bedrijf is financieel solide. Hoewel ik daar in het volgende artikel ook op inga en daar wat meer aandacht aan zal besteden.
1: Oké, want ik zie een glinstering in je ogen. Ja, wat bedoel je daarmee?
0: Dat hou ik nog even geheim. Okay. Of geheim niet, het is geen geheim. Maar ik ga een onderzoek doen naar van hoe zeker is het bedrijf eigenlijk.
1: Exact.
0: En hoe zit het nou financieel in elkaar? Dus ik ga echt follow the money verhaal ervan maken. Van wat gebeurt er nu echt met dat geld?
1: Heel goed. Schuif dan graag weer bij ons aan om het vervolg te geven. Dankjewel. Arne van der Wal, onderzoeksjournalist namens Follow the Money. Het stuk is dus vanaf nu te lezen op de website van Follow the Money.
3: NPO Radio 1.
1: 8:30 inmiddels, het NOS Nieuws met Dorold Megens.
4: Bij de herdenking van de Hercules-ramp hebben de gemeente Eindhoven en Defensie excuses gemaakt voor de nasleep ervan. Bij die ramp kwamen 30 jaar geleden 34 mensen om het leven. Door miscommunicatie kwam de hulpverlening destijds traag op gang. Tijdens een herdenking vanavond benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid voor nabestaanden en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Zorgmedewerkers in Congo, in de regio die zwaar is getroffen door ebola, staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen dat ze sinds de uitbraak in mei niet zijn uitbetaald. De politie heeft 7 mensen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De aangehouden mannen komen uit Zuid-Holland en ze krijgen sowieso een stadionverbod. In Nieuwegein zijn vanmiddag 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in een van de huizen, kon zich snel verspreiden omdat die huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in dat blok zijn ontruimd.
3: NPO Radio 1. De Rode Draad.
1: Vers Beton, een onafhankelijk journalistiek platform in Rotterdam, viert haar 15-jarige bestaan. Maar naast een feestje is er ook tijd voor een afscheid. Want Eva Liuk draagt het stokje over. Zij is oprichter van dit platform. En samen met uitgever van Vers Beton, Hilde Westering, praat ik zo meteen met Eva over Vers Beton en het belang van onafhankelijke lokale journalistiek. Maar eerst dit.
3: Tegendraad.
1: Er gaat geen dag voorbij zonder dat er ergens in het land mensen voor of tegen iets in actie komen. En dat kan door een demonstratie op een plein, of door een petitie online, of door posters voor het raam, of door je middelvinger op te steken. En dat laatste, dat doet FNV Young and United. Goedenavond, voorzitter Nele Boelens.
5: Hallo, goedenavond.
1: Hallo. Naar wie steken jullie je middelvinger op?
5: Nou, naar dit kabinet. Want zij bezuinigen keihard op de sociale zekerheid. En daarmee zeggen we eigenlijk, het kabinet geeft geen fuck om ons. Zij steken een middelvinger op naar ons. Dus dan geven wij die fuck you's eigenlijk een beetje terug aan. Dat is een beetje het idee.
1: Oké, en hoe moet ik dat voor me zien? Hoe doen jullie dat? Ik bedoel, ja, ik weet hoe middelvinger werkt hoor. Maar ik bedoel, in de zin van,
5: ja.
1: Staan jullie de hele dag op het Binnenhof of wat?
5: Nou, dat zou denk ik heel veel tijd kosten. Dus dat hebben we niet gedaan.
1: Ja.
5: Maar we hebben een tijdje geleden een actie gedaan waarbij we middelvingers in de Hofvijver hebben gedropt. En daarnaast hebben we online eigenlijk een platform gepubliceerd waarop je ook zelf een middelvinger kan opsteken. En daar zijn inmiddels meer dan 1 miljoen middelvingers opgestoken naar het kabinet.
1: Dat moet je me even uitleggen. Hoe kan ik online een middelvinger opsteken naar het kabinet? Dan moet ik ergens op klikken of wat gebeurt er?
5: Ja, we hebben dus inderdaad een website gemaakt waarop je dus zelf kan klikken op middelvinger. Dus maar net hoeveel middelvingers jij wil geven aan het kabinet, zo vaak kan je er eigenlijk op klikken.
1: Ja.
5: En dat hebben dus mensen in totaal 1 miljoen keer gedaan.
1: 1 miljoen keer? Dat is ook wel lekker makkelijk. Ik bedoel, ik weet niet, als ik een middelvinger opsteek in het verkeer bijvoorbeeld. Ik heb me daar wel eens schuldig aan gemaakt. Dat moet je overigens niet op Curaçao doen, want dan komen mensen ook echt verhaal bij je halen, weet je wel. Leidt dit tot een gesprek? Leidt dit tot iets constructiefs?
5: Nou, dat is op zich een goede vraag, denk ik. Maar ja, uiteindelijk is het ook vooral omdat we willen laten zien dat we boos zijn om de plannen. En daarnaast zijn we wel ook in gesprek en proberen we ook via de inhoud met politici in gesprek te gaan. En dat gaat dus bijvoorbeeld om dat we hebben laatst een rapport gepubliceerd waarin we hebben laten zien ook wat onze achterban daadwerkelijk te zeggen heeft over deze bezuiniging op de sociale zekerheid en waarom het hen heel erg raakt.
1: Mm.
5: En daar blijkt eigenlijk uit dat bijvoorbeeld 6 op de 10 jongeren ook echt zegt: ik stel levenskeuzes uit door deze bezuinigingen. Want als ik straks ontslagen word of ziek word, dan is er helemaal niks meer om mij op te vangen.
1: Oh.
5: Want dat wil het kabinet allemaal gaan halveren. En daar hebben de jongeren zich heel veel zorgen over gemaakt. Eigenlijk ook in onze achterbanraadpleging. En daarom hebben wij wel gezegd, nou, die zorgen zijn zo groot en die effecten op jongeren zijn zo groot dat er best wel een stevig signaal richting het kabinet mag komen wat ons betreft.
1: Ja.
5: Toen hebben onze leden hebben gezegd, dan wordt dat een middelvingeractie. Ja, dus vandaar.
1: Dus een statement, net zoals wat je net vertelde, hè, dat jullie de Hofvijver vol met middelvingers hebben gegooid. Heeft het ergens ook impact? Kun je het meten? Kun je zeggen, oh, ik zie dat de kabinetsplannen zijn aangepast?
5: Nou, tot nu toe nog niet. Maar nee. Dit is natuurlijk iets wat niet alleen wij als jongeren doen, maar wat ook met de hele rest van de vakbond eigenlijk ook gebeurt. Waarmee we eigenlijk zeggen, hey, die bezuinigingen op de sociale zekerheid, die moeten van tafel, anders gaan we staken. En er komen ook begin september, de eerste 2 weken, weer nieuwe stakings- en actieweken aan, waarin wij ook weer nieuwe acties gaan doen. En bijvoorbeeld op 1 september gaan we ook nog langs bij de Tweede Kamer om dat rapport wat ik net al noemde,
1: ja,
5: waarin de jongeren dus lieten weten wat ze van die plannen vinden, ook nog aan te bieden aan de Kamerleden en daar met ze in gesprek te gaan over, hey, die keuzes die jullie maken, die makkelijk lijken, hè, op papier even wat cijfertjes veranderen eigenlijk, is wat de minister heeft gedaan, hebben echt zoveel effect op levens van echte mensen. En je raakt juist de mensen die al het meest kwetsbaar zijn. En voor jongeren betekent het zelfs dat je eigenlijk de hele zekerheid onder hun toekomst vandaan haalt, waardoor een generatie kan gaan opgroeien straks zonder zekerheid. Ja, dat is echt extreem kwalijk. En daar maken wij ons heel veel zorgen om. Hmm. En onze leden zich met ons eigenlijk.
1: Ik moet wel zeggen dat het wel echt een nieuwe manier van protesteren is. Hè? Vroeger, oma vertelt, gingen we de straat op met z'n allen. Het Binnenhof, weet je wel, helemaal terroriseren wil ik niet zeggen. Maar je hebt er wel met z'n allen gewoon staan, toch? Is dit niet een beetje een luie manier van demonstreren? Misschien zo'n middelvinger? Met één klik.
5: Een luie manier. Nou ja, het is je moet alles doen. Hè? Het gaat niet alleen om een soort van... Je moet niet, natuurlijk niet alleen middelvingers opsteken. Daarom hebben we ze ook in de Hofvijver gedropt. Ik kan je vertellen, we stonden daar om 5:00 Dus dat was zeker geen luie manier van demonstreren. Dus dat valt denk ik heel erg mee. Ja. En in september gaan dus ook weer nieuwe, andere vormen van actie voeren gedaan. En daarnaast hebben we ook al in juni op 5 verschillende steden... hebben we ook nog gedemonstreerd met de hele vakbond. Daar waren ook best wel wat jongeren bij. Dus we doen eigenlijk alles. Dus ik snap dat we zijn nu specifiek voor deze actie natuurlijk hier uitgenodigd. Mm. Maar dat betekent niet dat dat het enige is wat we doen. Nee. Dus we staan zeker ook gewoon nog op straat zoals vroeger. Maar ja, je moet een beetje je horizon verbreden,
1: nee,
5: toch?
1: Zeker.
5: En je moet ook
1: absoluut
5: nieuwe dingen proberen.
1: Met je tijd meegaan. Met je tijd meegaan ook.
5: Precies.
1: Hebben jullie al wat reacties gekregen vanuit het ministeries of vanuit politici?
5: Nou, we hebben dus het rapport ook onderhandigd aan de minister, heel kort. En toen heeft hij wel ook gevraagd, oh, jullie komen toch niet met de middelvingers? Dus volgens mij is de boodschap wel aangekomen. Dus dat vond ik op zich wel grappig. Ja. Maar ik moet zeggen, dat is ook vlak voor de zomer geweest. Dus ze hebben nog niet heel veel tijd gehad om te reageren. Maar we hopen natuurlijk wel dat ze voor Prinsjesdag die plannen aanpassen die zo erg die zekerheid onder eigenlijk ons hele samenleving vandaan haalt. Maar zeker ook onder de levens van jongeren vandaan haalt. Dus we hopen eigenlijk wel dat ze die plannen nog gaan aanpassen.
1: Goed, wij gaan het in de gaten houden. Dankjewel voor je tijd, Nele Boelens.
5: Alsjeblieft.

0: Jungle hoor je met Someday Somewhere.
1: De mediamachine.
2: De mediamachine.
0: Wereldwijd staat de journalistiek onder druk met afnemende budgetten en antidemocratische bewegingen die onafhankelijke journalisten het leven moeilijk maken. Maar er is ook hoop met initiatieven die op lokaal niveau veel voor elkaar weten te krijgen. En vanavond gaan we daarvoor naar Rotterdam. Naar Vers Beton, om precies te zijn. Want Vers Beton is al 15 jaar een uniek platform dat kritisch en toch liefdevol schrijft over hun stad Rotterdam. De hoogstaande publicaties op stadsniveau tonen ze aan hoe belangrijk lokale journalistiek is. Lokale politici houden Vers Beton zelfs met een scherp oog in de gaten. Hier in de studio uitgever Hilde Westerink en afscheidnemende hoofdredacteur Eva Liuk-Koef over hun levenswerk. Welkom beiden.
3: Dank je.
0: Eva, jij was destijds een van de oprichters van dit kritische journalistieke platform. Waarom was het toen nodig?
3: Ja, wij misten op dat moment een platform waar er met meer diepgang en op een kritische manier werd geschreven over onze mooie stad. Wij zagen Rotterdam als een stad waar heel veel gebeurde. Mm-hmm. Zeker in die tijd. We hebben het over 2011. Dat was amper 10 jaar na de fortuinrevolutie in Rotterdam. En Rotterdam was ook wel een soort van bestuurlijk laboratorium. Waar heel veel vernieuwende wetten en beleidsmaatregelen werden uitgevonden. Denk maar aan preventief fouilleren op straat. Of cameratoezicht overal uitrollen. De Rotterdamwet. En ze zochten daarmee ook de randen van de wet op. Maar ook, Rotterdam is een stad waar sinds de wederopbouw in die ontwikkeling is. Waar heel veel wordt gebouwd. Een stad waar heel veel verhalen over te vertellen zijn. Waar heel veel gebeurt. En dat misten wij in het lokale medialandschap van die tijd.
0: Ja.
3: En daarom zijn we het zelf maar gaan doen.
0: Ja, ik lees trouwens een stukje uit jullie openingsmanifest. Wat jullie 15 jaar geleden hebben geschreven. We lijden aan een hardnekkig Calimero-complex. Niet alleen is onze stad gebombardeerd in de oorlog. Daar heb je het net over, mm-hmm. Over die wederopbouw. En door de wederopbouwers nog verder verwaarloosd. Ook voeren wij zo ongeveer alle slechte Nederlandse lijsten aan. Als tegenreactie willen we daarom in Rotterdam van alles het grootste, eerste, duurste en hoogste hebben. Beetje compensatiegedrag of wat?
3: Ja, ik denk wel dat dat in Rotterdam heel erg speelt. Dat we, ik weet niet of dat nu nog is, maar zeker in die tijd van een beetje Calimero, een beetje het gevoel van we hebben het heel moeilijk in deze stad. En dat wordt dan vaak overgecompenseerd door een beetje te overschreeuwen. En
0: Hilde, zie jij dat ook zo?
4: Ja, ik denk het wel. Ja,
0: ja? Ja. Ja, maar hoe merk je dat? Waar merk je dat aan?
4: Ja, we zijn er nu wel. Ik kan hier niks zinnigs over zeggen. Sorry. Ik weet niet waar ik het aan merk. Wat Eva zegt, het moet allemaal glanzend, mooi en strak nu.
0: Ja.
4: En mensen worden ook een beetje weggeduwd. Omdat het allemaal glanzend, hoog, mooi en strak moet.
0: Hoe bedoel je?
4: Dat een beetje uitgeduwd.
0: Juist.
4: Denk ik wel.
0: Ja, ja, ja, ja. En dat compensatiegedrag van. Of een beetje dat Calimero-complex waar jij dus over hebt, Eva. Dat herken je ook wel?
4: Dat denk ik wel. Ja? Ja, ja, vroeger vooral. Tegenwoordig is dat wel wat minder.
0: Waar komt dat door, denk je, dat het tegenwoordig wat minder
4: is? Omdat in Rotterdam het leven niet zo zacht is.
0: Nee?
4: Ik denk dat als jij naar Amsterdam gaat en je stapt het Centraal Station uit, dan kan je zo een bruisende laan aflopen, als het ware.
0: En noemen dat een rode loper.
4: Ja, toch? Nee, maar dat is echt maar met mensen en geroezemoes en mooie singles en terrasjes. En in Rotterdam, als je het Centraal Station uitloopt, dan weet je niet of je links, rechts of rechtdoor moet. En, maar als je weet waar het is, je moet weten waar het is daar. Mm. Dus daar zit een soort bewijsdrang in van het is hier echt heel erg leuk.
0: Mm.
4: Maar je moet het wel weten.
0: Nou, je moet er wel je best voor doen.
4: Ja.
0: Dat gevoel krijg ik ook een beetje even.
3: Ja, zeker. Ik denk dat ik Rotterdam ook wel heel vaak heb beleefd als een soort acquired taste. Dus wij Rotterdammers begrijpen waarom Rotterdam de meest leuke stad van Nederland is. De rest van Nederland nog niet. Maar dat is omdat ze ook achterlopen. Omdat ze nog niet zo.
0: Ze snappen het nog niet.
3: Nee, ze snappen het gewoon niet. En dat denk ik, dat droeg ook wel. Dat draagt ook wel bij een soort Rotterdamse trots.
0: Ja.
3: En maar dat was zeker in 2011 zo. Want toen stonden we ook alleen nog maar bovenaan de slechte lijstjes. En ik weet nog, ik heb in Amsterdam gestudeerd toen toevallig. Nou, mijn medestudenten keken me echt aan alsof ik heel zielig was toen ik vertelde dat ik in Rotterdam woonde.
0: Oh ja?
3: Want dat was gewoon, niemand begreep dat. Je moest als Rotterdammer vroeger uitleggen waarom je vrijwillig in Rotterdam woont en het ook nog leuk vindt.
5: Nou ja.
3: En dat is wel veranderd in die 15 jaar.
4: Dat is
3: wel
4: waar. Ik heb in Utrecht gezeten. Ja.
5: Kreeg je dat ook?
4: Ja, zeker wel. Ja. Ja.
0: Nou ja, dat lelijke eentje qua architectuur is inmiddels uitgegroeid tot een hotspot, hè, zoals jullie dat. Of zeg ik dat nou verkeerd? Denk je van, nou,
3: het sentiment
0: wat zeg jij
3: over Rotterdam in Nederland is wel veranderd. Ja. Ik bedoel, ik krijg nu ook van een tante uit Friesland te horen van... Nou, ik was laatst in Rotterdam en het was hartstikke leuk. Nou, dat waren reacties die je gewoon 30 jaar geleden nooit hoorde.
0: Maar dat wisten jullie al lang, neem ik aan. Toch?
3: Ja, uiteraard. Oh,
0: juist. Ja. Zullen we even naar 2014 gaan? Want er gebeurde toch iets opmerkelijks. Een opening van de Markthal, waar burgemeester Abu Talib enorm enthousiast over was.
6: Ingebed in een hele mooie stad heeft deze markthal echt een enorme toegevoegde waarde, verwacht ik, voor de stad. Het is nu al zo dat er mensen van heinde en ver komen om het Centraal Station te zien. Ja. Ik sta er wel eens foto's te maken met mensen die uit Amersfoort, uit Soest naar Rotterdam komen, uit Arnhem. Ja. Er zijn mensen die komen om het gebouw de Rotterdam te zien. Die wandelen over de bruggen en denken, wauw, wat overkomt mij? En nou, deze markthal die nu open is, het is werkelijk een lust voor het oog binnen, wat mooie producten die daar staan.
0: Ja, Abu Talib helemaal enthousiast. Ja, jullie hebben deze verandering natuurlijk ook zien gebeuren, Eva en Hilde. Maar wat dachten jullie toen jullie deze verandering zagen?
3: Nou, dat was een hele merkwaardige gewaarwording. Dat er opeens, ik herken alles wat Abu Talib hier zegt. Dat je opeens een toerist tegenkomt die je vraagt waar de markthal is. En nou ja, we hadden gewoon niet echt toeristen in Rotterdam. Dus het hele fenomeen dat de mensen, dat buitenlandse kranten over Rotterdam begonnen te schrijven, dat was ook in diezelfde periode. Dat je toeristen tegenkwam, dat op allerlei kranten hadden over de Rotterdamse renaissance. Nou, dat was heel merkwaardig. We wisten gewoon niet wat ons overkwam. Het is een beetje het gevoel van alsof je favoriete bandje in de underground opeens wordt gedraaid op de grote radiostations. Oh, ja. En dat is altijd een beetje wennen. Ja. Beetje moeilijk. Dubbele gevoelens.
0: Ja, precies. Want Hilde, dacht je dan ook niet van natuurlijk. Dit wisten wij al lang.
4: Nee, dat eigenlijk niet. Want er is gewoon wel heel veel veranderd. Ja. Ik snap wel dat mensen nu komen.
0: Ja. Ja, ja, dus een positieve verandering in die zin.
4: Ja, voor een deel is het ook positief. Ja. Ja, zeker wel.
0: Eva, wat deden jullie daar als platform eigenlijk mee? Met die positieve verandering?
3: Ja, we hebben heel veel hierover geschreven. Aan de ene kant waren dat artikelen die zich verbaasden over wat gebeurt ons hier. Mm-hmm. Maar ook kritische verhalen van oké, maar wat gaat de verhoogde vastgoedprijzen doen met de stad? Kritische kanttekeningen bij effecten zoals gentrificatie. En wij hebben daar uiteindelijk zelfs een boek over gemaakt in 2016... Dat boek heet Helpen zijn populair. En dat beschrijft eigenlijk al die... En ook wat doet het met de stad en de stadscultuur. Dat we vroeger waren we het lelijke eentje. Maar daar waren we ook trots op. En nu opeens zijn we populair. Ja, wat doet dat met een stad?
0: En wat doet het met een stad?
3: Ja.
0: Als je het zou samenvatten, kan dat?
3: Dat is een moeilijke vraag. Er is wel iets, er is ook wel. Ik heb wel het idee dat de stad ook wel een beetje veranderd is qua samenstelling.
4: Ja, qua mensen.
3: Ja.
4: En er lopen nu heel veel... Heel mooie mensen.
0: Wat bedoel je daarmee? Wat is dit? Rotterdammers zijn toch gewoon mooie mensen?
4: Ik vind ze, ik heb ze altijd mooi gevonden. Niet boos op me worden, ik kom straks weer naar huis. Maar ja dan lopen gewoon, ik weet dat ik. Nou, ik ga weer de vergelijking met Amsterdam trekken. Dat ik daar vroeger kwam in een koffiezaak, zaten er allemaal mooie mensen achter een computer te werken. En in Rotterdam was dat gewoon minder. En dat is gewoon dat de mooie, hippe. Mensen lopen daar nu ook rond.
0: Oké. En dat geeft een lekker gevoel? Of niet?
4: Nee, hier heb ik even geen gevoel bij. Nee,
0: hier heb je geen gevoel
4: bij? Dat observeer ik gewoon.
0: Dat zie jij?
4: Ja, dat zie ik gewoon.
0: Oh ja? Even, hoe zit het met jou? Deze moet ik ook even laten bezinken.
4: Ja, laat hem bezinken. Ja, als er nog vragen zijn, laat het weten. Ja.
3: Nou ja, het is ook wel een beetje dubbel. Je krijgt natuurlijk ook een beetje dat mensen dan... Hè, we hebben ook wel eens van die opiniestukken of essays geschreven... die een beetje nostalgisch zijn over... vroeger was er een Rotterdam gewoon rauw. En dat vonden wij, dat was er van Rotterdamse rauwe romantiek. En we waren gewoon lelijk, maar wij vonden dat mooi. En dat je dan denkt, oh, Rotterdam is dat niet meer alleen maar van ons. Weet je wel? Van ons, wij die het begrijpen. Nee, het is de stad, ja, je moet de stad delen met meer mensen.
0: Ja, meer expats, meer import, Rotterdammers, meer van alles en nog wat, toch ook? Maar goed, daar staat Rotterdam toch ook bekend om juist een melting pot te zijn, als we het hebben over internationaal.
3: Absoluut. Wat dat betreft is Rotterdam natuurlijk ook een stad, denk ik, die zich makkelijk aanpast en graag verandert.
4: En het is ook een stad waar je Rotterdammer bent als je in Rotterdam woont.
3: Precies.
4: Punt. Dat is wel zo.
0: Ja. Oh, wat goed.
4: Dat vind ik wel.
0: Oh, kijk, daar kunnen ze in Amsterdam nog wat van leren.
4: Ja,
0: zeg.
4: Inderdaad.
0: Jongen. Even iets anders, want de stad verandert. Trouwens, het is helemaal niet anders in verlenging hiervan. Jullie zijn een onafhankelijke kleine club. Jullie zien dit allemaal vanaf de zijlijn natuurlijk. We gaan er wel dingen uitpikken. Bijvoorbeeld het groot aangekondigde miljardenproject Feyenoord City. Ja, ontwikkelaars lyrisch erover. We horen hier kartrekker Frank Keizer.
5: Nou, we staan hier aan de oever van de Nieuwe Maas, op de locatie waar het nieuwe stadion gaat komen. En als we dan over het water uitkijken, dan zien we daar een groene boei van de vaarweg. En dat is ongeveer de grens tot waar het nieuwe stadion in de Maas, in de Nieuwe Maas gebouwd gaat worden.
0: Ja, even een Hilde. Frank droomde dus groot. Maar jullie zagen dus beren op de weg, hè? En jullie kregen uiteindelijk gelijk. Het is er nooit gekomen, dit. Wat was er aan de hand?
3: Ja, wij hebben, dat was inderdaad een heel groot megalomaan plan. Dat zou ook het duurste stadion ooit in Nederland worden. Meer dan 450 miljoen. Voor Feyenoord. En wij hebben daar een onderzoek naar gedaan. En voor dat onderzoek, dat focuste zich heel erg op van hoe ziet nou die business case van dat nieuwe stadion was vrij bijzonder. Dat week af van de business cases die je normaal bij stadions ziet. En waarbij eigenlijk de spelende club een soort van artiestenvergoeding betaalt aan het gebouw. Zo moet je het zien. Heel erg kort door de bocht hoor. En wat bleek nou? Er was eigenlijk een stadion met een beetje vergelijkbare business case gebouwd in Zweden, in Solna. En daarvoor zijn ze toen ook die kant op gegaan om te begrijpen, werkt het dan? Hè? Want er worden ons allerlei mooie verhalen verteld over dat het zo fantastisch gaat worden. En daar hadden ze ons gewaarschuwd, Rotterdammers, van pas op, ga ook niet met heel veel publiek geld in zo'n soort stadion investeren. Want dat is ook wat de gemeente ook zou gaan doen. En uiteindelijk is het ook niet doorgegaan, hele plan. Nee. Want ze kregen het ook niet voor elkaar.
0: Dus jullie hebben gelijk gekregen uiteindelijk in zekere zin, toch?
3: Ja, zou je kunnen zeggen.
0: Ja. Wordt er naar jullie geluisterd?
3: Ja, zeker. Ik denk dat wij, dat vond ik zelf ook heel grappig. Dat we zijn in 2011 opgericht. Het was echt nog maar, we schreven gewoon wat stukjes op een blog. En op een gegeven moment, al binnen een jaar, werden onze verhalen opgepikt in de gemeenteraad.
0: Kijk.
3: Dat vond ik echt nog een soort, ik had een openbaring van, ik schrijf hier iets en nou wordt er een motie ingediend met eigenlijk de strekking van mijn column. Wat gebeurt hier? Dus dat was heel vroeg al. Maar nu zie je ook dat we worden goed gelezen op het stadhuis en in de gemeenteraad. Ja. Zeker.
0: En hoe houden jullie, Hilde, dat? Want jij gaat toch over de centjes, of niet?
4: Ik ga over het geld.
0: Jij gaat over het geld. Hoe houden jullie het financieel vol?
4: Ik kan heel goed met geld omgaan.
0: Ja, heel goed.
4: En we hebben natuurlijk we zijn echt als vrijwilligers begonnen. Hè? Ja. Ik bedoel, er was niet een zak geld van een grote investeerder die zei, ga dit maar doen.
0: Nee.
4: We zijn begonnen in de tijd dat er een financiële crisis was. Dus echt dat pure enthousiasme en passie en liefde zijn we dat gaan doen met elkaar. En ik zal die hele geschiedenis hier niet gaan vertellen. Maar langzamerhand is daar een soort van business case omheen gekomen. En hoe doe je dat? Door op heel veel verschillende manieren geld te verdienen. Dus we hebben leden. We hebben bijna 2000 leden.
0: Okay.
4: We verdienen wat we geld met advertenties. Niet heel veel. Zetten we niet heel erg hard op in. We krijgen ook gewoon subsidie.
0: Ja.
4: Er zijn fondsen en er zijn particuliere donateurs.
0: Mm.
4: Dus we zijn altijd wel met diversificatie bezig.
0: En ik heb begrepen dat iedereen precies evenveel verdient bij Vers.
4: Ja, dat klopt. Ja, we hebben een flat rate. Ja.
0: Een flat rate?
4: Ja.
0: Dat klinkt niet heel aantrekkelijk, eerlijk gezegd. Sorry.
4: Nee, het is ook echt niet veel. We verdienen allemaal 38 euro per uur.
0: Okay.
4: Dus dat is niet veel. En dat is ook nog maar sinds 3 jaar.
0: Ja. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
4: Nou, dat is eigenlijk. We kunnen gewoon niet heel veel meer bieden dan dat momenteel.
0: En jullie wilden wel gelijkwaardigheid?
4: Nou ja, het is toch onzin om zo onderaan de schaal van betalen daarin te gaan differentiëren. Dat ik dan 10 euro meer verdien dan iemand anders. Ja. Dat vind ik onzin.
0: Dus maar goed, jullie doen dit uit liefde voor het journalistieke vak dus vooral ook?
4: ook, ja.
0: Maar ook jullie hebben dus echt wel impact op gemeentelijk en landelijk niveau. Toch is niet iedereen even blij met jullie, hè? Jullie hebben ook de naam gekregen van Rotterdammers zuurbeton.
3: Ja, dit is een hele oude en die komt af en toe steeds weer terug. Ja, ja, kijk, we hadden het net even over die periode dat het opeens supergoed ging met Rotterdam. Dat we opeens populair werden. Heel veel Rotterdammers vonden het natuurlijk superleuk. Oh, eindelijk worden we gezien. Juist, en, ja. En wij schreven daar ook wel eens kritische kanttekeningen
0: dat
3: bij.
0: Dat hoort bij de journalistiek.
3: Dat hoort bij journalistiek. Ja. Van oké, maar hebben we ook hier aan gedacht? Hebben we daar aan gedacht? Ja, en dat wordt. Wij deden niet mee met die marketingmachine van de stad. En dat wordt ons ook niet altijd in dank afgenomen.
4: Zeker niet door een stad die zichzelf dus ja een klein beetje een Calimero-complex heeft aangepakt.
0: Ah ja, dan moet je natuurlijk niet
4: trots zijn. Dat moet.
0: Een journalist moet ook zijn werk, werk doen. Ja. Eva, jullie vieren dit jaar jullie 15-jarig jubileum. Maar je hebt ook deze week aangekondigd dat je gaat stoppen als hoofdredacteur. Ja. Waarom?
3: Ja, klopt, inderdaad. 15 jaar vond ik een heel mooi moment. Ja. Ik heb wel al langere tijd geweten van ik ga dit niet tot aan mijn pensioen doen. Dus en ik gun het ook een ander om de leukste baan van Rotterdam te hebben. Dat meen ik. Mm-hmm. Dan zoek je een moment wanneer kun je het dan doorgeven. En nu denk ik, we zijn 15 jaar oud. Er staat nu best wel een stevige organisatie. Heel anders dan 5 jaar geleden, zeg maar. En nu zijn we eraan toe. Dus en het is pas geslaagd als je het kunt doorgeven.
0: Kijk, daar zeg je wat. Dank jullie wel, uitgever Hilde en afscheidnemend hoofdredacteur Eva. Dan ga ik nu naar Atlanta, waar over een paar minuten de halve finale tussen Engeland en Argentinië losbarst. Ragnar Niemeyer en Mark Kloostra. Hoe is het daar?
7: Volle bak en vuurwerk in dit Mercedes-Benz Stadium. Zo mag het van de FIFA niet heten, maar zo heet het normaal gesproken wel als hier American Football wordt gespeeld. Ja, dit is natuurlijk wel een wedstrijd waarin heel veel op het spel staat. Een finale plaats op dit wereldkampioenschap. Maar het verleden speelt natuurlijk een rol. Dat begint al bij de Falklandoorlog. Dat begint eigenlijk al op het WK van 1966. De rivaliteit tussen deze twee landen die elkaar heel lang niet meer hebben getroffen in een officieel duel. De laatste keer in een oefenwedstrijd was ook al in 2005. En misschien, toeval of niet, op een neutrale grond toen gespeeld in Genève. Wayne Rooney was toen tweevoudig doelpunt te maken voor Engeland. Dat destijds met de 3-2 won Engeland en Argentinië. Nou, wie is de favoriet? Ik denk niet dat hij er echt is.
0: Goed, we gaan het allemaal volgen bij onze collega's van Langs de Lijn en Omstreken. Fijne avond, wij zijn er morgen weer. Tot dan, dag.
8: BNN VARA. NPO Radio 1.
9: Podcast.
10: Welkom.
11: Zij is er. De koningin van de tv, Mies Bouwman.
12: Toen ik dat in de kranten las, toen werd ik vreselijk opstandig.
11: Zij is er ook, de zangeres zonder naam. Ze doen mee aan een protestavond in 1977 tegen homohaat. Het is het startpunt van een nieuwe podcast over verzet, maar ook relativering.
13: Ik hou van frituur, ik ben dik, ik ben vrolijk, ik hou van zingen en ik ben homo.
11: En hij heet, zoals de zangeres zonder naam al zong, Luister, Anita. Een podcast van de NOS, nu op NPO Luister.
14: Ster.
15: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
16: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
15: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
17: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar $9,95 op vitapro.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
22: NPO Radio 1.
23: 9 uur door Almegens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. In de nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Eén van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is gezocht naar de vermisten, onder meer met een helikopter en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Onder meer met een helikopter en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor

0: bewolking en dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op Toyota.nl.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
8: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
9: NPO Radio 1. EO NOS.
10: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
11: Goedenavond. Wie wordt de tegenstander van Spanje in de finale van het WK voetbal? Wordt het Engeland of Argentinië? Het zijn twee echte rivalen die strijden in de tweede halve finale.
12: Ja, de aftrap was een paar minuten geleden in Atlanta. Hier in de studio kijkt Ronald Waterreus met ons mee. En onze commentatoren zijn vanavond Mark Kloostra en Ragnar Niemeyer.
13: We zijn begonnen in Atlanta exact 4 minuten en 50 tellen geleden. Het staat 0-0 in dit stadion dat nog het meeste weg heeft van een maanlander. De bal is bij de doelman van Engeland. Dat is Jordan Pickford, de keeper normaal gesproken van Everton. En de vlam is al een paar keer in de pan geslagen. Want wat ruzie gezien, her en der, wat doorlopen van met name Argentijnse spelers op een aantal Engelsen. Een boze Jude Bellingham. En hier een bal die door de Engelsen over de zijlijn wordt getrapt. Er zijn wat wijzigingen. En Mark, daar weet jij alles van.
14: Ja, Rice was natuurlijk ziek uitgevallen in de vorige wedstrijd. De bal gaat terug naar keeper Martinez. Maar die kan gewoon beginnen. En dat doet hij dus ook bij Engeland. En nieuw zijn James, Spence en Rodgers. En ook bij Argentinië een wijziging. Daar zien we Simeone voor Rodrigo de Paul. Het maatje van Messi moet plaatsnemen op de bank. Al dan niet geblesseerd geraakt. Terwijl er maar weer eens een tackle uitgaat van een Argentijn. Opnieuw is Anderson het slachtoffer. Ja, Argentinië speelt geen voetbalwedstrijden. Die winnen veldslagen dit WK. Het gaat af en toe over de rand. Maar ze komen er tot nu toe steeds goed mee weg. Het is Messi en zijn schurken tegen de ideale schoonzonen uit Engeland. Sir Harry Kane en Sir Jude Bellingham. Want dat zijn de grote sterren van vanavond.
13: Het is allemaal 6 minuten bezig. Nog niet echt een kans gezien in dit duel. Dus wel een paar felle duels. Pickford heeft de bal een paar meter buiten zijn strafschopgebied. En probeert op deze manier wat Argentijnen te lokken. Messi gaat even kijken. De man die er tot nu toe 8 maakt op dit wereldkampioenschap. Net als Kylian Mbappé. Maar die is er niet meer bij. Aanval. Morgan Rodgers rechterkant. Engeland. En daar is de eerste corner van de wedstrijd. Wordt weggegeven bij de eerste paal door McAllister. Nog doelpunten maken.

0: tegen Zwitserland. Het land waar Argentinië in de kwartfinales van wisten te winnen. De trap gaat komen van de man die kampioen werd van Engeland met Arsenal. Declan Rice. Maar een helft gespeeld de vorige keer tegen de Nooren. Twee keer Bellingham met een 2-1 overwinning. Maar hij is hersteld van ziekte. Is weer 100%.
1: Ja, ze hebben het moeilijk, Engeland en Argentinië. Dit toernooi. We krijgen nu naar een corner voor de Engelsen. Dat doen we in de 8e minuut. En dit is een succesvolle variant bij Arsenal. Met natuurlijk Rice achter de bal. Rechtsbenig. Dus die bal gaat van het doel afdraaien. Maar niet voordat de scheidsrechter was met de mensen waarschuwd. Want er worden de nodige beuken uitgedeeld. Bal kan worden weggekopt. Er liggen er alweer 2 in de 16. Nu gaat ook Bellingham liggen. Nadat hij wordt vastgehouden. Probeert Argentinië uit te breken. Spence zit ertussen. Dit wordt een heerlijk gevecht. Of het ook mooi voetbal wordt, dat is nog maar zeer de vraag. Gisteren was het een beetje chic eten met mes en vork in een sterrenrestaurant. En dit is ja, meer snackbar of shawarma tent na het stappen, zeg maar. Met veel te veel saus en overal op je shirt midden in de nacht. De vrije trap is voor Argentinië. Die hebben ze inmiddels genomen. De sfeer is weer fantastisch. We kunnen die Argentijnen zingen 0-0.
0: Ja, mooi verhaal nog voor deze wedstrijd. Mannen die nog alimentatie moesten betalen in Argentinië, dat niet deden en toch hier zijn. De namen zijn doorgegeven door de autoriteiten aan de Amerikaanse justitie. En als die zich zouden melden bij het stadion, dan zouden ze er niet in komen. Want die hadden het geld uitgegeven aan het verkeerde doel. Zo zijn er 1000 verhalen rond dit duel. Taliafico heeft de bal. Dat is uiteindelijk waar het om draait. Meter of 15 uit het strafschopgebied van de Argentijnen vandaan wordt hij naar de grond toegewerkt door Reece James. Hij is een speler van Chelsea. Dat geldt ook voor Enzo Fernandez aan de kant van Argentinië.
1: Wie houdt nou wie vast, hè?
0: Ja, ze zijn met z'n tweeën in een innige dans. Ik zou bijna zeggen een Argentijnse... Hoe heet dat ook alweer? Dat je zo elkaar zo aankijkt. Ja, de soldaat van Oranje heeft ook zo'n scène. Oh. De tango, inderdaad. Met Derek de Lind. En hoe heet hij ook alweer?
1: Weet ik veel. Je moet dat mij niet vragen. Ik ben niet van de musicals.
0: Nee, ik dwaal af. Inderdaad, Rutger Hauer, die zocht ik. Ja,
1: laten we niet afdwalen, want het is een heerlijk potje voetbal. Na 9 minuten nog 0-0 en ook nog geen kansen gezien. Nu voetbal vanuit wandelstand bij de Argentijnen. Maar ze wachten tot er druk komt van de Engelsen. En als die er niet komt, dan wachten ze net zo lang totdat er iemand een beetje naar voren dreigt te komen. Dat was Bellingham. Dan gaat de bal naar voren, maar is een balverlies en een overtreding bij Argentinië. En is wederom Anderson de Sjaak. Die is nu al 3 keer naar het gras gebeukt door een Argentijn en heeft op de kop van de middencirkel op zijn eigen helft een vrije trap verdiend, die hij dan weer overlaat aan Gehi. Via Anderson de bal naar voren. Bellingham vindt Gehi. Die krijgt een vervelende schop van Paredes. Dat is de man die Bellingham ook al een keer te grazen heeft genomen in het begin van deze wedstrijd. En dan de overtreding van de Engelsen. En daar wordt dan weer wel voor gefloten. Ja, zij weten, die Argentijnen, precies waar het randje ligt. En bij Engeland gaan ze er dan net overheen. Dat wordt heel frustrerend. 9,5 minuut, 0-0.
0: We kijken op het scherm even naar het gezicht van Gianni Infantino. Arsène Wenger dekt hem aan de linkerkant op de eretribune van dit stadion in Atlanta. Laatste duel dat hier wordt gespeeld. Veel wedstrijden gevoetbald. Engeland-Argentinië dus aan de gang. De ene de winnaar van groep L. 7 punten uit 3 duels. Dat was Engeland. 9 uit 3 voor Argentinië. Veel goals van Messi. En nu dus tegenover elkaar. Een Old Firm zou je kunnen zeggen. Daar aan de zijkant is Engeland weg. De voorzet komt ook wel. Maar er staat niemand voor de goal als die bal wordt voorgebracht door Anthony Gordon. Afgelopen seizoen nog Newcastle United. Gaat naar Barcelona toe. Met de bal eenvoudig opgepakt door doelman Martinez. Ploeggenoot van Morgan Rogers. Verrassend in de basis aan de rechterkant. Geen Saka in dit elftal.
1: Madueke
0: en ook,
1: geen
0: Madueke in dit elftal. Dat klopt. Toch wel een verrassende positie voor Spence. Daar aan de linkerkant. Misschien wel om Messi af te stoppen. Dat was de uitleg die een aantal mensen in Engeland daar aan gaf. Spence overigens niet meer spelend met dat ding om zijn hoofd, om zijn kaak. Dat is er vanaf. En nou, dat lijkt me prettiger voetballen dan met zo'n hele installatie om je hoofd heen. De bal is achterin bij Argentinië, bij Romero. Ook weer zo'n speler uit de Premier League van Spurs. Oh, dat gaat wel helemaal mis. En Anderson, as van het veld. Ja, daar gebeurde niet zoveel. Wel weer de zoveelste valpartij. Oh, daar is de zoveelste. Daar komt een vechtpartij. Morgan Rogers is woest op, volgens mij, Nico Taliafico. En kijk ook eens naar die bank van de Argentijnen. Daar zitten 20 man. En die staan zo'n beetje met z'n allen in het veld bij dit soort momenten. Nou, er gaan nog hele gekke dingen gebeuren. Onder leiding van scheidsrechter Ismaël El Fat. Hadden we nog niet genoemd. Geboren in Marokko. Is een Amerikaan. En ook nog eens Mark de favoriete scheidsrechter van Lionel Messi.
1: Ja, omdat hij een paar keer gewonnen heeft. Als hij de scheidsrechter was. Altijd gewonnen heeft. Ja.
0: Was hij vierde man in de vorige keer in Qatar.
1: Hij heeft het vast niet zelf gezegd. Dat het zijn favoriete scheidsrechter is. Dat lijkt me sowieso niet handig. Maar er is natuurlijk een hoop te doen. Om de scheidsrechterlijke beslissingen die het toernooi gebeurde. Engeland natuurlijk ook in die wedstrijd tegen Noorwegen. En ik denk dat vooral die wedstrijd de reden is dat Spence speelt. Want die viel daar heel erg goed in. En had daar een opvallende rol links achterin bij Engeland. En heeft daar denk ik zijn basisplaats aan te danken. Maar ja, die kabel die daar hing. Waar dan uiteindelijk een Engels doelpunt aan mee begon. Die bal die daar tegenkwam, al dan niet. Nou ja, en bij Argentinië hebben we al tal van momenten gehad. Die tweede gele kaart voor Embolo. Waar ineens de VAR op de lijn kwam. Kortom, daar hebben ze allebei mee te maken gehad. De bal gaat nu terug naar centraal achterin, naar Paredes. Het is natuurlijk wel mooi dat Giuliano Simeone meedoet. De zoon van. En die had natuurlijk een akkefietje in de wedstrijd tegen Engeland. Naaide David Beckham in 1998 de rode kaart aan. De vraag is nu wie dat gaat op zijn naam krijgen bij Engeland. Wie de nieuwe David Beckham wordt. Er is zoveel te vertellen over deze wedstrijd. Geschiedenis genoeg. En voorlopig gaat deze wedstrijd nog in een rustig tempo. En is het wachten op de eerste kans. Het gaat niet in een rustig tempo als het gaat om duwen. En een beetje vervelend doen. Daar zijn de Argentijnen wel bedreven in. En dat hebben ze in de eerste 13 minuten al meermaals gedaan. Veel Engelsen op de grond. Maar kansen? Nee dus. 0-0.
0: Ja, natuurlijk maakt het Engelsen zich daar druk om. Messi buitenkant voet. Geweldige ballen. Simeone. Maar de vlag aan de rechterkant van het veld omhoog voor buitenspel. Hij start Simeone zo'n beetje halverwege de helft van de Engelse speler van Atletico. En hij maakte er 2 in de Champions League afgelopen seizoen en 4 in de La Liga. Even Pickford die een bodycheck krijgt van Giuliano Simeone. 15e interland vandaag, 2 goals gemaakt. Voor de Argentijnse nationale ploeg. Geen Rodrigo de Pol dus, zeg maar, de bodyguard. En ook nog eens een keer een hele goede vriend van Leo Messi. Die we tot nu toe in de openings, 14 minuten niet heel erg nadrukkelijk in beeld nog hebben gezien. Die blijft een beetje weg bij al die gevechten die zijn ploeggenoten uitvoeren. En de bal aan de linkerkant van het veld in de Engelse defensie, Gueye. En dan komen ze nu met hoge snelheid. Gordon, Spence is mee, strafschopgebied in. Schieten vanaf de rand 16, dat zit er net niet in. Er zijn te veel Argentijnen.
1: Oh ja, je kunt ook te lang wachten. Ja. Die had hem voor zijn favoriete rechterbeen. En dan een beetje links van het doel staat. Nu gaat het ineens snel. Mooi driehoekje bij Argentinië. Dan gaat de bal naar Simeone aan de rechterkant. Links is er wat ruimte bij Alvarez. Maar deze paas is te kort. Alvarez wel weer snel ertussen. Rand 16. Nu naar de punt van de 16 aan de rechterkant. Voorzet richting Messi. Gaat over Messi heen. Moet worden binnengehouden aan de linkerkant door Tagliafico. Dat is gelukt. Nieuwe kans voor de Argentijnen. Tot een aanval.
0: Bal even achteruit bij de ploeg uit Zuid-Amerika. Dan weer terug naar Paredes. Speler van Boca. Uit Argentinië dus. Hij is de enige speler uit de ploeg. Die speelt in de eigen nationale competitie. In de ploeg van Lionel Scaloni. De bondscoach dus. Die Argentinië al 4 jaar geleden wereldkampioen maakte in Qatar. Argentijnen spelen de bal rond op het middenveld. Worden niet onder druk gezet. Dan naar voren toe via McAllister. Met de bal naar de zijkant gekopt door Gueye. En de ingooi die er gaat komen voor Simeone. Overigens spelen de Argentijnen in een donkerblauwe uitenus. Wel mooi, maar niet het schitterende, bekende lichtblauw met wit. Schijnt een speciaal verzoek geweest te zijn omdat grote wedstrijden uit het verleden ook werden gewonnen in het uitenu. En dat zijn zo van die dingen waar de FIFA dan kennelijk mee akkoord gaat.
1: Ja, 86 was dat ook zo. Messi krijgt de bal niet bij ploeggenoot. En dan kan Engeland overnemen. Bellingham gaat al liggen voordat de tackle van Paredes er is. Misschien ook wel uit zelfbescherming. Krijgt geen vrije trap. Argentinië heeft de bal 5 meter over de middenlijn. En die gaat nu naar halverwege de helft van de Engelsen. McAllister draait daar handig weg in de as. Krijgt hem bij Messi. Klein tikkie van Spence. Gaat liggen. Verdient geen vrije trap. Ja, aan de ene kant niet fluiten is. Aan de andere kant ook niet fluiten. Dat doet de scheidsrechter goed. Nu moet hij wel ingrijpen. Want dan is het Simeone die Gordon onder het gras duikt, duwt, schopt, schoffelt.
0: Een soort jachthond.
1: Ja, het is niet te geloven. Af en toe dan duiken ze erop, jongen, die Argentijnen. Nu tikken ze die bal ook weer heel vervelend weg. Ja, ik hou ervan. Het is een ander type voetbal dan dat van Spanje. Dat heb ik al net uitgelegd. Maar ik ben denk ik meer een shawarma tent midden in de nacht kind of guy dan in een chic restaurant met sterren.
0: Dat zou goed kunnen. Bal bij Stones. In het hart van de verdediging spelend bij Engeland aan de rechterkant. Morgan Rogers gaat het weer terug tot bij de middenlijn met Reece James. De Engelsen zullen op zoek gaan naar Harry Kane. Die nog niet gezien. Leo Messi ook nog niet gezien. Bellingham heeft wat schoppen en beuken gekregen. Maar voor de rest ook nog niet gezien. Laten we hopen dat we de sterren vandaag wat meer zien stralen dan gisteren bij Frankrijk. Want dat viel toch allemaal erg tegen met Mbappé en Doué. En doe allemaal maar mee. Want dat was wat. Maar ze kwamen er niet aan te pas. 17 minuten gevoetbald in de Mercedes-Benz Arena hier van Atlanta. Daar laat Kane zich even uitzakken. Gaat de tempo wat omhoog in de as. Reece James krijgt de bal wat lastig mee aan de linkerkant. Punt van het strafschopgebied. Spence maakt daar een panna. Maar komt niet langs de tweede man. Dat is Enzo Fernandez. En ja, kijk eens die gebalde vuist. Als er blijkt dat er een doeltrap komt en geen corner voor de Engelsen. Dat zegt wel wat hoe hij in de wedstrijd zit.
1: Mick Jagger is er ook. Ik dacht eerst dat het een corner zou worden. Wordt het niet. Doeltrap is alweer genomen door Argentinië. Bal naar McAllister. En dan gaan we naar de linkerkant. Tagliafico heeft dat ruimte om naar voren te rennen. Geeft de bal nu, tenminste dat was de bedoeling, naar Alvarez. Maar daar zit een Engels voetje tussen. En uiteindelijk gaat de bal via Stones zijn voet terug naar Pickford. Ook hij heeft al een aantal geweldige reddingen gepleegd. Dit wereldkampioenschap voetbal, waar we in de halve finale zijn beland voor een plek in de finale zondag tegen Spanje. Ik denk toch dat ze bij Argentinië en bij Engeland gedacht hebben, nou, daar hebben we misschien wel iets meer kans tegen dan tegen die Fransen. Overigens, terwijl de bal over de zijlijn is, is dit pas de eerste keer dat Engeland tegen Messi speelt. En Messi tegen Engeland, andersom dus ook. Messi meets Engeland. Het is voorlopig nog rustig van zijn kant. Het is 0-0.
0: Ja, in een gevecht dus tussen Engeland en Argentinië. Er zijn niet zoveel overtredingen gemaakt buiten één wedstrijd eerder op dit wereldkampioenschap in de openingsfase. Dat was een wedstrijd waar de Zweden bij betrokken waren tegen Frankrijk. Het zijn in dit duel vooral de Argentijnen die zich daar dus mee bezighouden, schuldig aan maken. Bal terug bij Engeland. Gaat richting Guéhi, Manchester City. Daar is Stones, die speelde daar, maar zal daar gaan vertrekken. Is natuurlijk wel belangstelling voor Stones, ervaren speler in de Engelse ploeg. Aan de rechterkant is inmiddels Engeland met Rodgers in balbezit gekomen. En een voorzichtige botsing met Declan Rice. Zegt dat hij een duwtje heeft gekregen. Daar gaat de scheidsrechter niet in mee. De scheidsrechter meneer Elfat, die zijn vierde wedstrijd fluit op dit WK. Onder andere leidde die Nederland tegen Japan. En ik zei al eerder, hij was de vierde man op het WK in Qatar. Dat Argentinië won.
1: Oh, mooie bal zegt naar Rodgers. Buitenom komt James. Lage voorzet. Die is voor de keeper. Martinez krijgt die bal op 2 meter van zijn doellijn. Valt naar rechts en dan heeft hij die bal in tweeën klem. Maar dit was een goed lopende Engelse aanval. Met een back die mee opkomt. Buitenom de bal ook op het juiste moment meekrijgt. Maar zijn voorzet vindt dus geen ploeggenoot. En dan is de bal nu in de voeten van Martinez. 19 minuten en 20 seconden wachten we al op de allereerste kans. Maar vervelen doen we ons zeker niet. Martinez dribbelt naar de as. Geeft hem nu aan Messi. Draait weg bij zijn tegenstander. Krijgt nu heel veel ruimte op de kop van de middencirkel. Oh, dan speelt hij de bal inderdaad. Je zegt terecht, oeh, te ver van de schoen. En dan zit Anderson ertussen. Ja, Messi kennen ze dus niet in Engeland. Diego kennen ze wel, vooral zijn hand. En die solo van 86. Dat is een van de vele verhalen die er aan deze wedstrijd kleeft. Intussen is de bal bij Martinez. Dat is de keeper.
0: Volgens mij hebben wij het nog helemaal niet gehad over de hand van God.
2: Nee.
0: Maar dan is die maar even genoemd.
1: Daarom heb ik deze er even ingegooid. Dan hebben we het maar gedaan.
0: Ja,
1: de rest heeft het ook allemaal al gedaan.
0: Daar ging het van tevoren zo vaak over. Alvarez, tegenwoordig de partner voorin bij Argentinië sinds een paar wedstrijden van Messi. Legt hem klaar met de torso. De bal van links naar rechts in het strafschopgebied bij Engeland. Gevoetbald door Argentinië. Nog altijd is die bal niet weg. Maar Messi staat buitenspel. Legt de bal met het hoofd vanaf de achterlijn in het Engelse strafschopgebied terug. Maar stond dus buitenspel. Dat betekent dat Engeland daar een vrije trap mag gaan nemen tegen de Albiceleste uit Argentinië. De ploeg die kampioen werd, de beste van de wereld, was in 78 inderdaad tegen het Nederlands elftal. Won in 86 van de Duitsers en in 2022 werd Frankrijk verslagen. En de Engelsen zetten daar dus één wereldtitel tegenover in 1966. Toevallig ook het toernooi waarop de rivaliteit tussen deze twee landen is ontstaan. Shirtje coachje na afloop ruilen mocht ook niet meer. Er gebeurde daar van alles. Misschien komen we daar straks nog wel even aan toe. Want daar is de volgende valpartij alweer. Met Rodgers, die is vertrokken. En volgens mij vraagt hij zoiets aan Lisandro Martinez van why, meende ik te zien. Waarom nou?
1: Ja, maar het is ook heel irritant wat die Tagliafico steeds doet. Want die kleunt er dan zo in. Hij gaat zelf net iets eerder liggen, waardoor hij een vrije trap krijgt. Oh, wat een mooie voetbeweging van Messi met buitenkant voet. Krijgt hij de bal aan de rechterkant, krijgt de bal nu terug. We zijn halverwege de Engelse helft, wat rechts van de as. Is de bal via McAllister, nu naar Fernandes en dan weer terug naar McAllister. Paredes en zo maakt Argentinië een mooi driehoekje. En is de bal op de kop van de middencirkel op de helft van de Engelsen. Staan zij met z'n tienen en die keeper daarachter geduldig te wachten op wat Argentinië te bieden heeft als het gaat om aanvallen. Nou, dat is vanuit stilstand nu een bal van Paredes. Dat is een goede opening zeg. Naar de linkerkant, na Alvarez. Wat maakte die een mooie goal. Nu wil hij de bal de 16 inslingeren, maar steekt James een been uit en via dat been gaat de bal over de zijlijn. Het is een inworp voor Argentinië. We zijn bijna halverwege de eerste helft. Bijna toe aan een pauzemoment. Want we zijn bijna aan het einde van het eerste kwart. 0-0.
0: En wachten nog wel op de eerste echte kans in deze wedstrijd. Ondanks één of twee dreigende voorzetten. Bijvoorbeeld een keer van de Engelsen, niet zo heel lang geleden, bij de middenlijn. Hebben de Argentijnen de bal met Paredes. Nou, er zijn ook zoveel, Mark, ik weet of je ze gezien hebt, van die filmpjes gemaakt met AI, waarin allerlei mensen, met name Harry Kane en Jude Bellingham, de hoofdrollen speelden. Waarin ik een premier Thatcher voorbij zag komen. De Iron Lady ten tijde van de Falklandoorlog. En die zegt dan tegen Harry Kane, strike him hard. Weet je wel, het was allemaal van dat soort oorlogsretoriek. Die werd gebruikt in allerlei filmpjes en op allerlei online podia. Ik kan het even zeggen, omdat we na 22 een halve minuut wachten op een vrije trap van Argentinië. Messi achter de bal. Linkerbeen. Ja, dan weet je het wel. Dan gaat er iets gebeuren.
1: Ja, laatste momentje denk ik. Voordat we die hydration break hebben. De scheidsrechter zegt dat we even moeten wachten. Omdat de muur nog niet op afstand staat. Nou, het is een eenmansmuur. Waar Gordon in staat. Die staat op 9 meter. Messi speelt de bal laag naar de rechterkant. Ongeveer naar de zijlijn. Naar Simeone. Dribbelt op zijn tegenstander af. Die gaat hij voorbij. Komt een voorzet. Die is laag. Die wordt eruit gelopen. Door zijn directe tegenstander. Van de Spence. En via die voet dus over de achterlijn maakt dat er weer een corner komt. En die corner is voor Argentinië vanaf de rechterkant van het veld. Eens even kijken wat dit gaat opleveren in de 24e minuut van een wedstrijd zonder kansen, zonder momenten, zonder reddingen van keepers. Maar wellicht is dit het eerste werk voor Pickford. Nou, hij heeft wel werk, want hij is druk in gevecht met Simeone, die daar weer heel vervelend aan het doen is. Ook nog wat vriendelijkheden toeroept naar de Engelse keeper. Vast in het Engels. Die zullen elkaar heus wel begrijpen. Het is echt heel vervelend om soms om naar te kijken. En ook, denk ik, om tegen te voetballen. Want je wordt er knettergek van.
0: Ja, de echte harde overtredingen die we in die eerste 1-2 minuten zagen, zijn de afgelopen fase wel wat achterwege gebleven. Scheidsrechter leek het even te laten ontsporen. Maar komt wat mij betreft goed weg als we in iets rustiger vaarwater zitten. En Messi de bal met links en de eerste paal draait. Oh, Alvarez. Die kan hem daar bijna binnenkoppen. Maar er is dan al gefloten door Ismael El Fat. Niet helemaal helder voor mij wat er precies aan de hand is. Ja, kijk maar even op de monitor. Dan zie je ook dat Pickford daar aan alle kanten door Simeone wordt weggeduwd. En die bal eindigt dan op het achterhoofd van Spence. En dan zitten we in een plaspauze. Hè? Een reclamepauze, een drinkpauze, een pauze. Het is 0-0.
2: Nou, een pauze, dat geeft ons mooi de gelegenheid om eens eventjes naar dat eerste deel van die wedstrijd te kijken met Ronald Waterreus, onze analist hier in de studio. Ja, kansen dus niet gezien. Het woord gevecht viel meer dan eens. Het is ook echt wel een gevecht, hè?
3: Ja, het begon al wel heel snel. Paredes, die maakte denk ik, nou, het zal zijn geweest, 40 seconden al meteen een flinke overtreding. En ik moet zeggen, die Simeone, ik vroeg me af waarom die speelde. Maar ik heb het nou in de gaten, dat is alleen maar om alles te ontregelen.
2: Ja.
3: Die gaf bijna de grensrechter nog een bodycheck net.
4: Ja. Hoe is dat om tegen te voetballen? Want Mark zei, het wordt er knettergek van. Maar herken je dit soort intensiteit?
3: Ja goed, ik heb nooit een WK halve finale gespeeld. Maar tegen ploegen uit zuidelijke landen. Turkije maakte je dat wel eens mee, Griekenland. Het belangrijkste is dat je je daar zelf niet door laat meeslepen. Ik zag net Pickford wel ook weer even een beetje een duwtje uitdelen. Dat je denkt, ja, laat hun dan nou maar doen.
2: Maar je wil je ook weer niet laten intimideren natuurlijk.
3: Nee, maar je moet je ook niet uit je spel laten halen. Kijk, het heeft zo weinig nut om met hun mee. Kijk, je hebt, althans, ik heb nu echt de indruk dat ze bij Argentinië een paar spelers hebben aangewezen. Jullie gaan heel vervelend doen in het begin.
4: Stoor zijn dus.
3: Ja, en dan hopen wij dat we daarmee de Engelsen uit het spel halen.
2: Hoe belangrijk wordt dan de rol van de scheidsrechter erin? Die zal toch op enig moment de grens moeten trekken?
3: Ja, die had hij wat mij betreft al lang moeten trekken. Dan moet hij maar na 3 minuten al een keer geel geven. Ik bedoel, want dit... Kijk, als hij dadelijk een keer geel geeft, dan zegt natuurlijk... Dan denkt zeker als een Engelsman dadelijk als eerste geel krijgt, dan zal zeggen, ja, hoe is het? He, dan komen al die complottheorieën weer om de hoek kijken.
4: Die kans bestaat natuurlijk best. Dat op een gegeven moment het vaatje al vol zit bij een Engelsman. Dat hij een goede tik uitdeelt wat obviously geel is.
3: Ja, dat zou best wel kunnen. Maar ja, wat ik zeg, het belangrijkste voor de Engelsen. Ik hoop dat die coach, die zien we nou net praten, hun dat ook op het hart drukt. Blijf gewoon je spel spelen. Ja. Niet dat we al heel veel heel goed voetbal gezien hebben. Maar dat beetje voetbal wat we gezien hebben was wel van de Engelsen.
2: Het is wat dat betreft natuurlijk wel een groot contrast met wat we gisteren hebben gezien. Ja. Hè? Frankrijk, Spanje, echt oogstrelend voetbal soms.
3: Ja, van de Spanjaarden dan.
2: Ja, van de Spanjaarden inderdaad. Ja. Waar zit je hier naar te kijken? Intens?
3: Ja, ik zie je inderdaad. Ja. Ik hou niet zozeer van het woord vecht en gevecht en oorlog en dat soort dingen.
4: Ja, maar Mark maakt het vergelijk tussen het sterrenrestaurant en de broodje shawarma. S'nachts na het stappen, zeg maar. Dan ben ik benieuwd waar jij zit.
3: Ik ben niet van een sterrenrestaurant, maar shawarma is ook niet zo mijn ding.
2: Je hebt ook luxe snackbars, hè?
4: Ja. Eetcafé.
3: Ik ben meer van een Italiaanse keuken, maar...
4: Nou, dan heb je helemaal een slecht WK gehad. Ja.
3: ik ben er al een paar jaar niet meer geweest. Nee, maar ik moet wel zeggen dat de Engelsen lijken mij wel meer te willen voetballen. Ik heb echt de indruk dat de Argentijnen gewoon gezegd hebben, we moeten hun ontregelen. Ja.
4: En je ziet ze in de opbouw ook gewoon stilstaan, hè?
3: Ja, ze doen eigenlijk helemaal niks.
2: Maar is het ook niet een beetje het Argentinië zoals we het hele toernooi een beetje zien?
3: Ja, ze hebben wel heel veel wedstrijden heel moeilijk gewonnen. Met veel moeite over de streep getrokken. En het zou ook best kunnen zijn dat hun tactiek is. Want ze zijn natuurlijk ook wel wat ouder.
2: We gaan terug naar Atlanta, terug naar Ragnar en Mark.
1: Ja, dat was bijna de eerste kans voor Argentinië. En wat weifelend ingrijpen van Anderson staan ze daar toch met z'n drieën tegen twee Engelse verdedigers rond de 16. Alleen is de controle niet goed, is de paas te scherp. En eindigt het in een doeltrap die door Pickford naar voren wordt getrapt. Met links, heel ver op de helft van Argentinië. Maar het duel wordt wel gewonnen door Tagliafico. Dan een stevige charge van McAllister. Die James ondersteboven loopt, maar er wordt niet voor gefloten blijkbaar. Het is nog steeds 0-0 na 28 minuten. En even voor de duidelijkheid, dat sterrenrestaurant en dat chique eten. En die vergelijking met die shawarma tent en dat veel te veel saus. Het ging niet over Engeland versus Argentinië, maar meer over de wedstrijd van gisteren en deze wedstrijd. Om het even helder te zetten. De bal is bij Paredes. 0-0 stand en gaat de bal helemaal terug naar keeper Martinez.
0: Ja, die heeft zo zijn eigen manier. Hè? Dat weten we bij deze doelman. Hij heeft ook dat kapsel al wedstrijden lang. Misschien wel het hele toernooi eigenlijk. Dat ben ik even kwijt. Maar met die Argentijnse die blauw-witte vlag in dat haar verwerkt. Iemand die het bloed onder je nagels vandaan kan halen. De doelman van Aston Villa. Ik ben wel benieuwd wat er gebeurt met spelers die hier over de schreef gaan. Eventueel Argentinië de finale plaats bezorgen. En dan spelen in de Premier League. Dan denk ik dat je een heel naar jaar tegemoet gaat in die Engelse stadions. De bal bij de Argentijnen gaat naar voren toe. Wordt weggekopt door Spence. Overgenomen door de Zuid-Amerikanen. Die zoeken Simeone aan de rechterkant. Maar de controle is niet goed. Spence lijkt hem nog eventjes wat toe te voegen. De zoon van Diego die werd geboren in Rome. Waar zijn vader speelde bij Lazio. Bal ingespeeld naar Harry Kane. Eventjes voor Ronald Waterhuis. Handicap 3 op de golfbaan. Die man kan alles. De opening is goed naar de rechterkant. Reece James, geen controle. Wel de ingooi voor de Engelsen.
1: Schitterende trap met buitenkant wreven. Die bal die draait dan precies met de juiste snelheid over.
0: Ik denk, je gaat nu roepen dat hij een prachtige swing heeft.
1: Ja, maar... daar ben ik nooit bij geweest. Ik ook niet zo'n golfkenner zoals jij. Maar immer op snel genomen door de Engelsen. Anderson verplaatst de bal van de as naar de linkerkant. Daar gaat Spence weer. Tenminste, hij dreigt met naar voren rennen. Geeft hem aan Gordon. En zakt dan zelf weer 2 meter terug om aanspeelbaar te zijn. Krijgt de bal wel bij Gordon. Die loopt zich vast en maakt dan te opzichtig een overtreding. Vrije trap snel genomen door de Argentijnen. Alvarez, maar er staan er alweer 7 achter de bal bij Engeland. Dat doen ze wel slim. Hè? Balverlies is met z'n allen zo snel mogelijk achter de bal komen. Dat heeft Tuchel de spelers wel goed ingepeperd. Dat ze niet voor de bal moeten blijven staan. Omdat ze dan in de omschakeling wellicht geslacht worden. Daar is voorlopig geen sprake van. Argentinië maakt een driehoekje rond. En dan komen ze aan de linkerkant uit.
0: Alles goed en wel, vriend. Maar kijk eens naar de klok. We zijn 30 minuten aan de gang. Hebben nog geen bal op doel gezien. En wel een vechtwedstrijd. Dat mag wel veranderen wat mij betreft. Het zou leuk zijn als er eens wat voor die goals gaat gebeuren. De bal is nu in de middencirkel. Messi ver weg uit de Argentijnse aanval richting Nico Tagliafico. Binnenkort is hij jarig. Wordt hij volgens mij 33. Werd nog wel genoemd bij Ajax een paar jaar terug. En een beetje van hem hadden ze best wel kunnen gebruiken op een zwak bezette positie. Met bijvoorbeeld Owen Wijndal die daar niet overtuigt. Maar
1: ja, gaat toch niet van halve finale wereldkampioenschap naar Owen Wijndal.
0: Nou, heb jij gezien waar die bal eindigt.
1: Ja, dat is waar. Dat is wel best... Ja.
0: Hoe heet deze man ook alweer die Capello. Op ons scherm voorbij komt? Ja, zeker. Meneer Capello, de oud-Italiaanse bondscoach natuurlijk. 31 minuten gevoetbald. De bal gaat naar voren toe via Pickford.
1: Boom. Weer zo'n harde hoge trap. Halverwege de van Argentinië komt hij uit. Maar er wordt ook goed verdedigd door Molina. Dan valt die bal 10 meter over de middenlijn. En is Bellingham, die geweldig WK speelt, weer de sterkste sierlijke speler. Schitterend om naar te kijken. Wordt gehaakt en verdient een vrije trap. Terwijl voordeel ook een optie was geweest. Want de bal kwam op rand 16 in de voeten van een Engelsman. Maar de scheidsrechter had de fluit al in de mond genomen om daarop te blazen. Daar was hij even met hele grote passen. Hij doet me als voetballer een beetje denken aan Ruud Gullit. Ook zo'n heerlijk sierlijke speler. Groot, sterk. En ja, een prachtige loop. Alles klopt, alles is mooi. En hij wordt nu ondersteboven gekegeld en verdient voor Engeland een vrije trap. Misschien komt hier dan dat eerste moment, dat eerste schot tussen de palen of kopbal tussen de palen. En dat gaat dan komen van een Engelsman. We zijn 32 minuten onderweg. Spannend, jazeker. 0-0 namelijk. En een vrije trap voor Engeland.
0: Ze zijn in 1966 begonnen met het bijhouden van uitgebreide statistieken. Dit is de eerste WK-wedstrijd waarin in de eerste 30 minuten niet één schot op doel is gelost. Maar 29 minuten was dat ook niet gebeurd tegen de Nooren. Maar dat record is overtroffen door Engeland en Argentinië. We kijken op de tribune even naar David Beckham. De baas van die club Miami. Hè, waar natuurlijk ook Messi speelt. 32,5 minuten op de klok. Links buiten het strafschopgebied. Een paar meter uit de punt. De vrije trap van Engeland. Ingedraaid met een rechter. Richting het hoofd van Stones. Die kopt hem naast. Het scheelt een meter of twee. Het zal geen bal zijn die telt als een poging tussen de palen. Maar gevaarlijk is het wel.
1: Zeker, want er waren veel Engelsen. En hij wint daar wel het kopduel bij de tweede paal van Martinez. Die zich daar toch laat verrassen. Er werd ook wel een beetje geduwd en getrokken. Vlakbij hen in de buurt. Maar daar werd niet voor gefloten in eerste instantie. Je moet altijd afwachten als zo'n bal erin gaat. Of er dan als niet nog een ingreep komt. Maar Beckham dus op de tribune. Simeone zit in ieder geval niet naast hem. Dat was wel het mooiste plaatje geweest natuurlijk. Als die twee naast elkaar gebroedelijk naar deze wedstrijd zouden kijken. Maar misschien dat ze daar toch geen zin meer in hebben met al die verhalen.
0: Zo'n echte boter.
1: Ja, zo'n soort echte boter. Nee, ze hebben het al eens een keer goed gemaakt, geloof ik. Beckham werd niet veel later, na die rode kaart op dat WK, een keer matchwinner ook in een wedstrijd tegen Argentinië. 33e minuut zit erop. Engeland wil een vrije trap, krijgt een vrije trap. Ze doen weer wat vervelend bij Argentinië. Ze willen een keer een kaart zien, die Engelsen. Maar vooralsnog houdt de scheidsrechter de kaart op zak. En hij kan wel kletsen tegen die Argentijnen. Maar ze doen dan net alsof ze het niet horen. Oost-Indisch doof, deze andere Simeone, Giuliano. Die wel een overtreding maakt. En misschien ook wel recht had op een gele kaart. Zeker omdat het al zijn achtste is. Maar 8 keer net niet. Blijft net niet.
0: Nee, zo is het. 15e ontmoeting is het trouwens. Dus Engeland en Argentinië. 6 keer gewonnen door de Engelsen in de voorgaande 14 wedstrijden. 4 keer door de Argentijnen. Laatste keer op een wereldkampioenschap werd het 1-0. Dat was in 2002. Dat was de wedstrijd waar Ryan refereerde met een winnende goal van David Beckham.
1: Vanaf de stip.
0: Ja, die natuurlijk een aantal jaren daarvoor ervoor gezorgd had. Mede. Dat de Engelsen werden uitgeschakeld op het wereldkampioenschap in Frankrijk. Maar een ronde later het Nederlands elftal met Dennis Bergkamp weer toesloeg. De bal gaat naar Gordon. Gordon, nee. Komt niet langs. Lisandro Martinez verdedigt wat paniekerig uit. Reece James rechterkant. Heen over Bellingham. Een beetje in de buurt van de penalty stip stond hij. Simeone. Ja, dat is ook wel zo'n krijger. Simeone brengt zichzelf op de achterlijn bij Argentinië wel in de problemen. Spence ontfutselt hem de bal. Spence. Oh, daar komt er eentje met een mes. Ja. En een ander met een pistool. En heeft de bal vanzelf kwijt. Nou, het is toch weer Engeland met Gordon.
1: Ja, dit doet hij goed. Gordon, punt 16 meter. Weer een overtreding. Nu gefloten. Weer op Bellingham. En die roept dan nog wat. Of hij dat naar Kane doet of naar wat Argentijnen, maakt niet uit. Maar dit is weer zo'n moment. Een vrije trap op de punt van de 16 aan de linkerkant van het veld. Voor de Engelsen. Die laatste vrije trap was wat verder van het doel. En leverde de kopkans op voor Stones. Eens kijken wat er nu gaat gebeuren. Een overtreding van Molina. Die doet dan net alsof er helemaal niks aan de hand is. En dat hij niet kan begrijpen waarvoor er wordt gefloten. Terwijl hij toch echt gewoon zijn noppen in de kuit plant van Bellingham. Twee mans muren. Daarvan is Messi er één. Het zijn de twee spitsen van Argentinië. Die zich moeten melden om in de muur te gaan staan. staan. Dat zijn twee niet al te grote spelers. Messi weten we natuurlijk. En Alvarez is niet veel groter. Nou, gaan we weg dan ook. Zegt keeper Martinez tegen Alvarez. Dan maken we er een eenmansmuurtje van. Dan is het wel een speler die in balbezit voor 8 telt. Maar in de muur heb je er eigenlijk niet zo heel veel aan. Hij moet de korte hoek afdekken. Maar de keeper overigens zelf ook staat achter de bal. Niet vergeten staat Reece James. Die draait de bal richting het doel. Daar is hij voor Martinez. Stompt de bal half weg. De 16 weer ingekopt op 5 meter. Weggekopt door Paredes. Nu verder weggekopt door Alvarez. En wie is er eerder bij de bal? James is eerder bij de bal. Krijgt hem bij Rice. En die geeft hem zo met cadeau aan Alvarez. Het ligt open aan de andere kant bij Messi. Is hij eerder dan Spence? Ja, maar Spence verdedigt goed. Messi nog altijd in balbezit. 1 voorbij, 2 voorbij. Oi, oi, oi. Lionel Messi weer voorbij. Ja, en een schop. Daar was hij even op weg naar de solo van 86.
0: Ja, kijk eens even. Het ontploft weer compleet met al die spelers die daar beuken uitdelen. Romero zie ik daar met een van die middenvelders. Met Anderson. Ja, daar komt een gele kaart aan uit handen van El Fat. Scheidsrechter geeft die kaart aan wie, heb ik geen idee. Hij geeft hem volgens mij aan Simeone. Dat is dan meer voor praten, denk ik. Wie maakte nou die originele eerste Rogers, overtreding? Ja, scheidsrechter is eventjes op zoek. En houdt constant die kaart maar in de lucht. Ik ben benieuwd of de regie daar chocola van kan maken. Ongetwijfeld is er een lijntje met de zijkant. En dan zullen we het zo meteen wel zien. Kane gaat als aanvoerder eventjes praten. En daar is inderdaad de kaart voor Elliot Anderson. Die vloog er stevig in. En mooi om te zien dat al die Argentijnen dan moord en brand schreeuwen. Terwijl ze zelf niet anders doen. Reactie dus van Messi op dat middenveld. En Spence, die heeft daar toch ook een rol. Ja, het is eigenlijk een soort... hij is een hamburger tussen de kroon en de hiel van het broodje. Zo noemen ze dat, geloof ik.
1: Ja. Schitterend. Ja, in 86 ging Diego ze voorbij. En er zijn er heel veel mensen ook. Ja, waarom grijpt er niemand in? Nou, daar hebben ze wel van geleerd. Nu wordt er halverwege de helft gewoon stevig ingegrepen. Het levert Argentinië wel een vrije trap op. En de eerste kaart van de wedstrijd is dan na 38 overtredingen van een Argentijn. Toch echt een gele kaart voor een Engelsman. De 38e minuut. Daarin zitten we met een 0-0 stand en een vrije trap op 40 meter van het doel. Eenmansmuur, ook hier. Daarin staat Gordon. Achter de bal staat Messi. Messi speelt de bal breed naar Paredes. Gaat het weer terug naar Messi, rechts. Is er een vrijstaande Argentijn, maar Messi gaat het zelf proberen. Wordt geblokt door Kane, dan vanuit de tweede lijn. Fernandes! Het scheelt niet veel. Net over het doel. Tegen de stang aan waar het net aan wordt vastgehouden. Maar na 38 minuten, het eerste gevaarlijke moment van Argentinië. Met een schot van 20 meter. Heerlijk getrapt.
0: Ja, het scheelt een centimeter of 15, 20. Het zal wat meer zijn dan het lijkt. Maar daar waren dan een keer de Argentijnen. Een bal eigenlijk die hij zo voor zijn voeten vindt. Stones achteruit in het strafschopgebied naar Declan Rice. Dan moet Pickford geen gekke dingen gaan doen. Overigens heette hij vroeger Pickford, hè, met een G. Zijn vader werd elke keer uitgescholden vroeger voor een varkentje. En toen dacht zijn vader van ja, ik moet niet hebben dat mijn keeper, mijn zoon keeper wordt. En in al die stadions voor Pick wordt uitgemaakt. Dus die heeft officieel de familienaam veranderd in Pickford. Schitterend verhaal opgedoken door de collega's van de Telegraaf. Die hierbij de credits krijgen toegespeeld.
1: Nou. Dat was mij ontgaan, dit verhaal. Je hebt je huis echt goed gedaan, beter dan ik. Terwijl de bal op de helft van Argentinië is voor Paredes. Die kijkt eens of vooruit een optie is. En als dat niet zo is, speelt hij de bal gewoon terug naar Martinez. En die geeft met zijn handen aan. Doe maar rustig aan. Legt de bal stil op de 16 meter lijn. En gaat dan met de bal onder zijn voet een metertje naar achter. Rolt de bal mee. Nog een metertje naar achter. Net zo lang wachten tot er iemand komt druk zetten van Engeland. Dat doet niemand. Ze lijken bij Engeland echt niet in de val te willen trappen van het lokken wat deze Martinez doet. Dan trapt hij hem uiteindelijk toch maar naar voren. Maar daar is er een Engelsman die kan wegkoppen. Gay doet dat. En dan Rice met een moeilijke bal. Spence verliest het kopduel van Simeone. Maar Anderson wint het dan wel weer. Dan verliest Kane het duel van Paredes. Stuit het de bal de helft van Engeland op. Is dit goed werk van Simeone? Krijgen we Messi buitenkant voet. Messi binnenkant voet. Weggetrapt door Rice. Dat is allemaal een beetje met toeval een bal naar een ploeggenoot. Na 40 minuten is het nog steeds 0-0 bij Engeland-Argentinië in de halve finale van het WK.
0: Balbezitten ze bij de middenlijn. Bij Leandro Paredes. Bezig aan een goed wereldkampioenschap. Ook hij temporiseert. Staat eventjes stil. Het is een soort surplus. De bal gaat terug naar de laatste lijn van de Argentijnen. Die zich heeft opgesteld op een meter of 10 voor de middenlijn. Die Sandro Martinez, de oud Ajax ziet. Ja, wordt door niemand aangepakt. De speler van Manchester United nu. En kan aardig wat meters overbruggen. Dan gaat het naar Julian Alvarez van Atletico. Net als Simeone dus. Dus zoon van die andere Simeone. Terwijl de bal bij Enzo Fernandez is. En Messi nu, Messi met band om de arm. Speelt voor het eerst in zijn carrière na meer dan 200 interlands tegen Engeland. Dat is ook ongekend. De oude vijand die hij dus niet eerder tegenkwam. De laatste keer in 2005 zaten er nog namen bij als Batistuta en als Wayne Rooney. Een 3-2 overwinning, ik zei het eerder, in Genève. Simeone heeft de bal aan de rechterkant op het middenveld. De Argentijnen vinden eventjes geen opening. Maar er moet toch iemand een keer risico gaan nemen om dat wel te bereiken.
1: Argentinië heeft veel de bal, valt mij op. In de eerste 41 minuten van deze wedstrijd driehoekje. Bal van Messi naar de rechterkant, naar Simeone, naar Enzo Fernandez. Het gebeurt allemaal niet in al te hoog tempo. En een splijtende paas is er nog niet geweest. Dat kan altijd gebeuren als Messi de bal krijgt. Maar deze splijtende paas wordt onderschept door Rice. En dat kan Engeland overnemen. Rodgers ook vastgehouden door Martinez. En daardoor houdt hij een veelbelovende aanval tegen. En is het een terechte gele kaart voor Martinez. Hij maakt de overtreding op de helft van Engeland. Maar hij weet, als hij dat niet doet, dan is hij mij kwijt. En hij, dat was in dit geval Rodgers. En dan ligt de weg links open. En bij Kane kan de bal terechtkomen. Nee, dit is te gevaarlijk. Dus ingrijpen. Geel voor Martinez. Allebei een gele prent te pakken. We gaan richting de rust. 4 minuten nog. Plus een minuutje of 5 aan extra tijd. En dan zit de eerste helft er vooralsnog zonder kans op.
0: Als ik me niet vergis zijn dit 2 gele kaarten. Alleen dat vorige duel afgestraft met geel voor Anderson, toch? Toen het wat uit de hand dreigde te lopen. Ja, dan liep hij heel lang met kaarten rond. Maar uiteindelijk maar eentje uitgedeeld. En zojuist dus eentje aan de oud-Ajax-ziet, aan Martinez. Linkerkant, balbezit voor Bellingham. Die zich af en toe woest maakt op de Argentijnen. Maar zijn spel leidt er niet per se onder. Zonder dat hij heel dwingend aanwezig is. Zo is het tegelijkertijd ook. Hier wordt het wat te makkelijk opgepakt door Anderson op rechts. En dus zit Argentinië ertussen. Schakelt die ploegenversnelling hoger. En is hier aan de zijkant Molina van Atletico ook al. Hem vergat ik zojuist nog te noemen. Al zijn van de Madrilenen in Argentijnse dienst. Messi gaat uit stand bewegen. Daar trapt Elliot Anderson niet in. Ja, die krijgt dan vanzelf een tik. Daar kun je vergif op innemen. Want voetballen, dat willen de Argentijnen graag onmogelijk maken. Bellingham doet wel een poging. Voelt dat er iets gaat komen. Dat is een tackle van Romero. Ja, en zo is voetballen lastig met een tegenstander die er zo fel bovenop zit. Ja, ik wil het woord 1 keer gebruiken vandaag. Het is Grinta. Het heet Grinta. En het zal altijd Grinta zijn.
1: Ja, de bal gaat naar voren van Tagliafico. Heeft daar ook een behoorlijke portie van met de paplepel ingegoten gekregen. Is ook in zo'n tonnetje gevallen zoals Obelix. Bal nu naar Paredes in de as van het veld. 20 meter van zijn eigen doel. Speelt de bal naar de rechterkant. Naar Molina. Heeft de bal aan Messi. Maar hij moet het vandaan komen. Dit is een paas die goed is in de loop van Simeone. Die heeft Gueye in zijn nek. Komt bij de cornervlag uit. En via Simeone gaat de bal over de zijlijn. Uitmuntend verdedigd door de centrale verdediger van Engeland die de inworp laat aan zijn linksachter. En dus mag Spence gaan gooien. Wacht hij eventjes tot de poppetjes bij Engeland weer op de goede plek staan. En gaat hij hem dan naar voren gooien. Nee, enerverend is het qua kansen en qua spektakel voor beide doelen. Zeker niet. De keepers zijn nog amper in actie moeten komen. De rust bij Lionel Scaloni. Dat is de coach bij de Argentijnen. Die ziet hoe de Engelsen met een mooi driehoekje de bal richting de eigen 16 meter spelen. En zelfs helemaal terug naar de eigen keeper.
0: Ja, Pickford heeft de bal. Je noemt de naam van Scaloni, de bondscoach. Hij is 48 jaar. Speelde ooit zelf een halfjaartje in de Premier League bij West Ham United. Tussen januari en juni 2006 was ze basisspeler. En vertrok daarna volgens mij richting Spanje. Maar heeft zelf dus ook als speler aan het Engelse voetbal geproefd. Bellingham kiest de diepte. Maar de pas wordt afgesneden door Martinez. Die trapt de bal over de zijde. En dat gebeurt halverwege de helft van de Argentijnen. Dus mag Spence gaan gooien daar op links. Speelt een hele aardige wedstrijd, heb ik zo de indruk. Mm-hmm. Daar aan de zijkant. En Anderson, nou, die speelt veel in de buurt van Messi. Heeft wel geel. Dat zou nog iets kunnen zijn om rekening mee te houden voor Tuchel. Als het over een halve minuut officieel rust is. Maar dan nog wel een minuutje of 5-6 gaat bijkomen. Tagliafico wijst wat en doet wat. Zal de ingooi gaan nemen. Nico, gek op Amsterdam. Heeft hij volgens mij zelfs ook een appartement. Maar nu staat hij in Amerika. Ik zal het niet meer over Nederland hebben, want dat mag niet van jou.
1: Nou ja, mag wel, maar
0: hij is een strenge man.
1: Oké, okay, ja.
0: Beetje boze man.
1: Hadden we jezelf maar moeten staan.
0: Boze witte man ben je.
1: zo sta ik wel bekend. Geen overtreding. Argentinië mag door. Je hebt het over de gele kaart van Anderson. Wat dacht je van Martinez, centrale verdediger. En dat is er eentje die er met zijn tanden wel in wil bijten. En die staat nu dus ook op scherp. voor de rest van de wedstrijd. Maar 3 minuutjes en extra tijd. Dat is alleen al de drinkpauze geweest. Ook weer een sliding die alles mist. Gelukkig ook de tegenstander van Engeland in dit geval. Als je Argentijn bent, bal gaat naar de as van het veld. Halverwege de Argentijnse helft heeft James de bal nu weer teruggespeeld naar die as. Want daar is het Rice naar Elliot Anderson. En nu gaat het via Stones naar de linkerkant. Daar is het balbezit voor Spence. Nu vanuit stilstand. De bal schuift terug naar Gehi. Nog 2,5 minuut in de eerste helft. En de stilstaande voetballers bij Engeland als de bal van Kane naar Rice gaat.
0: Rice, as van het veld. Precies op die helft van de Argentijnen. Reece James op de rechterzijkant. Komt er niet langs bij zijn tegenstander. McAllister, de middenvelder van de Liverpool. Dan wil Reece James de ingooi snel nemen. Dan wordt er een tweede bal het veld ingegooid. En dus moet hij even wachten. Ja, die 3 minuten is wel merkwaardig. Want dat is volgens mij toch het vaste getal aan extra tijd. Vanwege de drinkpauzes. Je kunt niet zeggen dat het voor de rest nooit stilgelegen heeft. Toch?
1: Daarom valt het mij ook op.
0: Ja, het is wel een paar keer gebeurd. Laten we het daar maar eventjes op houden. Weet je nog hoe lang de scheidsrechter aan het zoeken was naar die ene gele kaart voor Anderson? Dat duurde al meer dan een minuut. Enfin, dan is het maar geconstateerd. En de bal is nu in de voeten van de Stones. Komt er nog een keer een aanval? Komt er nog een keer een uitgespeelde kans? Eigenlijk nog altijd niet gezien. Die vrije trap van Rice. De kopbal van John Stones. Dat was het gevaar van Engeland. Het schot van Enzo Fernandez. Aan de andere kant van het veld was het antwoord van de Argentijnen. Alles goed en wel. We willen ook leuke dingen voor de goal zien. Dat is er eigenlijk te weinig. Ondanks de fysieke strijd die er op het veld is. Anderson zo over de as van het veld naar Rodgers. Maar die staat buitenspel. Dikke minuut nog te spelen tot de rust in Atlanta.
1: Ja, misschien is het voor ons dan ook maar goed dat het maar 3 minuten zijn. Omdat er zo weinig gebeurt voor beide doelen. Kunnen ze het in de tweede helft opnieuw proberen. In de hoop dat ze wat meer spektakel gaan krijgen als het gaat om kansen. Dus, momenten van oeh en a. En misschien wel jee bij de doelen. Wordt genoteerd door Tuchel. Ook nog een akkefietje gehad met zijn sterspeler Bellingham. Interview van hem. Bereikte dan uiteindelijk ook Bellingham. En die was daar weer niet zo blij mee. Ja, je hebt zelf helemaal niet op dit niveau gespeeld. Dus je weet er niks van hoe het is om in de hitte achter goede voetballers als bijvoorbeeld Haaland en Ødegaard aan te rennen. Ja, dat heeft wel wat stof doen opwaaien. Mooi dat ze allebei gewoon kunnen uitspreken wat ze vinden. En de bal van Kane nu naar voren kan er worden uitgegleden door Taliafico. Maar er zat wel wat onderhuidse irritatie. Dat proefde je wel bij Bellingham. Want anders dan roep je dat niet. Val je trainer niet zo af. Gevaarlijk spel. Krijgen we nog een vrije trap ook. 10 seconden nog. Dan zit de eerste helft erop. Het is 0-0 bij Engeland tegen Argentinië. En Paredes is maar weer eens de dader.
0: Ja, gelukkig zei Bellingham of Tuchel, een van die twee. We zijn nu closer dan ooit.
1: Ja, ja.
0: Nou, zo kan het dus gaan als je eerst toch heel anders over dingen denkt. Dat geeft de burger toch wat moed. In deze verwarrende tijden, zullen we maar zeggen. Daar is aan de zijkant bij Engeland een man die we al een tijdje niet hebben gezien. Gordon. Oeh, Gordon. Die bal wordt aangeraakt en vliegt dan over de goal heen van Fernandes. De Engelse eisen min of meer van Ismael Elfat een corner. Omdat zij zeggen dat die bal via Enzo Fernandes over de achterlijn is gegaan. Ik dacht nog even, die draait gevaarlijk naar de goal. Maar het is volgens mij gewoon een doeltrap.
1: Nee, tijd.
0: Oh.
1: Het was wel een corner.
0: Ja.
1: Maar ja, we zijn al 10 seconden over de klok.
0: Nou, helemaal boos.
1: Dus kwartiertje rust. En dan hopen op voetballend betere tijden. Maar mogen we dat verwachten van deze twee ploegen die al het hele toernooi een beetje aan het worstelen zijn?
2: Tja. Ronald Waterheus bij ons in de studio. Ja, we zeiden het al, het is een gevecht. Kan je er wel van genieten als je deze wedstrijd ziet?
3: Naarmate het wat langer duurt, wordt het moeilijker.
2: Ja,
3: kijk, dat ze heel fel beginnen, Argentinië, en de toon willen zetten, dat is allemaal te begrijpen. Er staan natuurlijk ook wel echt heel veel belangen op het spel. Maar ja, beide ploegen zijn nauwelijks aan voetballen toegekomen. Naarmate, laten we zeggen, na de hydration break is er een kans gezien van Engeland en John Stones. Een schot van Fernandes bij de. Maar ik heb geen goede aanval van geen van beide ploegen gezien eigenlijk.
4: Schot op doel, 0-0.
3: Ja, goed, die van Fernandes die ging dan wel. Dat was wel echt. Ja, is geen kans, maar was wel een goed schot. Dat gaat er dan net over. Dat vind ik die.
4: Stellen we dan maar mee.
3: Ja, dat zou ik dan wel zeggen.
4: Ja.
3: Van Stones was een echte kans. Goede vrije trap.
4: Er helemaal niks over.
3: Ja, nee.
2: Heb je wel het idee dat Argentinië gaandeweg die eerste helft iets meer valt op die wedstrijd?
3: Ja, leek het wel op. Maar ik heb eerlijk gezegd wel indruk dat het vooral toch ook komt omdat de Engelsen zich toch wel steeds meer uit het spel laten halen. Ik zag Bellingham net ook weer heel erg druk.
2: Geagiteerd.
3: Gesticuleren. Ze hebben er echt last van, heb ik de indruk. Want ik vond het eerste gedeelte van de eerste helft vond ik Engeland best wel aardig spelen.
4: Ja. Is dat echt het tactisch plan van Argentinië?
3: Het lijkt eigenlijk
4: alleen maar de tegenstander uit zijn pijl trekken. Of?
3: Het zal je niet verbazen. Ik ben niet in de kleedkamer geweest. Mijn Spaans is ook niet zo geweldig. Maar nou ja, ik zeg dat net ook al zei, die Simeone lijkt me. Ja,
2: met één doel het veld opgestuurd.
3: Ja, die lijkt me met een doel. En Tagliafico ook zei, van de commentatoren zei dat net ook. Hij gaat constant in je hangen. Gaat zelf dan liggen alsof hij. Nu heeft alleen Lisandro Martinez een gele kaart.
2: Ja.
3: Het lijkt erop alsof ze toch de grens zoeken bij zo'n scheids. Hoe ver kunnen we gaan?
4: Ja.
3: En dan kijken we daarna wel even verder.
2: Best cynisch natuurlijk dat de eerste gele kaart uitgerekend naar een Engelsman ging.
3: Ja, goed, dat was misschien wel een terecht in die zin dat daar echt een overtreding gemaakt wordt. Ik had overigens wel de indruk dat de eerste overtreding door die andere Engelsman gemaakt werd. Reese was dat volgens mij. Oh, ja. Maar dat klopt. En ik heb het opgeschreven. 37e minuut is erg laat als je ziet hoeveel overtredingen dan met name meteen in het begin van de wedstrijd gemaakt zijn.
2: Ja. Simeone er dus in deze ploeg en een hoge irritatiefactor. Wat we ook zien is dat De Paul, die bodyguard van Messi, er niet in staat. Ja. Dat is ook opvallend, toch?
3: Nou ja, goed. Het is natuurlijk wel zo dat Argentinië heel veel wedstrijden heel lang echt heeft moeten vechten om door te komen. Dan hebben we dat woord vechten weer.
2: Ja.
3: En ja, zo'n Rodrigo De Paul speelt met alle respect toch bij Inter Miami. En het is geen Messi. Ja, als je zoveel wedstrijden op. Kijk, zo'n toernooi duurt ook lang. Al die wedstrijden bijna 90 minuten gespeeld. Ja, het lijkt ook wel alsof die. Ja, je gaat hem niet sparen, want er is dan alleen nog maar een finale. Maar het kan gewoon zijn dat je misschien wel bang bent dat hij gewoon niet fris genoeg is.
2: Mm.
3: Ik had die indruk eigenlijk bij Engeland misschien ook al een heel klein beetje. Doordat ze en Saka en Madueke niet opstellen.
4: Ja.
3: Je zou natuurlijk ook als coach kunnen denken. Die discussie natuurlijk bij Oranje met Summerville ook een beetje gehad. Hoe lekker is het als je zo iemand na 60 minuten tegen een vermoeide tegenstander erin kunt brengen?
4: Nou, wie weet gaan we straks wat wijzigingen zien. Maar ze zitten nu nog aan de thee. Geeft ons de gelegenheid even voor

0: Met Zazie en Les Hollandaises is het bruggetje snel gemaakt van het voetbal naar de Tour.
1: Ja, naar die Noor, hè?
0: Oh ja, die hadden we ook nog.
1: Søren Wørenskjold won vandaag namelijk verrassend de sprint van die 11e etappe in de Tour de France. Even leek het erop dat Kees Bol met de overwinning aan de haal ging. Hij trok hem iets te vroeg en iets te hard aan voor Olaf Kooi, die een gaatje liet en Wørenskjold langs zag snellen. Kooi werd tweede en Han Kok ving hem op, vlak naar de finish.
2: Ja, we zaten echt goed. Ik denk Rickard, Stuyven en dan Kees. Dus ja, dat zag wel perfect uit. En, Kees pakt eigenlijk over en daarna probeerde ik Stuyven ertussen te laten, maar die was eigenlijk klaar. Toen zat ik niet direct op het wiel van Kees. Liep ik hem even lopen en dacht ik even van, het gaat hier stilvallen en Kees gaat winnen. Maar...
3: Ja, want hij was los, hè?
2: Ja, dat echt een aardig gat. En ja, met die drie trappen dat ik mijn benen stil hou, verliezen wij snelheid. En Wørenskjold, die doet alles of niks. En die, die houdt het.
3: Ja, verlies jij daar je sprint met die manoeuvre om dat gaatje voor Bol, zeg maar, te creëren?
2: Misschien, ik weet niet. Ja, normaal, zeker in zo'n toersprint... Ja, wordt er niet heel erg getwijfeld. En ik probeerde er eigenlijk 2-3 man tussen te laten. Maar voor ik het wist, vielen we meer stil. En ging er eigenlijk niemand achteraan.
3: Je vertelt het verhaal best vrolijk. Bouw je niet enorm? Want je hebt zo weinig kansen, hè?
2: Nee, zeker. Maar ik denk, we doen echt veel goed vandaag. Maar net niet,
0: zei Olaf Kooi tegen Han Kok. Ja, Ronald, jij bent natuurlijk ook een groot wielerliefhebber, tourliefhebber. Hoe heb jij gekeken naar die sprint?
4: Nou, ik dacht dus ook even dat Kees Bol ging winnen.
0: Ja.
4: Alleen, die had waarschijnlijk als een het gros van zijn kruid verschoten. En ja, dat was eigenlijk wel jammer. En ja, daardoor komt hij weer een schuld wel in de positie om te winnen. Omdat Olaf Kooi liet ook duidelijk wel een... Ja, hij zat ook al te kijken wie gaat er nu achteraan. Want ja, het was zijn eigen ploeggenoot, ja. Kees Bol. Dus er werd een beetje een slordige sprint. Ja, het is wel een gemiste kans voor hem, maar ja.
1: Maar ook indrukwekkend, hè?
4: Ja, joh, even, maar het is niet zomaar een... Want ik bedoel, die vorig jaar gewoon onder het Nieuwsblad gewonnen. Dat is echt wel een fatsoenlijke renner, hoor.
0: Ja, mooi. Goed, het is rust bij die halve finale tussen Engeland en Argentinië. Veel overtredingen, maar nog geen doelpunten.
1: Tot zo, tweede helft. Engeland-Argentinië.
5: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
6: En weet nog meer.
5: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
6: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
5: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
6: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer. Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
14: geeft ruimte.
15: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
5: NPO Radio 1.
17: 10 uur, door Almegens met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie, maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd, omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Ook krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal, gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per...
17: En in het noorden wat meer bewolking en dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Ster. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind...

0: Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: NPO Radio 1. EO NOS.
10: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
11: Ja, in die tweede halve finale op het WK tussen Engeland en Argentinië staat het dus na de eerste helft 0-0.
12: De Engelse assistenttrainer Anthony Barry is ervan overtuigd dat de Premier League power Argentinië op de knieën gaat krijgen.
13: We use our Premier League power and our physicality and I think we can open them up later on.
11: Ja, Premier League power dus. Ronald Waterhuis kijkt hier in de studio mee als analist.
12: De tweede helft staat op het punt van beginnen, dus we gaan meteen weer naar onze commentatoren Ragnar Niemeyer en Mark Kloostra. Ja, heren, dezelfde opstellingen of zijn er wissels?
14: Nee, er zijn helemaal geen wissels. Ah. We gaan gewoon met dezelfde 22 weer verder. En Rice mag de aftrap gaan nemen namens Engeland. Een kansloze eerste helft. En dat bedoel ik dan heel erg letterlijk. En over 3 seconden begint de tweede helft met dus 2 mensen die al geel hebben. Anderson bij Engeland en Martinez bij Argentinië. En de bal is in de voeten van Pickford.
15: Ja. Oh, wat is dit nou? Die wedstrijd wordt stilgelegd. Iedereen kijkt zo eens even achterom en om zich heen. Want Pickford staat 10 meter buiten de kop.
14: Het veld op of zo?
15: Ja, 10 meter buiten de kop van zijn strafschopgebied. En speelt de bal nu richting de middencirkel. Ik denk dat de aftrap opnieuw gaat worden genomen. Geen idee waarom, maar de scheidsrechter, de Amerikaanse Marokkaan, is druk in de weer, zo lijkt het, met het horloge. Misschien dat dat dan hier een rol speelt. Declan Rice krijgt het mag. En dus gaat de bal achteruit naar Pickford. Lange trap in de richting van Harry Kane. De speler met de minste balaanrakingen in de eerste helft op het hele veld. Krijgt de bal op het hoofd. Die komt wat terug tot bij Rice. En wordt dan vervolgens door Romero naar voren gespeeld. En daar komen de Argentijnen. Er is wel ruimte aan de rechterkant bij Simeone. Maar de bal gaat naar de linkerkant. En dan is het gevaar weg. En zijn het de Argentijnen op het middenveld.
14: Doen ze wel goed hoor, als ze Harry Kane niet aan de bal krijgen. Nu nog bij Bellingham en dan heb je de twee al wel uit het Engelse team. Pomp van Simeone is achter zijn ploeggenoot Molina. Dan moet het terug naar eigen helft. Via Paredes naar de middencirkel, naar Martinez vanuit stilstand. Bal recht naar voren, over 5 meter naar McAllister. Die speelt de bal dan weer breed in de voeten van de oud-Ajax Tagliafico schuift terug naar McAllister. En nu zijn we weer in de middencirkel bij Paredes. Balletje weer breed naar Romero. Ook weer in wandeltempo. Argentinië heeft de bal in de beginfase van de tweede helft. Is hij nu halverwege de helft van de Engelsen in de voeten van Simeone. Maar vanuit stilstand worden de Engelsen niet echt nerveus. Nu gaan ze wel druk zetten. Doen ze dat via Bellingham en Gordon. En dan zal de bal helemaal teruggaan naar de keeper. En dat is in dit geval ook gebeurd. En ook hij is dan weer heel rustig met de bal onder zijn voet. Premier League power heeft deze keeper natuurlijk ook, hè, van Aston Villa. Heeft nu ook alle tijd met die bal onder zijn schoen. Het is nog niet het spektakel.

0: op het veld wat we ervan hadden verwacht. Wel het gevecht. Zeker in de eerste 25 minuten. En dan heb ik het over letterlijk het gevecht. Deze trap is goed. Komt op het hoofd. En dan bij Alvarez. Die komt nu schuin voor het doel. Alvarez schiet in de korte hoek. Pickford, goede redding. Nog altijd Argentinië.
1: Dat was de eerste uitgespeelde kans. Julian Alvarez die nog een keer mag schieten. Nu het zijnet. Zojuist was het dus Jordan Pickford. Daar zijn de Argentijnen. Tweede helft is nog geen 2 minuten oud. En Engeland komt zeker in dat eerste geval. Bij dat eerste moment waarbij Pickford handelend moet optreden. Erg goed weg. En wat is het nu? Is het nu een hoekschop of is het nu een doeltrap? Alvarez 2 keer vanaf de rechterkant. Een meter of 7-8 van de Engelse goal. Die bal wordt toch aangeraakt door Pickford. En dus komt er een Argentijnse corner aan. En volgens mij, kijk even naar jou, Mark. Is dat de allereerste in de wedstrijd vanavond?
0: Nee, niet voor. Nee, ze hebben er al één gehad.
1: Nou, ze hebben er één gehad. Dan is het dus, denk ik, Mark, de tweede van vanavond in deze wedstrijd. Ja, een bevestigend knikje van de buurman. Ja. Messi neemt hem richting de kop van het strafschopgebied. Krijgt hem terug aan de rechterkant. Begint aan een dribbel. Reece James is gezien, maar Stones haalt de bal weg. Op de 5-meterlijn. Lisandro Martinez brengt hem nog eens in. Maar Engeland wil weg aan de linkerkant.
0: Als het geen buitenspel is, mag Messi er met de bal vandoor. Vlag blijft laag in eerste instantie. Is op 5 meter van de achterlijn. Buitenom. Maar dan wordt de weg afgesloten door Bellingham. De twee nummers 10 met elkaar in een fysiek gevecht. Ja, en dat wint de kleine Messi niet van de lange en sterke Bellingham. Maar 2 kansen voor Alvarez. Het was overigens geen buitenspel voor Messi. Maar omdat die bal richting de cornervlag ging, kwam er uiteindelijk geen kans door goed mee verdedigen van Bellingham. Maar 2 keer Alvarez, 2 keer in de korte hoek. 1 keer Pickford, 1 keer Zijnet. Maar Argentinië met de eerste mogelijkheden in de tweede helft. En de eerste kans van de wedstrijd. Want dat mogen we die eerste voor Alvarez zeker wel noemen. 3,5 minuut onderweg in de halve finale. 0-0 Engeland-Argentinië.
1: Engeland is gewaarschuwd voor de Argentijnen. Stones 5 meter voor de middenlijn. De bal wat breed naar Anderson. Dus geel op zak. Net als Lisandro Martinez. Stones krijgt de bal terug. Kijkt even naar zijn doelman. Naar Jordan Pickford. De keeper van Everton. Die wordt ook inderdaad aangespeeld. Meter of 5-6 buiten het strafschopgebied van Engeland. Engeland, nou, dat dacht even dat het hier een oorlog moest gaan uitvechten in de openingsfase van de wedstrijd. Toen knalden de Argentijnen er bikkelhard in. Dat is wel wat minder dan in de eerste helft. Als Spence nu de bal heeft en de linkerkant hem laag voorbrengt. Martinez verdedigt uit voor de neus van die andere Martinez. Emiliano namelijk, dat is de keeper van Argentinië. Die hoeft hier niet in actie te komen. De bal is over de zijlijn gegaan en Engeland mag de ingooi nemen.
0: Hij is veel betrokken in het aanvalspel. De Spence die nu de inworp neemt. De linksachter bij Engeland met een ingezwachtelde pols speelt hij. En zijn linkerpols is een klein beetje gekwetst. Ingooi is goed op het hoofd van Gordon. Maar die krijgt de bal niet bij Bellingham. Die ondertussen aan een shirtje wordt getrokken en gaat liggen. Argentinië levert de bal zo in. Dat is gevaarlijk. Brand 16 speelt Gordon de bal nu schuin terug naar Anderson. Opgejaagd door Alvarez. Krijgt hij de bal net bij zijn ploeggenoot. Nu is de bal bij Gueye wat aan de linkerkant verzeild geraakt. En speelt de bal nu naar de kop van de middencirkel. En als Kane in de spits niet gevonden wordt, gaat hij maar wat verder uitzakken om daar vandaan het spel te verdelen. Bal is nu aan de rechterkant bij Reece James. Reece James dribbelt buitenom bij Tagliafico. Lage voorzet, weggetrapt door Martinez. Maar belandt die bal ongeveer op de zijlijn. En dan houdt James die bal binnen met het hoofd. En is het nu aan Rodgers.
1: Ja, die zou wat mij betreft een vrije trap mogen krijgen. De scheidsrechter staat niet heel ver weg. Maar geeft hem niet. Bij de strafschopstip. Ja, geweldig gedaan door Cristiano Romero. Onder druk gezet door onder andere Gordon. Maar er liep er nog eentje van Engeland. En dat was volgens mij Bellingham. Met een soepele voetbeweging ontwijkt hij daar de echt serieuze problemen. Als Messi de bal nu diep speelt richting de rechte vleugel, richting Simeone. Maar Spence zit ertussen, verdedigt uitstekend uit. Dan gaat Gordon onderuit, profiteert Bellingham en wordt die vastgehouden. Krijgt hij nog een tik mee van Romero, die nog even zijn arm gebruikt waar dat absoluut niet nodig is. Derde gele kaart van het duel, niet eens voor die tik. Maar vooral voor het vasthouden, het omarmen bij de middel.
0: Kijk even
1: van Jude Bellingham.
0: Die
1: bal wordt ook nog even tegen hem aangeschoten. Dan wordt hij van 2 kanten eigenlijk geattaqueerd. En zijn de emoties nog altijd niet uit de wedstrijd. De vrije trap voor de Engelsen na 51 minuten. Dus de derde gele kaart voor van de wedstrijd.
0: Ja, maar wel 2 centrale verdedigers van Argentinië nu op geel. Dus daar mag geen muisje meer door. Want er is dan geen kans meer om aan de noodrem te trekken. Want dan is het vroegtijdig douchen. Anderson kan wat meters naar voren dribbelen. In de as speelt de bal nu schuin naar voren. Naar Gordon. Wanneer komt zijn moment? Spence is alweer mee. Het is nog altijd Gordon. Dribbelt naar binnen. Wordt simpel van de bal gelopen. Bal bij toeval weer bij Anderson. Halverwege de helft van Argentinië. Vooruit geen optie. Dus terug. Deze bal is wat te scherp. En te hard terug naar Gueye. Die de bal moet laten lopen. Maar Pickford doet goed mee. En moedigt zijn ploeggenoten dan ook maar wat aan. Als hij zelf halverwege zijn eigen helft die bal met de voet naar voren speelt. Nu via James de bal terug naar Stones. Dan alsnog naar Gueye. En dan zet Missy Gueye enigszins vast. En moet Alvarez doorlopen op keeper Pickford.
1: Pickford speelt hem met breed. Doet dat naar Gueye. Net buiten de punt van het strafschopgebied. Ja, dan wordt er een tik uitgedeeld in het duel tussen Spence en Simeone. De laatste met de overtreding. De scheidsrechter heeft dat gezien. Simeone kan zich melden. Het oog is geraakt. Zo lijkt het bij Simeone. Of door Simeone. Spence voelt er eventjes aan. Gaat ook verhaal halen. En een zwaaiende arm raakt inderdaad het gezicht van de Engelse verdediger van de Spurs. Die zo'n moeilijk jaar kende, maar persoonlijk er toch bovenuit stak en een ticket voor het wereldkampioenschap verdiende. De voetballer weer met Argentinië in balbezit.
0: Ja, die Spence die heeft dus voor het eerst dat masker af. Dat is wel een risicootje als je tegen Argentinië moet om dat te doen. Er is nu een zwaaiende arm per ongeluk van Simeone. Ja. Maar je moet niet gek staan op te kijken als ze hem straks een keer expres daar een keer raken. Alvarez, 20 meter van het doel in de as, dribbelt wat naar links. Speelt de bal nu ook naar de linkerzijkant. Daar Taliafico neemt de bal zo aan dat vooruit niet meer kan. Dus schuin terug naar McAllister. Dit is een goede brede paas in de voeten van Molina. Die vindt aan de rechterkant Simeone. Buitenom gaat wel Molina. Maar de bal gaat eerst naar koning Messi. Dan naar de as. Naar Fernandez. Dan naar de rechterkant weer. Dit is een goed lopende aanval. Molina hard voor. De penalty stip verkeerd geraakt op Bellingham. Richting zijn eigen doel. Maar in de voet van Gueye. Weggetrapt door Engeland. Overgenomen door Paredes. Kane komt er echt niet aan. Martinez, 30 meter van het doel. Leek even nog wat meters te maken en dan te gaan schieten. Maar kiest toch voor de weg breed. Nu zijn we aan de rechterkant bij Simeone.
1: Ja, de Engelsen worden echt vastgezet rond het eigen strafschopgebied. Dat hebben we nog niet veel gezien. Nou, het schot van heel ver is van Paredes. Het gaat meters links langs het doel van Jordan Pickford. Bezig aan zijn 91ste interland. We zien het gezicht van Gianni Infantino. Beetje zuinige blikken. Het is ook niet niks. Al die wedstrijden afgaan, al die buffetten, al dat vliegen. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. 54 minuten op de klok. Bal is bij de keeper van Engeland, bij Pickford. Drijft de bal heel voorzichtig wat op in de richting van de strafschopstip. Opent dan bij Stones op de punt van het strafschopgebied aan de rechterkant van het veld. Zo kan Engeland doorvoetballen met Harry Kane. Nou, heeft het spel voor zich, komt met een diepe bal. Zeker niet onaardig in de richting van Morgan Rodgers. Opgepakt door Rice. Terug naar Rodgers, 2 meter buiten het strafschopgebied. Daar komt hij aan, ja! Dat is hem voor de Engelsen. Dat is de goal van Anthony Gordon. Dat is dus zijn moment. De tweede helft is 10 minuten oud en geweldig gevoetbald door Engeland. De kop is eraf, het is 1-0 en de hele selectie meldt zich nu.
0: Schitterend uitgespeelde goal, maar het begint allemaal met die omhaal van Taliafico. Dat je eerst denkt, geweldig verdedigd, maar die valt dan precies in de loop van de Engelsen. Beckham klapt zijn handen stuk. Net als zijn vrouw bij deze aanval van de Engelsen die tot doelpunt leidt. Geen sprake van buitenspel op de lange trap van Kane. Die eerst dus nog verdedigd wordt met een omhaal. En dan via Rice de bal naar Rodgers. En zijn voorzet heerlijk tussen de keeper en de verdediger. Die staat te slapen bij de tweede paal. Molina heeft geen idee wat er in zijn rug gebeurt. Nou, daar is het inlopen van Gordon. Binnenkant voet in het hoekie achter Martinez. Engeland leidt. Is voetbal coming home? Is dan de vraag die bij dit doelpunt hoort. Want het is 1-0 voor de Engelsen.
1: Twee Europese finales achter elkaar gespeeld. En 2 keer verloren zelfs op Wembley naar strafschoppen van de Italianen. En een paar jaar geleden dus van Spanje. Er zou een revanche kunnen komen in de finale straks in New York, New Jersey. Dat is dit weekend. 1-0 staat het na 56 minuten. De feestelijkheden zijn nog altijd niet voorbij. En de wedstrijd natuurlijk ook nog lang niet. Maar Engeland deelt de eerste schop uit. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Want Argentinië heeft er al 100.000 uitgedeeld vandaag. Maar de eerste tik, laten we het daar maar op houden. En dan vooral niet te letterlijk nemen. De Engelsen staan op voorsprong. De wedstrijd is hervat. Molina zag er daar niet goed uit. En Taliafico had wat pech met die omhaal. Dacht de aanval te onderbreken. Maar die kreeg een heel vervelend naar vervolg. voor de Argentijnen. Op achterstand tijdens dit wereldkampioenschap. Ja, al 4 wedstrijden op een rij. Laatste groepsduels en de wedstrijden daarna. In de knock-out fase, 16e finale, 8e finale, kwartfinale. Niet één keer de nul gehouden. Zelfs Egypte maakte de 2e miraculeuze ontsnapping toen. Houdini-achtig. 3-2 werd het ook tegen Kaapverdi. Ook dat ging niet vanzelf. Dit gaat ook niet vanzelf. Lisandro Martinez, Morgan Rogers, Harry Kane. Punt strafschopgebied. Martinez met een geweldige fout die niet wordt afgestraft. Ja, nu zullen de Argentijnen moeten komen. Daar komen ook de Argentijnen met Fernandez. Rechterkant, balbezit. Simeone, nou moet je het doen. Oh, geweldige tackle van Jack Spence. Die glijdt naar de bal. Met nadruk naar de bal. Ook al willen de Argentijnen anders doen geloven. Simeone van de bal gelopen. En weliswaar een corner. Maar ook hij met die gebalde vuist. Je zou bijna zeggen Engeland verdedigt op zijn Argentijns.
0: Schitterende vliegende tackle. De noodgreep. Dan is dat balverlies bij Engeland. En dan zijn ze er ineens razendsnel uit. En is dit de kans voor Simeone om zijn basisplaats met een doelpunt te bekronen. Maar hij weifelt, wacht lang met beslissen tot schieten. Het levert slechts een corner op. Die wordt over de grond gespeeld en krijgt Messi de bal weer terug. Nu slingert hij hem voor het doel, weggekopt door Harry Kane. En het geduld van de Engelsen beloond met dat doelpunt. Want ze deden niet zo heel veel. Wilden vooral niet in de val trappen. Heel veel mensen achter de bal houdend om op dit soort momenten niet geslacht te worden in de omschakeling. En dan hopen dat hij een keer goed valt. En goed is hij gevallen voor Anthony Gordon. Die nu ziet hoe Messi aan de bal is. Die gaat op Gordon af. Maar speelt de bal schuin terug naar Paredes. Wat kan Argentinië met een 1-0 achterstand tegen de Engelsen? De eerste kans op de gelijkmaker is er geweest voor Simeone. Maar de bal van Paredes gaat nu terug richting de middenlijn. Naar de man die stond te pitten. Molina, de rechtsback. Die zal niet lekker slapen als het 1-0 blijft. Via Messi, McAllister, Simeone.
1: Er gaan natuurlijk nu wel dingen veranderen op het veld. Als Fernandes de bal wat opdrijft. Opent links een strafschopgebied. Maar Pickford kan de bal laten lopen. Krijgt daar nog een bodycheck van die centrale verdediger van de Argentijnen, Romero. Terwijl de bal eigenlijk al niet meer haalbaar is voor diezelfde Romero. Dat zijn zo van die vervelende dingen die we inmiddels wel gewend zijn. Maar die toch wel apart blijven in het spel van Argentinië. En 1-0 dus de stand. Ja, ik zei, er gaan dingen veranderen. Natuurlijk zullen de Argentijnen nu wat meer moeten gaan komen. Engeland heeft wel de ploeg met de snelheid van bijvoorbeeld Gordon op die vleugel. Om daar gebruik van te maken. Natuurlijk met Bellingham. En natuurlijk ook met mannen als Saka en Madueke op de bank. Terwijl Pickford, ja, die moet geen rare dingen gaan doen. De bal wordt nu verspeeld in Argentinië. Messi heeft hem. Messi kan beweging. Eén man is hij kwijt. Gueye. En dan niet langs de volgende. Dat is Anderson.
0: En dan is Argentinië nog altijd aan de bal. Op rand 16 meter. McAllister. Komt de bal weer bij Messi? Nee, daar zit Kane tussen. Centrale verdediger. Nu tikt de bal maar over de zijlijn. Ja, ik ben de laatste die aan Messi gaat vertellen wat hij moet doen. Maar hier had hij misschien kunnen schieten. In plaats van die laatste extra kap. Hij mag het nog een keer proberen. In de as speelt de bal naar voren. Naar Fernandes. Drijft van de spitspositie af. Geeft hem aan Paredes. Bal nu naar de linkerkant. Het is op 20 meter van de achterlijn. Als de bal in de voeten komt van Tagliafico. Nu weer naar Fernandes. Aan de rechterkant wil Simeone de bal. Sterke fase van Argentinië. Voorzet Simeone. Weggekopt. Opgevangen door Tagliafico. Bij de tweede paal. Punt 16. Nu aan de linkerkant. Speelt de bal terug. Gaat in de breedte. Naar de as. Halverwege de helft van Argentinië. Enzo Fernandes. Vanuit stilstand. Het kan breed naar Molina. Molina schuin terug. Tempo wordt opgeschroefd bij de Argentijnen. Bal van voet naar voet. Ze moeten voetballen. Ze moeten naar voren. En moeten misschien ook wel risico gaan nemen. Het staat 1-0 voor Engeland. De bal is bij Simeone na precies een uur.
1: Aan de rechterkant. Engeland met z'n allen nu achter de bal. Bellingham verdedigt mee. Dat doet Rodgers. Dat doet ook Harry Kane in de as van het veld. Bal in de voeten van Paredes. Het staat bijna stil. Vindt toch Enzo Fernandes. Fernandes, ja, 2 meter over de lat. Daar wordt Pickford niet nerveus van. Maar de Argentijnen hebben toch een andere modus gevonden. Namelijk de aanvallende modus. Hadden dus de pech bij die kans die er werd gecreëerd door Alvarez. En de tackle geweldig op de bal van Spence. Sowieso de man met de meeste tackles op het hele veld. Geen toeval dus dat hij dat kunststukje, want dat was het, in huis had. Een uur gevoetbald. Nou ja, 61 minuten bijna. Het zoeken van Jude Bellingham. Komt niet aan de bal. En dus is het Argentinië dat voorin geen opties heeft. Achteruit moet met de bal naar Molina. Molina richting de keeper. Martinez naar de andere Martinez. Die verdediger die dus geel op zak heeft. Tagliafico. Nou, halverwege de helft van Argentinië wordt daar opgewacht door Rodgers en door Kane en ook door Declan Rice. De vorige keer al in de rust vervangen in de wedstrijd tegen de Noren. Bellingham toen 2 keer de doelpunten maken. Nu blijft hij staan. Is hij fit? De man die zo belangrijk was voor Arsenal dit seizoen. Messi. Hij heeft de bal.
0: Messi dribbelt op 2 af. Dat is een mooie actie waarmee die Bellingham kwijt is. Zet de 1-2 op. Speelt hem dan weer terug naar McAllister. Net te scherp. Ook Alvarez niet bereikt. Opgevangen Fernandes. Punt 16 Tagliafico. Terug naar de as. Daar is McAllister nu op 20 meter van het doel. Daar staan er zoveel van Engeland. Ze staan met een rijtje van 8 te verdedigen. Het is echt een muur die is opgetrokken door de Engelsen. En toch een gaatje gevonden in die muur bij McAllister. Maar de bal springt van zijn voet. En dan is hij de bal kwijt. En dan heeft Engeland hem weer ingeleverd. Argentinië heel veel de bal nu. Maar komen ze door die muur heen. Een stukje een briljant moment. Dat is er nodig. En dan zal het toch denk ik van die nummer 10 moeten komen. Die veelvuldig gezocht wordt bij Argentinië.
1: Nou, die heeft wel geleverd schijnt het dit seizoen. Nou. Dit wereldkampioenschap. Messi natuurlijk. Dat is de man met nummer 10. De aanvoerder van Argentinië. Paredes, 20 meter uit de punt van het Engelse strafschopgebied. Dan is daar Alvarez op de rand van het strafschopgebied. Maar raakt de bal kwijt. Reece James zit ertussen. De bal loopt over de middenlijn heen. Ja, Engeland gaat nu wel heel ver terug. En beperkt zich tot verdedigen. Ongetwijfeld met het idee om te schakelen. Met snelheid eruit te komen als het de bal verovert. Maar ik vind dat de ploeg zich wel erg ver laat terugdringen. Het initiatief wat te veel later naar Argentinië. Messi gaat tussen een man of 2-3 door. Dan komt er een tackle met 2 benen vooruit van Paredes. Dat mag vandaag in ieder geval van scheidsrechter El Fat. En Kane als de stofwolken wat optrekken richting Rodgers. De man van de assist bij die goal. Die dus werd gemaakt voor Anthony Gordon. In zijn laatste 7 wedstrijden bij 6 Engelse doelpunten betrokken. 2 keer zelf doelpunten maken. 4 keer een assist. Dat zijn indrukwekkende spelers, cijfers voor de speler die komend seizoen te bewonderen is bij Barcelona. En wie krijgt deze ingooi? Is dat Argentinië? Ja, snel meegeven. Simeone. Tackle. Nee, het is, er is gefloten volgens mij. Er is iets gezien. Het ging allemaal te snel, Mark.
0: Wissel.
1: Ja.
0: En daar moeten ze toch echt even op wachten in de 64ste minuut. Het staat al 8 minuten. 1-0 voor Engeland. Voorzet Rodgers. Doelpunt Gordon. De 2 razendsnelle vleugelspelers. En daar hebben ze er nog een paar van. González komt binnen de lijnen bij Argentinië. Dat gaat ten koste van de man van de Zeiss van zojuist. Paredes. Dat is er eentje van het niet lullen maar poetsenwerk. En González komt er voor hem in. En dan gaat Argentinië in de 64ste minuut met 1 nieuwe naam proberen om een doelpunt te maken. Want dat zal er nodig zijn om niet te stranden in deze halve finale. De wereldkampioen van 4 jaar geleden staat op achterstand tegen Engeland in de halve finale. Maar ze hebben wel heel veel de bal. Maar dan ligt ook het gevaar met die snelle spelers van Engeland voorin. Dat die kunnen gaan rennen. En anders straks met de jongens die erin komen.
1: Simeone had de bal aan de rechterkant. Hij heeft hem naar de as gespeeld daar. Enzo Fernandes die heeft hem nog altijd. Lisandro Martinez lijkt even te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om te schieten. Maar laat de kans aan zich voorbij gaan. En dus is het nu Messi. Ook weer in de as. Messi, bal naar de zijkant. Dit kan gevaarlijk worden. Maar Stones is als eerste bij de bal. Voordat Tagliafico er met het hoofd bij zit. Ja, dat was wel weer een moment voor Argentinië. Dat heeft veel meer momenten nu gecreëerd in de tweede helft. Dan in de hele eerste bij elkaar. Maar de bal keurig netjes teruggelegd door Nico González. Ik kijk er nog een keertje naar. En uiteindelijk dus Stones op de rand van het 5 meter gebied. Sneller, komt ook hoger dan Nico Tagliafico. We gaan verder met de bal in de voeten van Pickford. Daar Stones, rechterkant. 66e minuut loopt op het scorebord. En zometeen dus de tweede hydratatiepauze van deze wedstrijd. Je kunt ook zeggen, we gaan zometeen het 4e kwart in. Maar we voetballen dus nog altijd.
0: Ja, voorlopig wel. Een bal naar voren van Argentinië. Kan worden opgevangen door Gehi. Oh, mooi weggedraaid bij Simeone. Prachtig met buitenkant rechts. Half rondje om de as is hij de Argentijn kwijt. En via Bellingham is de bal nu bij Spence. De linksachter veel in de aanval bij Engeland. Kane opent. Dat is een prachtige opening. Ja. Op de borst van James. Dreigt met voorgeven. Kapt hem af. Geeft hem nu terug aan Rice. Slap schotje voor de keeper Fernandes. Als hij die bal loslaat. Martinez, sorry. Dan is hij voor Bellingham. Maar die komt niet aan een rebound toe. Balverlies nu bij Argentinië. Scheidsrechter laat doorspelen. Rice was stevig. Mag door. Kane gaat het proberen. Daar ligt een Argentijn tussen. En voordat de bal over de achterlijn gaat, waar die overigens met tegendraadseffect nooit overheen was gegaan, is het Martinez die de bal in zijn handen heeft en hem snel naar de linkerkant gooit.
1: Taliafico op snelheid. Rodgers trekt hem even aan het shirt op het moment dat de Argentijn de bal dreigt te verliezen. Toch krijgt Nico Taliafico de vrije trap. Die is snel genomen met McAllister. Via de as Fernandez gaat het naar Messi. Het wordt nu wel tijd dat hij opstaat. Soms komt het laat. Zoals tegen de Egyptenaren bijvoorbeeld. Messi, paas, linkerkant. Voorgeven nu González. Doet dat wel, maar voordat die bal in de buurt uitkomt van de strafschopstip is daar Declan Rice. Die geeft een hoekschop weg. Ja, iedereen zal heel, heel diep moeten gaan vandaag. Rice, de vermoeidheid en op het gezicht zichtbaar. Hij heeft veel meegemaakt dit seizoen met Arsenal. Maar dit is nog even weer een ander level tegen de Argentijnen. Als we 2/3 van het duel hebben gehad. Argentinië zich klaarmaakt voor een ingooi. En Mark nog even op zijn telefoon wat persoonlijke berichten beantwoordt.
0: Technische dingetjes.
1: Was grapje.
0: 67 minuten. Corner Argentinië. Messi speelt de bal naar de tweede paal. Wordt hij half weggekopt en nu weggetrapt door de Engelsen. Die echt wel behoorlijk onder druk staan. Voor zover ze dat erg vinden, want misschien loeren ze wel op de omschakeling. Bal van Fernandez naar de rechterkant. Simeone, 20 meter van het doel, brengt de bal de 16 meter in. Taliafico met rechts. Dat is niet zijn favoriete been, maar omdat er een Engels been tussen zit, gaat de bal over de achterlijn voor een nieuwe hoekschop voor Argentinië. Anderson is degene die de bal als laatst geraakt heeft. En dus weer een corner voor Argentinië dat de druk wel opvoert. Maar de echte kansen, die zijn er nog niet geweest. En het doelpunt waar het publiek zo naar smacht, dat Argentijnse publiek dat zo heerlijk kan zingen, dat is er nog altijd niet geweest in deze wedstrijd tegen Engeland. En zij maakten er wel een. Het is 1-0 voor Engeland. Corner Messi.
1: Allemaal mannen die hun alimentatie hebben betaald. De bal wordt weggehaald op de doellijn bij Engeland. Echte doelkans ontstaat er niet bij Argentinië. Veel supporters die er op een manier achter staan die wij eigenlijk niet kennen. Zo fanatiek, zo betrokken. Messi draait hem voor. Kopbal komt van dicht bij de nieuwe man González. Maar Pickford heeft hem. Knikt even zo van ik heb alles onder controle, maar dat scheelde niks. En wijst hij nog eventjes naar boven toe van is dat de keepershand van God? Nee, hij wil gewoon wat drinken.
0: Wat een redding zeg, op de doellijn. Je kunt zeggen, bal komt iets verder naar de hoek, maar er is helemaal geen ruimte om te mikken. Hij kopt de bal echt heel laag en op de lijn een half metertje links, of rechts van Pickford. Moet de keeper de bal uit het doel houden. Super redding van Pickford. Niet zijn eerste dit toernooi. En hij houdt het op 1-0 als het einde van de derde kwart is aangebroken.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
7: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
8: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
9: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
10: Geluidsoverlast,
9: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
11: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Migros.com. Graag gedaan, hè? Doei.
12: Langs de lijn en omsteken.
13: Ja, tweede drinkpauze. Engeland staat met 1-0 voor tegen Argentinië. Argentinië net een levensgrote kans. Ronald Waterreus, de vraag is een beetje, hoe ver zak je in als Engeland zijnde nu?
14: Ja, wel heel ver nu. En ook heel snel meteen. Want echt, na de goal zijn ze, ja, ik zou bijna zeggen, niet meer over de middenlijn geweest. Nou zie ik wel dat ze nu wisselen. Want ik zei net ook al, ja, hij moet echt iemand erin brengen met snelheid. En ook een verse kracht, dat hij... Al rent hij alleen maar achter de bal aan. Maar nu, ja, ik bedoel... Kane en Bellingham staan ook al, ik zou bijna zeggen, in de eigen 16. Mm-hmm. Alle ballen die je uit de 16 wegkopt of schiet... Ja, die vallen weer voor Argentinië. En dan is het bijna wachten tot die, ja, tot die gelijkmaker valt.
15: Ja, want het is dat die miraculeuze redding van Pickford er net was. Ongelooflijk wat daar gebeurde. Ja, Argentinië gaat overigens ook wisselen. Ja. Maar diverse krachten van Engeland... die moeten er dus voor zorgen dat Argentinië wordt teruggedrongen.
14: Nou ja, in ieder geval dat je ook als je zelf de bal dus uit je eigen doelmond werkt... en die bal elke keer weer bij Argentinië komt... en je hebt geen verse krachten die daar weer vers op kunnen jagen... ja, dan blijf je hangen waar je staat. En dan, ja, dan loop je gewoon wel het risico dat die er dadelijk wel een keer invalt.
15: En dus is er gewisseld en wordt er weer gespeeld. Mark en Ragnar.
0: Simeone, Lisandro Martinez zijn er onder andere uit. De Pol, Otamendi... En Montiel zijn binnen de lijnen gekomen bij Argentinië. Bij Engeland is Konsa de nieuwe naam toegevoegd door Thomas Tuchel. Het is 1-0 voor Engeland. We zitten in de laatste 18 officiële minuten van deze wedstrijd met een inworp voor Spence. Die de bal richting Kane gooit. Bal komt daar echter nooit aan. En via Rice gaat de bal over de zijlijn. De inworp is voor Argentinië. Haast bij de Argentijnen. Want ze staan met 1-0 achter.
1: Montiel spelend aan de rechterkant. Hij gooit de bal het veld in. Die komt vervolgens terecht bij Enzo Fernandez. Neemt wat tijd terug naar de zijkant op de zijlijn. Daar is het Montiel. Oh, zo belangrijk bij het vorige wereldkampioenschap met een benutte strafschop. Toen de wereldtitel dus naar de Argentijnen ging. Gaat de wereldkampioen er vanavond uit in Atlanta? Of komt er nog een soort van Spaanse... Dan ben ik het woord even kwijt. Hoe noem je dat ook alweer? Een remontada. Oh. Ja, dat woord zochten we ook wel eens de achterstand. Maar 1-0. We zitten in de 74ste minuut. Spence gooit de bal in de richting van Jude Bellingham. Die krijgt hem niet onder controle. En zo Fernandez verhoogt het tempo. Dan zit het Alvarez in de as van het veld. Maakt ook heel veel tempo. Kijkt naar Nico González, de man van die gevaarlijke kopbal. Het wordt daar Fernandez op een meter of 25 van de goal. Dan Messi staat wat rechts. Kan meegeven aan Montiel. Hier komt iets aan hoor. Daar komt een kopbal. Nee, net onder de bal door. Dat is McAllister. Goed lopende, vlotte aanval van Argentinië. Dat de ingooi neemt nu.
0: Ja, snel wild nemen. Maar de scheidsrechter zegt, we moeten eventjes wachten. Want ik heb iets gehoord. Tenminste, dat gebaar maakt hij. Luister even naar mij. Nu mag je ingooien. Nou, vooruit. Dan is de inworp genomen door de Argentijnen. Wat waren ze dichtbij vlak voor de onderbreking met die kopbal van González. En die fenomenale redding van Pickford. Tagliafico heeft de bal in zijn voeten. Speelt hem schuin terug. En dan gaat het naar de rechterkant, naar Montiel, de invaller. Dribbelt een beetje op zijn tegenstander af, maar ziet dan dat dat Spence is. Kiest dan voor de veilige weg naar Ricardo de Pol. Dat is schuin terug. We gaan naar de as. We gaan nu naar de linkerkant. Maar de bal bij González is. González weer naar de as van het veld. Daar waar de bal in de voeten van Enzo Fernandez is. Enzo Fernandez met voor zich Bellingham. Speelt de bal schuin naar voren. Montiel naar Messi. Messi moet het verzinnen bij Argentinië. Eén geweldige voorzet op het hoofd van González. Dat had een assist kunnen zijn, maar werd het niet. Het blijft 1-0 voor Engeland.
1: Ja, het is niet de wedstrijd waarin Messi het opneemt tegen Harry Kane. Zijn allebei behoorlijk onzichtbaar. Voorzet, kom nu wel. En daar is de bal op de paal. Er zat daar nog een hand bij van de doelman McAllister. Wat is hij er weer dichtbij. Hij scoorde tegen Zwitserland. En dit is eigenlijk een moment wat je telt. Maar Pickford zwijnt en hetzelfde geldt voor Engeland. Hier komt de volgende aanval van de Argentijnen. Montiel breekt ervoor. En weer is er het hoofd van McAllister. Die staat nu te ver weg. Wat was dat voor moment? Eigenlijk zijn de beste kansen, Mark, in deze wedstrijd voor Argentinië.
0: Ja, maar het staat wel 1-0 voor Engeland. Dit is gewoon pure pech. Kopt de bal naar de hoek. Te ver naar de hoek. En dan is het pokpaal. Maar gaat Argentinië weer met Montiel aan de rechterkant. Geen voorzet. Kapt de bal af. Speelt hem naar Ricardo. De Paul weer een kopbal. Maar die is in het midden van het doel. Weer van McAllister. En Pickford heeft de bal in zijn handen. Dan komt, ja, dat zegt Pickford ook. Tenminste, hij zegt het niet. Hij laat het in gebaar weten. Dan komt Rodrigo de Paul nog wel eventjes met gestrekt been op de keeper af. Voor het geval dat hij de bal loslaat. En zegt de keeper, dat is wel heel gevaarlijk. Het loopt allemaal voor de keeper goed af. En ook voor de Paul, die de bal en ook zijn tegenstander gelukkig niet raakt. En aan de andere kant van het veld verdwijnt een lange trap over de achterlijn. Die Argentijnen zijn wel gevaarlijk met die voorzetten en die kopballen. Maar één keer Pickford, één keer de paal. Ja, en deze redding van Pickford, die was niet zo moeilijk. Maar och, McAllister. 2 meter van het doel, duikt naar de bal. Die had niet zo ver naar het hoekje gehoeven. Maar vooruit, hij is binnenkant paal eruit. Pech voor Argentinië, geluk voor Engeland. Dat ontsnapt aan de gelijkmaker en dat is niet voor het eerst. Het blijft nog steeds 1-0, 14 minuten nog. Het is wel leuk.
1: In 7 minuten tijd, 3 keer een levensgevaarlijke kopbal die Engeland overleeft. Nico González, McAllister en Rodrigo de Paul. Laten we niet vergeten dat ze die natuurlijk lang in dit duel vanwege een blessure hebben moeten missen. Montiel, de vervanger van Molina aan de rechterkant, bijna op de achterlijn bij Engeland. Er hangt een doelpunt van de Argentijnen in de lucht. Er zit nog extra lucht in de tank. Er zit nog wat in. Daar is Messi. Bal komt voor. Is dit hem nou? Nee! Die gaat voorlangs. Dat is een kans voor Enzo Fernandez die bijna raak is. Nee, het is niet Enzo Fernandez. Het is González. Maar ook die maakt hem niet. Het is buitenspel. Maar wel het zoveelste schot voor de boeg van de Argentijnen. Dit gaat zometeen mis. Nou, of dit buitenspel is, daar wil ik toch wel eens een VAR naar laten kijken. Maar ja, de bal zit er niet in. Dus blijft het 1-0 voor de Engelsen. Maar hoe lang nog?
0: Ja, hoe zou die... Oh, zou hij hem op doel hebben willen koppen of wil hij een breed koppen? Ja. Alvarez die bij de tweede paal stond.
1: Ik denk dat hij het zelf ook niet helemaal wist.
0: Nee, het was ook een moeilijke hoek om hem tussen de palen te krijgen. Dat lukt hem dan ook niet. En als er bij de tweede paal eentje vrij loopt en je krijgt hem daar in de loop, dan is het sowieso bingo. Maar voorlopig nog 0 keer bingo voor Argentinië. En 1 keer wel voor Gordon namens Engeland. Daardoor is het 1-0. Maar Argentinië voert de druk op, krijgt de kansen, maar heeft nog niet gescoord door Pickford en door de paal. Aan de linkerkant gaat González rennen. Wat een goede invalbeurt van hem. Hij krijgt alleen de bal niet. Konza met een tackle. Ook de nauwe nood voorkomt dat hij weer schuin op het doel afkwam. De bal is wel voor Argentinië als het gaat om de inworp. Snel genomen door González. Die had wel vanaf het begin mogen spelen als je het mij vraagt. Want wat een dreiging gaat er van hem uit. En hij wordt dus een aantal keer al gevonden. Met name door deze Messi. Net buitenspel. En die kopbal daarvoor vlak voor de break. Die was ook op aangeven van Messi. Die nu van de bal wordt gelopen. En blijkbaar geen overtreding van Rodgers. Hier komt Engeland richting het Argentijnse doel. Rodgers doet het zelf, maar dat uitgestoken been voorkomt een doelpoging. En dan gaat de bal richting de middenlijn naar Anderson. En die speelt de bal dan zo in de voeten van Rodrigo de Paul. En via Montiel weer de Paul. Argentinië is veel beter dan Engeland nu.
1: Zo, en die trekt naar binnen toe met een snelheid en een overtuiging in zijn actie. Dat hij zegt, deze wedstrijd is nog lang en nog lang niet gespeeld. Daar heeft het de schijn van, ondanks dat het in de 79e minuut dus wel 1-0 staat voor Engeland. En de bal is in de voeten van Enzo Fernandez, de speler dus van Chelsea uit de Premier League. Wat een onzin van die assistenttrainer om te zeggen dat het Premier League niveau het verschil gaat maken. Meer dan de helft van die Engelse ploeg speelt in de Premier League. Daar worden ze echt niet bang van. En met de conditie zit het echt wel goed. Taliafico halverwege de helft van Engeland. Dan Messi loert op een paasje, loert op een bal naar buiten toe. Aan die zijkant staat Nico González. Messi ook wat aan de linkerkant, bijna op de punt van strafschop. Gebied, een paar meter erbuiten weliswaar, maar is ongeveer waar hij loopt. Hij is de bal wat minder afgegeven naar de rechterkant van het veld. En dan moet het achteruit eventjes naar Martinez. Ja, die heeft echt niet veel te doen gehad op doel bij Argentinië. Dat de kansen heeft gekregen in de tweede helft van de wedstrijd. Maar aankijk tegen de achterstand, daar gaan ze weer komen.
0: Een paar keer door het oog van de naald, dit wereldkampioenschap voetbal Argentinië. Maar nu de betere ploeg, maar wel met 1-0 achter. In een fase dat de wedstrijd nog maar 11 minuten officieel duurt. Zal ongeveer een minuutje of 6, 7 wel bijkomen. Als de Paul de bal breed speelt in de voeten van Fernandez. Het gaat naar Messi. Op de huid gezeten. Blijft knap aan de bal met in zijn nek Elliot Anderson. Maar hij blijft aan de bal. Geeft hem nu aan Otamendi. Die naar voren rent als de voorzet komt bij de tweede paal. Montiel brengt de bal in. Een omhaal die mislukt. Twee Engelsen botsen tegen elkaar. Kane ondersteboven gekegeld door González. Vrije trap Engeland. Hectiek in de 16. En adempauze voor Engeland. Lautaro Martinez komt erin en dan gaat een verdediger uit. Het moet ook wel bij Argentinië, want ze moeten winnen. Tagliafico gaat eraf, een spits erbij voor een linksachter. Alles of niks bij de Argentijnen met nog 10 officiële minuten.
1: Ja, vijfde wissel aan de kant van Argentinië in de 81ste minuut van dit duel. Nog even de blik achteruit van Lautaro van de... Mag het allemaal? Ja, het mag allemaal. Hij mag het veld in. Hij maakte nog een goal tegen Zwitserland. Hij scoorde ook tegen... Ja, ik kijk even naar jou. Hebben we een pauzemomentje? Oké, een pauzemomentje. Je mag ook wat zeggen.
15: Ja, Ronald, ja, we zaten hier in de studio natuurlijk ook te kijken. Hoe lang kan Engeland die druk nog aan, denk jij, Ronald? Want...
14: Er hoeft natuurlijk nog maar één bal goed te vallen. En dan, dan heb je het wel zitten. Ik vind het heel verrassend dat die... Ja, dat hij weinig gewisseld heeft. En wat hij wisselt is verdedigend.
16: Tuchel bedoel je?
14: Ja. Ja. Maar ja, goed. Hij komt voor hem dat hij weet dat hij doet. En nou, als we het zeggen, dan komt er dus wel een speler in. Ja, wat ik net ook al zei. Ik zou echt gewoon een verse kracht brengen die ook voorin in elk geval die bal even kan vasthouden. Zodat je onder die druk uitkomt. Want zo is het natuurlijk ja bijna niet vol te houden.
15: Je roept het eigenlijk over jezelf af nu.
14: Ja goed, de vraag is natuurlijk hoeveel verse krachten heb je op de bank zitten en hoe schat je in hoe vers zijn jouw sterspelers? Want ik snap ook wel dat die Kane en de Bellingham niet zo heel snel eruit haalt.
16: Als het dan toch over sterspelers gaat, Kane en Messi, we zien ze eigenlijk niet. Maar je zei net van ja, je Kane scoort misschien niet, maar...
14: De discipline, het is een centrumspits hè. De goal komt niet rechtstreeks, maar het is wel een diepe bal, een dieptepas van hem die Tagliafico niet zo goed onderschept, maar goed... En net ook weer verdedigend aanwezig, de ploeg meeslepend. Het is wel echt een voorbeeld voor het is wel een echte aanvoerder. Dat is overigens Messi de tweede helft ook al. Hoor.
15: Ja. De verse krachten die stonden klaar. Wie zijn erin gekomen, Mark en Ragnar?
1: Ja, even kijken bij de Engelse O'Reilly als vleugelverdediger. En Dan Burn, verdediger, een beetje een cultheld geworden. Lange verdediger die misschien niet zo goed kan voetballen, maar wel heel goed ballen kan weghalen. En dat is nou net waar hij voor betaald wordt, deze speler van Newcastle United. Maar laten we ook maar kijken naar Enzo Fernandez, want die is alweer diep op de helft van Engeland terechtgekomen. Een extra man dus erbij met Burn. Staat daar naast die Gueye te verdedigen. Stones in het hart van de defensie. En de opbouw van de aanval bij Argentinië. Aan de zijkant steeds de ruimte bij Nico González. Dan wordt er bijna doorgelopen door Montiel. Die aan de linkerkant is uitgekomen. Maar het wordt Rodrigo de Pol. Gaat schieten, maar doet dat aan tegen een van de Engelsen. En daar is dan toch altijd weer Messi. Duwtje ook. En daar is de nieuwe man van de Engelsen. Noemde zijn naam al. O'Reilly.
0: Otamendi heeft hem gegeven aan Rodrigo de Pol. Speelt de bal schuin over de grond naar Fernandez. Het gaat naar de linkerkant, naar die gevaarlijke González. Schuin terug op 20 meter van de achterlijn. Nu naar de as. Het is 22 meter recht voor het doel. Rodrigo de Pol vindt zijn maatje Messi. Voorzet naar de tweede paal is de scherp te hoog en gaat over de achterlijn. Pickford zat er dichtbij met de hand, maar kon deze bal laten lopen omdat hij 2 meter naast zijn doel ging. En al had gezien dat er geen Argentijn meer met het hoofd bij kon. Dus kan hij op deze manier wat tijd winnen. Want er zijn nog maar 6 minuten voor Argentinië. Ze hebben voor hetere vuren gestaan, namelijk 2-0 achter tegen Egypte. Toen kwam het nog goed. Maar dit is Engeland. Dit is geen Egypte. En de vraag is of het nu ook nog goed komt voor de regerend wereldkampioen. Of dat ze gaan sneuvelen tegen de Engelsen. Die al een Europese finale achter de rug hebben. 2 zelfs. Maar nu naar het wereldkampioenschap voetbal ook naar de finale kunnen. Maar dan moeten ze deze 1-0 wel over de streep tikken. En Argentinië zit aan.
1: Nico González, de eerste die hij tegenkomt is Konsa. Een van de 3 Engelse invallers. Dan de bal naar de as van het veld. Enzo Fernandez. Vingertoppen van afstand. Grote afstand geschoten. Maar weer heeft Pickford een geweldige reactie in huis. Heerlijk geraakt. Staat recht voor de goal. Maar verder vandaan dan haalt hij uit. Maar is het uitgestoken hand van Pickford. Hoekschop genomen met Messi.
0: Ja, die mogen ze steeds kort nemen. En dan komt hij weer terug bij Messi. Nu oog in oog met Spence. Die dekt zijn linkerbeen af. Toch gaat hij daar naartoe. In de as is het nu ruimte om te schieten. Ja! Daar is hij! Enzo Fernandez van 20 meter. En nu komt hij tekort, Pickford. En het is verdiend dat deze Fernandez beide ploegen naast elkaar schiet. Komt het nog goed voor Argentinië? Je stelt de vraag en hier is het antwoord. Minuut 86, 1-1.
1: Je voelt aan alles in deze wedstrijd dat die goal gaat komen. En hij komt de Argentijnen toe. En zo Fernandes, uitgerekend speler van Chelsea, zegt tegen het publiek: laat nog maar even horen wat jullie ervan vinden. Kom maar op met al dat geluid in Atlanta hier. Die hoekschop kort genomen, Mark zei het al. We zien de beelden nog een keer als Messi die bal neemt en hem terugkrijgt. Maar het is geen buitenspel voor de Argentijnse nummer 10. Ja, en dan van een metertje of 2, 23. Ja, echt een geweldige uithaal. Er moest een moment komen dat Pickford zou capituleren. Dat is bij deze bal die een beetje vanaf de rechterkant punt strafschopgebied geschoten wordt. Richting de linkerbovenhoek. Hij gaat zeker niet de kruising in binnenkant wreven. Ja, dan kun je richting en vaart meegeven aan de bal. 1-1, 86 minuten op het bord. Fernandes is nog altijd euforisch. En een verlenging met nog een minuutje of 10. Alles bij elkaar zit er nu wel aan te komen. Maar ja, hij telt pas echt als we weer voetballen. Maar dan heeft het toch wel alle schijn van dat we zometeen gaan voetballen.
0: Ja, de vraag is dan, ja, het kan niet, maar gaat Argentinië weer terug? Gaan ze weer terugplooien? Gaan ze weer verdedigen? Het kan niet meer, want ze hebben al 5 keer gewisseld. En er staan eigenlijk alleen nog maar aanvallers binnen de lijn. En al die verdedigers zijn eruit. Dus lijkt me niet verstandig, maar ze voetballen nu zo goed.
1: Ik zou doordrukken.
0: Ja, dat zou ik ook doen. Maar weet je, we hebben het al zo vaak gezien. Dan scoren ze en dan gaan ze terug. Ze deden het ook tegen Zwitserland. En ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren. En je ziet er alweer 8 terugplooien. Nou ja, 7 plus de keeper, dat is ook 8. Maar dan zijn het 7 verdedigers. Daar staan ze weer hoor, in een rijtje van 4. En wat doet Engeland nu? Gaan zij ook stoppen met afwachten? Wat ze eigenlijk de hele wedstrijd al gedaan hebben in de hoop op een goal die er kwam. Het was 1-0. En nu gaat het echt vreselijk tekeer. Springende Argentijnen. En het is pas 1-1, hè? 3 minuten nog.
1: Ja, en we gaan vermoedelijk verlengen. Of komt er nog iets bij Otamendi, de grootste krijger van de Argentijnen. In die hele selectie zitten er veel, maar hij is de meest fanatieke. Je kunt ook zeggen, hij is de ergste van allemaal. De routinier, die zo lang speelde bij Benfica. De bal is in de voeten van de Pool. Ja, die zal ook nog wat minuten moeten gaan maken. Wie van deze twee ploegen durft het meeste risico te nemen? Wie zit er fysiek het beste in? Ja, alles lijkt te duiden op de Argentijnen. Met Enzo Fernandes, die al een paar keer werd uitgenodigd om te dreigen. En dat deed hij zojuist dus niet alleen dat. Maar hij scoorde ook. De voorzet van Messi kan vrij eenvoudig worden weggehaald. Achterin bij Engeland. Maar de druk blijft met Messi. Terwijl Stones in het 5-meter gebied geblesseerd blijft liggen. Dan zie je een paar van die Argentijnen, waaronder McAllister en ook Lautaro Martinez, kijken naar die scheidsrechter van die man die stelt zich aan. Maar dan moet ik wel bij zeggen dat Lautaro Martinez nu wel bij zijn collega even gaat kijken.
0: Ja, maar de keeper zat wel even mis, gleed een beetje uit en kon daardoor nooit meer met zijn handen bij die bal. Hij heeft geluk dat hij niet de enige Engelsman in de 16 was om het gevaar te verijdelen. Maar dan zat de doelman van Engeland even mis. Wat er achterblijft is een geblesseerde Stones, die nu eventjes aan het hoofd wordt geholpen door de fysiotherapeut. 1,5 minuut nog. Ach, wat een feest in dit stadion. Dan zou je, ja, het kost een partij knaken. Hij kopt alleen maar die bal weg, hè. En daar heeft hij dus dusdanig last van, John Stones. Ja. Dat hij er even bij is gaan zitten. Maar het lijkt nog best wel ernstig als we hem zo zien zitten.
1: Ja, we zien de beelden nog een keer. Maar ja, er is geen Argentijn voor de verandering in de buurt.
0: Nee. Hij krijgt gewoon die bal op zijn knar. En kopt hem gewoon niet echt lekker weg. Dan zal hier een beetje hoofdpijn aan overhouden. Nou, Ibuutje erin en weer gaan. En dan is het dus 1-1 bij het bijna ingaan van de extra tijd. En het is een doelpunt dat er al een tijdje aan zat te komen. Tenminste, dat hebben wij zo gezegd. Misschien dat Ronald daar heel anders over denkt. Kunnen we wel even aan hem vragen, denk ik, nu het spel stil ligt. Ook stelt te moeilijke vragen. Dan gaan we gewoon door met deze blessurebehandeling. Terwijl we ook nog even kijken naar het juichende, de juichende Enzo Fernandes die het allemaal op zich af laat komen. Het kabaal in dit stadion en die springende Argentijnen. Het is niet voor het eerst dat dat bij voetbal zo is. Het is een heerlijke beleving om een keer naar een wedstrijd te gaan kijken in Argentinië. Of van dit Argentijnse elftal als je van zingen en fanatisme houdt. En dat is er hoor. Wat zijn ze weer met veel hypotheken opgezegd, huizen verkocht. Ze zijn er allemaal. Ze leven allemaal in een kartonnen doos vanaf morgen. De extra tijd gaat over 5 seconden in. We gaan een gokje doen, Ragnar. Dwing je gewoon. Ik zeg 9 minuten. Wat zeg jij?
1: Een extra tijd. Ja, dat zal wel een minuutje of 6 gaan zijn die erbij komt. In de eerste helft was die
0: punten.
1: 9 minuten extra tijd. In de eerste helft was de scheidsrechter met zijn tweede, derde, vierde, vijfde assistent zuinig met 3 minuten erbij. Maar nu dus 9 in totaal. En daarin kan heel veel gebeuren. Argentinië kan veel in de slotfase van wedstrijden op dit wereldkampioenschap. Vraag dat aan de Egyptenaren. Vraag het ook maar aan de Zwitsers. Aan de Kaapverdiërs. Rodrigo de Pol heeft de bal. Het is één richtingsverkeer met Argentinië. Dat jaagt via Montiel op een extra goal. De bal op het middenveld. Rodrigo de Pol in de as. Messi is aan de rechterkant te vinden. Je zal zien, het was niet zijn beste, meest opvallende wedstrijd. Maar hij gaat zometeen die goal maken. En dan praat niemand meer over de rest van het duel. Alleen maar over zijn misschien wel 9e treffer. Engeland met Bellingham. Tijdje niet gezien. Ontsnapping linkerkant. Over de zijlijn gelopen. Ruzie met Montiel die hem nog net geen hoek in het gezicht geeft. Want dat was hij wel van plan.
0: Ik heb het niet verwacht dat Argentinië zo zou terugkomen en zoveel beter zou zijn dan Engeland. Dat zijn ze nu echt hoor. Het is de taak nu aan de Argentijnen om door te duwen en het in de reguliere tijd te beslissen. Want zoveel beter zijn ze. Komt die kans er ook. González laag naar McAllister. 16 meter. Oh. Paal. Tweede keer paal. En dan nog Messi. Net niet. Spencer tussen met de punt. Oei, ze hebben ook pech die Argentijnen. Hè. Tweede keer het aluminium. Messi buitenom aan de rechterkant. Zet met de rest.
1: Ja.
0: Daar is Lautaro. Martinez, aangeven van Messi. En net was het een tikkie breed. Dan kan je geen assist noemen, maar deze wel. Met rechts. Wat een voorzet van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
1: Ja, ja, ja, het is 1-2. Wat gaan we erover vinden in de studio, zeg?
15: Nou, Ronald, ja, weinig tegenin te brengen, denk ik, toch?
14: Nou ja, ze spelen de eerlijkheid gebied te zeggen, spelen echt tweede helft. En zeker na die 1-0 achterstand spelen ze echt geweldig. Echt geweldig.
16: Nu wel genieten, hè?
14: Ja, dus ik zit ook met een zekere verbazing te kijken, omdat je aan het begin van het toernooi denkt, ze zijn allemaal een beetje over de heel. Maar ja, daar is...
16: Qua leeftijd
14: ja, qua leeftijd ja. Vooral, daar... Ja, daar is, ja, er is niet zo heel veel van te zien vanavond. Het is al de tweede keer op de paal. 3-4 kopballen. Ja, en nu ook weer. Ja. Maar ja, ik blijf wel zeggen... Ja, ik begrijp echt de Engelse trainer niet.
15: Nee, hoe die gewisseld heeft en zo lang gewacht had met wisselingen.
14: En let maar op, we zijn er denk ik nog niet uitgepraat dadelijk. En er staan 2 spitsen klaar om erin te komen.
15: Ja, ja, ja. Wel opvallend als je kijkt naar Argentinië. Hoe vaak ze in die slotfase dan toch toeslaan?
14: Ja, wat ik zeg, je zou dus op basis van hun leeftijd verwachten dat ze conditioneel... Maar daar hebben ze echt vandaag geen last van. Hè? En daar hadden ze dus ook de rest van het toernooi heel weinig last van. Ja, het komt ze absoluut toe.
15: De andere kant van het verhaal is dat je denkt van ja, waarom spelen ze eigenlijk niet vanaf het begin zo dominant?
14: Ja, goed. Ja, wat ik zeg, ik heb toch ook wel het gevoel dat de Engelsen dit wel echt hun in de kaart spelen door echt alleen maar achteruit te lopen. En ze roepen het over zichzelf af. Maar je moet ze wel ook credits geven voor ze. Als je 1-1 maakt, is het ook nog wel eens de neiging om te zeggen... Want ze hebben al 5 keer gewisseld. Ja, nu moeten ze nog 6 minuten volhouden.
16: Nog 6 minuten. Ragnar en Mark, wat gaat Engeland uit de hoed toveren om dit nog te beslechten?
1: Nou, het is te hopen dat ze nog een hoed hebben. Het is te hopen dat er nog iets in zit. Want dit komt natuurlijk aan als een mokerslag. Wat ruzie tussen Bellingham en De Pol... Middenvelder van Argentinië krijgt nog de gele kaart. We zijn nog altijd niet begonnen naar die goal. Dus van Lautaro Martinez op de voorzet van Messi. Die toch weer bij een doelpunt is betrokken. 2-1 staat het. Officieel zijn er bijna 4 minuten van de extra 9 gespeeld. De bal is bij Pickford. Nou, sinds de goal is mijn gevoel. De goal van Engeland in de 55e minuut. Is het initiatief volledig naar de Argentijnen gegaan. Aan de rechterkant is het wel. Harry Kane schiet hem aan tegen de schoen van zijn collega Julian Alvarez. Aan de zijkant, waar mag worden gegooid door Konsa. En ik zie een bizarre statistiek. Sinds de wissel van die doelpunten maken bij de Engelse Gordon... hebben de Engelsen nog maar 12% van het balbezit gehad... tegen 88% voor Argentinië. Dat is echt ongekend. Dat zal wel kloppen. Nou, dat geeft toch wel aan dat daar dingen mis zijn gegaan bij de Engelsen. Ja, er moeten er nu nog 2 gaan komen. Met onder andere Rashford die daar staat. Maar eerst Mark de ingooi.
0: Ja, Burn, centrale verdediger om weg te koppen. Was er geen veld of wegen om die bal weg te koppen. Dat deed namelijk Lautaro Martinez. Die kopte hem erin. Bal nu wel weggekopt door Argentinië. Hij staat nu in het punt van de aanval. Die hele grote centrale verdediger. Die in een soort Wout Weghorstrol naar voren is geduwd. En dan krijgen we zometeen Rashford nog. Argentinië loopt nu wel. Min of meer noodgedwongen naar achter. Engeland loopt nu wel. wel zeker gedwongen naar voren. Want ja, dat kan niet anders. Tony komt er ook nog in. Er komen nog een, in ieder geval een extra spits erbij in de vorm van Tony. Die gaat voorin lopen naast Burn en naast Kane met Bellingham daarachter. En dan krijgen we vanaf links ook nog Rashford. Het is nu echt alle zeilen bij. Alles of niets. Vol op de aanval voor Engeland. Maar ze hebben niet voor de winst gevoetbald. Eén uitval leverde een goal op. En daarna hebben ze geprobeerd te verdedigen. Maar daar zijn ze blijkbaar helemaal niet zo goed in. Want Argentinië heeft het toen inderdaad overgenomen. 88% is veel. Maar we konden ook wel zien dat ze het overwicht hadden. Maar houden ze het vol. Voorzet van de rechterkant. Weggekopt González. Nog 4 minuten. Maar ik zeg nog wel 5.
1: Hele slechte bal vanaf die zijkant van Konsa. Veel te laag. Hij had alle tijd de ruimte om de voorzet te verzorgen bij Engeland. Nu Konsa, die halverwege de helft van de Argentijnen de ingooi neemt aan de rechterkant van het veld. Er wordt gevraagd om tempo door Anderson. De bal naar Ivan Toney. Daar hebben we toch heel weinig van gezien tijdens dit wereldkampioenschap. De man die het zo goed deed bij Brentford en vertrok naar het Midden-Oosten. Oeh, dat is een machtige trap van Pickford naar het hoofd van Harry Kane. Het krijgt geen vervolg bij Engeland. Je zou kunnen zeggen, het is al een legendarisch duel. Met een dreigende overwinning voor Argentinië. Maar wordt het ook nog gelijk zometeen in de extra tijd. En is de wedstrijd waar we over jaren ook in ons land nog over praten. Niet alleen in Argentinië. De Engelsen stonden op de drempel van de WK-finale. En nu met Dan Burn op zoek naar een noodzakelijke 2-2. Alvarez haalt de bal om. Messi vindt hem niet voor zijn voeten. Geldt wel voor een Konsa. Ja, nu blijken de Engelsen toch opeens iets te hebben gevonden. Waardoor ze weer naar voren toe kunnen. Maar om het op zijn Engels te zeggen, is dat niet too little, too late.
0: We gaan het zien. De trap van Pickford moet voor de keeper zijn. Is voor de keeper. Ondertussen ligt er wel eentje geblesseerd van Engeland. Die doet alsof hij geraakt is.
1: Kane.
0: En dat doet die keeper natuurlijk ook. Is het Kane die er is bij gaan liggen? Nee hoor, het is Burn, Dan Burn. Die onderweg bij die lange trap van Pickford naar het gras ging. Dat ging ook keeper Martinez. Maar die denkt, ja, als ik nu ga liggen, komt er in plaats van 30 seconden die ik win 2 minuten extra bij. Dus laat ik maar gewoon doorgaan, want er is niks aan de hand. Hij trapt de bal uit. En op de tribune is de spanning bij de Argentijnen zichtbaar op de gezichten. Maar minder hard zingen, nee, dat is er niet bij. Betraande supporters zien we ook. Want het was 1-0 voor Engeland. Het is 2-1. Dik en dik verdiend voor Argentinië. Weer een finale voor Messi. Zo ziet het er naar uit. Nog 1,5 minuut. Maar ik denk nog 2 extra vanwege dat doelpunt. Kane, wanneer komt zijn Harry moment? Harry Potter hebben ze nodig. Geen Harry Kane. Football's coming home, zeiden we na de 1-0 voor Engeland. Engeland lijkt going home. Want ze hebben nog maar 1 minuut te gaan aan extra tijd. Plus alles wat de scheidsrechter daarna nog in petto heeft.
1: Heel veel haast heeft Argentinië begrijpelijkerwijs niet. Met Nico González, geweldige invalbeurt aan de linkerkant. En hij verzorgt de ingooi op 1,15 meter bij de cornervlag vandaan. Dus vrij diep op de helft van Argentinië. Dat de bal naar voren werkt. Anderson doet dat weer voor Engeland richting Rashford. Aan de linkerzijkant Rashford met Montiel. Lijkt er langs te zijn, ja. Maar de voorzet wordt eruit gehaald door Romero. En zo is het weer Messi die in balbezit kan komen. Messi tikt zijn mannetje weg. Dat is O'Reilly. Anderson strijder op het middenveld. Dan gaat er een vrije trap komen naar een overtreding. Wat ruzie. En ik zit even te kijken wie daar ligt. Is dat Messi? Ja, het is inderdaad Messi. En de frustratie bij de Engelsen begint de overhand te nemen.
0: Ja, Messi blijft wel liggen. Ja, die is ook geen 20 meer. Die denkt als ik de grond wordt geduwd. Het is een slijtageslag geworden weer. Voor Argentinië, het moest weer van diep komen. Opschieten, zegt de scheidsrechter. Dat snap ik. De extra tijd zit erop. En nu is het aan de scheidsrechter hoe coulant hij is met Engeland. Hoeveel tijd geeft hij de Engelsen nog om voor een 2-2 te gaan. Om die 2-2 te maken waar ze absoluut geen recht op hebben. Dat zeg ik niet omdat ik het de Engelsen niet gun. Maar omdat ze er gewoon niet naar hebben gevoetbald vandaag. Eigenlijk de hele wedstrijd niet. En zeker niet naar de voorsprong. Geweldige voorzet van Rodgers, binnengelopen door Gordon. Maar daarna was het Argentinië, Argentinië, Argentinië. En had Engeland een paar keer geluk met ballen op de paal. En wereldreddingen van Pickford. Maar Fernandes in minuut 85. En Lautaro Martinez in 90+2 zorgen voor een tussenstand van 2-1 voor Argentinië. De keeper wordt onder druk gezet. Ze moeten naar voren, Engeland. En hier voetballen ze er goed onderuit. Maar daar zijn ze weer.
1: Ja, aan de linkerkant Nico González. Is dit het slotakkoord met Messi? Nee, want gaat juist weg bij het Engelse strafschopgebied. komt een eerste overwinning aan op het WK sinds 1998. Die wedstrijd met David Beckham en de rode kaart met goals van Batistuta, van Shearer, van Zanetti, van Owen en de gemiste penalties bij Engeland van Ince. En David Batty, gaat het weer lukken dan voor Argentinië op dit wereldkampioenschap in 2026 in Amerika. Anderson verzorgt de lange bal. Het zal de laatste keer zijn dat Engeland wat kan, maar het duel wordt verloren door Byrne. De bal over de zijlijn getrapt door Fernandes en iedereen kijkt naar de scheidsrechter. Die laat zich niet gek maken. Ismaël Elfat begon moeizaam aan de wedstrijd, maar heeft het daarna toch best wel aardig gedaan in mijn ogen. Liet het niet ontsporen, wat zeker in het eerste kwartier van het duel dreigde. Bal aan de zijkant. Byrne geen controle sinds hij is gekomen. Twee goals geïncasseerd terwijl ze met z'n vijf achterin stonden. Dat was typisch. We zitten op 11 minuten extra tijd. De Argentijnen willen dat die bal het spel uitgaat, dat het klaar is. Maar Pickford heeft hem nog een keer.
0: Ik denk nog een minuut. Oh. Gaat hij richting Byrne. Het is de keeper. Moeilijk. Lastig gevallen. En dan krijgt hij een vrije trap. Dat is makkelijk gefloten hoor. Dat is de keeper die ver zijn doel uit is. Op de penalty stip de bal met een handje wegtikt. Hem dan kwijt is en er weer achteraan rent. En er nog een handje tegen krijgt. Uiteindelijk levert het geen doelpoging op. Maar het is makkelijk en snel gefloten door de scheidsrechter. Want ja, als je je daar mengt in het duel als keeper, dan moet je er ook het risico bij nemen dat er iemand tegen je aan kan lopen. En is het niet automatisch een vrije trap. Het is makkelijk gefloten in het voordeel van de verdedigende Argentijnen. 11:36 staan er aan extra minuten en seconden op de klok. En daar gaat Emiliano Martinez de bal naar voren trappen. Geen formidabele reddingen van hem, maar het was niet nodig. 1-0 Engeland wordt 2-1. Argentinië man tegen je aan kan lopen. En is het niet automatisch een vrije trap. Het is makkelijk gefloten in het voordeel van de verdedigende Argentijnen. 11:36 staan er aan extra minuten en seconden op de klok. En daar gaat Emiliano Martinez de bal naar voren trappen. Geen formidabele reddingen van hem, maar het was niet nodig. 1-0 Engeland wordt 2-1 Argentinië. Messi op zijn knie.

0: finale zondag. Dat is er ook één, hoor.
1: Tja. Ja, dankjewel jullie heren. Ragnar Niemeyer en Mark Kloostra voor verslag van dit fantastisch gevecht, toch, Ronald?
2: Alvast echt ademloos zitten toekijken. Wat een feest. We zijn heel kritisch geweest over de eerste helft. En we kunnen helaas voor de Engelsen de conclusie trekken dat ze er een traumaatje bij hebben.
3: Zo, ja, weer.
2: Oh.
3: En Argentinië werd wel omschreven als de kat met 9 levens. Dit is dan het 10e leven. Wat denk je tegen Spanje?
2: Nou, ik zei wel net even, die Spanjaarden zullen het met plezier bekeken hebben. Want die denken die zijn gesloten. Maar ja, dat denken we het hele toernooi al.
3: Ja.
2: Ja, als je Messi nou ook zo ziet, zo uitbundig. Hebben we hem alleen maar gezien toen hij echt wereldkampioen werd.
3: Ja.
2: Ja, het is wel van heel diep gekomen. En ja, het komt ze absoluut toe. Het komt ze absoluut toe.
3: Mooi. Dit was het voor nu. Zo dadelijk het oog.
1: Pieter van der Wielen. Dankjewel, Ronald Waterhuis. Fijne avond.
4: NPO Radio 1.
1: Het nieuws van even over 11 uur. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De Oekraïnse minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïnse media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie en moest de Oekraïnse krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïnse volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame en beschermde papegaaien. De man reisde samen met zijn vrouw en liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Verdeeld over twee sporttassen vonden controleurs 257 papegaaieneieren. De man probeerde zich er nog uit te praten door te beweren dat hij dacht kippeneieren te vervoeren voor een Aziatisch gerecht. Daar ging de rechtbank niet in mee. De vrouw staat later terecht. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog twee keer te scoren. Gisteren in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer, het is nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. En dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: maar misschien
6: uit.
5: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
8: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt.

0: biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Daar waren ze, de vakantietrends van 2026. Mensen gaan weer vaker met de auto. Volgens de ANWB is de papieren wegenkaart aan een wederopstanding bezig. Dat vond ik opmerkelijk. En mensen rijden steeds vaker naar het noorden en niet naar het zuiden op vakantie. Ik dacht, ja, dat is natuurlijk omdat ze die kaart op z'n kop houden. Zo ging dat vroeger. Maar nee, volgens het bericht is dat vanwege de hitte. Goedenavond, welkom bij het Oog. Vinden vogels het leuk om te vliegen? Beleven ze daar plezier aan? Dat is een leuke vraag, maar hoe kom je daar ooit achter? Utrechtse onderzoekers die hebben het onderzocht. Ze denken het te weten en een van hen komt daar straks over vertellen. De sluizen blijven dicht vanwege droogte en dat heeft veel voeten in aarde. De dijkgraaf is hier van Rijn en IJssel, meneer Pieper, en die gaat het straks allemaal uitleggen. We gaan kijken naar Iran. Wat zijn de gevolgen van de hervatte bombardementen in dat land? Sharon Nikvar, die is essayist, Iraans van geboorte, en hij heeft familie daar. Hij vertelt zo meteen. BZN is ook de gast in het oog in de zomerserie. Hits uit het geboortejaar van dit programma, 50 jaar geleden. En dan gaat het over de onvergetelijke klassieker Mon Amour. Allereerst het nieuws van
1: woensdag 15 juli.
2: De politie heeft een internationale criminele organisatie opgerold die wereldwijd honderden miljoenen euro's verdiende met beleggingsfraude.
3: Deze groepering was verantwoordelijk voor 1/5 van alle beleggingsfraude in Nederland.
2: Ook in Nederland noteerde de politie ruim 500 aanklachten.
3: Met een totale schade van 25 miljoen euro.
2: RTL Nieuws sprak met Alex, die ook geld overmaakte.
4: Ik heb 31 overboekingen gedaan, alles bij elkaar.
2: Met een totale inleg van
4: 275.000 euro, alles bij elkaar.
2: Hij dacht te handelen in een Chinese crypto. Hij kon op een scherm zijn resultaten zien, tot hij op een dag geen contact meer kreeg. En toen wist hij het.
4: Shit, ik ben echt opgelegd.
2: De AZC-rellen in Loosdrecht hebben een kras achtergelaten op het imago van de stad. Dat merken ze bij de bed-and-breakfast-eigenaren.
5: Julia Geuze, waarin je ziet dat heel veel leeg.
2: Ook de horeca bij de Loosdrechtse plassen heeft er flink last van.
6: Je probeert alle zeilen letterlijk bij te zetten. Maar die achterstand die je hebt opgelopen haal je niet zo makkelijk in.
2: Ook de gewone Loosdrechtenaar merkt het. Deze man verkocht iets op Marktplaats. Toen de koper doorkreeg dat de verkoper in Loosdrecht woonde, zei hij:
7: ik heb een migratieachtergrond, ik kom niet naar Loosdrecht toe.
2: Tijdens de extreme hittegolf van zo'n 6 weken geleden zijn er zeker 900 mensen meer overleden dan normaal. Dat heeft het RIVM berekend. Onder die doden zijn veel ouderen.
8: Bij de 80-plussers komt dat, denken we, omdat zij minder goed kunnen zweten.
2: Maar niet alleen ouderen stierven.
8: Maar ook in andere leeftijdscategorieën zitten bijvoorbeeld mensen met chronische ziekten, waardoor de hitte extra druk op bijvoorbeeld een hart- en vaatsysteem kan geven.
2: Dat het stroomnet in Utrecht overbelast is, dat wisten we al. Bij de plaatselijke bibliotheek werd dat heel tekenend duidelijk. Het was warm.
9: En op warme dagen moet de airco harder draaien om het hier koel te houden.
2: Dat kost te veel stroom. Om dat te compenseren werd de roltrap stilgezet. En daar was niet iedereen happy mee.
10: Ja, ik baal toch wel een beetje van dat die trap uitstaat. Want de derde verdieping was wel heftig.
2: Want de mussen vallen van het dak. Trouwens, niet alleen mussen merken ze bij de dierenambulance. Ook erg veel jonge meeuwen.
11: De poten staan te verbranden op het dak. En dan springen ze naar beneden uit wanhoop.
2: En ook andere vogels bezwijken onder de hitte.
11: Ik moet nu gaan rijden voor een zwaluw die naar beneden gevallen is. Er zijn duiven.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
11: Musjes.
2: De krant van morgen dan, die is vast ingezien en samengevat door Sid van der Linden.
12: NRC is in het Utrechtse dorp Wilnis. Daar brak midden in de zomer van 2003 een dijk door vanwege de droogte. Honderden mensen werden geëvacueerd en er was 12 miljoen euro aan schade. Met deze droge zomer rijst de vraag of zoiets weer kan gebeuren. Nee, zeggen verschillende experts.
2: Sinds Wilnis is er veel onderzoek gedaan en is er veel meer kennis over de impact van droogte op de dijken. Bovendien zijn waterschappen verplicht de dijken daarop te controleren. Bewustzijn blijft nog wel een strijd, vindt het waterschap. Mensen in Wilnis kennen de kracht van het water, maar elders moeten ze nog vaak uitleggen waarom het water de ruimte moet krijgen.
12: Hoe kan het dat mensen met een laag inkomen in sommige gemeenten honderden euro's kunnen krijgen als steuntje in de rug en in andere gemeenten een paar tientjes? Daar gaat het in de Volkskrant over. Uit nieuwe cijfers blijkt dat de verschillen in de individuele inkomenstoeslag enorm zijn en steeds groter zijn geworden.
2: De verschillen zijn volgens het onderzoek groter geworden sinds gemeenten meer verantwoordelijkheden hebben gekregen. Elke gemeente heeft naar eigen inzicht armoederegelingen opgezet. Maar daarin raken mensen verdwaald. Dit onderzoek maakt volgens de opstellers duidelijk dat het lokale armoedebeleid eerlijker en eenvoudiger moet. Dat je rechten per gemeente zo verschillen, zegt een van hen, is niet uit te leggen.
12: De Telegraaf zoekt uit wat de regels zijn rond seks in de gevangenis. Aanleiding is de zwangerschap van een influencer wiens partner vastzit. Het blijkt dus mogelijk voor gedetineerden om intiem bezoek te ontvangen, maar de regels zijn streng.
2: De gevangenisdirecteur moet het officieel goedkeuren. Het mag maximaal 120 minuten duren en vindt plaats in een ongezellige, steriele ruimte. Ook moet er sprake zijn van een aantoonbare, duurzame relatie. De regels zijn aangescherpt nadat een gedetineerde er misbruik van maakte. Hij runde vanuit de gevangenis een escortbureau.
12: In deze vakantieperiode laat Trouw twee filosofen aan het woord over massatoerisme. Waarom doen we eraan mee en wat verlangen toeristen precies? Eigenlijk is het, zo wordt gesteld, heel normaal dat er na massacultuur en massamedia nu ook massatoerisme is ontstaan. Massaliteit in toerisme is gemakkelijker te organiseren dan ooit, bijvoorbeeld door goedkope vluchten. Ons verlangen is volgens de filosofen bovendien spiegelend. We verlangen wat verlangenswaardig is geworden, omdat anderen het ook verlangen.
2: Is er een ontsnappen aan? Tot op zekere hoogte, vinden ze. Je beslist zelf om al dan niet op vakantie te gaan, maar die vrijheid is niet te overschatten. Niemand is helemaal ongevoelig voor reclames of influencers. Mensen die echt iets authentieks willen zien kunnen volgens een van de filosofen ook gewoon thuis blijven. Zoals je in Frankrijk kunt genieten van een man die een baguette koopt, kun je in Almere een man de bouwmarkt in zien lopen. Heel authentiek.
1: Deze onderwerpen uit

0: Big Yellow Taxi was dat van Joni Mitchell. Opnieuw werd Iran aangevallen door het Amerikaanse leger. Vooral energiecentrales en bruggen in het zuiden van het land waren doelwit. Volgens Iran zijn daarbij de afgelopen dagen 30 burgerdoden gevallen. Hoe ziet na al dat oorlogsgeweld het dagelijks leven er nog uit voor de Iraanse bevolking? Sharouz Nikvar is essayist en schrijver met Iraanse roots. Hij heeft veel contact met familie en bekenden in het land. Goedenavond, welkom.
1: Goedenavond.
0: Hoe gaat het allereerst met je naasten, met je familie en kennissen daar?
1: Met mijn naasten gaat het goed. Relatief dan. Er zijn geen slachtoffers geweest of iets dergelijks.
0: Hoe heb je nu contact met hen?
1: Ja, de internetblackout is al meer dan een maand opgeheven. Dus kan gewoon WhatsAppen. Zij moeten wel een VPN gebruiken, anders kan je niet voorbij het censuursysteem. Maar contact is in principe nu niet moeilijk.
0: Relatief makkelijk. Ja. Wat voor verhalen vertellen zij?
1: Nou, ik denk wat nu in Iran speelt zijn twee soorten crisissen. Aan de ene kant een economische crisis. Dus sinds het begin van de oorlog heeft de Iraanse economie volgens interne bronnen ongeveer 300 miljard dollar aan schade opgelopen. Ook 100.000 banen verloren. Extreme inflatie. Heel veel grote industrieën is geraakt. Petrochemie. Farmaceutica. Dus wat ik heel veel hoor is, er is een tekort aan medicijnen, aan zorg. Het bankairsysteem werkt niet goed. Dus sommige mensen krijgen hun inkomen niet uitgekeerd. Verzorgingsstaat werkt niet. Mensen weten ook niet waar het geld naartoe gaat. Er waren laatst ook rellen waar heel veel mensen een auto kochten bij een autoleverancier, maar geen auto kregen. Maar hun geld werd wel opgenomen. Dus
0: Dat klinkt als een land dat flink ontwricht is.
1: Ja, economisch helemaal ontwricht. En ook sociaal en psychologisch. Want eigenlijk leven de meeste Iraners nog steeds in de nasleep van de massamoorden op 18 en 19 januari. En de staat heeft eigenlijk sinds het begin van de oorlog treedt het steeds hardhandiger op. Hun prioriteit is puur gewoon machtsbehoud.
0: Dat is nu ook nog gaande, die repressie.
1: Ja, er zijn dit jaar en ook vandaag was er een nieuwe executie. 47 executies geweest. Allemaal van of politieke activisten of onschuldige mensen die gewoon op 18 en 19 januari gingen protesteren. En je moet voorstellen, ze zijn allemaal jongeren. De meeste zijn 18 of 19, 20 jaar oud. Wouden gewoon opkomen voor hun rechten. En heel veel mensen leven daarmee. En aan de andere kant leven mensen met onzekerheid dat deze oorlog schijnbaar één, niet snel zal ophouden en twee, nergens naartoe zal leiden.
0: Want dat betekent eigenlijk dat je door de hond en de kat gebeten wordt in zekere zin. Want de hoop was aanvankelijk dat Amerikaanse ingrijpen het regime zou verdrijven. Dat is niet gebeurd.
1: Klopt.
0: Dus nu is er en de repressie van het regime en het gevaar en de ontwrichting van de Amerikaanse bombardementen.
1: Klopt. Ik denk dat het Iraanse volk is nu echt een pion tussen meerdere grote mogendheden. Zowel een pion van de Iraanse regering, maar dus ook die van Amerika en Israël.
0: Leidt dat tot wanhoop bij de mensen die jij spreekt?
1: Ja, veel cynisme. Ook gewoon vermoeidheid, zodat het ophoudt. Soms nog wat hoop dat het regime zal vallen. Want de problemen zijn structureel. Dus ook al houdt de oorlog op, dan zit Iran nog steeds met dit regime. En ik verwacht dat grootschalige opstanden ook weer zouden opkomen. Ook al zou de oorlog stoppen. Omdat de structurele problemen, economisch, sociaal, politiek, niet opgelost kunnen worden met dit regime.
0: Hoe is het dagelijks leven op dit moment? Is er bijvoorbeeld nog brandstof te krijgen? Is er overal nog elektriciteit? Zijn alle producten nog te koop?
1: Er is een nijpend energietekort. Dus vooral stroom en water. Tegenwoordig kondigen ze het niet eens meer aan. Ik hoor dat mensen ook tijdens de dag soms geen stroom hebben, soms geen water. Dat is een nijpend tekort. Brandstof heb je wel, het is wat duurder, maar dat is wel iets wat...
0: Dat is overal gaande.
1: Ja, ja, en in Iran hebben ze natuurlijk een gigantische hoeveelheid brandstof. Dus dat is nog geen probleem. Maar gewoon dat alles veel te duur is. En dus dat je geen zekerheid hebt dat je stroom hebt of water.
0: Dus de structuren zijn weggevallen. De overheid is dysfunctioneel. De hoop was van de Amerikanen dat er een massale opstand zou komen tegen dat regime. Maar het klinkt, zoals jij het vertelt, dat heel gevaarlijk is om te doen.
1: Ja, het is niet zo makkelijk. Je moet voorstellen, in januari zijn er minimaal 1000 mensen vermoord. Misschien 10.000 volgens sommige bronnen. Dus ik denk het volk denkt, het heeft geen zin. Als je op massaschaal de straat op gaat, dan Word je gewoon uitgemoord. Dat is onmogelijk.
0: Dat is gebleken, ja.
1: Ja, er zijn wel heel veel kleinschalige protesten. Bijvoorbeeld studenten die klagen over de kwaliteit van eten. Zorgmedewerkers die een inkomen niet krijgen. Dus je hebt heel veel nu kleinschalige protesten. Ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat weer iets grootschaligs gebeurt. Want de economie gaat gewoon dagelijks achteruit. En het leven is daar nu heel uitzichtloos. Voor het gros van het volk, voor de mensen aan de macht niet. Die hebben er geen last van.
0: Is er ook nog steun voor de regering?
1: Ja, je hebt een kleine minderheid. Ze schatten rond de 10% die steunt de regering. Die worden ook gefinancierd. Werken ook in het apparatus, die is vrij groot. De IRGC, dus de Revolutionaire Garde, dat is de ideologische leger van Iran, bezit ongeveer de helft van de economie. En die hebben natuurlijk heel veel mensen die geallieerd zijn daaraan. Die hebben gewoon belangen en sommigen geloven ook echt wel in de ideologie van het regime. Dus ik zou schatten, zo'n 10% is wel echt een aanhanger.
0: Geloof je nog dat ze ooit echt van dit regime afkomen?
1: Ik denk het wel. Ik denk het is onvermijdelijk. Omdat als 90% van het volk je totaal niet meer kan accepteren, dan is het een kwestie van tijd. Ik denk niet. Ik hoop van wel, maar ik denk niet dat het binnenkort zal gebeuren. Ik denk dat er veel meer voor nodig is.
0: Hoe zie je deze situatie eigenlijk eindigen? Die onderhandelingen die steeds worden opgeschort of toch weer mislukken. Het toch weer doorgaan met militaire acties.
1: Ja.
0: Blokkades over en weer.
1: Ik denk dat het allemaal afhangt van hoe deze politisering van de straat van Hormuz gaat ontwikkelen. Want voorheen was het gewoon open. Maar nu beseft Iran dat het eigenlijk hun enig middel is om druk te leggen op de VS.
0: Ze hebben ineens een wapen in handen.
1: Ja, en het is ook echt een enige sterke wapen tegen de VS. Dus hoe die blokkade zich gaat ontwikkelen en wie macht krijgt over de straat, dat gaat denk ik de koers van de oorlog bepalen. Maar ik denk dat die voorlopig op een soort, niet een koude oorlog, maar een lauw-warme oorlog, waar er aanvallen heen en weer zijn, maar niet op volle schaal.
0: Maar de Iraanse bevolking is daar flink te dupe van.
1: Ja, die zijn echt het slachtoffer van deze ontwikkelingen, ja.
0: Hoop je zelf ooit terug te keren naar Iran?
1: Ja, natuurlijk. Ik denk bijna ieder diaspora-lid wil ooit terugkeren. Gelukkig ben ik nog vrij jong, dus ik heb geduld. Maar het is nog afwachten. Maar voor mij hier, ja, ik heb een luxe positie. De mensen in het land, die betalen echt de prijs hiervoor.
0: Is er ook angst? Want ja, het regent toch bommen?
1: Ja, er is angst. Maar je moet voorstellen, er is ook gewoon angst voor het regime zelf. Er zijn nog heel veel controles op straat door de Basij. Dat is een paramilitie. Je kan gewoon arbitrair gevangen genomen worden. Als je bijvoorbeeld een slachtoffer bent geweest van die protesten en je wil iemand helpen, dan kunnen ze hem bedreigen. Dus ik denk dat het regime enger is dan die bommen momenteel nog. Tenminste op de huidige schaal van de bombardementen. Ik moet wel toevoegen dat in het zuiden van Iran wel nu wel heel hard wordt gebombardeerd. En heel veel mensen daar nu wel echt het zwaar te verduren hebben.
0: Dankjewel, Shahrooz Nikvar. Essayist, geboren in Iran, over de gevolgen van de acties van het Amerikaanse leger op de Iraniërs. Dankjewel.
1: Ja, ook dat.
0: Door de aanhoudende droogte hebben ook waterschappen extra veel werk. Een aantal waterschappen heeft besloten om sluizen minder vaak te openen dan normaal. Daar is een mooi woord voor, schutbeperking. Het waterschap Rijn en IJssel is een van die waterschappen. En Hein Pieper is al daar de dijkgraaf. Goedenavond.
2: Goedenavond, meneer Van der Wielen.
0: Ja, waarom is schutbeperking nodig nu?
2: Nou, wij willen heel graag meer water in het gebied vasthouden. En elke keer als wij schudden, dus elke keer als wij de boten van de Oude IJssel naar de IJssel overlaten, verliezen wij een Olympisch zwembad aan water. Dat is ongeveer 2,5 miljoen liter water.
0: En dat gaat uiteindelijk naar de zee?
2: En uiteindelijk gaat dat naar de zee of voor een deel naar, dat kan ook nog, naar het IJsselmeer. En dat het daar opgevangen wordt en wellicht ook weer gebruikt wordt voor drinkwater.
0: Nou klinkt het heel eenvoudig. Je houdt de sluis dicht en dan blijft het water binnen en dan ben je dus een beetje van je droogte af. Is dat meteen ook de oplossing voor de problemen?
2: Nee, dit is gewoon een oplossing om wat water wat langer in het gebied te houden. Is ook maar een uitstel van executie. Want uiteindelijk verlies je door verdamping en doordat er helemaal geen aanvoer is vanuit het achterland of door regen, verlies je gewoon water.
0: Hoe erg is het nu? Want heeft u als eerder een droogte van deze orde meegemaakt?
2: Ja, in 18, 19, 20, 22, 25. Het, eigenlijk in de, als je de laatste 9 jaar bekijkt, hebben we 6 jaren gehad die boven normaal droog waren. Dus we zitten echt in een ander klimaat.
0: Dus Nederland is een droogteland aan het worden?
2: De delta droogt op.
0: Ja, je moet daar toch gaan wennen. We denken altijd, het regent hier zo vaak en we hebben zoveel rivieren, zoveel sloten. We zien ons niet als een droogteland. Ik las ook dat verzilting op kan treden. Is dat ook iets wat je kunt tegengaan met sluizen?
2: Nou, niet voor een deel, maar als je de sluizen dicht houdt, dan hou je natuurlijk het zeewater voor een deel tegen. Onder de grond, het grondwater wordt natuurlijk wel teruggedrongen door het zoute water. Want je hebt minder zoet water wat vanuit het achterland komt. En daardoor is de druk om het zeewater terug te drukken is veel minder. Dus verzilting gaat misschien bij de oppervlaktewater wat minder erg door. Maar ja, je kunt niet altijd de sluizen dicht houden. En bij de Maas, bij Rotterdam, heb je eigenlijk geen sluizen die dat kunnen.
0: Hoe moet het eigenlijk met de vissen? Want als de sluis dicht is, dan kunnen die ook niet hun route vervolgen.
2: Ja, dat is op dit moment ook niet het grootste probleem van de vissen. Want de vissen die gebruiken vooral de rivieren in het voorjaar als ze naar hun paaigronden willen. Dus op dit moment maken de vissen niet heel veel gebruik van de vispassages die we overal hebben aangelegd. Wat veel groter probleem is voor de vissen is dat in de kleinere beken en de kleinere rivieren, die gaan op het moment droogvallen. En op het moment dat dat gebeurt, dan proberen onze mensen, samen met mensen van de VisUnie, die vissen te redden en naar andere wateren over te brengen. Die in ieder geval, waar wij van hopen, de hele zomer waterhoudend blijven.
0: Er zijn ook regels. Mensen mogen geen water meer uit sloten en uit beken halen. Gebeurt dat eigenlijk zoveel, dat er water wordt onttrokken?
2: Ja, er zijn wel heel veel grondeigenaren die water gebruiken, bijvoorbeeld boeren, om hun gewassen te besproeien, om die überhaupt met, als ze hele hogere temperaturen hebben, in leven te houden. En als het wat minder hoge temperaturen zijn, om ze te laten groeien. Er zijn ook mensen die graag hun tuinen willen besproeien, et cetera. Op het moment dat er geen water meer over een stuw gaat, mag er sowieso al geen water worden onttrokken. Maar we hebben nu vanaf morgen 12 uur bij ons in het hele gebied een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater.
0: En er zijn zelfs boetes mogelijk voor mensen die dat dan toch doen. Is dat echt nodig?
2: Nou, heel beperkt. We hebben, als we even de afgelopen jaren bekijken, echt maar een enkele keer een boete hoeven uitschrijven. De meeste mensen houden zich er echt allemaal aan. Een enkeling heeft het soms niet gezien, heeft het bericht niet gehoord, is even afgeschakeld geweest van het nieuws, van het oog op morgen, en die krijgt er niet mee. En we liggen niet achter de bosjes om die mensen dan te beboeten, maar we geven dan waarschuwingen. Maar als mensen echt persistent blijven doorgaan met het onttrekken van water, ja, dan ligt er uiteindelijk toch een forse boete op de loer.
0: Wat u net zei, daar blijkt uit dat we hier aan moeten gaan wennen, dat dit toch een soort nieuwe situatie is, dit soort droogtes.
2: Ja, dat klopt. De extremen nemen toe. Uiteindelijk krijgen we meer water. We hebben vooral in de winter veel meer regen. En dat proberen we ook wel vast te houden in ons gebied. Maar ja, dat is een soort vergelijking met een badkuip. Op een gegeven moment is dat hele gebied vol. En als je dan meer water vasthoudt, dan heb je overstromingen. En dan komt er dan een hele grote bui bij, zoals bijvoorbeeld in Limburg in 2021. Daar heb je hele grote wateroverlasten. En dat wil je ook niet. Dus je kunt maar een beperkt gedeelte van die regen vasthouden. Dus die extremen die nemen toe. De temperaturen die gaan heel erg omhoog, dus de verdamping neemt toe. Dus je ziet die aan beide uitersten de extremen toenemen. En daar hebben we gewoon mee te maken. En dat zal ook in de toekomst alleen maar erger worden.
0: En hoe ziet u het deze zomer verder gaan? Is het dan nu gewoon wachten op regen en dan is de droogte weer voorbij? Of is dat te eenvoudig?
2: Dat is veel te eenvoudig. Wij denken dat we nog weken te weinig regen hebben in de komende tijd. Dus, en als de regen valt, dan is dat ruim onvoldoende om de behoefte van de bomen die heel veel in het blad staan en heel veel water nodig hebben voor de verdamping, voor de gewassen en ook voor de aanvullen van het grondwater, hebben niet voldoende om zeg maar de behoefte op te vangen. Dus wij verwachten dat we in de komende weken nog heel veel last hebben van de droogte. En de ergste droogte is vaak in augustus of in september. En dan staan de rivieren vaak het laagst. En wij vrezen ook een beetje, als het zo doorgaat als we nu verwachten, dat het ergste nog moet komen.
0: Heeft u er persoonlijk stress van?
2: Ja, dat stress is een groot woord. Het houdt me wel bezig. Het houdt ons bezig als waterschappen. Wij werken al jaren aan maatregelen om water beter vast te houden. En om te gaan kijken of we ook niet het gebied zo inrichten dat we last hebben van extreme regenval. Maar ik maak me wel zorgen. En die zorgen, ik merk eigenlijk bij mezelf dat die per jaar toenemen.
0: Het is helder. Hein Pieper, dijkgraaf Waterschap Rijn en IJssel, over de aanhoudende droge en de maatregelen. Dank u hartelijk.

0: Willie Nelson, On the Road Again. Deze zomer gaan we op zoek naar de grootste hits uit het jaar 1976. Het geboortejaar van dit programma, Het Oog. Vandaag Mon Amour van BZN. Nummer stond toen 14 weken in de top 40, waarvan maar liefst 5 op de eerste plaats. En dat is daarmee het meest succesvolle Franstalige nummer in Nederland ooit. Eerder op de avond sprak ik met Annie Schilder en Jan Keijzer van BZN. Annie Schilder vanuit Volendam en Jan Keijzer op vakantie in Italië. Goedenavond allebei.
1: Hallo.
2: Goedenavond. Hey. Hallo Annie.
1: Goedenavond. Hallo Jan.
0: Jan, ik wil met jou beginnen. Veel mensen zullen het misschien wel eens vergeten zijn of ergens wel geweten hebben. Maar BZN was ooit een hardrockband en toen kwam ineens die grote hit Mon Amour. Dat is toch wel iets heel anders dan hardrock. Jan, ja, hoe is dat gegaan?
2: Het is voor de mensen natuurlijk heel moeilijk te begrijpen dat dat zo gegaan is. Maar in het begin waren wij hardrock en toen was ik de drummer. Dus ik kon mijn huid uitleven, zeg maar, achter de drums. En dat vond ik hartstikke leuk. Dat was eigenlijk een veel leukere toestand als bij de wat meer melodieuze muziek die we later gingen doen. Maar door een mazzeltje en door een grapje hebben ze op de repetitie naast hardrock liedjes een ander liedje gemaakt. En dat was voor de grap. En dat stuurde op naar de platenmaatschappij op een cassetje nog in die tijd. En de directeur die zegt, jongens, ik begrijp er nou helemaal niets meer van. Jullie hebben nu 2 hardrock liedjes gemaakt en er staat nog een ander liedje bij. Maar wat is dat nou? Nou ja, wij zeggen, ja, dat hebben we voor de gein gedaan. En toen zegt, nou ja, als jullie dat nou eens gaan opnemen, niet die hardrock, want dat gaat niet lukken meer.
0: Maar hoe kwam je op het idee, want je zegt het was een grap, maar spraken jullie goed Frans? Hadden jullie een liefde voor Frans repertoire?
2: Niet. Ik was wel een enorme goede leerling bij de Franse les. Maar dat was schoolfrans natuurlijk ook, hè.
0: Annie, jij was 17 jaar, je werkte bij een viskraam.
1: Viswinkel.
0: In een viswinkel was het,
1: ja.
0: Hè? Hoe kwam je bij BZN terecht?
1: Toen was Volendam nog best wel een klein dorp. En ik zong eigenlijk al wel af en toe op bruiloft en zo. En het was wel een beetje bekend dat ik wel kon zingen. En de drummer van BZN, die werkte toen in de kroeg waar ik wel eens kwam in het weekend. En die wist dat eigenlijk ook volgens mij dan. En die vroeg het aan mij.
0: Stond je te popelen? Had je meteen zin om bij zo'n band te gaan?
1: Nou, ik wilde wel graag zingen. Ik hield van zingen. En dus ik dacht, nou ja, ik ga het gewoon proberen. Maar ja, hun hadden natuurlijk ook al wel een 10 jaar meer ervaring. En het waren grote jongens. Dus in mijn ogen was het ook wel best wel eng. Ik vond het ook best wel eng. Maar ik vond zingen wel erg leuk.
0: Maar toen was
1: het ging me eigenlijk alleen om het zingen.
0: Maar toen was je ineens wereldberoemd in Nederland met die grote hit. Hoe vond je dat?
1: Ja, dat was wel een dingetje natuurlijk. Want ik kwam uit de viswinkel en ik kon niet meer door Amsterdam lopen een paar maanden later. Dus dat was wel, ja. Ik weet eigenlijk niet meer zo goed, maar ik weet nog dat ik met mijn moeder toen in Amsterdam liep en dat we werden belaagd. Toen wisten mijn moeder en ik eigenlijk niet zo goed wat we hier nou mee aan moesten of zo.
0: Ja, dat is dus best overweldigend.
1: Jawel, ja.
0: Jan, wat denk je dat er zou zijn geworden van BZN als Mon Amour niet zo'n toevallige hit zou zijn geworden?
2: Nou, had het niet meer bestaan, want dat was de enige mogelijkheid. Als dat het niet had geworden, dan hadden ze gewoon niet meer bestaan. Dat is absoluut zo.
0: Dan was het gewoon als een nachtkaars uitgegaan.
2: Absoluut, ja. Want die hardrock en rock'n'roll, dat was. Het is heel moeilijk om een eigen geluid, wat ik al vertelde, om dat te hebben. En dit was gewoon toch iets heel anders. Franstalig, wat niemand verwacht. En ja, daardoor was het ook apart. En werden wij. Nee, ik heb in ieder geval vaak voor Frans van aangezien. En dat vonden wij wel erg grappig. Maar dat is het geluk geweest.
0: Hoe kwam het eigenlijk dat Mon Amour zo'n reusachtige hit is geworden? Heb je daar een verklaring voor?
2: Nou, ik vind sowieso de rol die Annie speelde bij Zitten, met Mon Amour, maar ook later. Dat was gewoon een. De mensen vonden dat. Die vonden dat fantastisch.
1: Slijm, hè?
0: Nou
1: gaat hij slijmen, hè?
0: Is dat slijmen, Annie?
2: Nee, dat is niet. Dat is echt. Dat vind ik echt. Dat zeg ik ook tegen iedereen. En toen Annie ook besloot later om te stoppen. Toen had ik al gezegd: ja, jongens, dat gaat er niet meer worden. Want stel je nou voor, en zo in mijn hoofd dacht ik: als nou Agneta van ABBA stopt, dan is het gewoon afgelopen. Dus ik dacht, nou, dat is nu bij ons ook afgelopen.
1: En, jongen.
2: Had ik nooit
0: verwacht. Maar Annie, toen hadden jullie zo'n enorme hit en toen moest er ineens meer repertoire komen. Dat was eigenlijk het enige in het genre dat jullie hadden. Hoe hebben jullie dat gedaan? Moesten jullie toen meteen echt hele dagen in de studio om er meer uit te persen?
1: Nou, wij zaten toen wel dagen bij elkaar. Ik weet nog, dat was in een gebouw in Monnikendam. En dan, toen zaten we nog wel met z'n allen samen van alles te bedenken. Dat weet ik nog wel. Ik moet graven, hoor.
0: Het is lang geleden.
1: Ja.
0: Maar er zijn heel veel mensen die kunnen Mon Amour nog helemaal woord voor woord meezingen na al die jaren.
1: Nou, ik zal je vertellen. Ik heb een zoon van 28. En die werkt bij Defensie. En dan is hij op zo'n basis. En dan hebben ze wel eens zo'n avond een feestje. Maar dan staat hij op de tafel Mon Amour te zingen. Geweldig.
0: Wat vind jij van het nummer na al die jaren? Vind je het nog steeds een fijn nummer?
1: Ik vind Mon Amour erg mooi. Later hoorde ik natuurlijk wel eens meer en nu hoor ik het nummer ook wel vaker, dat ik denk, ja, ik snap het wel. Ik begrijp het wel.
0: Wat begrijp je, dat het zo'n succes is geworden?
1: Dat het zo'n hit was, ja, wel. Mooie melodie. Ja, absoluut.
0: Jan, kan jij het nummer nog horen? Want je hoort vaak van sterren die hun eigen hit niet meer kunnen horen.
2: Nou, het is wel zo dat ik heb wel periodes gehad dat ik dacht, jeetje, nou weer dat niet. Weet je wel, maar uiteindelijk is het zo, als je een professionele groep bent en een zanger of zangeres, dan moet je natuurlijk je grootste hit zingen. Als je dat niet doet, dan ben je niet goed met het vak bezig. Dus dat heb ik gewoon altijd gedaan. En je moet je dan maar eroverheen zetten en later dan vind je het altijd toch weer leuk worden. En de reactie van de mensen, die zorgen ervoor dat je het gewoon wel leuk vindt weer.
0: Het is gewoon ook leuk als het nog steeds aanslaat en als mensen het mooi vinden natuurlijk.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja, Annie, wilde je nog iets zeggen?
1: Nee, ik ben het helemaal met Jan eens. Kijk, nou, dat is wel, weet je, wij hebben hem natuurlijk een miljoen keer gezongen. En dan was het wel eens zo, hoor, dat je dacht, Jezus, snap je? Maar ja, het is net wat Jan zegt. Elke keer was de reactie uit het publiek, de reacties waren ook weer anders. En dat is gewoon prachtig om te zien.
0: 50 jaar. Mooi. Het is een lange tijd. Dank jullie beiden, Annie en Jan, over

0: Muziek uit het jaar dat dit programma werd opgericht. Mon Amour van BZN. Genieten vogels van vliegen? Vinden ze dat eigenlijk leuk? Doen ze het ook wel eens zomaar voor de lol? Allemaal mooie vragen. Gedragsbioloog Jorg Massen van de Universiteit Utrecht. Die vroeg het zich af en ging er onderzoek naar doen. Maar hoe kom je daar nou ooit achter? Het is nu gepubliceerd, dat onderzoek, in het wetenschappelijk tijdschrift Behavior. En Jorg Massen zit hier tegenover mij. Ja, ik vind het een hele leuke vraag. Vindt een vogel het leuk om te vliegen?
1: Ja, dank je. Ja, ik vond dat zelf ook een leuke vraag. En daarom heb ik hem mezelf gesteld en ben ik ermee aan de slag gegaan.
0: Hoe kwam die vraag in je op?
1: Ja, ik ben gedragsbioloog, kijk naar dieren veel. En ja, ik kijk ook graag naar vogels. En ja, je ziet vogels soms wel eens acrobatiek uithalen. Dus doelloos lijkt het. En toen vroeg ik me af, ja, zouden ze dat doen omdat ze het misschien gewoon leuk vinden?
0: Dat ze denken, ik ga een lekker stukje vliegen. Want je kan natuurlijk vliegen omdat je voedsel zoekt. Of omdat je aan je grote trek begint. Maar soms doen ze het misschien ook zomaar.
1: Ja, daar lijkt het soms wel op, ja. En nou ja, ze moeten natuurlijk ook voor bijvoorbeeld de grote trek en ook om voedsel te gaan zoeken, moeten ze een bepaalde drijfveer hebben. En zij zien niet altijd meteen het doel voor ogen. Letterlijk en figuurlijk. En dus er moet een bepaalde drijfveer in dat dier zitten om hem te laten vliegen. En ja, wellicht is dat omdat ze het gewoon wel leuk vinden om het te doen.
0: Hoe kom je erachter of dieren iets leuk vinden? Dat is natuurlijk voor een gedragsbioloog een van de grote uitdagingen.
1: Ja, emoties bij dieren is een heel moeilijk iets natuurlijk. Het is ook bij mensen al heel moeilijk om achter de emoties van mensen te komen. Maar bij dieren is het nog moeilijker, want je kunt ze niet gewoon vragen van hoe ze zich voelen. Maar ook bij mensen en bij dieren is het zo dat als je emoties ervaart, dan kun je dat aan het gedrag van ze zien, hoe ze zich gedragen. Je kunt het aan hun fysiologie meten, hartslag, hormonen die afgegeven worden. En je kunt ook kijken naar hoe ze in bepaalde situaties reageren. Hoe ze op bepaalde stimuli reageren. En dat van die drie dingen hebben wij gebruik gemaakt.
0: Want hoe zijn jullie aan het werk gegaan? Jullie zijn naar Avifauna gegaan en daar hebben jullie 17 roze kakatoes ter beschikking gekregen. En daar gingen jullie op onderzoeken of de vogel het vliegen daadwerkelijk leuk vindt. Hoe doe je dat?
1: Nou ja, we hebben daar eigenlijk gebruik gemaakt van de situatie die daar is. Daar worden vliegdemonstraties gegeven. Dus die vogels die mogen daar vrij vliegen. Dus ja, die situatie die was er al. En wat we dan vervolgens hebben gedaan is, nadat ze gevlogen hadden, dan komen ze weer terug naar hun foyer. En krijgen ze te eten. En dan daarna gingen wij hun observeren, dus hun gedrag observeren. We hebben een test uitgevoerd om te kijken of ze optimistischere keuzes maken of pessimistischere keuzes maken.
0: Hoe doe je dat, zo'n test?
1: Ja, daar hadden we dus het geluk dat het kakatoes betreft. Het zijn papegaaiachtigen, zijn natuurlijk niet de domste onder de vogels. Dus die kun je een paar dingetjes aanleren. En wat we hier hadden aangeleerd is dat ze moesten een keuze maken tussen twee cupjes, een blauw cupje of een rood cupje. En als de ondergrond wit was, dan zat er onder het rode cupje zat er een walnootje. En dat was hun favoriete voedsel. En als de ondergrond zwart was, dan zat er onder het blauwe cupje zat er een zonnebloempitje. Vinden ze ook lekker, maar het is niet hun favoriete voedsel. En beide keren zat er onder die andere niks. En dan vervolgens in de test geven we ze een grijze ondergrond. En dan is dus de vraag van, denken ze dan van, oh, ik zou wel eens een walnootje kunnen scoren, dus ik ga naar rood. Of denken ze van, nou ja, het zal wel een zonnebloempitje zijn, dus ik ga maar naar blauw. Oftewel maken ze een optimistische keuze of maken ze een pessimistische keuze.
0: En een optimistische keuze duidt erop dat ze lekker in hun vel zitten en het leven zonnig inzien.
1: Ja, het is allemaal relatief. Ze zien het in ieder geval zonniger in dan wanneer ze een negatieve keuze maken, inderdaad. Ja.
0: En jullie gingen ook op zoek naar stresshormoon.
1: Ja, we hebben gekeken naar cortisol inderdaad. Dus op het einde van die dag hebben we het uitwerpselen van deze dieren verzameld. Daar gaat een tijdje overheen voordat je dat in de uitwerpselen kunt meten. Dus dat konden we dan mooi op het einde van zo'n dag doen. En hebben we vervolgens die uitwerpselen op cortisol, of de vogelvariant van cortisol, gemeten.
0: En dan kon je zien of het beestje stress had gehad. En wat kwam daar allemaal uit? Is een vogel vrolijker nadat hij gevlogen heeft? En blijkt eruit dat hij het, het vliegen daadwerkelijk leuk vindt?
1: Ja, dat kwam uit de meeste van onze onderzoeksmethoden kwam dat wel naar voren. Ja. Ten eerste, ze hebben altijd de vrije keuze. Dus ze kunnen kiezen om te vliegen of niet. Ze kunnen ook gewoon achterblijven. En eigenlijk kiezen ze bijna 100% van alle keren kiezen ze ervoor om dat ook te doen. Dus dat geeft al een beetje aan van ja, ze vinden het in ieder geval niet stom. Want anders zouden ze het niet doen. Vervolgens zagen we ook in hun gedrag dat zij opgewonden waren. Maar dan is de vraag altijd of ze dan positief of negatief opgewonden zijn. Maar we zagen dan ook weer bepaald gedrag terug dat ze eigenlijk alleen maar laten zien als ze zich op hun gemak voelen. En dus niet als ze in een gestreste situatie zijn. En vervolgens zagen we dus in die test, die test naar hun cognitie, naar de voorkeuren die ze daarin hebben, dat naarmate ze meerdere dagen achter elkaar mochten vliegen, werden die keuzes steeds optimistischer. En naarmate ze meerdere dagen achter elkaar niet mochten vliegen, werden die keuzes ook steeds pessimistischer.
0: En het stresshormoon, hoe zat het daarmee?
1: Ja, het stresshormoon, daar waren de resultaten helaas niet zo straightforward, om het maar zo te zeggen. Daar kwam eigenlijk helemaal niks uit. En achteraf gebleken was dat misschien niet het juiste hormoon om te meten. Cortisol maak je aan als je stress hebt, maar ook als je fysieke stress ervaart. Dus als je aan het hardlopen bent, maak je ook cortisol aan. Ja, vliegen is natuurlijk best wel een fysieke bezigheid. Dus wellicht dat het elkaar een beetje heeft opgehouden.
0: Oh ja, dus dat was misschien niet het beste. Maar al met al zou de conclusie kunnen zijn dat ze vliegen als positief ervaren is goed voor hun welzijn.
1: Ja.
0: Kan je gewoon zeggen dat voor dieren hun natuurlijk gedrag vertonen altijd goed is voor het welzijn?
1: Nee, absoluut. Dat is ook iets waar we natuurlijk naar moeten streven. Dat dieren hun natuurlijke gedrag kunnen laten zien, ja.
0: Je kan het je ook zo goed voorstellen, hè, dat het leuk is om te vliegen.
1: Ja, dat zat er bij mij ook een beetje
0: van.
1: Achter.
0: Ja. Ja, ik denk, ja, god, dat lijkt me nou eigenlijk een van de weinige voordelen aan een vogel zijn.
1: Ja.
0: Dat je dan lekker mag vliegen. Het is al met al wel moeilijk, hè, want wij projecteren gewoon heel veel op dieren.
1: Ja, daarom is het ook belangrijk. Kijk, je kunt het je heel makkelijk voorstellen. Het lijkt ons heel leuk. Maar ja, je moet inderdaad wel oppassen voor antropomorfisme. Zodat we onze idee van de wereld op dat van die dieren leggen. En we zullen toch echt aan die dieren moeten vragen hoe zij dat ervaren. Nou ja, je kunt het ze niet letterlijk vragen. Maar je kunt dus wel bepaalde dingen meten. En dan is het dan ook wel belangrijk om dat soort dingen te meten.
0: Als je het omdraait, als een vogel het leuk vindt om te vliegen, dan vindt een vogel het niet leuk om in een kooitje te zitten.
1: Nee, ja, in een heel klein kooitje, dat kan ik ook niemand aanraden om vogels in kleine kooitjes te houden. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze dat ook niet leuk vinden, nee.
0: Wat wordt je volgende onderzoek? En wat gaat er gebeuren hiermee?
1: Momenteel onderzoek ik gieren. En ben ik aan het kijken naar hun sociale systeem en hun sociale cognitie. Hoe zij met andere gieren omgaan, dus met elkaar omgaan. En hoe slim zij zijn. En ja, wie weet kan ik hier ook nog een keer een vervolg aan geven. Door dat ook bij de gieren te onderzoeken. Die natuurlijk daarom bekend staan. Dat ze heel goed in ieder geval op de thermiek kunnen vliegen. En heel hoog kunnen vliegen ook.
0: En eindeloos lang, hè? Die kunnen maar drijven op die wolken en die...
1: Ja, dat gaat heel lang en heel ver ook, ja.
0: Boeiend. Was een leuke vraag. Dank dat je te gast wilde zijn. Jorg Massen, gedragsbioloog. En nu weten we dus dat vogels het gewoon ook leuk vinden om te vliegen. Dit was het Oog voor deze nacht. En morgen is er weer een oog. En zometeen op deze zender Nooit meer slapen met Teddy Tops. Goeienacht. Freunde.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, actrice Soumaya Aouawi, die met haar voorstelling MI-404 deze zomer op de parade staat.
3: Ik ga, als ik iets wil, dan ga ik er wel echt 100% voor. Onvoorwaardelijk, en dat is wel belangrijk.
2: En acteur Dick van den Doorn over zijn paradevoorstelling Op zoek naar Jomanda.
4: Het is wel een plek waar je ook een beetje verstopt en niet echt zegt. Door humor kun je ook natuurlijk heel veel verhullen.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Social Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
6: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
10: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
11: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: NPO Radio 1.
4: Middernacht, het begin van donderdag 16 juli. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis uit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Gisteren in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt morgen 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Ellen Dekwiet.
5: Ja, goedenavond en welkom bij Nooit meer slapen. In Venetië staat een fort. En iedereen die dat fort betreedt hoort hoe stalen rolluiken de bezoekers afsluiten van de buitenwereld. En wat er dan gebeurt in dat fort maakt de een boos, de ander angstig en stemt hoe dan ook tot een nadenken. En als u nu denkt, hè, waar heb je het over? Ik heb het over het kunstwerk The Fortress, de Nederlandse inzending voor de 61ste Biennale van Venetië, die plaats heeft van 9 mei tot 22 september. En de geestelijk vader van dit fort is de Nederlandse beeldend kunstenaar en theatermaker Dries Verhoeven, die bekend staat om zijn installaties en performances waarbij het publiek direct betrokken wordt en de vraag regelmatig gesteld wordt wat het betekent om bekeken te worden en te kijken. En Dries Verhoeven werd geboren in 1976 in Oosterhout en hij zit helemaal tegenover mij.
6: Ja, 100%.
5: 100%. Wat hoopte ik eigenlijk. Direct betrokken wordt en de vraag regelmatig gesteld wordt wat het betekent om bekeken te worden en te kijken. En Dries Verhoeven werd geboren in 1976 in Oosterhout en hij zit helemaal tegenover mij.
6: Ja, 100%.
5: 100%. Wat hoopte ik eigenlijk al. Gezellig dat je er bent.

0: moeder over de Biennale van Venetië. En ze zei, ja, dat is toch iets kleins en bla bla bla. En toen zei ik van, nou Moekie, toen zijn we er even ingedoken met behulp van het online internet. En toen heeft mijn moeder ook doorgekregen dat de Biennale van Venetië een tweejaarlijks festijn is, dat zo ongeveer de Olympische Spelen is.
1: Au.
0: Van de beeldende kunsten. Ja. Dat klopt, hè?
1: Nou, dat laatste weet ik niet. Hoor je wel vaak terug, ja.
0: Ja?
1: Maar ik was het een beetje ibelig van de vergelijkende wijs, zeg maar, in de kunsten. De gedachte dat het een wedstrijd is. Als de Biennale wordt voorgesteld als een wedstrijd, als het WK, die vergelijking hoor je ook dit jaar. Ja, dat is niet iets waarvan ik dan denk, oh, dan doe ik daar heel graag aan mee. Of zo, daar krijg je ook niet de beste kunst van, denk ik. Op het moment dat ik de hele tijd bezig ben met, ik doe mee aan een wedstrijd, ik doe mee aan de Biennale van Venetië. En dat is dat is heel erg van belang. Oh, dat vinden mensen. Mensen gaan er allemaal iets van vinden en die gaan daar prijzen uitreiken. En dat, dan zou ik daar, dan krijg je daar denk ik geknepen billenkunst van. En dat is niet, dat is niet wat ik beoog.
0: Een geknepen billenkunst?
1: Dat je bang bent, dat je heel graag wil winnen of dat je denkt, ook moet de beste zijn.
0: En
1: dat via de, ja, dat je naar de kunst kijkt via de goed, beter, best methode.
0: En dat je naar een jury toe gaat maken bijvoorbeeld.
1: Ja, of dat je naar een kijker toe gaat maken. Dat je zelf ook belangrijk gaat vinden.
0: Okay,
1: en belangrijk, als ik mezelf belangrijk ga vinden, of datgene wat ik maak belangrijk vind, dan sta ik niet in contact met, dan ben ik niet waarlijk kwetsbaar, denk ik, in wat ik maak. En dan geef ik het onderwerp, denk ik, ook niet wat het nodig heeft.
0: En dan heb je het, want als ik het dan goed begrijp, met belangrijk vinden, wat de buitenwereld belangrijk zou vinden.
1: Ja, dat is denk ik zo bij de Olympische Spelen. Dat je bezig bent met de kijkers.
0: Ah ja, nou dan laten we.
1: Of dat je hoe ver je de spier werpt.
0: Ja.
1: Weet je?
0: Maar je wil wel iets laten aankomen om toch maar een beetje in een spiermetafoor te blijven.
1: Iets laten aankomen. Ja, en daar ben ik toch niet mee bezig.
0: Waar ben je dan mee bezig?
1: Met het kunstwerk te laten zijn wat het moet worden. Je staat ergens ten dienste aan een idee wat je hebt ontwikkeld. En op een gegeven moment neemt het werk het over. En dan hoop je natuurlijk dat dat niet voor niks is. Maar je bent je aan het uiten, hè, met de middelen waarvan je bedacht hebt, dit zijn de middelen die ik gebruik. En ik wil me verhouden tot die ene gedachte die ik had toen en toen. En daar probeer je ze oprecht mogelijk in te staan. En natuurlijk luister je naar mensen die zeggen, nou, ik weet nu echt niet waar je het over hebt. Of wat ik nu naar zit te kijken, dat raakt kan nog, want of ik met mijn receptieapparaat kan er niks mee. Maar ik heb me ook getraind in het Oost-Indisch doof zijn. Dus ik weet ook dat ik er vooral zelf blij mee moet zijn.
0: Ja.
1: Met wat ik maak.
0: Maar als we dan de competitiemetafoor van sport en dergelijke loslaten. Uh-huh. De Biennale van Venetië is wel ongeveer het grootste beeldende kunstevenement ter wereld, nietwaar?
1: Ja, 80.000 man, denk ik.
0: Ja, dat is redelijk groot, lijkt me. En elke 2 jaar wordt er per land 1 kunstenaar geselecteerd.
1: Ja, nee, dat is dus heel eervol.
0: Ja, en je moet je inschrijven, las ik toevallig ook opeens, of niet?
1: Nee, dat had ik nooit gedaan.
0: Dus je bent out of the blue, ben je eigenlijk gevraagd?
1: Ik was geshortlist. Ja, dat hoor je dan. Dus er is een longlist, en daar weet je niet van, dat je op de longlist staat. En dan heeft een bepaald comité heeft dan gesprekken. En die zeggen dan, nou, laten we van die longlist die shortlist maken. En dat hoor je wel. En dan word je benaderd, wil je dat? En wil je met een plan komen? En dan moet je dat. En dan mag je dus 4 maanden lang, zonder dat je het iemand vertelt. En dat is op straffen van uitsluiting, moet je dit voor je houden. En dat heeft nogal wat gevolgen. Tot een plan komen. Dus 4 maanden lang heb ik dat dan samen met Rieke Vos, curator, een plan ontwikkeld. En met de mensen waarmee ik werk, dramaturgen. En dat gepresenteerd voor een jury, inderdaad. De jurymetafoor, hij komt nog een keer. En dan gezegd wat we van plan waren. En toen hoorden we dat we dat mochten doen. Wat dan fantastisch is en ook heel veel dingen tegelijkertijd. Het is ook heel ingewikkeld en het is ook.
0: Waarom is het ingewikkeld?
1: Ah, ja, daar gaan we het de hele uitzending over hebben, denk ik.
0: Heerlijk.
1: Door de context, door wat die biennale allemaal is. Want het is heel veel dingen tegelijkertijd. En er zitten ook heel veel. Er zitten heel veel contradicties in die kunstententoonstelling. Het is niet alleen maar een kunstententoonstelling bijvoorbeeld. Het is ook een geopolitieke plek. Het zijn ook, inderdaad, je zegt het, elk land vaardigt 1 iemand af. En dat gebeurt ook nog eens een keer in allemaal aparte gebouwtjes.
0: Dus paviljoens.
1: Voor jouw moeder als ze luistert. Je moet je voorstellen,
0: Mamie
1: in een park staan allemaal verschillende paviljoens van al die landen. En die staan er al een tijdje. Dus die staan er zo, veel zijn gebouwd zo rond de Tweede Wereldoorlog.

0: oorlog. En dat zijn toevallig gewijs, of waarschijnlijk niet toevallig gewijs, allemaal toch ook de westerse grootmachten. En die staan er allemaal heel prominent te zijn. Dus daar kom je Spanje, Nederland, België, Duitsland, Frankrijk heel snel
1: Amerika.
0: Tegen. Amerika, ja, heel groot. Ja. Maar naar Nigeria moet je ver zoeken. En naar India ook. Dus het voelt toch ook als een exposé van wat de wereld was.
1: Ja.
0: Na de Tweede Wereldoorlog. En ze staan daar ook allemaal in grote harmonie. Dus je voelt ook, gechargeerd gezegd, United Colors of Benetton. We kunnen het allemaal heel goed met elkaar vinden. Terwijl je zegt Amerika, 100 meter op afstand van Amerika staat Denemarken. Ik kan me zo voorstellen dat die landen niet zo makkelijk kunnen vinden met elkaar.
1: Dankzij Groenland. Ja.
0: Dankzij Groenland.
1: Ja.
0: Maar daar heerst toch, cosmetisch zo gezegd, heerst er toch het idee van, wij zijn de wereld allereerst. En wij hebben het over die buitenwereld, buiten deze hekken. En wij zijn allemaal te goede trouw. Terwijl als je kijkt naar die landen. Misschien ging deze metafoor van United Colors of Benetton nog wel op in de jaren 70, 80, 90 misschien nog wel.
1: Allemaal vrienden, maar dat is
0: verleden
1: tijd.
0: Ja, we zijn ons aan het bewapenen. We zijn ons aan het afsluiten. Zo verbonden zijn we niet. Dat werd dit jaar, laten we het daar ook misschien wat langer over hebben. Israël maakte ook onderdeel uit. Palestina is niet uitgenodigd. Rusland was er opeens ook weer bij. Qatar heeft een enorme bedrag geld betaald om helemaal centraal een eigen soort circus tent te krijgen. Je voelt ook de problematiek.
1: Mm-hmm.
0: En dat die problematiek van die plek eigenlijk heel, dat die behoorlijk exemplarisch is voor de problematiek in het Westen of het globale Noorden, moet ik zeggen. In hoe we toch allemaal onze geruststellende levens leven, onze comfortabele levens. En het idee nog steeds heerst dat we een beetje het centrum van de wereld zijn. En dat alles wat donker en pijnlijk is, zich ergens anders bevindt. En dat we ons daarvoor moeten afsluiten. Er is een grote contradictie in de wereld, denk ik. En hoe die in de gebouwde realiteit.
1: Wat zo'n biennale
0: is. Want je kan niet van die gebouwen af. Hè? Je kan ze niet. Ja, het kan wel. Maar Nederland heeft het één keer gedaan. Een hele goede actie was dat. Het paviljoen is uit handen gegeven. Geruild met Estland.
1: Wanneer was dit?
0: Dit was 4 jaar geleden.
1: Oké.
0: Okay. Rond COVID.
1: Ja. Waarom hebben ze dat gedaan trouwens?
0: Eigenlijk voor dit. Dus eigenlijk om te bevragen. Waarom hebben we eigenlijk het recht daarop? Waarom staan we zo prominent daar? Wat betekent dat eigenlijk? Want als je het hebt over. Als je zegt van dit is de belangrijkste kunsttentoonstelling ter wereld, dan zeg je dus daarmee ook, wij zeggen iets over de staat van de kunsten.
1: En
0: wij zeggen iets over de staat van de wereld.
1: Ja.
0: Maar waarom hebben wij het recht? Waarom niet? Waarom horen we dat niet van Oeganda of van noem eens een land, mm-hmm. Panama? Op het moment dat we zouden zeggen, we gaan met z'n allen in de tombola. Dus elk jaar, er staan nou eenmaal 30 paviljoens. We zien elk jaar wel wie dat paviljoen krijgt. En tada, Burkina Faso staat als eerste. En we kijken nu naar de wereld en naar de kunsten via de ogen van een kunstenaar uit Burkina Faso. Dan had je dat probleem in ieder geval niet meer gehad.
1: Mm-hmm.
0: Ik noemde net al even Israël. De directeur van de biennale is verbonden aan de partij van Meloni. Fratelli d'Italia.
1: Ja.
0: Dus je ruikt ook het neofascisme.
1: Ja, radicaal rechtspartij.
0: Rechtspartij misschien. Zo'n Israël wat dan de kans krijgt om zichzelf te tonen in een ruimte die ironisch genoeg de Sala di Armi heet, de ruimte van de wapens. Het is nogal wat.
1: Jeetje.
0: Het is nogal wat. Dus er heerst veel pijn.
1: Mm-hmm.
0: En dan word je uitgenodigd als kunstenaar. Dan wordt die vraag gesteld, wil jij je kunst hier laten zien als afgevaardigde van Nederland.
1: Mm-hmm.
0: In een paviljoen wat ook nog het denken, de ideologie van net na de Tweede Wereldoorlog samenvat. Dus
1: ja, want laten we daar eens even nader op, mm-hmm. op richten. Hè? Nederlandse paviljoen, dat is ook van belang voor de Fortress, het kunstwerk dat jij hebt gemaakt voor deze editie. Is gemaakt door, ontworpen door Rietveld. Mm-hmm. Heel mooi, egale witte wanden, heel licht. En jij dacht, we gaan eens even rolluiken daar installeren.
0: Ja, dacht ik niet meteen, maar ik moest wel aan mezelf uitleggen, wat doe ik dit in dat gebouw? En wat betekent het dat Nederland zichzelf elk jaar weer mag manifesteren met dat gebouw? Want dat ademt het denken van 1954.
1: En wat betekent dat dan voor
0: dat
1: jou?
0: Dat de Tweede Wereldoorlog achter de rug was. Ja. Dus dat er een gedachte heerste van nooit meer oorlog. En een grote hoop richting de toekomst. Dus Nederland was. Het toonde zich toch toen ook als een voorloper van het internationalisme. De grenzen gingen open. Er was enorme aandacht voor verbinding. Nederland stond toch ook aan de kern van het Europese project. Ja. Dus de verbinding, het naar buiten kijken, het ook richting de toekomst kijken, het progressieve denken, dat vatte eigenlijk. Riet valt heel mooi samen in zo'n open gebouw, een heel toegankelijk gebouw. Heel licht.
1: Hoopvol?
0: Nou ja, dat is het voor mij in ieder geval. Ja. Het wordt wel een soort kathedraal genoemd. Een witte kathedraal waar het licht prachtig doorheen. Als je daar bent, het is prachtig. Maar het is ook een modernisme. Mm. En het modernisme, daar kan je ook van alles over zeggen. Maar de White Cube als een plek waar we allemaal toch onze kunst aan die witte wanden hangen, onder het mom van universalisme. Het idee van neutraliteit. Hè? Elk kunstwerk hier kan je hangen en kunnen we zomaar vergelijken met elkaar. Ja, daar zijn we natuurlijk van teruggekomen. Want die neutraliteit is ook een constructie. Mm-hmm. Hoe neutraal is die eigenlijk? Dat voel, dus je voelt het modernisme en je voelt hoe Nederland zich heel lang heeft willen manifesteren. En misschien nog steeds wel manifesteert. Misschien nog steeds wel op het internationale toneel zichzelf wil tonen. Als voorloper van
1: mensenrechten.
0: Ja, mensenrechten, noem maar eens een.
1: Ja,
0: ja, hele goeie. Ja. Ja, we hebben het internationale hof hier.
1: Ja.
0: Ja, in hoeverre is dat een lege huls? In hoeverre zijn dat de ideologieën van een verloren tijd? Of in hoeverre houden wij ons nog, weet je, wat staan we echt voor die rechten? En hoe blijkt dat dan uit hoe we ons opstellen in die wereld? Nou ja, ik liep daar dus en dan, zo, ik weet niet hoe jij door zo'n kunsttentoonstelling loopt, maar ik heb veel mijn telefoon aan. En ik ben daar niet trots op, maar ik kijk denk ik gemiddeld toch wel eens in de uur, per uur, eens in de twee uur op mijn telefoon. En ik voelde zo die contradictie tussen die, ja, wat er in de wereld gebeurt en hoe die zich manifesteert in die gebouwde.
1: Een soort
0: realiteit.
1: Gated community, is het een soort dat sneeuwbol, veilig van alle leed en ellende en onrecht van de rest van de wereld?
0: Nou ja, dat leed en dat onrecht in de wereld komt daar natuurlijk binnen. Want elke kunstenaar stelt zich de vraag, hoe verhoud ik me tot de wereld? En sommige kunstenaars maken meer werk wat esthetisch van aard is. Maar je ziet veel politieke kunst ook. Er is natuurlijk een verschil tussen adresseren en voelbaar maken. En hoe, wat betekent het om te kijken? Wat betekent het om in contact te staan dan met die wereld? Want wat ik ook wel ervaar op dat soort plekken, en ook vooral wel in die biennale, is dat het ook een soort plek is waar je kan distancieren van dat leed. Juist door ernaar te kijken. Is misschien een complexe gedachte. Susan Sontag heeft ooit gezegd, door te kijken naar kunst krijg je ook een brevet van onschuld. Dus,
1: hoezo dat dan?
0: Doordat je tijd investeert. Dus je verblijft even een minuut lang met een World Press foto en daardoor ben je eventjes een beter mens. Je voelt even door het kijken, sta je in contact met het leed van iemand en dan kan je tegen je vriend of vriendin zeggen, goh, wat erger, kijk nou toch eens, wat een verschrikking in de wereld. Zullen we nu cappuccino drinken? En dan zit je toch anders bij die cappuccino en dan kan je een soort verlicht, met een aflaat noem je dat dan, die tentoonstelling verlaten. Ik zeg het misschien wat gechargeerd, maar dat gevoel van, hé, dit is een plek waar we die donkere wereld vooral beschouwen, maar onszelf daarbij ook niet impliceren in die donkerte. Dat is iets wat ik heel vaak, en zeker 2 jaar geleden toen ik daar dan op onderzoek uitging, ervoer. Dus dat de idee van hier is het goed, daarbuiten is van alles aan de hand, buiten die hekken. Mm. En dan zie je dat Rietveld Paviljoen dat ook eigenlijk staan te doen. Hè? Zo'n plek die heel erg met een open vizier, met dat, ja, de progressieve blik, de wereld inkijkend. En dan denk je, ja, maar hoe wil ik daar meedoen? Mm. Dat is een heel lang antwoord op de vraag, waarom die rolluiken? Dus ik dacht, hoe kan ik hem naar het hier en nu brengen? Dus hoe maak ik hem, hoe maak ik die ruimte zo, dat gebouw zo, dat het een misschien wel waarlijkere representatie is van de plek en de tijd waar ik me bevind.
1: En wat heb je gedaan?
0: Ik heb het gebouw zijn licht ontnomen en zijn toegankelijkheid. Dat wil zeggen dat ik er een stalen sluier overheen heb gelegd. Je moet je voorstellen, stalen steunberen staan tegen het gebouw. Dus het gebouw wordt in bescherming genomen, zo gezegd.
1: Je hebt het ingepakt haast, of niet?
0: Ja, je moet je voorstellen, als er een gebouw... Ik weet niet, weet je wel, als op straat loopt naast Carré in Amsterdam, is het nu zo dat er een façade blijft staan en dat gebouw daarachter verdwijnt. En wat ze dan doen, is ze zetten daar steunberen tegenaan. Dus die zie je, die façade vasthouden. Ja. Nou, dat heb ik met dat gebouw gedaan. En aan die façade heb ik stalen rolluiken gehangen. En gedurende een tijdspanne van 25 minuten sluit dat gebouw zich af. Dus dat gebouw is, zogezegd, op zoek naar versteviging. En wordt een soort barricade. Hmm. Om het te hebben over hoe gaan we eigenlijk om met die ideologie. Hoe gaan we eigenlijk om met dat denken? Dus hoe kwetsbaar staan we nog ten opzichte van die ideologie? Of houden we ons misschien wel krampachtig vast? En zijn we daardoor misschien ook wel minder in contact met dat denken? Dus wordt dat denken misschien wel een soort... Ja, wel façade... Maar geen niet meer intrinsiek verbonden met wie wij zijn.
1: Nou ja, en wie wij zijn. Het is ook echt een kunstwerk dat je ervaart. Want bezoekers die het kunnen intekenen gaan naar binnen.
0: Ja.
1: Het is ook een voorstelling eigenlijk. 6 keer per dag heb ik begrepen. Mm-hmm. Ze gaan naar binnen. Nou, alles sluit zich eigenlijk af. Het licht dooft ook eigenlijk een beetje, begreep ik.
0: Daardoor? Nee. Het is een gesprek met de zon. En de zon Ja, die verblinden we, die halen we weg. Dus in 25 minuten verdwijnt die zon en wordt die ruimte pikdonker. Dus die kathedraal, noemde ik net, wordt een bunker. Mm. En je zit daar met 100 man in. En dan allereerst kijk je naar elkaar en je ziet die lege ruimte. En je ziet nog een paar verdwaalde catalogie van afgelopen 130 jaar... die we hebben verpakt in epoxy. Die zijn versteend, zo gezegd, beschermd ook. Zoals
1: catalogie
0: dat
1: van de Biennale?
0: In de Biennale.
1: Ja, ja.
0: Van al die, ja, wat is het, 120, 130 jaar dat die nu bestaat. En die zijn dusdanig verpakt dat je ze niet meer... je kan er niet meer in bladeren, maar ze zijn wel... Ze zullen ook nog meer verdwijnen. Ze zijn beschermd, zo gezegd. En dat zie je en je ziet elkaar en er gebeurt er niks. En dan wordt het langzaam donkerder. En dan blijkt er één iemand te zijn, onderdeel van dat publiek... die zich kenbaar maakt als performer. En die gaat zich verhouden tot dat verdwijnende licht. En dat is de performance. En die ik heb een werk gemaakt wat vooral met de stem functioneert. Dat wil zeggen dat we grunten. Grunten is een techniek uit death metal... waarin iemand alleen maar zijn valse stembanden gebruikt.
1: Ik durf het bijna niet te vragen, maar...
0: Kan ik het?
1: Ja.
0: Nee, kan ik niet. Godzijdank niet.
1: Okay.
0: Nee, ik wilde dat niet leren. Oh. Nee, ze hebben het allemaal geleerd. En ik dacht, dat moet ik niet doen, want dan ga ik het voordoen. En dat is voor geen enkele performer leuk.
1: Nee, maar goed, lieve luisteraar. Het is een soort...
0: Nee, dit doe je echt niet.
1: Doe ik helemaal verkeerd?
0: Ja, doe je echt wel verkeerd. Ja.
1: Okay.
0: Nee, het is een beetje alsof je een Chinees na gaat doen. Dat moet je niet doen.
1: Oh, oké. Nee, pardon. Ik profileer nu heavy metal mensen. Lieve mensen, zoek het even op. Grunt, het is in ieder geval een zwaar geluid.
0: Het is een zwaar geluid. Ik zeg altijd...
1: Het geluid.
0: Sorry, ik wil je niet.
1: Nee, schat, het is helemaal goed. Ja. Ik moet nog even bijkomen dat ik inderdaad gewoon misschien nu mensen boos heb gemaakt.
0: Dat denk ik niet.
1: Maar het 30 keer per dag was maakt mij het ook uit.
0: Dit was wel dat performance waar ik tegen mij zei. Want ik zei dan wel een beetje zo, weet je wel. Een beetje zo.
1: Maar en hoe kom je erop om grunt een deel van je...
0: Ik heb Jana Jatsuka ontmoet en zij is geweldig.
1: Wie?
0: Jana Jatsuka. Ja. Zeg het 3 keer.
1: Ja.
0: Zij is een geweldige performer. En zij heeft ruimtes in haar lichaam die zij kan laten horen... waarvan je denkt, hoezo kan jij dit? Zij kan geluiden maken waarvan je niet wist dat een mens dat kan. En dat spreekt mij aan en ik had dit... Weet je, ik heb me in dit hele ding erin geblufft... Bij die verkiezing. Ik zei, die ruimte moet zwart worden. En dan gaan we daar een performance doen. Maar wat er precies in ging gebeuren, ik wist het nog niet. Dus ik wist wel dat paviljoen zwart werd.
1: Ja.
0: En ik wist wel dat ik het zijn licht wilde ontnemen. Zijn toegankelijkheid. Maar daarbinnen, ik wist het niet. Ik wist alleen maar dat er iets moest. Want een publiek samen 25 minuten kon niet. En ik dacht, hoe kan ik de donkerte van de omgeving in de mens laten kruipen? Dus zeggen, de wereld waarin wij leven is contagious. De donkerte is besmettelijk. Op het moment dat wij ons bevinden in een donkere wereld, dan kruipt hij misschien wel ook in ons. We kunnen niet blijven zeggen, de barbaren zijn ergens anders. We bouwen maar muren en we militariseren ons. En met ons gaat het goed. Iets nemen we over. En toen zag ik een performance van Jana Jaczuka. En zij kon iets waarvan ik dacht, wauw, geweldig. En toen heb ik haar gevraagd, wil je samen met mij die performance maken?
1: Was zij was ook aan het grunten onder andere?
0: Zij was aan het grunten, vocal techniques. En dat betekent dat ze haar valse stembanden gebruikt en haar normale stembanden uitschakelt, waardoor dit heel oké is voor je stem als je het goed doet. Waardoor ik heb het gevoel, het klinkt voor mij als een gebroken stem. Het klinkt voor mij alsof er schuurpapier in je stem zit. We hebben het ook wel eens genoemd een kettingzaag. Het voelde voor mij ook alsof de ratio was verdwenen. Alsof op het moment dat we ons onzeker voelen, dat dan de irrationele impulsen zichtbaar worden. En dat vond ik interessant. Om die vraag te stellen van in een wereld waarin het langzaam donkerder wordt, waarin het misschien wat onbehagelijker wordt, waarin we ons misschien niet meer zo zeker voelen als dat mensen zich in 1954 voelden richting de toekomst, waarin we ons misschien vasthouden aan het heden en denken, nou, ik hoop maar dat morgen een beetje lijkt op vandaag, maar misschien ook wel niet. Wat doet dat dan met onze gemoedstoestand? En daarin iemand die spreekt en vooral zich daarin beroept op termen van positieve zelfbevestigende termen.
1: Dat hebben we nog niet eens verteld. Deze performer maakt zich los uit publiek.
0: Ja.
1: Ziet eruit als de gemiddelde biennale bezoeker. Dus met een tasje en een catalogus.
0: Ja.
1: En die begint te grunten. Maar die begint positieve zelfhulpdingen te grunten.
0: Ja, dat is eigenlijk haar hele métier. Ze heeft een aantal korte zinnen die ze herhaalt.
1: Kan je een voorbeeld noemen van zo'n zin?
0: You are great. Love yourself. Help yourself. Take care of yourself. Keep going. Keep going. Play music. Keep going. Hold on to your ground. Termen uit zelfhulpboeken zou je kunnen zeggen, die voor mij een hele mooie frictie aangingen met die gebroken stem.
1: Yeah.
0: Want je hoort iemand die de bal probeert hoog te houden. Ik althans. Je hoort iemand als een soort kat in het nauw die zich bedient van
1: grommen.
0: Ja, een stemgeluid wat doet denken aan een vulkaan misschien, of aan een grommend beest. Maar met termen die we misschien wel, ja, natuurlijk hoor je graag love yourself. Maar op het moment dat je het 6 keer hoort en het licht verdwijnt, dan zie je misschien ook wel een kat in het nauw. Dan zie je misschien ook wel iemand die zich maar, terwijl dat hij zich beschermt, dus probeert maar vast te houden aan die termen van gisteren. Aan dat positieve verhaal.
1: En waarmee is de performance afgelopen? Hoe weet je?
0: Het wordt steeds donkerder. Ja. Uiteindelijk geeft zij zich over. Uiteindelijk accepteert zij die donkerte. Uiteindelijk hoor je ook een ander stemgeluid wat eerder te maken heeft met surrendering. Met toestaan dat de donkerte er is. Dus het is een dialoog tussen het gebouw en die persoon. Hoe verhouden wij ons tot dat naderende donker?
1: Fantastisch. En wat krijg je dan terug? Want die bezoekers zitten, begreep ik, toch een minuut of 25 in deze hele ervaring. Het is ook misschien meer een ervaring dan een performance. Hè? Want het doet ook wel iets met je. Als je opeens in de duisternis zit met volslagen vreemden en je hoort zo'n...
0: Ja, performance is denk ik altijd een ervaring.
1: Ja.
0: Maar ik verhoud me altijd tot de mens in zijn totaliteit.
1: Wat kreeg je terug van de bezoekers?
0: Oh, hele verschillende dingen. Hele emotionele reacties. Het is een heel lichamelijk werk. En dat betekent dat het iets doet met je lichaam, letterlijk.
1: Ja.
0: Dus je adrenaline gaat stromen of je wordt een beetje nerveus van dat geluid. Het is ook alsof baby's bijvoorbeeld grunten. Baby's gebruiken dat harde geluid wat een baby maakt, waardoor je meteen denkt, vecht of vluchten, ik moet in de actie. Dat komt omdat ze dit kunnen. Dus jij hebt het latent aanwezig. Je hebt het zelfs heel veel jaren gedaan in je leven, maar je bent het vergeten. En dat ligt daar wel. Dus op het moment dat jij in paniek bent, dan ga je weer grunten. Dus je weet hoe je het moet doen. Je keel heel erg samenknijpen.
1: Yeah.
0: Veel vanuit je middenrif. Je spant je buikspieren aan. En dan stroomt die lucht langs je valse stembanden.
1: Maar dan snap ik ook die beklemming nog meer bij die bezoekers. Want die horen een geluid dat ze associëren dat ze, met vlucht of vecht.
0: En ze mogen niks. Ja. En die blijven zitten. En die zijn geëmotioneerd, sommige mensen. Er zijn mensen die kunnen er helemaal niks mee. Want die denken, waar is de zaaltekst? Ik moet eerst even uitgelegd worden waar ik in zit en waarom en hoe wat. Dus die gaan mee in de gedachte van, ja, toch, kunst is een cognitieve ruimte. Dit moet over iets gaan. Ik weet niet precies waar het over gaat. Wat is dit nu helemaal? Ja. Waar is mijn flyer? Ja. Wat een gedoe. De grumpy curators die dan met heel veel dédain, die zou zeggen van, nou, dit had ze keelpijn of zo. Die zo eigenlijk een medium wat ze dus niet kennen uitsluiten van die plek. En ook wel tragisch of zo. Mensen die de problematiek misschien niet herkennen. En op het moment dat je daar rondloopt en niet ziet dat dit ook een problematische plek is. Dat dit ook een soort nostalgische wensruimte is. Dan duurt het ook heel eventjes voordat dat werk. Voordat je die versteende catalogie snapt. Of voordat je snapt dat ik hem sluit. Of dat je de titel The Fortress snapt. Of voordat je. Daarna is het tekst. En dan voel je wel dat er bij heel veel mensen iets landt. Maar er is ook iemand bijvoorbeeld die heel kwaad is geworden. Die liep weg en die zei alleen maar. This is aggression, this is not art. This is aggression, this is not art. This is aggression, this is not art. Wat ik ergens ook een compliment vond.
1: Ja, iemand was getriggerd.
0: Ja, en dan ook de vraag, kan kunst misschien ook wel agressie zijn?
1: Ja.
0: Waarom poneer je dit als tegenstelling?
1: Ja.
0: Maar het is geen comfortabele ervaring. En we leven ook niet in een comfortabele wereld. En ik ben altijd op zoek naar ongemakken. En waar dat ongemak zich bevindt in de werelden waarin ik werk presenteer. En die vond ik hier, mm-hmm. in ieder geval voor mij. Dus ja, daar heb ik geprobeerd de vinger op te leggen. Maar het is heel tof dat zoveel mensen daar elke dag weer staan. En dus ook in tranen zijn. En dat vind ik echt heel tof. Dat mensen met elkaar gaan praten. Want kunst kijken is een individuele aangelegenheid. Dat doen mensen alleen met hun partner. Misschien met z'n drieën. Maar het is echt al veel, hoor, als je met z'n vieren rondloopt.
1: Ja.
0: En hier ben je 25 minuten met 100 man. En je voelt dat mensen daarna heel veel met elkaar in gesprek gaan.
1: Dus het is ook
0: en
1: een middel.
0: Ons in gesprek gaan. Ja, nee, ik weet niet of dat een middel. Het is niet dat ik dat doe met dat doel, maar het gebeurt.
1: Mm-hmm.
0: En dat. Ja, ik vind het gewoon tof.
1: Mm-hmm. En die gesprekken, waar gaan die dan over?
0: Ik sta er niet altijd bij.
1: Nee.
0: Dus ik wil het ook niet mooier verkopen dan dat het is. Maar ik denk dat. Ik denk dat mensen behoefte hebben aan een catharsis. Dat mensen behoefte hebben aan. Dat het hierna even los mag. Want je zet nogal wat. Ja, ik doe wat. Ik doe niet alleen maar iets met je hoofd. Ik doe ook iets met je lichaam. Het met z'n allen in een ruimte je bevinden die langzaam sluit. En misschien weten we het wel, hè, dat we de wereld aan het sluiten zijn. Of dat we Europa aan het sluiten zijn. Of dat we Nederland aan het afsluiten zijn. Maar we voelen dat misschien niet. Dus, mm-hmm. En door het zo concreet te maken, even die gaan die rolluiken dicht. En je kan even waarschijnlijk nergens heen. Je ziet die andere 100 mannen, er gebeurt niks. En dan gaat het toch even door je hoofd heen. Goh. Zit ik in de Ark van Noach? Zit ik in een bunker?
1: Ik denk dat je heel mooi concreet maakt wat veel mensen vaak alleen maar abstract ervaren. Ja, je weet dat we iets hebben als Frontex, dat heel veel mensen weert. Ja, je weet dat de stemmen opgaan, zeer sterke nationalistische stemmen, die Europa en zelfs haar individuele lidstaten op slot willen gooien. En opeens heb je de negatieve consequentie daarvan. Die beklemming, dat claustrofobische, althans dat is wat ik eruit opmaakte.
0: Ja, nee, het is tof om eigenlijk naar Europa te kijken als een claustrofobische ruimte. Vind ik tof.
1: Ja, ja.
0: En dat word ik ook wel bevangen door die claustrofobie, moet ik zeggen.
1: Ja?
0: Ja, de gedachte van dat we ons aan het opsluiten zijn. En dat, ja, dat heb ik dan gehoopt om dat fysiek te maken. Maar dat, ja, nogmaals, er zijn ook mensen die dat me niet in dank afnemen. Maar die vinden ook wel mensen die vinden dit niet thuishoren in de beeldende kunstwereld.
1: Hmm.
0: Die zou, dus de poortwachters van de beeldende kunst, die zou. Wie ben jij met je performance? En Ja, ik kan het ook niet kopen, weet je wel. Het is ook niet, het is ook niet Instagrammable. Je kan het ook niet in je... Ja, het is ook niet entertaining. Het is best...
1: Dus van jouw marketing als kunstenaar is het eigenlijk flut.
0: En, ja, maar het is ook geen Olympische Spelen, hebben we net bedacht. Hè? Dus wat die Nee. Godzijdank. Nee, ik probeer te praten met de middelen die ik heb over het ongemak wat ik ervaar. Mm-hmm. En hier kreeg ik gewoon een dramaturgisch geschenk, want ik kreeg dat gebouw. Dus ik werd met mij de vraag gesteld, wat doen we met die erfenis?
1: Yeah.
0: Wat doen we met... En dat gebouw heeft ook scheuren en daar zitten ook vlekken en er is een raam gebroken. Dus dat toont zo ook dat verval van die verlichtingsidealen. Hè? Dus dat is fantastisch. Dat je de vraag gesteld wordt, ga hier maar eens mee aan de slag.
1: Ja.
0: En maak dan, en dat is dan mijn taak, zie ik dat dan, om te consolideren, om het helder te maken wat ik in wezen zie.
1: Ja.
0: Naar boven te halen. En... ja, wat was je vraag?
1: Nou, dit was een heel groot antwoord op wat je zelf wilde bereiken met een kunstwerk. En voor degene die net inschakelen en denken, wauw, dit is interessant. Ja, dat is het zeker. Want ik spreek vanavond beeldend kunstenaar Dries Verhoeven over zijn installatie The Fortress, of de Performance The Fortress, die Nederland vertegenwoordigt op de 61ste Biennale van Venetië. En Dries Verhoeven, ik moet het altijd even bij zeggen, lieve Dries, dat is voor mensen die halverwege inschakelen.
0: Snap,
1: ja. Dries Verhoeven werd geboren, hoera, in 1976 in Oosterhout. Ja, een van de mensen liep dus weg bij jouw installatie en zei, this is not art, this is aggression. En daar ga ik een beetje op aan, want ik heb het, als ik het met vrienden, niet alleen met mijn moeder, maar ook met vrienden heb over kunst, dan bekruip me soms ook een beetje het gevoel dat mensen tegenwoordig misschien alleen nog maar musea bezoeken als een soort leuk uitstapje, als een lekkere bubbel waarin je gaat. En misschien, en ik ben echt niet de eerste die deze observatie maakt, maar haast als een soort vervanging van wat vroeger de kerk was. Iets waar je even bij het spirituele stil kan staan. Dan kan ik me wel voorstellen dat iemand boos wordt op een toch wel schokkende installatie van jou en boos wegloopt.
0: Ja, we kunnen mensen nooit kwalijk nemen waarom ze ergens heen gaan. Hè?
1: Nee?
0: Nee, dat het ja, als mensen vanuit hun, wat jij zegt, vanuit hun verlangen naar een kerk, naar een museum gaan, dan toont dat misschien wel het gebrek aan rituelen aan, of het gebrek aan een geruststelling of zo. Ik kom zelf ook wel eens op die gedachte dat die museale wereld ook iets probeert op te vullen wat in de maatschappij at large ontbreekt.
1: Namelijk?
0: Hoop, geruststelling, zorg.
1: Mm. Een verhaal.
0: Misschien ook. Maar ook dus ontsnapping. Zo'n begrip als care bijvoorbeeld, of healing, kom je heel veel tegen tegenwoordig in de kunstwereld.
1: Oh ja,
0: en
1: ja?
0: En dat... de verzorgingsstaat wordt niet beter op. Weet je wel, dus wat die care die we uit de maatschappij halen, komen we wel symbolisch tegen. En daar, ik voel soms van, de wereld, ja, sommige dingen vallen uit elkaar, maar datgene wat uit elkaar is gevallen, zijn we weer symbolisch aan elkaar aan het plakken in die museale wereld. Daarmee lossen we niks op. Daar zijn we, dat is symboliek. En daarmee kunnen we wel het gevoel van geruststelling krijgen, hè, door te kijken naar een werk over care. Maar ik ben heel cynisch, zou ik wel willen zeggen, over de impact daarvan.
1: Mm-hmm. Het is symboolpolitiek, zeg je dus.
0: Ja, eigenlijk. Nou, politiek, het klinkt wel heel negatief. We kijken naar een verbeelding van de wereld, punt. Omdat we worden de hele dag door geconfronteerd met onbehagen, met donkerte op die telefoon en al die apparaten die we aan hebben staan. Dus de vraag naar een misschien wat lichtere voorstelling van zaken. Misschien een andere voorstelling van zaken.
1: Of gewoon de afleiding van esthetiek, zoals in de musea.
0: Misschien ook. Maar ook de gedachte van safe space. Mag dit een veilige ruimte zijn? Krijg ik een trigger warning voordat ik iets zie? Die kom je veelvuldig tegen.
1: Veel musea doen dat al, hoorde ik.
0: Sorry?
1: Veel musea doen dat ook.
0: Doen dat ook. Ja. En die worden ook opgeroepen om dat te doen. Want je hebt ook echt wel wat te vrezen als je het niet doet. Want dan krijg je heel veel boze brieven. Mensen die toch verwachten dat je dit allemaal gaat doen. En dan denk ik, dus moet die museale wereld veiliger zijn dan de echte wereld? Moeten we niet gewoon bovenop een... Ik denk nog altijd dat je bovenop een museum in neon moet zeggen... trigger warning. Dan heb je dat gehad. Yeah. En dan kan je naar binnen en dan kan je daar heel veel onbehagen beleven. Dan kunnen we de wereld zien zoals die is. In al zijn modderigheid en in al zijn complexiteit. En ook in al zijn in alle manieren waarin we geïmpliceerd zijn in die modder. Want op het moment dat de kunstruimte een ontkenningsruimte wordt, ons eigenlijk de kans geeft om ons te distancieren, dan wordt het dus een vlucht.
1: Maar als je heel groot ergens trigger warning op hebt, of als ik het van tevoren ook bijvoorbeeld, je gaat een film kijken en je ziet die icoontjes van tevoren verschijnen, dus er gaat geschreeuwd worden. Weet je wat ik bedoel? Dus de voetjes die naar op elkaar gaan. Dan zet ik me ook al schrap en dan merk ik ook dat ik iets minder word geraakt. Dat zou voor mij pleiten tegen een trigger warning.
0: Maar het toont zo aan vind het niet zo interessant om te kijken wie is verantwoordelijk of zouden we dat wel of niet moeten doen. Maar het toont zo aan dat we zo kwetsbaar zijn met z'n allen tegenwoordig. Dat we zo fragiel en dat we zo even tegen elkaar zeggen, wil je eventjes op me passen? Wil je even mij, mag ik alsjeblieft me ergens safe voelen? Want ik voel me zo vaak onveilig. En daar, los van dat ik denk, oh, nu wordt mijn ontregelende kunstruimte afgenomen, wat ik wil zo graag. Ja, ik hou er nogal van om ongemak te ervaren in dat domein. Spreekt er ook nog iets anders uit. Namelijk die bezoeker die toch even zwaait en zegt, sorry, maar ik heb even genoeg ongemak. En dat zegt iets over de tijd en over de plek waarin we leven.
1: Ja, want waar komt die enorme behoefte aan veiligheid dan vandaan volgens jou?
0: Ja, door een gevoel van onveiligheid. En dat gevoel van onveiligheid, ik weet niet of dat hij er zou zijn geweest als we de digitale media niet hadden gehad. Of als de geopolitieke situatie niet was zoals die zich nu manifesteert.
1: Of wanneer de sociaaldemocratie niet was uitgekleed om toch maar iets te zeggen.
0: Gooi er eens wat in. Maar dat gevoel van onveiligheid, dat is er. En dat zie je dus terug in ruimtes die zich gaan opstellen als een soort veilige vluchtheuvel. Punt. Ja.
1: Ik vind het dapper, want wat ik zelf zie in kunsten is soms ook een behaagdrift. Dus dat je vooral voor het, dat is die kunstenaars voor het esthetische effect gaan. Van je wil iets moois doen, misschien iets ter overdenking, maar dat is het dan wel. En jij gaat er toch ook wel met een gestrekt been in.
0: Het moet allemaal zijn, hè? Ik heb echt waanzinnige esthetische ervaringen in allerlei musea.
1: Ik heb het nu even over jou en je heerlijke gestrekte been. Ja. Want ik begreep ook dat je eigenlijk van huis uit als kind heel erg een brave Hendrik was. een misdienaar en zo. Hoe ben je dan nu tegenover mijn stralende man met stoere zwarte kleren aan? Ik draag zelf ook zwarte schamprojectie dit. En oorbel en ketting in. Wat is er gebeurd met die misdienaar? Hoe ben jij geworden wie je bent?
0: Je hebt wel je huiswerk gedaan.
1: Leuk, hè? Ja, het is eigenlijk een soort stalker, maar ik krijg ervoor betaald hier bij Nooit Meer Slapen.
0: Wat is er met die misdienaar gebeurd? Ja, die is echt al verdwenen, hoor. Denk ik toch. Ik hou van het ritueel. Dat is misschien nog wel iets wat ik heb meegenomen. Dus uit mijn vroege jeugd. Uit die kerk waar ik dan als 12-jarige misschien nog was.
1: Kerk in Brabant.
0: Katholieke kerk, ja, zeker. Het ritualistische, het met z'n allen in een ruimte zitten en voelen dat je kwetsbaar bent. Hè? Voelen dat er iets groter is dan wij. Dus het collectief ervaren. En ook ervaren dat wij het allemaal niet kunnen. Dus die valszingende mensen, dat gaan we nog steeds aan het hart. Dat mensen het gewoon collectief uitdrukking geven aan, ja, we doen ook allemaal maar wat. Wij zitten hier allemaal en we zullen er over 100 jaar niet meer zijn. En we proberen allemaal het beste van te maken. Toen kwam alle homofobe, misogyne uitspraken van de kansel, van die pastor. Alles wat ik daar heb gehoord. Dus toen ben ik daar ook wel vertrokken. Maar wat is er van die misdienaar overgebleven? Ja, ik ben niet meer zo vroom, denk ik. Ik hou er gewoon van als je even niet... Als je even niet weet welke kant je op gaat. Daar hou ik van bij mezelf. En daar hou ik dus ook van bij mensen die mijn werk zien. Dus ik hoop je altijd in een staat van licht ongemak te doen begeven. En dan hopelijk via die staat iets te zeggen of te bevragen of te portretteren over de tijd waarin we leven.
1: Mm-hmm. Ja, je noemt dus net, vanaf de kansel werden er misogyne en homofobe uitspraken gedaan. Mm. Ruimte ingeslingerd. Jij valt op mannen?
0: Zeker.
1: Of en moet hoe? Je nou geout op de snelle radio? Nee. En hoe? Dat vind ik ook weer interessant. Ja. Dat had, neem ik aan, ook mee te maken. Dat je daar niet meer bij thuis voelde.
0: Zeker, dus. Wel. Zeg maar, dat gebeurt allemaal in je onderbewustzijn. Het is allemaal onder de huid. En op dat moment, joh, je hebt geen idee. Ik was echt een groen blad tot heel lang, hoor.
1: Ja? Ja, ik haat de uitdrukking, maar wanneer kwam je uit
0: een kast?
1: I know, sorry. Maar...
0: Wauw, dit is radiopsychologie. Yeah.
1: Vertel.
0: Je weet niet, die kast die bestaat niet. Weet je,
1: wat?
0: Uiteindelijk zeg je natuurlijk wel tegen iemand... Ik ben eigenlijk verliefd op iemand en die heeft een piemel. Maar die kast, ja, wanneer kwam jij uit de kast van het schrijverschap? Wanneer kwam jij heb jij de wereld gezegd, ik ben een dichter? Ja, dat gebeurt. Je komt gaandeweg, gedurende je leven, vind je je identiteit. In al zijn complexiteit. En je seksuele identiteit is er daar één van. En er hebben heel veel andere identiteiten ook. En die komen ook zo langzaam naar voren. Maar ja, bedenk even aan een bepaalde seksuele activiteit die jij heel interessant vindt. Wanneer kwam jij nou uit die kast? Wanneer zei je nou deze activiteit graag? Nee, dat gebeurt, dat zit hier onder. Bewust dat er komt eens een keer... je hebt een keer een droom en in die droom komt iets voorbij... en dan weet je eigenlijk niet zo goed weg mee. En dan gebeurt er iets op straat en dan denk je iets... en dan zie je een blaadje en dan kom je iets tegen. En dan gaandeweg denk je, volgens mij is dit het een beetje. Maar het is een heel geleidelijk proces.
1: Ja, maar er zit wel een verschil in wanneer je het eerst voor jezelf toegeeft. Ja. Weet je, of erkent en ziet en opmerkt. Ja. En dan pas nog denkt van, ik ga het ook aan de wereld meedelen. Met eventuele gevolgen.
0: Ja, daar
1: van
0: kom je op een gegeven moment niet aan. Ja. Nee, want dan, ja,
1: hoe oud was je?
0: 21.
1: 21?
0: Ja, laat. Ja.
1: Ja.
0: Ja. En misschien is dat dan wel, dan gaan we even door met de psychologie.
1: Heerlijk.
0: Van de koude grond.
1: Ja.
0: Kwam misschien daardoor ook wel dat gestrekte been. Dat ik dat been dus zo lang gebogen heb gehouden. Dat ik zo lang die misdienaar ben geweest. En eigenlijk toch ook dienend. En ook onzichtbaar. Ik was heel lang bezig ook met onzichtbaar zijn, weet ik nog wel. Zo echt een paar jaar dat ik zo achter in de klas. En gewoon niet wilde opvallen. En dat op het moment dat je je bewust wordt van de norm.
1: Ja.
0: En dat die norm niet die van jou is. Dan ga je die dus bevragen. En dan ga je niet alleen maar die norm bevragen, maar ook heel veel andere normen. Dus dan ga je dus begin met seksualiteit. Maar dan gaat het over... Opeens gaat het over 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dingen.
1: Mm-hmm.
0: Gedachten over hoe je je hoort gedragen. Of wat je hoort te voelen. Of hoe je hoort te uiten. Als je die lijn wilt trekken, dan ligt daar misschien wel een basis.
1: Ja, en dan moet ik toch ook even vragen. Je ouders waren dus ook katholiek. Hoe reageerden zij erop?
0: Oh, dat was helemaal geen probleem.
1: Nee?
0: Nee. Nee, dat was... Nee, maar dit... Nu, dit was dus... welk jaar leven? 86, 97 of zo, zoiets. 96, 97. Ja, het was niet de tijd dat je nog eens een keer je kind ging zeggen van... Hey, daar hebben we problemen mee.
1: Nee.
0: En ze waren ook heel... ze werden ook in hun leven langzaam wat progressiever. En ook wat bewuster van de keuzes die zij maakten. Dus dat was geen probleem. Het was... Nee.
1: Waren ze ook kunstzinnig? Of zijn ze er nog?
0: Zeker.
1: Zijn ze ook kunstzinnig, net zoals jij? Ja. Wat doen
0: mijn moeder
1: ze?
0: is geschoold als kunstenaar. Is ook lang geweest. En is daarna... ze was al behoorlijk wat ouder dat ze naar de filosofie is gegaan. Dus ze heeft zich toen... dat vond ik zo'n stoere moeder. Ging opeens tussen de studenten van 18 in de bankjes zitten. Toen was dat toch al eind 50, meen ik. Ik moet het nog eens aan haar vragen binnenkort. Dat ze filosofie ging studeren. En mijn vader was pianodocent. En muziekdocent. Dus de muziek, zowel de muziek als de kunst... heb ik veel meegekregen.
1: Hebben zij de Fortress gezien?
0: Mijn vader van buiten en mijn moeder van binnen.
1: Wat vond ze ervan?
0: Oh, ze vond het heel moeilijk.
1: Oh, interessant. Ja, en wat vond ze er moeilijk aan?
0: Dan moet ik dat even goed gaan...
1: Ik heb het ook over mijn moeder gehad net.
0: Ja, ze kon er gewoon niet zoveel mee. Maar mijn moeder is gewoon zo dood eerlijk. Ze is wel heerlijk. Ja, wat ze misschien niet zo goed kon, was vertalen. Eigenlijk je moet echt wel een soort van de dingen aan elkaar knopen als je dit werk ziet. Dus je moet er echt wel bewust zijn van, oh ja, dit is het Nederlands paviljoen. Wat is dat nou eigenlijk? Mm-hmm. Ah, dit gaat dicht. Wat is dat nu eigenlijk? Wat betekent dat het zich sluit? Wat betekent het dat deze woorden wat betekent dit stemgeluid nu eigenlijk? Dat, ja, het is ook door dat grunten heb ik ook het gevoel van doodsmoe zijn. Van het zo vaak dezelfde woorden gezegd hebben dat ze sloom worden. Dat ze, weet je wel, dat ze een beetje uitgeput raken. Mm-hmm. Je zegt nog wel you are great. Je zegt nog wel care. Mm-hmm. Hoeveel zit daarachter? Je zegt nog wel engage. Maar wat is dat waard?
1: Het zijn allemaal versteende uitdrukkingen inmiddels.
0: Ja, nou, dat woord versteend, prachtig. Je bent een dichter. Je maakt verbindingen. En dat, dat is misschien een verwachting die ik niet naar iedereen kan. Mijn moeder kon dat. Maar mijn moeder vond het ook allemaal zo spannend. Want ze zat erin met de koning. Willem-Alexander en Maxima stonden daar. En dat was waanzinnig. Want hun fort ging dicht. Want als je het hebt over representatieruimte. Ja, dat is ook een minilandje. Het is ook een ambassade. Dus zij staan er met z'n tweeën in die ruimte. En die sluit zich langzaam af. Ja. En die wordt langzaam donker. En dat, ja, je kan natuurlijk. Zij zullen natuurlijk ook de gedachte hebben gehad. Dit is onze wereld. Ja. Wij staan aan het hoofd van het land.
1: Daarnaast stond jouw moeder starstruck.
0: En mijn moeder stond, die moest haar krukje afstaan aan die koning en van alles. Dus er gebeurden ook allemaal praktische dingen.
1: Ja. Heb je nog met de koning gesproken?
0: Ja, zeker wel. Zeker wel. Ja.
1: Maar je mag natuurlijk niet zeggen wat hij zei. Dan heb je.
0: Die is hartstikke goed getraind, joh. Ja. En die was heel. Maar vorige week was hem. Broeder. En toen dacht ik, nou, er is dan toch iets gebeurd. Dat die broers onderling praten. Want dat was niet vooraf aangekondigd.
1: En hij kwam gewoon even langs
0: die
1: bij jou.
0: Die kwam gewoon langs in het paviljoen. Ja. Dus, en het was bijzonder leuk ook om met. Of bijzonder leuk. Ik weet niet wat bijzonder leuk was. Met het. Ze kwamen heel goed uit hun woorden. En daar zijn ze natuurlijk ook toe in getraind.
1: Ja. Maar ik vind het een prachtige metafoor in een metafoor. Dat je gewoon dat dichtsluitende Nederland hebt. Ik bedoel, in ons land gaan natuurlijk ook al jaren de stemmen op voor een nexit. Hè, dat we ons weer afsluiten van de Europese Unie. En dan heb jij gewoon eigenlijk gewoon het cadeau. Dat je dan de twee staatshoofden afsluitende ruimte hebt.
0: En mijn vrienden stonden er niet om te springen. Hè, want die zeiden, hoezo, wat is jouw verbinding met het Koningshuis? Hoezo laat jij je. Allereerst ga je als naar die kunsttentoonstelling waar Israël meedoet, ben je helemaal gek geworden. Mm-hmm. En nu ga je ook nog de koning en de koningin een hand geven. En ik wist niet, ik dacht alleen maar, dit klopt. Politiek klopte dit zo goed. En vond ik het ook stoer dat zo'n koning, want die koning is ook niet gek, dat hij daar ook in meegaat. Dat hij dan ook zegt, nou doe maar dan. En dat ik dan ook het mag hebben over politiek. Mm-hmm. Dat ik hem ook mag aanspreken op hoe Nederland compleet stil is aangaande de genocide. En dat levert dan ook ongemakkelijke momenten op. En ook dankbare momenten, denk ik. Mm-hmm. Waardoor je dus echt even kan hebben over inderdaad die. Ja, jij noemde net de versteende woorden. Ja. Ja, dat is ook de versteende ideologie. Dus als je het hebt over mensenrechten, als je het hebt over wie zijn we nu eigenlijk? Hè? Wat zijn die verlichte idealen? We hebben onszelf zo op de schouders geklopt wat betreft universele waarden. Ja, hoe universeel zijn ze? Willen we ze ook betrekken op onze vrienden? Op onze bondgenoten? Of staan we alleen maar te roepen als er ergens in Myanmar iets gebeurt? Hm. En dat raakt mij heel erg. En dat voel je daar zo. Dat in die hekken van die Truman Show. Het is ook een soort pretpark, weet je wel. Dat daar gewoon een genocidale apartheidstaat staat. En allemaal applaudisseren. En ja hoor, geen probleem. Want wij zijn neutraal. Mm-hmm. Want wij zijn voor culturele uitwisseling. Nee. Dus ben ik dankbaar dat ik de kans kreeg om dat te adresseren.
1: Ben je nog gaan kijken bij de paviljoens van Rusland en Israël bijvoorbeeld?
0: Ja.
1: Ik zou het zelf namelijk niet kunnen laten.
0: Nee, zeker. Nee, ja? Zeker. En dat is een. En dan denk je. En godzijdank, wat er is heel veel gebeurd. Hè. We hebben is een grote staking geweest. Veel paviljoens zijn gesloten.
1: Sommige landen hebben zich teruggetrokken. Zuid-Afrika heeft gezegd, als er landen meedoen die mensenrechten schenden, zoals Israël en Rusland, doen wij niet
0: nee.
1: mee.
0: Nee, dat is niet waar.
1: Oh, dat dacht ik.
0: Het is een heel ander verhaal.
1: Oh,
0: ik kan
1: nee.
0: het je zo vertellen, maar nee, juist omgekeerd. Wil je dit weten? Want ik ga van je zendtijd af.
1: Doe maar. Als je het in 1 minuut kan, en dat kan jij, doen we het.
0: Goed. De Zuid-Afrikaanse kunstenaar heeft een werk gemaakt waarin zij slachtoffers van allerlei kwaad in de wereld, waaronder de volkerenmoord in Gaza, zichtbaar heeft gemaakt. Ze laat mensen één toon zingen. En de minister van Cultuur in Zuid-Afrika heeft gezegd, ik wil dat dat werk niet getoond wordt.
1: Oh.
0: Dus de minister van het land. En dat is nogal complex. Want Zuid-Afrika was, toen het een apartheidstaat was, 25 jaar lang niet welkom op de biennale. Is daarna weer welkom geheten. En hij is ook het land wat Israël heeft aangeklaagd voor het internationaal strafhof. Dus dat dit maakt het allemaal nog veel complexer.
1: Maar ook het land waar Elon Musk vandaan komt.
0: Ah, nou, ik weet niet of dat dit hier van belang is.
1: Nee,
0: maar het is een wespennest, die plek. En dat is maar gezegd. En het is een heel interessant wespennest, omdat je daar zo al die pijn en al die complexiteit en die contradicties tegenkomt in de wereld en de tijd waarin we leven. En we kunnen het niet mooier maken dan het is. Wat we wel kunnen doen is die contradicties proberen een plek te geven in waar we het over hebben en wat we maken.
1: Mm-hmm. Ja, en het niet weg te censureren onder het motto van, ja, maar de kunst is een aparte zone, daar moeten we gewoon leuk met elkaar kunnen doen.
0: Ja.
1: Terwijl de onderliggende deelnemers buiten die veilige zone schandalige daden plegen.
0: Ja, en buiten die veilige zone, nogmaals, kijk even naar de donkerte jezelf. Zonder het te hebben over die ander. Dus zonder het te hebben over de fascist. Of zonder het. Denk even naar hoe die zich manifesteert in ons allemaal.
1: Mm-hmm.
0: En dat is natuurlijk de keerzijde. Hè? Op het moment dat ik de kans krijg om zoiets te adresseren, dan is er altijd ook weer de kans dat dat een soort rituele dans wordt. Dat de kunst een plek wordt waar er van alles geadresseerd wordt, en waarin we ook allemaal zelf kritisch kunnen zijn, en dan weer overgaan tot de orde van de dag. En dus ook weer dat je daarmee zelf je buiten de donkerte plaatst. Dat je weer zegt, dus dat gaat niet over ons. En dat gaat wel over ons.
1: Mm-hmm.
0: We zitten allemaal tot ons middel in dat drijfstand van het laatkapitalisme. En dat manifesteert zich op allerlei manieren in onze levens en ook in ons eigen gedrag. En dat zou je hopen dat we dat terug laten komen, ook in die plekken waarin we ons werk tonen. Dus dat is zo pijnlijk, in dat je die. Dat zie je daar niet. Je ziet daar wel vanuit die organisatie en vanuit hoe comfortabel het daar ook allemaal is, ook een ontkenning.
1: Ja, en tegelijkertijd zijn dan kunstenaars zoals jij, die met zo'n kunstwerk mensen ook misschien helemaal scheef van survivor's guilt.
0: Wat zeg je nou voor scheef van?
1: Survivor's guilt weer naar buiten laten gaan. Want dat
0: survivor's
1: is namelijk
0: guilt.
1: Ook. Ja, dat je kan denken van, hé, wat erg dit allemaal. En ik neem nog een Aperol Spritz. Ja. Want het is ook een ver van mijn bed show.
0: Ja, en het is ook een abstract werk. Hè? Dus het erg allemaal, weet ik niet eens dat mensen dat denken. Ik denk dat mensen denken, wat werd het donker en wat was iemand nou aan het geluid aan het maken? Wat waren dat voor zinnen? En, maar dit brengt in ieder geval. Het is een visceral, vind ik zo'n mooi Engels werk, Engels woord. Het doet iets, denk ik, met jou als kijker, wat misschien wel parallel loopt aan wat je ook kan voelen op het moment dat je een ongemakkelijk bericht leest.
1: Mm-hmm.
0: Namelijk dat het je fysiek ergens intrekt. En het daarover hebben van wat betekent dat nu eigenlijk, dat we zo vaak fysiek ergens ingetrokken worden. Dat is, denk ik, een waardevolle vraag. En inderdaad, ja, het is een hele prettige. Hallo, het is ook een hele prettige stad, hè? Mensen thuis. Je kan ook.
1: Venetië.
0: Naar Venetië is prachtig. Nee, maar. En lekker eten, joh. En lekker drinken en alles. En laten we onszelf dat ook niet. Laten we onszelf ook niet stenigen, weet je? Laten we ook niet om de schroeven. Och, wat doen we het allemaal verkeerd? Maar laten we wel die contradicties zien. Laten we wel zien hoe we in die modder. In dat modder zitten met z'n allen. En onszelf niet mooier voordoen dan we zijn met al onze tekstbordjes en al onze ecologische stickers en al onze postkoloniale agenda's en alles wat we hebben. No fucking way. We zitten er allemaal in. You're not better than anyone else. Die vermoorde onschuld, daar moeten we vanaf.
1: Ik ben het compleet met je eens. En ik vind het ook een fantastische boodschap om onze luisteraars nu heerlijk het donker van de nacht mee in te sturen. Want lieve, het zit er alweer op.
0: Jongens,
1: ja. Ja.
0: Wat leuk om met je te praten.
1: Ik vond het heel fijn om met je te praten. Ik zeg, word vervolgd. We blijven je volgen. En u, lieve luisteraar, als je denkt, nou, Venetië, lekker eten en drinken, ga dan ook even langs de Fortress. Die is nog te bewonderen op de 61ste Biennale tot 22 september 2026.
0: Heet het november zelfs.
1: November, dus je kan ook gewoon nog lekker in de herfst in Venetië, zal het lekker weer zijn.
0: Ja. En als je op dinsdag wil komen, kom niet, want we zijn woensdag tot en met zondag.
1: Nu heeft u geen enkele reden meer om te denken dat u ongeïnformeerd bent. En dit was ook weer Nooit meer slapen voor vanavond. Deze aflevering en alle andere kunt u ook afluisteren als podcast in uw favoriete podcast-app. En morgenavond ben ik er weer. En dan is journalist Sal van Stapelen mijn gast. Hij schreef het boek Woorden als Wapens, waarin hij terugkijkt op 30 jaar als hiphopjournalist. En voor nu, ga zacht en voorzichtig de nacht in.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland, maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Ik denk altijd bij mezelf, je hebt nog nooit neergekeken op iemand die een ander soort ijs dan jij lekker vindt. Alles draait om rock'n'roll. De wereld is een discotheek. Als ik terug kon in de tijd, had ik niet zoveel scheid. Ik wil niet over 15 jaar mijn eigen muziek terugluisteren en beseffen dat ik hetzelfde deed als al die anderen.
4: Hij brak op 19-jarige leeftijd door met Don Lompen Famous, bracht daarna tracks uit als E, Baby en Tijdmachine, won meerdere TMF Awards en sloot een albumtour af met een uitverkochte Alfa op Lowlands. Maar daarna werd het stil. Niet alleen omdat hij niets meer te vertellen had, maar omdat hij eerst zichzelf moest terugvinden. Een writersblok, een verloren album en een zoektocht naar de liefde voor muziek die hij ooit zo vanzelfsprekend vond. Nu is hij terug met Radio Z, samen met Ray Fuego en Cabal Slim. Een nieuw project waarin plezier, vrijheid en creativiteit weer volop staan. Diorno Braaf, beter bekend als Dio, is vandaag mijn gast.
5: Misha, een echt gesprek met Redouan Aitwarg.
4: Diorno Braaf. Klopt. Maar Dio, dat is hoe jij opgeroepen wordt om de stage te killen.
6: Ja, dat klopt.
4: Ja. Hoe gaat het met je?
6: Het gaat goed. Het gaat goed. Ik ben een klein beetje ziekjes aan het worden, maar het wil de hele tijd niet echt doorzetten. Dus dat is het enige wat een beetje mis is.
4: Eigenlijk wil je gewoon nu even keihard ziek zijn, zodat je er vanaf bent.
6: Exact. Maar ik weet nu gewoon, ik word nu al gewoon een paar dagen achter elkaar met een beurs. Het gaat goed. Het gaat goed. Ik ben een klein beetje ziekjes aan het worden, maar het wil de hele tijd niet echt doorzetten. Dus dat is het enige wat een beetje mis is.
4: Eigenlijk wil je gewoon nu even keihard ziek zijn, zodat je er vanaf bent.
6: Exact. Mm. Maar ik weet nu gewoon, ik word nu al gewoon een paar dagen achter elkaar met een beurs keel wakker. En ik weet niet precies

0: Radio Z, nee, dat is het niet.
1: Nee, want ik, in de intro zei ik Radio Z, maar net voordat we zijn begonnen met de opname, zei je van nee, het is Radio Z. Maar kan je me even vertellen waarom je het vooral Radio Z wil noemen?
0: Nou, eigenlijk vooropgesteld, iedereen mag het noemen zoals ze het willen.
1: Want ik hou niet van als mensen mijn naam verkeerd uitspreken.
0: Ja.
1: Het is toch ook een... Je hebt je album een naam gegeven, toch?
0: Ja, maar de interpretatie daarvan mag wat mij betreft vrij zijn.
1: Ah,
0: en
1: okay.
0: Ik ga je, als je in mijn buurt bent, ga ik je wel corrigeren.
1: Ah, okay.
0: Maar je mag het noemen wat je wil. Ik vind de radioset, vind ik... fonetisch sterker en krachtiger klinken. En het is de naam Radio Z, die is gevormd doordat onze namen zijn samengeperst. Die van Ray, die van mij, Dio, en die van de producer Kaboel Slim, die Azim heet, maar we noemen hem Zimma. Dus je krijgt dan Ray, Dio en de Z van Zimma. Radio Z. En we dachten, het is, als we het zelf radio gaan noemen, dan geven we echt al te snel weg dat de achterliggende gedachte is.
1: Ray en Dio.
0: Ja,
1: maken radio.
0: Ja.
1: Wauw. Ja, in welke creatieve gesteldheid was je toen je dit bedacht had?
0: In letterlijk die paar dagen weg dat we deze plaat gingen maken. Echt al na drie of vier nummers hadden we... Okay, dit is iets heel nieuws, we hebben een naam nodig, hoe gaan we het noemen?
1: Ja.
0: En toen zat ik al de hele tijd met radio in mijn hoofd van... ja, dat is zo makkelijk gevonden. En vervolgens is die set erbij gekomen.
1: Ja.
0: Die maakt het voor mijn gevoel ook wel af, hoor.
1: Ja, ik heb jullie album beluisterd. Ik moet er wel aan wennen.
0: Ja.
1: Dat moet ik wel heel, heel eerlijk tegen je zijn, want ik ken jou natuurlijk al sinds begin jaren 2000, Domloppen Famous, E. En al die heerlijke platen die daarna kwamen. Dat is de sound die ik voor jou gewend ben.
0: Ja.
1: Ray Fuego is veel later in de game gekomen. Heeft ook een hele andere sound. En ik was wel heel erg benieuwd, hoe zouden deze twee samen klinken? Ik zou niet meteen zeggen, jij en Ray Fuego... Ik zou niet meteen zeggen dat een samenwerking zou kunnen zijn.
0: Ja. En dat snap ik helemaal. We opereren ook net in iets andere werelden. Ik denk dat het voor onszelf wel gewoon heel logisch aanvoelt. Want we zijn eigenlijk misschien wel de tegenpolen die mensen niet zo snel zien aan de oppervlakte bij ons beiden. Die vind je in ons. Dus wij zien elkaar en wij herkennen elkaar. Dus voor ons voelt dat eigenlijk heel normaal.
1: Maar je snapt wel dat de buitenwereld daar nog echt aan moet wennen.
0: Absoluut, absoluut. Dat snap ik. En we spreken ook andere publieken aan. En die mensen die vinden nu mooi een weg samen, zeg maar, bij onze optredens. Dus ja, we zijn niet gek. We zien heel duidelijk dat daar grote verschillen in zitten. En dat maakt het voor mij juist interessant, weet je. Dat contrast.
1: Ja, voor de luisteraar die nu niet weten wie Ray Fuego is, even voor de context, wie is Ray?
0: Ray is een heel interessant persoon. Artiest, kunstenaar, bekend van zijn eigen werk onder Ray Fuego, maar hij opereert ook in andere collectieven, waaronder SMIP. Daar is hij een van de frontmannen van. Maar hij heeft ook zijn eigen punkband, Ploegendienst, waar hij ook de frontman is. Hij is een kunstenaar in de breedste zin van het woord. Hij heeft een dichtbundel uitgebracht. Hij is iemand die heel erg expressief is en geen blad voor de mond heeft en anti-alles is en tegen heel veel dingen aanschopt.
1: En ook dus duidelijk een tegenpool is van jou.
0: Ja, zeker.
1: En waarin versterken jullie elkaar dan?
0: Nou, de muziek is daar best wel een mooi exemplaar van. Want in de studio halen we echt het beste in elkaar naar boven. Dus daar wordt het een hele gezonde competitie om je beste aandeel te brengen naar het nummer toe. Dus ik merk dat mijn pen echt super geslepen wordt en blijft zodra ik met hem samenwerk. Mm. Maar ook onze podium performance. Ik denk daarin heb ik gemerkt weinig met elkaar te communiceren. We kunnen wat dat betreft echt gewoon leven.

0: lezen en schrijven met elkaar. Hij snapt precies wat de energie moet zijn en hoe hij dat hoger moet brengen. En maar ook wanneer hij zeg maar energie terug moet nemen. Dus ik merk dat we elkaar daar energetisch echt heel sterk in ondersteunen.
1: Ja.
0: En filosofie ook over het leven. Zijn kijk op het leven. We zijn alle twee zwarte artiesten. En we hebben alle twee, we kennen alle twee de struggles, zeg maar, van de hip-hop game, weet je, waar we in zitten. Maar we kennen ook alle twee dezelfde struggles van opgroeien op een bepaalde manier. Dat zijn gewoon dingen die wij niet hoeven te bespreken met elkaar, waarbij gewoon echt een blik alleen al genoeg kan zijn, waarbij één associatie of referentie genoeg kan zijn. En dat merk je ook tijdens het schrijfproces. We hebben weinig theorie nodig om tot een punt te komen.
1: Mooi. De afgelopen weken was jij best druk. Je trad op grote festivals. Dat gevoel van op een festival staan, op het podium optreden. Heb je dat gevoel gemist? Of voelde dat alsof je dat nooit bent kwijtgeraakt?
0: Ik denk dat ik het gevoel heb gemist op de manier waarop ik het nu doe. Dus met de muziek die echt voor mij klikt, maar ook die heel erg nu is. En die ook wel een boodschap heeft. En om te zien dat dat zo resoneert bij het publiek. En dat zij die energie gewoon teruggeven. En nogmaals, dat het gaat over iets dat van nu is. Mm. Want ik ben in de afgelopen jaren ben ik niet gestopt met optreden. Maar het ging wel heel vaak over het oudere repertoire. En nu merk ik gewoon dat er een hele nieuwe energie is ontstaan. En dat voelt heel erg goed.
1: Ja. Down the Rabbit Hole.
0: Yes.
1: Dat is een van de meest recente festivals, toch?
0: Ja, dat is het laatste festival waar we hebben gespeeld. En trouwens ook het eerste festival waar we hebben gespeeld.
1: Ja, want er komen er nog een aantal aan, toch?
0: Ja.
1: Waar ga je staan de komende zomer?
0: De volgende stap is Lowlands. Mm-hmm. Daar staan we, daar ben ik heel blij mee.
1: Zeker.
0: En ik vind dat deze act daar ook echt thuis hoort. En dat is gewoon waar al onze focus nu naartoe gaat. Daarna staan er nog wat dingen die nog niet aangekondigd zijn en ook nog niet de wereld in mogen. Maar voor nu is het Lowlands.
1: Oké. Als jij je album Radio Z mag omschrijven.
0: Ja.
1: In een paar zinnen. Misschien zelfs in een paar woorden.
0: Ja.
1: Hoe zou jij hem omschrijven?
0: Het is energiek. Het is provocerend. Het is fris. Het is rauw. En daar ga ik het bij laten.
1: Provocerend, die wil ik er even uitpakken.
0: Ja.
1: Waarin provoceer jij?
0: We nemen geen blad voor de mond. Onze pijn of onze frustratie of onze plek in de maatschappij. Ik denk dat al die dingen naar voren komen. Dus op voor ons, door ons, bespreken we echt onze het zwart zijn. Hoe dat ons heel veel trots en power geeft. Maar ook tegen alles waar we tegenaan zijn gelopen. En alle geïnstitutionaliseerde dingen die ons beperken. Die bespreken we. In gentrificatie hebben we het over, weet je, uit Amsterdam komen, opgroeien in deze mooie stad en zien hoe alles om ons heen verandert. Wij zijn onderdeel ook van die verandering en we kijken het zowel positief en negatief aan, zeg maar. Maar we voelen die verandering heel erg. En die kan op de lange duur ook wel gewoon erg problematisch zijn voor mensen die op ons lijken en die komen. Weet je, die zijn geboren en getogen in Amsterdam.
1: Want jij bent opgegroeid in Slotermeer?
0: Slotermeer. Ja.
1: En het, ja goed, dat stukje gentrificatie begint al aardig die kant op te gaan?
0: Zeker, ja. Slotermeer is net buiten de ring. Maar je merkt al dat het dat daar ook al wel een hele grote
1: Hoe merk jij dat? Want als we kijken naar Bos van Lommer, dat is net binnen de ring, ook in Amsterdam-West. Ja. Voor mensen buiten de stad die denken, waar hebben ze het over? Ja, maar dit gaat over Amsterdam-West. Daar heb je een aantal stadsdelen. Bos van Lommer is net binnen de ring. En ja, daar kun je bijna niet meer om de Haverkapu heen.
0: Nee, precies. Maar ze noemen het ook Bolo ineens. Daar moet ik ook echt aan wennen.
1: Maar hoe voelbaar is gentrificatie in jouw wijk?
0: Ja, je merkt het. Ik woon nog steeds in West. Ik woon nu nog dan wel in de upper class West. Oh, ja. Ik woon in Oud-West. Maar je merkt, mijn studio zit nog in de baasjes. En dan merk je gewoon dat op een straat, zoals op de Jan Evertse straat, waar vroeger echt alle culturen samenkwamen en waar het helemaal niet ging om zien en gezien te worden. Misschien is dat ook nog niet steeds. Maar je ziet gewoon dat er steeds meer hypes komen. Weet je, er zit nu een zuurdees, een bakker. Ik vind het zelf ook echt chill hoor. Maar,
1: ik ook.
0: Maar je ziet wel gewoon dat daardoor misschien de groenteboer, weet je, moet verdwijnen. En je ziet eigenlijk gewoon dat al die winkels die voor die mensen uit de community daar echt belangrijk zijn. Ja. En ook gewoon standaard zijn en betaalbaar zijn. Die moeten steeds meer plaats gaan maken voor speciaal zaken.
1: Ja.
0: Daar merk je het aan. De
1: maar is dat erg? Is dat, want gentrificatie wordt vaak geassocieerd met een negatieve lading.
0: Ja.
1: Hè? Vooral voor de bewoners die daar al jaren zitten. Maar als je vanuit een andere bril kijkt, kan gentrificatie ook iets goeds betekenen of iets positiefs brengen?
0: Zeker, en dat doet het ook in het begin. Weet je, de buurt krijgt meer aandacht, wordt opgeknapt. Er is er komt meer werk, weet je, er komen meer kansen. Maar uiteindelijk roep je er wel echt een groep mensen op af die niet zoveel te maken hebben met de oorspronkelijke bewoner daar. En uiteindelijk gaan de huizenprijzen omhoog en worden de mensen die daar wonen, die kunnen het uiteindelijk niet meer betalen en die worden weggedreven. En dat is een probleem dat zeg maar over een langere tijd plaatsvindt. Maar zodra het plaatsvindt, worden de mensen die worden benadeeld, dat zijn wel gewoon de mensen die in eerste instantie daar in die buurt woonden.
1: Ja. Soms voelt het alsof je de ziel van een wijk eruit haalt.
0: Absoluut, absoluut. Want je krijgt er heel vaak expats voor terug. Mensen die niet per se teruggeven aan de buurt. Niet per se een community vormen, weet je, met de mensen die daar wonen. Dus uiteindelijk, inderdaad, kan het heel statisch gaan worden. En kan het op een gegeven moment ook gewoon gaan draaien om status. En dan verdwijnt het karakter van een buurt.
1: Je hebt er een hele plaat over geschreven. Heet heel toepasselijk gentrificatie.
0: Ja.
1: Met een 3 in het midden.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Die is te horen op het album Radio Z van Dio, Rave Wago en Kabul Slim. Overal te streamen. Dio, ik heb veel van jouw muziek gehoord. Zeker je eerdere repertoire. Laten we zeggen, vanaf Dom Nompen Famous tot aan de samenwerking met I Am Aisha.
0: Ja.
1: En alles daartussenin. En op een gegeven moment was het stil.
0: Ja.
1: Waar was je?
0: Ik was, denk ik, uit balans. Daar was ik. Zoek. Verloren. Op creatief vlak. En dat wil niet zeggen dat ik zozeer een droogte had. Maar wel dat ik niet meer dezelfde urgentie die ik voelde toen ik begon met muziek maken. Die heel erg onverklaarbaar was. Maar dat ik gewoon voelde dat ik een verhaal wilde vertellen. En dat ik mensen wilde bereiken en wilde inspireren. Dat voelde ik niet meer rond, 2017, 18. En ik kon ook niet meer bij dat gevoel komen. En ik merkte dat ik merkte dat ik zo lang mijn persoonlijkheid, mijn bestaan had verleend aan het muziek maken, dat toen dat niet meer in balans was, dat ik daardoor ook gewoon zelf heel erg wankel werd en niet meer wist waar ik, wie ik nou was en wat ik nou wilde en hoe het nou verder moest. En nou, dat zorgde voor één grote existentiële crisis.
1: Wauw. Sommigen noemen dat een writer's block.
0: Ja, dit was wel groter dan dat.
1: Hoe noem jij dit?
0: Het was niet zozeer een writer's block, want ik ben altijd muziek blijven maken, maar het voelde gewoon niet meer goed. Het voelde alsof ik het deed om de verwachtingen van andere mensen te matchen. Mm. En ik ben het in eerste instantie daar nooit voor gaan doen. Maar omdat de eerste werken die ik uitbracht, waaronder dus Don't Let Me Famous, Stuk, Tijdmachine, dat ging allemaal zo hard dat ik die periode daarna best wel geleefd werd. Maar er werd ook een verwachting gecreëerd, alsof ik zeg maar de rapster was die dat moest blijven aanhouden. Terwijl ik was nog echt aan het uitvinden wie ik was als mens sowieso.
1: Ja, want ten eerste. Je was 19 toen je succesvol.
0: Ik was 19 ten tijde van Don't Let Me Famous, inderdaad. Dus ik was nog heel erg zoekende, want ik was nog niet zo lang bezig met muziek. Ik ben om mijn 16e begonnen en toen leek het echt eindeloos te duren voordat ik doorbrak. Maar in principe is het in 3 jaar gegaan en op een grootse manier. En daarna was ik echt aan het uitzoeken van, hey, wie ben ik nou eigenlijk als artiest? En toen waren er al die verwachtingen. En op een gegeven moment dacht ik, oké, ja, maar ik moet dan maar. Ik stond ook al gewoon met het eerste album, stond ik al op Low Lens. Toen dacht ik, oké, dan moet ik nu dit voort gaan zetten om dat succes hoog te houden. Maar ook, ook de radio waar ik airplay kreeg en ook de vele boekingen. Ik dacht dat ik in die molen terecht was gekomen en dat ik daar op die commerciële manier moest blijven presteren om dat in gang te houden. Maar.
1: En hoe zocht jij dan naar die balans weer? Wat deed jij om die honger weer te voelen?
0: Ik deed dit niet bewust, maar heel veel falen heeft er wel voor gezorgd dat ik dichter bij de kern kwam en dat ik er wel achter kwam van oké, dus. Dit is dus belangrijk voor jou. Ook de successen die ik bereikte, die voelden gewoon niet meer zo goed. En toen dacht ik, ik heb nu wel een nummer met een aantal miljoen streams, maar waarom voel ik me niet gelukkig? En dat heeft er allemaal weer voor gezorgd. Dat waren allemaal signalen die me gewoon aangaven van, hey, je zit niet op de juiste route. Dus ik moest op mijn bek gaan, maar ik moest ook bepaalde dingen proberen, uitproberen, experimenteren, om erachter te komen van, hey, dit ben jij niet. En zo ben ik eigenlijk telkens maar door blijven gaan, totdat het steeds meer en meer begon te hitten.
1: We hebben hier bij Misha een voortgangsgesprek.
0: Oké, dan.
1: En dat ga ik nu met jou houden, Dio. Dit gesprek ga ik met jou houden. En dit is voor mij samengesteld door ChatGPT. Ja. Want ik heb geen mensen in dienst. Ik heb 2 punten. We beginnen positief en we eindigen met een verbeterpunt. Let's go. Ja. Diorno Braaf onderscheidt zich door zijn open en eerlijke persoonlijkheid, zijn voortdurende artistieke vernieuwing en zijn bereidheid om via zijn muziek persoonlijke en maatschappelijke thema's bespreekbaar te maken.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, je bent zeg maar niet bang om met de billen bloot te gaan. Je bent gewoon eerlijk, kwetsbaar en je bespreekt maatschappelijke thema's door middel van muziek.
0: Ja, dat is bijna een vereiste geworden voor mijn muziek, ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Heb je daar echt goed over nagedacht?
0: Ja, dit is wel letterlijk, als ik in het schrijfproces zit, dan denk ik wel van, is het vernieuwend? Mm-hmm. Prikkelt het mij? Ben ik iets aan het vertellen? En ben ik eerlijk aan het zijn?
1: En sinds wanneer is dat een vereiste voor je muziek geworden?
0: Blijkbaar altijd al. Want als je mijn eerste album Rock'n'Roll luistert, dat is bijna een soort van een soort open dagboek. En mijn laatste album ook. En daartussen is het een beetje troebel geraakt. Omdat ik toen ook ik ging experimenteren om te kijken wat mijn kaders wat mijn plafond was als creatief alleen.
1: Ja. Wat ik vooral hoor in jouw muziek is inderdaad wat jij zegt, die identiteit, eerlijkheid, persoonlijkheid maak je, hoor ik heel erg terug wanneer je als solo een plaat aan het maken bent. Dus ja, als solo-artiest. Maar wanneer je in een featuring zit, dan wordt het wat losser. Wordt het wat gezelliger, wat gekker, wat experimenteler, et cetera.
0: Ja. Ja, er moet ook plezier zijn natuurlijk.
1: Er moet zeker ook plezier zijn, maar ik luister ook heel erg met plezier naar je solo-albums en platen.
0: Ja, ja, ja, ja. Ik denk dat zonder het ene zou het andere voor mij niet goed voelen.
1: En waar haal jij inspiratie vandaan? Want op een gegeven moment, ja, dan raken dingen op.
0: Nou, ik hoop van niet. Ik hoop van niet, nee. Ik hoop, het leven geeft je zoveel. Ik hoop dat ik overal alles nog muziek kan en mag blijven maken. Tot nu toe heeft het best wel vaak in eerste instantie gewerkt als een uitlaatklep. Dus het laatste album wat ik maakte, toen wilde ik eigenlijk helemaal niet per se dat het dat album zou worden. Maar al die nummers die erop stonden, al die persoonlijke nummers, die moesten er in eerste instantie echt als ventilatie, als therapie uit. En ja, toen dacht ik, ah, dan is dat van me afgeschreven en dan kan ik nu weet ik veel energieke party nummers maken of ja, zo. En in eerste instantie presenteerde ik dat ook zo aan mijn destijds nieuwe manager. En toen kreeg hij lucht van die andere nummers. Toen zei hij, ja, nee, maar dit wil ik van je horen. Dit voelt puur, dit voelt echt. Dus in eerste instantie ben ik, weet je, is muziek ook wel echt therapie voor mij. En ook echt een uitlaatklep.
1: En als je een van de twee moest laten vallen?
0: Ja, dan zou ik toch wel de party, de wat oppervlakkigere nummers laten vallen.
1: Ik heb nog een verbeterpunt voor je.
0: Oké, dan.
1: Dionno Braaf kan zijn carrière verder versterken door consequenter nieuw werk uit te brengen, bewuster om te gaan met factoren die zijn ontwikkeling kunnen belemmeren en meer inhoudelijke diepgang in zijn optredens te brengen.
0: Ah, ja, hier ben ik het eigenlijk wel mee eens. Hier ben ik het eigenlijk hartstikke mee eens.
1: Ik zie je ook echt zo denken van, aha, hè?
0: Nee, het is geen Eureka-moment. Maar ja, de consistentie, daar ben ik aan het bouwen. Kan je het tweede en derde punt nog eventjes opnoemen? Want ik heb het gevoel dat ik er nu eentje ga overslaan.
1: Bewuster om te gaan met factoren die zijn ontwikkeling kunnen belemmeren. En ja, meer inhoudelijke diepgang in zijn optredens te brengen.
0: Ja, ja, ja, ja, die tweede hoeft niet echt besproken te worden. Daar ben ik het mee eens. En het derde is, ik vind dat ik dat al heb gedaan met mijn laatste tour. Naar het album dus De Vluchtlaan. En de tour heette Op de Vlucht. En dat werd letterlijk een kruising van een muziekconcert zoals je dat eerder van me had gezien. Mm-hmm. Maar er werd ook een stuk theater, zeg maar, erin gebracht. Dus er waren echt momenten waar ik echt een verhaal aan het vertellen was op een heel andere manier dan voorheen. En dan had ik ook nog een decor mee wat je bracht naar de plek, De Vluchtlaan in Slotermeer. En dat gaf mij meer ruimte om het verhaal op een veel rustigere en meer uitgeklede manier te kunnen vertellen.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Was ik daar maar bij?
0: Was je daar? Waar was je, bro?
1: Ik weet het niet. Ik weet het niet.
0: Jij
1: ik
0: bent tot 2016 met me meegroeid. En toen dacht je, hey, ik hoor het wel.
1: Ik hoor het wel. Ik kom hem later wel tegen.

0: geniet hiervan. Instant serotonine.
1: Ik zie jou ook genieten, Dio.
0: Ja. Dit brengt me meteen terug naar die tijd dat het... weinig zorgen waren. Mijn enige focus was na school om zo hard mogelijk naar huis te rennen om op tijd te zijn voor de nieuwe Dragon Ball Z aflevering.
1: Zo.
0: Ja.
1: Je jeugd.
0: Echt mijn jeugd.
1: Mijn jeugd ook.
0: Ook jouw jeugd.
1: Daarom, ik zit hier ook helemaal te stralen na het horen van deze tune van de Dragon Ball Z. Ik weet niet of jij het ook had, maar ik zag al die beelden weer voor me.
0: Ja, zeker. Dat kan ook goed, want ze smeerden het ook zo lang uit. Alle gebeurtenissen in die serie. Maar ja, nee, nog steeds als ik een plaatje, als ik een animatie zie van iets van Dragon Ball zie, geeft dat me echt instant geluk.
1: Ja, je bent opgegroeid in Amsterdam?
0: Ja.
1: Slotermeer, hè?
0: Slotermeer.
1: Ja, ook daar geboren?
0: Ik ben geboren in Zuidoost, AMC. In de eerste paar jaar van mijn leven daar gewoond. Maar zolang ik me kan herinneren, is het inderdaad Slotermeer.
1: Slotermeer. En je woont nog steeds in Amsterdam. Hoe was het opgroeien voor jou in Amsterdam-West?
0: Ik heb dat eigenlijk als best wel fijn ervaren. Ja. Alles was binnen handbereik. School was een paar minuten van mijn huis lopen. Ik kwam alsnog altijd te laat. ik had veel vrienden. Er waren veel pleintjes waar we op konden voetballen. Ik kon veel avonturen beleven. En er was altijd wel iets gaande, zeg maar. Het was van tijd tot tijd ook soort van onveilig daar zo. Maar ja, ik kende niet anders.
1: Ja.
0: Ja.
1: En muziek maken, was dat al sinds het begin? Sinds je jeugd een onderdeel van je identiteit? Of is dat pas later...
0: Zonder dat ik het wist, was ik al mijn hele leven aan het prepareren om muzikant uiteindelijk te worden.
1: Op welke manier?
0: Ik was obsessed echt met hip-hop, maar met muziek in de breedste zin. Ik was alles op MTV en TMF aan het checken. Ik was altijd als een soort junkie. Was ik programma's aan het kijken, mijn handen aan magazines krijgen, radioshows terugluisteren en het uiteindelijk op een bandje overnemen, zodat ik het vervolgens weer terug kon luisteren. En ik was ook alles wat ik aan het zien was op televisie, was ik na aan het doen. Dus mijn oma en moeder dachten altijd heel lang dat ik danser zou worden. Maar ik was gewoon, ik zou gewoon entertainer gaan worden.
1: Ja,
0: ja.
1: Wat vet. En jouw vrienden met wie je destijds opgroeide, waren ze ook uit hetzelfde hout gesneden of hadden ze hele andere interesses?
0: Diezelfde interesses voor muziek, die waren er niet echt. Ik had wel een hele fanatieke overbuurjongen die totaal in de hardcore hardstyle zat. Oh ja. Dus dat was wel een gepassioneerde muziekfanaat. Dat was wel het enige jammer wat ik van Slotermeer vond, is dat er weinig passie om me heen zat. Voor zover ik kon zien. Omdat de dromen daar best wel klein werden gehouden. En we voelden ook wel gewoon echt als een beetje als een gemarginaliseerde groep.
1: Hoe komt dat, denk je?
0: Ik denk omdat er heel veel buitenlandse mensen sowieso wel wonen. Die, ja, ik denk, ja, het werd toen ook wel echt gezien als een achterstandswijk. Dus mensen waren bezig met overleven en niet zozeer met leven.
1: Mm. Ja. En dat zag je dan terug op straat, dat zag je terug in hoe mensen dachten over de toekomst.
0: Ja, helaas wel. Weet je, vaak ook laag opgeleid. Dus mensen leerden vanaf vroeg al dat ze weinig kansen zouden hebben in deze maatschappij.
1: Ben jij ook zo opgegroeid?
0: Ja, dat is denk ik wel een van de grootste problemen geweest in mijn, opvoeding eigenlijk, dat me telkens werd gezegd dat iets niet kon of iets niet zou lukken door de kleur die ik had of de plek waar ik vandaan kwam.
1: En hoe ben je erachter gekomen dat totale onzin is?
0: Stubborn. Ik weet niet waar ik die veerkracht en motivatie vandaan heb gehaald, want heel veel zat tegen, maar toch gewoon geloven en gepassioneerd zijn en gewoon denken, ja, maar nee, ik denk wel dat dit kan. Ik vind wel dat dit kan. En weet je wat, dan ga ik maar strijdend ten onder, maar ik zal strijden.
1: Helaas wankelt het ook af en toe in het leven.
0: Helaas.
1: En ik denk dat we het net al een klein beetje erover hadden. Over een periode in je leven dat je even uit balans raakte.
0: Ja.
1: Wij vragen onze gasten altijd om een wankelplaat mee te nemen.
0: Ja.
1: Jij koos voor James Blake, Don't Miss It.
0: Ja, dat klopt.
1: Waarom deze plaat?
0: Ik vind het een hele mooie plaat en een mooie vertaling van hoe het voelt om in de donkerte te zitten. Maar het geeft tegelijkertijd ook hoop. De plaat heet letterlijk Don't Miss It. Mm-hmm. En het gaat over dat je kan wegstoppen. Je kan je verstoppen van de wereld. Je zou jezelf kunnen isoleren. Maar er is zoveel moois wat je dan mist. In de buitenwereld. Zoveel moois wat je aan je voorbij laat gaan. Dus het is tegelijkertijd het melancholische nummer dat me super kan raken, maar wat me ook wel weer veerkracht kan geven, maar ook wel weer power kan geven. Dit gaat niet zozeer over mijn depressie. Hetgeen waar ik zozeer mee worstel. Ik denk dat het misschien voor hem meer gaat over niet kunnen passen in de maatschappij of je niet gezien voelen. Maar dit resoneert ook heel erg bij mij. En er zijn gewoon wel echt heel veel elementen die gewoon echt binnenkomen.

0: James Blake, Don't Miss It. Je luistert naar NPO Radio 1, het programma Misha met mij, Redwan Uitworg. Mijn gast brak door op jonge leeftijd met hits als Dom Lompen Famous. Een tijdmachine. Daarna werd het even stil, niet omdat hij niets meer te zeggen had, maar omdat hij eerst zichzelf moest vinden op creativiteit. Nu is hij terug met Radio Z. Ja, hij heeft me net gecorrigeerd. Het is geen Radio Z, het is Radio Z. Een nieuw project samen met Ray Fuego en Kabul Slim, waarmee hij deze zomer weer op het grootste podia gaat staan. Dio, leuk yes. Dat je er bent. Deze plaat, ik heb jou geobserveerd tijdens deze plaat.
1: Ja?
0: Ja, want meestal maak ik een praatje met mijn gast. Praten we nog even over wat er dan niet besproken is.
1: Ja.
0: Maar ik kon geen contact met jou maken.
1: Oh, shit. Sorry.
0: Nee. Daar heb jij helemaal de vrijheid in om te doen wat je moet doen tijdens een plaat. Want dit was jouw wankelplaat. En dan verwacht ik niet dat je met mij een leuk gesprek gaat voeren, maar jij zat even in jezelf, zag ik.
1: Ja, dit
0: in je element.
1: Ik voel dit nummer echt op zoveel vlakken. Komt dit binnen, muzikaal in eerste, maar ik weet niet, het raakt echt iets dieps in me.
0: En waar was je dan toen? Wat voelde je? Waar ging je naartoe? Waar was je brein heen gegaan?
1: Ja, ik moet zeggen, niet zozeer naar de pijn van toen, hoor. Of misschien ook wel. ja, dat weet ik. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Maar ik kan dan, weet je, heb je wel eens van die, ik weet niet of je auto rijdt.
0: Ja.
1: En dat je dan onderweg bent naar huis en dat je toch nog gewoon eventjes de langere route neemt. Of misschien wel gewoon voor je huis zit, maar echt helemaal gehypnotiseerd bent door muziek en aan het luisteren bent. En eigenlijk, nou ja, bijna eventjes elevate. En dat kan muziek met mij doen.
0: Oh, wow.
1: Dus ik denk dat misschien net een klein vlaagje ervan was. Dat ik gewoon even in het nummer zat.
0: Ja.
1: Gehypnotiseerd.
0: Na 2017 werd het stiller, zoals we het net hadden besproken.
1: Ja.
0: Hoe kijk jij nu terug naar die periode?
1: Poeh. Ook wel moeizaam. Want ik vind het ook wel moeilijk om te zien hoe verdwaald ik was en hoe ik maar van alles aan het doen was om mijn leven weer op de rit te krijgen. En tegelijkertijd denk ik, ja, maar ik was wel aan het proberen. Ik was wel aan het vechten en aan het strijden. Dus het is voor mij een hele leerzame periode geweest. En zonder die wrijving was er nu geen glans geweest. En het heeft me, des te sterker. Ik sta daardoor gewoon wel echt sterker in mijn schoenen. Er is eelt om mijn ziel. Ik heb het gevoel dat ik nu veel meer aan kan, omdat ik gewoon echt shit heb meegemaakt. Maar het is niet de leukste periode in mijn leven geweest.
0: Als we even naar die periode gaan, was die vooral pijnlijk of achteraf gezien ook noodzakelijk?
1: Beide. Twee dingen kunnen waar zijn.
0: Ja.
1: En pijnlijk, zeker. Maar ik denk dat groei ook heel vaak pijnlijk is. En als ik erop terugkijk, en misschien ook wel in het moment zelf, dat ik gewoon voelde van oké, hier is een kantelpunt, een sleutelmoment aan het gebeuren. Dit, ik weet nog niet welke kant het opgaat, maar dit is een verandering.
0: Ik ga terug naar een van jouw quotes. Het voelt alsof we heel lang geleden deze quotes hebben opgelezen.
1: Ja.
0: Jij dan.
1: Ja. Ja.
0: De tweede. Alles draait om rock and roll.
1: Ja.
0: De wereld is een discotheek.
1: Het klinkt heel vet. Ik kan me alleen niet herinneren dat ik dit ooit heb gezegd.
0: Oh, dus je kan me helemaal geen context geven wanneer, waar, wat je hiermee bedoelt.
1: Nee, ik heb echt geen idee. Ja, mijn eerste album heette Rock and Roll. En ik zat toen heel erg ook in die jonge en wilde noem je dat roekeloze energie. Dus het past wel bij die tijd. Ik kan me alleen niet herinneren of ik dit ooit dronken op een festival bij tegen een verslaggever heb gezegd. Of dat ik dit met een op een serieuze filosofische toon heb gezegd.
0: Dan pak ik nog een quote.
1: Ja.
0: Ik wil niet over 15 jaar mijn eigen muziek terugluisteren en beseffen dat ik hetzelfde deed als al die anderen.
1: En dit is wel ergens... Dit is, kan ik me ook niet herinneren trouwens, maar dit is wel mijn levensmotto. Ja, dit is
0: Want
1: wel.
0: Wat vind jij van de muziek van tegenwoordig?
1: Ik merk dat ik wel blijf teruggrijpen naar muziek uit wat oudere tijd voor inspiratie. En dat toont wel, denk ik, ergens aan dat ik het niet zo inspirerend meer vind.
0: Wat er nu gemaakt wordt.
1: Ja, over het algemeen. Zeg maar, natuurlijk zijn daar de uitzonderingen daar gelaten. Maar ik heb het gevoel dat ik nu steeds wel harder moet zoeken om die inspiratie te voelen.
0: En bedoel je nationaal of internationaal?
1: Beide.
0: Beide?
1: Beide. Ja.
0: En als je op nationaal niveau kijkt, want je maakt Nederlandstalige muziek.
1: Ja.
0: Is er een artiest die jou op dit moment verrast? Dan mag je Ray Fuego niet noemen. ik zag het gebeuren.
1: De Opposites bijvoorbeeld.
0: Oh.
1: Die hebben me verrast door na 13 jaar weer nieuwe muziek uit te brengen en een optreden te doen.
0: Ik dacht, dat gaat niet meer gebeuren.
1: En het is zo flauw, maar ook Sef, die blijft de hele tijd te verrassen en die blijft maar progressie boeken in zijn groei als kunstenaar. En dan noem ik ook wel gewoon twee artiesten, als ik de opzitter van een artiest mag noemen, die mij tot de dag van vandaag nog steeds gewoon blijven inspireren om harder te werken.
0: Mm.
1: Ja.
0: En ook zo'n weer cliché vraag, maar ik ben altijd wel nieuwsgierig, zeker als ik met muzikanten praat, om te weten wat het antwoord is op deze cliché vraag. Is er een nummer waarvan jij baalt dat je hem niet zelf hebt geschreven?
1: Oh ja. Ja, hier heb ik dus echt nog bij de Opposites over na zitten denken. Slapeloze nachten, man. Dat is echt eentje die ik graag had willen schrijven. Dat nummer is zo goed geschreven.
0: Ja.
1: En het gaat over een situatie die je elke dag meemaakt.
0: Ja.
1: Elke dag meemaakt. Niet per se het wakker liggen in bed. Maar wel gewoon je dromen willen bereiken en naar dromenland gaan. Het is iets wat je elke dag ga je er doorheen. Ik vind dat zo'n sterk nummer.
0: Het is echt een goed nummer.
1: Zo'n sterk nummer.
2: Ik hoop dat dit er niet te veel wind vangt. Het is namelijk een hartstikke goed verhaal. Toen ik, denk 7 of zo was, ging ik dus met mijn tante en met mijn moeder naar Six Flags met mijn neefjes en nichtjes. En ik verheugde me daar heel erg op, dus die dag heeft heel veel impact gemaakt. En ik denk dat we net een uur in het park waren, we waren net gegeten en we waren een beetje naar de grotere achtbanen gaan. En toen, wie zag ik daar? Ik zag Dio met heel knap gezelschap flaneren door de Six Flags. En die dag is me altijd bijgebleven, want ik weet dat ik hem ergens van herkende, maar ik kon het niet zo goed plaatsen waar dat van was. En het is gewoon grappig dat onze wegen nu zo zijn gecrossed, zeg maar. En ik vertel dit verhaal altijd aan hem of aan mensen die vragen hoe we elkaar kennen. Ik vind het best wel coole lore namelijk. En hij heeft me ook de backstory gegeven van waarom hij toen in Six Flags was. Money talk, bushes walks.
1: Oh man.
0: Ja, wie was dit?
1: Ja, dit was Ray Fuego.
0: Ray Fuego, the one and only.
1: Ja.
0: Ja. Jullie werken nu samen.
1: Ja.
0: Maar hij zag jou daar in Six Flags.
1: Ja.
0: Met knap gezelschap. En hij eindigde met... Ja, vertel jij maar eens even waarom je daar was, Dio.
1: Ik moest optreden in Six Flags. Dus dat was de reden waarom ik daar was.
0: Maar hij bracht het echt over alsof er een... Kijk, dit verhaal vertelt hij vaker over jou.
1: Ja.
0: Dus dit is een bekend verhaal.
1: Ja.
0: En wat hij dan hoort, wat jouw kant van het verhaal is, dat zou denk ik ook wel een beetje juicy moeten zijn, anders had hij het niet zo met ons gedeeld.
1: Nou, dan heb je echt een slecht aan mij, want ik ben heel slecht in dingen herinneren. Maar ik weet dat ik daar moest optreden. En volgens mij heeft hij me ook zien optreden. En hoe hij dit verhaal altijd vertelt, zoomt hij in op de kleding die ik aan had.
0: Ah.
1: En ik had toen gewoon... Ik had toen gewoon wat materiëlere smaak dan nu. Dus ik had, weet ik veel, een Gucci-sjaaltje om en een Louis Vuitton-riem. En hij vond dat toen indrukwekkend, ook om te zien bij Nederlandse artiesten wat hem volgens mij toen heeft geïnspireerd. Maar ik zou echt bij God niet weten meer.
0: Maar je zag er dus heel erg designer-ish uit. Een kledingstijl vol hele dure merken.
1: Ja.
0: Dat zie je vaak bij Amerikaanse artiesten. Artiesten in Frankrijk die echt de top hebben bereikt. Ja. Maar hij vond dat heel inspirerend om Dio in Six Flags met die kledingstijl te zien.
1: Ja, want het was ook nog niet zo in de Nederlandse game dat mensen toen aan het stunten waren met merkkleding. En
0: heb je het gevoel dat jij misschien een van de eerste bent die dat...
1: Ik hoor zeker wel samen met de jeugd van tegenwoordig en samen met Seville tot de eerste linie die echt aan het splashen was. Die Buma-uitkomsten en showmoney aan het splashen was op domme merkkleding.
0: Nu zijn de verdiensten natuurlijk veel hoger dan toen.
1: Ja.
0: Waar komt het grote geld nu vandaan ten opzichte van begin 2000, 2010?
1: De game is groter geworden. De kansen zijn groter geworden. Het aanzien, zeg maar. Het publiek is groter geworden. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat echt die bedragen echt over de kop zijn gegaan.
0: Ja.
1: Maar ook vanuit platenlabels die, weet je, het is gewoon mensen. Er zijn mensen die nu 1,5 tot 2 miljoen voorschot hebben gekregen om een album te gaan maken, zeg maar.
0: Denk jij af en toe, ik ben echt in de verkeerde tijd begonnen? Was ik nu maar gewoon 19 en bracht ik nu Don Lompen Famous en had ik 3 miljoen gekregen om een album te schrijven?
1: Nee, want het zou ook niet zo werken als dat het toen deed. Het sowieso best wel worden best wel discutabele dingen gezegd in Don Lompen Famous, waarvan ik me afvraag of dat nu nog in een tijd als deze zou kunnen. En
0: maar als je met Viva werkt, dan weet je, dan moet je gewoon ervan uitgaan. Je kan gecanceld worden.
1: Ja, exact. Alleen gaat hij denk ik nooit gecanceld worden. Nee. Ik ben blij met de generatie waar ik uitkom. En ik denk dat het nu ook veel moeilijker is om door te breken dan in die tijd. Maar ook gewoon de redenen waarom mensen het nu heel vaak doen. En ook de skills... hoe mensen hun skillset aan het slijpen zijn, dat is ook anders dan toen. Dus ik ben echt blij met de tijd waar ik uit ben gekomen. En ik ben het nooit gaan doen om het geld.
0: Nee.
1: Dus dat leeft nog steeds, dat zit nog steeds in me. En daar ben ik ook blij om.
0: Ik wil je bedanken voor je tijd, Dio.
1: Thanks.
0: We hebben nog één ding.
1: Ja.
0: We hebben nog de laatste plaat.
1: Oh ja, ja.
0: En de laatste plaat die staat natuurlijk in teken van de liefde.
1: Yes.
0: Ik wil altijd liefdevol afsluiten hier. En daarom deze plaat. En jij hebt gekozen voor...
1: We gaan luisteren naar Evan Finds the Third Room van Kurang Bin.
0: En wat is het verhaal achter deze plaat?
1: Ik heb mijn liefde met wie ik onlangs 2-jarig samen zijn heb gevierd. Die heb ik leren kennen op Down the Rabbit Hole. Het festival Liefde.
0: Mm-hmm.
1: En het moment waarop de vonk bij ons echt oversloeg is toen ik haar had gevraagd of ze wilde komen toen deze band aan het spelen was. En toen hebben we daar gewoon de hele show staan dansen.
0: En dan bestaat er even geen tijd, hè?
1: Nee, geen tijd. En
0: kende je deze band al?
1: Ja, ik ken de band al wel. En nu is dit al... Ja, dit is eigenlijk onze celebration song geworden. En altijd als ik dit nummer hoor, dat doet me denken aan het moment dat ik haar ontmoette.
0: Wauw. 2 jaar geleden, hè?
1: Ja.
0: En wat betekent ze nu voor je?
1: Alles.
0: Mooi, man.
1: Yes.
0: Mooi. We gaan er naar luisteren.
1: Leuk. Het is een lekker nummertje.
0: Dankjewel voor je tijd. Ja, en als hij fijn is, dan voeg ik hem toe aan mijn playlist.
1: Ja, kan wel. Thanks for having me, man. Was
0: ja,
1: echt,
0: ik vond het oprecht superleuk om jou te spreken.
1: Yes, likewise.
0: En ik ga je heel veel succes wensen deze zomer. Ik hoop dat er heel veel mooie festivals op je afkomen. Lowlands heb je sowieso al in de pocket.
1: Ja.
0: Radio Z is te streamen, te beluisteren.
1: Ja.
0: En wat jij net al zei, het is een plaat vol creativiteit, energie, plezier. Vul me even aan. Wat is het nog
1: ja, nee. Ik was ook aan het wegdromen, dus ik wil die dingen zeggen die je zelf al hebt gezegd. Maar nee, het is een hip-hop plaat. Een hip-hop vooral plaat. Ook.
0: Het heeft ook een beetje met de tijd te maken.
1: Ja, toch?
0: We moeten lekker gaan slapen. Maar eerst deze heerlijke plaat. Wil jij eerdere gesprekken terugluisteren van mij op NPO Radio 1, het programma Misha? Zoek Misha op dan in je podcast-app en abonneer zodat je niks mist. Deze plaat, Even Find the Third Room, en de tongenbreker, daar ga ik me niet aan wagen. Wil jij het proberen?
1: Krangbin.

0: AVROTROS, de omroep voor ons.
1: NPO Radio 1.
2: 2 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet meer verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. NTR.
3: Ja, 40% van de muziek die nu op streaming services wordt geüpload is AI gegenereerd. Maar 3% van de luisteraars kan het onderscheiden van echte muziek.
4: Renette Kwakkebos. De nacht van NTR Wetenschap.
3: En waarom is dat eigenlijk erg? Wat is muziek eigenlijk? Waarom moeten we als mensen creatief blijven? En vooral, wat is het belang van durven falen en improviseren? Ik spreek hier vannacht over met onderzoeker en docent aan de Academie der Kunsten van de Universiteit Leiden. Hij studeerde contrabas aan het Rotterdams Conservatorium en schreef verschillende boeken, waaronder het boek New Sounds, New Stories, Narrativity in Contemporary Music. Ook is hij mede-hoofdredacteur van het Online Journal of Sonic Studies. En hij is improviseerder. Contrabassist dus, waar we vannacht ook nog wat van gaan horen. Vincent.
5: Hallo.
3: Goeienacht. Want Vincent Milberg die zit tegenover mij vannacht in de studio. En we gaan meteen eventjes luisteren naar een liedje wat ik voor je heb meegenomen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt.

0: Vind je dat een lekker nummertje?
1: Het is smooth, maar het is volgens mij wel met AI gemaakt. En dat is niet omdat omdat je met dat onderwerp begon, maar je kan het gewoon aan de klankkwaliteit zelf horen.
0: Ja, jij bent een van die 3% die...